0: voorbij schiet. Vooral Europese voetbalbonden waren woest. UEFA dreigde met een boycot als de plannen door zouden gaan. De tientallen geëvacueerde bewoners in Bilthoven kunnen weer veilig naar huis. Er stond een auto in de straat waarvan gedacht werd dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Maar dat blijkt na onderzoek door de politie niet het geval. Wel zijn er twee mannen opgepakt. Waaronder gedacht werd aan gevaarlijke stoffen, zegt de politie niet. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar leidt weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En een vervelend probleem voor de Universiteitsbiep van Utrecht. Daar hebben ze last van muizen. Een student zegt tegen RTV Utrecht dat hij ze tientallen keren per dag ziet lopen. Volgens de Biep wordt er dagelijks schoongemaakt, maar kunnen ze nooit voorkomen dat er muizen zitten. Die muizen laten zich vaker zien in de rustige vakantietijd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden. Maar als de zon straks zich weer laat zien, dan wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. Alleen in het noorden kan in de ochtend nog wel wat regen vallen. Verder krijgen we een zonnige en droge dag. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
3: Macron heeft natuurlijk in Frankrijk best wel wat kritiek gehad op deze move. Ik zet Spanje-Capverdi aan en ik dacht heel even kijken.
4: For too long, NATO has been a paper tiger.
3: En ik heb die hele wedstrijd zitten kijken.
5: You will be busy, I will be busy. See you later.
2: Wilfried Gené.
6: We zitten alweer in het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move. En hoor die mensen tekeer gaan hier bij Bijs in Amsterdam. Oh, wat een gek uit zeg hé. Ongelooflijk.
2: The best of the Friday Move.
6: Pak gaat eraf. Ik moet ook zeggen, het is hier uitermate gezellig altijd,
7: heerlijk,
6: Linde.
7: Hè? Ja, dat is heel vreemd. Ik was net op het toilet, dat moet toch naar twee. Je moet dat even
6: alleen,
7: kleuren.
6: Toch mag ik open.
7: Alleen, ja. Maar weet je, heb ik nog nooit gezien. Je hebt van die, dat heb ik wel eens gezien, van die toiletten waar mannen naast elkaar staan, waar het water dan constant naar beneden stroomt, om die urine weg te krijgen. Ja. Staat er echt een briefje boten, dit is niet om je handen te wassen. Ik denk, ja zeg, we zijn achterlijk.
6: Nou ja, toch, ik moet eerlijk zeggen, ik was ook even gaan plassen gewoon bij zo'n normaal toilet. En toen liep ik inderdaad ook langs die bak. En toen zei Paul van der Linden, notabene, onze producer, niet je handen daar wassen. En ik dacht, oké, zou je daar je hand? Nee, dat zal toch niet. Maar hij had het wel zelf gedaan.
7: En die heb ik net de handen geschud.
6: Ja, die Paul van der Linden heeft het dus wel gedaan. Die kwam het er laat achter.
8: Ik heb dat opgedronken. Was dat niet de bedoeling?
7: Heerlijk gewoon,
6: Micha
7: heerlijk.
6: Het maakt allemaal niet uit. Hoe gaat het met jou, Micha Blok?
8: Het gaat heel goed.
6: Richt onder vuur, vertel je me net.
8: Ja, een dingetje over Rafael van der Vaart. Je hebt het vast wel meegekregen.
7: Ik heb het fragmentje van jou ook gezien.
8: Heb je het gezien?
7: Nou, dat je het ook wel vond, toch?
8: Nou, inderdaad, kijk, heel veel Aziaten lijken
6: voor de mensen
8: elkaar.
6: Die het gemist hebben, Rafa van der Vaart zat de wedstrijd Nederland tegen Japan te analyseren. En toen werd er een doelpunt gemaakt door een van de Japanners. En toen zei hij, ja, die jongens lijken nog op elkaar. Misschien dat hij het gemist heeft wie die moest dekken. Ja. En toen zei hij ook, ja, maar het is ook maar een grapje enzovoort. Hij schrok er ook zelf van. En dat is zeker in het buitenland een enorme rel geworden. Ook in Nederland wel een beetje, maar daar is hij voor door het stof gegaan. En nu heb jij gezegd...
8: Ik heb gezegd van, ja, Aziaten lijken ook wel op elkaar. Als ik in Zuid-Korea ben, moet je voorstellen... dan ben ik met mijn familie op een druk vliegveld bijvoorbeeld. We zijn elkaar continu kwijt, want iedereen heeft zwart haar.
7: Dat
8: is echt zo. Iedereen heeft zwart haar, iedereen is even groot. Iedereen heeft bruine ogen, een beetje dezelfde bouw. En dan wordt gezegd van, maar dat vinden Aziaten ook van westerlingen. Maar kijk eens om je heen. Ja. Ik zie zoveel variatie. Mensen met bruin haar.
6: Lijken heel erg op elkaar.
8: Ja, jullie wel.
7: Oude vriendjes kennen we eens.
8: Maar je hebt blond haar, je hebt bruin haar.
7: Zijn mensen boos dat jij dat gezegd hebt?
8: Nou, dan krijg je haat uit je eigen gemeenschap. Hè? Dan zijn de Aziaten boos en dan ben ik de fascist. Nou, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dat alles wat je zegt, dan ben je een fascist.
6: Maar mensen hebben toch ogen in hun hoofd? Je ziet
8: inderdaad.
6: Dat toch gewoon? Ik wil het niet onaardig bedoeld, hè? Maar,
8: het is gewoon een feit.
6: Was volgens mij één speler die had geblondeerd haar bij Japan.
8: En die de rest, herken je, ja.
6: Die herken je dan, maar de rest is het best ingewikkeld.
7: Maar ik vind het... Ik ben toch wel van deze tijd ook dat ik denk, Je kan het gewoon niet zeggen. En zeker niet als je bij de BBC
6: moet
7: werken. Bij de BBC kan iemand zeggen...
6: Nee, kom niet meer langs dan bij ons, Albert. Dan ben je kansloos.
7: Nee, maar
6: blijf lekker thuis dan.
7: Als je, dan moet Rafael bij jullie gaan zitten. Dan mag je roepen wat je vindt. Maar als je bij de publieke omroep zit... Ja, dan hoort daarbij dat je dat soort dingen niet zegt.
6: Maar dan kan je dus niet meer echt zijn. Dan kan je eigenlijk niet meer zeggen wat je vindt. Omdat je zegt iets wat volgens mij iedereen zegt.
8: Maar het is een feit toch, Albert? Het is toch een feit dat...
7: Daar heb ik niet genoeg verstand.
8: Dat Aziatische mensen, die hebben zwart haar. En ze hebben bruin. Bruine ogen. Ja. Dat is een feit.
6: Dat zie je toch, of niet?
7: Jij
6: durft het niet aan.
7: Maar ik weet
6: wel,
7: of de gezichten...
6: Ik zie het gewoon.
7: Of er niet heel veel nuance in zit, dat weet ik niet. Toch?
6: Zie je toch niet op tv?
8: Van de afstand.
6: Ja, maar dat zie je ook niet als je aan het voetballen bent. Je kan ze toch niet allemaal... Hè? Ja. Paspoort erbij, kijken wie het was. Oh nee, dat is hem inderdaad. Rugnummer is wel belangrijk trouwens. Ja, ja. Daar kun je wel naar kijken. Ja.
7: Maar goed, maar gaat het wel een beetje? Kon hier wel het terrein over zonder
8: Maar ik ben het al gewend, hè. Ik heb ook met mijn nieuwe serie over mannen die het beter weten. Ja, dan, ja,
6: als je met wie het zee gaat, ja.
8: Nou, dan krijg je ook de shit over je heen.
6: Ja, wat heb je gemerkt daarvan?
8: Nou, de meest gestelde vraag.
6: Je hebt hem gevolgd, hè? Wie het
8: ik heb hem gevolgd, ja. Omdat hij een man is die het beter weet. Weten jullie ook. En dan krijg je natuurlijk altijd de vraag, waarom Wie het Duk? Waarom geef jij een podium aan een fascist, aan een racist? En guilty by association, dus jij bent ook een racist. Ja.
6: En wat is de keuze dan om het te doen, om deze portretten te maken? Wat was het idee erachter?
8: Het idee erachter is, ik observeer dat er best wel veel mannen zijn op dit moment in de media die het beter weten en die zich niet alleen maar beperken tot hetgeen waar ze in gespecialiseerd zijn, maar ook op andere vlakken het beter weten.
6: Ja, had je Johan ook moeten hebben, hè?
8: Die heb ik ook gevraagd.
6: Ja, maar die wilde niet.
8: Nee, die wilde niet.
7: Ik was ook nog gevraagd.
8: Ja, ik heb jou ook gevraagd, ja. Ja. En voelde jij je ook een man die het beter weet?
7: Nee.
8: Nee?
7: Nee, bij mij zit er best wel twijfel ook in. Dus ik associeer me daar niet mee. Wel dat je alles gewoon moet kunnen zeggen. En ik noem het ook altijd dat je een duizend dingen doekje bent. Want je praat overal over mee.
6: Ja.
7: Snap je? Maar ik had niet iets van, daar moet ik nou aan meewerken of zo.
6: Maar wat hield je tegen dan? Omdat jij de relativering hebt.
7: Het was tijdtechnisch niet, maar ook dacht ja... Even niet. Dat heb je soms ook, hè? Je denkt even niet.
8: Nou, ja. Ik denk wel dat het verschilt bij jou. Dat jij bent niet iemand die net zoals Maarten van Rossum ook iets zegt over, joh, jij moet andere kleding aan. Of jij moet je haar anders doen.
7: Nee.
8: En dat zijn deze mannen wel. Die hebben echt over alles een mening.
7: Ja, dat klopt. Ja.
6: Maar hoe staat dat bij Wie het Duk dan? Want wat voor beeld kreeg je van hem toen je hem volgde?
8: Toen ik hem volgde, kreeg ik het beeld... Nou ja, dat er eigenlijk de uitspraken die hij doet... Dus het gaat niet zozeer om de inhoud van de uitspraak. Want we weten allemaal hoe hij over bepaalde dingen denkt. Ja. Hij zit ook bij jullie regelmatig natuurlijk.
6: Hij is tamelijk rechts. Als hij antwoordt is, dan valt het beeldbuis vaak een beetje... zo van het kastje achter de rechterkant.
7: En dat mag ook, hè? Dat mag ook.
8: Ja. Ja. Maar waar ik dan benieuwd naar ben, is van wat zit daarachter? Waar komt het vandaan?
6: En waar kwam het bij hem vandaan?
8: Angst. Ik denk toch dat daar heel erg angst onder ligt... van angst om iets kwijt te raken. En hij heeft het dan steeds over... ik ben zo bang, mijn Nederland... is me afgepakt.
7: Ja.
8: En wat altijd werkt, vind ik bij interviewen ook, is het doorvragen. Ja, maar wat is je dan afgepakt? En hoe zag dat Nederland er dan uit? En waarom was dat Nederland dan zo mooi? En waarom ben je dan zo bang? En wie heeft het afgepakt?
7: Of het wordt afgepakt? Wat denk
8: hij
7: dan?
8: Ja, hij zegt dus, het is me afgepakt.
7: Het is al afgepakt.
6: Nu al, het is al weg.
8: Het is al weg. We zitten al in een hele treurige situatie. En daar
6: dat is zo opmerkelijk, dan trouw je met een Turkse vrouw. Dan krijg je ook een half Turks, half Nederlands kind mee. Dus je verenigt eigenlijk twee werelden met elkaar. Dat past dan niet helemaal in het beeld wat je dan hebt van iemand die zegt van ja, maar Nederland moet zijn zoals het was. Dan moet je met een hoogblonde vrouw trouwen. En dan moet je drie koten.
7: Geert Wilders heeft dat ook. Een Hongaarse vrouw.
6: Ja, Hongaarse vrouw.
8: Ja. Dus,
6: hoe is dat te rijmen met elkaar dan?
8: Ja, een goede vraag. Dus ik denk ook niet dat je hem een racist kan noemen. Maar het is wel iemand die... Dus ik denk dat daar angst onder ligt. En het heeft ook helemaal geen zin. Kijk, ik krijg dan ook vaak de vraag van... waarom zou je een podium bieden aan zo'n man? En ik denk dan wel, je kan niet ontkennen dat hij een enorme aanhang heeft.
6: Ja, als je op Twitter tekeer gaat, is het niet normaal.
7: Ja,
6: als ik Wie het Wat had aanpakken in onze uitzending... ik kijk nooit op social media, maar dan hoor ik van de redactie... ik zou even oppassen nu. Want,
8: precies.
6: Waarom? Ik bedoel, ik zeg gewoon wat ik vind. Ja. Weet je wel, waar gaat dit over? Ja, maar
7: hij is een spreekduif geworden van heel veel mensen.
8: Ja. En hij heeft een enorm podium. Hij zit bij jullie, hij heeft zijn eigen podcast, hij heeft zijn eigen opiniestuk in de Telegraaf. Dus hij is daar. Hij is een stem in het maatschappelijke debat. En dan kun je maar beter weten, wie is diegene die daar achter die mening zit? En waar komt die mening vandaan?
6: Heb je sympathie voor hem gekregen? Of hoeft dat niet in jouw vak?
8: Nou, ik ben vrij scheutig met mijn sympathie. Ik heb sympathie voor heel veel mensen.
6: Jij ook altijd? Ben je scheutig met je sympathie?
7: Nou, zeker.
6: Ja?
7: Nee, serieus.
6: Ja, serieus.
7: Maar als het mis is, is het ook mis.
6: Oké.
7: Okay. Ja.
8: Bij wie heb je dat?
6: Maar jij bent scheutig met je sympathie.
8: Ja, nou, ik kan
6: Ligt altijd...
8: Ik kan goed loskoppelen, zeg maar, de mening en de persoon.
6: Ja. Dus je vindt Wie het Best een leuke gozer?
8: Ik vind, ongeacht of ik het met hem eens of oneens ben... kan ik best goed met Wie het. Kan ik best met hem lachen.
6: Ja.
8: Dat heb jij toch ook?
6: Ja, absoluut. Ik vind Wie het zeker geen onaardige man. Ik ben het lang niet altijd eens met zijn standpunten.
8: Nee, ik heb precies hetzelfde.
6: En ik moet ook zeggen dat ik dat vind dat hij daar wel eens een beetje door zat. Nou ja, goed, wij hebben het samen wel eens meegemaakt. Kijk, Albert zat op de woensdag en dan zat Wie het er ook. En dan moest Albert zorgen dat we nog een beetje een leuke uitzending hadden.
7: Ja. Hij heeft gewoon een missie. Man with a mission.
8: Nee, zeker. En ik denk dat het ook een misvatting is dat deze mannen die ik heb gevolgd... dat daar dan van wordt gezegd van ja, maar dat is puur ego gedreven.
7: Nee.
8: Terwijl... wat daaronder ligt, als je het helemaal afbelt, is toch een vorm van idealisme. Van ze hebben toch een beeld van zo zou Nederland er beter uitkomen.
6: Ja.
8: Dus ja, dat wilde ik eigenlijk
6: wel. Wat ik nog wel begrijp, ik snap Wiert, ik snap Maurice de Hond en ik snap Maarten Verhossen, maar dat zijn ook heel veel mensen bij ons in de uitzending. Victor Vlam.
8: Ja.
6: Die komt net kijken. Te licht. Weet je wel waarom?
8: Ja, vind ik juist ook wel leuk, omdat hij juist net komt kijken. Dan ben ik toch wel benieuwd van...
6: Maar is het ook vanwege het feit dat al die andere mensen afzeiden of niet?
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Tel, oh, daar gaan we.
3: Ja?
2: Die geen idealist is, maar het voor het effectbejag doet.
3: Daar zeg je het precies goed. Dat is ook mijn mening geworden. Dat ik denk van, bij jou is het wel echt een verdienmodel.
2: Ja.
4: Ja. Nou ja, ik ga er niet veel over zeggen, maar toch een beetje. Dat is waarom ik ook moeite mee heb. Ik hoorde zelfs op de redactie dat hij dan ChatGPT gebruikt om zijn mening nog scherper te maken. Voordat hij naar de uitzending toe rijdt.
2: Ja,
4: weet je, bedoel, kom op.
2: Beetje
4: man.
2: Zelf nadenken.
4: Als je dat gaat doen om alleen maar voor het effect te gaan zitten, dat heeft toch niet zoveel nut.
3: Ja, hij zegt dat de hele strategie. Hè? Hij zegt van, ik heb die kleine relletjes nodig, die oppervlakkige relletjes, om af en toe weer een heel goed inhoudelijk punt te maken.
2: Ja, maar daar word je wel heel kwetsbaar van. Want op een gegeven moment denk je, dan kan van alles roepen. Maar ik neem die serieus. Ja.
4: Maar wat vind je nou eigenlijk zelf dan, denk ik altijd? Wat is nou je eigen mening daarover? Ja. Of is het nou puur daarvoor bedoeld?
3: Ja, er was één opmerking van hem waar ik nog lang over heb nagedacht. Op een gegeven moment zit ik met hem in de auto op weg naar de sportschool. En dan zegt hij, eigenlijk vanaf het moment dat ik een beetje bekend ben geworden, heb ik het gevoel dat ik er toe doe.
2: Ja, kijk. Ja. Ja.
3: En dat vind ik best wel een opvallende uitspraak, toch?
4: Opvallend? Wat voor waardeoordeel zou je daaraan kunnen vestigen?
3: Nou, zorgelijk. Omdat ik dan denk, op het moment dat die tv wegvalt, wat blijft er dan van je over?
2: Ja.
4: Ik heb een mening, dus ik besta op tv.
2: Ja. Zijn er ook vrouwen die in jouw reeks zouden passen?
3: Zeker, maar die zijn wel moeilijker te vinden, vind ik.
4: Ja, noem maar eens eentje dan.
3: Angela de Jong.
2: Ja.
3: Dat is typisch iemand waarvan je denkt van, oké, je hebt een mening over tv. Hoezo heb je ook een mening over of mensen wel of geen kinderen moeten nemen?
2: Ja.
4: Ja.
2: En die vrouw van de Telegraaf op zaterdag, hoe heet zij? Nausicaa?
3: Marbe. Ja, Marbe, is ook wel. En Marianne Zwageman. Ja. Vind ik ook wel echt een vrouw die het beter weet. Ja. Maar de mannen zijn met meer, hoor.
2: Hebben wij weer.
4: Maar is het ook zo dat... Kijk, Maarten van Rossum is natuurlijk wel heel oud. Is een beetje vastgeroest waarschijnlijk. Of speelt dat niet mee?
3: Nee, Maarten van Rossum is meer de strijder tegen de domheid, vind ik hem. De oude hoogleraar en ook
2: zit mopperend in zijn bibliotheek, niemand snapt de wereld.
3: Maar je wil niet weten hoe populair hij is. Die podcast echt al jarenlang gewoon op één. En al die theaters allemaal vol. Mensen vinden hem gewoon echt heel erg grappig en goed.
2: Maar hij is toch ook effectbejag. Hij speelt Maarten van Rossum.
4: Zou ik net zeggen, hij vindt iets en dat vergroot hij uit. Dat snap ik dan nog wel.
3: Maar vind jij jezelf een man die het beter weet?
4: Totaal niet.
3: Nee?
4: Nee, ik ben de aangever. Ik ben de man op de achtergrond.
2: Nou, dat is, want je hebt ook duidelijk je eigen mening. En weet ook soms dat je denkt van, dit ben ik eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar laat het maar gebeuren aan tafel.
4: Nee, in mijn rol vind ik niet dat je in dat soort dingen mee moet doen.
2: Nee.
4: Ik denk dat ik een redelijk uitgesproken mening heb. Of een heleboel dingen heb. Dat had ik vroeger veel meer trouwens. En dan etaleerde ik hem ook. En ik heb juist daar nu voor gekozen om... Er wordt heel vaak gevraagd voor interviews en programma's. Dat weet je ook. Alles wat ik zeg wordt toch uitvergroot. En wordt altijd uit het verband gehaald. Dus ik voel me niet zo'n man. Bovendien... ik kan mezelf niet zo serieus nemen. En deze mensen nemen zichzelf automatisch serieus.
3: Dat is wel waar. Dat is wel wat ze bindt. Ja.
4: En ik bedoel, daarom hebben we ook een nummer uitgebracht. Dat heet...
2: Is dat een nieuw nummer?
3: Heb jij een nummer?
4: Ja, een nieuw nummer.
3: Nou,

0: leuk nummer.
1: Hij is lekker, hè?
2: Ja, echt heel lekker.
0: Maar Mies, kijk, dat is de essentie. Zo'n doorbraak. Vroeger zou hij nooit een eigen nummer promoten. En nu is het zover dat ik denk, ja, ik doe het gewoon.
2: Ja, maar het is ook echt een goed nummer.
0: Het is leuk,
1: hè? Ja. De essentie is gewoon ook van dit nummer. En dat geldt ook voor andere nummers. Kijk, ik kan niet zo goed zingen, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. En we hebben het net in deze uitzending gehad dat als je de luxe kan creëren voor jezelf door heel hard te werken en jezelf te ontwikkelen, dat je op een gegeven moment keuzes kan maken voor de dingen die je wilt doen. Ja. En kijk, er zullen heel veel mensen zich doodergeren aan mijn gedrag en mijn presentaties en ook aan mijn zangtalenten. Maar je kan dat wel uitvoeren. En dat is heel belangrijk.
2: Nou ja, en het laat ook zien dat je jezelf dus niet zo serieus neemt.
1: Totaal niet serieus. Ja,
0: dat is echt een rode draad in deze uitzending geworden. Ja. Dat wij denken, we doen gewoon wat we leuk vinden.
2: Precies.
0: En laten we nou niet ons belangrijker maken dan we zijn.
1: Ik sta morgenavond in Bunschoten om 9:00 op een heel groot podium met volgens mij een heleboel mensen, 1000 of 2000 mensen, na de wedstrijd Nederland-Zweden. Stel nou dat we verliezen met 2-0. En dan begin je met de koekoek. Ja. Nou, dan sta je goed voor lul.
0: Ja.
1: Ja, ik trek ook een heel oud shirt aan, een heel oude broek. Ik denk dat ik onder het bier zit dan. Het is geen oproep trouwens voor die mensen die in Bunschoten zitten te luisteren. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar... En dat, daar hou je ook rekening mee.
2: Ja.
1: En dan ben je helemaal niet de grote presentator van een van de best bekeken talkshows van Nederland. Dan ben je gewoon die lul die uit zijn nek staat te lullen en een beetje staat te zingen. De karaoke. En dat is belangrijk. En dat hebben deze mensen iets minder, volgens mij. Of kan Maarten van Rossum

0: nog wel om zichzelf lachen.
1: Jawel, die kan wel om zichzelf lachen.
0: Ze kunnen ook heel boos worden.
1: Nee, maar ze kunnen allemaal nog wel om zichzelf lachen, hoor.
2: Ja, Victor ook?
1: Victor ook wel.
0: Wiert ook?
1: Ja, Wiert ook.
0: Ja?
1: Ja, je moet een beetje duwen, maar uiteindelijk...
0: Ja, maar Wiert vindt het wel echt allemaal.
3: Ja, dat vind ik ook echt verschil.
1: Ja, hij vindt het wel echt, ja.
0: Ja, en die kan er ook heel fel over worden.
1: Maar het is niet zo dat je niet met ze in gesprek kan gaan. En dat vind ik wel echt mis qua deze tijd. Dat je dus moet gaan verantwoorden dat je het gesprek aangaat. We hebben het in deze tijd zo vaak over verbinding en de kracht van het gesprek. Maar op het moment dat je het daadwerkelijk gaat doen... Nou, dan vinden mensen dat heel erg spannend.
3: Ja, althans, als de mening is, is niet welgevallig is.
1: Ja, precies.
3: Klaar.
1: Ja,
0: ik vroeg je net ook voor de uitzending nog... Is haat altijd zo groot geweest als dat hij nu is, of niet? Of is het door de manier waarop het nu kan?
3: Ik denk dat het feit... Ik noem het altijd die sociale media... is een medium waar we nog niet helemaal mee om kunnen gaan. Alle hele grote crisis in de wereld hebben samen te maken met communicatie die op kwam zetten. Of het nou de boekdrukkunst is, of de film, of de radio. Nu zitten we in een fase. We weten gewoon niet hoe ermee om moeten. Het is een soort tsunami aan info, aan een meningen voor mijn algoritmes. En we weten nog niet goed hoe we daarmee om moeten gaan. Dus over 10 jaar kijken we terug en denken... Nee, natuurlijk werd het toen zo'n heksenketel. Ja. We hadden geen idee wat we aan het doen waren.
0: Maar ik vraag me altijd af, al die mensen die de moeite nemen... om ergens onder een bericht achter te laten... Ik zou bij mezelf denken, het zou zo zonde van mijn tijd zijn de hele tijd.
1: En het levert gewoon niks op. Nee. Hè? Dat zie ik ook bij posts die ik nu doe over Wiert Duk. Dan daaronder heb je links valt rechts aan, rechts valt links aan.
0: En niet een beetje waarschijnlijk ook, maar heel heftig.
1: Heel
0: ook.
1: Hard.
3: En ik heb wel eens meegemaakt dat we hadden de Hartmoede Hoop-rel... Ja. En daar werd ik ineens ook een racist genoemd. Er werd meteen ondergezet vuile kutlicht. En weet ik wat dan? Dat je denkt, nou snap ik dat we discriminatie niet moeten doen met z'n allen.
1: Leuk gesprek.
0: We zijn goed in gesprek nu met elkaar. Hier komen wij wel uit met z'n.
1: Maar weet je wat er wel lastig is? Ben ik ook achter dat polarisatie. Daar hebben we het ook eigenlijk best wel vaak over in die serie. Van aan de ene kant is polarisatie natuurlijk fijn. Want je maakt het ook begrijpelijk. Hè, door het plat te slaan. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook een gevaar in.
0: Ja. We zitten in een gekke tijd. Maar goed... We zullen uiteindelijk onze weg wel vinden. Met
3: gewoon kijk hier rond hoe iedereen lekker rondwandelt. Alles door elkaar heen. En dat is dat ik denk... Natuurlijk escaleert alles op tv via social media. Als mensen echt met elkaar gewoon in gesprek zijn... een festivaletje hebben, dan hebben ze het leuk.
0: En wat ook de essentie is, was het begin van deze uitzending... zei Albert, hij had iets geroepen bij over Rens... dat hij bij acute of bij belangrijke zaken bij Rensen zou zitten. Ja. Dan heeft hij dus gewoon gezegd... begrijp ook wel waarom Johan Derksen boos is. Mailtje gestuurd. Ook, je kan ook een keer zeggen... Heb ik ook niet helemaal gelijk. Een beetje dom van me. Als we dat dan wat vaker deden.
1: Ja, je mag van mening veranderen. Je mag nuanceren. Tegenwoordig moet je ook verantwoorden als je nuanceert.
3: Ja.
1: Dat is heel gek. Ja.
3: En luister in godsnaam, luister naar elkaar.
1: Ja, maar het is ook wel verantwoordelijkheid van de talkshows, vind ik ook wel. Hè? Van hoe je met meningen omgaat.
3: Ja, maar wel dat je de verschillende meningen laat gebeuren. Ja. Dat mensen luisteren naar elkaar en denken... Oh, snap waar jij vandaan komt en snap je ook waar ik vandaan kom. Ja. Dat mis ik wel een beetje af.
0: Is het zo meteen te bekijken ook, dat programma voor jou?
1: Zeker. 8:30, 9:30, NPO 2, Avrot Vos. Ja.
0: En dit is de derde of de tweede?
1: De tweede. Maarten van Rossum dus. Maar Wiert Duk kun je gewoon nog terugkijken op NPO Start.
3: Maar sowieso kun je Wiert altijd terugkijken.
1: Wiert kun je altijd terugkijken.
0: Ja. En wie heb je nog op het lijstje staan die je echt wil hebben?
1: Ja, toch Johan. Johan Derksen, kun je niet een goed woordje voor mij doen?
0: Maar ik denk, Johan, als ik een goed woordje doe bij Johan, dan gaat het niet gebeuren. Dus ik kan beter een kwaad woord over jou doen.
1: Doe maar een kwaad woordje dan.
0: Ja, ontzettend tering bij. Dan zeg je, dan ga ik het doen. Ja, dan doet hij het.
1: Ja, goed.
0: Ja. Goed dat je er was, Micha.
1: Ja, heel fijn.
0: Tot de volgende keer. Jij ook, Albert.
3: Dat was heel gezellig.
0: Jij hebt nu vakantie. Je komt nu even niet de komende weken.
3: Nee, eind augustus ben ik weer helemaal
0: ben er weer bij.
3: We zien elkaar de tv-studio. Ja.
0: Eerste twee keer aan de bar en daarna gewoon aan tafel.
3: Dat is wel duidelijk. Is wel dezelfde rekening als aan tafel, of niet?
0: Die moet je even met John overleggen.
3: Oké, heel goed.
0: Oké. En John en jij zijn grote vrienden, dus dat komt goed. Ja. Oké, volgende week zijn we er weer. Tot dan.
4: The Best of the Friday Move.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
6: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's aan investeerders te verkopen. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Het zorgt volgens hem voor zoveel oneenigheid dat het zijn doel voorbij schiet. Vooral Europese voetbalbonden waren woest. UEFA dreigde met een boycot als de plannen door zouden gaan. De tientallen geëvacueerde bewoners in Bilthoven kunnen weer veilig naar huis. Er stond een auto in de straat waarvan gedacht werd dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Maar dat blijkt na onderzoek door de politie niet het geval. Wel zijn er twee mannen opgepakt. Waaronder gedacht werd aan gevaarlijke stoffen, zegt de politie niet. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar leidt weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En een vervelend probleem voor de Universiteitsbiep van Utrecht. Daar hebben ze last van muizen. Een student zegt tegen RTV Utrecht dat hij ze tientallen keren per dag ziet lopen. Volgens de Biep wordt er dagelijks schoongemaakt, maar kunnen ze nooit voorkomen dat er muizen zitten. Die muizen laten zich vaker zien in de rustige vakantietijd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden. Maar als de zon straks zich weer laat zien, dan wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. Alleen in het noorden kan in de ochtend nog wel wat regen vallen. Verder krijgen we een zonnige en droge dag. En dat was het ANP-nieuws.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
8: Dit is de derde aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vanaf deze plek interviewen Maarten en ik spraakmakende Nederlanders, mensen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een ondernemende vastgoedman. Iemand die pand voor pand, jaar na jaar aan zijn indrukwekkende portefeuille heeft gebouwd. Toch kan niet iedereen dat waarderen. Zo is er een wethouder in Amsterdam die wat minder enthousiast is. Marcel Melis is onze gast. Fijn dat je er bent.
9: Dank je wel.
8: En uiteraard, zoals in elke aflevering, naast mij Maarten de Gruiter. Maarten, jij zei bij de redactievergadering van onze zomerserie, Marcel moet erbij zijn.
9: Ja, kijk, iemand die zo het onderwerp van gesprek was, serieuze gesprekken aan de borreltafel in onze branche. En die natuurlijk de ruzie met de vriendin van de show, die hielp er natuurlijk wel mee. Bij, maar en een heel goed voorbeeld van iemand die natuurlijk alles is gaan uitponden.
8: Ja.
9: En als het om Amsterdamse woningen gaat. Dat is echt wel iemand die we in de show moesten hebben.
8: Ja, we zeggen wel eens tegen elkaar, we moeten oppassen dat we niet te veel over Amsterdam praten. Vandaag mag het, Maarten.
9: We zullen het vast ook over andere plekken hebben, denk ik. Dubai waarschijnlijk.
8: Zeker, want Marcel, ik wil met je spreken over je carrière en de manier waarop je je portefeuille hebt opgebouwd. En je landelijke bekendheid dit voorjaar. Daar wil ik dus mee beginnen. Want die gemeente Amsterdam, die heeft begin dit jaar jou die boete van 10.000 euro opgelegd. En toen was de vraag ook in dat televisieprogramma waar je langs kwam, heb je dat nou al betaald? Dat is toch achter de rug nu?
10: Absoluut. Ja. Al betaald.
8: Netjes betaald. Of loopt er nog een beroeps- en bezwaarprocedure?
10: Dat ligt aan mij. Ik kan niet meer een hoog. Trouwens, het is niet alleen Sita Pels waar ik een aanvaring had, maar met name Juliette Broers van Volt.
8: Ja.
10: Daar ben ik uiteindelijk een rechtszaak tegen begonnen. Omdat ik vond dat zij haar uitspraken moest rectificeren. En daar had ik nog een hoger beroep kunnen gaan. Dat heb ik niet gedaan. Maar ik kan nog een bodemprocedure starten.
8: Ja, want de rechter heeft gezegd dat zij niet hoeft te rectificeren.
10: Dat klopt. De rechter heeft wel gezegd dat ze te ver is gegaan. Maar ze hoeft niet te rectificeren.
8: Ja, want ze heeft het gedaan in de gemeenteraad.
10: Nou goed, kijk.
9: Wat heeft ze, want het is wat heeft ze precies gezegd?
10: Laten we het even terugkomen, die zaak. Ze heeft in de aantal dingen gedaan. In de
8: we hebben het over gemeenteraad zitten in Amsterdam. Juliette Broers van Volt.
10: Juliette Broers, fractieleider van Volt Amsterdam. Oh. Die heeft in de gemeenteraad heeft ze mij vergeleken met Andrew Tate. Onder toezicht ook van Femke Halsema. En Femke Halsema knikte. En mij, ze kreeg een vieze gevoel bij mij. En vervolgens, dat in de raadzaal mag je meer zeggen. Dat gaat al te ver. Want ik vind dat je op basis van zonder feiten niet een burger zou mogen beschadigen. Ze is puur op een artikel van het Parool afgegaan. Nou, Parool spreekbuis van GroenLinks. De kop was al dat ik alleen maar een blonde dame zou vuren. Dat is pertinent onjuist. En uiteindelijk heeft ze ook op haar eigen socials, in combinatie met Volg Nederland, eigenlijk ook geplakt en geknipt. Dat fragment uit de raadzaal. En ze heeft de media opgezocht waar ik natuurlijk op moest reageren. Want als ik er niet op reageert, gaat dat haar eigen leven leiden. En vervolgens, omdat natuurlijk, ik heb een grote following, gaan natuurlijk mensen die het weer met mij eens zijn, gaan weer op haar reageren. En toen heeft ze de slachtofferrol aangenomen. En heeft ze dat weer helemaal proberen uit te bijten. Dus iedere keer als zij in de media kwam, ook eergisteren nog, voelde ik de noodzaak om te reageren. Omdat ze heel veel feiten weglaat. En ik ben feitelijk op de zaak ingegaan. En kijk, tot mijn grote verrassing, normaal 50% van Nederland kotst op beleggers, die noemen ze allemaal huisjesmelkers. Wat natuurlijk onzin is, want ik heb 2000 dames de laatste 25 jaar een veilige woonomgeving binnen de Ring van Amsterdam gewonen. Zonder melding, zonder incident, ook nog onder de markt. Dus de dames zijn super tevreden. En zij proberen je dan weg te zetten als huisjesmelker, als seksist, racist.
11: Want dat was natuurlijk de aanleiding, het verhaal dat je dus inderdaad aan dames verhuurde. En dat je zei van ja, dat vind ik prettiger of dat wil ik of ik wil die een veilige plek bieden. En dat er dan, laten we zeggen, gevraagd werd om social media accounts. Waarvan Juliette Broersen zei van ja, dat kan gewoon niet.
10: Klopt.
11: En dat was de reden om voor haar zoveel in die gemeenteraad daarover te spreken. Hoe kijk je daar dan op terug, naar die opstapeling van maar die incidenten?
9: Maar die boete van 10.000, die is daarop gestoeld.
10: Nee, laten we even weer een stap terug. Op een gegeven moment, ik vuur al 25 jaar aan woongroepen van dames. Dus omdat het gewoon prettig is. Die dames willen ook liever met alleen dames wonen. Die willen liever geen jongen.
11: Maar er zijn bijvoorbeeld 3 jong werkende vrouwen die samen
10: gemiddeld
11: wonen.
10: Vier werkende dames. Geen studenten. Werkende dames binnen de Ring van Amsterdam. Die delen een hele nette gerenoveerde woning. Die gemiddeld 6 ton tot 1 miljoen kost. Ja? Die wonen helemaal fantastisch. Nooit leegstand. Ze hebben nog nooit gevraagd, mag er een jongen komen wonen? Die willen ook niet met een jongen wonen. En willen ook gewoon een beetje half naakt door de woning kunnen lopen. Zonder dat er een kerel mee gaat lopen te kijken.
11: Ja.
10: Dus daar is geen discussie over mogelijk. Dus op een gegeven moment kwam er, precies een jaar geleden, kwam er in 1 woning waar 5 delen in zitten. Werd er iemand voorgesteld met een naam die je niet kunt onderscheiden van man of vrouw. Ik noem even geen namen. Dus op een gegeven moment zeg ik, stuur even een kopie paspoort. Dat deed ik eigenlijk nooit, maar daar begon ik vorig jaar een beetje mee. En bleek het een jongen te zijn. Ik zeg, ja, maar dat hebben we niet afgesproken. Contractueel zijn we overeengekomen dat we alleen maar dames accepteren. Ja. Nou, vervolgens krijg ik Stichting Woon op mijn nek. Dat is ook een communistische instelling gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. Die zegt, ja, dat kun je niet maken. Nou, ik met mijn advocaat overleg. Dat klopt inderdaad. Je mag niet discrimineren op geslacht. Ik zeg, prima. Ik sta die jongen toe. Die jongen woont er netjes. Vervolgens loop ik naar mijn brievenbus. Doe de brievenbus open. Nou, ik kreeg zo'n dik pak papier in de bus. Bleek van de gemeente Amsterdam te zijn. 250 pagina's. Die zijn, al mijn woningen zijn ze geweest. En hebben ze geconstateerd dat er overal dames wonen. Ja, dat klopt. Had ik zo kunnen vertellen. En ze hebben allemaal podcasten bekeken. Dus wat zeg ik dan in die podcast over mijn manier van verhuur? Dus ik hoorde de ChatGPT heen. Want ik heb geen tijd om 250 pagina's te lezen. Dus het heeft de gemeente Amsterdam waarschijnlijk ook 10.000 euro's gekost om een rapport te maken. Nou, vervolgens is prima. Ik heb die 10.000 euro betaald. Dus vervolgens komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. Gaat Sita Pels over mijn rug campagne voeren. Net zoals Juliette Broers van Volt. Wat heeft ze gedaan? Sita Pels heeft een filmpje opgenomen waarin ze lijkt alsof ze mij in een podcast zit. En daar bepaalde fragmenten eruit gehaald. Hoe ik over vrouwen zou praten. En ik praat nooit negatief over vrouwen. Maar ze heeft dat zo negatief geframed. En vervolgens een combinatie met het artikel in de Parool, wat natuurlijk een opzet is van GroenLinks. De kop was dat ik alleen maar blonde dames zou vuren. Dat is onzin. Ik heb een gemengde huurbasis. Zwarte dames, witte dames, blauwe dames, paarse dames, Turkse dames, Iranese dames. Snap je? Dus, en nogmaals, als er een dame weggaat, kies die dames zelf een nieuwe bewoonster. Dus ik heb er niet eens invloed op. Snap je? Dus toen zat ik met Sita Pels in Nieuws van de Dag.
11: En laten we daar even op inzoomen. Twee aspecten. Eerst het eerste, dan komen we daarna bij Nieuws van de Dag. Eerst dat eerste aspect. Je hebt er 25 jaar lang voor gekozen om aan vrouwen te verhuren. Uiteindelijk zei jouw advocaat, ja, mag eigenlijk niet. Toen heb je dus wel aan die jongen verhuurd. En dan krijg je later de deksel op je neus en zeggen ze, je had niet alleen maar aan vrouwen mogen verhuren. Hoe kijk je daar nou nu een een paar maanden later op terug? Zeg je van, had ik toch veel eerder dat inzicht moeten hebben dat dat dus eigenlijk niet kan in Nederland?
10: Totaal niet. Het is de beste manier van verhuur. Ik heb nooit incidenten gehad. De dames willen zelf ook met alleen maar dames wonen. Ik sta nu al een jaar lang de jongens toe. Dus er zijn jongen voorgesteld. En ondertussen zijn er vele wissels. Wat belangrijk is, zijn twee dingen. Ten eerste zijn de mensen die in de woning wonen, zijn ze veilig. Dat is één. Ten tweede geven ze geen overlast aan de directe omgeving. Amsterdam is zogenaamd de meest sociale stad van Nederland. Maar als ze het woord woningdelers huren, raken ze helemaal in paniek. En zijn ze bang voor hun eigen overlast. Dus ik heb ervoor gekozen om werkende dames te kiezen.
11: Ja, dat is dus een pragmatische oplossing, dat snap ik. Maar uiteindelijk, juridisch is er gezegd, het mag niet, want het is discriminerend.
10: Ja, daar ben ik dus niet. Juridisch zit ik fout.
9: Maar praktisch gericht niet. Nee. Maar heb je tot die tijd ooit het idee gehad dat je ook fout kon zitten? Of had je helemaal niet het idee dat je fout kon zitten?
10: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het heeft te maken met de wet betaalbaar huur van Hugo.
11: We onderbreken even, want vanaf de vliegbasis Volkor worden we voorbereid op de volgende oorlog. En het is goed dat onze jongens in de F-35's daadwerkelijk trainen. We horen ze hier inderdaad over ons heen komen, de F-35's. Om te zorgen dat, wij zitten hier ontspannen in de tuin. Maar blijkbaar zijn er ook oefeningen gaande.
10: Ik denk dat ze onderweg zijn om Sietepels op te halen. In Amsterdam.
9: Heb je het idee gehad, of wist je dat je eigenlijk juridisch gezien al fout zat?
10: Ik denk dat het te maken heeft met de wet betaalbaar huur van Hugo. In mijn achterhoofd denk je natuurlijk wel dat het misschien niet kan. Maar
11: discriminatie
10: interesseert me verder niet. Hè?
11: Maar jongens en meisjes, dat heeft niks met de wet betaalbaar huur te maken.
10: Nou, weet ik niet. Ik denk dat je dus door de wet betaalbaar huur meer actie kan ondernemen op dit soort zaken. Ik weet het niet zeker, maar dat is mijn vermoeden.
9: Maar kijk, ik ben het. Ik denk niet dat we in 300 uitzendingen een gast zullen vinden met wie ik het meer eens zal zijn.
10: Oh, dankjewel.
9: Dus dat
10: geldt voor de meeste mensen die logisch nadenken, hoor.
9: Nou, ja.
10: En die bijdragen aan Nederland hebben.
9: Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, dus ook al ben ik het eens met dat je dat zou moeten kunnen doen zoals je het hebt verhuurd, dat wil natuurlijk niet zeggen, ja, het mag dus blijkbaar gewoon niet. Dus ja.
10: Maar laat me even één
9: ding zeggen.
10: Laat me ook even één ding zeggen, dat moet ook benoemd worden. Kijk je naar het experiment Stack Oost, hè? Ja. Dat is onder verantwoordelijkheid van CITA, wat onder de tafel wordt geschoven.
11: Dat is een project waarbij asielzoekers met een verblijfsvergunning gemengd wonen met jonge mensen
10: studenten,
11: die een woning zoeken.
10: Studenten. En daar zijn natuurlijk vele incidenten geweest. Verkrachtingen en dat soort zaken. En daar hoor je hun niet over.
11: Nee, en dat is voor jou dan weer bewijs dat je zegt, het is voor mij heel logisch dat ik stuur op wie er in mijn woningen zit en dat ik die vrouwen een veilige woning bied.
10: 100%.
11: Ja, oké. Dan nog even terug naar het tweede punt, want dit is het eerste punt van discriminatie. Het tweede punt is met Sita Pels bij Nieuws van de Dag zitten.
10: Klopt.
11: Ik heb eerder gezegd, ook onze redactie kreeg de uitnodiging van Sita en eigenlijk van jou samen om te zeggen, zullen we het bij jullie uitpraten? Wij hebben gezegd, nou, dat gaan we niet doen, want wij hoeven niet in de campagne van Sita te zitten en ook niet in jouw campagne. Nieuws van de Dag heeft dat wel gedaan. Wat was voor jou de reden om eigenlijk daarmee mee te doen aan haar campagne en tegenover haar te gaan zitten?
10: Ik zie het niet. Oké, zij probeerde over mijn rug te scoren. Iedereen denkt dat
11: met dat filmpje waar je het over had.
10: Nou, ze heeft meer gedaan. Ze heeft ook in het parool gezegd dat ik mijn biezen moest pakken en hoopte dat ik Amsterdam zou verlaten. Dus ze heeft heel veel gedaan. Hè? Dus niet bij gebleven. Iedereen, of niet iedereen, mensen denken soms dat ze dankzij die campagne tegen mij heeft gescoord. Dat is niet zo. Ze heeft niet meer stemmen daardoor gekregen. Als je kijkt naar de.
11: Nee, maar het gaat mij om de afweging van de voorkant. Dus ze heeft wel contact met jou gehad door te zeggen, zullen we samen bij Nieuws van de Dag gaan zitten?
10: Nou, ze heeft contact met mij gezocht via haar DM Insta. En toen heeft ze gezegd, ik wil wel een podcast met jou. Nou, of dat kwam van mij, dat is prima, zei ze. Vond ik prima, ik wil graag met haar in gesprek. Ik zit graag aan tafel met onkunde.
11: Ja, maar je had er ook voor kunnen kiezen om te zeggen, ja, zij gaat heel hard roepen dat ik huisjesmelker ben. Daar gaat ze filmpjes van maken. Ik zit daar tegenover. Ik ga er niet zitten.
10: Nou ja, ik schroom nergens om te zitten. Ik ga overal zitten.
9: Ik denk namelijk wel dat ik begrijp dat jij erop tegenin bent gegaan. Ik denk dat de manier waarop ze jou neer hebben gezet, hè, dat kan allemaal niet. Nee. Maar ik denk wel dat jij bent het gezicht geworden van de huisjesmelker, of zoals zij dat neerzet. Mm-hmm. Dus ik denk dat je daar wel geholpen hebt. Hetzelfde vind ik bijvoorbeeld, kijk, het woondebat, geleid door Maarten. Ja, mijn hele afdronk was, zij kwam daar helemaal niet naartoe om in gesprek te gaan met de markt. Mijn afdronk was, ja, we hebben er eigenlijk alleen maar geholpen hier. Die hele zaal heeft
10: er
9: alleen maar geholpen.
10: Laat me zeggen waarom ik er anders over denk. Kijk je naar de uitzendingen van Nieuws van de Dag. En ik, toen ik uit de uitzending kwam, dacht ik, oké, ik heb het redelijk gedaan. Ik belde een vriend, 50-50. Vervolgens ga ik kijken naar remarks, hoe zeg je dat? Onder YouTube.
11: Commentaren erop.
10: Is 95% op mijn hand. Ze is daar gewoon, waarom is ze uitgekotst? Ze zat er vreselijk arrogant, stond er verstand van zaken. En ze zei letterlijk, over dat nepfilmpje, ik mag dat doen omdat ik een politicus ben. Dus zij, alles wat je in de media ziet, ook onder haar eigen berichten, werd ze door 95% uitgekotst.
9: Ja, Nieuws van de Dag is natuurlijk.
10: Nou, maar ook onder eigen socials.
11: Ja, maar dan naar de andere kant. Uiteindelijk wint zij de verkiezingen in Amsterdam.
10: Ja, maar dat komt niet door dit.
11: Nou ja, haar structurele campagne tegen huisjesmelkers en tegen het grootkapitaal is, dat zegt ze zelf ook, is haar grote lijn geweest om de verkiezingen te winnen. Want de kiezer, de woningzoekende in Amsterdam, die het super zwaar heeft, die denkt, deze wethouder gaat mijn probleem oplossen.
10: Nee, dat zie je helemaal verkeerd. De reden waarom zij gewonnen heeft in Amsterdam, ten eerste, import van stemmen. Er wordt heel veel armoede binnengehaald. Ten tweede, er is heel veel sociale secten. Die krijgen dan een briefje in de bus. Als jij op GroenLinks stemt, mag je hier blijven wonen. Kijk, dat zijn haar stemmers. En wat we ook vergeten, 50% heeft niet gestemd. Mensen zijn het spuugzat.
11: Ja, het is inherent voor bij de gemeenteraadsverkiezingen.
10: Het is gewoon een hele linkse stad. De stad wordt linkser en linkser. Er komen steeds meer linkse mensen. En als je kijkt naar de Partij van Arbeidsstemmen. De gemiddelde Partij van Arbeidsstemmen vindt de manier hoe ze mij hebben aangepakt ook niet prettig, hoor.
11: Ja, dat is interessant. Maar daar heb je ook altijd uitgesproken mening over. Dat we dus GroenLinks en Partij van de Arbeid zijn in Amsterdam als een van de laatste steden apart de verkiezingen ingegaan. De gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar. Uiteindelijk direct na de verkiezingen gaan ze samen. En zeg jij eigenlijk ook, Marcel, die Partij van de Arbeid is toch een andere bloedgroep dan de GroenLinksers?
10: Totaal andere bloedgroep. Kijk, GroenLinks zijn activisten. Zijn communisten. Hele nare mensen. Kijk maar hoe ze. Het is pure haat. Pure haat tegen succes. Partij van de Arbeid is niet zo vervelend. Kijk, die zijn nu gekaapt door GroenLinks. Dat is het grote probleem.
9: Dat we nog een keer een uitzending zouden maken dat ik de milde derde persoon ben. Dat is toch wel, dat is wel uniek.
11: Maar Marcel, laten we dan het bruggetje slaan naar de inhoud. Wat ziet Appels, ook als wethouder de afgelopen 4 jaar... aan heeft willen werken, is meer regulering in de stad om wonen toegankelijk en betaalbaar te maken voor Amsterdammers, zoals ze dat noemt. Ja. Hoe kijk je dan naar dat beleid en wat doet zij inhoudelijk in jouw ogen niet goed?
10: Oké. De reden waarom de koop- en huurprijzen door het dak gaan en waarom haar eigen stemmers worden gedupeerd, zijn mensen zoals Sita Pels en de politici in Den Haag. Zitten bijna 150 amateurs in de Tweede Kamer.
11: Die snappen ze dan niet?
10: Die snappen de vastgoedmarkt niet. We hebben nu een dame op voormalige generaal. Die hebben we nu op woningbouw. Wat snappen
11: mevrouw
10: ze
11: Boekholt
10: niet?
11: O'Sullivan.
10: Ja, nou, Amsterdam is nog veel erger, omdat daar een heel klein gedeelte vrije sector is. Kijk, de reden waar mensen zoals ik aan het uitponden zijn een aantal zaken. Ten eerste belastingtechnisch. Je betaalt 3 keer zoveel vermogensbelasting als een paar jaar geleden. Ja? Dus ook op de vrije sector kun je misschien netto 3-5% maken. Je betaalt bijna 3%, omdat je kunt de lening niet volledig aftrekken. Dus qua direct rendement is het op de vrije sector eigenlijk niets. Middenhuur mag je maximaal 11,50 vragen. Moet geld bij. Een sociale sector is helemaal zwaar verliesgevend. Dus dat is 1. Belastingtechnische reden waar mensen zoals ik het zijn aan het uitponden zijn.
11: Ja, daar kan overigens het stadsbestuur niks aan doen. Dat is Haagse wetgeving.
10: Dat klopt. Daarnaast ontwikkelen projectontwikkelaars niet graag meer woningen, omdat je een heel groot gedeelte sociale sector en middenhuur hebt en het klein gedeelte vrije sector valt niks aan te verdienen. Dus daarom, dat is heel belangrijk. Dat willen ze ook. Ze willen bouwen. Dus dat is een belangrijk punt. Daarnaast hebben de huurders vanaf dag 1 huurbescherming. Dus als ik er een huurder in zit die met de petten naar gooit, ik krijg in mijn geval zij er nooit meer uit.
9: Had jij tijdelijke contracten in jouw woningen? Of,
10: Merendeel waren vaste contracten. Dus alleen, ja.
11: Alleen je had wel doorstroming omdat de prijs hoog genoeg was dat mensen op een gegeven moment doorgaan in het leven.
10: Ja, onder andere. Dat zijn ook redenen. Ja, klopt.
11: Ja, want dat is natuurlijk wat de vrije sector.
10: Maar even terug te komen, nog laten we Amsterdam afmaken. De andere reden waarom ik dus 25 jaar geleden in Amsterdam ben gaan kopen, daar is het aandeel vrije sector heel klein. En wat gebeurt er wanneer het aandeel vrije sector klein is? Gaan de prijzen harder omhoog dan wanneer het aandeel vrije sector niet klein is? Dus in Rotterdam. In Amsterdam waren de prijzen 2 keer zo duur als in Amsterdam, omdat de vrije sector aandeel veel groter is. Veel kleiner is in Amsterdam. Dus wat wil ze nu? Ze wil dus nog meer sociale sector. Dus minder projectontwikkelaars willen gaan bouwen. En de mensen die investeerden in het verhuren van woningen gaan ook weg. Dus er is geen middenhuur. Er is minder huur. En de projectontwikkelaars gaan niet meer bouwen. Dus het is allemaal bullshit. De enige reden waarom zij er zit en waarom we 150 van dat soort figuren in de Tweede Kamer hebben, het interesseert ze geen zak wat er met Nederland gebeurt. Ze zitten er voor zichzelf.
9: Ik denk dat, nou ja, dat er wel enige nuance. Ik denk ook in de Kamer dat er van die 150 ook echt wel mensen bij zitten. Zeker nu. Die wel weten wat er hoe het in elkaar steekt.
10: Wie dan? Woon op volkshuisvesting?
9: Nou, ik vind dat bijvoorbeeld de, hoe heet het?
11: Robert van Asten, huidige Kamerlid, oud-wethouder in Den Haag
10: van
9: D66.
10: Als hij het zo goed weet, waarom voert D66 dit beleid?
9: Nou, ze zijn ook wel echt een draai aan het maken. En dat gaat natuurlijk niet snel. Er is de wet betaalbare huur is ooit aangenomen met 112 van de 150 zetels. Ja, die draaien niet in één keer. Binnen 2 jaar gaan ze niet allemaal draaien. Ik bedoel, ook in het coalitieakkoord lees je wel echt een draai. Zowel met plannen, maar ook gewoon in de toon.
10: Ik ben het niet met je eens. De wet betaalbare huur is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is box 3.
9: Dat is het grootste probleem. Het is een stapeling van een heleboel dingen.
10: Ja, oké. Maar het is met name de box 3. Dat is het grootste probleem waar mensen aan het verkopen zijn. Dus, en als ze dan bijvoorbeeld echt wat willen veranderen, en zeker met de VVD in de macht, die al sinds Rutte aan de macht is het meest linkse beleid F heeft gevoerd, ja, dan heb ik daar weinig vertrouwen in.
11: Oké.
9: De woning die je uitpompt, wat is het type koper? Is het eigenlijk een andere type koper als die huurder die je had?
10: Ja, kijk, ik verhuurde aan werkende dames. En die dames worden steeds ouder, want ze kunnen niks vinden. Ik had gisteren ook weer een wissel met een dame, die is 30. Die gaat met 5 dames op 1 woning. Die kunnen niks vinden. Ik bied een oplossing. Nou, die dames gaan eruit, die werkende dames, tussen de 20 en misschien wel ouder dan 30. En wat komt er voor terug? Die woningen kosten tussen de 600 en een miljoen. Dan komt de expat.
9: Ja.
10: Dus willen we dat? Willen we meer expats? En willen we dus de werkende dames op straat?
9: Nee, omdat namelijk de reactie van met name linkse partijen is dat de wet wel werkt. Want dat uitponden is helemaal niet erg. Want dan komen andere mensen aan de bak. Maar wij zeggen hier altijd van, nou ja, dat is onzin. Want de mensen die dat kopen, dat zijn helemaal de mensen
10: maar luister,
9: die jou willen helpen.
10: Met dat soort mensen die geen verstand van zaken en een discussie gaan, heeft geen enkele zin.
11: Oké, maar daarop inzoomen.
10: Dus iedereen is ervoor gewaarschuwd.
11: Je bent kritisch op heel veel mensen in Amsterdam en in Den Haag die geen verstand van zaken hebben. Maar wat is dan inhoudelijk de grootste misvatting die zij hebben op jouw werk? Wat snappen ze dan niet?
10: Op mijn werk, op het algemeen beleggen in vastgoed. Ik doe hetzelfde wat de rest. Ik ben een van de netste verhuurders in Nederland.
11: Maar wat is dan de grootste misvatting?
10: De grootste misvatting is dat zij onderschatten wat box 3 voor invloed heeft op het investeren in vastgoed. Ja. Dat is het grootste probleem. En het is een stapeling van maatregelen op maatregelen. Je hebt dus de wet betaalbaar huur komt erbij. Er is geen middenhuur meer. Je hebt vanaf dag 1 hebben ze huurbescherming. Het wordt de belegger aan alle kanten moeilijk gemaakt. Het leven wordt je onmogelijk gemaakt als belegger. Ze zijn er zat van. Ze gaan ergens anders in investeren.
11: Okay. En het gevolg van dat gedoe is dat je in rap tempo dus bezig bent met je portefeuille in Amsterdam uit te ponden. Als mijn kinderen ruzie hebben, dan zeg ik tegen ze, even ademhalen, rustig aan. Geen overhaaste beslissingen.
10: Voor mij was geen overhaaste beslissing. Ik ben 2 jaar geleden al begonnen. Door de wet betaalbaar huur zag ik het drama aankomen. Toen ben ik al begonnen. Ik ben nu uitverkocht.
11: Je hebt alle panden verkocht?
10: Wat ik kan verkopen, heb ik verkocht.
11: Ja, tenzij er dus nog huurders in zitten.
10: Ja, dus ik hou er een aantal over. Ja. Ja,
9: heb je ook buiten Amsterdam?
10: Ik heb alleen maar binnen de ring van Amsterdam verkocht. Het was een strategie. Binnen de ring van Amsterdam, schaarste.
9: Ja.
10: Ja, en ik vond het een supermooie woning.
9: Maar die schaarste, even vanuit een beleggersperspectief, die schaarste gaat er wel voor zorgen dat die woningen natuurlijk uiteindelijk alleen maar meer waard
10: worden. Ja, maar oké, als jij dus, als de huurder huurbescherming heeft, je komt nooit meer van de huurder af. Wat voor zin heeft het dan om daar je geld in te steken?
11: Daar laten we zo nog even over door, want je luistert inderdaad naar de zomerserie van BNR Vastgoed Gezocht. Marcel Melis is onze gast, zoals je hoort. We praten met hem over alles wat er gebeurd is in zijn leven het afgelopen jaar. Het vak, zijn ambities en zijn dromen. Nogmaals, fijn dat je er bent. We zullen nog wel even doorgaan over. Ik wil ook wel even weten hoe die zaak nu met Volt gaat aflopen wat jou betreft. Maar we vragen in deze zomerserie ook altijd aan onze gasten, als je nou één gebouw in Nederland dat je echt bijzonder vindt, waarvan je zegt, ja, als ik nog weer eens iets in Amsterdam ga kopen binnen de ring, dan zou het dat moeten zijn. Zou je er één willen uitkiezen?
10: Ik koop helemaal niets meer in Amsterdam.
11: Wat vind jij het meest bijzondere gebouw? Wat
9: mag
11: je
9: Nederland zijn, hoor.
10: Weet ik echt niet. Sorry, daar heb ik niet naar gekeken.
11: Ik vind het altijd mooi om te weten van, is er een soort droompand? Mensen zitten niet voor niets in de stenen.
10: Kijk, ik moet wel zeggen, de woningen die ik kocht, die verbouwde ik alsof ik er zelf wilde wonen, weet je. Kijk, de eerste woongroep koos ik altijd zelf uit en liep ik altijd van tevoren er doorheen. Maakte ik netjes rubbertjes achter de deuren. En gewoon net alsof je er zelf wil wonen. Ik was bereid om meer geld te investeren in de woning, omdat ik het prettig vond. Dus ik was er echt trots op. Ja. Het was echt leuk om mensen gelukkig te zien die jouw woningen gaan kopen.
11: Ja, precies, want je begon je carrière eigenlijk in trading en beleggingen. En toen begon je op kleine schaal te investeren in vastgoed.
10: Het is parallel gegaan.
11: Het is helemaal parallel gegaan. Ja. Dus uiteindelijk wel het gevoel van ik wil deels ook van het computerscherm af. Ik wil dat ik zelf in de stenen zit.
10: Nou, er zijn een aantal redenen. Ten eerste, toen mijn vader 58 was, ging hij technisch failliet. En toen dacht ik van, dat gaat mij nooit gebeuren. Dus ik wil goed voor mezelf kunnen zorgen. En mijn friends and family. Dus toen ben ik in vastgoed gaan investeren. Toen heb ik mijn eerste, geloof ik, 7-8 appartementen gekocht. Terwijl ik nog een loondienst had bij BP. Dus ik heb op basis van het inkomen van BP, heb ik die woningen gekocht. Toen ben ik met de achterliggende gedachte dat ik geld wilde verdienen. En je denkt logisch na, waar kan je geld verdienen? Als ik in Amsterdam 8 woningen kan kopen zonder 1 euro eigen geld. En ik denk dat de markt gaat stijgen. Op basis van dezelfde fundamentals als nu. Dan doe je dat. Toen ben ik met vastgoed begonnen.
11: Marcel Melis, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Abonneer je dus op onze podcast, dan hoor je het hele gesprek. Wij zijn er gewoon volgende week weer in de Ether. Bedankt voor het luisteren. Dag.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's te verkopen aan investeerders. Zorgt voor te veel verdeeldheid, dat zegt FIFA-baas Infantino. Dat klopt, wereldwijd kwamen er boze reacties en onder andere de UEFA was woest om het plan. Het FIFA-bestuur zegt dat het plan een eenmansactie van Infantino was. In Bilthoven zijn 2 mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een auto, waarvan de politie dacht dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Bewoners van een nabijgelegen flat moesten uren buiten wachten. Uiteindelijk bleek het loos alarm en mochten de bewoners weer naar huis. 365.000. Zoveel mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had en is er blij mee. Eind augustus loopt de actie af. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker 1 naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. En de politie onderzoekt nu de zaak van deze schoenensnuffelaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden nu. Alleen als de zon weer opkomt, straks wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. In de noorden nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de 193 leden van de Verenigde Naties kiezen binnenkort een nieuwe secretaris-generaal. Aan welke eisen moet hij voldoen en wat krijgt hij of op zijn of haar bordje? Dat bespreek ik met oud-diplomaat Ron Keller. Maar nu eerst, de aanvallen tussen Amerika en Iran zijn weer opgeleid nadat Iran een Amerikaanse militaire basis in Jordanië aanviel. En dus wordt er nu weer over en weer geschoten.
6: So we had 5 rocket shot going 8500 miles an hour and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
5: Ik praat erover met Martijn Kitsen, hoogleraar irreguliere oorlogsvoering aan de Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
7: Goedemiddag.
5: Ja. Na een pauze van enkele dagen wordt er sinds woensdag weer geschoten over en weer. Nieuwste Iraanse aanvallen richten zich eigenlijk zoals gebruikelijk op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikanen bombarderen dan weer strategische doelen in Iran. De nieuwe fase in de oorlog begon met een Iraanse aanval, dit keer op een Amerikaanse basis in Jordanië. Waarom juist daar?
7: Ja, omdat natuurlijk die basis wordt door de Amerikanen onder andere ook gebruikt, hè, om met vliegtuigen aanvallen uit te voeren. Voor de rest was er ook een concentratie van luchtverdediging daar. Dus het is gewoon voor de Amerikanen een echte spil in het web in het Midden-Oosten, die basis. Maar wat ik interessant vond, en dat gaf u ook al aan, Iran voerde dit keer de eerste aanval uit. En dat laat zien dat men toch in Teheran best wel wat zelfvertrouwen heeft. We gaan niet afwachten dat Amerika ons weer gaat aanvallen. Nee, wij delen nu de eerste klap uit. Ja. Ja, dus wat dat betreft is dit weer een hele nieuwe ronde die is geopend. Ja,
5: hoewel, de vorige begon, dacht ik, maar corrigeer me als dat niet klopt, toen een schip weigerde de route in de straat van Hormuz te volgen die Iran had gedecreteerd en langs Oman ging. En daar hebben de Iraniërs toen op geschoten. En daar hebben de Amerikanen toen op gereageerd. En toen had je de vlam in de pan. Dus ook toen nam...
7: Dat is helemaal waar. Maar nu worden de Amerikanen zelf aangevallen. Dus Amerikaanse militairen worden door Iran aangevallen. Ja. En dat was echt iets nieuws voor mij.
5: Oké. Okay. Algemene vraag. Hoe kijkt u op het ogenblik naar de huidige situatie in die regio?
7: Ja, het blijft gewoon zorgelijk. Hè? Want hoe gaat dit eindigen? We gaan het over scenario's hebben. Er zijn verschillende scenario's die we ons kunnen voorstellen. Maar het is vooralsnog echt onduidelijk welke kant het nu op gaat. Het blijft aanrollen. Het lijkt er ook op dat als je kijkt naar de Amerikanen, wat ze doen is klappen uitdelen aan Iran in de hoop dat Iran terugkomt naar de onderhandelingstafel. En ze hebben dus de afgelopen weken grote ronde klappen uitgedeeld. Waarbij de militairen dan terugkomen van ja, eigenlijk hebben we onze effectiviteit nu wel bereikt. Meer doelen kunnen we niet aanvallen. Hè. Dat ging dan om doelen in de omgeving van de straat van Hormuz.
5: Ja.
7: En nu is weer een nieuwe ronde ingezet. Waarbij weer op commandocentra wordt aangevallen. En zo proberen die Amerikanen de Iraniërs aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ja, maar intussen doet Iran gewoon natuurlijk ook zijn eigen ding. Is bezig met zijn eigen strategie. En in plaats van dat Iran beperkt wordt in zijn reacties, lijkt eigenlijk alleen maar verder die oorlog in ieder geval horizontaal, dus geografisch ook te escaleren. Hè, met weer, dat we nu ook aanvallen hebben gezien op schepen in Damietta, in Egypte.
5: Ja, het breidt zich uit. Dat klopt. Kun je zeggen dat dit hele verhaal eigenlijk voornamelijk gaat, praktisch gesproken, over de straat van Hormuz?
7: Nou, eigenlijk denk ik dat wel de essentie, de sleutel tot het einde van dit conflict is de straat van Hormuz. Het gaat over controle over die straat. En Iran heeft gewoon van dit conflict geleerd. Al vind ik dat misschien wel te ver gaan, want ze wisten het eigenlijk al. Als ze die straat controleren, dan hebben ze invloed, dan hebben ze zeggenschap. En heel logisch vanuit Iraans oogpunt, dat ze die controle van over die straat van Hormuz niet meer willen opgeven. Ja, tegelijkertijd wil Amerika dat niet accepteren. Amerika kan niet accepteren dat Iran puur en alleen de zeggenschap heeft over die straat van Hormuz. Dus ik denk, dit conflict is al lang veel breder. We hebben nu ook de Houthis met de Bab al-Mandab van de Rode Zee richting de Arabische Golf, wat een rol speelt. Maar de sleutel is wel die straat van Hormuz.
5: Ja, het gaat er dus om wie die controle heeft. We hadden het al over twee vaarroutes. Ja. Eentje langs Oman, zeg maar, en de andere langs de Iraanse kust. Iran eist dat als er al een oplossing komt, dat dan alleen maar die schepen alleen maar die route kunnen volgen. Dat verzet zich toch. Het is internationaal water, dus het blijft zich dan verzetten tegen het zeerecht.
7: Ja, nee, precies. Dat is natuurlijk ook gewoon. We kunnen altijd van beide partijen, er gebeuren dingen die niet volgens het internationaal recht zijn. En ja, dit is voor mij ook gewoon vanuit ook wat wij als Nederland aan Europa willen. Je kunt er niet mee akkoord gaan dat de Iraniërs controle over de straat van Hormuz opeisen.
5: Nee.
7: Wel interessant, hè, je noemt Oman al. Je ziet dat Oman probeert eigenlijk om een deal te gooien met de Iraniërs. Hè, want een groot deel van de andere helft van die straat, Dat voert langs Oman. Dus eigenlijk probeert Oman samen met de Iraniërs die controle te krijgen, waardoor je misschien een voor de Amerikanen acceptabele oplossing zou kunnen krijgen. Maar ja, volgens nog lijkt dat vooral in het voordeel van Oman te zijn, zo'n oplossing.
5: Ja, maar dat is waar. Maar Oman heeft in het algemeen in de regio, maar ook daarbuiten, een beetje de naam van een redelijk land. Die zoeken altijd naar reden.
7: Ja.
5: Dus misschien wordt het ook weer in dit geval In positieve zin ervaren dan door partijen.
7: Ja, precies. Dus dat is nog wel iets. En daarom zeg ik het ook. Van dat zou misschien nog wel op korte termijn de beste en meest constructieve oplossing kunnen zijn.
5: Ja, kun je zeggen dat Trump het sterkste wapen van Iran, namelijk die straat van Hormuz, compleet heeft onderschat?
7: Ja, in ieder geval, ik denk Trump wel. Ik kan ook niet in de man zijn hoofd kijken. Ik werk natuurlijk wel al jaren ook met militairen samen, ook met Amerikaanse militairen. En ik weet, een oorlog met Iran, een militaire staf plant altijd voor iedere situatie in de toekomst. Je gaat scenario's doorlopen. De scenario's van oorlog met Iran die zijn, ook, zijn ze echt al decennia mee bezig. En ik weet, daar is nadrukkelijk wel gekeken ook naar die afsluiting van de straat van Hormuz door Iran. Dus militair gezien had men hier rekening mee gehouden. En ik denk dat ook militair gezien niet als een verrassing komt. Alleen, ik denk dat voor Trump met name wel een verrassing is dat de effecten van die sluiting zo groot zijn. En dat die ook wel degelijk voelbaar zijn in Amerika. Dus ik denk dat hij zich daar wel gewoon helemaal bij heeft verkeken.
5: Ja, maar er roept verschillende vragen op. De eerste is, als, laten we zeggen, de generale staf, om het even simpel te houden, of de inlichtingendiensten, bij het plannen van eventuele schermutselingen of oorlogen daar eigenlijk dit scenario al kenden en hebben doorgeëxerceerd, hoe kan het dan dat Trump dat bij wijze van spreken niet eens wist? Want die indruk krijgen we.
7: Ja, kijk, ja, ik kan niet zeggen dat hij het niet wist. Hè, maar ik denk wel dat militaire adviseurs bij hem steeds meer op zijn aan het wijzen wat de beperkingen zijn van de manier waarop hij deze oorlog voert met Iran. En ik denk dat hij inmiddels erachter is dat hij die adviezen niet zomaar naar zich neer kan leggen.
5: Nee.
7: Ja, nogmaals, hè, ik heb al gezegd, het zijn niet alleen papieren oefeningen. Er zijn ook daadwerkelijk in het verleden bijvoorbeeld oefeningen geweest met Amerikaanse vliegtuigen en schepen. Over hoe maak je jacht op allemaal die kleine bootjes waar de revolutionaire garde op.
5: Die racebootjes, ja.
7: Ja, dit is allemaal al geoefend in het verleden, in dit hele scenario. Maar ja, je moet er wel naar willen luisteren, naar dat advies. En inmiddels, hè, we weten bijvoorbeeld ook.
5: Oh, ik heb even een probleem.
7: Sorry,
5: u viel heel even weg. Dus zou u het laatste zinnetje even willen herhalen?
8: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En dat ging over het lot van het Iraanse volk en de machthebbers die opruimen. Dat is ook gebeurd trouwens. Maar de bedoeling was dat er dan nieuwe machthebbers zouden komen en dat het volk meer vrijheid kan. Daar is allemaal helemaal niets van gelukt. Integendeel. Hoe kan zoiets? Kun je dat?
3: Ja, ik denk dat is voor mij ook echt wel een van de grote punten aan deze oorlog. Hè. Het is begonnen, in eerste instantie zei Trump ook, ik ben uit op regime change. Ik wil gewoon een ander regime in Teheran hebben. Ja. En je ziet wat er van is terechtgekomen. Inderdaad, helemaal niks. Tegelijkertijd, de onvrede bij de Iraniërs lijkt te blijven bestaan. Hè. Dus eergisteren geloof ik 2 executies in Isfahan, publiekelijke executies. Ja. En het lijkt erop, de berichten die we daarover krijgen, is dat toch weer behoorlijk wat gemor van andere mensen. Dat er lichte vormen van protest waren. Dus je ziet, mensen zijn daar best wel in Iran. Die zijn helemaal geen voorstander van het regime. En dat is niet veranderd. En daarnaast krijgen we natuurlijk nu ook berichten. De Volkskrant had vanochtend ook nog een bericht. Dat voedseltekort in Iran nu ook een rol gaat spelen. Door die hele oorlog. Ja. Dus het volk daar is ontevreden. Maar tegelijkertijd doet Amerika er ook niks, zeg maar, om te zorgen dat volk met die ontevredenheid iets kan om het regime omver te werpen. Nee. En dat lijkt me ook hartstikke moeilijk, hè, want het regime is heel fijnmazig onder de hele bevolking geïnfiltreerd. Dus die hebben echt wel overal hun tentakels zitten.
2: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Martijn Kitsen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden.
4: America thought Iran will collapse in 3 days and will surrender. Now, after months, America is now stuck in this place. The Americans are struggling.
2: Ja, dat was de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken via een tolk. Ik denk dat hij een punt had. Meneer Kitsen, is dus erg standvastig. Als we nou eens kijken naar wat voor scenario's Amerika zou hebben. Welke zijn dat?
3: Ja, het eerste scenario is eigenlijk gewoon...
2: U valt weer heel even weg. Kijk even naar... de regie, om te zien of ze dat kunnen herstellen. De vraag was dus, wat voor scenario's zou Amerika hebben? En ik heb daar natuurlijk ook het een en ander over nagedacht en bekeken. Ze kunnen niks doen, ze kunnen vertrekken, ze kunnen meer troepen sturen, ze kunnen meer bombardementen uit gaan voeren. Maar dat leidt dan allemaal weer tot enorme politieke problemen in Amerika zelf. Want wat Trump uitvoert in Iran wordt hem in eigen land niet in dank afgenomen. U bent weer terug inmiddels.
5: Ja.
2: Ik had het over de scenario's die Amerika had. En zelf dacht ik, hij kan niks doen, of hij kan harder ingrijpen, of hij kan zeggen, ik vertrek gewoon. Hoe ziet u het?
5: Ja, nee, ik was ook in het luchtlederen blijkbaar een heel antwoord aan het geven. Maar het eerste scenario is natuurlijk wat we al een keer hebben gezien, is dat Trump roept, ja, ik heb gewonnen en ik stop ermee.
2: Ja, declare victory and leave.
5: Ja, precies. Ja, maar dat zie je eigenlijk steeds minder waarschijnlijk worden. Omdat gewoon Iran, ik noemde het al, dat ze nu dus ook daadwerkelijk als eerste een aanval uitvoeren op Amerikaanse militairen, laat zien dat ze wel vast besloten zijn. Het tweede scenario is eigenlijk het scenario wat er nu gebeurt. Het doorrommelen van deze oorlog, waarbij je steeds weer een nieuwe golf met aanvallen krijgt van Amerika om te proberen die Iraniërs aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ja, maar dat gaat ook over de wil, hè, en de wil om te vechten. En die is in Teheran vrij hoog. Er zijn verschillende kampen binnen de Iraanse regering ook. Ook daar is men verdeeld. Maar je ziet al die kampen, die zijn er wel buiten. Ja, nee, dit gaat over ons voortbestaan. Wij gaan dit volhouden. Dus natuurlijk, Iran heeft last van deze oorlog, maar wil dit echt nog wel even wat langer volhouden.
2: Ja.
5: Ja, en dan kom je bij Trump, hè. Want hij zegt... Hij

0: wil deze oorlog winnen, dat zegt hij wel. Maar ja, om een oorlog te winnen, dan moet je ook de daad bij het woord voegen. Ja, en dat betekent eigenlijk, zie ik maar één optie militair gezien. Als je dit echt wil winnen, is dat je toch gaat escaleren. En ja, daar kom je al gauw uit. Want ik dacht 2 weken geleden, bedacht ik wel nog, ook tijdens die grote golf van aanval weer. Als ze nu echt iets willen, dan zullen ze toch grondtroepen moeten gaan inzetten. Ja. Bijvoorbeeld in de strook rond de straat van Hormuz. En ja. dat is geen sinecure, hè. Dat is echt een paar honderd kilometer. Dus dat is heel complex, heel veel eisend. En ik weet niet of Trump dat wil.
1: Nee, en bovendien lijkt het mij electoraal voor Trump echt suïcidaal als hij zoiets doet. Als de president die in zijn verkiezingscampagne heeft gezegd, ik begin nooit een lange oorlog, uiteindelijk in een bijna onwinbaar conflict terechtkomt, waar hij ook nog grondtroepen moet inzetten. Nou, dat is zijn politieke einde. Dus dat kan hij niet doen. En dus moet hij kiezen uit een van die andere opties, lijkt mij.
0: Ja, en daarom denk ik dat we het nog even gaan zien voortmodderen in dit conflict. En met steeds zwaardere golven van aanvallen. Maar ja, op een gegeven moment kom je bij een punt van, je wil wel wat bereiken. En ik denk wat Trump hier ziet, is je kunt niet een beetje oorlog voeren.
1: Nee.
0: Het klinkt heel interessant, maar als je wil winnen moet je voluit gaan. En er is op dit moment maar één partij in dit conflict die voluit gaat. En dat is Iran.
1: Ja, en er is ook die theorie dat je een oorlog nooit kunt winnen vanuit de lucht. Je kunt zeggen, misschien is de enige uitzondering wat er in de Balkan is gebeurd destijds in de oorlog. Maar in het algemeen is alleen het lucht, de lucht, drones of raketten, dat beslist niet. Hè? Dat klopt toch?
0: Nee, ja, het ligt natuurlijk ook al heel erg aan de tegenstander waar je mee te maken hebt. Maar uiteindelijk denk ik in bijna alle gevallen een oorlog alleen vanuit de lucht win je niet. Je hebt altijd op meerdere vlakken moet je die oorlog voeren. Ook niet alleen militair, hè, ook economisch. En de Iraniërs die doen het op dit moment heel slim.
1: Ja.
0: Wat je ook van ze vindt.
1: Ja, nee, dat is waar. Nou ja, precies. Het dwingt wel een vorm van respect af. Je kunt niet anders zeggen. Er is nog iets wat me opvalt. Er wordt voortdurend gesproken, ook in de Amerikaanse media, over gebrekken die aan het ontstaan zijn in het Amerikaanse arsenaal. En ik denk, hoe kan dat nou? Want de Amerikaanse krijgsmacht is toch ingericht op het vechten van een wereldoorlog.
0: Ja,
1: dus hoe kan het nou zijn dat ze na 4,5 of een maand of zo in een conflict al moeten gaan uitkijken dat ze zichzelf niet te veel kannibaliseren? Terwijl de formule of het idee altijd is geweest dat Amerika sterk genoeg was voor zo'n wereldoorlog. Sterker nog, ze moesten 2 oorlogen tegelijk kunnen voeren.
0: Ja. Ja, en ik denk dat wat je hier ziet ook wel kenmerkend is voor andere westerse legers. Ze zijn nog altijd gemodelleerd voor de oorlog van gisteren, niet voor die van vandaag. En wat je ziet in het Midden-Oosten, het gebruik van drones, ballistische raketten op grote schaal. Je ziet iets wat de Chinezen al eind jaren 90, twee Chinese kolonels, dat boek Totale Oorlog heet het volgens mij, die schrijven al in het Westen heeft de neiging om met gouden kogels op vogels te schieten.
1: Ja.
0: En daarmee bedoelen ze dus dat je heel veel geld uitgeeft aan een duur wapensysteem om weer heel eenvoudig iets te schieten. Ja, en dat zie je in deze oorlog terug. En Iran heeft daar gewoon al heel snel op voorgesorteerd, al decennia geleden. Die hebben bedacht van, wij kunnen een oorlog tegen Amerika nooit winnen, maar we kunnen het wel zo moeilijk mogelijk maken door eenvoudige wapensystemen op grote schaal te bouwen en in te zetten.
1: Ja, dus de Shahed-drone bijvoorbeeld.
0: De Shahed-drone, hè, die ook inmiddels door Rusland is gekopieerd, maar ook door Amerika zelf. Hè. In Amerika heet die LUCAS, Low Cost Unmanned Combat Attack System. Dus die drones, de ballistische raketten, wat in feite gewoon koude oorlogstechnologie is.
1: Ja.
0: Op grote schaal allemaal. Ja, en dat zorgt ervoor, als je daar maar veel van hebt en dat ook veel kunt inzetten. Ook notabene door gelieerde milities in de regio, niet alleen de Houthis, maar ook in Irak. Dan zie je dat je tegenstander voor grote problemen stelt. En dat is precies wat Iran doet.
1: Ja. Nog even over die vroegere strategie. die ze hadden van minstens 2 oorlogen kunnen voeren. Er waren jaren, maar dat is al tamelijk snel gestopt, dat de B-52 bommenwerpervloot permanent vloog. Maar dat was eind jaren 60 geloof ik al afgelopen. Maar die bleef wel permanent paraat. En dat is in 1991, bij mijn weten, is dat gedeelte van de strategie afgesloten onder Bush 1. Was dat de verkeerde beslissing?
0: Ja, ik denk, kijk, die paraatheid van die bommenwerpers, hè, dat was echt vanuit de Koude Oorlog. Maar ik denk, als je kijkt naar Amerika, naar bijvoorbeeld de nucleaire afschrikking, hè, de raketten, die paraatheid is er nog steeds. Er liggen nog steeds, er waren nog steeds onderzeeërs rond met raketten. Dus ik denk, voor die bommenwerpers, ik snap dat is afgeschaft.
1: Ja.
0: Maar ik denk, die nucleaire paraatheid, die is er nog steeds. Ja. Ook, natuurlijk ook bij Rusland en bij China.
1: Nou, ik vraag het omdat het woord paraatheid, dat heeft voor mij dan een bepaalde connotaties. Laten we zo zeggen, in Europa, ook in Nederland, worden we geacht om noodvoorraden aan te leggen voor als er een groot conflict komt. Ja. Zouden wij niet ook moeten nadenken over zo'n permanente staat van paraatheid zoals Amerika die tot 1991 had? Het gaat ook om de militaire kant, behalve of je voldoende flesjes water in huis hebt.
0: Ja, ik vind dat is een heel interessante vraag. En ik denk dat we daar ook naartoe gaan voor onze krijgsmacht. Hè. Als je rekening mee houden van als er een dreiging komt, dan moet je er snel kunnen staan. Maar wat heel interessant ook is op dit moment, hè, wij hebben natuurlijk geen kernwapen. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld drones, raketten, dat die het Rusland ook moeilijk kunnen maken. Dat laat Oekraïne dagelijks zien. Dus misschien moet je wel naartoe naar zo'n macht ook, waar je ook mee paraat staat om bij een dreiging, in ieder geval een tegendreiging, snel op de hoogte te maken.
1: Ja.
0: Maar dat is ik vind het een heel goede gedachte. Waar ik graag nog een keer apart verder over praat.
1: Nou, dat gaan we toch graag doen. Dan heb ik nog één vraag. En dat is eentje die we in dit soort situaties altijd stellen. Is het een uitzichtloze situatie? Of met andere woorden, hoe lang kan dit naar uw mening nog doorgaan?
0: Ik denk, kijk, het is niet uitzichtloos. Want op een gegeven moment gaat er iemand inbinden. Alleen, ja, ik weet ook niet wanneer dat gaat plaatsvinden. En het kan best nog wel even voortduren.
1: Ja. Oké, dank. Hoogleraar Irreguliere Oorlogsvoering aan de Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Fijn dat u in de uitzending was.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's te verkopen aan investeerders. Zorgt voor te veel verdeeldheid, dat zegt FIFA-baas Infantino. Dat klopt, wereldwijd kwamen er boze reacties en onder andere de UEFA was woest om het plan. Het FIFA-bestuur zegt dat het plan een eenmansactie van Infantino was. In Bilthoven zijn twee mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een auto, waarvan de politie dacht dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Bewoners van een nabijgelegen flat moesten uren buiten wachten. Uiteindelijk bleek het loos alarm en mochten de bewoners weer naar huis. 365.000. Zoveel mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had en is er blij mee. Eind augustus loopt de actie af. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker één naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. En de politie onderzoekt nu de zaak van deze schoenensnuffelaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden nu. Alleen als de zon weer opkomt, straks wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. In de noorden nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Antonio Guterres zwaait na 10 jaar af als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En dus is het aan de Veiligheidsraad en later de Algemene Vergadering om een opvolger te kiezen.
5: I, Antonio Guterres, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as secretary-general of the United Nations.
4: Ja. Zo klonk de beëdiging van Guterres in 2017. Veiligheidsraad houdt vandaag een eerste informele stemming hierover. Ik praat erover met Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije, en bovendien bezig met een boek over de VN. Dus we kunnen het niet mooier treffen, Ron.
6: Dank je wel.
4: Ja, als we beginnen bij de huidige secretaris-generaal Guterres. Die staat er bij heel veel landen niet zo best op. Hoe kijk jij daarnaar en wat is dan fout bij hem?
6: Ja, ik hoor hem heel vaak dingen zeggen waarvan ik denk van ja, dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. Maar ja, hij zegt het te laat. Hij zegt het op het verkeerde forum, het verkeerde gremium. Hij zegt het op een toon dat je denkt van, nou ja, oké, ja. Meent hij dat nou echt? Er zit geen passie in. Dus wat er, zonder dat ik de man wil afbranden, maar ik denk dat de man, hij mist een aantal kerneigenschappen.
4: Ja.
6: Die een secretaris-generaal zou moeten hebben. En zeker in deze tijden van oorlogen en van conflicten en van klimaat en van economische zorgen die we hebben. Het probleem van Guterres is volgende. Ik denk dat hij allereerst, als hij een kamer binnenkomt, om het zo maar even plat te zeggen, dan gebeurt er niks in die kamer.
4: Nee.
6: Ik heb in mijn vorige leven was ik een tijdje directeur-generale ontwikkelingssamenwerking. En veel met de VN gewerkt. De ontwikkelingsorganisaties ook in New York geweest. En als dan in die tijd was Kofi Annan de secretaris-generaal.
4: Fenomenale secretaris-generaal. Ja.
6: Ja, en als die een kamer binnenkwam,
4: ja,
6: of een vergaderzaal, dan ging iedereen meteen zitten.
4: Ja.
6: Dan was het, hij hoefde niet te zeggen orde of zo. Nee, iedereen. Ja. Je voelde onmiddellijk, er gebeurt iets. Dus het is de persoonlijkheid mist de man. En ten tweede, en dat is denk ik in combinatie misschien wel fataal, hij heeft niet het vermogen om te verbinden. Hij oordeelt, dat heb ik trouwens, heb ik zelf ook wel eens last van hoor, dat ik veroordeel en oordeel.
4: Jawel, maar juist als secretaris-generaal, als topdiplomaat moet je daar ontzettend mee uitkijken.
6: Zo is dat, Bernard. En juist in die functie moet hij dus verbinden. Hij moet in principe Zelensky en Poetin aan elkaar koppelen. Ja. Hij moet in beginsel die rivaliteit tussen China en de VS aanpakken en zeggen tegen beide partijen, zullen we eens wat meer gaan samenwerken. Allemaal verbindingsopdrachten die zo duidelijk zijn, zo overduidelijk bij een secretaris-generaal horen, die toch eigenlijk de president van de wereld is, maar hij heeft die functie om landen aan elkaar te verbinden. Ja. Alle landen op deze aarde, ook de landen waar we op eerste gezicht zeggen, nou, daar zijn we het niet mee eens, als er conflicten zijn, als er uitdagingen zijn, verbinden. En vervolgens met je persoonlijkheid zorgen, zoeken naar oplossingen.
4: En hij komt niet verder dan opmerkingen zoals, ik roep op tot de-escalatie. En denk je, oké, komt er nog wat achteraan? Nee hoor, dat is het.
6: Dat is het dan, inderdaad. En dat zegt hij dan nadat er al een week een oorlog is uitgebroken. Precies, In het voortraject hoor je hem niet. Nee. Ik denk wel eens, heel vroeger, maar ik wil niet zeggen dat vroeger allemaal beter was hoor, maar na de oorlogen die Napoleon de 25 jaar over Europa heeft losgelaten, kwamen mensen bij elkaar in Wenen. En dan kwamen persoonlijkheden die zeiden, we gaan oplossingen vinden. We gaan vrede stichten met elkaar. Ja. Of wat er na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd, de conferentie van Parijs. Dat zijn allemaal zaken waarvan ik denk, Guterres, jij moet nu een vredesconferentie bijeenroepen over het Midden-Oosten of over. Dat is jouw taak. Ja. Maar hij doet het niet.
4: Hij doet het niet. Nee. Als we even kijken naar voordat hij er was, was het toen beter? Want ik zeg niet vroeger, maar een beetje vroeger. Dus 10 jaar geleden.
6: Ja, het heeft dus persoonlijkheden die sommige zijn persoonlijkheden. Ik noemde Kofi Annan al. Ik kan me ook nog herinneren toen ik nog veel jonger was, dat ik Oetant was ook zo'n iemand die waarvan je dacht, wauw en zo. Er waren ook grijze muizen tussendoor, Kurt Waldheim en zo.
4: Nou ja, die bleek oorlogsmisdadiger te zijn, dus dat wisten ze toen niet.
6: Dat klopt, ja. Hij zit daarna vermomd als grijze muis, als secretaris-generaal. Ja. Dat klopt, ja. Nee, maar er zijn ook wel eens zwakkere secretaris-generaal geweest. Het is absoluut niet zo dat altijd de beste persoon, de meest geschikte persoon, uiteindelijk gekozen wordt. Wat ik eigenlijk heel triest vind, is dat juist in een periode waarin we nu zitten met enorme uitdagingen voor de wereld als geheel. Ik noemde al klimaat, economie, precies, conflict, veiligheid. Heb je een persoon nodig die en een persoonlijkheid heeft die verbindend is en die ook leiding durft.
4: En wat zijn de dingen die misgaan bij de VN? Als je zegt, hier gaat het steeds maar fout. Ja.
6: Nou, de VN als geheel heeft een aantal problemen. Kijk, de VN is het mooiste wat de mensheid ooit gebouwd heeft. Hè. Nog nooit heeft de mensheid als geheel, praat ik over alle landen op deze aarde, zoveel samenwerking opgetuigd als binnen die VN. Dus we moeten het niet wegzetten als een nutteloze organisatie. Er gebeurt ontzettend veel goed werk op het gebied van kindersterfte, uitroeien van malaria.
4: Maar in het politieke gedeelte in New York,
6: dat is,
4: ik kom daar elk jaar, ik loop er niet mee weg als je niet erg vindt.
6: Dat klopt. Nee. Er zijn absoluut ook elementen en onderdelen van de VN die niet goed functioneren. Dus laat ik zeggen, de VN heeft heel veel goed. Maar als je nu zo uitzoomt als een helikopter en zegt van hoe ziet die VN er als geheel nou uit? Dan zie je een aantal problemen. Allereerst, er zijn heel veel VN-organisaties. Dus er is een enorme proliferatie. In de tijd dat ik ontwikkelingssamenwerking deed, had ik te maken met tenminste 20 verschillende ontwikkelingsorganisaties in de VN. Die allemaal in het veld, als je niet oppast, hun eigen landcruisers hadden, hun eigen kantoren hadden, hun eigen vertegenwoordiging, hun eigen strategieën hadden. Kortom, er is een enorme proliferatie. Versnippering, fragmentatie van de VN. Dat is probleem 1. Tweede probleem is dat de VN door lidstaten niet wordt erkend als eigenlijk de wereldregering die het zou moeten zijn. Grotere landen zeggen, sorry hoor, maar je kunt wel van alles zeggen, maar ik laat me niet door Malta en Cyprus. Hè, one country, one vote. Één land, één stem. Ik laat me niet door dat soort kleinere landen die met meerderheid iets besluiten de les lezen. Dus er is iets mis met de legitimiteit legitimiteit van de VN. En daarmee, en dat hangt met elkaar samen, de slagkracht van de VN. Want als grotere landen zich niet herkennen in de besluitvorming, of die negeren, of die naar zich neerleggen, of daartegen ingaan, dan is er dus iets mis met de legitimiteit van geloofwaardigheid van de VN. En daarmee zie je dan ook dat die VN er niet in slaagt om een genomen beslissing, in algemene zin spreek ik dan, een genomen beslissing ook uitgevoerd te krijgen. Ja. Er zijn na 1967 resoluties over Israël en de Palestijnen aangenomen, waarvan Israël zei, die voer ik niet uit. En vervolgens zijn we overgegaan tot de orde van de dag.
4: Ja, hetzelfde geldt over Marokko en de Sahara.
6: Zeker.
4: En ook tientallen resoluties.
6: Deze minuten vallen te schiet met er binnen, maar er zijn honderden resoluties, misschien wel duizenden, die gewoon niet uitgevoerd worden.
4: Okay. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije. En tegenwoordig een VN-geleerde, want hij schrijft er een boek over. Even nog op die Veiligheidsraad. Is het niet zo dat heel veel mensen eigenlijk alleen maar naar die Veiligheidsraad kijken, waar op het ogenblik nou eenmaal niks goed komt, vanwege de positie van eigenlijk van Rusland en Amerika, die de dienst uitmaken en elkaar de tent uit proberen te pesten, terwijl al die andere dingen die gebeuren bijna geen aandacht krijgen, maar ze gebeuren wel.
6: Ja, zeker. Er gebeurt enorm veel kindersterfte. Ik zei al, heel veel gezondheidszorg, heel veel van dat soort onderwerpen. Ook op milieugebied heel veel gebeurt. Ja, die Veiligheidsraad spreekt natuurlijk nu nog meer aan dan in het verleden, omdat we nu midden in oorlogen en conflicten zitten. En we dus zien dat die Veiligheidsraad inderdaad niks oplost. En dat komt omdat niet alleen de VS en Rusland, maar alle grote landen in die Veiligheidsraad hebben een vetorecht.
4: Ja.
6: En het zijn vaak ook de grote landen die betrokken zijn bij conflicten. En dus veto's elkaars beslissingen, zeg maar, voorstellen. Ja. En gebeurt er dus niks. En er is ook, zelfs als er een beslissing wordt genomen door de Veiligheidsraad, ook dan blijft het probleem. Er is geen handhavende mogelijkheid. De Veiligheidsraad kan niet een troepenmacht sturen.
4: Nee.
6: Die ook echt ingrijpt. Er zijn wel blauwhelmen, zullen de luisteraars zeggen. Ja, maar er zijn toch bij vele conflicten blauwhelmen? Ja, die zijn er wel, maar die zijn er eigenlijk om het conflict eigenlijk te bestendigen. Om de vrede te handhaven, maar het conflict oplossen doen we niet. En zeker niet landen bij de orde, aan de oren trekken als ze zich niet houden aan gemaakte afspraken. Dus die Veiligheidsraad is ook eigenlijk impotent om ook zijn beslissingen als ze
4: maar
6: die al worden genomen.
4: Het is in de wereld het enige gremium dat dingen zegt die de kracht van wet hebben.
6: Dat is waar.
4: Dus het is bindend voor alle leden.
6: Ja, dat is het allerergste is dat je dus zegt dat het bindend is.
4: Ja.
6: En dat het een veiligheidsraad is die vrede en veiligheid gaat brengen.
4: Ja.
6: En dat vervolgens dan niet levert. Dan lopen ook de gewone burgers weg. Ja, die zeggen, wat is dit voor organisatie?
4: Ik heb de laatste jaren heel veel daar in die zaal zitten luisteren. En meestal worden er niet eens meer resoluties ingediend.
6: Ja, dat klopt, Bernard.
4: Ze komen bij elkaar en zeggen, we gaan nu praten over Oekraïne.
6: Ja.
4: En dan doet iedereen zijn babbel. En dan wordt de vergadering gesloten en er komt geen besluit.
6: Dat
4: is toch niet te regelen.
6: Dat klopt. En ik ben met diezelfde pijn in mijn hart heb ik dat ook jaren meegemaakt en gezien. Ik denk dus dat die VN zeer, zeer ingrijpend hervormd moet worden. Willen we een aantal mondiale problemen oplossen. En daar, denk ik, zou een secretaris-generaal bij gezocht moeten worden.
4: En nou zijn er 6 kandidaten. Daar moeten we het nog even over hebben. Pak eens de belangrijkste uit. Bijvoorbeeld, we hebben Rafael Grossi.
6: Ja.
4: Argentijn. Het moet bij voorkeur een Latijns-Amerikaan zijn, hè, dit keer.
6: Helaas zit dat er ook bij. Ja, ik zou zeggen, ga voor de beste man of vrouw. Ja, okay. Maar nee, dat moet allemaal weer regionaal.
4: Nee, laten we zeggen, deze verenigt dat misschien, die Grossi. Want het is wel een verdomd goede vent. Voorzitter van het Internationale Atoomenergiegezantschap. Veel in het nieuws.
6: Zeker.
4: Als je dat woord Iran valt zijn naam eigenlijk
6: ook
4: meteen.
6: Of het Zaporizhia-kerncentrale een paar jaar geleden.
4: Dus, goede vent.
6: Hij gaat er naartoe en hij zegt, ophouden met deze kerncentrale aanvallen. Zowel tegen Rusland als tegen Oekraïne. Ja, nee, het is een man met moed.
4: Ja.
6: Een man met visie. Een persoonlijkheid. Dus hij past in het profiel van iemand met een persoonlijkheid. Iemand die actie durft te ondernemen. En die een bewezen, zeg maar, track record heet dat, geloof ik, heeft.
4: Ja.
6: Van goed management en van afspraken nakomen. Dus zo bezien zou hij in het profiel kunnen passen.
4: Ja, hele goede keuze. Ja. Hij heeft één nadeel. Hij is een mannetje. En de voorkeur gaat uit naar een vrouwtje.
6: Ja,
4: wie hebben we daar?
6: Ja, ja, ik snap de roep om nu eens een keer een vrouw te benoemen. Er zijn allerlei goede redenen om daar naar te kijken. En als er een goede vrouwelijke kandidaat zou zijn, dan zou ik daar zeker ook voor zijn. Het probleem is dat ik denk dat we, ja, maar dat is misschien een hele ouderwetse opvatting, ik denk dat we echt de beste persoon moeten hebben.
4: Ja.
6: En als dat een vrouw is, is dat fantastisch. Maar als het een man is, zou ik zeggen, we kunnen ons nu geen luxe veroorloven om een soort van voorbeeldbenoeming te plegen. We hebben nu echt acuut binnen de VN, maar ja, in de wereld als geheel probleem.
4: Er staan overigens best interessante vrouwen,
6: zeker,
4: op het lijstje.
6: Oh, absoluut.
4: De meest opvallende is natuurlijk Michelle Bachelet, de oud-president van Chili.
6: Ja.
4: Oh, het is ook, ze was ook speciale vertegenwoordiger voor
6: mensenrechten.
4: Ja, klopt. Bij de VN, dus heeft daar. Ja. Maar haar eigen land heeft voordracht ingetrokken.
6: Ja.
4: Wat is hier aan de hand?
6: Ja, dat is interne politiek in Chili zelf. Ze valt blijkbaar niet in de smaak bij de huidige regering. Maar ze heeft wel een bewezen staat van dienst, daar is geen twijfel over.
4: Ze is wel activistisch.
6: Ik denk dat er, eerlijk gezegd, als ik nou kijk naar waar de wereld nu behoefte aan heeft,
4: ja,
6: dan is als je zegt van ik ga de mensenrechten bevorderen, ultiem belangrijk als ze zijn, maar dat is niet prioriteit nummer 1.
4: Nee.
6: En als je zegt van we hebben een betere VN nodig, een VN nodig die hervormd moet worden om meer slagkracht en dus meer vrede en veiligheid en welvaart voor de wereldburgers te brengen, dan moet je iemand zoeken die op dat punt een profiel heeft. En dat zijn er niet zo heel veel.
4: Nee, er is nog een andere man.
6: Ja.
4: En eigenlijk valt hij niet helemaal onder de voorkeurs, moet ik zeggen, streek. Want hij komt uit Afrika, dat is Macky Sall.
6: Ja.
4: Voormalig president van Senegal.
6: Ja.
4: Vertel, zie je daar wat in?
6: Want nou,
4: hij heeft een hele goede naam, die man.
6: Ja, hij heeft een goede naam. Senegal is ook een land dat in Afrika het goed heeft gedaan en goed doet. En hij heeft, en dat spreekt mij dan weer aan, en ik hoop ook de luisteraars, hij heeft ideeën ontwikkeld over hoe de VN slagkrachtiger zou kunnen worden, slagvaardiger zou kunnen worden, hervormd zou moeten worden. Dus hij heeft in ieder geval aangetoond, ik wil daarover nadenken. Hij heeft in ieder geval herkend, er moet een hervorming plaatsvinden. Ik heb daar ideeën over. En ik denk dat dat belangrijk is, Bernard. Ook Guterres heeft heel veel gezegd over de VN moet hervormd worden.
4: Ja.
6: En vervolgens heeft hij aan de wereldgemeenschap gevraagd, zijn er ideeën?
4: Ja.
6: Gooi maar ideeën in een ideeën.
4: 193 leden, ga je gang.
6: Exact. Ja. Dus er zijn duizenden ideeën in een bus gegooid en vervolgens doet hij er niks mee. Nee. Ik heb veel liever een leider, en dat kan deze manier zijn, maar dat kan ook een van de andere kandidaten zijn, die zegt, ik ga zelf, ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik ga een stip aan de horizon ontwikkelen. Zo zou een betere VN eruit gaan zien.
4: Ja.
6: Die stip aan de horizon, Bernard, is ultiem belangrijk. Dat is ook een probleem, dat is voor een ander onderwerp, wat we binnen de Europese Unie hebben. Er is nooit afgesproken wat het eindstaat is.
4: Ja,
6: hè?
4: Dat klopt.
6: Maar en dat heeft de VN dus ook. Dus als er een secretaris-generaal zou komen die dat gaat ontwikkelen en vervolgens tegen de lidstaten gaat zeggen, Wie steunt dit?
4: Ja.
6: Kom maar op.
4: Ja, en dan een soort coalition of the willing vinden. Eerst een kleinere groep, dan een wat grotere groep.
6: Zeker.
4: En dan kijk je of je iedereen over de streep kan trekken.
6: Ja.
4: En dat is in de loop van het bestaan van de VN een aantal keren gebeurd. Dus het kan wel.
6: Het kan wel, maar de VN heeft, als ik heel eerlijk ben, vanaf 1945 tot nu eigenlijk geen echte fundamentele hervormingen doorgemaakt. Het zijn marginale ontwikkelingen geweest, maar de echte fundamentele, namelijk het ontwikkelen van sanctiemogelijkheden die ook handhaven zijn, het beter vertegenwoordigd laten voelen van alle landen, groot en kleine, zodat ook de grotere zeggen van ja, wij voelen ons, wij kunnen ons met onze macht herkennen in de uitkomsten van de VN. Dus meer gewogen stemgewichten invoeren, handhaafbaarheid, sancties, maar echte sanctiemogelijkheden, met meerderheid besluiten, geen vetorecht meer. Al dat soort fundamentele hervormingen hebben de afgelopen 50, 60, 70, 80 jaar niet plaatsgevonden.
4: Nee,
6: die zijn broodnodig.
4: Oké, kortom, samenvattend, we zoeken een nieuwe Kofi Annan. Daar zijn we het over eens.
6: Ja.
4: Ja, in onze beide herinneringen, een van de meest fenomenale die ze ooit hebben gehad. Nou ja, misschien Dag Hammarskjöld, maar toen waren we allebei te jong.
6: Ja, dat klopt. Ja, die is tragisch ten einde gekomen overigens. Maar dat klopt, ja.
4: Dat met een vliegtuigongeluk.
6: Zeker, ja. Zeker.
4: Waarschijnlijk sabotage. Maar goed, ander verhaal.
6: Ja. We hebben een hervormer nodig en een leider.
4: En is iemand... zit hij bij dit lijstje?
6: Ik denk dat als je... ik denk dat wel, als we goed kijken naar die criteria...
4: Ja.
6: Dan denk ik dat hij erbij zit. En je hebt al een paar namen genoemd die daar absoluut voor kwalificeren. De drie die we besproken hebben zijn wat mij betreft de frontrunners. Nog één opmerking over het proces. Ik vind het opmerkelijk en eigenlijk verwerpelijk... dat de Veiligheidsraad hier een stem in heeft. Dit zou dan een algemene vergadering moeten...
4: Ja, maar dat is uiteindelijk gaat het een algemene vergadering.
6: Ja, uiteindelijk.
4: Maar dat wordt dan een voordracht van de Veiligheidsraad.
6: Fout. Ja. Gaat het al fout. Ja,
4: dan zie je, eigenlijk is dit projecteert eigenlijk alles wat er mis is.
6: Dit projecteert
4: alles
6: wat er
4: mis is. Ik heb nog één hele belangrijke vraag, misschien wel de allerbelangrijkste. Hoe staat het met je boek over de VN en wanneer komt het uit?
6: Nou, dat is wel aardig van je. Het boek over de VN is klaar. Dat gaat heten Project Wereld. Nadrukkelijk een hervorming van de VN. Een verandering, een verbetering van het bestuur op deze aarde. Om de mondiale problemen ook met een mondiaal bestuur aan te pakken. 1 oktober in de winkel. En ik hoop dat heel veel mensen daar inspiratie uit kunnen putten. Het is mogelijk om de wereld, ik zou bijna zeggen, te redden.
4: Ja.
6: En om de problemen op deze aarde aan te pakken. Er is veel moedeloosheid.
4: Een beetje haast, dat is het. Ja,
6: ja, we hebben haast. Ja, ik ook. Het boek is er al op 1 oktober.
4: Oké, dank Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije.
2: Postma in Amerika.
4: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, dinsdag was de herdenkingsdienst voor senator Lindsey Graham. Een bijna mythische figuur in de Amerikaanse politiek. Werd een typisch Washingtonse aangelegenheid, hè?
7: Ja, je hebt dat ook vaak gezien. Hè. Zo'n uitvaart die draait voor de aanwezigen helemaal niet om de overledenen. Het gaat om netwerken, het gaat om jezelf belangrijk maken... het gaat om je eigen boodschap naar buiten brengen. Graham was natuurlijk heel belangrijk op buitenlandgebied. Dus Zelensky was er, Netanyahu waren er. Die praten met senatoren, die konden naar het Witte Huis. En uiteindelijk, ook bij die dienst, draaide alles om Trump... zoals zoveel dingen in Washington. Hij hield bijvoorbeeld de herdenkingsreden en Trump was heel waarderend. Maar soms klonk er ook wat anders door. We weten... Graham was ooit zeer anti-Trump, werd uiteindelijk een bondgenoot. Maar of Trump Graham nou zo respecteerde... hij was het in ieder geval op een bepaald moment oneens met zijn eigen toespraak.
8: Virtually everyone, Republican or Democrat, liked Lindsey. Well, not everybody, but it sounds good. Not everybody. He was a tough cookie, okay? I have to veer from this for a second. He was a tough cookie, darling. But he was beautiful.
7: Ja, en dat op de uitvaart. Later begon Trump nog ook over hoe hij in 2016... voerde hij campagne tegen Lindsey Graham, waar het concurrenten... en toen heeft hij nog Lindsey Graham's telefoonnummer voorgelezen... terwijl die speech werd uitgezonden op de televisie. Toen moest Graham een nieuw nummer nemen. Dat werd gezien als behoorlijk asociaal toen. Nu moest iedereen in de zaal erom lachen. Dus ja, Trump liet in zijn toespraak nog zien... ook wie volgens hem echt de baas was in die relatie.
4: Ja, ja. Critici, Jan, vonden Graham een oorlogshitser. De sprekers op de uitvaart waren daar verdeeld over.
7: Ja, eerst Trump maar even. Die ging mee met de critici. Die zei van ja, die Graham die wilde eigenlijk altijd maar ingrijpen in het buitenland. Dus Trump zegt ja, ik vond eigenlijk Graham toch wel echt een havik.
8: He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Only his true friends would understand that.
7: Ja, he never saw a war he didn't like. Je hoort ook het oordeel van Trump hierin. Hè. Trump vond die kant van Graham eigenlijk maar niets. Hij is altijd zelf best wel een isolationist. America first, hè, wil eigenlijk geen oorlogen. Behalve waar we nu met Iran in zitten natuurlijk. Dat kwam ook veelvuldig te sprake. Maar na Trump kwam Fox News-presentator Sean Hannity. En die zit veel meer op de lijn van Graham. En Trump en Hannity die hadden duidelijk niet hun toespraken naast elkaar gelegd. Want Hannity zei heel wat anders dan Trump. En je zou zelfs kunnen zeggen, dit was misschien wel een boodschap aan Trump.
9: Lindsey, he was often unfairly characterized as a warmonger. I've heard that false criticism a lot. It's not true. The truth was the opposite. Lindsey desperately wanted and talked to the president about a lasting peace in the Middle East. He wanted every region, every country in the region on that path to peace. That was Lindsey's dream. If people would only listen to what he had been saying.
7: Ja, dat laatste ook. Als de mensen nou maar luisterden. En hij zei dat ook met Trump natuurlijk, die op de eerste rij zat. Graham wilde alleen maar vrede. Wie dat niet ziet, die snapte hem niet. En Hannity benadrukte meerdere malen, we waren heel goede vrienden. We hadden tot diep in de nacht gesprekken. En die gingen over de president. En vast ook over Iran dus. Dus Hannity maakt hier nog één keer Graham's punt voor hem. En zijn eigen punt ook. Want hij is het ermee eens voor Donald Trump.
4: Ja, maar de conclusie van de sprekers was toch, Graham kijkt tevreden neer vanuit de hemel.
7: Ja, Trump die deed dat nog wat onhandig. Die zei iets van, waar Lindsay nu ook zit of ligt of waar die ook is. Hij kijkt op ons neer, zoals Trump dat dan een beetje improviserend kan doen. Maar Hannity, die kwam met het mooiste beeld. Raar trouwens, een Fox News presentator bij een politicus die zo'n reden houdt. Maar hij zette nog één keer neer hoe alles eigenlijk om Trump draait. Bij rechts-Amerika, hoe het allemaal draait om het tevreden houden van Trump bij rechts-Amerika. Zelfs de uitvaart die eigenlijk natuurlijk om Lindsay Graham zou moeten draaien. Je kan hier eigenlijk horen, dit is de prijs die je betaalt als je achter Trump gaat staan. Dan sta je ook na je dood in Trumps schaduw. Sean Hannity die legt uit, de ultieme versie van de hemel is een soort Mar-a-Lago. En dat is waar Lindsey Graham nu is.
9: Lindsey, Mr. President, I would argue in my mind probably has a heavenly version of Mar-a-Lago. It may even be a little bigger. He may have a little more gold in the Oval Office in his mansion in heaven. And I wouldn't be surprised if he added one big, beautiful ballroom and an arch somewhere on the property. Because he would want to obviously duplicate his dearest friend in life, you, Mr. President.
4: Ja, heel apart.
7: Het gaat allemaal om Trump, Bedard.
4: Het gaat allemaal om Trump, ja. Oké, het was een mooi verhaal. Dank, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Queen Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Ook FIFA-baas Gianni Infantino ziet nu in dat het niet zo slim was om aandelen in het WK voetbal te gaan verkopen zonder overleg met de voetbalbonden. Hij zet nu een streep door dat plan. Wereldwijd werd er met woede en onbegrip op gereageerd. Infantino hoopt binnen een paar dagen met alle betrokken partijen om tafel te kunnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 15 gewonden gevallen door Russische aanvallen. Dat zegt het stadsbestuur. Er brak op verschillende plekken brand uit, onder andere in een flat van 6 verdiepingen. Rusland heeft het aantal aanvallen op Kiev flink opgevoerd laatste tijd. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de F-35 moet kunnen ondersteunen. Dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf GKN Fokker uit Papendrecht gaat het voortouw nemen namens de 500 bedrijven die meedingen naar de defensiemiljarden hiervoor. Er wordt nu gepraat over hoe de productielijn eruit moet gaan zien. En Amsterdam maakt zich op voor een drukke en feestelijke dag. De Canal Parade staat vanmiddag op het programma. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen om het evenement veilig te laten verlopen. De aanval bij de Pride in Berlijn ligt daarbij vers in het geheugen. Canal Parade begint om 12 uur. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook zondag veel zon en dan nog een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
4: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waarin we praten met leiders, innovaties die je waarschijnlijk nog niet kende. Misschien ook wel, misschien ook niet, maar we doen ons best. En we zijn in mijn geval Joe van Buurik.
5: En Ben van der Burg.
4: En straks praten we met Firefly Sensing over hoe zij bepaalde zaken in vloeistoffen kunnen meten met hun sensor. Maar eerst gaan we horen van Perovian. En nu gaan we over een hele bijzondere innovatie praten. Namelijk over dit stuk flexibele zonnefolie wat ik in mijn handen heb.
5: En dit stuk, mooi. Dit stuk is voor de radio en voor podcast heel goed.
4: Ja, nee, als je dit toevallig als video kijkt kun je het ook zien. Maar anders moet je het even doen met dit geluid bij de microfoon. Belangrijkste is dat we nu gaan praten met de mensen achter deze innovatie. En dat zijn Stefan van der Beek en Sjoerd Veenstra. Respectievelijk CEO en CTO van Perovian. Vertel eens, wat doen jullie bij Perovian?
6: Nou, je had net de folie in je handen. Wij maken een perovskiet module, een zonnefolie. Mm-hmm. Waarmee je direct licht kan omzetten in elektriciteit. Dat is wat wij kunnen maken op Nederlandse bodem.
4: Ja, dat klinkt als een fantastische innovatie die we morgen nog op elke plek waar het kan in Nederland moeten toepassen. Ja.
7: Nou, dat zou de energietransitie geweldig versnellen, want we hebben al heel lang zonnepanelen en dat werkt goed, maar we moeten veel meer oppervlaktes ontsluiten. En met een folie die minder dan 1 kilogram per vierkante meter weegt, kun je veel meer oppervlaktes benutten en veel sneller in de gebouwde omgeving groene energie opwekken.
4: Ben wordt hier zo enthousiast van.
5: Ja, ik word heel enthousiast van, maar ik hoor dit al jaren. En ik zie al jarenlang folies ziek over of schijnen,
7: dat
5: werkt
7: klopt.
5: Niet. Daken van auto's, gebouwen, fietspaden.
7: Klopt, ja.
5: Maar hebben jullie nu de uitvinding, het nieuwe? Wat is nieuw?
7: Absoluut. Ja, dit is op basis van perovskiet. Dus ze bestaan inderdaad.
5: Perovskiet.
7: Juist, het is een perovskiet. En dat kunnen we ontzettend goedkoop en schaalbaar produceren op een hoge efficiëntie. Dus de bestaande flexibele PV-producten hadden altijd een uitdaging om ofwel de efficiëntie te halen, ofwel de kostprijs. En met perovskiet hebben we de technologie in handen om dat te doen. Ja. En Sjoerd kan veel meer vertellen
4: maar
7: over de.
4: Vertel even over het perovskiet. Wat is dat voor materiaal?
6: Ja, het is een kristalstructuur. Okay. Dus het is niet zozeer een materiaal. Je kunt verschillende materialen hebben die perovskiet zijn. Mm-hmm. Het mooie van perovskiet voor toegepast voor zonnecellen is dat je het vanuit een oplossing kan maken. En je kunt het direct coaten op een folie. Eigenlijk een hele goedkope productiemethode. Kost heel weinig energie.
4: Ja.
6: Je hebt een hele dunne laag nodig. Ongeveer 1/100ste van een standaard lithiumcel.
4: Ja.
6: En daarmee kunnen we met weinig materiaal wat goed beschikbaar is, ook in Europa, kunnen we modules gaan maken met weinig energiekosten en weinig personeelskosten.
4: Ja.
6: Dus dat maakt het wel heel bijzonder dat je dat kan doen met een...
5: Wat zijn de grondstoffen? Kristallen zeg je, dus waar hou je dat vandaan?
6: Nou, wat we erin stoppen zijn organische verbindingen en een metaalverbinding. En die, als we die in de oplossing stoppen, en we gieten het op een folie, dan vormt dat kristal zich vanzelf. We moeten dat wel goed sturen. Dat zijn een beetje, dat is het vingerspitsinggevoel wat we daarvoor moeten gebruiken om het juiste kristal over de grote oppervlakte aan te brengen. Maar dat is wat we kunnen en waar jullie een voorbeeld van gezien hebben.
4: Ja, nu horen we allerlei problematiek als het gaat om zonneceltechnologie, laat ik het even zo formuleren. Welk probleem kunnen jullie met juist deze flexibele zonnefolie het best oplossen?
7: Ja, wij kunnen dus heel veel van die daken die nu ongebruikt zijn, omdat ze de draagkracht niet hebben om die zware glaspanelen te dragen.
4: Van oude huizen bijvoorbeeld.
7: Van oude huizen, maar ook van grote hallen. Laatst hadden we een congres in de NDSM-werf. Fantastische grote oppervlakte. Ja, daar kun je geen paneel op leggen, want dat heeft niet de draagkracht. Hmm. Die folies die kun je daar zo op plakken. En kun je dus veel sneller en veel beter in de gebouwde omgeving verduurzamen.
4: Ja, oké. Okay.
5: Maar de opbrengst, daar was ik gelijk benieuwd naar. Dus ik heb een normaal zonnepaneel.
7: Ja.
5: 1,10 bij, hoeveel is het? 60 of zoiets?
7: Ja.
5: Een beetje.
7: Ja.
4: Standaardmaat.
5: Ja, wat is de verhouding wat het oplevert?
7: Ja, dus dan praat je vaak over de efficiency. Hè? Dus de panelen vandaag de dag, die zitten ergens op 3-24% efficiency. Met die perovskiet hebben wij de mogelijkheden om naar 30% efficiency te gaan, omdat wij multi-junctions kunnen bouwen. We gaan de markt op met 15% efficiency. Dan zijn we al veel beter dan de bestaande flexproducten. Maar we hebben ook een duidelijke roadmap om naar die 30% toe te gaan. Dat kan met die perovskiet multi-junctions. Ja. Dus de belofte is waanzinnig groot.
4: Ja, maar wat is er voor nodig om die roadmap, zoals je hem net even heel snel hebt uitgesproken, ook voor elkaar te krijgen? Is dat geld? Is dat schaal? Is dat toepassing? Waar is het uitdaging?
7: Allemaal.
6: Ja, precies. Hè. Je hebt natuurlijk geld nodig om het uit te kunnen voeren.
4: Ja.
6: De uitdaging is denk ik om aan te tonen dat het bankable is. Hè. Mm. Het is een nieuwe technologie. Die moet zich natuurlijk eerst nog gaan bewijzen. Dus we kunnen in het lab kunnen we al de testen uitvoeren van is het stabiel genoeg?
4: Mm-hmm.
6: Maar we moeten uiteindelijk buiten aantonen dat het 20 jaar blijft leven.
4: Ja.
6: Dus, en die laatste stap, omdat het een nieuwe technologie is, hebben we nog geen 20 jaar stabiliteit outdoors kunnen aantonen.
4: Mm-hmm.
6: We kunnen wel laten zien dat het aan de interne eisen voldoet. Dus dat gaat de goede kant op.
4: Ja.
5: In welke fase zitten jullie nu? In de testfase? Of ligt het al op heel veel gevels daar?
7: Wij kunnen al samples produceren. Dus we zijn al met onze partners leverij samples. Die gaan zij inpakken. En dan kunnen ze hem inderdaad al straks buiten gaan ophangen. Dat mm-hmm. willen we komend jaar al gaan realiseren. De uitdagingen die zitten ook nog meer in om inderdaad die hele productiefaciliteit bij elkaar te krijgen. En daarvoor zijn we dus zo goed gepositioneerd. TNO heeft 15 jaar lang aan deze technologie gewerkt. Heel veel geld in geïnvesteerd samen met de provincie Noord-Brabant.
4: Mm-hmm.
7: En wij zitten in een omgeving waarbij we, we kennen jullie natuurlijk Eindhoven, in de Brainport met hele sterke OEM's of productiebedrijven die ons kunnen helpen met het bouwen van de tools die wij nodig hebben om deze folies te kunnen produceren.
4: Ja, maar hoe ziet dat er concreet uit? Wat voor soort faciliteit heb je nodig om dit op schaal te gaan produceren?
7: Ja, we hebben een productiefaciliteit nodig waarin we verschillende apparaten achter elkaar zetten. Dus het is superdun, het is minder dan een micrometer, maar er zitten toch meer dan 8-9 verschillende laagjes op gecoat. En we hebben een slot die-coater nodig om op gewoon in atmosferische omstandigheden een laagje aan te brengen. Een special ALD-tool, daar zijn we heel sterk in Nederland. We hebben een sputtertool nodig.
4: Ja.
5: Een sputtertool.
4: Ik hoor dingen voor het eerst. Maar goed, het klinkt allemaal heel logisch wat jullie niet vinden. Jullie zijn ook al een tijdje bezig. Volgens mij sinds 2014, als ik het goed heb. Of wat kun je daarover zeggen?
6: Ja, iets korter.
4: In ieder geval met deze technologie.
6: Ja, precies. Als bedrijf zijn we afgelopen maart begonnen.
4: Nee, ik wou zeggen, jullie zijn gloedje nieuw. Precies. Maar de technologie is al lang in ontwikkeling.
6: Klopt, we zijn bij TNO al inderdaad sinds 2014 bezig deze technologie te ontwikkelen. En dat is eigenlijk vanaf het begin dat Perovskiet PV wat groter werd in de wetenschap. Mm-hmm. En we hebben binnen TNO maken we de brug om naar de industrie te gaan.
8: Ja.
6: En daarvoor is Perovian ook opgericht om die stap te zetten.
8: Ja.
6: En inderdaad, die Brainport regio is heel sterk voor start-ups. Ook voor grotere bedrijven. Ook qua kennis. Die niet alleen in bedrijven zit, maar ook in technologieinstituten. En ook bijvoorbeeld in universiteiten.
5: Ja.
6: Dus dat is een hele, hele mooie broeikas om voor dit soort innovaties te zorgen.
5: En want je hebt een roadmap qua technologie. Maar is de kern nu dat je de technologie nog niet klaar is? Of is nu het kernprobleem gewoon die fabriek, schalen, ja, productie?
7: De technologie is klaar. We moeten nu industrialiseren. Daar moeten we flink kapitaal voor aantrekken.
5: Hoeveel heb je nodig?
7: Wij willen volgend jaar 30 miljoen aantrekken. Dan mm-hmm. kunnen wij een eerste pre-commerciële lijn opzetten. En dan kunnen we echt die markt gaan ontwikkelen. Daarvoor zijn wij in gesprek.
8: Ja, en hoe helpt de huidige temperatuur in de gesprekken, zal ik maar zeggen? We zien juist weer de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen die al in 2026 wederom pijnlijk met de neus op de feiten gedrukt zijn. Weet je wel, helpt dat in jullie gesprek?
7: Om dat is een gigantische rugwind, zal ik maar zeggen. Want wat er nu gebeurd is met die straat van Hormuz, de prijs. Ze schieten omhoog. Iedereen ziet dat het elektrificeren en het verduurzamen, dat een manier is om onafhankelijker te worden.
8: Juist.
7: Wat daarin cruciaal is zonne-energie is succesvol geweest, blijft de hoeksteen van de energietransitie.
8: Juist.
7: Maar de hele waardeketen, van het winnen van polysilicium tot de wevers, tot de zonnecellen, tot de modules, ligt nu in China.
8: Ik wou net zeggen, en perovskiet, dat is onze afhankelijkheid.
7: Juist, en perovskiet is volledig ontkoppeld van die waardeketen. Wij hoeven geen polysilicium uit China te winnen, geen wevers, geen zonnecellen. Het is een compleet nieuw product. We kopen de commodity materialen in op de chemische markt en we coaten het op PET-substraten.
8: En waarom staan de financiers nog niet jubelend in de rij om dit met jullie te gaan doen, wetende dat we zo binnen 10 jaar van China onafhankelijk kunnen zijn hiermee?
7: Ja, nou, dat, we hebben goede gesprekken. Dus in de rij staan dat goed. Is er misschien. Maar er is iets. Je hebt een business case en je hebt een geopolitiek argument. En die twee dingen zijn niet altijd hetzelfde. En wij hebben goede business. Case. Alleen goed in het geweld van AI.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rights Specialist Travel.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Op een drager, op een folie, waarmee je de functionerende zonnecel krijgt. Maar om hem buiten toe te passen, moet je ook nog wat beschermlaagjes eraan toevoegen.
2: Yeah.
1: He, dus het stukje wat wij nemen, noemen we de frontend. He, daar maken we de actieve lagen. Dan heb je een functionerend device. Maar je kan hem alleen buiten ophangen als je de backend, de extra beschermfolies toevoegt.
3: Dat moet je ook nog voor zorgen.
1: Daar moet je voor
3: moet je
1: zorgen.
3: Partners voor hebben.
1: Ja, en designer. He, dus daar hebben we goede contacten. Verschillende
3: zijn dat ook
1: contacten.
3: Start-ups? Of
1: zijn ook bestaande bedrijven.
3: Bestaande bedrijven, ja.
1: Ja, en die, dat is dus de backend. Die zit in Europa, er zit ook buiten Europa waarmee we praten. En daarna heb je dus zeg maar de bedrijven die het toepassen op een dak bijvoorbeeld. Hè? Dat zou een richting zijn.
2: Ja.
1: En andere bedrijven in de waardeketen zijn bijvoorbeeld die equipment suppliers die heel sterk zijn in onze regio. En de materiaal suppliers.
2: Ja, precies. Oké, dus het gaat vooral om de manier waarop je kan produceren. Maar ook als ik dan kijk naar de nog verdere toekomst. Hè, ik heb een iets moderner huis, ik heb conventionele zonnepanelen. Zien jullie ook een situatie voor je waarin theoretisch een significant deel van de daken in Nederland met jullie technologie geholpen kan worden? Of is het daar eigenlijk gewoon niet voor bedoeld?
4: Nee, absoluut wel. Hè. Ons product is uitermate geschikt om het te integreren in bouwcomponenten. Dus daar zijn we al heel lang mee bezig. Hoe kan je zon-PV integreren in gevels, in dakpan, et cetera?
2: Nou, ja. Neem ons mee. Hoe moeilijk is dat?
4: Dat is met de bestaande siliciumtechnologie hartstikke uitdagend. Dat is een breekbaar product. Als je dat buigt of als het trilt, dan breekt dat. Perovskiet is echt flexibel. Ja, je hebt die folies net in je handen gehad.
2: Ja.
4: Dus je kunt dat integreren op een dakpan. Je kunt het integreren in een gevelelement. En dan is dat de toekomstoplossing voor de gebouwde omgeving. Dus dan heb je geen aftermarket installatie meer van zonnepanelen.
2: Dan genereert je dak automatisch al zonne-energie.
4: Ja, dan zit dat geïntegreerd in het product dak zelf.
2: Ja. Nou ja, waarvan acte. En dus hebben we weer een beetje hoop gekregen. Kunnen we deze zomer weer een beetje zonnig tegemoet treden met deze woorden van Stefan van der Beek en Sjoerd Veenstra, respectievelijk CEO en CTO van Perovian. Dank jullie wel. En nu dan gaan we praten met Don van Elst, CTO van Firefly Sensing.
5: Ja,
2: welkom.
5: Hallo, goedemiddag.
2: Hey Don, wat doen jullie bij Firefly?
5: Ja, wij zijn eigenlijk bezig met het ontwikkelen en produceren van een nieuwe generatie fotonische sensoren.
2: Ja.
5: Dat zijn sensoren die licht gebruiken om iets te kunnen meten.
2: Mm-hmm.
5: In ons geval vooral in vloeistoffen. Dus dan kun je denken aan processen waar bier wordt gebrouwen of sappen worden verwerkt, melk, dat soort dingen. En dan kunnen we eigenlijk met onze sensor live in die vloeistof kijken en allerlei materiaaleigenschappen bepalen om te helpen zo'n proces te sturen.
3: En met bier, welke eigenschappen hou je daarin uit?
5: Ja, dus wat een hele belangrijke eigenschap is vooral de suikerwaarde. Want in bier wordt natuurlijk suikerrijk gefermenteerd tot alcohol.
2: Mm-hmm.
5: Dat is een heel dynamisch en instabiel proces. Dus je moet eigenlijk wel constant kunnen kijken van is het al klaar met fermenteren?
2: Ja. Mm-hmm.
5: Want als je achteraf kijkt, zit je er misschien naast en dan kun je de hele batch weggooien.
3: En kan je met je sensor, moet je dan van tevoren weten van wat je eruit wil halen qua data? Of is dat gewoon generiek?
5: Nou,
3: dus hoe werkt dat?
5: Ja, in ons geval moeten we hem wel trainen inderdaad. Dus er zit een calibratie achter. We moeten de sensor eerst een keer hebben laten zien wat hij moet meten. En daarna kan hij gewoon op zichzelf.
3: En hoeveel datapunten, hoeveel meetwaarden? Het is dus suiker, maar wat kan hij er duizenden of miljoenen?
5: Ja, ik denk dat het redelijk compacte datasets zijn hoor. Zeker als het hetzelfde proces is altijd. Als je dan datasets van zeg een paar honderd punten maakt. Wat op zich vrij snel gaat.
3: Ja.
5: Zulke grote processen dan.
2: Ja, en als we nu kijken naar het huidige landschap voor sensoren in vloeistoffen, om het zo uit te drukken. Ja. Welk probleem lossen jullie hiermee op?
5: Ja, dus wat we nu eigenlijk zien, wat wij heel specifiek meten, eigenlijk is de brekingsindex van het materiaal. Want daar halen we die suiker uit.
2: Mm-hmm.
5: En er zijn op zich al sensoren die dat doen. Maar die zijn gebaseerd op een hele oude technologie. Dus dat is al 70 jaar ongeveer hetzelfde.
2: Dat zijn geen fotonische sensoren?
5: Nee, ja, die gebruiken wel een laser ook. Maar die kijken meer gewoon hoe buigt die laser af door dat materiaal.
2: Ja.
5: Dat is niet echt inderdaad een fotonische structuur die jou iets vertelt over die vloeistof.
3: Ja, maar ze zijn wel goedkoop en ze zitten al in de installaties. Dus het werkt prima, laat maar zitten. Nee, zeg jij. Dat moet anders.
5: Ja, ze zijn ook zeker niet goedkoop. Want als je zo'n bestaande sensor in jouw installatie wil hebben, dan

0: Bij dat toch wel zeker 15.000
1: euro voor een sensortje.
2: Ja, voor een 70 jaar oude technologie.
0: Ja. Ja.
2: Maar nu kom jij.
0: Dus je zou zeggen dat moet goedkoper kunnen.
1: En nou, ik zie op jullie website staan dat deze 2500 euro kost.
0: Ja, ja, dus dat is onze beginprijs. En als we opschalen, dan willen we het eigenlijk zeker onder de 1000 euro brengen.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Om dus, dezelfde eigenschap te bepalen.
1: Ja, ja. En is jullie markt dan vooral bierbrouwers en überhaupt gewoon producenten van vloeibare consumables, zou ik maar zeggen? Of hoe breed gaat dat?
0: Ja. Ja, dus in eerste instantie wel. Want in deze markt kennen ze dit soort sensoren wel al heel goed. Dus dat maakt het ook makkelijk om met ze te praten. Maar we kunnen veel verder, want het is eigenlijk een hele algemene eigenschap van een vloeistof. Dus je kunt ook aan biochemische of bioprocessen denken. Andere soorten fermentaties. Waar je gewoon de status van je vloeistof heel nauw wil kunnen meten.
1: Ja, maar je kan van any given vloeistof alles meten wat de klant wil? Of zijn er bepaalde limitaties wat voor soort eigenschappen je wel niet kan meten?
0: Nee, er zijn zeker wel limitaties. Wij doen iets heel specifieks en dat is die brekingsindex meten.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een beetje een algemene eigenschap. En dan kun je daar indirect materiaaleigenschappen uithalen, zoals die alcohol en die suiker. Wij kunnen niet molecuul specifiek bijvoorbeeld antistoffen en dat soort dingen allemaal meten.
2: Nee, maar dat is ook niet nodig.
0: Ja, nee.
2: Hey, en is je enige onderscheidend vermogen dus prijs of ook je kwaliteit is beter van die brekingsindex? Ja.
0: Nee, prijs zeker. En kwaliteit is ook niet per se beter, maar is wel hetzelfde.
2: Dus
0: we halen die standaard.
2: Dus prijs is het verschil dat je maakt.
0: En wij zijn super compact. Dus die huidige sensoren.
1: Ja, want
0: sensoren,
1: ik heb hem net even vastgehad. Hij is ongeveer een kwart van mijn duimnagel.
0: Ja,
1: zou ik
0: zeggen. En we kunnen eigenlijk nog kleiner, want dit is een beetje een prototype wat we hebben gemaakt.
1: Gewoon speldenknop.
0: Ja, dus we kunnen echt hele kleine systemen meten.
1: Ja.
0: En wat we nu ook in de industrie zien, is dat ze eigenlijk om tegen verspilling, zeg maar, proberen ze testbatches op kleinere schaal te maken.
1: Ja.
0: Dus in plaats van dat jij 10.000 liter probeert, doe je dat met 10 liter of iets dergelijks.
1: Mm-hmm.
0: En in dat soort kleine systemen zijn er eigenlijk weinig sensoren die hetzelfde kunnen meten als in die grote.
1: Maar waar komt dat dan door? Is niet gewoon, maar hoezo maakt het uit hoe groot de hoeveelheid vloeistof is als ik iets wil meten?
0: Ja, nou, hoeveel vloeistof het is maakt in dit geval uit dat je gewoon minder verspilt. Als je bijvoorbeeld een bierrecept aan het optimaliseren bent, en je moet iedere keer 10.000 liter weggooien.
1: Ja, nee, dat is een beetje. Die snap ik. Oké. Okay. Ja. Maar het maakt dus niet per sensor uit of die de ene in het ene geval wel en in het andere geval niet een representatieve meting kan doen.
0: Ja. Ja. Nee, en de huidige sensoren passen gewoon niet op dat soort systemen. Dat zijn best wel grote blokken.
1: Oh, dat zijn fysiek grote units.
0: Ja, dat zijn grote dingen die werken op systemen met pijpdiameters. Echt 10, 20, 30 centimeter. Gewoon heel erg groot. Dus als je dat op een... je hebt tegenwoordig ook microreactors. Dat is een soort mok, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat werkt gewoon niet samen.
2: Ja. Hoe kwam je hierbij?
0: Ja, nou, het is eigenlijk ontstaan uit onderzoek van de Universiteit Eindhoven. En in die groep deden we al onderzoek naar fotonische sensoren.
1: Ja.
0: Ik moet daarbij vooral de credits geven aan mijn collega-oprichter Mildred.
1: Die heeft tijdens haar
0: post ook het systeem helemaal uitontwikkeld.
1: Mm-hmm.
0: En het stukje key innovatie daar is eigenlijk ontstaan doordat we die sensoren die we maken zijn eigenlijk op zichzelf niet zo nieuw. Maar als je ze wil uitlezen, dus dat licht moet je ook op een bepaalde manier kunnen in een elektrisch signaal om kunnen zetten.
1: Ja.
0: Dan heb je daar ook weer een stukje apparatuur voor nodig die al gauw 30.000 euro kost. Een high-end spectrometer of een optical spectrum analyzer, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Ja, dan is je hele systeem alsnog weer peperduur.
1: Ja.
0: En we hebben eigenlijk in het onderzoek ontdekt dat als we het op een slimme manier ontwerpen, dat we eigenlijk met een serie detectoren naast elkaar, en dat is, dat is gewoon heel betaalbaar, dezelfde nauwkeurigheid kunnen halen dan als je er een systeem van 30.000 euro aanhangt. En dat was wel echt de doorbraak waardoor dit ook commercieel...
1: Maar ligt die doorbraak nog ietsje meer toe? Want waarom hebben juist jullie dit dan ontdekt en anderen niet?
0: Ja, het is eigenlijk best vreemd. Want wat we zien in de soort van het onderzoeksveld is dat de algemene stigma, zou je bijna kunnen zeggen, is als je zo'n fotonisch sensor uit wil lezen, dan moet je dat echt met hele precieze apparatuur doen.
1: Ja.
0: Terwijl als je praktisch nadenkt van wat je eigenlijk wil bepalen in die vloeistof, dan kun je met veel simpelere apparatuur hetzelfde bereiken. En dat hebben niet veel mensen door, volgens mij.
2: En een simpel apparatuur, dat betekent, want je zet verschillende detectoren naast elkaar.
0: Ja.
2: Leg dat even uit.
0: Ja, dus wat we eigenlijk doen is gewoon op een aantal golflengtes kijken hoe die sensor reageert. Dus op een aantal kleuren. En dat zijn dan bandjes van een paar honderd nanometer. En dat is echt hele oude technologie eigenlijk. Dat bestaat al lang. En we kunnen die sensor ook uitlezen met een uitleesunit. Ja, die is 5 bij 5 centimeter. Dat is gewoon een printplaatje. Eigenlijk heel simpel in plaats van zo'n megadoos.
1: Ja. Fotonische technologie, nou dat kennen we goed. We zijn heel goed bekend bij Smart Photonics bijvoorbeeld. We hebben toevallig in deze serie nog meer fotonische innovaties besproken. Hoe hangt jullie ecosysteem aan elkaar en jullie positie daarin vooral, vanuit Firefly?
0: Ja, het is een heel bruisend ecosysteem, zou ik zeggen. Ook zeker in Eindhoven, waar we dan zijn ontstaan.
1: En Twente, zou ik er dan aan toevoegen.
0: Ja, mag gezegd worden.
2: Dat moet zelfs gezegd.
1: Maar vertel even, hoe staan jullie daarin? En ook juist over het hele land uitgewaaid. Verder dan alleen Brainport.
0: Wij zien het eerste ecosysteem. Wat eigenlijk grappig is dat in dat ecosysteem zijn ze heel veel bezig met fotonisch geïntegreerde circuits, zeg maar. Dus dat je niet elektronische schakelingen, maar fotonische schakelingen gebruikt.
1: Ja.
0: Dat doen wij niet echt, maar wij gebruiken wel fotonische sensoren, zeg maar. Dus het gebruik van licht is een beetje de overlappende factor.
1: Ja.
0: En dat is op zich wel nieuw ten opzichte van...
2: Maar ook hoe afhankelijk ben je in het hele ecosysteem van toeleveranciers? Hoeveel voordeel heb je dat een ecosysteem hebt, dat je ook toegang hebt tot andere partijen die...
1: Ja, jullie productie, om daarin te kunnen schalen. Waar zijn jullie aan onderworpen dan?
0: Ja, nee, dat helpt wel heel erg. Want ook wat we natuurlijk ook gemeen hebben, is dat je wel optische componenten en dat soort dingen nodig hebt om te prototypen. En vooral ook de kennis die in het ecosysteem zit. Dus de contacten die wij kunnen leggen op events in de start-up wereld. En dan kunnen praten met inderdaad mensen van Smart Photonics, dat soort dingen. Dat helpt enorm.
1: Ja. Waar lopen jullie dan wel tegenaan? Wat is er moeilijk?
0: Ja, wat wel moeilijk is op zich, is dat we nu, waar we nu zijn, is eigenlijk dat we een prototype hebben. We zijn net een jaar oud.
1: Mm-hmm.
0: Daarmee testen we bij klanten al wel. En wat we dan eigenlijk zien, is dat het prototype dat we gemaakt hebben nog niet helemaal voldoet aan de strenge eisen die er in de voedselindustrie eigenlijk zijn.
1: Vanuit de VWA? Of gewoon wat ze zelf verwachten van de
0: Ja,
1: de
0: dus gewoon als jij een apparatuur in contact brengt met voedsel, dan mag dat het voedsel natuurlijk absoluut niet vervuilen.
1: Precies, ja.
0: Wat wij nu hebben, voldoet daar nog niet helemaal aan.
1: Okay.
0: En wat ze ook doen is, als je bijvoorbeeld een proces hebt gedraaid met melk of bier, dan wordt zo'n systeem vrij agressief schoongemaakt. Met zure bazen.
2: Moeten ze niet
0: moet
2: meer doen.
0: Brandschoon zijn.
1: Ja.
0: En als die sensor daar dan in zit, dan moet hij daar wel tegenkomen.
2: Na vandaag, jongen, dan gaat het komen.
1: Er gaat zeker een hoop komen, dankzij het verhaal van Don van Elst, CTO van Firefly Sensing. Dankjewel. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Ook FIFA-baas Gianni Infantino ziet nu in dat het niet zo slim was om aandelen in het WK voetbal te gaan verkopen zonder overleg met de voetbalbonden. Hij zet nu een streep door dat plan. Wereldwijd werd er met woede en onbegrip op gereageerd. Infantino hoopt binnen een paar dagen met alle betrokken partijen om tafel te kunnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 15 gewonden gevallen door Russische aanvallen. Dat zegt het stadsbestuur. Er brak op verschillende plekken brand uit, onder andere in een flat van 6 verdiepingen. Rusland heeft het aantal aanvallen op Kiev flink opgevoerd laatste tijd. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de F-35 moet kunnen ondersteunen. Dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf GKN Fokker uit Papendrecht gaat het voortouw nemen namens de 500 bedrijven die meedingen naar de defensiemiljarden hiervoor. Er wordt nu gepraat over hoe de productielijn eruit moet gaan zien. En Amsterdam maakt zich op voor een drukke en feestelijke dag. De Canal Parade staat vanmiddag op het programma. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen om het evenement veilig te laten verlopen. De aanval bij de Pride in Berlijn ligt daarbij vers in het geheugen. Canal Parade begint om 12 uur. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook zondag veel zon en dan nog een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
7: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken. Tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière-stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomerspecial. Iedere week een ander werkgeversmerk.
8: Ja, en deze week gaan we in gesprek met BAM. Arjan, neem ons eens mee. Wat weten we überhaupt van BAM?
9: Daar komt hij. Koninklijke BAM Groep, de ondernemende bouwer wereldwijd met aandacht voor digitalisering en innovatieve en duurzame bouwoplossingen. Van tunnels tot ziekenhuizen in Nederland tot havens en musea in het verre buitenland. BAM staat aan de basis van vele toonaangevende projecten, actief in de business lines bouw en vastgoed en infra, alsmede op het gebied van publiek-private samenwerking. Met zo'n 19.500 medewerkers actief, zingeving zat dus. Maar de bouw heeft zo ongeveer het grootste personeelstekort van Nederland en het aantal studenten in bouwtechnische opleidingen daalt. Uitvoerders, werkvoorbereiders en calculatoren zijn amper te vinden. Hun merkbelofte, Building Sustainable Tomorrow, is krachtig en geloofwaardig. De uitdaging is niet het verhaal, maar de vijver. Die is simpelweg veel en veel te klein.
8: En bij BAM werkt Radboud van der Kooi. Welkom Radboud, jij bent employer brand baas bij BAM. Waarom heb jij zelf überhaupt voor BAM gekozen?
10: Nou, ik zag de naam Iedereen kent BAM. Waar je ook bent, je komt BAM tegen. Ik liep daar binnen en ik dacht, dat is een organisatie, net wat Arjan net allemaal vertelde, met zo'n breed palet aan werkzaamheden. Ja, daar wil ik graag deel van uitmaken om die op een goed voetstuk te zetten.
7: En wat was toen het employer brand of het verhaal of de sfeerdynamiek die je daar proefde, waardoor jij dacht van ja, maar ik wil hier aan de slag?
10: Juist de passie van de mensen die bij BAM werken. Dus die werken daar over een langere periode. En de verschillende expertises. En hoe de omgang met binnen de organisatie. Hoe men binnen BAM met elkaar omgaat. Plus dan de innovatieve werkzaamheden. Ja, dat was eigenlijk een mooie combinatie om te zeggen, hey, dit is een bedrijf waarvoor ik aan de slag wil.
7: En nu ben jij employer brand verantwoordelijke bij BAM. Dat betekent dat alle uitingen, of het nu gaat online, offline, video content op de website, daar heb jij een visie en een mening over. En nu spraken we al met Praxis en met Thales, en dat gaat ook heel veel over content en uiting, et cetera. Maar wij zitten ook nog eens in een hele krappe markt. Hoe lastig moet dat dan wel niet zijn voor jou?
10: Ja, dat is absoluut lastig. Dus wat we willen laten zien is, wat doet BAM precies? En wat zou je kunnen bijdragen als potentiële meewerker aan BAM? Daarom hebben we ook de what als, de what-if-campagne gelanceerd. Zodat je, als je oriënteert op de arbeidsmarkt, daar een beeld van bij kan krijgen van welke bijdrage zou je kunnen leveren bij een organisatie als BAM.
7: En what if is dan, ik ben online of ik rij ergens langs en dan zie ik een campagne-uiting en die doet mij dan triggeren van wat als?
10: Wat als? En vervolgens, wat zou, niet van wat als, maar wat als van wat als naar van wat als kan zijn. Wat kan zijn. Dus dat je eigenlijk de transitie maakt van, oké, dit bestaat nu nog niet, maar hoe zou ik een bijdrage kunnen leveren, hoe dat in de toekomst wel mogelijk is.
7: Nu is de vacaturegraad enorm gedaald. Je hebt het over een krappe sector. Dan heb je ook nog concurrenten. Hoe zorg je ervoor dat het verhaal, het employer brand, dan onderscheidend is, blijft? En hoe pak je dat dan aan?
10: Ik denk dat het belangrijk is om de doorvertaling te maken van Building a Sustainable Tomorrow richting de arbeidsmarkt, waar we zeggen, je kan impactvolle projecten doen die bijdragen aan een positieve toekomst. En daarbij bouw je dan aan een duurzame loopbaan. En dat is eigenlijk de boodschap die we dan uit willen brengen naar de arbeidsmarkt. En vervolgens eigenlijk een laag dieper, omdat BAM zoveel specialisaties heeft, dan op de inhoud gaan inzoomen. Oké, maar als ik dan met asfalt bezig ben of met renovatietrajecten, ja, wat betekent dat?
9: Dat was net mijn vraag. Van, is dat niet te hoog over voor veel doelgroepen?
10: Ja, dat is eigenlijk denk ik wel de kern van de uitdaging van employer brand bij BAM. Het is een divisieorganisatie opgebouwd uit verschillende bloedgroepen. En als je dan op zoek gaat naar de gemene deler, is de boodschap natuurlijk wat dunnetjes. Dus eigenlijk zit die verdiepingsslag van ons merk zit hem in de zaken die we doen. Dus daarom maken we een vertaling naar segmentoverstijgende doelgroepen. Dus je hebt een werk voorbereid in de bouw, maar in de civiele werkzaamheden, maar ook in de energietransitie. Mm-hmm. Dus dan kijken we, als we kijken naar het functieniveau, welk palet biedt BAM dan? Dus dat is eigenlijk één invalshoek. En de andere invalshoek is op segmentniveau, waarbij we zeggen, renovatiewerkzaamheden. En wat betekent dat dan precies? En zo proberen we eigenlijk naar een soort matrix te maken van communicatie, zodat we toch een helder beeld kunnen scherpen wat BAM dan precies doet en BAM als werkgever is.
7: En hoe divers zijn de doelgroepen qua communicatie? Moet je tegen de een gewoon heel plat en simpel en direct communiceren? Wil die persoon in beweging komen om te solliciteren? En moet de ander juist haast filosofisch geïnspireerd worden? Hoe breed is het? Hoe divers is je communicatie daarin?
10: Misschien ook nog wel breder.
7: Breder?
10: Ja, je hebt het enerzijds heb je het over de boodschap, maar dan heb je het over de vorm. Mensen die een kantoor of kantoorfunctie hebben of een kantoorcomponent, die zijn veel beter online te bereiken, of met een inspirerend verhaal of met een inhoudelijk verhaal. Maar degene die daadwerkelijk het werk doen, die hebben soms niet eens een laptop. Ja. Dus die zullen we op een andere manier moeten gaan bereiken, of met een enkele tikken op de telefoon dat ze met ons in contact kunnen komen. En wat we bijvoorbeeld doen is enerzijds het online stuk, en anderzijds helpen we ook met een aantal speeddate events, dat je met twee klikken op de knop ergens voor kunt inschrijven, gekoppeld wordt aan een aantal hiring managers, en dan online of op locatie dan een speeddate kan krijgen om te kijken of BAM bij je past.
8: Je had het net ook over familiair gevoel, maar ook over innovaties. Hoe werken de innovaties waar jullie mee werken als BAM zijn, waar jullie een sustainable tomorrow mee beelden. Hoe laat je dat terugkomen in je employer brand, in de verhalen, en hoe relevant is dat?
10: Het is altijd een component. En dat verschilt natuurlijk per business unit. Als je kijkt naar woningbouwen, BAM bouwt houten woningen. Mm-hmm. En dan is dat sustainability component natuurlijk groter. Dus dan geven we daar meer ruimte aan. Als je het hebt bijvoorbeeld over asfalt, zijn er ook heel veel innovaties. Dan geven we ook extra aandacht hoe we dat dan precies doen. Dus het zit meer in de bewijslast van de specifieke werkzaamheden of specifieke functie, dan dat we het hoog overroepen. Dus we zijn constant eigenlijk op zoek.
11: Je probeert eigenlijk voor elke doelgroep elke keer te vertalen, wat is onze werkgeversbelofte en wat houdt dat dan in voor jouw vakgebied?
10: Precies.
11: Oké. Okay.
8: Wat onderscheidt jullie van andere directe concurrenten? Want building a sustainable tomorrow. En ja, we kunnen nog, denk ik, hier aan ChatGPT of om Claude vragen om daar 26 varianten op te bedenken. En die zouden prima passen bij andere partijen. Het lijkt natuurlijk allemaal veel op elkaar, maar toch wil je ergens onderscheidend zijn. En wil je ook duidelijk kunnen uitleggen waarom BAM anders is dan Heijmans.
10: Ja.
8: Wat maakt jullie anders of uniek of...
10: Ja, waar we net al op teruggrepen, het generieke verhaal. Hè? Mm-hmm. Dan cascadeer je eigenlijk naar beneden en dan zit het meer in de wat we doen en hoe we het doen. Bijvoorbeeld wat, BAM is een projectorganisatie. Dus als wij een woontoren bouwen in Amsterdam of in Rotterdam, of een stadion bouwden of onderhouden, dan is dat project is iets wat BAM gaat doen voor een langere periode. Dus je ziet dat een deel van de arbeidsmarkt zegt van oké, op Schiphol, bij wijze van spreken, zou ik aan de slag willen gaan. Welke aannemers zitten daar dan precies? Dus dan is het heel erg projectgedreven. Dus dat is één. Op het moment dat je of met meerdere aannemers op een project zit, of dat die differentiatie wat minder sterk te voet is, dan gaat het meer over hoe we het doen. En daarbij heeft BAM denk ik een sterke people-strategie, waarbij we zeggen, oké, we gaan voor dat duurzame carrièrepad. Het is natuurlijk een cao-gedreven markt, dus ja. Op die arbeidsvoorwaarden kan je niet zoveel differentiëren.
8: Maar ik snap, we gaan voor het duurzaam carrièrepad, maar dat zegt iedereen. Er zijn weinig partijen die zeggen, we hebben toffe projecten, maar we branden je binnen een jaar op. Dus dat is wat iedereen roept. Wij gaan voor het duurzame carrièrepad.
10: Ja, nou ja, goed. Daar komt dan ook weer de bewijsvoering van. Hè, want als iedereen het roept, is het natuurlijk iets wat effectief is.
8: Ja.
10: En ik denk dat de differentiatie binnen BAM zit. Hè. Dus je hebt de inhoud van het werk, je hebt je collega's en die leidinggevende. En dat leidinggevende component, hè, daar zet BAM ook heel sterk op in. Op van, nou, wat is nou precies leiderschap? Hoe zorg je daar nou precies voor? Onze managers krijgen heel veel training, opleiding, begeleiding om juist ook de mensen gemotiveerd te houden en op de juiste manier aan te sturen. En daarnaast zorgen we voor, als we het hebben over interne mobiliteit, houden we ook altijd een vinger aan de pols van, zitten mensen nog op de juiste plek? Kunnen ze binnen de eigen business unit doorgroeien of liggen er elders nog mogelijkheden?
8: En als je kijkt naar innovaties en je hebt te maken met een schaarse doelgroep, die moeten ook op plekken vandaan komen. Die zitten vaak online of rijden ergens langs een snelwegmast of zitten in een taalmodelletje te koekloeren. Als je je strategie hebt en je hebt je content, hoe bereik je nu die schaarse doelgroep? Je gooit hengeltjes uit, maar daar zwemmen min 3 visjes, bij wijze van.
10: Ja, dus we gooien dus marketing hengeltjes uit.
8: Ja, let's talk about the marketing. Recruitment marketing.
10: Recruitment marketing. Plaatje, praatje en dan solliciteren. Dus dat is één. Anderzijds heb ik het over events gehad. Dus dat we ervoor zorgen dat...
11: Ja, speeddates gaf je al aan.
10: Maar ook bijvoorbeeld dat we naar bijvoorbeeld business events, dat we onze collega's ook tools in handen geven om te zeggen, oké, kom je in contact met iemand die interessant is. Zorg ervoor dat dat linkje met recruitment is gelegd. En dat is denk ik de combinatie van online en offline om dat te blijven doen. Internationaal natuurlijk ook. Alleen zijn we wel vaak afhankelijk van de wens van onze opdrachtgever, wat vaak in de overheidssector zit, waarbij het dan van belang is om de Nederlandse taal machtig te zijn. En dan wordt je vijver natuurlijk wat minder groot.
12: Ja, ja, ja.
10: En je hebt natuurlijk ook met bepaalde regelgeving te maken als je mensen buiten de EU in Nederland laat werken, als je het over saliering hebt. Dus het blijft altijd lastig. En anderzijds zijn we dus ook gestart met het opleiden van mensen. Dus we hebben onlangs een mbo-traineeship gelanceerd, hbo- en wo-traineeship. Dus enerzijds kijken we naar de mensen die het al kunnen. Maar je gaf aan, die visjes, dat zijn er niet zoveel. Dus hoe kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat we mensen die het nog niet kunnen, maar leerbaar zijn, kunnen binden aan onze organisatie.
12: Is er binnen BAM paniek qua dat jullie weten, ja, er zijn eigenlijk te weinig mensen, ook voor de mid-lange termijn, met wat we allemaal willen? Of is er het gevoel van, nou, we hebben grip, want ja, de vijver is nu krap, maar met onze activiteiten gaan we het redden?
10: Ja, ik ervaar wel een gevoel van meer richting grip dan paniek, absoluut.
12: En hoe komt het dat jullie grip hebben?
10: Enerzijds gaat het dus om wat ik net vertelde over het opleidingstrajecten waar we mee bezig zijn. En anderzijds zijn we, en dat heeft dan ook met het stukje online en marketing te maken, bouwen van onze eigen talentpools. Dus dat we in plaats van de traditionele sollicitatiebrief en NCV, dat we veel meer kijken van hoe kunnen we in de fase dat mensen nog aan het oriënteren zijn en in contact komen. Dus dat kan of via de website of allerlei events. En die verdelen dan eigenlijk ondergespiegeld aan de expertises die we hebben binnen BAM. Zodat we zoveel mogelijk aanwas hebben van mensen die nu of niet op zoek zijn, of een beetje latent.
11: Een beetje actief. Aan het rondneuzen. Ja.
10: Precies, dat we die eigenlijk in de smiezen krijgen. En dat we voor onszelf in de gaten hebben, oké, dit zijn voor ons bepaalde doelgroepen waar we heel veel naar zoeken. En dat we die talentpools dan in eigen beheer hebben om die mensen langzaam te verleiden om een stap richting BAM te maken.
12: Dus je bouwt een community.
10: Ja.
12: Ja, we hebben hier ook een kleine Playa del Amstel community. Ik ga nog heel even naar de bar.
11: Hoe lekker.
12: Wat te drinken voor ons drieën. En dan praat Arjan zo met jou verder, ik ook. Maar hij begint met een aantal prikkelende vragen.
13: BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
12: Ja, Radboud, daar zijn we weer. Bijgevuld en al. Arjan, je hebt een aantal vragen.
11: Heerlijk, ja, lekker verfrissend. Komt hier, Radboud. Op welk employer brand ben ik als expert stik, maar dan ook echt stik jaloers?
10: Oh, dat vind ik een mooie. Ik denk, dan kies ik Rituals.
11: Oeh, vertel.
10: Nou, omdat ze hebben een mooi merk richting de consumenten staan. Mm-hmm. En dat bouwen ze eigenlijk om richting de arbeidsmarkt. Waarbij ze ook zeggen van oké, wij hebben binnen Europa verschillende vestigingen, maar vergelijkbare functies. Mm-hmm. Dat hebben ze eigenlijk mooi gespiegeld. Waarbij ze ook meer het traditionele solliciteren loslaten. Maar op basis van assessment gaan kijken van oké, hoe doen we dat dan precies? En ik vind dat ze daar een mooie overlap hebben gemaakt in wat zij communiceren richting de consument als richting de arbeidsmarkt.
11: En wat ik daarop aan wil vullen, wat Rituals briljant doet, want ze snappen ook als jij een afgewezen sollicitant bent, dat je teleurgesteld kunt zijn en dat dat verlies kan opleveren naar het consumentenmerk. Dus stuur je altijd een cadeautje op. Ook al ben je afgewezen, dank voor je inspanning en je krijgt een flesje of een zalfje of een dingetje thuis stuurt. Vind ik heel slim.
12: Is er een consumentenmerk dat jou ooit heeft afgewezen waar je nu nog steeds boos op bent?
11: Meerdere malen.
12: Ja?
11: Daar wil ik het niet over hebben.
12: Nee, oké. Nou, dan gaan we door naar de volgende vraag.
11: Heel gevoelig.
12: Duik maar weer.
11: Hier komt-ie. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik eigenlijk slecht en draag ik wel uit tegen beter weten in?
10: Ja, slecht zou ik het. Nee, dat, ik heb niet het gevoel dat ik denk, dat is slecht. Het is wel overwogen. BAM is natuurlijk, we bestaan nog 157 jaar. En die tijd is er langzaam een stap voorwaarts gemaakt. Dus ik heb niet het gevoel dat ik nu denk van oké, nu draag ik iets uit waar ik niet.
11: Zit er wel iets in wat je onder je huid zit? Waar je denkt, dit moet er nog een keer uit. Hier moet ik nog een keer aan gaan schuren. Want dit gaat ook niet lekker.
10: Nou, ik denk dat het dan meer zit in dat BAM komt vanuit verschillende organisaties, wordt het één. Mm-hmm. En dat wij als organisatie meer één stem naar buiten kunnen zijn dan op lager niveau dat we...
14: Meer de versnippering.
10: Meer de versnippering. Ja, ja. Dus ik denk dat het daarin zit, ja.
14: Wat is bij ons in het bedrijf de coolste campagne ooit die we nooit hebben uitgevoerd wegens een beetje gebrek aan lef? Gaan we het echt over campagnes hebben?
10: Flexibiliteit is heel erg belangrijk, hè, in de arbeidsmarkt. Zeker dat je je werk kunt aanpassen op je thuissituatie. Dus ergens was een onderdeel binnen BAM die zegt... oké, bij ons kan je je kinderen van school halen. Mm-hmm. Maar dat kan je natuurlijk nooit communiceren naar buiten. Want dat is maar één klein onderdeeltje binnen BAM.
14: En dat mag dan eigenlijk niet meer?
10: En dat kan ook niet. Stel je voor, je bent storingsmonteur en je staat bij een sluis. En je denkt, nou, nu is de tijd...
14: Even
10: mijn kinderen ophalen. Dat gaat natuurlijk niet. Dus ergens vond ik dat wel een leuke, dat er een bedrijfsonderdeel was van... nou, wij willen ons aanpassen richting de wensen van onze potentiële medewerkers. Mm-hmm. Maar daar zaten zoveel haken aan ogen aan dat we dat uiteindelijk niet hebben laten vliegen.
12: Wat vind jij van BAM als employer brand, Arjan?
14: Ik vind het een tof brand. En ik volg de community, de talentpool community, die volg ik al jaren. Want het is niet iets van het laatste jaar wat jullie doen. Dus ik weet dat jullie goede programma's hebben op ook silver medalist. Dus kandidaten die zijn afgewezen op een bepaalde functie. Om te kijken, is er ergens anders plek voor die mensen? Dus niet gewoon transactioneel afgewezen en weg. Dus de echte talentenpool community van BAM. Ik weet dat die al jaren in jullie strategie zit. En ik vind dat heel sterk, want er wordt heel veel over gepraat bij grote corporates, maar meestal wordt het heel slecht uitgevoerd. Dus ik denk dat jullie daar wel echt een streepje voor hebben.
10: Maar wat ook echt leuk is dat leeft. Dat we zeggen, oké, een kwalitatieve sollicitant, ongeveer 15% van de mensen die ons solliciteren, gaan naar een volgende ronde. Dus dan denkt iemand, oh, die heeft iets.
14: Ja.
10: En eigenlijk willen we die pool tot aan eerste gesprek, tweede gesprek en tot aan de laatste fase kijken van oké, waar zit die? We voelen kwaliteit, die komt niet misschien bij ons terecht, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die ergens binnen de organisatie landt? Ja, zo ontstaat er natuurlijk een mooi systeem van dat we als specifieke recruiters niet alleen in eigen hokje kijken,
14: in dat eigen funneltje en tunneltje kijken. En dat de kandidaat een ja of nee sticker krijgt. Maar dat er ook echt wordt gekeken van wat kunnen we met die man of met die vrouw?
12: Ja. En Radboud, en nu ben jij een employer brand expert. Je zit momenteel bij BAM, die je verder brengt. Je hebt bij Aegon gezeten, bij Vonk, waar je veel campagnes en concepten hebt gedaan. Als jij nu droomt over het employer brand van BAM, en je hebt even niet allerlei zaken waar je rekening mee moet houden, wat zou je zelf heel graag willen neerzetten met BAM? Kijkend naar de organisatie die het is en jouw kennis en expertise.
10: Nog een steviger statement. Hè?
12: Nog een steviger statement. Hoe klinkt dat stevige statement?
10: Nou, ik denk dat als we kijken naar als BAM zijn we vaak een beetje braaf. Hè? Dus we doen heel veel dingen en dan komt dat niet naar buiten.
12: Dat bescheidenheid?
10: Dat zit deels denk ik ook in bescheidenheid. En we hebben al een duurzaamheidscampagne. We zeggen daadkracht met 3 letters. Hè? We gaan ervoor. En ik zou graag willen dat... wat als is natuurlijk bijna filosofisch en een soort vergezicht. Mm. Waarbij je met een glaasje even in de toekomst kijkt. Maar ik denk ook dat die bewijsvoering van wat kunnen we allemaal? Wat hebben we gepresteerd? Dat wel iets meer ervoor komt. Op de voorkant mag komen.
12: En als je dat zou mogen vertalen naar uitingen of een soort concept, heb je dan al wat prikkelende ideeën? Of jij mag ook meedenken, Arjan. We kijken naar de toekomst, hè? Voel je vrij als expert?
14: Ja, nee, maar jij mag eerst.
10: Nou, het is een mooi moment om de kennis te vergroten. Ik denk dat we visueel gezien dan ook wat qua typografie wat sterker kunnen zijn. En ik denk ook dat we wat mooie, rauwere beelden kunnen laten zien van het werk wat we doen.
14: Ja, ik ga juist inderdaad wat moeilijk wordt van organisaties als BAM. Hè, wat vaak zie je technisch georiënteerde bedrijven zijn knijter trots op alles wat ze doen. Alleen zijn veel te bescheiden. Dat is het allemaal moeilijk. Doen we normaal, hè, dan doe je al gek genoeg. Dus niet gek doen. Ik ben heel erg van de guerrilla recruitment. Dingen doen, uitingen durven doen. Echt flash recruitment. Die echt impact maakte van mensen. Hebben er nooit over nagedacht. Wat een vette werkgever. Dat vind ik heel erg leuk. Maar dat is een uiting. Dus dat is niet het employee brand zelf. Dat is een activatie voor bepaalde doelgroepen die je moeilijk bereikt.
12: Wat is het lastigste om employer brand manager te zijn bij BAM?
10: Ik denk de complexiteit van de organisatie en de stakeholders die daarbij horen om een vet concept eigenlijk te laten gelden voor eigenlijk alle doelgroepen. Bijvoorbeeld als je zegt bouw aan een duurzame toekomst. Hè, mm-hmm. Hebben we het even niet over het stukje bijvoorbeeld infrastructuur. Dus je zit altijd met, als je bepaalde uitspraken doet, dat je niet de hele organisatie omvat. En dat maakt het lastig.
12: We houden het in de gaten en we kijken uit naar het vernieuwde, door jou geïnspireerde employer brand van BAM in de toekomst. Dankjewel, Radboud van der Kooi van BAM. Dit was weer een zomerspecial. Volgende week zijn we er weer met een hele bijzondere zomerspecial. En dan praten we met Friesland Campina hier vanuit Playa del Amstel in ons gezellige barretje. Tot dan.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Er gaat een streep door het omstreden FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Zijn directe collega's in het FIFA-bestuur spreken trouwens van een eenmansactie. Het plan zette veel kwaad bloed, onder andere bij alle Europese voetbalbonden. In Napels zijn zeker 21 gewonden gevallen door een aardbeving gisteravond. Het is de zwaarste beving daar ooit gemeten. Volgens de brandweer zijn enkele leegstaande gebouwen ingestort en andere gebouwen zijn licht beschadigd. Ook was de stroom een tijdje uitgevallen en was het trein- en metroverkeer stilgelegd. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar het leidt toch weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En in Leiderdorp is een pannakooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente. Die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf. Dat zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de pannakooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
6: Dit is Studio Den Haag van vrijdag 31 juli. Ik ben Martijn Rijk en bij mij in de studio zit Leendert Beekman, ook wel Leendert genaamd.
7: Zeker.
6: En dag Leendert.
7: Ik ga het toch even jou onderbreken. Ja. Gelijk om eventjes anarchie ervan te maken. We weten dat het echt hoogzomer is als Martijn de Rijk de zomerspecials presenteert.
6: Ja, en dat hij het op de een of andere manier ook voor elkaar gekregen heeft om desondanks echt ontzettend verkouden te zijn. Ja. Mijn excuses daarvoor. Ja. Ja. Maar inderdaad, het is natuurlijk op dit moment reces. Dat weet iedereen. En je weet ook dan dat Studio Den Haag altijd doorgaat in het reces. En wij pakken dan altijd een leuk onderwerp of een leuke serie onderwerpen en gaan dat eens eventjes tot op de bodem uitzoeken. Deze week is dat de woningmarkt. En daarvoor trekken we een van onze experts woningmarkt uit onze BNR-stal. En dat is natuurlijk Maarten Bouwhuis. Maarten.
8: Goedendag.
7: Van vastgoed gezocht.
8: Ja, al 6 jaar doen we vastgoed gezocht. Samen met Maarten de Gruyter. Maarten en Maarten. En ik heb de vakantie al achter de rug. En een van de belangrijkste saleslessen die ik ooit kreeg van een ondernemer was, je moet niet denken dat er in de zomer niemand is en dat er niemand luistert. Er luisteren dus heel veel mensen naar dit gesprek. Want er zijn juist heel veel mensen wel aanwezig. Lang niet iedereen is altijd met 6 weken met vakantie. En de belangrijkste salesles was, als je iets wil verkopen, moet je dat in de zomer doen. Dan hebben mensen nog tijd voor een kop koffie.
6: Kijk, en
8: dus,
6: ik zit
8: dus dat is ook, we hebben de tijd voor dit gesprek. En mensen hebben ook tijd om te luisteren.
6: En er komt er nog eens bij dat heerlijk op een strand luisteren naar het zoetgevoiced stemgeluid van Leendert. Dat
7: ja, precies. Precies. Kijk.
8: Nou, hey, denk het over waar je volgende woning gaat staan.
7: Ja. Ja, ja, wat wel, want we gaan het over wonen hebben. En dan bel jij van tevoren even op van hoe gaan we dat gesprek dan in? Ja. En het interessante, en Maarten weet het als geen ander, over het probleem, over de probleemstelling. Hè, er moet iets gebeuren op die woningmarkt en er moeten huizen komen. En het is eigenlijk een schande dat in een rijk land, zoals wij zijn, hè, Nederland, dat er mensen zijn die geen woning kunnen vinden of niet kunnen betalen. Daar is Politiek Den Haag het helemaal met elkaar over eens. Iedereen vindt dat er iets moet gebeuren. Dus voor zover mijn bijdrage voor vandaag.
8: Ja, want, nou ja, ik zei net, we doen nu 6 jaar vastgoed gezocht. Toen wij net na corona begonnen met vastgoed gezocht, zeiden we zelfs nog op de redactie, nou ja, oké, wonen en vastgoed. Het programma doet meer dan alleen wonen. Kunnen we daar elke week een unieke uitzending over maken? Nou, we zijn maar gewoon begonnen en toen waren we een jaar onderweg. Toen zeiden ze, zullen we nog maar een jaartje doorgaan? Nou, we zijn dus nu bijna 6 jaar verder. Het probleem is volstrekt helder. Er is een tekort aan woningen. In 2021 was het ongeveer 315.000. Wat een soort van geschat tekort is, woningtekort. Nu zijn dat meer dan 400.000 woningen die we tekort hebben. Dus in diezelfde tijd, toen begon Hugo de Jonge, gaan we het straks uitgebreid over hebben, begon ons programma, hadden we elke week reuring over de problemen op de woningmarkt. Iedereen vindt het een probleem. Straks kunnen mijn kinderen geen huis krijgen, maar de politiek krijgt het voorlopig niet opgelost.
6: Ja, laten we dan inderdaad eventjes eerst naar dat probleem kijken. Je hebt het over 400.000 woningen tekort. Ik heb ook een getal gehoord van 1 miljoen. Waar zat dat dan?
8: Dat is het getal wat men had willen bouwen tot 2030. En dat is dan start ongeveer 2021. Dus toen Hugo de Jonge, en net voor Hugo de Jonge, men de regie, zullen we het over hebben straks, Leendert, weer naar zich toetrok in Den Haag, zei de regering, er moeten 100.000 woningen bijkomen tot 2030. En dat is dus ongeveer 100.000 per jaar.
6: En waar komt dat tekort uiteindelijk vandaan? Want dat komt niet uit de lucht vallen. Op een gegeven moment, opeens, op een dag, was het er. En groeide het. En was het eigenlijk niet meer tegen te houden. Maar wanneer is dat begonnen?
8: Nou, dan moeten we denk ik iets verder terug in de tijd. En dan vind ik ook leuk om jouw politieke kennis daarbij te pakken. In 2007, 2008 was er eigenlijk ook een piek in de woningmarkt. Dan heb ik het even over de koopmarkt. En was er ook een methode om, laten we zeggen, veel te bouwen. Er werd veel gebouwd door projectontwikkelaars. Tot de crisis van 2009. Nou, je hebt zelf verslag gedaan van Lehman in 2008.
6: Ja, voor een deur gestaan.
8: Alles wat er daarna gebeurd
6: werd. Ja.
8: En toen is de bouw enorm in elkaar gestort. En dat komt omdat woningen werden niet verkocht. En als je dus in een nieuw bouwproject geen woningen verkoopt, dan je moet 70% verkopen voordat de projectontwikkelaar gaat starten, dan start de bouw gewoon niet. Nou, en als dan een paar jaar, en de crisis duurde tot 2013 uiteindelijk, de bouw niet start of er veel minder wordt gebouwd, bouw je een soort dip op, even zo gek te noemen. En die dip zijn we nooit meer te boven gekomen.
6: Als je 4 jaar niet bouwt, dan vertrekken de bouwers.
8: Nou, dat is er gebeurd. Dus toen is er een uittreden geweest uit de markt van, laten we zeggen, personeel. Maar dat is denk ik de afgelopen 15 jaar, wat zo lang is het al geleden, wel weer opgevangen. Ik denk dat er iets anders aan de hand is. De bevolkingssamenstelling veranderde. Dus in diezelfde tijd dat we minder gingen bouwen, gingen we ook wat heet huishoudingsverdunning krijgen. Dat is eigenlijk al 30 jaar lang aan de gang.
6: Ja.
8: Maar een gemiddeld huishouden nu is iets van 2 of nog minder dan 2 per woning. Simpel getal. Nederland heeft 5 miljoen eensgezinswoningen. Dat zijn dus grondgebonden woningen, de meeste eensgezinswoningen. Kun je met een gezin in wonen. De helft daarvan, 2,5 miljoen, wordt bewoond door 1 of 2 persoonshuishoudens.
6: Jongen,
8: in Amsterdam is 40% van de huishoudens een eenpersoonshuishouden.
6: Ja.
8: Nou, dat was natuurlijk 20, 30 jaar geleden totaal anders.
6: Ja, ik las een getal, of ik kwam een getal tegen van 3,5 bewoners per woning in 1965. Met hetzelfde aantal mensen heb je 2 keer zoveel woningen nodig.
8: Ja.
6: En heb natuurlijk ook nog bevolkingsgroei gehad. Ja. Dus je voelt wel aan dat het maar één kant uit
8: duurt. Ja, bevolkingsgroei was er natuurlijk ook, hè? Want iedereen weet nog, we gingen van 15 miljoen mensen, naar 16 miljoen, naar 17 miljoen, nu 18 miljoen.
6: Ik ben de tel al kwijt.
8: Ja, precies, we zitten over die 18 miljoen. Ja. Nou, dan de huishoudingsverdunning. Personeeltekort in de bouw had inderdaad, was een van de gevolgen na die crisis in 2008, 2009. Vervolgens wilden we weer meer gaan bouwen na corona. Toen kwam er een enorme groei in bouwkosten, materialen. Mensen werden duurder. Beschikbare bouwgrond is ook wel een probleem vanaf 2000... met een enorme strijd om de ruimte. En die strijd om de ruimte die wordt ingezet door de energietransitie, want die heeft ruimte nodig. Bedrijventerreinen hebben ruimte nodig.
6: Stikstof.
8: Natuur. Nou, en dan kwam de BBB op en die zeiden, ho, je mag niet bij de boeren snoepen. Dat zit heel diep in de nota ruimte die nu door het nieuwe kabinet een beetje herschreven is om dat BBB-sausje er een beetje uit te halen. Maar dat heeft allemaal invloed op dat we een tekort hebben aan woningen en dat we dus te langzaam bouwen.
7: Mag ik nog heel even terug in de tijd? Want jij zei van, ik wil het nog even van je horen. Ik begon als journalist, lokaal, later in de regio. De regio Leiden, politiek gevolgd. Bij de provincie rondgelopen voor Omroep West. En je kan je eigenlijk nu niet voorstellen hoe anders er toen over wonen gesproken werd.
8: Ja.
7: Als je dat afzet tegen tegenover nu. Want het is echt 180 graden gedraaid. Want wonen was toen ook een probleem. Maar omdat er niet meer gebouwd werd, was het een heel ander probleem. Eigenlijk werd toen gedacht, ja, woningen, die moet je niet meer bouwen. Die krijg je nooit verkocht. En om een voorbeeld te geven, de gemeente Oesgeest. Iedereen die wel eens over de A44 rijdt, die rijdt langs het Bioscience Park. Ja. Nou, daarachter ligt een woonwijk tegen Rijnsburg aan. Dat werd toen ontwikkeld en de gemeente kon niet van de grond af. En zat uiteindelijk met een schuld, ik geloof van 30 miljoen... waar de gemeente Oesgeest toen bijna failliet op gegaan is. Nou, dat kan je nu niet meer voorstellen. Dat je bouwgrond hebt, dat je wil dat er gebouwd wordt, maar dat je het niet kwijt.
8: Ja, en dat is in de collectieve geschiedenis van gemeenten wel een thema. Die hebben in die tijd veel hun gemeentebegrotingen willen helpen met het verkopen van bouwgrond. En er zijn heel veel gemeentes daarmee in de problemen gekomen. En daarom zijn ze ook niet zo, laten we zeggen, happig. Om dat weer te doen en te zorgen dat ze dus die gemeentebegroting kunnen vullen met de verkoop van bouwgrond.
7: Ja.
8: Overigens is nog altijd de meeste grond in handen van de gemeente. Hè? Dus als het dan gaat over regie op bouwen, dan wordt er vaak gezegd, die projectontwikkelaars die willen niet bouwen, want ze kunnen er geen geld aan verdienen. Nou, zullen we het nog wel over hebben. Dat klopt niet helemaal. Maar het overgrote deel van de grond in Nederland is nog altijd in eigendom van de gemeente. Dus als de gemeente grond wil uitgeven en daar een, laten we zeggen, faire prijs voor willen krijgen. En niet te veel. Ja, dan kan de projectontwikkelaar ook wel bouwen.
7: Maar
8: ja,
7: ook het idee over de woningmarkt. Toen er tijd werd er echt gedacht, dit gaat niet voorlopig niet meer goedkomen.
8: Nee.
7: En het idee dat we alweer zo snel in een boommarket, mag je dat zo noemen, maar de markt zoals die nu is, zo'n overhitte markt terecht zouden komen, dat werd toen niet meer geloofd.
8: Ja, kijk, en dus daar komt de beroemde uitspraak van Stef Blok vandaan. Die was minister tussen 2012 tot 2017 was hij minister voor wonen. En hij heeft toen de uitspraak gedaan, de woningmarkt is af.
6: Ja, en daarmee bedoelde hij, want hij, in die periode heb ik hem nog wel eens geïnterviewd. Ik kan me herinneren dat ik met hem op straat stond in een nieuwbouwwijk en dat hij zei van ja, het gaat terug naar de markt. De markt kan dit gewoon oplossen.
8: Ja, dus we hoeven als Rijk niet meer de regie te voeren. Kijk, we komen uit de tijd na de oorlog van de nota'sruimte. En dat vind ik altijd leuk om te noemen. De laatste nota'sruimte heet Finex. Dat staat voor vierde nota extra. Voor de mensen die dat niet weten, daar komt het woord Finex vandaan. Er was dus een vierde nota. Toen kwam er in de jaren 90 een vierde nota extra. En die is heel sturend geweest. Dat betekent, je wijst grote locaties aan en daar kunnen de gemeenten dan gaan bouwen. En het Rijk wijst dat aan en het Rijk investeert in de infrastructuur. Want anders kun je er niet naartoe. Leidse Rijn bij Utrecht, allerbeste voorbeeld. Kent iedereen, klassieke Finex-wijk. En met de woningmarkt is af, zei hij ook, we hebben geen nota ruimte meer nodig. We hoeven niet meer als overheid hierop te sturen. We laten het aan de markt. Eigenlijk, zei hij, we laten het aan de gemeente. Als de gemeente zegt, ik wil hier grond uitgeven en ik ga een woonwijk bouwen, nou, ga je gang, zoek een paar projectontwikkelaars en een paar woningcorporaties voor sociale huurwoningen en ga maar een wijk bouwen.
6: Ja,
8: dat is eigenlijk
9: industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Is de crisis in Rotterdam met de derivaten. Dat is pas 10 jaar later opgelost. En let op, dat heeft elke sociale huurder in Nederland €12 gekost. Dus ja. Alle 400 corporaties in Nederland hebben dat met elkaar opgehoest om die 2 miljard schuld van Vestia te betalen. Dus toen is er een verhuurdersheffing gekomen om die corporaties aan banden te leggen. Dus die zijn een soort van teruggeduwd. En het gevolg daarvan is een enorme daling in bouwproductie van corporatiewoningen van bijna 30.000 naar 15.000 per jaar.
5: Daar was trouwens toen over politieke steun en over ook het sentiment in het publieke debat. Daar was in eerste instantie heel veel draagvlak voor vanwege die Maserati. Want toen was het idee van, nou, laten we die woningbouwcorporaties maar eens flink aanpakken.
4: Ja, en het werd ze ook verboden om middenhuurwoningen te bouwen, wat ze tot die tijd wel deden.
5: Ja, daar was dus politiek heel veel draagvlak voor. Omdat
6: dat is ook logisch. Die Maserati die heeft heel wat kwaad veroorzaakt.
4: En wat je daarna dus ziet, is dat als dat teruggaat, nou, dan kun je zeggen, oké, dan geven we het aan de markt. Maar de markt kwam uit een crisis en was misschien best wel voorzichtig. Misschien moeten we dat concluderen. Het was niet zo dat de markt hele woonwijken ging ontwikkelen in die tijd. Ja. En dat ging een beetje, beetje bij beetje.
6: Ja, we hebben het al eventjes genoemd. De bouwbedrijven die zaten zonder mensen. Dus dat was natuurlijk op dat moment, dat hielp natuurlijk ook niet.
4: Dat hielp ook niet. Nou ja, ik heb zelf in Diemen gewoond. Daar heb je Diemen de Sniep. Dat is echt een wijk ook uit 2006-2007. Toen kwam de crisis. En toen zag je daar gewoon dat de wijk niet werd afgebouwd. Dus er stonden, laten we zeggen, 10 rijtjes. Die stonden
6: een mooi speelterrein voor de kinderen.
4: Die hebben 10 jaar lang gewoon op een soort van bouwgrond gewoond. Die 10 rijtjes. Voordat pas vanaf 2000, uit mijn hoofd, 14-15, er weer ontwikkeling kwam om tot en met 2020, dus ongeveer tot corona, die hele wijk af te bouwen. Zo lang duurt dat dan voordat dat dan terugkomt. Yes. En dat is een van de gevolgen van die crisis in 2009. Toen zijn er dus heel veel bouwprojecten die de markt dus aan het doen was, stilgevallen. Achteraf kun je zeggen, de overheid moet proberen altijd anticyclisch op te treden. Dus anticyclisch betekent, er is crisis, dan stop ik er geld bij en dan help ik de markt.
6: En dan moet je dus oegstgeest, wat met zo'n probleem zit,
4: moet je dus helpen en afbouwen.
6: Omdat, precies.
4: En op het moment dat het goed gaat, dan hoef je minder regie te voeren, want dan komt het wel. Want dan is er vraag en dan gaan we wel bouwen.
5: En vanuit de lokale en regionale politiek heb ik nog twee andere observaties. Dat was toen het weer aantrok. Toen waren er ook gemeenteraadsverkiezingen. En toen was er ook de vraag, en Leiden is wat dat betreft echt een mooi voorbeeld, omdat je een stad hebt dicht bebouwd met daaromheen 4 kernen. Leiden-Dorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Voorschoten, waar meer ruimte is. En de strijd daar op dat moment was van, ja, als we gaan bouwen als regio, waar gaan we dat dan doen? En Leiden zei, ja, we willen best in Leiden bouwen, maar we gaan natuurlijk niet de hele stad volzetten met hoogbouw, want wij kunnen niet anders. Dus, Zoeterwoude, kunt u niet kijken of er aan de randen misschien gebouwd kan worden van het dorp? En in Zoeterwoude zeiden ze, ja, wij gaan toch niet voor Leiden ons mooie stukje weiland opgeven? En in Oegstgeest zeiden ze precies hetzelfde. En dat was een gevecht om ruimte op dat moment. En het tweede, toen er weer gebouwd werd, als je een gemeentehuis vol wil hebben, dan moet je een bouwproject aankondigen. Want op dat moment zit de publieke tribune vol. Urenlange insprekers van mensen die zeggen, ja, als je een woontoren bouwt, dan heb ik de hele dag schaduw in de tuin en dat wil ik niet. Ik kijk nu op een prachtig mooi grasveld uit en als er een woonwijk komt, dan ben ik mijn uitzicht kwijt. Maar iedereen komt klagen, want we willen wel dat er gebouwd wordt, maar niet in onze achtertuin, hè? Het beroemde NIMBY. Maar jij had nog een mooie ratje ervoor, hè? Niet in achter- en voortuin.
4: Dat noemen ze ook wel Nivea, niet Nivea. In mijn voor- en achtertuin. Ja. Maar de gemiddelde doorlooptijd van een project in Nederland is meer dan 10 jaar. En de bouwtijd is maar een jaartje, misschien 2. De rest is gewoon vergunningprocedures, aanvragen, bezwaarprocedures, papierwerk. Ja, en daarom gaat het zo traag. En daarom is die woningmarkt ook inelastisch. Want op het moment dat de vraag toeneemt, is er in elke markt,
6: duurt het sowieso 10 jaar voordat er,
4: ja, in een normale markt kun je binnen een paar maanden kun je omschakelen. Als de vraag naar rugzakken toeneemt, komen er vanzelf binnen een maand nieuwe rugzakken uit China. Ja, bij de woningmarkt is het totaal inelastisch. Dus op het moment dat de vraag toeneemt, duurt het 10 jaar voordat je het kunt oplossen. Dat is overigens een reden, politiek gezien, dat het niet zo gek is dat de overheid een soort van regie wil houden. Omdat het dus, omdat je er toch een beetje op moet sturen, omdat het zo

0: inelastisch is.
1: Laten we dan inderdaad eventjes die andere politicus erbij pakken. Die ene die wel heel erg nadrukkelijk regie gehouden heeft.
0: De man met de schoenen.
1: De man met de mooie schoenen, ja. Hugo de Jonge. Die, ja, die ging de regie terugpakken op de woningmarkt.
2: Het ministerie kwam terug?
1: Het ministerie kwam terug, ja.
0: Ja, Vrom was opgeheven in 2013. En er werd een nieuw departement, VRO, maar weer nog wel in huis bij een ander departement.
2: Ja, bij Binnenlandse Zaken.
0: Ja, daar zit het nog steeds.
2: Ja. Ja. Maar goed, dat was een signaal. Hè. We gaan het anders aanpakken. En Hugo de Jonge kwam binnen zoals we Hugo de Jonge kennen. Het was staartje corona. Hugo de Jonge mocht geen minister voor volksgezondheid blijven. Dat werd toen Ernst Kuipers. En hij werd de nieuwe... De bouwbaas, zoals bij deze...
0: Minister voor Volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening.
2: Hij werd een nieuwe minister voor Volkshuisvesting. En Hugo de Jonge deed dat precies zoals hij dat ook deed toen hij minister van Volksgezondheid was in de coronatijd. Hij pakte het helemaal met twee handen vast. Hij las zich in korte tijd... Ja, jij hebt hem ook wel eens geïnterviewd natuurlijk.
0: Zeker.
2: In korte tijd ongelooflijk knap hoe hij zich inlas. En hij kwam heel snel met wetgeving. Maar wij zaten als journalistiek. En jouw vrouw, Martijn, die werkt bij het FD, deed toen ook wonen. En wij zaten elke twee maanden wel bij Hugo de Jonge op het ministerie. Dat gebeurt wel vaker om bijgepraat te worden. Maar het tempo en de hoeveelheid bij Hugo de Jonge, dat heb ik nooit meer meegemaakt, daarvoor niet en daarna niet. Maar elke twee maanden zaten we daar en dan zat Hugo de Jonge vertellen: we gaan nu wet betaalbare huur doen. We gaan nu, zo doen. Maar hij ging er echt. Hij ging er helemaal voor. En het was. Hij wilde laten zien: ik ga de regie terugpakken. Wat Stef Blok heeft gezegd: het is af.
1: Is dit, is dit regie of is dit micromanagement?
0: Ja, dus als je de markt vraagt, dan heeft dit ongelooflijk veel pijn gedaan en kwaad gezet. En dan niet alleen emotioneel, maar gewoon in marktontwikkeling en prijs. Dus het feit dat hij die policy by speech deed, dat hij het feit dat hij Leendert met al zijn collega's naar het departement haalde, en dan dus weer bijna een soort nawijn, kennen we die nog proefballonnetje opliet, was zelfs voor zijn ambtenaren heel uitdagend. Maar goed, hij ging ervoor. Nationale Woon- en Bouwagenda 2022. Provinciale woningbouwafspraken, oktober 2022. Ging over concrete aantallen en 900.000 woningen realiseren.
2: We hebben in een hotel uitgenodigd.
0: Oh ja?
2: Met een groot bord. Ja, als ik me goed herinner. Met een groot bord. Waar al die provinciale bestuurders hun handtekening op gingen zetten. Ja.
0: Opkoopbescherming. Gemeente kreeg de mogelijkheid om te verbieden dat goedkope en middeldure koopwoningen werden opgekocht om te verhuren. Dat had allemaal te maken met de aanval op de particuliere verhuurder. De wet betaalbare huur, feitelijk ook een aanval op de particuliere verhuurder die, vooral in de grote steden, eigenlijk is het een beetje een Amsterdam verhaal, in de ogen van de politiek veel te dure huurwoningen verhuurde. De wet regie volkshuisvesting, die is pas een maand geleden aangenomen, 1 juli definitief. Maar ook bijvoorbeeld de wet goed verhuurderschap. Hebben ze uitgebreid opgeschreven wat een goede verhuurder moest doen om maar weer die aanval te doen op die verhuurder die eigenlijk vanaf dat moment de boeman is geworden. Dus er is in Den Haag een soort agenda gekomen waarin er een probleem was dat huren te hoog waren, dat mensen moesten worden beschermd en dat de verhuurder daar de grote oorzaker van was. Dat in combinatie dus met nationale woon- en bouwafspraken om dus regie te voeren, om te zeggen van er moeten zoveel woningen komen, ze moeten hier komen en dit soort type woningen moeten bebouwen. Dat is ook nog een belangrijk detail waarom het zo moeilijk gaat.
2: Ja, maar je zegt van de verhuurder is de boeman geworden en er zijn natuurlijk heel veel misstanden ook geweest. Hè? Neem de studenten, de verhuren van de studentenkamers voor €700 een bezemkast huren. Daar is op een gegeven moment is er een tegenbeweging daarop gekomen die ook wel weer begrijpelijk is.
0: Ja,
2: toch?
0: Maar het is dus een tegenbeweging die... denk ik, als je het probeert objectief te bekijken, en ik heb ook veel economen daarover geïnterviewd, veel te ver door is geslagen naar het tegen.
2: Ja. Ik weet nog dat we bij Hugo de Jonge zaten omdat hij ging uitleggen waarom de wet betaalbare huur er moest gaan komen.
0: Ja.
2: En dat wij ook met vragen kwamen van, maar goed, vertel eens dan, wat gaat er dan gebeuren op het moment dat de verhuurder niet meer uit kan komen, zoals dat dan heet. Dus kennelijk gewoon geen geld er meer aan kan verdienen. dan wordt er uitgepompt, zoals we dat dan in Den Haag
0: noemen. Het verkopen van huurwoningen.
2: En dan zei Hugo de Jonge, maar dat vind ik helemaal niet erg. Nee. Want dan komt het op de markt en dan kan iemand anders wooncarrière maken zoals hij.
1: Je weet dat ik zo ongeveer elk kwartaal eventjes langs ga bij de NVM om de woningmarktcijfers door te nemen. En de afgelopen kwartalen, en ik denk toch wel zeker al 2 jaar, was het iedere keer weer dat de verkopen in de lift zaten met maar 1 echte verklaring daarvoor. Namelijk het feit dat er ontzettend veel woningen op de markt geduwd werden die uitgepompt werden. Dus waarbij dan ook aangetekend inmiddels dat waarschijnlijk nog tot eind van dit jaar gaat duren. En dan is het gewoon op. Dan zijn er niet veel woningen meer.
0: Ik wil nog 1 ding zeggen over die Hugo-storm. Ik noem het even de Hugo-storm.
1: De Hugo-storm.
0: Er zijn 2 dingen daar gebeurd. 1, inhoudelijk. Dus als je kijkt naar de inhoud van die wetten, bijvoorbeeld goed verhuurderschap, je mag niet meer een tijdelijk contract aanbieden aan iemand. Dat heeft inhoudelijk enorme consequenties. Er zijn heel veel huurwoningen in steden die staan leeg. Omdat mensen zeggen, ja, ik heb die huurwoning, maar als er een huurder in zet, kom ik nooit meer van die huurder af. Over 3 jaar gaan mijn kinderen erin. He, dus dat is inhoudelijk. Of inhoudelijk, ik ga mijn woning uitponden, want ik kan er geen geld meer aan verdienen, want de huur die ik mag vragen, dat weegt niet op tegen de kosten voor de lening, de hypotheek en de onderhoud wat ik heb op die woning. Dat is inhoudelijk. 2, de Hugo-storm heeft enorme impact gehad op de, laten we zeggen, op Nederland als onbetrouwbare partner in woonbeleid. En dat is niet te onderschatten. Dus er zijn 2 grote vastgoedbeurzen in Europa. 1, de MIPIM in Cannes en de Expo Real in München. En wij zijn daar elk jaar met een microfoon en vragen daar mensen van, joh, wat is het sentiment?
1: En daar gonst het?
0: Daar is het heel simpel. De institutionele belegger, dus het institutionele geld wat naar de Nederlandse woningmarkt moet, dat komt niet meer naar Nederland, omdat ze zeggen, wij vertrouwen de overheid niet. Als wij ons pensioengeld beleggen in huurwoningen, dan moeten we ervan uitgaan dat het beleid de komende 20 jaar hetzelfde blijft. En wat er de afgelopen 5 jaar is gebeurd, laat alleen maar zien dat Nederland alle kanten op kan bewegen als het gaat over wonen. En dat is voor een institutionele belegger gewoon slecht nieuws, wegblijven.
2: Maar de wet goed verhuurderschap voor een grote institutionele belegger,
0: Die heeft daar niet zoveel last van. Maar
2: en dit is wel een gevolg
0: dat er zoveel steeds nieuwe wetten, dus al die aankondigingen van Hugo de Jonge, vind ik zo mooi dat jij dat vertelt, jullie werden weer naar een zaaltje geroepen, Die hebben zoveel onrust gegeven. Ja. En die onrust is tot de dag van vandaag nog niet weg.
2: Maar die wet goed verhuurderschap is ook voortgekomen, onder andere uit berichtgeving in de media, waarin we toch gezien hebben dat vooral heel veel kwetsbare mensen voor 1 jaar een contract kregen en er dan weer uitgekikt werden, omdat dan het volgende contract aan een ander gegeven kon worden, waar weer 100, 200 euro bovenop gegooid werd.
0: En wat dus de lastigheid is 1 de vraag, hoe vaak kwam dat nou voor ten opzichte van het aantal particuliere huurwoningen dat er zijn? Er waren er toen ongeveer 1 miljoen. Particuliere huurwoningen. Waren dit nou incidenten of was dit structureel? Eigenlijk weten we dat niet. En 2, het lijkt er dus op, in mijn ogen, dat we dus door die problemen te willen aanpakken, die er echt waren, dus dit soort verhalen kwamen in de media, of huren van 2000 euro voor hele kleine woningjes kwamen in de media. We hebben het kind met het badwater weggegooid. Ik denk dat er in de markt niemand is die zei, we moeten die huisjesmelkers, om dat frame dan maar even over te nemen, aanpakken. Er is niemand die dat zei. Maar door daar landelijke wetten op te zetten, hebben we dus de totale particuliere verhuurmarkt en overigens ook de institutionele verhuurmarkt pijn gedaan. En die consequenties voor de markt zijn veel ernstiger dan het relatief kleinere probleem van die incidenten die je nu beschrijft.
1: Ik ga jullie even onderbreken, want we gaan er eventjes uit voor het nieuws en de reclame.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Er gaat een streep door het omstreden FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Zijn directe collega's in het FIFA-bestuur spreken trouwens van een eenmansactie. Het plan zette veel kwaad bloed, onder andere bij alle Europese voetbalbonden. In Napels zijn zeker 21 gewonden gevallen door een aardbeving gisteravond. Het is de zwaarste beving daar ooit gemeten. Volgens de brandweer zijn enkele leegstaande gebouwen ingestort... en andere gebouwen zijn licht beschadigd. Ook was de stroom een tijdje uitgevallen en was het trein- en metroverkeer stilgelegd. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar het leidt toch weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En in Leiderdorp is een pannakooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf. Dat zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de pannakooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
5: Welkom terug. En dan zit hier nog steeds altijd Leendert. Die net zijn vinger op
6: staat. Ja, want ik wilde zit voor de reclame in een discussie. En ik wil hem weer
5: ook
6: eventjes
5: met het bouwhuis van vastgoed gezocht. Die zit hier ook nog steeds. Dus Leendert,
6: Nog even over de wet goed verhuurderschap hadden we net. Hè?
5: Ja.
6: Dan even gewoon politiek gezien. Je zegt, het kind is met het badwater weggegooid. Politiek gezien wordt er natuurlijk gekeken van... over welke groep mensen hebben we het die mogen te dupe worden van die eenjarige contracten, waarbij ze elke keer wat meer geld vragen. En dat is dan een groep waarbij die of geen recht heeft voor een sociale huurwoning, omdat ze net te veel verdienen, of zo lang moeten wachten dat ze wel particulier moeten gaan huren, maar net te weinig geld hebben om een huis te kopen. En net te weinig geld om het huis, dat is voor veel mensen. Als je 2 keer modaal, heb je te weinig geld om een huis te kopen. Die kunnen niets anders dan maar alles accepteren wat hen aangeboden wordt op een gegeven moment, omdat ze in zo'n kwetsbare positie zitten. En dan zegt de politiek, ja, maar wij zijn er nou juist voor om de belangen van dergelijke kwetsbare mensen te behartigen. Ja, en dat gaat dan maar ten koste van een kapitaalkrachtige vastgoedondernemer.
7: Dit is het politieke verhaal. Dit is het politieke verhaal. Helemaal eens, Leendert. Dit is het politieke verhaal. De Kamer, de politiek is als het gaat over wonen eigenlijk uitgesproken links. D66 en CDA hebben ook de afgelopen 6 jaar... vrij linkse standpunten ingenomen als het gaat over wonen. Dus de markt wat meer de ruimte geven en wat minder van dit soort stringente wetten maken, dat heeft de afgelopen 6 jaar een enorme minderheid gehad in de Kamer. En daarom zijn al deze wetten gekomen.
5: Juist. Maar dat voelt een beetje alsof er vanaf links een soort verdelingsprobleem wordt gezocht waar er eigenlijk iets veel groters achter ligt.
7: Nou, wat heel sterk is, is het frame van de huisjesmelker. Sterker nog, in het Partij van de Arbeid-programma bij de laatste verkiezingen ging het ook over profiteurs. En profiteurs zijn zakelijke partijen die geld verdienen aan wonen. Bijvoorbeeld projectontwikkelaars of beleggers. Dat noemen ze bij de Partij van de Arbeid, bij Pro noemen ze dat. Profiteurs.
5: Ja, maar dat is een beetje als zeggen dat de groenteman bij mij om de hoek een profiteur is van mijn honger.
7: Er is nog iets anders aan de hand. En we zijn ongelooflijk trots op economieën in Nederland die het goed doen. ASML. AVAS, het softwarebedrijf, draait bijna 40% winst. Wat zijn we trots op die bedrijven, zeker bij BNR. Maar er is één markt waar je geen geld mag verdienen de afgelopen 6 jaar. En dat is een soort politiek frame, en dat is wonen. Wonen is namelijk een recht en niet een verdienmodel. Ja,
6: maar weer komen we weer bij Hugo de Jonge. En ik zie hem nog zo zitten, toen hij net begonnen was in het commissiezaaltje. Toen zei hij, maar we zijn volgens de wet ook verplicht om betaalbare woningbouw te verzorgen. Wij moeten dat doen. Dit is een, dus inderdaad, zo wordt het ook gezien.
7: Ja, klopt. En wat er dus feitelijk gebeurd is, is dat doordat we daarop zijn gaan inzetten, zijn we dus de zittende huurder zijn we gaan beschermen. En dan hebben we ook nog gedacht dat door die wet middenhuur, die wet betaalbare huur... Dat die zittende huurder ook nog een aanvraag kon doen op nou, nu moet mijn huur naar beneden. Nou, de praktijk is, dat gaat pas in als de huurder wisselt van woning. Op het moment dat de huurder wisselt van particuliere woning, wordt die woning uitgepond, wordt die dus verkocht. Het idee zou zijn dat er 300.000 huishoudens gemiddeld €190 minder huur zouden gaan betalen. Nou, alle cijfers laten nu zien dat we dat bij lange na niet gaan halen. Alleen al door het feit dat de meeste huurwoningen waar dit over gaat, namelijk mensen die dus meer dan €1100 huur betaalden en recht zouden hebben op minder, die woningen worden allemaal verkocht door die particuliere beleggers. En dan is er nog een aspect dat ik mooi vind om hier toe te voegen. En laten we dan daarna ook even kijken naar de nieuwe minister en hoe het er nu erbij staat. Maar je hebt twee soorten portefeuilles in die middenhuur. Je hebt die kleine portefeuilles, particuliere beleggers. 1, 2, 3, 8 woningen, nou prima. Dat wordt nu heel veel uitgepompt. En je hebt grotere portefeuilles. En dat zijn ook de Vesteda's en de internationale beleggers. En dat zijn bijvoorbeeld appartementencomplexen met 100 woningen. En dat zijn middenhuurwoningen met redelijk normale prijzen. Wat er nu gebeurt, is dat grote vastgoedpartijen, die kopen die portefeuilles op, omdat die institutionele belegger, die wil weg uit Nederland, want die kan Nederland niet vertrouwen. Die koopt dus dat hele pand, 100 woningen, en vervolgens gaan ze die één voor één uitponden. En dan gaan ze dus gewoon tegen die mensen die in die woningen zitten. Koop breekt geen huur, hè, dus hun huurprijs blijft gelijk, behalve dan de wettelijke jaarlijkse verhoging. Gaan ze zeggen, luister, als u eruit gaat, krijgt u deze premie mee. €20.000, €30.000. Hoeft niet, u mag blijven zitten, zolang u wilt. Maar van mij mag u eruit.
8: Vroeg of laat ga je eruit.
7: Vroeg of laat ga je eruit. Ja. En vervolgens worden die panden dan verkocht en dan krijg je versnipperd bezit. Dus dan krijg je een pand met 100 woningen, waarvan er dan straks over een jaar of 10, 70 zijn verkocht. Die projectontwikkelaar of die investeerder heeft daarmee zijn rendement gemaakt. En die 30 blijven over. En die portefeuille van die 30 wordt tegen die tijd weer doorverkocht aan een andere partij. Dit is nu gaande. Ja, dat wilden we dus blijkbaar.
8: Een ander deel van de woningmarkt. Ja. De koopwoning.
7: Ja.
8: Daar hebben we natuurlijk ook een bepaalde subsidie. Zoals we allemaal weten. De hypotheekrente aftrek.
7: Ik geef het aan Lennart.
6: Ja. Ja. Dat is eigenlijk gewoon.
8: Nou ja, nee, maar dat is ook belangrijk. Want we hebben het over de huurder. Ja. Die dus beschermd wordt. En misschien meer dan goed voor hem is. Datzelfde zou je misschien ook kunnen bedenken dat het geval is bij de koper. Ook die krijgt in wezen een subsidie.
6: Zeker. Ja, de hypotheekrente aftrek.
7: Ja, 11 miljard per jaar.
6: Ja, en we weten dat er één partij is nu in de coalitie. En daar wordt gezegd, daar mogen we absoluut niet aan zitten.
7: Afspraak is afspraak.
6: Afspraak is afspraak, ja. En dat is de VVD. Maar dat is wel wat er nu politiek gebeurt. Want ik zei van, nou, iedereen is erover eens, er moet iets opgelost worden. Maar er zijn een paar heilige huisjes. Nou, links hebben we net besproken, want er mag eigenlijk geen geld verdiend worden aan een woning. Ze vinden ook dat er veel meer sociaal gebouwd moet gaan worden. Dus ja, de rendabele top, die moet zo klein mogelijk zijn. Dan mag je daar niet aan zitten. En bij de VVD, ja, zij blijven de insiders, hè, de mensen die al bezit hebben, blijven zij fiscaal, in ieder geval met hypotheekrenteaftrek, blijven ze hen beschermen. En het is veel geld. En het was wel mooi bij vastgoed gezocht. Hebben jullie ook met Bas Jacobs gesproken?
7: Ja,
6: maar onder andere ook met hoogleraar. Ondertussen is hij met pensioen.
7: Ja, maar,
6: Peter
7: Boelhouwer.
6: Peter Boelhouwer. En zij kwamen wel allemaal een beetje tot dezelfde conclusie, in mijn ogen. Zo van, ja, op het moment dat de politiek vindt dat er iets moet gebeuren op die woningmarkt, in ieder geval dat het meer gebouwd moet worden, dan moet er wel wat gaan veranderen. En zeker fiscaal moet er wat gaan veranderen. En ik hoor ze dat in koor zeggen, maar ik zie dat nu in Den Haag niet gebeuren. Want wat gebeurt er wel? We hebben nu Boekholt O'Sullivan hebben we er zitten. Die stroef begon, onder andere door een muntjesaffaire.
7: Ja, een gek interview
6: in The Guardian. Maar er worden 30 locaties aangeboden. Er wordt gekeken naar hoe creëren we in bestaande bouw woningen. Hoe zorgen we dat bouwprojecten sneller doorgang krijgen. hoe regelen we meer betaalbare huurwoningen, betaalbare koopwoningen. Daar hebben we het allemaal over. Maar extra geld, ja, 1 miljard per jaar. Extra geld is er niet. Echte grote fiscale veranderingen. Bijvoorbeeld om naar de hypotheekrenteaftrek te kijken.
8: Voordat we die stap zetten. Waarom zit die hypotheekmarkt of die hypotheekrenteaftrek de woningmarkt in de weg?
7: Nou ja, uiteindelijk is natuurlijk de hypotheekrenteaftrek. De economen verschillen daar een beetje over van mening. Maar het is in zekere zin natuurlijk een beetje prijsopdrijvend. Ja, want je krijgt een rentekorting en je kunt dus meer lenen. Althans, je kunt meer betalen. Maar het zit het in de weg omdat het eigenlijk de negatieve spiegel is van de huurmarkt. Dus als je er fiscaal naar kijkt, dan wordt huren via allerlei kanten zwaar belast. Of dat nou is box 3 of de vennootschapsbelasting voor corporaties. Of belasting voor institutionele beleggers. Dus de huurder, of die nou in een sociale woning zit of een middenhuurwoning. Die is via zijn huur belasting aan het betalen. En de koop heeft een belastingkorting, dus de hypotheekrenteaftrek. En dat zou je ook tegen elkaar kunnen wegstrepen. En als je dat tegen elkaar gaat wegstrepen, dan komt de markt meer in balans. Dat betekent dat een koopwoning op termijn relatief duurder wordt. En dat betekent dat een huurwoning op termijn relatief goedkoper zou kunnen worden.
6: Ja, want dan is de vraag, van dat zeggen ze bij de VVD. Ja, als we de hypotheekrenteaftrek eraf halen, wordt er geen woning extra gebouwd. Ik durf die stelling ook aan. Alleen, dit wat Maarten nu vertelt, dat is het interessante. Politiek Den Haag gaat over de verdeling van geld. En de hypotheekrenteafbouw, dat ga je niet doen, of het afbouwen, dat ga je niet doen omdat je daar denkt extra woningen door, dat extra woningen door gebouwd worden.
7: Om de markt in balans te brengen.
6: Om de markt in balans te brengen.
7: En die markt in balans is super belangrijk, omdat in mijn ogen, dan komen we even terug op die middenhuur, als voor de laatste keer, dat is de olie op de woningmarkt. Er is niet zoiets als een wooncarrière. Ja, voor sommige mensen. Een klein beginnen, steeds verder hoogop. Ergens via die middenhuur en dan kopen en dan je 201 kaphuis in het gooi. Leuk. Maar voor de meeste mensen is wonen.
8: Er
7: zit wel eens een scheidingje tussendoor. Ja, ja. Of er gebeurt wel eens iets geks. Of je hebt een nieuwe baan aan de andere kant van het land. Oftewel, die middenhuursegment, die particuliere huursegment, is wat mij betreft de olie op de woningmarkt. En doordat we die nu zo moeilijk maken, loopt er ook veel vast in de woningmarkt. Dan terug naar jouw koopding. Waarom wordt dat nou niet gebouwd? Nou, dat heeft alles te maken met differentiatie. En dat is 30-40-30. En dat staat in de regiewet. Dat is nu bij wet vastgelegd. Dat is dus eigenlijk pas een maand echt bij wet vastgelegd. Ik was daar altijd tegen. Ik snap best dat je een aanwijzing doet en dat je zegt 30% sociaal, 40% middenhuur en koop, want daar staat het voor. En 30% vrije sector koop. Dat is wat 30-40-30 betekent.
8: Mm-hmm.
7: Maar nu heeft de politiek het in de wet vastgelegd. En het moet regionaal worden ingevuld. Niet per project, maar niet per gemeente, Leenert, maar regionaal.
6: Ja, maar dan zijn er dus gemeenten, ik noemde al 40-40-20. Nou, in een gemeente als Amsterdam.
7: Ja, in Amsterdam zeggen ze 40-40-20. Daar zijn de projectontwikkelaars dus heel boos over. Ook de gedeputeerde in Zuid-Holland, Anne Koning, roept al 10 jaar, wij doen 40-40-20. Dat is heel raar, want de gemeente Den Haag zegt, met Richard de Mos als nieuwe grote man, we gaan 30-40-30 doen. Terwijl Den Haag de meeste woningen levert voor Zuid-Holland. Dus dat is interessant. En de minister is nu wel een beetje op ramkoers. Die zegt, elke gemeente die afwijkt van 30-40-30 kan bij mij op het request komen. En dat is wat mij betreft goed nieuws.
6: En er was kritiek op haar in het begin. Maar hier heeft ze het toch wel laten zien van,
7: ja, dit is regie nemen.
6: Ik ga regie nemen hierop.
7: En er is nog een ander aspect. Martijn, waarom bouwen we niet meer woningen? Nou, we hebben allerlei oorzaken genoemd. Of het nou over grondstoffen gaat, of mensen, of grond zelf en zo. Maar 30-40-30, dus differentiatie, heeft ook impact. Elke projectontwikkelaar zegt eigenlijk, als je er nou 25-25-50 van maakt, begin ik morgen met bouwen.
8: Ja, want dan kan hij 50,
7: die
8: de helft, kan hij
7: goed
8: verkopen.
7: Die business case is heel ingewikkeld. Moet je even uitleggen hoe dat werkt in de praktijk. Als Ballast Nederland Development een groot project bouwt in Utrecht, dan moet hij dus 30-40-30 doen. Voor die 30 heeft hij een corporatie nodig. Die corporatiewoningen worden gebouwd, die hebben een onrendabele top, zoals dat heet. Daar moet dus geld bij. Dus de gemeente of de rijksoverheid stopt daar geld bij. Dus dat is een gesubsidieerde woning. Dan moet hij nog 40% middenhuur en koop doen. Dat is op zich een vrije markt. Dat betekent dat hij die huurwoningen moet verkopen aan een belegger. Nou, die is dus moeilijk te vinden. Dat is dus probleem 1. En die koopwoningen, dat zijn middenkoopwoningen, die mogen maximaal €435.000 kosten. Nou, €435.000 in Utrecht.
8: Dat is niks.
7: Dat kan niet uit, hè? Nee. Dus die mensen staan in de rij.
8: De gemiddelde woningprijs sowieso
7: duizenden mensen in de rij. Op het moment dat die mensen zo'n woning uit een lot krijgen, hebben ze een lot uit de loterij, zijn ze in één dag 2 ton rijker. Dat is natuurlijk ook totaal bizar. Dus we hebben een gap gelegd op wat we noemen een middenkoopwoning. Er zijn allerlei regelingen voor dat je de 5 jaar verplichting moet blijven wonen en zo. Maar in principe, als je als jong stel je inschrijft voor een middenkoopwoning en je krijgt hem, dan heb je lot uit de loterij. En dan heb je het vrije segment. En dan zegt die projectontwikkelaar tegen mij, Maarten, in dat vrije segment zitten alleen maar woningen vanaf 1 miljoen. Ik zeg, vanaf 1 miljoen? Hij zegt, ja, maar anders kan ik de rest niet betalen. Dus die, dus midden,
8: een enorm gat,
7: die middenhuur en middenkoopwoningen in datzelfde project, die worden die onrendabele top in die woningen, want die woningen zijn dus duurder om te maken dan dat hij ze mag verkopen. Die onrendabele top wordt gefinancierd door de 30% vrije sectorwoningen. En dat betekent dus dat de mensen, stel mijn ouders, babyboomers, kopen een appartement van 1 miljoen, omdat ze hun huis lekker in de verkoop hebben kunnen doen. Ze kopen dat mooie luxe appartement van 1 miljoen, dan betalen ze mee aan die andere 70%.
6: Ja, en nu ga ik eventjes linkse politici die hier naar luisteren, die denken, ja, ik heb eigenlijk met niets medelijden. ik heb geen medelijden met die investeerder die jarenlang schandalig veel geld verdiend heeft met de projectontwikkelaar. Hebben er ook de afgelopen 25 jaar hebben ze een zak goed kunnen, heel goed geld verdiend. Ja. En dan die boomers, die eigenlijk vanaf dat ze hun eerste huis kochten tot nu alleen maar waardestijging hebben gezien. En dan nu die waardestijging waar ze zelf niets voor gedaan hebben. Moeten we echt medelijden hebben met deze club mensen?
7: Dit is een heel interessant argument. Dus ik snap deze redenering, maar dan kijk je naar de mensen. Maar als je kijkt naar het project, is het dus heel raar dat je een project bouwt waarin eigenlijk 100% van de woningen op een manier een soort subsidie heeft.
6: Als politicus kan je dit wenselijk vinden. En sterker nog, ze vinden dit wenselijk. Ja. Want met open ogen hebben ze hiervoor gestemd.
8: Ze willen alle consequenties daarbij. Ja,
7: de Kamer. Dit is wel wat de Kamer wil.
6: Dit is wat de Kamer wil. Ja. Dit is
7: maar wat ik er pijnlijk aan vind, ik snap het, hè, maar wat ik er pijnlijk aan vind, is dat tussen die 435.000 en die miljoen, even in dit voorbeeld, worden dus geen woningen gebouwd. Terwijl de markt voor mensen die een woning van 6 ton of 7 ton of 8 ton willen kopen, die markt is hartstikke groot. En dat maakt het zo raar. En dan hebben we ook nog de vraagstelling, wat gaan we dan bouwen? Want wat er nu vooral wordt gebouwd in dit soort projecten zijn appartementen. Omdat dat de enige manier is om binnenstedelijk op de plekken die er zijn, binnen dit soort modellen nog een business case te maken. Volume te maken. Terwijl iedereen wil een tuintje. Daar is overigens wel debat over. Want er is een groot woningonderzoek gedaan waarin zegt, ja, als je mensen vraagt naar hoe ze willen wonen, dan willen ze een grondgebonden woning met een tuin.
8: En een bootje was het toch?
7: En een bootje erbij, ja. maar de praktijk is natuurlijk dat we in een hele sterke urbanisatie zitten. Mensen trekken naar de stad toe. Er is een heel mooi rapport van 1 jaar of 5 geleden van KAW. Een groot planeconomisch bureau. Zo'n architecten ook. Die hebben gezegd dat het rapport heet Ruimte zat in de stad. En die hebben uitgerekend dat in de huidige stad, in de huidige wijken, ook in de jaren 60 en de jaren 70 wijken, nog ongeveer ruimte is voor 650.000 woningen. Maar dan moeten we dus bereid zijn om in tuinsteden die ruim zijn opgezet met veel groen,
8: om daar nog wat tussen te zetten.
7: Om dus te gaan verdichten.
8: Ja.
7: Er is een heel goed argument voor, want de voorzieningen zijn er al en de infrastructuur ligt er al. Maar ja, dat vinden mensen weer ingewikkeld, want dan is het in hun voortuin.
6: Maar stel je nou voor dat we het als Nederland voor elkaar zouden krijgen, in een hypothetische wereld, maar om die 650.000 woningen die nog gerealiseerd kunnen worden, waar plek voor is, om die, laten we zeggen, in 3 jaar te bouwen. Wat gebeurt er dan? Ik denk dat heel veel mensen die dat helemaal niet zouden willen. Want de woningmarkt, die woning zal minder waard worden. Ik heb een koopwoning. Maar als de schaarste afneemt, zal mijn woning minder waard worden. En zal ook de fictieve waarde nu, zal dalen. Want ik heb een flinke winst nu fictief op mijn.
8: Je kunt wel wat goedkoper verhuizen dan. Hè? Dus mocht je daar weg willen.
6: Ja, dat snap ik. Ja. Maar ik heb. Stel je doet dat. Zouden niet heel veel mensen, ook die projectontwikkelaars, denken. Hun verdienmodel zien verdwijnen.
7: Ja, je hoeft alleen maar naar China te kijken wat er gebeurt als je te hard veel woningen bouwt.
6: Nou, vertel.
7: Daar staan hele steden leeg. Ja. Met appartementen.
8: Het levert wel mooie plaatjes op.
7: Ja, omdat de projectontwikkelaars gewoon werden aangewezen en gezegd, jij moet hier nu 100.000 woningen bouwen. Nou, dan werden 100.000 woningen gebouwd en dan was de vraag, ja, komen er ook mensen wonen? Even een overdreven voorbeeld. Dus ja, er is een soort balans. Daar komt die 100.000 ook wel vandaan. Er is wel onderzoek gedaan. De bevolking blijft groeien tot 2050. En daarna gaat de Nederlandse bevolking krimpen. Dat betekent dus dat we in balans moeten bouwen. En daar komt ook wel dat getal, dat lijkt een mooi rond getal, maar dat getal is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Van die 900.000 woningen tot 2030. En Hugo de Jonge heeft al in de nota ruimte gezegd, vanaf 2030 tot 2040 moeten er weer 1 miljoen woningen worden gebouwd. Dat heeft dus te maken met de groei van de bevolking en dus de verdere verdunning van die huishoudens. Dat gaat maar door. Maar die verdunning van die huishoudens, ja, dat zijn dus dan wel vooral appartementen. Want jonge mensen die in de steden wonen, die dus steeds vaker lang alleen blijven, ja, die hebben een appartementje nodig en ja, niet de grondgebonden woning. Ja.
8: Wat ik ook iedere keer hoorde bij de NVM is dat als je een bijvoorbeeld een ouder stel een leuke aanleunwoning kunt bezorgen, dat je dan een hele trits van verhuizingen daarmee veroorzaakt.
7: Ja, dit raakt ook aan wat gaan we nou bouwen. Ja. Dus ik begon de uitzending geloof ik met dat ik zei van er zijn dus 5 miljoen eengezinswoningen en de helft van die eengezinswoningen wordt bewoond door 1 of 2 persoons huishoudens. Dat zijn dus vooral 60, 70 plussers die daar met z'n tweeën wonen, al 30, 40 jaar in dat huis zitten. Kinderen zijn lang het huis uit. Of ze zijn alleen, omdat een van de twee is overleden. En een deel van die mensen wil best wel naar een seniorenwoning. Of naar een hele luxe flat of appartement of wat dan ook. Maar dat aanbod is eigenlijk heel karig. En dat zit een beetje in mijn voorbeeld van tussen die 435 en die miljoen. Dat is dus een heel raar gat in het aanbod. Hugo de Jonge heeft gezegd in 1 of 22... van die 900.000 woningen moeten er 300.000 oudere woningen worden gebouwd. En dat zijn alle soorten oudere woningen. Van knarrenhoffen tot luxe appartementen tot en met kleine sociale huurwoningen. Want in de sociale sector zitten natuurlijk ook veel ouderen.
8: Een oude knarrenhof, heerlijk woord.
7: Ja, precies. Ja. En van die 300.000 zijn er op dit moment ongeveer 20.000 gerealiseerd. Dus het gaat met de bouw van oudere woningen super traag. En dat heeft weer te maken met het feit dat die projectontwikkelaar daar net een beetje extra kosten voor moet maken. En dus die projecten niet van de grond komen. Dat is heel pijnlijk. En dat betekent dus dat die verhuisbeweging vastzit. En dat dus die 2,5 miljoen eensgezinswoningen, waar enorme vraag naar is van mensen die uit de stad met hun kinderen de stad uit willen, die woningen zijn er wel, maar er zitten 70ers in die gewoon wachten tot het einde. Mm-hmm. En er komt een keer een golf, de komende 10, 15 jaar, gaan er dus bijna 1 miljoen van die woningen op de markt komen. En dat kan invloed hebben op de prijs van jouw woning, Leendert.
6: Ja, dat is lekker.
7: Ja, die gaat dan naar beneden, hè?
6: Ja, dus daarom dat is lekker. Maar we hebben nog andere voorwaarden voordat je kan gaan bouwen. Andere crises in Den Haag.
7: Stikstof.
6: Congestie, stikstof. Te weinig geld bij INW voor infrastructuur. Want je moet natuurlijk een weg hebben.
7: 80 miljard.
6: Daarbij even hele praktische zaken. Zeker als je bijvoorbeeld die ouderen op een andere plek wil krijgen. We hebben te weinig huisartsen in Nederland. Want ouderen hebben een huisarts, een fysiotherapeut en een apotheek.
7: En daarom moeten we die oudere woningen in de stad bouwen. Daarom is dat KAW-rapport zo belangrijk. Die ouderen willen hun wijk niet uit, want daar hebben ze hun vrienden. Dus we moeten die oudere appartementen in de wijken bouwen waar ze nu wonen.
6: Ja, maar ze willen niet weg.
7: Nee.
8: We hebben nu twee kanten van het verhaal gehoord. We hebben de... Ik noem jou dan maar eventjes Hugo de Jonge. En jij bent Stef Blok. Valt hier niet iets te wielen en te dealen? Zeg maar iets waar een grote uitruil waarbij alle heilige huisjes sneuvelen.
7: Ik denk dat je naar de politieke praktijk van nu moet kijken. Denk ik dat de minister ondertussen, ondanks de valse start, wel goed op stoom is. Ik denk dat ze het feit dat ze die 30-40-30 echt wil gaan afdwingen in het land, Dat echt kan helpen. Er zijn ook wel veel verwachtingen dat we volgend jaar of het jaar erop echt naar die 100.000 woningen gaan. Het gaat nu niet zo slecht met het bouwen van woningen. Er zijn meer uitleglocaties, zoals dat heet, in de polder waar toch gebouwd wordt. Er wordt binnenstedelijk gebouwd. Er wordt nog altijd 70.000 huizen per jaar opgeleverd, hè, in Nederland. De woningcorporaties lijken wat meer ruimte te krijgen om ook mee te doen. De minister wil de wet aanpassen zodat woningcorporaties ook weer middenhuurwoningen kunnen gaan ontwikkelen. Eigenlijk staat er best wel wat op groen. Waar nog een probleem zit, is het investeerdersklimaat. Dus het vertrouwen van institutionele beleggers om daadwerkelijk hier hun geld naartoe te brengen. En de positie van die middenhuur. En de minister heeft gezegd, ik wil kijken naar die wet middenhuur. En alleen er komen een paar kleine aanpassingen om wat meer ruimte te bieden aan die particuliere belegger. Ja. Nou, dan van 2028 hebben we de nieuwe Box 3-wet. En dat zou misschien de particuliere belegger ook nog wat kunnen helpen.
6: Ja, alleen is het wel de vraag, en ik durf daar echt mijn hand niet voor in het vuur te steken, of de wet wel door de Senaat gaat komen. Want CDA en VVD hebben zoveel bezwaren tegen de wet werkelijk rendement zoals die er nu ligt. Ja. En dat heeft vooral te maken met het beleggingsdeel. Daar hebben we het hier al heel vaak over gehad. Maar,
7: minder met vastgoed.
6: Ja. Minder met vastgoed. Ja. Maar voor de vastgoedbelegger is het denk ik wel van belang dat de wet zoals die er nu ligt door de Senaat wordt aangenomen. Want ik denk dat op het einde van de rit de vastgoedbelegger beter af is met het werkelijk rendement dan met het forfaitaire systeem zoals die er nu is.
7: Ja, klopt. Moet de vastgoedbelegger wel zijn kosten kunnen aftrekken. Maar de conclusie is dus...
6: Komt niet in overleggen, overigens.
7: Nee. er lijken wel wat lichten op groen. Volgens mij zijn de knelpunten voor wie bouwen we. Dus dat is die oudere woningen. Kunnen we daar op de een of andere manier snelheid in krijgen? En als je iets hoog over, maar dat gaat pas naar volgende kabinetten toe. Hoe kunnen Hugo de Jonge en Stef Blok bij elkaar komen? Ja, dat zit hem dus in de fiscalisering. Ik heb heel veel woningdebatten mogen leiden, waarin het dan steeds over woonthema's gaat. En op een gegeven moment de vragen uit de zaal gaan over fiscalisering. Over box 3 dus, of over belastingen voor institutionele beleggers. En dan zeggen die politici die voor wonen in de Kamer zitten, zeggen ja, ik ga niet over fiscaal.
6: Dat klopt ook.
7: Ja, en dan zegt de hele markt, ja, maar dat heeft alles met elkaar te maken. Dus die uitruil van de hypotheekrenteaftrek en die, laten we zeggen, die belastingen die huurders en verhuurders moeten betalen. Als we daar een grote coalitie kunnen sluiten, een Wassenaar-akkoord. Ja, dan krijgen we misschien een lange termijn oplossing.
6: Ja, Mark Beekhuis zou pissig zijn. Want ja, we zijn tot een oplossing opgekomen.
7: Ja. Ja, maar we gaan het zien. Als het lukt om 100.000 woningen te bouwen in 27, misschien in 28, dat zou toch een knap staaltje zijn van het kabinet Jetten.
9: Oké, jongens. Volgende week dan gaan we het doodleuk hebben over dat andere hardnekkige probleem.
6: Stikstof. Maar precies. Ik ben er dan niet bij. Ja. Dan zit ik niet aan.
9: Jou, voor vandaag ga ik in ieder geval bedanken. Maarten Bouwhuis, dankjewel.
7: Genoegen.
9: En jij ook, Leeners.
6: Graag gedaan.
9: En fijne vakantie.
6: Dankjewel, Maarten.
7: Ik zou zeggen, volgende week ook weer bij. Wel thuis.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Tijdens jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen is van tafel. FIFA-baas Infantino is tot het inzicht gekomen dat het plan voor verdeeldheid zorgt. Niet zo gek, want verschillende voetbalbonden wereldwijd waren boos. Andere bestuursleden van FIFA zeggen dat dit plan een eenmansactie was van Infantino. In Bilthoven bij Utrecht moesten tientallen mensen gisteravond hun huis uit. Er stond een auto bij hun flat en de politie dacht dat daar gevaarlijke stoffen in zaten. Toen het onderzoek bleek dat dit toch niet het geval was, konden de bewoners na uren weer terug naar huis. Er zijn wel 2 verdachten aangehouden. In de Zuid-Franse regio Var laaien bosbranden weer op en dus moeten 2500 mensen hun huis uit. Er worden honderden brandweermensen ingezet. En ook in Griekenland is het raak. Een voorstad van Athene moest worden geëvacueerd door brand. En wat verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot, omdat ze waren omsingeld door vlammen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen door Russische aanvallen. Er brak op verschillende plekken brand uit, onder andere in een flat van 6 verdiepingen. Rusland heeft het aantal aanvallen op Kiev flink opgevoerd de laatste tijd. In Leiden-dorp is een panna-kooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf, zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de panna-kooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Bekhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Bekhoven.
7: The ladies not for turning.
8: If you want to go out, go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
9: Are you excited about another election?
10: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
11: Je luistert naar Van Bekhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk. Of misschien kijk je wel naar Van Bekhovens Britten. Want sinds vandaag zijn we er ook op YouTube. Leuk, Ellie.
12: Spannend.
11: Want ja, normaal gesproken natuurlijk in Londen, maar vandaag bij mij in de studio van BNR. Gezellig, Lia van Bekhoven, welkom.
12: Dank je.
11: Ik ben Conor Clerks en deze week, het moet een van de meest opvallende smeekbeden zijn geweest die Andy Burnham in zijn korte bestaan als Britse premier heeft mogen ontvangen. Een brief van miljonairs die vragen, smeken of ze alsjeblieft meer belasting mogen betalen. Lia, waarom willen deze miljonairs van hun geld af?
12: Je begrijpt waarom mij dit opviel, hè?
11: Uiteraard, ja. Jij zag die boekerwinst alweer verdampen.
12: Ja, miljonairs die vragen of ze alsjeblieft meer belasting willen betalen. Het gaat om 120 Britten, of mensen die in Britten wonen, die meer dan 10 miljoen waard zijn, die zich zorgen maken over de toenemende ongelijkheid. Niet alleen een kwestie van rijke, armer in het Verenigd Koninkrijk, vooral sinds de laatste decennia, maar ook een kwestie van de allersuperrijkste die in aantal toenemen en wiens inkomen niet langer in verhouding staan tot wat zij zien als eerlijk.
11: Ja. Ja?
12: Dus zij vragen, wij zitten met ons vermogen, wat moeten we daaraan doen, wat een probleem, zoveel geld. Kunnen wij niet iets doen om die ongelijkheid op te heffen en daarom meer vermogensbelasting te betalen?
11: Ja.
12: Zij denken dat als je 2% heft over de grootste veelverdieners of de mensen die het meest vermogend zijn in het Verenigd Koninkrijk, dat je dan tenminste 25 miljard per jaar zou binnenhalen. Nou, is dit aantal deze schatting omstreden. Want een hoop economen zeggen, nou, daar kom je niet aan. Misschien de helft, misschien 10, 12 miljard als je mazzel hebt. Maar goed, deze miljonairs die willen dus echt dat Andy Burnham, de nieuwe premier, dit gaat doen.
11: Ja, wie staat er op de lijst? Zitten er grote namen bij? Zullen wel bekende mensen zijn?
12: Gary Lineker ken je natuurlijk.
11: Ja, zeker.
12: Die oud-voetballer die al miljoenen verdiende toen hij nog een topscorer was in de Britse Eredivisie. Daarna is hij overgestapt en werd de best betaalde sportcommentator van de BBC.
11: Ja.
12: Dat is hij heel lang geweest. Match of the Day, weet je nog? Echt een instituut was dat. En hij was de grote man daarachter.
11: Ja.
12: Is nu overgestapt naar een andere zender. Hij heeft ook heel veel verdiend met de reclame die hij maakte voor een merk chips. En hij is nu sinds kort de oprichter van de grootste onafhankelijke podcastproductie in Groot-Brittannië.
11: Ja.
12: Dus Gary Lineker, door de bank genomen, vinden de Britten hem populair. Ze mogen hem heel graag. Ze vinden hem heel charismatisch, heel overtuigend. En ook iemand, zeggen ze, met het hart op de juiste plaats. Dat is een beetje het imago dat hij heeft. Dus hij staat op de lijst. Verder, een van die beroemdste mensen waar je nog nooit van gehoord hebt en waar je eigenlijk allemaal zou van hebben moeten horen als je houdt van romcoms, romantische comedieseries, Richard Curtis.
11: Oh ja, de regisseur, ja.
12: Ken je hem vandaan?
11: Ja, Notting Hill, Four Weddings and a Funeral, Love Actually.
12: Heel goed, ja. Love Actually. Inderdaad, heeft hij geschreven. Bridget Jones natuurlijk, heeft ook mede geproduceerd. Blackadder, weet je al die serie, ook mede geschreven. Die man zit achter zo ontzettend veel dingen en heeft daar dus ook zijn geld mee verdiend. Staat ook bekend als een filantroop. Hij is ook, ik weet niet of je dat wat zegt, comic relief. Zeg je dat wat? Red Nose Day, ook weer zo'n begrip in Groot-Brittannië. Hè? Iedere twee jaar is er een marathon-uitzending op de BBC. Gaat geloof ik dag en nacht door. En dat heeft alleen maar tot doel geld in te zamelen voor goede doelen.
11: Ja.
12: In het binnenland en in het buitenland. Nou, hij is de oprichter daarvan, de man daarachter. En geeft ook iedere twee jaar iets van 6 maanden van zijn tijd aan de uitzending en het produceren van die één keer in de tweejaarlijkse uitzending. Dus a good guy. Ze verzamelen trouwens, las ik laatst, 2 miljard in. Alles bij elkaar. Hè? Heeft tot nu toe die Red Nose Day 2 miljard inverdiend. Dus dan heb je ook de schrijver. Ik weet niet of je haar kent. De Schotse misdaadschrijfster. Val McDermott.
11: Ja, ik ken haar naam. Maar ze is een beetje, ik hoop dat ik er niet tekort doe, is een beetje luchthaventrillers, toch? Mag ik dat volgens mij ook.
12: Ik wou ook dat ik kon zeggen, ik heb haar gelezen en ik vind haar geweldig. Of helemaal niet. Maar ik ken haar ook alleen maar van naam.
11: Ja.
12: Het is echt Tartan Noir. Wat hier gezegd. Er wordt er in Groot-Brittannië gezet, maar ze heeft wel iets van 25, 30 bestsellers geschreven die miljoenen hebben opgeleverd.
11: Ja.
12: Maar goed, zij zijn dus verenigd in de patriotische miljonairs. En zij schreven een brief, en ik wil iets uit die brief voorlezen. Zij schreven in die brief aan Andy Burnham: wij willen dat u ons belasting laat betalen. Wij kunnen het ons veroorloven. We hebben het niet over hogere aanslagen voor diegenen die iedere dag werken voor een inkomen, maar we hebben het over de allerrijkste die een inkomen halen uit het vermogen dat ze al bezitten. We zijn van een patriotisch slag, zeggen ze. We zijn een patriotisch soort. Mensen die van dit land houden en die willen dat het succesvol is. Het is tijd voor een beter Groot-Brittannië. Het is tijd ons superrijke te belasten. Ik zou zeggen, daar kun je geen nee op zeggen, toch?
11: Ja, het is moeilijk om daar iets op tegen te hebben, zo in eerste instantie. Maar ja, iets in mij denkt toch dat bepaalde delen, zeker in de pers, hier toch wel wat negatiever op kunnen reageren.
12: Tuurlijk. En niet alleen negatieve kranten, maar ook economen. Economen die zeggen, kijk, een vermogensbelasting is zo vaak in zoveel landen geprobeerd.
11: Ja.
12: En het pakt zelden goed uit. Twee problemen heb je dan, twee grote problemen, zeggen ze. Ik ben geen econoom, maar dat is dan de ervaring van een aantal landen die het geprobeerd hebben. Ik geloof dat Denemarken en Zwitserland het nog wel hebben, een vermogensbelasting. Maar andere landen hebben het geprobeerd en afgeschaft. Want op de eerste plaats, Het is heel moeilijk om de mensen die zo vermogend zijn om te achterhalen waar ze dat spul hebben zitten.
11: Ja.
12: Kijk, jij en ik die gewoon salaris hebben of een gewoon looninkomen. Het is makkelijk om te achterhalen waar dat vandaan komt.
11: Ja, dus er staat weinig van mij op de Cayman-eilanden.
12: Begrijp je? Dus aanslag op de post, klaar.
11: Ja.
12: Maar mensen die echt zo'n groot vermogen hebben dat ze dat in pakweg kunstschatten geïnvesteerd hebben, of in land, in grond, elders, of inderdaad op de Cayman-eilanden met ingewikkelde constructies, daarvan is het veel en veel en veel moeilijker. Dus de moeite die als overheid moet doen om aan dat geld te komen staat vaak niet helemaal in verhouding tot wat je ervoor terugkrijgt. Tweede probleem is, schijnt, de boodschap. Het is alsof je een heel groot uithangbord boven je land hangt. Hier geen geld komen neerzetten. Want als het heel erg veel wordt en het neemt toe en het groeit echt, dan moet je een vermogensbelasting betalen. Dus wat je altijd wel hoort, zeker van rechtseconomen en schrijvers, journalisten, is: het jaagt kapitaalkrachtigen weg.
11: Ja.
12: Mensen vinden het niet langer interessant om te investeren in jouw land, hè, als ze weten dat ze wellicht op den duur zoveel meer moeten betalen. 2% over een vermogen van boven de 10 miljoen, maar oké. Dus het schrikt mensen af.
11: Ja.
12: Dat zijn eigenlijk de argumenten.
11: Ja, ik vraag me af, hoor. Ik ben natuurlijk ook geen econoom, maar ik vind dat zeker als het op persoonlijk fortuin aankomt wel een beetje dunnetjes. Ik kan me nog iets voorstellen bij zo'n argument als het bijvoorbeeld gaat over, in Nederland hebben we dat veel gehad, hè, met die vennootschapsbelasting en vestigingsklimaat. Op het moment dat jij een groot bedrijf hebt en jij hebt aandeelhouders waar je rekenschap aan verplicht bent, en jouw opdracht als CEO is om zoveel mogelijk winst te genereren voor die aandeelhouders, en het is mogelijk omdat je niet geografisch gebonden bent, nou, dan pak je hebben, houden op, en dan ga je ergens zitten waar het klimaat voordeliger is. Maar als persoon, als jij zegt je woont nou in Londen en jij bent een Brit, of je dan even snel en even makkelijk zomaar je biezen pakt en vertrekt. Dat,
12: precies.
11: Ik vraag het me af, hoor.
12: Dat schijnt ook het geval te zijn, dat inderdaad minder mensen vertrekken, minder mensen opstappen dan voorspeld wordt.
11: Ja, en de mensen die dat willen, die doen het toch. Hè? James Dyson, die was pro-Brexit.
12: Nooit...
11: En die zei, we moeten absoluut Brexit, want anders dan gaan de miljardairs en allemaal, die gaan allemaal weg. En toen was er Brexit, en wat deed hij? Dan pakte ze spullen.
12: Ja, precies. Wat ik wel een interessant en een geloofwaardig argument vind, is dat de Britten hebben een dikke 60 miljard aan belastinginkomen dat ze tekort komen.
11: Ja.
12: Het grootste deel zit niet in de vermogens van de superrijken. Het grootste deel wat niet geïnd wordt aan belasting zit bij kleine bedrijven. Ik begrijp ook niet waarom dat niet wordt aangepakt, maar daar schijnt het allergrootste tekort vandaan te komen.
11: Ja, het een sluit het ander niet per se uit, natuurlijk.
12: Nee. Maar wat je ook hoort is, dit is een stunt. Veel op de lijst van 120 miljonairs die hebben niet eens het vermogen dat ze zeggen te hebben. Die 10 miljoen, kan. En dan zeggen ze, het zijn allemaal linkse luffies, hè, zoals dat in Groot-Brittannië heet.
11: Ja, dat moet je even uitleggen. Een luffy, dat is echt een begrip, maar dat kent niemand die niet in Engeland woont.
12: Een luffy is iemand die aan cultuur, theater verbonden is. En de naam komt volgens mij van Richard Attenborough, die regisseur en inderdaad broer van filmregisseur, die de neiging had om iedereen met love en lovely en zo aan te.
13: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Want ze willen het eigenlijk vooral dat de regering dat geld dan besteedt aan kunst en cultuur. Flauwkul, daar hebben ze natuurlijk geen zeggenschap over.
5: Nee.
4: Maar goed, ik vond het een opmerkelijk initiatief.
5: Ja, absoluut. En uiteindelijk is die brief natuurlijk gericht aan Andy Burnham, de nieuwe premier. Heeft hij daar al op gereageerd?
4: Nou, in het verleden heeft Burnham gezegd dat hij niet vies staat tegen het idee van een vermogensbelasting.
5: Ja, want Gary Lineker had hem al een keer gesproken, hè?
4: In zijn podcast.
5: Ja.
4: Ja. En die zei, nou, Burnham die stond er niet vies tegenover, maar hij zou erover nadenken.
5: Ja.
4: Ja, dat is typisch Burnham, hè? Dan zegt hij, daar denk ik over na. En dan denkt hij hardop en dan denkt iedereen, oh, hij heeft het gezegd voor een microfoon. Het is dus onderdeel van een beleid, hè, dat wordt binnenkort officieel.
5: Ja.
4: Maar nee, zo werkt Burnham, moet je even aan wennen, maar zo werkt hij. Hij praat vaak over wat hij denkt. En dat heeft dan soms helemaal geen consequenties.
5: Ja, dat is wel gevaarlijk. Een soort anti-Mark Rutte, hè, die je elke vraag kan stellen. Zelfs als je gewoon vraagt, wat doet het met je zelfrespect om de hele tijd naast Trump te zitten en eigenlijk niks te zeggen. Daar praat hij gewoon omheen. Hè. Dan zegt hij, nou, Donald Trump heeft heel veel voor de NAVO betekend en daar zijn we heel blij mee. Doet hem allemaal helemaal niks. Ja. Maar Burnham is dus meer eigenlijk van het hardop filosoferen. Dat zou hem nog wel eens in de problemen kunnen brengen als premier.
4: Ik denk het wel. Kijk, hij kon dat doen zolang hij nog burgemeester was van de regio Manchester. Maar als premier, inderdaad, kun je dat niet doen.
5: Nee.
4: De Britten zijn dat niet gewend. Als je als premier iets zegt, dan verwachten ze dat dat een uitgezocht ding is, dat je daar lang over hebt nagedacht en dat het inderdaad onderweg is om beleid te worden.
5: Ik vind dat ook geen onrealistische verwachting. Dat zou ik eigenlijk ook wel willen.
4: Maar van de andere kant, waarom kan een premier niet hardop daarover nadenken?
5: Ja.
4: Het is een kwestie van aanpassen, denk ik, als pers en aan wennen. Maar ik denk niet dat dit het vol kan houden. Ik denk inderdaad dat het hem gaat opbreken.
5: Ja, tegelijkertijd denk ik, ja, misschien wel. Tegelijkertijd denk ik hierbij ook wel van, nou ja, hij zit natuurlijk net. Hij zal met een heel groot pakket aan belastingplannen moeten komen. Waarschijnlijk doet hij dat in één keer, toch? Maar het is niet uitgesloten dat dit op zijn stapeltje ligt.
4: Zeker, zeker. Of het helemaal bovenop ligt, of het eraan, geen idee.
5: Nee. Wanneer horen we die belastingplannen ongeveer?
4: Ik denk de komende weken of komende maanden.
5: Ja.
4: Waarschijnlijk kleine stukjes nu al. Initiatieven hebben we al aan de lopende band van hem gehad.
5: Ja.
4: Daar gaan we het volgende week nog een keer over hebben. Want het is wel interessant om ze allemaal op een rijtje te zetten nu. Het is zoveel. Het doet me een beetje denken aan de eerste weken, dagen, maanden van Trump. Weet je wel, toen hij ook iedere keer met een nieuw beleid kwam. En dat was weer zo belangrijk en belangrijker dan het vorige. Je kon het bijna niet bijhouden. Een beetje is het zo ook met Andy Burnham. Tegelijkertijd denk ik dat hij in oktober komt met een nieuw soort Prinsjesdag-achtige officiële begroting. En daarin zal dan duidelijker zijn uitgewerkt welke belasting waarvoor gaat dienen. Maar het optrekken van de belastingen, dat mag niet. Hè. Wat dat betreft moet hij zich echt houden aan wat zijn voorganger beloofd heeft destijds.
5: Woede over een sproeiverbod. In het land waar tuinieren een nationale obsessie is, is de tuinslang deze zomer illegaal verklaard. Wie zijn aangeharkte perkjes clandestien toch van water voorziet, die riskeert een forse boete en misschien ook al ruzie met de buurman. Want ja, je moet nou wel even goed in de Haag kijken of daar niet twee priemende ogen achter verscholen zitten, Lia.
4: Ja en nee. Een sproeiverbod werd vroeger echt serieus genomen, Conor. Maar de tijden zijn veranderd. Ik was afgelopen zondag op een feestje, een lunch, een man of 15 of zo was er. En ik vroeg aan iedereen, gaan jullie je houden aan het sproeiverbod? 8 zeiden van niet. Die gingen dus toch de geraniums bewateren met de tuinslang. 7 zeiden van wel, maar toen ik zei, gaan jullie als je de buren ziet sproeien, ga je de buren dan verklikken, toen zeiden ze allemaal nee. De reden is dat mensen woedend zijn op het feit dat er een sproeiverbod is. En dat ze nu alles met de emmers en de gieters moeten doen. Want tussen twee haakjes, een sproeiverbod betekent alleen geen tuinslang gebruiken. Er zijn uitzonderingen, maar dat is het eigenlijk. Je mag geen tuinslang gebruiken. Maar de reden waarom de Britten zo boos zijn, is omdat zij zeggen, kijk, we hebben de vierde

0: natste winter op rij gehad. Onze rekeningen zijn met, ik weet niet hoeveel percentage, 20-25% gestegen in 2025. En wij betalen nu gemiddeld €660 per jaar. Voor de Britten is dat heel veel.
1: Ja.
0: Bovendien blijven de eigenaren, de CEO's, de directeuren van de geprivatiseerde waterindustrieën zichzelf gigantisch hoge lonen uitbetalen. Waarom zouden wij daarvoor opdraaien? Maar waar ze het allerboosste over zijn, is dat die waterbedrijven nog steeds de lekkende buizen, waar we het vaak over gehad hebben, niet helemaal hebben aangepakt. Met het gevolg dat er nog steeds iedere dag, ik heb het opgeschreven, maar ik kan het zelf bijna ook niet geloven. Dus daarom moet ik even naar kijken, maar het staat er toch echt. Iedere dag lekt er een totaal aangezuiverd drinkwater, zoveel als 1200 zwembaden, Olympische afmetingen, per dag weg.
1: Zo.
0: Dat is 20% van wat de Britten in huis hebben aan gezuiverd drinkwater. Dat lekt niet, dat lekt
1: 20%
0: weg in totaal.
1: Ja, dat is krankzinnig.
0: Dat is toch absurd?
1: Ja.
0: Absurd is dat. En laatst ook, toen las ik van een Trent Water, was dat geloof ik, een Noord-Engels waterbedrijf. En die zeiden, nou, wij hebben geen sproeiverbod, is niet nodig, want wij doen ons werk goed. Wij zijn, dat zeiden ze niet, maar dat is wel mijn conclusie, een van de weinige waterbedrijven, want je weet, ieder regio in het Verenigd Koninkrijk heeft zijn eigen waterbedrijf, watermaatschappij.
1: Ja.
0: Wij doen het goed en zo. Wij zorgen dat er niet gelekt wordt. Wij hebben die hele infrastructuur vernieuwd. Tenminste, daar zijn we mee bezig met drones en nieuwe investeringen en nieuwe technologie. Dat gaat allemaal makkelijker en beter dan vroeger. We hebben nu 800 kilometer aan leidingen vernieuwd. En dan denk je, hallo, 800 kilometer. Maar er ligt in dat Verenigd Koninkrijk in totaal aan iets van 240.000 kilometer.
1: Ja.
0: Aan grotendeels Victoriaanse pijpjes.
1: Ja, zo'n riool, het is niet voor te stellen hoe ongelooflijk groot zo'n project
0: precies
1: is. Maar ja, loop maar eens in je eigen woonwijk rond en dan bedenk je dat er overal een buis naar ieder huis,
0: ja,
1: heen en terug,
0: ja,
1: is. Dat is ongelooflijk.
0: En niet alleen dat, maar daarom zijn de Britten zo boos,
1: ja,
0: en weigeren ze om tenminste een aantal, als het puntje bepaald komt, weet ik het niet, maar ze zeggen dus dat een aantal, 50% geloof ik landelijk, weigert om zich te houden aan dat sproeiverbod.
1: Ja.
0: Nogmaals, ik weet niet of ze dat ook in de praktijk gaan brengen, die weigering. Maar het is dus daarom, hè, het niet aanpakken, niet grootschalig genoeg aanpakken van dat weglekkende water. Boosheid op die organisatoren, de directeuren van die bedrijven die zichzelf en hun aandeelhouders gigantische bedragen betalen. Nog steeds, sinds privatisering, las ik ook laatst, hebben ze iets van 60 miljard aan zichzelf uitgekeerd.
1: Ja, het is
0: ook
1: eigenlijk
0: maar tegelijkertijd,
1: gewoon daylight robbery, hè? Het is gewoon roof eigenlijk. Wat
0: dat is
1: gebeurt.
0: Het ook. Dat is het ook. En het is ook, ja, het is een milieuvernieling. Als
1: ja,
0: je ziet ook wat er gebeurt met dat ongezuiverd rioolwater.
1: Ja.
0: Hebben we het ook wel eens over gehad, hè? Waar dat terecht komt op al die, in al die rivieren waar het geloosd wordt, in al die stranden waar je letterlijk door de shit zwemt.
1: Ja.
0: Door de stront zwemt. Vreselijk.
1: Ja.
0: Dus de Britten zijn heel erg boos en zeggen, nou, we houden ons daar niet aan. En ik denk ook dat het toch iets te makkelijk is om het allemaal af te schuiven op die waterbedrijven. Want kijk, de regeringen hebben ook een plank voor hun kop gehad. Die hebben echt achter het vuur zitten slapen. Want als je nou nagaat dat er de afgelopen 20 jaar, 30 jaar, iets van 10 miljoen nieuwe Britse inwoners zijn bijgekomen. Er is in die periode sinds privatisering geen één nieuw reservoir bijgebouwd.
1: Ja.
0: Bovendien gebruiken wij allemaal meer water, hè? Vroeger had je één huis met één wc, één badkamer. Je ging één keer in de week onder de douche.
1: Ja, dat is waar eenmaal, hè?
0: Nu doucht iedereen ongeveer iedere dag en
1: ja,
0: hebben de meeste huizen twee wc's, bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou, één vraagje over die tuinslang.
0: Mm-hmm.
1: Want Het voelt zo in elk geval als je zegt, er lopen zoveel miljoenen liters lopen elke dag eigenlijk gewoon sowieso weg. Het voelt zo alsof je dan met die tuinslang, alsof dat gewoon niet eens opweegt. Maar ja, soms zijn dat soort dingen contra-intuïtief. Ja. Is het echt zo dat die tuinslang eigenlijk niks doet?
0: Niet. Het doet weinig.
1: Ja.
0: Het doet relatief weinig. Het is echt, nogmaals, de grootste nood ledert het niet. Dat moet komen van campagnes die wij... Weet je nog van Kranig met water?
1: Nee, misschien is dat voor mijn tijd, dat weet ik niet zeker.
0: Maar dat waren van die grote campagnes waar je echt gewaarschuwd werd om bijvoorbeeld de kraan dicht te houden als je tanden aan het poetsen was. Om echt op te letten hoeveel water je gebruikte. Dat heb je allemaal niet meer. En ik denk ook dat de Britten zich er gewoon niet aan zouden houden. Maar dat zou denk ik, nog wel wat kunnen opleveren. Ja. Maar goed, die campagne die heb je niet meer. Nogmaals, de stemming is er niet naar. Ik herinner me ook nog niet zo gek lang geleden in het Verenigd Koninkrijk, toen we de eerste van die, in 76 was dat geloof ik, van die superdroge zomers hadden, dat mensen ook heel erg netjes natuurlijk in de rij stonden voor zo'n pomp met flessen en met emmertjes en zo. Dat zie je nou ook niet meer. Mensen doen dat gewoon niet.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast zijn we nooit door de tijd heen. Daar gaan we lekker lang door. Of eigenlijk zo lang als we er zin in hebben. Daar praten we door over het plan van Andy Burnham om de waterbedrijven te nationaliseren en waarom dat toch al heel erg moeilijk gaat worden. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
7: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen is van tafel. FIFA-baas Infantino is tot het inzicht gekomen dat het plan voor verdeeldheid zorgt. Niet zo gek, want verschillende voetbalbonden wereldwijd waren boos. Andere bestuursleden van FIFA zeggen dat dit plan een eenmansactie was van Infantino. In Bilthoven bij Utrecht moesten tientallen mensen gisteravond hun huis uit. Er stond een auto bij hun flat en de politie dacht dat daar gevaarlijke stoffen in zaten. Toen het onderzoek bleek dat dit toch niet het geval was, konden de bewoners na uren weer terug naar huis. Er zijn wel twee verdachten aangehouden. In de Zuid-Franse regio Var laaien bosbranden weer op en dus moeten 2500 mensen hun huis uit. Er worden honderden brandweermensen ingezet. En ook in Griekenland is het raak. Een voorstad van Athene moest worden geëvacueerd door brand. En wat verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot, omdat ze waren omsingeld door vlammen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen door Russische aanvallen. Er brak op verschillende plekken brand uit, onder andere in een flat van 6 verdiepingen. Rusland heeft het aantal aanvallen op Kiev flink opgevoerd de laatste tijd. In Leiden-dorp is een panna-kooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf, zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de panna-kooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
11: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in sommige gevallen is er sprake van zoveel tegenslag dat je je afvraagt hoe je eruit komt. Nou, goede nieuws van mijn volgende gast is: hij worstelde nog eens en kwam boven. Zijn verhaal begon ooit met een hond en een vis en eindigt met een bedrijf in diervoeding en miljoenen euro's omzet. Welkom Gert.
12: Dankjewel.
11: Wie ben je en wat doe je?
12: Ik ben Gert Bakker, ik ben 40 jaar, ik kom uit Urk. Ik ben getrouwd met Wilhelmina en vader van Anna. En daarnaast in mijn dagelijks leven ben ik founder van Petfish.
11: Waar heb jij het goed gedaan?
12: Ik ben doorgegaan, waar anderen zeiden de stoppen dan mee.
11: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
12: Ja, ik heb instructies aan een werknemer gegeven. En die zijn niet goed opgevolgd, want een schadepost van 50.000 euro is opgeleverd.
11: Mijn naam is Rens de Jong, welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Gert, welkom.
12: Dankjewel.
11: Petfish.
12: Yes.
11: Ja, daar ben je de founder van.
12: Yes.
11: Je zegt het ook een beetje met: ik schijn de founder te zijn.
12: Ja.
11: Hoe komt dat?
12: Ja, weet je, ik ben 15 jaar geleden begonnen en Petsvis is heel klein begonnen. En ja, ik ben eigenlijk nooit serieus genomen, dus ik nam mezelf ook niet zo serieus. Vandaar dat ik, ik geef er niet zoveel waarde aan, weet je, aan dat founder en al die titels. Nou, ja.
11: Laten we even beginnen, wat is het, Petsvis?
12: Petsvis is een diervoederbedrijf wat hondensnacks maakt vanuit visreststromen. Dus wij maken gedroogde zalmuitjes, gedroogde kabeljauwuitjes. En daarmee lossen we een probleem op.
11: Ja, want dit zijn dus snackjes voor honden, begrijp ik.
12: Ja, je kan misschien als die kippenpootjes gedroogd die je in de dierenwinkel ziet als hondensnack. En ik heb dat op basis van vis eigenlijk nagemaakt.
11: Ja. En waarvan maak je dat? Van vis?
12: Ja, van vis. Van de huiden van vis. Ja.
11: Ah, ja. Oké.
12: Dus echt de reststromen die uit de visindustrie overblijven.
11: En wat gebeurt er normaal gesproken met die reststromen?
12: Ja, voorheen werd niet altijd weggegooid. Dat ik als kind op het industrieterrein liep met een vriendje. Ja, zag ik al die bergen afval. En dan dacht ik eigenlijk van waarom wordt er eigenlijk niks mee gedaan? Weet je, en eigenlijk toen... Toen zat ik eigenlijk met het idee van, misschien kan ik er wel voeding van maken voor dieren.
11: Ja, ja. Dus van kleins af aan was je er al mee bezig. Dan denk ik, wat doen we hier eigenlijk mee?
12: Klopt, ja. Ik was nog niet echt met petvis bezig, maar ik wist wel van, waarom wordt er niks mee gedaan? We hebben zoveel afval en dat gaat allemaal naar de nesten toe. En niets gaat naar de hondenvoeding en de kattenvoeding toe. Tenminste, althans, dat dacht ik.
11: Ja. Petvis, waar verkoop je het? Wie koopt het?
12: Ik ben heel klein begonnen. En in het begin moest ik echt moeren om een product aan de man te krijgen. Dus ik ben shows gaan doen. Ik heb weggegeven. En mijn allereerste klant was eigenlijk een Nederlands bedrijf wat vissnacks verkoopt en hondensnacks. En ik ging naar de dierenwinkel toe, Dier Alleen op Urk. En daar heb ik mijn snacks achtergelaten. En een week later werd ik gebeld van... Hey Gert, ik heb wat samples gegeven van de dierenwinkel. Ik hoorde dat jij die hebt gemaakt. Kun je mij 200 dozen leveren? Dus toen moest ik aan de slag.
11: Ja, toen was je aan de slag, goed. Ja. Dat wordt verkocht op dierenwinkels. Omzet?
12: Omzet loopt nu naar 3 miljoen.
11: Oké. Okay.
12: Dus,
11: met hoeveel ben je?
12: We zijn met 12 man.
11: Oké. Okay. Ja. Wat voor mensen werken daar?
12: Wij hebben 5 Syriërs aan het werk. Dus we werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben een paar Polen en de rest zijn Urkers.
11: Ja, mooie samenstelling.
12: Ja, ja. Ja, een beetje afwisselen.
11: Ja. Ja, precies. En winst draaien? Winst?
12: Ja, zeker. We hebben de afgelopen jaren ieder jaar winst gedraaid. Ja, vorig jaar hadden we een probleempje met die ventilatoren. Dus toen hadden we geen winst. Maar wij zijn van plan om dit jaar ook weer winst te gaan draaien.
11: En groeien een beetje? Is die omzet groeiende?
12: Ja, zeker. De omzet groeit ieder jaar 20-50%.
11: Even terug naar het begin. Want als kind liep je dus al tussen de vissenkoppen rond. Komt jouw familie ook uit de visserij?
12: Ja, ik ben opgegroeid op Urk natuurlijk. En we zijn Urkers en op Urk iedereen ademt vis. En wij dus ook. En mijn vader heeft een visbedrijf samen met mijn broertje. En dus ja, weet je, ik ben echt een ondernemersgezin opgegroeid. Ja, ja. Ja.
11: 2008, jij runde een viskraam.
12: Ja.
11: Hoe ging dat?
12: Ja, dat was mijn eerste bedrijf. Ik stond op de markt met vis en... Ja, dat ging goed de voorgaande jaren. Tot 2008 was er een financiële crisis, ging het allemaal wat minder. En op dat moment hadden we net een pupje gekocht. En weet je, die van vis heel erg lekker. Dus die gaan we af en toe een zoute haring. En dus ik had al een beetje connectie met honden en vis. Ja. Dus zodoende.
11: En die viskraam, liep dat zelf goed of was 2008 een lastig jaar?
12: Ja, 2008 was een financiële crisis, dus het was een beetje een lastig jaar. En natuurlijk, ik had ook een hele dure hobby, dus dat ging gewoon niet goed samen.
11: Nee, nee. Een hele dure hobby was een verslaving, begrijp ik.
12: Klopt, ja. Ja, ik ben verslaafd geraakt op jonge leeftijd. En dat heb ik eigenlijk altijd verborgen gehouden.
11: Ja. Ja. Ja. Waar was je verslaafd aan?
12: Ja, weet je, verslaving is een ziekte. Ik was eigenlijk overal aan verslaafd. Hmm. Maar om in middelen uit te drukken, ik was verslaafd aan wiet, coke, cocaïne en heroïne.
11: Zo. Ja. Zo, dus jij runde een viskraam?
12: Ja.
11: En was zwaar verslaafd, als ik je
12: Ik had eigenlijk een dubbel leven. Weet je, overdag werkte ik. En dan na mijn werk maakte ik mijn omzet op. Zo ging het eigenlijk. Ik was aan het werk voor mijn verslaving. Ik was een slaaf van mijn middel.
13: Zo.
12: Ja, dat is heel heftig.
13: Op welke leeftijd begon dit?
12: Ik was 15 jaar dat een vriend mij vroeg, wilde je mij even naar Hemmelo brengen? Ik ga snuiven. En toen zei ik, nou ja, dat wil ik ook. Dus toen ben ik meegegaan en na de eerste keer was ik direct verslaafd.
13: Zo.
12: Ja.
13: En je hebt het altijd verborgen weten te houden, begrijp ik.
12: Nou ja, dat dacht ik. Ah. Ik dacht dat niemand het wist, maar iedereen wist het natuurlijk.
13: Ja.
12: Ja, ze zagen het aan me.
13: Ja.
12: Het was een ongelijk projectiel.
13: Ja, kun je daar iets over zeggen?
12: Ja, weet je, ik was gewoon een... mijn vader zei altijd tegen mij, Gert, je bent zo gekoord, die zoekt nog hulp. En ik begreep dat niet, weet je. Maar nu ben ik clean al 10 jaar en nu snap ik wat hij bedoelde. Ik was echt een... ik was een gekoord dier.
13: Hmm.
12: Ja, ik had geen controle over mezelf en ik zat gevangen.
13: Ja, ja. Dus je zit in die viskraam.
12: Ja.
13: Dat was 2008, dat loopt niet het allerbeste.
12: Nee.
13: Je ziet, je bent verslaafd.
12: Ja.
13: En je ziet jouw puppy die zoute haring met veel plezier opeten.
12: Nou, hoe ik eigenlijk op het idee gekomen ben, is we waren naar schoonmaken, de viskraam. En op een gegeven moment kwam die pup achter de zaak vandaan met een vishuidje in zijn bek. Of in ieder geval een gedroogd visje, wat door de zon en de wind gedroogd was.
13: En dat noem je een visuitje, hoor?
12: Ja, eigenlijk een vissnack.
13: Ja, ook
12: een vissnack. Ja. Dus maar dat bracht mij eigenlijk op het idee van, hey, verdorie, ik kan vissnacks maken van die afval. Dus ik ben een beetje gaan experimenteren in een heel klein droogkamertje. Een droogkastje, een Zweedse droogkast die ik op internet heb gekocht. En dat is een droogkast waar je normaal kleren in kan drogen. Er zit een ventilatortje in. Maar ik had niet nagedacht over het feit dat als je gaat drogen, dat er dan een geur vrijkomt. Dus ik had die kast bij mijn vader in pand neergezet. Maar mijn vader had een visbedrijf, dus er kwamen ook gewoon klanten. En die zeiden, wat is hier aan de hand? Dat stinkt hier verschrikkelijk. En ja, maar ja, ik vond het super gaaf, weet je, om die snacks te maken. Ik voelde me een beetje Dr. Anders met zo'n jasje aan en... ja,
13: ja, oké, dus dat waren de eerste experimenten,
12: begrijp ik? Dat waren de eerste experimenten, ja.
13: Wat vond je vader ervan? Want die wist dus dat jij verslaafd was,
12: ja,
13: een viskraam had.
12: Ja.
13: Je was toch aan het experimenteren. Ja. Kan ik me over voorstellen, hij is zelf ondernemer. Nou, leuk dat die jongen dat doet.
12: En mijn vader had gedacht van, weet je, misschien is dit wel de manier zodat hij van de drugs af kan komen. Ja,
13: ja.
12: Maar dat werkt niet.
13: Dat werkte niet. Nee. Eigenlijk zijn twee trajecten. Laten we even eerst dat bedrijf erbij pakken. Ja. Hoe zet je zo'n business op? Dus je begint zo'n droogkastje.
12: Ja.
13: En dan?
12: Kijk, ik merkte in mijn omgeving, iedereen die zei van, wow, dat ziet er gaaf uit, leuk en dit is wel uniek en speciaal. Dus ik zag dat natuurlijk zelf ook. En ik denk, reststromen, innovatief, circulair, duurzaam. Ik denk, weet je, ik ga subsidie aanvragen. Want er zal gerust wel een geldpotje ergens zijn wat mij kan helpen om een start te maken. Dus we zijn heel klein gaan investeren in droogkamertjes en in materialen en samples maken. Subsidie aangevraagd. Want het was een uniek project natuurlijk. Subsidie toegewezen gekregen. Alleen als je subsidie krijgt moet je heel veel investeren. En je moet natuurlijk je huren declareren.
13: Ja.
12: Dus er zijn twee stromen. Je hebt je materialen die je koopt kun je subsidiabel maken. En je huren die je in het project stopt kunnen eigenlijk te gelde gemaakt worden. En op die twee manieren kun je funding vanuit subsidie krijgen. Alleen er was geen geld om te investeren in materialen. Dus,
13: nee.
12: Dus de enige manier was om te werken en die huren te declareren. En op die manier heb ik een beetje geld uit het subsidieproject weten te trekken.
13: Ja.
12: Maar dat was heel weinig.
13: Ja, ja. Oké, dus je bent die vissen gaan drogen,
12: ja.
13: Samples gaan maken. En, je vertelde net al even over, opeens dachten mensen, hey, dit is wel wat.
12: Ja, kijk, iedereen zag wel dat het uniek was en vond het wel super gaaf. En de mensen die onder hadden, aan wie ik samples gaf, die zeiden wel allemaal, mijn hond is helemaal gek. Mijn hond wordt helemaal gek. Dus dat gaf mij meer motivatie om door te gaan.
13: Ja.
12: En verder te produceren.
13: Ja. Dus hoe reageerden mensen in je omgeving?
12: Ja, dat was natuurlijk wel heel dubbel. Aan de ene kant zagen ze dat misschien als een kans om mij van de drugs af te krijgen. En de andere kant van de mensen, die namen gewoon niet serieus. Omdat ze, ja, weet je, ik was eigenlijk ook niet serieus te nemen, weet je.
13: Vanwege die verslaving?
12: Vanwege die verslaving.
13: Ja, wat zei je vrouw?
12: Mijn vrouw heeft altijd in me geloofd.
13: Hmm.
12: Dat is echt heel mooi. Mijn vrouw is altijd achter me gestaan, altijd in me geloofd. Die heeft altijd de echte Gert gezien. En dat is wel heel bijzonder.
13: Dan ben je daarmee bezig. Wanneer denk je, hey, ik heb hier succes, dit gaat lukken?
12: Ja, kijk, weet je, ik was natuurlijk verslaafd, dus ik had geen echte... Weet je, de realiteit was voor mij best wel wazig, zeg maar. Omdat ik natuurlijk altijd onder invloed was of drugs was aan het uitwerken. Dus ik had eigenlijk ieder moment had ik, dacht ik dat ik succes had. Weet je, ik zat echt in de waanzin, continu. En alleen de reacties van mensen, dat gaf mij motivatie om door te gaan. En weet je, dat heeft mij overtuigd om door te zetten en door te pakken.
13: Ja. Het lijkt me wel heel ingewikkeld. Omdat je, wat ik weet van mensen die drugsverslaafd zijn geweest, je bent de hele dag bezig met scoren.
12: Ja.
13: Toch?
12: Ja.
13: Dat is van wanneer ga ik de volgende hit halen? Ja. En hoe ga ik het betalen? Ja. En et cetera. Ja. En een bedrijf opzetten. Ik krijg het gewoon in mijn hoofd niet gecombineerd.
12: Nee, dat was ook heel moeilijk. Ja, ik was zelfs de dealers, was ik zelfs aan het oplichten van, ik krijg straks subsidie, weet je, pof mee, geef maar even. En ze gaven me ook allemaal. Ze zeiden, nou, dat komt wel goed, als je straks geld krijgt, dan betaal je me terug. Ja, dus zelfs de dealers geloofden me.
13: Op een gegeven moment, je bent 2 jaar bezig met Petsfish.
12: Ja.
13: Groeit het dan al heel erg of valt het nog, is het een beetje rommelend?
12: Ja, de eerste 2 jaar... vanaf de subsidie was gewoon echt overleven. En was het heel moeilijk om de eindjes continu aan elkaar te knopen. Maar natuurlijk, je moet investeren. En vanuit die viskraam, weet je, dat heb ik nog niet eens verteld, had ik heel veel schulden. Ik heb heel veel schulden gemaakt in die tijd van die viskraam. En toen ik met het nieuwe bedrijf begon, moest ik eerst al die schulden aflossen. Weet je, mensen zagen natuurlijk dat ik goed bezig was. En sommigen zeiden van, ach Gert, weet je, laat maar zitten, je bent goed bezig. Laat het geld maar zitten. Maar het bleef gewoon moeilijk, omdat er heel weinig geld binnenkwam.
13: Ja.
12: Dus het was echt moeilijk.
13: En je bent verslaafd.
12: En ik was verslaafd.
13: Ik begrijp dat er ergens een klant kwam en die herkende zich in jou.
12: Nou, hij zag zijn broer in mij.
13: Hmm.
12: En
13: wat voor klant was dit?
12: Dat was een hele grote klant. Dat was een van de grootste bedrijven van Nederland in de petfoodwereld, toonaangevend. Ze hebben iets van 200 man alleen al op kantoor. Een mega omvang. Een paar 100 miljoen omzet.
13: Hij herkende zijn broer in jou.
12: Ja.
13: Vertel.
12: Dus hij belde me. Hij zegt, hey Gert, goeiedag met die en die. Van dit en dit bedrijf. Ja, weet je, jouw producten zijn gewoon geweldig. Weet je, het ziet er super mooi uit. En wij willen die producten hebben. Alleen we hebben een probleem. Hij zegt, jij bent verslaafd. Hij zegt, en weet je, totdat je hulp gezocht hebt, gaan wij niet bij jou afnemen. Dus zoek hulp, dan heb je een goede klant.
13: En vertelde hij waarom hij dat zo zei?
12: Nee, op dat moment niet. Later dat ik clean was, weet je, ben ik met hem in gesprek gegaan. Hij zegt, ja, ik heb ook een broer, het is bij de AA. En ja, weet je, ik ken gewoon jou, ik zie mijn broer in jou. En dat is toch super mooi.
13: Ja. Ja. En wist hij... Hij kon het zien aan je dat jij verslaafd was dan?
12: Ja, hij wist gewoon dat ik... Hij, weet je, dat was natuurlijk mijn hele hebben en houden. Alles draaide om gebruik en verslaving. En natuurlijk ook mijn handelen vloeide... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Mijn handelen, je zag het aan mijn handelen.
13: Mm.
12: Aan mijn handelen en wandelen dat ik gewoon niet oké was.
13: Nee.
12: Ja.
13: Dus deze man die zegt dat. Ik wil van je afnemen.
12: Ja.
13: Maar je moet wel clean zijn.
12: Ja.
13: Wat gebeurt er daarna met jou?
12: Ik ging door mijn gebruik. Bizar. Ja. Ik kon niet zelf stoppen. Ik kon niet zelf stoppen. Dus op een gegeven moment... ik geloof een jaar later... werd ik 's morgens vroeg wakker gemaakt... door een man op mijn slaapkamer. En die zegt tegen mij... Gert, vandaag is de eerste dag van je nieuwe leven. Ik zei, hoe bedoel je... Hij zegt, ja, ga vandaag naar de kliniek. Ik werd helemaal gek. Ik zeg, nee, ik ga gebruiken. En ik had nog middelen naast me op mijn nachtkastje liggen. Dus ik ging mee naar beneden en ik zag mijn hele familie daar zitten. En ik zeg, ja, daar, hier ga ik niet aan beginnen.
13: Ah, het was een interventie.
12: Het was een interventie, ja. Met de cameraploeg.
13: Oh. Met een cameraploeg?
12: Met een cameraploeg.
13: Help me eventjes.
12: Ja, het tv-programma Verslaafd stond bij mij in huis.
13: Dat is die, hoe heet
12: je? Jim Geduld.
13: Ah, nee, die stond aan je bed.
12: Ja, ja.
13: Oh.
12: Ja, dus aan de ene kant supermooi. Maar aan de andere kant was dat een spelbreker voor mijn gebruik. Ik ga hier aan meedoen, maar ik zeg, ik moet eerst even naar boven. Dus ik moest de rust vinden in mezelf en... Ik heb de middelen opgemaakt die er nog lagen.
13: Nee, serieus?
12: Ja, bizar. Ja, echt. Maar dan kun je zien hoe verslaafd ik eigenlijk was. Oh. Ja. Dus ik ben naar beneden gegaan. Ik ben gaan zitten. Ik heb hun aangehoord. En ik ben meegegaan. En ik dacht van, weet je, dit is mijn kans. Deze moet ik met beide handen aanpakken. Ja. Ja, en dat is eigenlijk mijn redding geweest.
13: Ben je vanaf dat moment clean geweest?
12: Nee. Nee, nee sinds die interventie, dit was wel het begin van mijn proces van clean worden. Ik heb in die periode heb ik 8 opnames gehad. In 5 verschillende klinieken in binnen- en buitenland. Ik ben 2 keer in Thailand geweest, 1 keer in Zuid-Afrika. En de rest van de klinieken zat hier in Amsterdam en Nederland. Maar iedere kliniek waar ik uitkwam, ontdekte ik nieuwe dingen. En... ja, weet je, kwam ik weer een stapje dichter bij mezelf. Mm. Het is ook gewoon een soort van ui die ik afpelde... om eigenlijk de werkelijke Gert te ontmoeten en wie ik eigenlijk ben.
13: Ja.
12: Weet je, want ik heb mijn hele leven eigenlijk op een verkeerde manier... gedeeld met gevoelens en met mijn eigen leven.
13: Tijdens al die opnames ging Petsvis door? Of,
12: Ja, bizar.
13: Bizar.
12: Ja, bizar. Ja, weet je, ik heb het opgezet. En mijn vrouw en mijn moeder, die deden samen met mij de productie. En dus die waren er vanaf dag 1 bij. En die gingen op kleine schaal gingen ze door met produceren. Op dat moment hadden we al een eigen pand. We waren al 2 panden verder. Ik had een huurpandje eerst, een garagebox. Maar dat werd ik uitgezet door de gemeente omdat het te veel stonk. Dus toen heeft de gemeente mij geholpen om een nieuw pandje te vinden. Die heb ik gevonden. Alleen ik had geen geld om de huur te betalen. Dus het eerste jaar heb ik een aanspraak gemaakt met de huurbaas. Ik zeg maar, ja, ik heb een heel mooi product. Ik heb een super idee. Ik zeg maar, ik heb geen geld. Weet je? Dus als je me de kans geeft om het eerste jaar voor niks te huren... dan betaal ik je 2e jaar terug... En zo heb ik dat gedaan. Het 2e jaar heb ik de huur van het 1e jaar betaald. En de huur van dat jaar. En zo zijn wij gestart.
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, met hulp van anderen.
13: Met hulp van anderen.
12: Ja.
13: Ik wilde het met jou hebben over wat je daarna tegenkomt als ondernemer.
12: Ja.
13: We hadden doorgesproken dat je zei, je zei het aan het begin. Dan worden er fouten gemaakt door een medewerker. Dat kost je 10.000 euro's.
12: Ja.
13: Ben je daar dan nog heel erg mee bezig dat het 10.000 euro kost? Of 10.000 euro's kost en omzet? Of denk je, het zal allemaal wel?
12: Nee, ik heb een hele andere manier van kijken op het leven gekregen. Want je geld is, natuurlijk, het is nodig. Maar geld is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is gezondheid en familie weet je hoe ik in het leven sta.
13: Ja.
12: Want wat
13: gebeurde er? Je hebt enorme droogkasten.
12: Ja.
13: En die moesten schoongemaakt worden. Ja. Maar dat...
12: Ja, want eigenlijk tijdens de geboorte van Anna... zijn we verhuisd naar een nieuw grote pand. En waar nieuwe grote droogkamers in gebouwd zijn. Ja, weet je, het is allemaal nieuw. Dus die moet ook schoongemaakt worden. En op een gegeven moment... kregen we een inspectie van de Voedsel- en Warenautoriteit. Dus ik gaf instructie aan een werknemer. Ik zeg van, weet je, die droogkamer moet even goed schoongemaakt worden. En ook die ventilatoren die erin zitten. Maar weet je, doe dat met een doekje, want die zijn spatwaterdicht. En ze maken even een sop eromheen en zorg dat er geen water op komt. Dus ik had het gezegd en die chef heeft instructie gegeven aan de medewerker, een Syrische medewerker. En die heeft er een schuimpistool op gezet en heeft het in laten trekken. En daarna heeft hij een hoge druk opgezet. En als resultaat 37 van de 50 ventilatoren kapot.
13: Oh.
12: Schadepost van 50.000 euro.
13: Ja, en je kunt heel lang geen Petsvis meer maken.
12: Nou ja, ik had het geluk, weet je, dat ik een paar weken ervoor op een veiling heel toevallig een verrijdbare trolley waar ventilatoren op stonden had kunnen kopen. Dus ik had wat reserve ventilatoren staan. En toen dacht ik, hey, ik heb die ventilatoren staan, laat ik die erin draaien. En dan kan ik even goed door blijven produceren. Ja. Maar goed, weet je, het heeft wel heel veel schade aan mijn imago, mijn kwaliteit teweeg gebracht. Ja. Maar mijn kwaliteit van het product ging gewoon achteruit. Wat natuurlijk ook weer omzetderving oplevert.
13: Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Als je kijkt naar wat je allemaal hebt meegemaakt, en dan krijg je deze ook nog eventjes.
12: Nou, voorheen zou ik helemaal de pan uitflippen. En alleen ik heb ook geleerd, weet je, door. Weet je, ik bereik er niks mee door mijn emotie die ik heb over te brengen op personeelsleden. Zodat dit ook helemaal aan de rand zijn. Dus ik heb. Ik ben weggelopen. Ik ben in de rust gekomen. Ik ben gesprek aangegaan. Maar goed, weet je, diegene die de opdracht heeft gegeven, die voelde zichzelf ook als zette kloten. Want die dacht van, ja, weet je, ik heb dat niet goed doorgegeven en nu heeft de zaak een schadepost van 50.000 euro. Ja. Weet je, en al de schade die daaruit voortvloeide. Want al met al heeft het wel een paar ton schade opgeleverd.
13: Ja. Ja.
12: Al mijn winst van dit jaar was weg.
13: Wat is je grootste les daar?
12: Mijn grootste les is. Als ik een opdracht uitgeef, weet je, zet ik er nu een mailtje achteraan met goede instructies. En dus ik zeg niet iets, weet je. Nee, ik zet er ook een mailtje achteraan waar ik het goed in uitleg hoe ik wil dat de opdracht uitgevoerd wordt.
13: Ja. Je worstelt en komt boven. Is dat een goede samenvatting?
12: Ja, ik denk het wel.
13: Of
12: ja.
13: Heb je nog niet het gevoel dat je boven bent gekomen?
12: Ja, ik denk dat het nog steeds een. We zitten in een rustige vaarwater, maar het is nog steeds in een stromende rivier.
13: Ja.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, het is geen waterval meer, maar het is nu een stromende rivier.
13: Ja, dit was het voor nu op de radio. Wil je het hele verhaal van Gert horen? Zoek dan even de aflevering op van Bloed, Zweet en Zaken in je favoriete podcast-app.
10: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

nu.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op bnr.nl en blijf scherp.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De FIFA trekt het omstreden plan in om van het WK voetbal iets commercieels te maken door aandelen in het toernooi te verkopen. Het zorgt voor verdeeldheid, zegt FIFA-baas Infantino. En dat is in niemands belang. Het plan had sowieso weinig kans van slagen. Voetbalbonden wereldwijd zagen er niks in. De Italiaanse stad Napels heeft te maken gehad met een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Het trein- en metroverkeer in Napels is uit angst voor naschokken stilgelegd. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Bleek uiteindelijk niet zo te zijn, nadat de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden. Wel zijn 2 mannen opgepakt, waarom wil de politie niet zeggen. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar laait weer op door de harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. Het gaat druk worden in Amsterdam vandaag. Het is de dag van de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen, zeker na het incident in Berlijn van vorig weekend. Bij een aanslag tijdens de Pride vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
8: Hartelijk vrijdag, welkom op de laatste dag van de maand. De dag dat we het hebben over Apple. Dat heeft een fantastisch kwartaal achter de rug. Tim Cook kan in stijl afscheid nemen. Of nou ja, misschien toch niet.
9: De grote chiptekorten zullen de omzet- en winstmarge van Apple gaan drukken. Dat zei topman Tim Cook bij de presentatie van zijn laatste kwartaalcijfers.
8: Deze aflevering hebben we het over de periode die er aan gaat komen voor Apple.
10: Hoor je ook over Amazon? Dat overtreft de verwachtingen.
11: Net sales, $200.6 billion. Amazon Web Services net sales, 42.23. That's the beat. Operating margin overall for the company 13.7%. That's above street estimates of about 12%.
10: En je hoort meer over Tesla. Dat lijkt dan nu echt te gaan fuseren met SpaceX. We gaan de beursweek en de beursdag doornemen. En dat doen we met Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Goed dat je er bent.
12: Dag Jurk.
8: Jos, het was echt even geleden dat je hier bij ons stond.
12: Ja.
8: Ik werd er een beetje emotioneel van. Dus ik heb wat voor jou gemaakt. Omdat ik zo blij ben dat jij er weer bij bent.

0: Goed dat je er weer bent. Dat is toch mooi waar ze AI dan voor kunnen gebruiken. Hè? Nu we het toch over muziek hebben. Laten we het gelijk hebben over Universal Music Group. Iets heel anders. Het grootste muziekbedrijf van de wereld dat een notering heeft aan de AX. Dat stond na een uurtje handelen al 23% lager. Beleggers die reageren geschokt op de kwartaalcijfers. Ja, het lag niet aan de omzet. Die was iets hoger dan gedacht. Steeg met 13% naar 3,3 miljard euro. Ook zagen ze de streaminginkomsten toenemen. Ik denk dat het ligt aan de winstmarge. Die is gedaald. Misschien dat aandeelhouders daar wat zenuwachtig over zijn en ook dat het toch niet helemaal lekker loopt met de winst.
1: Nog even naar ING dan. Dat zijn eigenlijk cijfers van gisteren. Maar goed, het zat zo vol gisteren. Ik heb hem even bewaard voor je. ING verhoogt zijn omzetverwachting voor dit jaar. Het gaat dus goed met de bank. Ze willen minder afhankelijk worden van schommelende rentes. Daarom verleggen ze de focus naar allerlei services en abonnementen met allerlei extraatjes. Kun je zo gek maken als je zelf wil. Je kunt als je wil tot wel 45 euro per maand uitgeven aan gewone betaalrekening. Krijg je allemaal dingen bij dan. Een gratis creditcard, extra rente op je spaarrekening. Een Disney Plus abonnement zit er allemaal bij in. Daar verdienen ze dus aan, maar ze verdienen ook aan iets anders, namelijk beleggers.
2: Koop rot af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stek. Zelfen, kan ik het laten groeien? Met je wisselgeld, wat doe je?
1: Ja, misschien heb je veel doorgehad. ING trekt alles uit de kast om klanten aan het beleggen te krijgen. Zelfs hippe reclames met Willy Wartaal in dit geval. En dat werkt dus ook, zegt CEO Steven van Rijswijk tegen BNR.
3: Van die 41 miljoen klanten investeren ongeveer 5,2 miljoen klanten bij ING. Elk kwartaal groeit het met ongeveer 100 tot 125.000. En wat mij betreft is dat lang nog niet genoeg. Dus ze zullen nog een stevig stuk moeten groeien.
1: Ja, en ING strijkt dan natuurlijk weer fees over die beleggingen binnen. Onderdeel van die strategie dus om op andere manieren dan alleen maar ouderwetse rente geld te verdienen. ING wordt bijna een soort Netflix, Jos, met al die abonnementjes. Is dat nou waar ze naartoe moeten?
4: Ja, je ziet wel dat ze behoorlijke concurrentie hebben van bijvoorbeeld een bedrijf als Revolut, waar je ook allerlei specifieke aanbiedingen krijgt. Ik lees de Financial Times via Revolut, onder andere.
1: Oh, dat zit erbij in dan?
4: Ja, die zit er dan.
1: Dat is jouw Disney Plus.
4: Die zit er dan in, inderdaad. Dat is mijn Disney Plus, inderdaad. Maar ja, kijk, die fees, dat is al een tijd. Ik heb nog een tijdje ING gevolgd. Daar zijn ze al een tijdje mee bezig, omdat dat mooie stabiele inkomsten levert. Dat groeit hard. Maar het is nog altijd wel een beperkt deel van de inkomsten van ING. Het was 5 jaar geleden 19% of zo. En het is nog steeds 20%. Dus wat dat betreft groeit het een beetje in lijn. Maar dat is dus belangrijk. Maar vanochtend keek ik nog eens naar de cijfers van ING. En het is eigenlijk fantastisch hoe goed ze het doen. Hè? Return on equity of de return on tangible equity, zoals zij dat dan noemen. Die ligt nu op 15% dit jaar. Wordt volgend jaar 16%. En dat is echt een heel goed rendement. Je moet echt zo'n beetje boven de 10 liggen. Dat was een paar jaar geleden. Kwamen ze daar maar net boven. Dat was eigenlijk net renderend.
0: Gaan we door naar Elon Musk. Die gaat het toch echt doen. SpaceX fuseren met Tesla. Jawel, volgens de Wall Street Journal zijn ze bij Tesla aan het kijken om onderdelen af te stoten. Om maar te zorgen dat die fusie gaat werken.
1: En ze zijn bang dat de toezichthouders het niet gaan goedkeuren. Dat er belangenconflicten gaan zijn. En daarom wil Tesla ver gaan. Het zou afscheid willen nemen van de Chinese tak. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld de eigen fabriek in Shanghai.
0: De Wall Street Journal zegt dat ze er echt serieus mee bezig zijn. Er zijn adviseurs aangetrokken. Tesla zou denken aan een afsplitsing, een verkoop of zelfs sluiting van de Chinese activiteiten. Zou wel echt een rare stap zijn, moet ik zeggen. Want de kracht van Tesla is dat ze juist op al die verschillende continenten produceren. Helemaal met al die handelsoorlog is dat dan wel een uitkomst. En China is ook gewoon belangrijk voor de autobouwer. Die fabriek in Shanghai produceert namelijk meer dan de helft van de wereldwijde leveringen van Tesla. Musk heeft trouwens ook gereageerd op X uiteraard en zegt dat het nepnieuws is. Maar ja, Jos, wat denk jij? Gaan SpaceX en Tesla uiteindelijk samen?
4: Er wordt al de hele tijd gesuggereerd. Dus ik heb zelf altijd wel gedacht van eigenlijk is die autobusiness, dat is niet echt waar de toekomst ligt bij Tesla. Dat moet dan vooral bij die robots en bij AI liggen. Dus ik kan me wel voorstellen dat de situatie gaat worden.
1: Heb ik nog iets anders van ING? Niet de cijfers, wel een onderzoekje van ze. Ze hebben het animo voor nieuwe beursgangen gepeild bij de Nederlandse belegger. En wat blijkt, die zit daar helemaal niet op te wachten. 3/4 van de Nederlandse beleggers gaat niet meedoen aan een nieuwe beursgang, zeggen ze. En 22% vindt het zelfs gokken. Ondanks al dat enthousiasme bijvoorbeeld vorige maand, toen SpaceX dus naar de beurs ging. Beleggers zijn daar wat kritischer en misschien ook wel wat realistischer naar gaan kijken, zegt Simon Wiersma van ING.
5: Wat we zien is dat particuliere beleggers zich minder laten meeslepen door de opwinding rondom een beursintroductie. En veel beleggers hebben geleerd dat de eerste dagen spectaculair kunnen zijn, maar dat niet automatisch iets zegt over de uiteindelijke rendementen.
1: Ja, hebben we natuurlijk ook gezien met SpaceX. Dat werd begin juni met open armen ontvangen op de beurs, maar daarna ook link gedumpt.
0: Heb ik nog een leuke rel voor je uit Hollywood. Een filmmaker sleept namelijk Netflix voor de rechter.
6: A movie producer is suing Netflix after a copy of his upcoming Nicolas Cage film was stolen from its Hollywood studios.
7: Simon Afram says he gave Netflix a master copy of his World War II drama Fortitude. 9 days later, he was told it had been stolen. He's suing for almost $150 million, claiming the film's value has been destroyed.
0: Ja, pijnlijk verhaal. Die man die gaf dus op een harde schijf zijn film aan Netflix, maar die is gejat. Hij zegt dat het hem $45 miljoen heeft gekost om te maken en wil dus een schadevergoeding die ruim 2 keer zoveel is. Nou, je raadt het al, Netflix heeft geen zin om te betalen.
1: Straks hoor je over Amazon. Dat mag geld gaan uitgeven van de aandeelhouders. En hoe? Meer dan 200 miljard. En niemand die erom zeurt.
0: Maar eerst naar Apple. Dat heeft een erg goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg flink naar meer dan $109 miljard. Dat is beter dan waarop analisten hadden gerekend. Het waren vooral de iPhones die het hem deden. De helft van de omzet kwam van de telefoons. En ook de winst, net geen 30 miljard, zag er perfect uit. Het zijn de laatste kwartaalcijfers van Tim Cook, die op basis van deze cijfers met applaus kan vertrekken. Maar helaas, er was toch nog een waarschuwing van Cook. Hij verwacht namelijk dat de chiptekorten de omzet en winst gaan raken.
8: As we've said before, we are seeing less flexibility in the supply chain than normal. If you look forward then into the current quarter, the September quarter, we continue to expect high levels of demand. However, with less flexibility in supply chain, we expect the impact from the supply constraints to increase significantly sequentially.
0: Het aandeel Apple lijkt vandaag voorslagen te sluiten. Na beurs ging er al meer dan 6% van af. Ja, Jos, laten we maar gelijk met die waarschuwing beginnen. De omzet en winst worden door die chiptekorten geraakt. Het is een soort van verkapte omzet- en winstwaarschuwing. Terwijl het supergoed gaat met het bedrijf.
4: Ik denk niet dat het voor veel mensen een verrassing zal zijn dat ze last hebben van die hogere inkoopkosten. De chips zijn allemaal duurder. TSMC heeft een tijdje al gezegd dat ze ook de prijzen gaan verhogen. Dat is natuurlijk niet zo extreem zoals er bij geheugen is. Maar Apple is toch een bedrijf met een enorme prijskracht. Dus ik denk dat ze dat voor een heel groot gedeelte gewoon weer door kunnen voeren in hogere prijzen, hebben ze ook al aangekondigd. Dus ja, daar zie ik niet zo'n heel erg probleem.
0: Het ziet er goed uit, maar ja. Dat is wat is gebeurd. Maar hij waarschuwt nu dus voor wat komen gaat. Hij zegt dat die omzet en winst onder druk gaat staan. Is het dan een verkapte waarschuwing?
4: Ja, nou ja, ik denk niet dat dat echt structureel is. Maar je moet het meer zien van, daar kwam ik zo terug op het verleden. Van de afgelopen 3 kwartalen waren gewoon echt uitstekend. Want daarvoor was die groei helemaal niks. Het heeft echt een enorme boost gekregen van die iPhone 17 die zo'n succes is geweest. En ook in China. In China is die groei ook weer helemaal teruggekomen. Dus nu wordt dat iets rustiger. Ja, ik zou me daar niet al te veel zorgen over maken. Dus die winstgevendheid blijft nog steeds heel erg goed. Maar het is wel zo dat die hogere prijzen, die hogere inkoopkosten, dat blijft wel.
0: Ik heb het idee dat Tim Cook zich meer zorgen maakt dan Jos Versteeg.
4: Nou ja, Apple is zo'n sterk bedrijf met zo'n prijskracht dat ik maak me daar niet echt heel veel zorgen over, eerlijk gezegd. Ja.
0: Maar wat wel zo is, Jos, al die techbedrijven die vechten om onderdelen, kan je daar als bedrijf nog wat aan doen? Bijvoorbeeld samenwerking aangaan op dat gebied?
4: Ja, Apple hoeft eigenlijk met niemand samen te werken. Die zijn zo gigantisch groot. En je ziet ook wel, kijk, die hele chipindustrie was vroeger echt helemaal afhankelijk van Apple. Apple was de klant in de semiconductorindustrie. Ja, dat begint nu wel iets te verschuiven. En dat is wel interessant. Als je kijkt naar Nvidia, dat is natuurlijk de grote concurrent bij TSMC. En Nvidia heeft een aanzienlijk hogere vrije kaststroom dan Apple. En ook veel hogere bruto marges dan Apple. Bijna 2 keer zo hoog. Dus die hebben nog iets meer te vertellen bij TSMC. Dus dat is wel lastig voor Apple. Ja. Ze zijn niet meer die enorme partij, die overheersende klant, dan ze vroeger waren. Dus dat is wel een probleem voor ze.
1: Een andere optie is chips uit China. Afgelopen maandag hadden we het over CXMT, wat daar naar de beurs ging. Ja. Dan moet Tim Cook natuurlijk wel eerst de Amerikaanse overheid zover krijgen dat hij daar chips vanaf mag nemen.
4: Ja, dat is een interessant probleem. Dat is vooral voor Trump met een beperkte hersencapaciteit een lastig punt. Want hij moet namelijk 2 dingen waar hij voor is, moet hij kiezen. Aan de ene kant zegt hij altijd van ja, de consument moet goedkopere spullen krijgen. Het mag niet te veel, de prijzen mogen niet te veel stijgen. Dus dan zou hij moeten zeggen, Apple moet de mogelijkheid krijgen om in China goedkoper DRAM te kopen. Aan de andere kant zegt hij, ja, we moeten in Amerika produceren. Dus Micron, die er inderdaad heel erg tegen ageert, ja, die moet dus gelijk krijgen dat CXMT geen concurrent mag worden. Dus dat wordt een lastige keuze voor Trump. Ik las vanochtend van een commentaar van Chris Miller in de Financial Times. Chris Miller is die man die veel van chips weet. Die heeft onder andere het boek The Chip Wars geschreven. En die zegt ook van ja, je moet je eigenlijk toch niet afhankelijk maken van China.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rice Specialist. Travel

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Hier in Amerika is ruimte zat, lijkt mij, om die datacentra neer te zetten. Of in ieder geval die chipfabriek in het geval van Micron.
2: Jos, nog even over die prijsverhogingen. Daar had je het net al over. Die iPads en Macs zijn duurder geworden. Hoeveel rek zit daar nog in? Kan Apple nog een keer die prijzen gaan verhogen, denk jij?
1: Ze hebben het in het verleden vaak gedaan. En ik denk dat mensen toch wel iPhones blijven kopen. Ja.
2: Ja, je had zelf al de iPhone aan, want dat is ook waar analisten nu aan denken. De iPhone was nog niet in prijs verhoogd, maar heel veel zeggen... De iPhone gaat uiteindelijk ook gewoon
1: die prijs zeker.
2: Worden.
1: Ja, die gaat toch duurder worden. Kijk, je hebt natuurlijk ook, dat is denk ik ook wel een reden van de afgelopen sterke kwartaal, dat mensen toch vooruit gaan kopen. Die denken van laat ik nu maar kopen, want volgend jaar zijn ze een stuk duurder. Dus je trekt ook verkoop naar voren. Dus ja, ik denk zeker dat die volumes echt wel wat minder gaan worden.
2: Ga je die opvouwbare iPhone kopen?
1: Ja, ik hou er niet zo van. Ik heb zelf ook een iPad, dus als ik een groot scherm wil hebben, kijk ik wel naar een iPad of naar mijn Mac.
2: Hey, de opvolger van Tim Cook gaat in september beginnen. John Ternus is de man. Ja. Wat kunnen we van hem verwachten?
1: Ja, wat wel interessant is dat Apple heeft gezegd dat ze cash-neutraal opgegeven hebben. Ze hebben altijd gezegd van, we willen niet te veel schuld op ons laden. Mm-hmm. Ze kunnen natuurlijk nog makkelijk lenen. Ze hadden alleen een gigantische cash-overschot. En dat schept wel ruimte voor John Ternus om wat te gaan doen. Of grote ook acquisities, zie ik niet zo snel gebeuren. Hebben ze nooit gedaan. Ja. Maar misschien toch ook wel meer gaan investeren in AI. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel slim. Zij hebben niet die miljarden geïnvesteerd in large language models, wat andere technologiebedrijven wel hebben gedaan. Dat vind ik denk ik wel heel handig. Want die large language model is eigenlijk toch geleidelijk aan steeds meer een commodity. Mm-hmm. En je kunt het ook natuurlijk makkelijk inkopen zoals ze nu doen. Dus dat vind ik wel een slim beleid. Maar aan de andere kant, als je nou kijkt hoe dat Siri werkt. Dan loopt er toch wel gruwelijk achter. Daar moet er echt wel wat meer aan gedaan worden. Daar krijgen we natuurlijk in de herfst duidelijk wat meer in. Maar ik denk wel dat Apple toch wel iets moet gaan doen in AI om het beter te laten functioneren.
2: Je hebt het over die cashberg. Tim Cook was natuurlijk echt de vriend van de belegger. Onder druk van Warren Buffett is hij toen ook dividend gaan uitkeren. En vooral aandelen op gaan kopen. Ja. Gaat deze Ternus ermee door?
1: Ja, voorlopig nog wel, denk ik. Er is nog wel wat, ligt nog wel wat cash op de plank bij Apple.
2: Behoorlijk.
1: Dus dat gaat nog wel even door.
3: BNR Beurs.
4: Apple gaat onderuit dus. Hoe anders is de sfeer bij Amazon? Dat overtrof de verwachtingen. Ook Amazon blijft als een malle geld in AI investeren. 220 miljard in heel dit jaar. Dat is weer 20 miljard eerder dan eerder begroot. En alleen al het afgelopen kwartaal gaf het 53 miljard uit aan nieuwe datacenters. Maar anders dan bijvoorbeeld Meta gisteren betaalt zich dat bij Amazon wel uit.
5: Gil, you're smiling. Is that because you just looked through this report?
6: Yeah, the AWS result is nothing short of remarkable. It's not surprising because we got the good news from Google Cloud last week and from Microsoft Azure last night. And that $25 billion of AI revenue, that's real. When we talk about are these companies getting a good return, $25 billion of annualized revenue at probably 35% margin. That's a very good return on that CapEx.
4: De omzet uit de cloudtak ging met 37% omhoog en beleggers hangen daarom de vlag uit. Het aandeel staat voorbij de 10% hoger vandaag. Waarom lukt het Amazon wel om die investeringen om te zetten in inkomsten, Jos?
1: Dat heeft denk ik ook heel veel te maken met timing. Zij zijn natuurlijk al een tijd mee bezig, ze zijn al heel groot. Ze hebben al een behoorlijke schaal. Ja, dat is denk ik het verhaal, het is schaal. Je ziet, de een heeft het wel. Google is inmiddels ook behoorlijk winstgevend geworden daarin. Bij Microsoft weten we het niet precies, die is daar een stuk vager over. Die heeft er ook wel een heel erg verhaal over dat ze beperkt zijn in het aantal chips. En dan moeten ze schuiven naar afdelingen waar het moet komen. Maar waar heel sterk naar gekeken wordt, is de groei van die bedrijven. Van hoe hard groeit het en hoeveel investeren ze. En je ziet dat Amazon daar heel, heel erg agressief in is. Amazon is heel agressief aan het investeren. En ik denk dat dat slim is. Want ik geloof wel dat er een goede business te halen is. En dat het een interessante markt is. Het is niet voor niks dat iedereen zo erop duikt en er zoveel geld in investeert. Het zijn toch bedrijven die weten wat ze aan het doen zijn. Dat echt niet zomaar in een zwart gat stappen. Die zien echt wel dat er hoge rendementen zijn te behalen.
4: Ja, er ging meer dan 50 miljard op aan nieuwe datacenters. Alleen afgelopen kwartaal al. We hadden het net al even over die chiptekorten. Hoe krijgen ze het uitgegeven, al dat geld?
1: Ja, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar ik zag laatst van hoeveel datacentra Microsoft had. Dat was gisteren dus toen ik die conference call van Microsoft nog eens
2: kleine
1: door zat te spelen. 90 datacentra. Moet je nagaan. Dat is toch in een kwartaal, hè?
2: Ja, dat is niet normaal.
1: Je denkt hoe groot die dingen zijn. Dus er wordt gigantisch.

0: gigantisch veel geld uitgegeven. En ja, steeds meer als je ernaar aan het kijken bent van hoeveel groei erin zit. Nu het gebruik van. Nu zie je geleidelijk aan de markt verschuiven van het leren, het trainen van die datacentra naar het gebruik van AI, inference. En dat is dan vooral via die AI agents. Nou, dat zie je niet. Je ziet dat maar weinig. Maar toch heel veel bedrijven, als je dat van Microsoft en hoort onderaan, die zijn daar toch fors aan het in investeren. En ja, dat kan heel productief zijn als je daar met een agent iemand kan vervangen. Nou, kijk maar uit wat de loonkosten je kan winnen eraan.
1: Maar die cijfers, is dat dan echt een momentopname van Amazon? Of komen we nu langzaamaan op het punt dat we kunnen vaststellen welke bedrijven het wel voor elkaar krijgen om al die investeringen te laten renderen?
0: Nou, dat is in ieder geval wel duidelijk. Dat ze alle drie daar wel, dat wel, ja, denk ik wel goed zit. Maar ja, er blijft altijd twijfel over van of dat echt allemaal duidelijk is. Maar ja, kijk maar naar de koersontwikkeling, kijk maar naar de verwachtingen. De meeste mensen denken dat het uiteindelijk wel een succes gaat worden.
2: Het is tijd om terug te blikken op de laatste week van juli. Een emotionele week met flinke uitslagen in de techsector, zeker in Zuid-Korea.
3: Absolutely wild moves when it comes to the South Korean index. The KOSPI has been paused for trading twice in the session so far. It's on track for its worst day since March.
1: En toen kwam SK Hynix ook nog met de kwartaalcijfers.
3: Shares sharply lower as Winnie says after second quarter operating profit missed estimates despite jumping more than 550%.
2: Hetzelfde verhaal bij ASM. CFO Paul Verhagen presenteerde mooie cijfers.
4: De order intake was wel heel sterk in de eerste helft van het jaar. En wat we nu zien is dat die ook heel sterk zal zijn in de tweede helft van het jaar.
2: En toch sloot dat aandeel bijna 5% in de min.
1: Ook de aandeelhouders van Meta waren niet blij. Naast teleurstellende cijfers kreeg de topman alweer niet uitgelegd waarom hij meer geld wil uitgeven.
5: Mark Zuckerberg laid out a new enterprise strategy built around APIs, business agents, productivity tools and potentially selling compute.
2: Maar om positief te eindigen, het was ook de week dat Unilever aandeelhouders verraste met iets waar ze jarenlang hebben moeten missen, namelijk volumegroei.
6: Maar eindelijk zou ik bijna zeggen. Want Unilever was, de afgelopen 10 jaar was een soort obligatie. Weet je wel, dat aandeel, dat was altijd €50. En je kreeg je dividendrendement van 3% of 4%. Ja, dat krijg je op een Nederlands staatspapier ook 10 jaar.
2: Maar het was wel echt de week van ASML. De week begon met slecht nieuws uit China. Een Chinese start-up zou een chipmachine hebben gebouwd. Het gaat om de oudere generatie die ASML nog wel mag leveren aan China.
7: De minder complexe Deep Ultraviolet machines levert het nog wel. Die machine zou nu worden geproduceerd door een Chinese start-up. Als de Chinese machines goed blijken te werken, kunnen die de machines van ASML vervangen.
2: En dat maakt de ASML-aandeelhouders dan behoorlijk zenuwachtig.
8: We weten niet hoe goed ze zijn. Ze zijn volgens de berichten in ieder geval nog een beetje onbetrouwbaar en niet zo productief, zou je kunnen zeggen, als die machines van ASML. Dus op de concurrentie nog echt groot is, weten we niet. Maar dat China op eigen kracht veel kan en steeds meer kan, dat snappen we. En ja, beleggers die nemen het zeker voor het onzekere. Zeker omdat de koers zo hoog stond, verkopen ze dus de boel gewoon uit voorzorg.
2: Sowieso had ASML geen lekkere week, want het ging ook naar beneden op het manische sentiment. Vooral op die wilde koersschommeling in Zuid-Korea bij SK Hynix. Ja, Jos, ik heb eigenlijk maar één vraag hierbij. Want jij maakt je totaal niet druk om al die namaakmachines van de Chinezen.
0: Nee.
2: Maar waarom maak jij je niet druk hierover?
0: Ja, dat ligt eraan. Je kunt een machine maken waarbij je een prototype kan maken. Hè. Stel je voor dat je zo'n immersie DUV-machine hebt gemaakt. Wet dan. Dat is immersie inderdaad. Dan kan je misschien een wafer maken met chips erop. Maar dat is iets heel anders en echt heel anders dan een machine maken die je hoog volumeproductie kan leveren. Dat is echt een zeer groot verschil. Die dingen die moeten met, ASML redt het nu met iets van 300 wafers per uur. Gejankt worden, zou je bijna zeggen. Want anders verdien je die machine niet terug. Dat ding moet heel snel werken. En het liefst ook gewoon 20 jaar achter elkaar met vrijwel geen service tijd. En dat is echt een heel groot verschil. Nou, ik geloof er eigenlijk helemaal niks van dat ze die machine hebben, die DUV-immersie. Het kwam van een tamelijk de information. Dat is een tamelijk onbetrouwbare site met altijd heel spectaculaire berichten. Dus dat vond ik al een punt. En nee, ik denk niet dat ze de machine hebben. En als ze hem al hebben, is het echt heel ander verhaal dan een machine van ASML. En wat heel veel mensen niet weten, is dat er is een hele opeenvolging van kwaliteit van die machines. Hè. De eenvoudigste machine is i-Line. Dat is voor eenvoudige chips voor de wasmachine, zeg maar. Dan KRF, dan ARF en dan EUV. Maar al die machines, i-Line is uit de jaren 80 en KRF uit de jaren 90, geloof ik, die worden allemaal nog gemaakt. En die worden ook allemaal nog geleverd. En die zijn in al die 20, 25, 30, 40 jaar ook doorontwikkeld. Dus die machines zijn zoveel productiever dan een machine die misschien al kan draaien. Dus die Chinezen kunnen dan misschien... die machines worden ze waarschijnlijk verplicht door de overheid om ze te gebruiken. Maar uiteindelijk zullen ze nooit kunnen concurreren met de ASML. Nooit.
1: Het was maar weer een weekje rust, vooral wat uit dit weekend, want volgende week wordt het ook weer heel druk. De week begint met halfjaarcijfers van een niet altijd even onomstreden techbedrijf. Palantir, dat maakt software voor overheden en defensie. En ze zijn ook niet altijd even onomstreden bij beleggers trouwens, want er zit nogal wat fantasie in dat aandeel. Nu is dat wel wat bijgetrokken, dit jaar leverde het al bijna een derde van de koers in. Nou, misschien doen halfjaarcijfers die koers nu weer wat goed. Het vormt de aftrap van een nieuwe week vol kwartaalcijfers, bijvoorbeeld van grote farmaceuten als Bayer, Pfizer en Novo Nordisk, en die van hamburgerbouwers McDonald's en Burger King. En ook PostNL, Deutsche Post en Bpost bezorgen hun halfjaarcijfers. En de AEX doet ook vrolijk mee met namen als Wolters Kluwer, Ahold Delhaize, Nationale Nederlanden en Heineken. Het laatste kwartaal voordat daar de nieuwe CEO aantreedt. Rafael Oliveira volgt daar Dolf van den Brink op per oktober. En dan ben ik er nog niet eens helemaal. Het mag duidelijk zijn, het wordt een drukke week voor beleggers. Wat je in ieder geval nog in de gaten moet houden is chipbedrijf AMD. Dat doet op woensdag de boeken open. En dan is natuurlijk de vraag of het chipbedrijf de hoge verwachtingen een beetje waar kan maken.
2: Dit was de BNR-beurs van vrijdag 31 juli. We hebben de beursdag, de beursweek en ook gelijk de hele beursmaand doorgenomen. Met de verloren zoon, de man die zijn eigen AI-nummer kreeg, Jos Versteeg van Insigne Gillissen.
0: Dank.
2: Vond je hem leuk?
0: Ja, was heel leuk.
2: We zorgen dat je hem zo meteen mee naar huis krijgt.
0: Ja, helemaal goed. Helemaal goed.
2: Ik weet niet of ze het thuis leuk vinden of de kinderen ervan kunnen genieten. Maar... En leuk nieuws trouwens, we horen Jos zondag weer.
1: Ja, zeker. Dan is er een nieuwe beurs in zicht. Onze speciale podcastaflevering. Dus abonneer je, dan krijg je die gratis en voor niks binnen zondag.
2: Tot dan.

0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
2: Ik open de vergadering.
3: Ja, voorzitter.
4: Ja, dank voorzitter.
5: Voorzitter, ik
6: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
9: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
10: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
11: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
7: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De FIFA trekt het omstreden plan in om van het WK voetbal iets commercieels te maken door aandelen in het toernooi te verkopen. Het zorgt voor verdeeldheid, zegt FIFA-baas Infantino. En dat is in niemands belang. Het plan had sowieso weinig kans van slagen. Voetbalbonden wereldwijd zagen er niks in. De Italiaanse stad Napels heeft te maken gehad met een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Het trein- en metroverkeer in Napels is uit angst voor naschokken stilgelegd. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Bleek uiteindelijk niet zo te zijn, waarna de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden. Wel zijn 2 mannen opgepakt, waarom wil de politie niet zeggen. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar laait weer op door de harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. Het gaat druk worden in Amsterdam vandaag. Het is de dag van de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen, zeker na het incident in Berlijn van vorig weekend. Bij een aanslag tijdens de Pride vielen 1 dode en 10 gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Luc de Klerk.
16: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we het hebben over de Europese industrie. En dan met name die van de automobiel. Want het traditionele motorblok van de EU, Frankrijk en Duitsland, wil de industrie een boost geven. En dat moet ten koste gaan van het verbod op de brandstofmotor. Daar ga ik het vandaag over hebben met Michael van der Toorn.
17: Hallo.
16: En een echte auto-expert van BNR. Namelijk een van de presentatoren van de Nationale Autoshow, Meindert Schut.
18: Hey.
16: Aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
1: The Gradometer.
16: Ja, in Make Europe Great Again volgen we de worsteling van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Michal, jij hebt iets meegenomen en we kijken naar Polen, want er is gezeik bij PiS. Vertel.
3: Ja, die partij die valt helemaal uit elkaar. Luister maar even mee.
4: Dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny.
3: Ja, hier kondigt de Poolse oud-premier Morawiecki aan dat hij samen met enkele tientallen parlementariërs een nieuwe partij op gaat richten en dus de PiS-partij gaat verlaten. Dat komt omdat hij vindt dat de koers van de grote, het is natuurlijk, PiS is een hele grote conservatieve radicaal rechtse, of in ieder geval rechtse partij in Polen, heel lang aan de macht geweest. Hij vindt nu dat die partij te radicaal wordt.
16: Maar PiS is de afgelopen jaren wel een hele belangrijke partij geweest in Polen. Niet alleen in Polen, maar ook voor toonaangevende conservatieve partij wel in Europa, kunnen we zeggen. Dus wat is daar nou precies aan de hand?
3: Wat is er aan de hand? Analisten zeggen vooral dat de oprichter van de partij, Kaczynski, die is inmiddels 76 jaar, de controle over de partij verliest. Hij heeft hem opgericht. En dat ligt eigenlijk, het verlies van die controle, aan de concurrentie die er inmiddels is ontstaan op de rechterkant, op rechts. Het is al maandenlang onrustig bij PiS. Dat heeft dus te maken, de partij die verloor in de peilingen terrein aan twee nog rechtsere partijen, of twee ook rechtse partijen. En Kaczynski heeft volgens analisten eigenlijk daaruit de conclusie getrokken dat er in het midden geen stemmen meer te winnen zijn en dat dus zijn partij ook meer rechts moet worden om weer die een beetje hoger te gaan in de peilingen. Nou, daar is dus niet iedereen het mee eens, waaronder Morawiecki niet. Kaczynski is niet gewend aan tegenspraak. Die heeft eigenlijk de partij altijd in zijn eentje gerund, opgericht dus, en heeft altijd aan het hoofd daarvan gestaan, of in ieder geval is daar echt de leider van. En hij zei, dit is rebellie tegen mijn leiderschap. Dus hij gaf de groep rondom Morawiecki, dus een meer gematigde PiS-leden, een ultimatum. Dat liep vrijdag af en na het weekend bleek dus dat ze moesten een loyaliteitsverklaring ondertekenen. Dat hebben ze niet gedaan. Dus toen bleek deze week, het is echt zover.
16: Boel valt uit elkaar.
3: De boel valt uit elkaar.
16: En premier Tusk, die versloeg natuurlijk PiS toen hij de verkiezingen won en weer premier werd. Zit hij dan hier met een grote bak popcorn naar te kijken?
3: Ja, ik denk wel dat hij er een beetje van geniet. Toch, dit is zo'n soort soap die zich aftekent binnen een partij, zijn grootste concurrent. Hij heeft ook te maken, vorig jaar heeft hij ook nog te maken met een president van PiS. Dus daar worstelt hij ook mee. Net heeft zijn eigen partij verloren en heeft dus PiS gewonnen president. Ik denk dat hij wel met wat vermaak naar zit te kijken. Alleen, en daar waarschuwen analisten voor, onder andere in Politico, hij moet zichzelf ook weer niet te snel rijk rekenen, want hoewel er dus inderdaad intern gerommel is binnen de PiS, zei ik ook al, dat rechtse blok binnen Polen verzwakt niet per se. Want andere partijen die winnen dus juist. Radicaal rechtse partijen krijgen meer invloed en kunnen dus ook in de parlementsverkiezingen die er in 2027 zijn in Polen meer invloed krijgen. Die kiezer die niet meer op PiS stemt, volgens dus de peilingen die er nu zijn in Polen, stemt ook niet op Tusk, maar juist op meer radicaal rechtse partijen.
16: Ja, en dus ook gevolgen voor Europa. Dus conclusie dan, wordt Europa hierna greater van?
3: Ja, niet direct, zou ik zeggen. Het zou kunnen, als dus die kiezer zich bedenkt. Maar in principe zou ik zeggen, aangezien deze rechtse partijen helemaal niet pro-Europa zijn, maar heel erg anti-Europese sentimenten hebben, zou ik zeggen, dit is toch niet direct heel goed nieuws voor Europa.
1: Make Europe great again.
5: Unser Ziel ist, dass Deutschland auch zukünftig zu den führenden Automobilstandorten und Produktionsstandorten auf der Welt gehört.
17: China is literally killing a large part of the European industry.
18: The modernization, the software-driven mobility, electrification of the automotive industry. It's very clear that these are the markets of the future. But to get there, let us be less complex, less complicated and faster.

0: jeugdsentiment dit hoor. Life is a highway uit de film Cars. En we gaan het dus natuurlijk over auto's hebben. Na Volkswagen en Mercedes werd deze week duidelijk dat ook BMW duizenden banen gaat schrappen. Voor Duitsland, maar ook voor Frankrijk is het de reden om te werken aan een plan om de Europese industrie in zijn geheel uit het slop te trekken. Zo meldde Politico deze week. En dit zou onder meer ten koste moeten gaan van het Europese verbod op de brandstofmotor per 2035. En dus hebben we iemand uitgenodigd die waarschijnlijk al meer over auto's is vergeten dan wij ooit gaan weten. Meindert Schut van de Nationale Autoshow. Meindert, goed dat je er bent. We horen berichten over het ene na het andere bloedbad in de Duitse auto-industrie. Wat gaat hier nou fout?
1: Oh, er gaat heel veel fout in de Europese auto-industrie. Maar het belangrijkste is dat er gewoon heel veel concurrentie is ontstaan in China zelf. China heeft een heel ambitieus plan om de auto-industrie te laten groeien, wereldleider te worden in dat gebied ook, hè, ook op de elektrificatie. En de Europese automerken, met name de Duitse automerken, hebben de laatste jaren heel erg geprofiteerd van de grotere rijkdom van de middenklasse in China. En die hebben allemaal heel lang hele leuke Europese auto's gekocht. Alleen ja, die Chinese auto's die zijn goedkoper. De Chinese portemonnee is wat minder dik geworden. Dus veel Chinezen kopen nu Chinese auto's. En ja, dat verliest de Europese fabrikant. Je zou denken van, nou ja, er komt misschien ook wel veel meer concurrentie vanuit China naar Europa. Dat valt op dit moment nog mee. Ik kan daar zo wel wat cijfertjes over meegeven. Maar met name zit het me in de problemen, de concurrentie in China zelf. En natuurlijk de importheffingen vanuit Amerika. Zeker de fabrikanten die geen fabrieken in Amerika hebben, zoals Porsche bijvoorbeeld. Mm. Ja, die hebben grote problemen daarmee. Want die auto's zijn gewoon opeens veel duurder geworden in Amerika. En dus verkopen ze minder.
0: En Michal, Meindert komt zo nog even met cijfertjes dus ja, over China waarschijnlijk. Maar jij hebt ook nog even gekeken hoe groot zijn nou de problemen voor de Duitse en de Franse industrie over het algemeen.
2: Ja, best groot. Vooral Duitsland horen natuurlijk al heel lang verhalen over dat niet alleen de auto-industrie kwakkelt, maar de hele industrie. Omdat het deel ook heel erg afhankelijk altijd is geweest van andere machtsblokken. China werd net al genoemd, natuurlijk ook Rusland. Duitsland die worstelde zeker aan het begin van de oorlog met Oekraïne enorm met hun enorme afhankelijkheid van Russische brandstof. Zoals de rest van Europa, maar in Duitsland was dat beter te zien. Frankrijk die heeft het ook moeilijk. Ook ja, gewoon de hele Franse economie gaat niet supergoed. En nu zien we inderdaad die cijfers uit Duitsland en ook ja, dus al die autofabrikanten die toch elkaar opvolgen en banen moeten schrappen. BMW deze week 8000. Dat is bijna 5% van de werknemers. Dat is toch best wel flink. Ja. En ook de Europese Unie als geheel zie je erg worstelen met de omgang met China. Ze zijn nu aan het werk aan een nieuwe strategie. Maar het is heel moeilijk om, blijkt, om aan de ene kant wil je niet afhankelijk zijn van China, maar aan de andere kant heb je ze nog nodig. Dus dat is een onderliggend probleem wat niet alleen in Frankrijk en Duitsland speelt, maar ook zeker in de rest van Europa.
0: Ja, want Meindert, we hebben dus veel over die Duitse industrie, maar je zei net eigenlijk ook al Europa. Die hebben dus de Franse fabrikanten en die iconische Italiaanse merken, die hebben er eigenlijk net zoveel last van uiteindelijk dan.
1: Ja, absoluut. Hè. Die hebben daar zeker last van. Alleen de Franse merken en de Italiaanse merken hadden wat minder impact in China zelf. Die verkochten minder auto's in China zelf. Dus dat grote verlies wat de, met name de Duitse merken nu heel erg merken. En met name Porsche, BMW, Audi en Mercedes, die gewoon minder auto's verkopen in China. Ja, dat verlies hebben de Fransen en de Italianen wat minder, omdat die gewoon wat minder impact maakten in China destijds. Die zitten weer in andere gebieden in de wereld. Denk aan Zuid-Amerika bijvoorbeeld, hè, waar Stellantis, die veel Franse en Italiaanse merken in handen hebben. Daar zijn zij best wel groot. En daar verkopen ze ook best wel wat. Dus die hebben wat minder last van die concurrentie in China zelf. Maar die zien natuurlijk ook wel dat China, omdat het in China ook stokt, de verkoop van de auto's, en China graag wil exporteren naar Europa, dat ze daar concurrentie van zullen gaan krijgen in de toekomst.
0: Maar ik vroeg me dan nog wel af, want Frankrijk was eerst eigenlijk wel een soort meer voorstander van dat verbod op die verbrandingsmotor. Waarom was dat voor hun dan wel een goed punt om wel door te zetten, terwijl het daar eigenlijk ook best lastig is?
1: Nee, dat klopt. Het punt is dat Frankrijk, de Franse automerken, zien dat toch wat meer als een kans om weer marktaandeel te gaan veroveren. Hè, terwijl ze in Europa, als het land is, gaat het eigenlijk al jaren niet goed mee. Al veel langer gaat het daar niet goed mee dan met de meeste Duitse autofabrikanten. En die hebben gewoon heel veel merken die het best wel lastig hebben. Ik noem maar even een Alfa Romeo. Ja, wat hoor je daar de laatste jaren over? Hoeveel Alfa Romeo's zie je nog rondrijden in Europa? Ja.
2: Ik was bijna vergeten dat het bestond.
1: Heel erg weinig. Wel, vroeger was het wel zo, hè, als je echt van auto's houdt, dan heb je een keer een Alfa Romeo gehad. Mm. Nou, dat is gewoon niet meer zo. Dus ik denk dat zij wat meer de kans zien. Ook dat zij de wat kleinere auto's bouwen waar heel veel behoefte aan is. Hè. De Renault 5 bijvoorbeeld, de nieuw electric Renault 5. Ja. Is heel succesvol en dat zien ze wel. Dus daar hebben ze wel profijt van.
2: Toch zien we dat Duitsland al jarenlang, eigenlijk sinds dat er het verbod op de verbrandingsmotor bekend werd gemaakt, heel erg vasthoudt aan dat ze dat absoluut niet willen. Bijna vasthoudt aan misschien iets, een soort, ik heb altijd een beetje idee aan een soort vergane glorie, heel erg probeert vast te houden. Waarom zetten ze daar dan toch zo erg op in als zij dus ook dezezelfde cijfers als jij kunnen bekijken?
1: Nou, kijk, ze moeten we natuurlijk wel in gaan zetten op elektrificatie. En dat doen ze ook wel. Hè. Dat doen ze ook wel goed. Als je kijkt ook naar de verkoopcijfers, dan zijn ze die inhaalslag, die hebben ze wel gemaakt. En een van de merken die als een van de eerste met elektrificatie bezig was, was BMW. Dus ze zien ook wel dat dat gebeurt. Je gaat nu ook de komende jaren een soort inhaalslag aan modellen zien van Europese fabrikanten. Volkswagen Groep komt met heel veel relatief betaalbare auto's. En ik zeg relatief omdat nieuwe auto's gewoon in Europa bijna onbetaalbaar zijn. Zeker in Nederland, waar ze overgoten worden met belastingen. He, een van de goedkope auto's, wat wij nu als nieuwe goedkope auto zien, is 25.000 euro. Nou, toen ik begon met autorijden, was een nieuwe auto, kon je kopen voor 10.000 gulden, dames en heren. 10.000 gulden was toen mogelijk. Nou, dat is natuurlijk heel ver. Ik weet wel. Hè, we
0: goeie oude tijd.
2: Ja, goeie oude tijd. Inflatie.
1: Goeie oude tijd. Toen de auto nog stond voor volledige vrijheid. Hè, dat je de auto kon pakken. En
2: toen iedereen nog een Alfa Romeo had.
1: Ja. Naar Zuid-Italië te gaan. Dat kon allemaal nog. Nou ja, goed, dat is niet meer. Die tijd is niet meer. Maar die fabrikanten, Die zijn niet dom en die kijken ook wel echt wat ze moeten doen. En die zijn die auto's aan het ontwikkelen. Kijk naar Renault met Renault 5. Maar kijk ook naar Volkswagen met allerlei auto's die nu rond de 25.000 euro gaan kosten.
0: Michal, vorige week was er dus een gezamenlijke Frans-Duitse ministerraad. Daar zou volgens Politico de twee lidstaten het op een akkoordje hebben gegooid. En wat hebben ze daar nou precies afgesproken?
2: Ja, die zaten daar lekker op een kasteel, geloof ik, te praten. Ja. Dus ze komen elk jaar bij elkaar.
0: Ja, dat is gebruikelijk altijd. Hè?
2: Ze hebben voorafgaand aan het bezoek hebben we het best wel veel gehad over wat ze op het gebied van defensie gingen afspreken. Dus we hebben het gehad over dat mislukte FCAS-project, gevechtsvliegtuig, nucleaire plannen. Maar blijkbaar hebben ze dus ook dit besproken. Frans-Duitse handje klap eigenlijk. Ze hebben een plan bedacht om dus die verbrandingsmotor een beetje te gaan redden. Of ja, het is eigenlijk een beetje dus een deal. Waarbij Duitsland de strengere Made in Europe regels zal steunen. Dat is heel belangrijk voor Frankrijk, dat Made in Europe. Dus zoveel mogelijk regels om in Europa, om Europese waar te kopen. Traditioneel gezien belangrijk voor Frankrijk. Zij willen dat opnemen in de Industrial Accelerator Act van de EU. Het zijn dan regels die bijvoorbeeld het moeilijker maken voor landen buiten Europa om een trusted partner te worden. Ja, dan kan je, hoewel je buiten Europa zit, alsnog zaken doen met
0: Dus iets wat dan in Canada gemaakt kan worden is nog steeds made in Europe.
2: Nou ja, dat is dan in ieder geval een soort trusted partner. Nou, Frankrijk wil daar hele strenge regels voor hebben. Duitsland wil heel graag dus dat verbod op de verbrandingsmotor uitstellen. Meinert schetste net al, dat vindt Frankrijk iets minder belangrijk. Maar dit is dus een deal, dus die schijnen ze te hebben gesloten.
0: En denk je dan, zij spreken dit dus onderling af. Nou, het zijn de twee grootste, machtigste lidstaten, kunnen we toch nog steeds wel zeggen. Denk je dat dan de andere lidstaten hier ook mee akkoord gaan met deze koehandel?
2: Ja, dat is een beetje de vraag. Volgens Frankrijk zelf is het een hartstikke goed idee. Gaat iedereen hiermee akkoord? De Franse industrieminister die zegt, het zou geweldig zijn als we een akkoord kunnen bereiken, natuurlijk. En hij zegt ook, we kunnen andere landen ook wel meekrijgen, zoals Italië bijvoorbeeld. Mm. Net als Duitsland hebben zij ook flink gelobbyd voor dus het afzwakken van het verbod op de verbrandingsmotor. En hij zegt ook, alle landen wachten op een Frans-Duitse overeenkomst. En daar heeft hij natuurlijk wel een beetje een punt, want... mensen willen graag dat die Industry Act er komt. Dus dat er nieuwe, betere regels komen om de Europese industrie te beschermen, eigenlijk tegen concurrentie uit China, tegen concurrentie uit Amerika. Dus iedereen is daar wel bij gebaat. Dus dan is het fijn als een Frans-Duits blok het eens is. Ja. Maar goed, ja, er zal vast wel ook een kritiek opkomen op hoe dit dan is gegaan. En mensen, lidstaten hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen wens.
0: Ja, ik bedoel dat Frankrijk en Duitsland dat het prettig is als die het met elkaar eens is. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor dit dossier, maar op heel veel punten altijd natuurlijk. Maar toch dan, in beide landen, die leiders staan onder druk. Weet je hoe ze daar in de industrie naar kijken, naar die mogelijke politieke verschuivingen die plaats gaan vinden?
1: Nou, daar zijn ze wel bevreesd voor, denk ik. En dat is ook een van de redenen waarom ze op dit moment zo met die leiders in Duitsland en Frankrijk proberen om tot zo'n akkoord te komen. Want het gaat hier natuurlijk gewoon om baanbehoud. Hè. Ik denk dat misschien is het klimaat de grote verliezer als dit akkoord er komt. Hè, dat de verbrandingsmotor langer blijft rondtuffen in Europa. Maar ik denk dat voor veel stemmers in Europa baanbehoud veel belangrijker is. In ieder geval op de korte termijn. Hè. En we zien het, we hebben de cijfers net ook benoemd. Mm. Over BMW, 8000 banen weg. Volkswagen die nog eens 10.000 banen wil gaan schrappen. Dit akkoord kan wel leiden tot baanbehoud. Sterker nog, wat we nu zien is dat Chinese fabrikanten fabrieken in Europa willen gaan bouwen. Ja, dat betekent ook gewoon werkgelegenheid in Europa. Hè. Dus dat systeem, dat werkt wel. En ik denk dat dat wel goed is als de politici dat realiseren. Dat Europa in die zin gewoon, ja, we zijn een democratie. En het volk stemt met de voet vermoedelijk. En dus ook met hun portemonnee en met het gaspedaal. En als die inderdaad geen elektrische auto's willen kopen, ja, dan zul je toch iets moeten doen om die banen behouden te houden.
2: Nou, bijvoorbeeld Stellantis heeft onlangs een joint venture aangekondigd met Dongfeng. Als ik het goed zeg, een Chinese fabrikant. Mm-hmm. Zijn dat dan goede constructies? Dat dus die Chinese productie een beetje naar Europa wordt gehaald, maar wel dus met een joint venture waarbij Stellantis het toch voor volgens mij 51% voor het zeggen had. Meinert, zijn dat soort constructies goed voor Europa?
1: Ik denk het wel. Hè. Wat je ziet is natuurlijk waar het om gaat, hè, met ook die discussies rondom Volkswagen, dat de deelstaat en de vakbonden eisen van de bedrijfsleiding van de CEO dat ze gaan doen waardoor waardoor de concurrentie beter wordt. Ja, die concurrentie, de grote concurrentieprobleem met China is natuurlijk de lage lonen die China kan hanteren. En ze hebben de toegang tot de batterijen daar. Die strijd om de lage lonen, die gaan we gewoon natuurlijk niet winnen van China. Dus dan kun je ze beter, denk ik, hier naartoe halen. Ik denk dat dat een heel verstandig model is. En wat je ook ziet, dus inderdaad met Stellantis en Leapmotor, waar Stellantis 51% aandeelhouder van is. Ja, het concurreert wel met hun eigen producten. Dat is wel waar. Maar ja, aan de andere kant, als je de productie ook hier naartoe kunt halen, is dat heel verstandig, denk ik.
0: Maar is dat dan wat die Chinezen in Europa gaan produceren, dat zijn dan verbrandingsmotoren? Of zijn dat dan ook elektrische auto's?
1: Ja, allebei. Hè? Want je moet niet vergeten, Chinese fabrikanten bouwen helemaal niet alleen maar elektrische auto's. Die bouwen ook wat zij dan noemen new electric vehicles. Nou, dat zijn gewoon hybride auto's. Eigenlijk bijna alle moderne auto's met een verbrandingsmotor zijn hybride auto's. Ja, die worden nu nog heel erg kunstmatig uit elkaar gehaald. Maar als je hybride auto's en auto's met een benzinemotor bij elkaar optelt, zijn die samen nog goed voor een verkoop van ongeveer 60% in Europa. En dan heb je nog plug-in hybrides. Nou, die maken de Chinezen ook gewoon en die brengen ze ook naar Europa.
0: En wat is dan, want we hadden het net over dat dus die ban op de verbrandingsmotor, dat waarschijnlijk niet ook realistisch is, zeg jij eigenlijk op korte termijn. Wat is dan wel een termijn, want uiteindelijk zullen we daar toch ooit een keer wel naartoe gaan, wanneer dat wel zou kunnen?
1: Nou, wat denk ik heel verstandig is en wat ze denk ik in veel landen en in Brussel vergeten zijn, hè, is dat als je mensen probeert in elektrische auto's te gaan krijgen, dat je daar ook de infrastructuur voor moet hebben. Nou ja. En ik kan je een klein gebiedje in Europa noemen, namelijk provincie Utrecht. waar het best wel lastig kan zijn de komende tijd om een laadpaal voor je deur te krijgen, überhaupt met een elektrische auto te rijden, gezien de netcongestie. Hè. Dus, en ik vind dat echt, nou geef ik gewoon even mijn eigen mening, maar ik vind dat echt een overheidstaak om te zorgen voor die infrastructuur waardoor dit soort transities mogelijk zijn. En dat is natuurlijk iets wat de afgelopen jaren heel weinig is gebeurd. Men heeft vanuit Brussel en vanuit veel Europese hoofdsteden gedacht, we komen gewoon met een dwangmaatregel. Gij zult elektrisch rijden, gij zult elektrisch leasen, maar we zorgen niet voor de infrastructuur waarin dat massaal mogelijk is. En dat was in het begin ook niet nodig, hè, omdat de hoeveelheid elektrische auto's nog wel meeviel. Maar nu zie je dat je op alle fronten aan het elektrificeren bent, niet alleen maar de auto's. En dan kom je gewoon in een knelpunt. En daar zal Europa ook een antwoord op moeten gaan bedenken. En daar zijn ze wel mee bezig, hè, maar dat mag echt wel versneld worden.
2: Meijnerd, nu jij toch op de politieke tour bent en op de beleidstour, vraag me af, want de commissie die worstelt dus hiermee, dat zeg je terecht, maar ook dus met de omgang met China. Als jij Ursula von der Leyen was, wat zou je dan voor strategie maken nu om dit probleem een beetje op te lossen voor Europa?
1: Nou, ik denk toch dat je misschien ook wel China een klein beetje moet omarmen. Hè. Hoewel daar enorm veel nadelen aan zitten. Bij mensenrechten te denken. Maar omdat Amerika duidelijk niet meer echt onze grote vriend is, denk ik dat je toch daar ook een soort machtsfactor kunt gebruiken richting de Verenigde Staten om China een klein beetje te omarmen. En als je when you can't beat them, join them, ik denk dat je daar toch wel een klein beetje naar moet kijken. En vooral wat de fabrikanten moeten gaan doen, kijken, en dat doen ze ook wel, hoe kan het nou toch zijn dat die Chinezen zo ongelooflijk snel nieuwe modellen kunnen ontwikkelen. Daar moeten we van leren. Dat is vooral voor de fabrikanten. En ik denk vanuit Europa, ja, je moet een industriepolitiek hebben. En dat is dus niet alleen richting de autofabrikanten, maar ook richting de volledige industrie. Maar ik zou een goede industriepolitiek proberen in te richten, waarbij je ook gaat kijken van hoe kunnen we nou op de een of andere manier ook die elektrificatie van die auto's stimuleren. Want mensen willen best een elektrische auto kopen, maar dan moet het wel financieel aantrekkelijk zijn. En dat is wat we heel erg de lessen uit Nederland. Ze zijn heel duidelijk. Hè? Als die auto's financieel aantrekkelijk zijn, dan kopen we ze wel. Als ze hetzelfde kosten als een auto met een verbrandingsmotor, dan kopen we ze gewoon niet.
3: BNR's megahit.
0: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. En Meijnerd, jij bent op dit moment in Frankrijk op vakantie. Dus je hebt iets lokaals vandaar meegenomen. Wat is het? Zeg het maar.
1: Ja, en dat is de stad Montpellier. Wij gaan graag met de auto natuurlijk op vakantie.
0: Natuurlijk.
1: We zijn via Frankrijk naar Catalonië gereden. En de tussenstop heb ik daar gemaakt in Montpellier. Een studentenstad. 1 op de 5, 6 inwoners van de binnenstad is student. En dat geeft een enorm leuke sfeer. Het is echt een hele mooie oude binnenstad heeft het. Maar ja, dat leeft gewoon. Het is een hele fijne sfeer met veel cultuur en creativiteit. Dus ik heb er echt enorm van genoten. Het is ook een soort samensmelting van heel veel culturen en talen. Mensen die schakelen daar heel gemakkelijk over. En het ligt ook redelijk in de buurt van Spanje, maar heel makkelijk over van Frans naar Spaans, naar Engels, Duits zelfs. Alle talen zijn ongeveer mogelijk daar. Dus ik vond het zeer aangenaam vertoeven. Er zit ook nog een klein Nederlands randje aan Montpellier, heb ik geleerd. Want het was ooit in de Hugenotenoorlogen was het een centrum voor protestanten. En nadat kardinaal Richelieu de stad heeft veroverd, ja, toen kwam toch ook de repressie daar en zijn veel hugenoten vanuit Montpellier naar Nederland gevlucht. Dus wij profiteren ook in Nederland nog steeds van die tijd, denk ik. Maar het is een mooie stad die, denk ik, vaak mensen die naar het zuiden van Frankrijk rijden, dat ze die stad overslaan of misschien hopelijk voor een dagje nog wel bezoeken. Ik vond het echt heel erg leuk, moeite waard om daar naartoe te gaan.
0: Michal, jij komt wel eens in Frankrijk. Heb jij me overgeslagen? Of?
2: Ik heb familie in Montpellier wonen. Ah. Maar ik moet zeggen dat ik er al lang niet meer ben geweest. Dus ik vind het wel een goede tip van Meijnerd. Ik vind het leuk dat hij een tip mee heeft genomen.
0: Ja, hoog tijd met z'n allen met de auto naar Montpellier dus. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van de Toorn en Meijnerd Schut. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie was in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Luc de Klerk. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Your Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Auto's.

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
3: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
2: Gelukkig lees jij ze wel.
3: Ja, tot en met de voetnoten.
2: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
3: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
2: Voetnoten. Taaie rapporten.
3: Maar wel helder uitgelegd.
2: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
4: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
5: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
4: Dus we zijn nog niet verloren.
6: Want daarvoor luister je de grote techshow.
5: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
6: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
7: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om van het WK voetbal een soort bedrijf te maken met aandelen en al heeft het niet gered. Er kwam zoveel weerstand dat het idee is teruggetrokken. Eigenlijk was het plan een solo-actie van FIFA-baas Infantino. Ook binnen de FIFA waren er tegenstanders van de nieuwe opzet van het WK. Een grote natuurbrand in het Franse departement Var is opnieuw opgelaaid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. Dat het vuur zich in enkele uren over een groot gebied had verspreid. Dat de vlammen weer om zich heen grijpen komt door de Mistralwind. Die wakkert smeulende brandhaarden weer aan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. Rusland heeft de afgelopen maanden het aantal aanvallen met lange afstandsraketten en drones opgevoerd. Maar ook Oekraïne slaat vaker terug. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn, waarna de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden komen. Wel zijn 2 mannen opgepakt, waarom wil de politie niet zeggen. De Italiaanse stad Napels is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
10: Wie zich een Ferrari kan veroorloven, kan zomaar bij hoefnagels in de showroom belanden.
11: Hij is een van de Ferrari-verkopers in ons land en timmert ook buiten Nederland lekker aan de weg.
10: Ja, en verder hoor je, en dat contrast kan bijna niet groter zijn, een rijimpressie in de nieuwe Renault Twingo.
11: Oh jee, ja.
10: Was een feest.
11: Ja, en Nout heeft er een hele week in gereden, maar dan gaan we het zo leren.
10: Nou goed, eerst onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top en welke vinden we flop? Dit keer by-wire systemen, dus steer-by-wire, manual-by-wire. Is er nog meer by-wire eigenlijk?
11: Brake-by-wire, elektronisch gaspedaal, daar begon het eigenlijk. Daar ging het mis. Nou ja, in de begindagen, ze hebben elektronisch gaspedaal. Het heeft heel veel voordelen. Je kan natuurlijk ESP-ingrepen, dat soort. Je kunt er meer mee. Maar het reageerde wel trager. En dat weten mensen die wel eens bijvoorbeeld een drift- of een racecursus hebben gedaan. Als je dan een iets nieuwere generatie BMW, dan was het meteen dat je denkt, ja, hij reageert niet. Er zit een vertraging in. En dat is zeg maar wat je natuurlijk met normaal rijden bijna niet merkt. Maar goed, daar begon het. En nu hebben we brake-by-wires natuurlijk met elektrische en hybride auto's. Dan ga je natuurlijk eerst de energie terugwinnen. En als je harder remt, dan moet je zeggen, hey, wacht eens even, nu moet ik de remmen gaan gebruiken. Ferrari heeft natuurlijk bij die Dodici Cylindri een koppelingspedaal bij wire. Ja. En we zijn eigenlijk helemaal geen koppelingspedaal, want die stuurt gewoon een signaaltje naar de automatische bak die je dan voor jou gaat koppelen. Ik ben heel benieuwd hoe dat aanvoelt overigens. Steerbarwire. Wat ook wel weer interessant. Het is ook allemaal wel een beetje eng, hè?
4: Ja.
11: Want ja,
4: nee,
11: het is wel elektronica waar je van afhankelijk wordt.
4: Ja. Ja. Moet het wel blijven doen dan. Ja, nee, precies. Nou, ik kan me herinneren, ik heb ooit een Saab 900 gehad. Dat was een mechanische koppeling. Die was zwaar, jongen. Die was zwaar. Als je dan in de file stond, dan echt, ik kreeg op een gegeven moment kramp in je kuiten. Daar had ik wel gewoon by wire willen hebben.
11: Nou, wat heel interessant is, op het moment dat je koppeling by wire, zeg maar, een nep handbak is het eigenlijk. Ja. Hè? Maar dat je ook kan zeggen van, joh, maar nu ben ik het zat. Ik zet hem in een comfortstand.
4: Dat is helemaal lekker.
11: Koppelingspedaal klapt bij wijze van spreken weg. Ik weet niet of Ferrari die doet, volgens mij niet. Je kan natuurlijk het beste van twee werelden feitelijk brengen.
4: Maar je had het erover, vroeger was het best wel traag.
11: Ja, vond het eraan staan. Ja, vroeger. Ja, nu inmiddels natuurlijk niet meer.
4: Het is allemaal verfijner geworden.
11: Ja, het biedt voordelen. Ik vond vooral, ik heb steer-by-wire, Mercedes-Benz EQS. Dat is de eerste Mercedes-Benz die dat krijgt. En dan heb je ook zo'n klein stuur, zo'n yoke. Net zoals je in de Tesla Model S en X-plat kreeg. Nou, daar voegt het eigenlijk niks toe. Alleen maar onhandig. Maar in die Mercedes-Benz, op het moment dat je op hogere snelheid werd, zeg maar, met dezelfde stuuruitslag stuurde die minder. Op het moment dat je afremt en je komt op zo'n mini-rotonde, was er maar echt met een kwart stuuruitslag in die mini-rotonde gewoon over in een EQS, wat best een grote auto is. Ja, vond ik dat wel redelijk briljant. Nou heb ik wel geteld 10 minuten in die auto gereden op een heel klein, dat was mooi, dat was een testcircuit, maar dit was in Portugal of in Spanje. Ik ben even aan het twijfelen. Volgens mij Spanje. En het was gewoon een soort stukje woonwijk wat niet af was gebouwd. Stonden hekken voor. En dat was het testcircuit. Was prima. Nee, was echt heel leuk. Dit is vernieuwing waarvan je denkt, nou ja, dit brengt potentieel wel interessante zaken.
4: Ja, je had het net over die Ferrari Dodici Cylindri natuurlijk. Ja. Hoe hoefnagel staat hier al? Je hebt er ervaring mee natuurlijk met die manual by wire?
12: Nee, nog niet. Nee. Nog niet. Hij is afgelopen vrijdag is hij geïntroduceerd.
11: Zo snel heb je ze ook weer niet in de show.
12: Nee.
4: Vind je het wel? Heb jouw klanten zitten die al
12: laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk een nieuw product. Het is natuurlijk Ferrari's denken product waarbij de emotie heel erg belangrijk is. Ja. En natuurlijk zijn er natuurlijk heel veel critici die op dit moment zeggen van, ja, luister jongens, het is helemaal geen echte handbak, et cetera. Nee. Alleen ja, we gaan toch qua alle techniek naar modernere tijd toe. En ik hoorde net al wat punten die genoemd werden, zeg maar, die daar natuurlijk ook betrekking op hebben.
4: Ja.
12: En ik denk dat het wel een hele mooie combinatie is tussen beide werelden. Eigenlijk dus de moderne wereld, maar nog wel de emotie in het product houden en de mogelijkheid en de keuze bieden aan de bereider van hoe ga ik bereiden? Ga ik comfort of ga ik echt de auto gebruiken als speelgoed, zeg maar? En daar denk ik dat het wel een hele leuke tool voor is. En dat is dan wel weer iets wat een ander merk op dit moment niet heeft. Zeker omdat er nog een H-profiel is wat echt de oorspronkelijke Ferrari H-bak terugbrengt. Yeah. En wat natuurlijk ook wel een kikkergevoel is. Ja. En daarnaast, mocht het eigenlijk niet zeggen, er zijn ook heel veel bereiders die niet heel erg goed kunnen rijden met zijn auto. Het blijft wel heel waarschijnlijk.
11: Nou, dat vroeg me inderdaad wel af. Kan je, maar goed, dat weten wij natuurlijk allemaal niet, want we hebben niet mee gereden. Ik zou denken dat je, op het moment dat je een beetje mishandelt, dat die auto ook gewoon lekker gaat protesteren. Dat je hem zou moeten kunnen laten afslaan en zo. Ja. Want dat is ook een beetje met een handbak rijden. Maar goed, dat zijn.
4: Ja.
11: Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd hoe dat aanvoelt, hoe echt het voelt.
4: Nee, maar het is precies. Dus daar zit de key, hè, van werken.
10: werkt het goed? Zit er nog beleving in? Genoeg beleving, zeker bij een Ferrari dan natuurlijk.
11: Ja,
10: de gemiddelde auto zal dat wat minder erg zijn. En heb je een beetje keuzevrijheid?
11: Ja, en
10: als je die drie dingen hebt?
11: En brengt het iets extra's? Hè? Dus moeten het is leuk dat het kan.
10: We moeten naar het oordeel. Ik probeer een bruggetje naar het oordeel te gaan.
11: Brengt het iets extra? Ik vond Sterbaar waar in de EQS op basis van 10 minuten, zeg maar hoe zij het hebben geïmplementeerd, denk ik zo. Nou, meteen hebben. En ik switch ook tussen een oude EQS en een nieuwe. En in de oude denk ik echt van, wat is dit voor stoomboot? En ik moet hoepelen en ik mijn handen raak in de war. Ja. En ik weet niet waar de wielen staan. En dat is echt een dag en nacht verschil. Maar goed, het was 10 minuten. Ik denk dat ik ben wel fan van dit soort dingen.
10: Dus
11: ik,
10: het oordeel is...
11: Hebben.
13: Ja, wil ik hebben.
11: Hebben. Ja, vooral die Ferrari wil ik gewoon niet hebben.
10: Ja, precies. Dat hele pakketje eromheen is ook best wel leuk. Toch? Ja. Oké. Okay. Ja. Deze zomer beantwoorden we trouwens luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week podcast. Die verschijnt iedere woensdagochtend in de podcastfeed.
11: Ja, abonneren dus, hè.
14: De Nationale Autoshow.
10: Hij begon op zijn 18e een autobedrijf en is nu 20 jaar later een van de Ferrari-verkopers in Nederland, Roel Hoefnagels. Je hoorde hem net al van de gelijknamige autodealer Hoefnagels in het Gelderse Velddriel. Welkom, leuk dat je er bent.
15: Dank u wel.
10: Ook lekker met de Ferrari gekomen?
15: Nee, zeker niet.
10: Zeker niet, zegt hij. Je zoontje zit aan de andere kant van het glas. Die baalt daar een beetje van, volgens mij. Welke auto ben je wel meegekomen?
15: Een Bentley Cabrio.
10: Hè?
15: Iets comfortabeler.
10: Ja, dat begrijp ik. Je hebt altijd een passie voor auto's gehad. Maar Ferrari heeft echt wel jouw grote voorkeur. Dat is de liefde.
15: Ja, natuurlijk is dat van het kind af aan is er altijd auto's geweest. Of van jongs af aan, we kenden de namen van de vrienden van onze ouders, kenden we niet. Maar we wisten wel, als mijn ouders zeiden welke auto's hadden, dan wisten we het wel waar we naartoe gingen. Nee, dus echt van kleins af aan altijd het virus gehad. En eigenlijk toen ik een jaar of 18 ben in de auto's begonnen. En toen ik, dus kleine correctie, sorry, op 22 het zelf gaan doen. En dat is natuurlijk absoluut niet begonnen met elektrische auto's. Of met vragen elektrisch, zeker niet Ferrari's in het begin.
10: Nee. Maar is het wel mee begonnen?
15: Nee, daar wel begonnen in de wat excessievere. Maar dat was toen nog een snelle Golf. Een mooie BMW of dat spullen.
11: Weet je nog welke auto je als eerste verkocht echt vanuit je eigen bedrijf?
15: Nog een goede vraag.
11: Deze hebben we niet voorbereid.
15: Witte Range Rover Sport.
11: Kijk.
15: Weet ik wel nog. Ja. Weet ik wel nog. Witte Range Rover Sport. Een diesel. Ja.
11: Een diesel nog? Jeetje. Ja. Toen kon het nog.
15: Ja.
11: Nog steeds heerlijk. Je bent meer van de moderne dan van de klassieke Ferrari's, begrepen.
15: Ik vind het lijnenspellen en de historie van het merk vind ik natuurlijk fantastisch. Alleen ik ben zelf gewoon echt van de modernere spullen. Ik kijk altijd hoe bruikbaar is het. En ik zou zelf niet snel met een klassieke auto een rondje gaan rijden. Dat doe je met een moderne wel. En de klassieke, ik vind het ook heel mooi. Zeker als je helemaal concours toestand is. Ja, dan zou ik het ook wel bijna zonde vinden om überhaupt mee te gaan rijden. Want hoe mooi die dan is.
10: Het is een beetje het Christian de auto. Virus, hè. Dan zet je een stoeltje naast met een espressootje. En ga je gewoon kijken naar die auto.
15: Als kunstwerk vind ik het heel mooi. De historie vind ik ook prachtig natuurlijk van het product. Alleen voor zelf mee te rijden, dan kies ik liever iets moderners.
11: Wanneer begint modern bij jou dan?
15: Modern begint eigenlijk vanaf plastic bumpers, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Dat is eigenlijk een beetje begin jaren 80. Of tenminste jaren 70 begonnen de plastic bumpers met uitloop van de Van Groom, zeg maar.
11: Ja.
15: En,
11: plastic bumpers. Kan je zo slecht parkeren?
15: Ja, nee. Het zijn de plastic bumpers voor toen het chrome echt eraf ging. En kijk, natuurlijk auto's als... je hebt natuurlijk iconische auto's als de F40 en dat soort dingen. Die kwamen aan het jaren 80, 87, 88. En vanaf dat moment vind ik dat ze heel veel gave modellen hebben gebouwd waar ik zelf gewoon veel mee heb.
10: Ja. Vanaf dat moment dus na de F40? Of is de F40, boort hij er ook al een beetje bij?
15: Was, toen maakten ze meerdere modellen. En daarna kwam de Maranello en de 360. En dat soort types. 355 bijvoorbeeld vond ik ook al een hele mooie Ferrari. Die zijn nog wel echt slecht. En dat is vanaf een 360 eigenlijk een stuk beter geworden.
11: Ja.
15: Maar een 355 vind ik nog steeds een van de mooiste Ferrari's. Zeker de achtcilinders.
11: Ja. Ja, echt slecht. En dat gaat over hoe ze in elkaar zitten. Hè? En hoe ze moeten slecht, onderhouden.
15: Veel meer onderhoud. Ik noem maar wat, mijn cabriolet. De cabrioletklap, die werkt gewoon... op de 10 keer werkt die 5 keer niet. Ja, nou, dan heb je 5 keer, dat is geluk. Zo moet je het uitleggen. Ja. Als motormens lampje brand, moet blij zijn dat het lampje doet.
10: Win je toch 5 op de 10 keer de loterij, joh?
15: Ja, precies. Je moet het natuurlijk wel half vol bekijken. Want anders is dat niet aan te
10: kopen. Zijn er klanten die dit willen? En wat zeg je dan?
15: Goed. Het is ook een verwachtingspatroon. Mensen natuurlijk. Ja. En het is wel vaker, zeker vanuit andere landen in Europa, komt er wel eens een klant die dan 20 jaar lang zijn auto's droom heeft gehad. En die voelt zich dan van, ja, ik ga zo'n hele mooie dure auto kopen. Mm-hmm. En die begint daarna te bellen van, ja, maar dat is niet goed en dat is niet goed. Ja, en dan moet je toch af en toe uitleggen, meneer, u heeft wel een Ferrari gekocht. En geen Volkswagen Passat, zeg maar.
11: Nee, het is zelfs bij nieuwe Ferraris moet je af en toe denken, wacht even, ja, Ferrari.
15: Ja, alleen bij de nieuwe is vaak het voordeel als er wat dingetjes gaan branden, zo als je hem even aan en uitzet. Dus het grootste deel van het probleem is al opgelost.
11: Ja, dat klopt. Dus, je moet hem soms wel even op slot, heb ik gemerkt, toen ik laatst in de 296 speciale reed, dat ik dacht, ik zeg, we gaan even hier parkeren en doen hem even op slot. Stonden we daar zo bij een akker in Frankrijk, om mensen ook kijken, wat zijn die gasten daar aan doen? Ja, aan het wachten tot die auto is gereset. En toen deed alles het weer. Dus,
15: nee, dat gebeurt af en toe nog een keer. Maar we moeten wel eerlijk zijn, de laatste jaren... als ik goed zeg aan mijn hoofd, sinds 2011 is...
13: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland...

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Okay. Dat hangt ook een beetje van de periode af.
4: Ja.
3: Kijk, nu bijvoorbeeld zijn we heel dun bevolkt met auto's op het moment.
4: Hebt hele goede zaken gedaan onlangs.
3: Nee, het heeft ook met periode te maken. Ja? Er wordt nu gewoon de afgelopen 2 maanden... zeker, het zijn natuurlijk echt sportauto's en de meeste. En zomerauto's, dus dat wordt veel voor de zomer verkocht en veel voor de zomer afgeleverd.
4: Ja.
3: En na de zomer is dat dan ietsje minder. Is tegenwoordig wel veel beter als vroeger. Want vroeger had je echt 2 piekmomenten in het jaar. En dan had je echt, zeg maar, vanaf augustus, september tot en met november, dat was gewoon een hele dode periode. Nou, dat is gelukkig nu tegenwoordig niet meer. Dat komt natuurlijk ook omdat ze meer dagelijkse producten tussen heb.
4: Yeah.
3: Een 12-cylinderie of een Purosang of een Portofino. Dat zijn ook auto's die je toch ook gedeeltelijk dagelijks of volledig dagelijks kan gebruiken. En dat is natuurlijk wel veranderd ten opzichte van vroeger. Dus die markt loopt nu wel stabieler door, zeg maar, het hele jaar door.
4: Ja. Yeah. En waarom alleen Ferrari? Dat was ook wel weer. Je beperkt jezelf ergens. Maar...
3: Nee. Ik heb zelf het geloof erin. Nou, op het moment dat je in één ding echt specialiseert, dat je daar dan ook automatisch beter in wordt.
4: Ja.
3: En dat je daar meer kennis van hebt, zowel marktkennis als productkennis. En plus ik denk dat dat naar de buitenwereld ook een heel goed signaal is. Niet alleen binnen Nederland, maar in heel Europa. Dat een adres is waar je zo'n auto kan vinden. Ook als hij er niet staat, waar je wel kan vragen.
4: Yeah.
3: Of waar je dat kan aanbieden. En ik ken voorbeelden ook in Nederland van bedrijven die erbij spreken. Alleen maar Fiat 500's of alleen maar BMW 3 Serie Tourings. En die bedrijven doen het allemaal goed.
4: Ja.
3: Ik geloof echt in de specialisme.
4: Ja.
3: En het telt ook wel heel erg mee dat ik zelf al gewoon heel veel liefde voor het merk heb.
4: Ja. Ja.
5: Je hebt het over heel Europa net. Ja. Komen je klanten inderdaad ook uit heel Europa?
3: Ja, of zelfs op dit moment gaat er ongeveer 30% binnen Nederland. En 70% buiten Nederland.
4: Oké. Okay. En waar haal je die auto's allemaal vandaan?
5: Nou, niet uit Nederland alleen maar, denk ik.
3: Nee, echt Europa. Wij kijken wel echt dat we willen enkel Europese specs eigenlijk op voorraad hebben. Dus specs bedoel ik met specificaties. Dus vroeger, dan praat ik over 10 jaar geleden, hadden we ook wel eens Midden-Oosten specs en dat soort dingen.
5: Maar waarin verschilt dat?
3: Ja, eigenlijk verschilt het helemaal niet zoveel. Het kan een bumper zijn met een reflector erin. Of iets andere tekentjes in de spiegels. En optisch eigenlijk niet zoveel verschillen. Alleen voor de kenners, scheelt het heel veel.
4: Ja.
3: En je ziet ook, als je naar Amerika kijkt. In Amerika brengt bijvoorbeeld een Amerikaanse spec gewoon exorbitant veel meer op dan een Europese spec of een Japanse spec. En we hebben het bedrijf in Europa natuurlijk. Ik heb er wel geloof in, ook bij het specialisme. Op het moment dat je enkel kiest voor Europese specs, dat het dan altijd gewoon makkelijker is. En dan kom je bij het principe helder water verdrinken niet zo snel in.
4: Kijk. Ja, is goed. Ja, in Midden-Oosten kan je natuurlijk wel soms wat koopjes te vinden. Hè.
3: Ik heb vroeger veel zaken gedaan in de jaren 2014, 2015.
4: Ja.
3: Is niet fantastisch goed afgelopen, maar daar zou ik. Het is ook buiten dat de auto's gewoon moeilijker te verkopen zijn in Europa. De cultuur die daar heerst en hoe je zaken moet doen. En toch een bepaalde dingen. Je bent gewoon absoluut een uitwedstrijd aan het spelen. En dat zorgt gewoon voor heel veel risico's. En natuurlijk in Europa kun je ook in heel veel andere risico's hebben, maar het is toch anders.
4: Ja. Is er genoeg aanbod in Europa?
3: Nee, op het moment niet.
4: Nee,
3: op het moment is zeker in de producten die populair zijn. Dus op het moment zijn de lightweight producten zijn populair. Ik noem wat een 3-6 Challenge Vitale of een 485 Speciale. De gelimiteerde auto's zijn populair op het moment. Maar ook auto's als die eigenlijk voor de niet-kenner een 296 of een SF90 die best wel veel zijn afgeschreven de afgelopen 3 jaar. Doordat Ferrari er echt best wel veel heeft gebouwd en heeft uitgeleverd.
4: Ja.
3: Die auto's zie je nu ook dat gewoon echt gestabiliseerd zijn. En op een nieuw prijsniveau. En dan op die prijsniveau zijn ze goed te verkopen. Alleen op dat prijsniveau.

0: Pro zijn ze dan ook vaak weer net weer lastig te vinden. Dus ja, precies. En we hebben het natuurlijk over een merk wat 12.000, 13.000 auto's per jaar maakt. En ja, dat is voor de hele wereld. En die staan niet alle 12.000, 13.000 te kopen ieder jaar, zeg maar. Nee. Dus ja, je moet ze wel echt... Het is een leuke speur toch om ze te vinden.
1: Ja, snap ik. Vind jij terecht dat die lightweight producten... de speciale en de challenge halen, dat soort auto's, dat zo populair is? Het is echt een slag duurder.
0: Het is echt een slag duurder. Het heeft gewoon te maken met het aantal stuks die er geproduceerd zijn. Kijk, we pakken een 458 als voorbeeld. Natuurlijk is een 458 speciale nog cooler om te zien als een normale 458. Overigens, een normale 458 ook verhoudingsgewijs ook duur geworden laatste jaar.
1: Ja, laatste atmosferische V8 natuurlijk.
0: Ja, laatste atmosferische V8. Maar de opvolgende 488, die zie je ook niet in waarde zakken. Die blijven ook gewoon super constant. Ja. En sterker nog, ik denk ook als die andere dingen duur blijven worden, dan gaan die ook zelfs nog een keer iets doen.
1: Ja.
0: Maar dat is afhankelijk van de totale markt. Of de totale markt blijft doorgroeien. We hebben natuurlijk 2014 en 2015 is die markt ook heel hard gegroeid. Die is daarna echt wel een stukje gecorrigeerd. En dan kom je eigenlijk in een hele lange periode dat je een hele langzame groei krijgt of constant. Dat is net als een beurs, bij wijze van spreken. Daar valt dit product tegenwoordig ook wel een beetje onder.
2: Ja, mensen kijken er natuurlijk ook op die manier wel naar.
0: Tuurlijk, je ziet natuurlijk ook heel veel kopers.
2: Wat is nou een goede investering?
0: Ja, nee, maar er zijn ook heel veel kopers. En ik noem dat mandjeskopers. Dus die hebben een gedeelte van hun vermogen in aandelen zitten. Een gedeelte in vastgoed. En een gedeelte in auto's. En heb je nog heel veel andere dingen natuurlijk.
1: Ik word een beetje heen en weer geslingerd tussen heel wat saai als je het zo doet. En ja, toch cool dat ze het wel doen. Maar ja. Rijden die mannen, die het zullen over het algemeen mannen zijn. Soms vrouwen. Maar rijden ze dan wel genoeg in die auto's?
0: Je hebt hele verschillende groepen. Je hebt mensen die echt met allemaal rijden. Je hebt mensen die met een aantal rijden en veel rijden. En je hebt een heel klein groepje, gelukkig, die er echt alleen naar kijken.
1: Ja.
0: En met die mensen...
1: Ja, wij noemen geen namen, maar Christian Albers.
0: Ja, Christian.
2: Heel leuk short ergens online.
0: Maar goed, ik zeg altijd tegen die klanten, zeg jongens, rijden nou gewoon mee. Kijk, voor enkel de belegging, ja, dan zeg ik ja, koop een aandeel.
2: Ja, zie je daarin nog een verschil met het koperspubliek? Dat er bijvoorbeeld een jonger koperspubliek aan het ontstaan is ook voor Ferrari.
0: Ja,
2: maar
0: veel jonger,
2: vooral er wel mee willen rijden?
0: Ja, nee, zeker. De jonge kopersgroep die rijdt er eigenlijk bijna allemaal mee. Die hebben meestal ook niet meteen een hele collectie natuurlijk.
2: Nee.
0: Maar die rijden echt wel allemaal mee. Ik heb 2 maanden geleden mijn jongste Ferrari koper ooit gehad. Die was 21 jaar oud, een Nederlandse jongen. Een Ferrari F12 van afgeleverd.
1: Gelijk ook een F12. Ja,
0: daar was ik echt niet bang. En op een gegeven moment stuurde hij mijn filmpjes door dat ik echt zat van, oh nee, hij gaat dit goed. Laat me duimen dat het goed komt.
2: Ja.
0: En de kopersgroep wordt echt wel veel jonger tegenwoordig. Kijk, vroeger was eigenlijk begon het vanaf 40, zeg maar. Maar tegenwoordig, het begint echt
1: in 20
0: jaar.
1: Kunnen wij bijna, Meijnerd?
0: Nee, het begint echt 20 jaar. Maar goed, de maatschappij is denk ik ook veranderd. Hè. Je hebt natuurlijk veel jonge mensen die harder gaan, snappen, die sneller zo'n auto bereikbaar is. Dus ja, dan komt dat ook sneller voor.
1: Wat zou je nu moeten kopen als investering? Welke Ferrari?
0: Willen
1: die geheime tip.
0: Dat is niet de geheime tip.
2: Waar je laag in koopt.
0: Wat je net zelf al aangaf. In de basis moet je het niet kopen als investering. Moet je het echt kopen dat je het gewoon passie hebt. En dat je het leuk vindt. Je moet echt iets met het product en de auto hebben.
1: Ja.
0: Dat zeg ik altijd. Want een auto is in de regel nooit een belegging.
1: Nee.
0: En we hebben de afgelopen 10, 15 jaar natuurlijk andere dingen gezien. Maar als je de 100 jaar daarvoor kijkt, ja, dan kwam dat eigenlijk bijna nooit voor. En natuurlijk, de wereld is veranderd en mensen willen bepaalde producten waar er weinig van zijn. En dus er komen automatisch bij producten die gelimiteerd zijn met 400, 500 stuks of 800 of 1000. Daar verwacht ik voor de toekomst allemaal wel dat die het goed doen. Maar ik geef wel iedereen dat advies, jongens, koop het in de basis als hobby. En rijd er ook eens mee. En natuurlijk rijd er geen 10 of 20.000 kilometer per jaar mee, maar rijd er in ieder geval eens iets mee.
1: Ja. Ja.
0: Want daar moet wel een stuk van de hobby liggen. En dat het dan toevallig meer waard kan worden, dat behoort tot de mogelijkheden. Maar dat moet absoluut niet de basis zijn.
1: Nee, ik zeg dat inderdaad over Ferraris, maar ook over Porsches en zo. Als je de goede koopt en op een goed prijspeil, dan ga je in ieder geval waarschijnlijk niet heel erg afschrijven. Hè, dan is het een goede manier om gewoon iets leuks met je geld te doen zonder dat het in één keer weg is. Hè. Als je natuurlijk een nieuwe elektrische auto koopt, dan weet je dat het over 4 jaar nog maar de helft of nog minder is. Met Ferraris en Porsches en er zijn nog wel meer auto's natuurlijk. Nee, die blijven nieuwe pijl. Dus.
0: En de kijk, hier zit natuurlijk ook een Nederland. We hebben het dan even puur over Nederland. Kijk, de markt is natuurlijk Europa. Maar Nederland heeft natuurlijk auto's zijn er nog niet belast. Dus wat natuurlijk bij aandelen natuurlijk wel nu allemaal aan de hand is. Dat is bij auto's natuurlijk niet zo. Dus die vallen nog te buiten. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk weer de vraag voor hoe lang nog.
2: Ja.
0: En dan moet je het vanuit niveau privé uit.
2: Zet hier even een lange piep over voor iedereen uit Den Haag die meeluistert.
1: Ja.
2: Als minister van Financiën dit hoort, dan gaat hij gelijk een wet invoeren waarschijnlijk.
1: Ja.
2: Een deel van die waarde van Ferrari zit hem natuurlijk ook in die heritage. Die geschiedenis van die oude auto's die ook weer terugkomt vaak in de moderne auto's.
0: Ja.
2: Dus ze pakken daar vaak op terug. Maar ja, er kan ook een deukje op lopen natuurlijk als je met een elektrische auto komt, de Lucha.
0: Ja, en hier wil ik graag een lange piep.
2: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
1: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of weet ik van waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
2: En zometeen.
1: Van Ferrari is het een kleine stap naar een rijimpressie in de nieuwe Renault Twingo.
2: Ja, en je hoort Breek de Week, dus tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
4: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten. Je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dit is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
5: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks. We hoeven niet te optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je. Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
6: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
7: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
8: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
7: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
6: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
8: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
6: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
8: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
9: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
13: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
14: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
13: En naar wat er o zo fout is gegaan.
15: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
13: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
16: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om van het WK voetbal een soort bedrijf te maken met aandelen en al, heeft het niet gered. Er kwam zoveel weerstand dat het idee is teruggetrokken. Eigenlijk was het plan een solo-actie van FIFA-baas Infantino. Ook binnen de FIFA waren er tegenstanders van de nieuwe opzet van het WK. Een grote natuurbrand in het Franse departement Var is opnieuw opgeleid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. Dat het vuur zich in enkele uren over een groot gebied had verspreid. Dat de vlammen weer om zich heen grijpen, komt door de Mistralwind. Die wakkert smeulende brandhaarden weer aan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. Rusland heeft de afgelopen maanden het aantal aanvallen met lange afstandsraketten en drones opgevoerd. Maar ook Oekraïne slaat vaker terug. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn, waarna de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden komen. Wel zijn twee mannen opgepakt. Waarom wil de politie niet zeggen? De Italiaanse stad Napels is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en de gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
2: Welkom terug, zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
3: De rijimpressie.
2: Wouter test de nieuwe Renault Twingo.
1: Zo, is je al leeg, die accu? Ja, dit is altijd mijn kritiek, hè, op dit soort auto's. Laten we met de leuke dingen beginnen. Renault Twingo, retro styling. Weet je, je ziet hem staan en je denkt meteen inderdaad... Twingo, sympathieke auto, duidelijke styling. Overigens wel, wat je als kritiek op de styling zou kunnen hebben... geen enkele link met de andere Renault-modellen... want die hebben natuurlijk weer niet de Twingo-styling. Maar goed, dat maakt op zich denk ik niet zo heel veel uit. Je ziet hem staan en je weet precies wat het is. Dus dat vind ik serieus sterk. Ook interieur ziet er gewoon leuk uit. We hebben een groene testauto. Ik zeg wij, maar ik bedoel Nout, want ik ging er zelf niet een hele week in rijden... deze auto. Waarom niet? Dat zal ik je straks uitleggen. I have places to be. Maar donkergroen wordt ook doorgevoerd in de portieren, op het dashboard. Het ziet er gewoon fraai uit. Binnenin en ook qua systeem natuurlijk eigenlijk alle moderne spul wat je ongeveer verwacht van een elektrische auto. Dus een groot touchscreen met Apple CarPlay en een bestuurdersdisplay voor je neus. Keyless Go. Ik weet niet of hij Keyless Entry heeft, maar Keyless Go heeft hij in ieder geval niet. Want hij heeft wel de sleutel. Wat een vrij irritante kaart is bij Renault. Dat wil ik toch ook wel weer eens even gezegd hebben. Die moet je wel echt op een specifieke plek neerleggen, anders gaat hij gewoon niet starten. En je moet ook de startknop indrukken, heel ouderwets. En dan weer de automaat in D en dan kunnen we eindelijk een keer gaan. Dus dat voelt nog wel wat omslachtig, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, ik ben natuurlijk een ontzettende luxe poes. Dus met dit soort dingen moet je vooral geen rekening houden met mijn mening. Wanneer dan wel? Nou ja, weet je, voor wie is deze auto dan? Hij is natuurlijk relatief betaalbaar. Gaan we het straks over de prijs hebben. Maar die is 20.000, 23.000 euro. Daar zit de range een beetje tussen. Het is een stadsauto. Absoluut. Elektrisch, dus dat is modern, dat is fijn. Hè? Geen benzinekosten. Maar ja, een kleine elektrische auto, dan is de grote vraag... Ja, hoe ver komt die, kan je daar nog wel even mee op en neer naar de familie? Ja, en dan wordt het eigenlijk altijd weer een beetje een treurig verhaal. Als ik heel eerlijk ben. Want... 27,5 kilowattuur LFP accu. Dat is een ijzerfosfaat accu. Die kan je overigens altijd tot 100% laden. Dus dat is een voordeel. En dat moet je ook doen. Want ja, heel ver ga je er niet mee komen. Eigenlijk is dat gewoon plat gezegd wat ermee aan de hand is. En volgens mij WLTP 270 kilometer, zoiets dergelijks. We rijden nu even rond. Ik heb nu nog 65% accu, 148 kilometer range. Dus ja, dik boven de 200 met mooi weer en redelijk rustig rijden zal het wel zijn. Maar ja, dan moet je niet al te veel snelweg. Als het kouder wordt, dan wordt het toch wel lastiger. Tegenwind. Weet je, dit zijn auto's die daar wel echt last van hebben. Dus dat is zeg maar de hele grote kanttekening eigenlijk bij het genre auto. Is dat het zeker sympathiek en als tweede auto in het huishouden. De auto voor moeders zouden we vroeger zeggen, maar dat kunnen we nu niet meer zeggen. Want er zijn net precies evenveel vaders die thuis blijven om dan op de kinderen te passen. Nee, dat is niet waar, maar het gebeurt wel. Maar voor als tweede auto, je hebt 5 deuren, een verschuifbare achterbank. Weet je, eigenlijk wel prima. Thuis lekker stekker als je een oprit hebt. Een beetje geld terugvragen van de emissiereductie-eenheden. Nou, dan kost het allemaal geen rochel om in te rijden. Alleen je zult wel in de buurt moeten blijven. Want met dik 200 kilometer, zeg maar, reële range. En in de winter wordt dat misschien nog wel wat minder. Ja, weet je, je zou maar familie in Maastricht hebben wonen. Kijk niet iemand specifiek aan, maar hij zit wel naast me. En hij gaat hier misschien nog wel mee naar Maastricht. Dan weet ik niet of hij dat gaat.
18: Nou, misschien maar weg.
1: Hij gaat er mee naar Maastricht. We zijn eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat dan gaat. Dat hoor je dan in de Breek de Week podcast. Die kan je ook inderdaad nog even in je podcastvies opduikelen. Nee, maar dat is natuurlijk uitdagend. Dan moet je gaan snel laden. Dat kan die overigens wel. Er zijn natuurlijk ook auto's die, waarbij dat niet was, zeg maar, in dit segment. Met 50 kW DC snel laden. Nou ja, het is een kleine accu. Kun je dus niet zo snel laden, is niet zo'n issue. Dus een klein half uurtje kan je weer op pad. Zo, het stoplicht gaat op groen. Vol gas. Oké, die Volvo diesel voor ons gaat nog langzamer weg. Maar ja, dit is geen strepentrekker. Het is, misschien komt er nog een Twingo RS. Zou op zich wel geinig zijn natuurlijk. Maar de elektrische Twingo, 82 pk. Ze hebben een topsnelheid van 130 km per uur. Dus op de Nederlandse snelwegen wordt het lastig om je rijbewijs kwijt te raken. Tenzij het 70 km per uur met wegwerkzaamheden is, dan kan het alsnog. Dus het is geen vrijbrief om altijd maar vol gas te gaan. 12 seconden naar de 100. Dat is wel lang geleden dat ik in een auto reed die zo langzaam was. Laat het maar zo zeggen. Aan de andere kant, ik rijd er nu een beetje een soort stadsverkeer, provinciale wegen. En denk je, ja, is eigenlijk ook wel prima. Het houdt niet, weet je, het is niet die luxe van, oh, wat is die zo lekker snel. Maar het rijdt natuurlijk makkelijk. Hè. We rollen nu weg. Even een Huey maken. Anders gaan we de verkeerde kant op. Hoppakee. Vol op het gas. Het zou wel een auto zijn waar ik relatief veel van de gaspedaalstand gebruik. Zo zeg ik altijd maar mooi. Dus relatief veel, 70, 80, 90% of misschien wel vol gas. Ja, dat kan ook. Elektrische auto is daar natuurlijk goed in. Oh, we hebben nog flippers achter het stuur. Je kan het regenereren mee instellen. Sterke regeneratie is voor slechte chauffeurs. Dat moet ik er ook maar weer eens even bij gezegd hebben. Want dan heb je weinig controle over je auto. Je auto doet zelf allerlei dingen. Nee, nou, dit is wel fijn dat kan. Zeker voor in de stad is wat meer regenereren soms wel lekker. Dat hij gewoon eventjes... Hij heeft nu zelfs One Pedal geactiveerd. Dat vind ik helemaal verschrikkelijk. Maar dat is mijn persoonlijke smaak. Niet gebruiken als het glad is. Als regen, sneeuw, dat soort dingen. Maar ja, het kan allemaal wel. Nee, er zitten een aantal dingen wel die zijn wel mooi. Ik vind het serieus. Als je kijkt naar hoeveel het kost. En dat is in gulden is heel veel geld. Maar daar mogen we niet meer naar omrekenen. We zijn al een tijdje vanaf. Dan is het wel... net boven de 20.000 euro een nieuwe auto. 5 zitplaatsen, 5 deuren. Best wel een beetje bagageruimte. Gewoon goede goodies. Tot 24 ADAS systemen. Doen we allemaal op. En denk ik, ja, nou, zo beroerd is dat niet. Ik hik alleen elke keer weer tegen die range aan. Net nog even opgezocht. 263 km WLTP range. Ja, dat is niet zoveel. Dat is een beetje de makker met dit soort auto's. En waar je vroeger dan met de auto van je moeder was het toen, hè? Maar nu zijn we enorm geëmancipeerd. Maar met de Twingo van je vader dan toch je eerste vakantie kon doen met je eerste vakantievriendinnetje of vriendje of met je matties. Dan zie ik dat met een elektrische Twingo dan toch niet zo snel gebeuren. Ik ga hem parkeren. Hoor, jullie heeft ook gewoon park distance. Hij doet piepjes en dingen. Ik ga hem inpluggen. We zijn hier bij Enterprise, onze sponsor. Hartstikke gezellig.
19: Ja, de Renault Twingo, Wouter. Past hier überhaupt in?
1: Ja, dat ging wel prima.
19: Ja. Ja.
1: Ik was blij dat Nout hem meegenomen. Oh, en ik heb een rondje even over de parkeerplaats. Toen was de accu leeg.
19: Echt waar?
1: Ik vind hem serieus leuk om te zien. Maar ja, ook wel echt serieus beperkte auto gewoon qua range en zo.
19: Ja, maar goed, Renault heeft nu al een redelijke elektrische line-up wat dat betreft. Er moet misschien wat meer range bij, maar wat kost dat?
1: Wat kost dat? 21.000 euro.
19: En de video vind je ook nog op Autoblog?
1: Nee, nee, we hebben geen video meegemaakt. Nee, we doen niet. Nee, Nout heeft hier...
19: arme mensen die dit hebben graag willen zien.
1: Ja, die helaas. Echt, ja.
19: Misschien
1: ja.
19: wordt het
1: We kunnen crowdfunding doen. Als er maar veel geld wordt betaald, ga ik best wel nog een keer in de Twingo rijden.
19: 21.000 euro.
1: Ja.
19: Het is nu tijd voor...
18: Wouter, jij bent op een zwarte lijst gekomen.
1: Zeker, meerdere keren zelfs, ja.
18: Maar het verhaal?
1: Het verhaal.
19: Ja, moet ik nog over waterstoftanken beginnen of is dat een andere kopje?
18: Ja, toen jij bij dat tankstation stond.
19: Ja.
18: En dat het gewoon dicht was.
19: Ja. Ja.
18: Breekweek. We zijn er weer. En de hele zomer lang.
1: Mooi, hè?
18: Ja, zeker. Vragen beantwoorden van luisteraars. Een van die vragen... Die sparen we toch nog heel even op. Hè? Vorige week eindigden we de serie met welke autofabrikant zet Wouter op.
19: Hoezo op Wouter?
18: Zwarte, ja, nee.
1: Ja, dat is mij dan misschien ook op een zwarte lijst. Ja, ik was verbaasd dat ik het jou moest uitleggen. Natuurlijk zeggen we dat aan het begin, dat we dat straks gaan vertellen. Want dat wil iedereen weten.
18: Ja, maar er moet wel echt een verhaal komen dadelijk. Want weet je... We blijven maar teasen.
19: Ik vind het allemaal best als het maar niet een heel zuur verhaal wordt.
18: Nee.
1: Ik ben nooit zuur.
18: Nee, dat hebben de mensen die naar ons luisteren niet zoveel mee. Hè?
1: En afgelast.
18: Nee. Dan de vraag waar we dan mee gaan beginnen. Welke designtrend begrijpen jullie nog steeds niet?
19: Ik heb niet één specifiek design element.
18: Ja, wat saai.
19: Ja, nee, maar het gaat mij gewoon meer over die ongelooflijk... over één kam te scheren hoeveelheid mid-size SUV's... die allemaal op elkaar lijken... waar je gewoon de badge van het merk kunt wisselen... en je hebt het niet door.
1: Ja. Dat is wel mooi. Woon-out, wat vind jij daarvan? Van deze...
18: Ik rij zelf ook in zo'n crossover.
1: Ja, zeggen, Meinert, jij ook.
19: Ja, maar dus, deze twee zijn dan weer heel erg herkenbaar.
1: Ja. Nee, omdat ze al allebei 15 jaar hetzelfde zijn.
19: Ja.
1: Kan je maar als Youngtimer kopen, de X60? Bijna wel, denk ik. Ja, dat is niet waar. Dus, X90 was eerder, was 2015 volgens mij.
19: Maar en je hebt nog wel een modelletje eerder... dat toch net iets minder fraai is, vind ik. Maar goed. Je hebt met name over die enorme inwisselbaarheid van een hoop auto's die uit China komen, maar ook wel een beetje uit Frankrijk. Of in ieder geval Stellantisland.
1: Stellantisland.
18: Ook heel veel merken.
1: Het is wel grappig. Aan de ene kant snap ik dat je het zegt. Aan de andere kant ga ik dan Stellantis even verdedigen.
19: Gebeurt ook niet vaak. Zo, jongens, vlag kan uit. Juni gaat open.
1: Ik denk, Mirko heeft gestort. Dus we kunnen even positief zijn over Stellantis een maandje.
19: De disclaimer dat dit dus altijd nooit waar is.
18: Nooit inderdaad. Het is een grapje. Mirko werkt
19: nooit geld van Mirko.
1: Nee. That would be the day. Nee, op zich, DS en Lancia niet. Nee, DS en Alfa Romeo vind ik juist wel dat ze design elementen hebben en zo, die redelijk kenmerkend zijn.
19: Ja, met name Alfa Romeo vind ik dan. Want DS wordt wel een beetje is een nieuw merk dat opnieuw wordt uitgevonden.
1: Ja, DS heeft. Kijk, wat ze gewoon niet handig hebben gedaan. Ze hadden gewoon lekker dat onder Citroën. Ja. En dan heb je misschien de DS. Dat is dan de luxe, zeg maar, versie of zo. Hoe het uiteindelijk ook een keer ook of ze ontstaan.
19: Ja.
1: Het is gewoon te moeilijk losgekoppeld. Dat merk heeft te weinig identiteit. Dus ja, daar werkt ze gewoon niet. Maar goed, ik voel wel met je mee. Er zijn natuurlijk heel veel, een beetje blobs van auto's. Ja. Waar je, daar kan je een logo op plakken. En zeggen, prima. Ander logo op, denk je, ook prima.
19: Ja.
1: Is natuurlijk door stroomlijn, door akkerpakketten, door de wens dat, van jullie oude mensen omhoog te zitten.
18: Maar de vraag is, waarom iets niet begrijpen? En deze begrijpen wel, mensen willen die auto's.
19: Nee, ik begrijp deze helemaal niet.
18: Waarom
19: het allemaal zo op elkaar moet lijken, die begrijp ik gewoon niet. Weet je, ik daag de designers van deze wereld uit om met de wetten van de stroomlijn, want die begrijp ik wel, het toch iets herkenbaars. En ze zullen het zelf ongetwijfeld niet met me eens zijn, hè? Maar als je het zo inwisselbaar is en het dus inderdaad niet uitmaakt op welk merk je erop plakt, dan is het dus niet herkenbaar. En we hebben genoeg merken die ervoor zorgen dat ze wel herkenbaar zijn. Dat als je in de achteruitkijkspiegel kijkt, denk je van, daar komt dat aan.
1: Ja. Ja. Moet ik er nog meer over zeggen?
19: Nee. Misschien kun jij nog een design faux pas bedenken.
1: Nou, het is meer design en engineering in één. Is glazen daken, vaste panoramadaken, waarbij je geen keuze meer hebt om gewoon een metalen dak te hebben. En wij zeggen, ja, nee, maar je kunt het verduisteren met hele elektrochromaties. Ja, maar het wordt nog steeds echt veel warmer dan een metalen dak, waar wat isolatie en zo in zit. Ik ben ook geen fan van panoramadaken. En ik snap dat er een hele grote groep is die dat wel is. Overigens, ik spreek ook steeds meer mensen zeggen, nee, voor mij hoeft het ook niet.
2: Die praten jou gewoon na.
1: Zeker,
2: ik vind
1: allemaal.
2: Het heerlijk met panorama. Heb jij een panorama dak?
18: Nee, heb ik niet.
2: Oh,
18: nee.
2: Jammer, jongens. Ja. Jullie weten niet wat jullie missen.
1: Nee, ik heb het wel. Nee, dat is het mooi. Ik heb het gewoon allemaal wel.
2: Maar als het niet is, wil ik hem wel hebben.
1: Ja. Nee. Echt onzin. Nee, ik heb het wel. Het is goed voor de restwaarde van auto's. Dat is op zich wel. Ja, nee, maar die vaste glazen daken.
2: Nee, maar bij mij kan er nog een dakje open.
1: Ja, dat kan bij mij ook. Ja. Ja. Ja.
2: Maar die vaste glazen daken, dat begrijp ik inderdaad.
1: Nee, dat vind ik echt, helemaal niks. Moeilijker.
18: Maar doen jullie dat vaak open eigenlijk?
2: Best wel.
1: Nee, nooit. Dat doe ik dus nooit open. Ja, waarom zou je? Je hebt een fantastische airco. Climate control. Die kan precies zeggen, ik wil het op 20,5 graden hebben aan de linkerkant. En 21,5 aan de rechterkant. En dan achterin kan het ook nog anders als je wil. En dan ga jij met zo'n dak open. En een vrachtwagen die ernaast hoort. En waarom?
2: Nee, maar ik doe het ook nooit op de snelweg. Maar gewoon, weet je, nee, maar ik vind het gewoon zonde als niet de rest van de omgeving, als ik langzaam rijd, de rest van de omgeving niet van mijn fantastische muzieksmaak mee kan genieten.
1: Ja, dat is wel waar. Ja, ik heb gewoon een dusdanig goed audiosysteem. Dat
2: het gewoon dwars door de isolatie heen
1: gaat. Dat maakt helemaal geen bal uit.
2: Maar hoor, is alleen.
18: Ik dacht eigenlijk dat jullie over knoppen en schermen zouden gaan.
1: Dat is ook,
2: dat is ook wel een dingetje. Maar dat is opgelost, toch? Dankzij onze niet aflatende kritiek op het wegstoppen van knoppen in schermen.
18: Er zijn wel veel merken die weer terugschakelen.
2: Terecht. Ja.
1: Terugschakelen naar de knoppen.
2: Ja, leuk.
1: En nog niet allemaal.
18: Nee, maar wie weet in de toekomst. Hey, leuke vraag ook.
1: Oh, nog een leuke vraag.
18: Ja, heel veel leuke vragen. Ik zeg het al
1: nu wel een leuke vraag. Ja.
18: Wat is nou het tofste wat jullie dankzij het programma te maken hebben meegemaakt?
1: Dankzij het programma.
18: Ja, dankzij het programma.
1: Gewoon omdat ik zo ontzettend gezellig ben om mee te nemen.
2: Ja, het programma is er ook dankzij ons. Hè?
1: Ja, precies. Dus, ja. Het is eigenlijk een beetje een raar vraag. Maar goed, u snappen misschien wat ze bedoelen.
2: Nou, ja.
1: Ja, dat zijn. Dus ik kan een hele. Hier kunnen we een uur over vullen. Over toffe dingen die ik heb gedaan, denk ik. Ik vind de verschillende plekken bezoeken. En ik was recent in China. Niet samen met Meijndert. Meijndert was ook in China. Maar
2: een jaar daarvoor,
1: Het feit. Ik ben 2 keer geweest in China. Jij was een maand ervoor. Nou goed, maakt niet uit. Een jaar daarvoor.
2: Jaar voor jouw vorige keer.
1: Jaar voor. Nee, 3 jaar na mijn eerste keer. Zoiets. Dat vind ik heel bijzonder om ook andere cultuur en zo te zien. Overigens was ik in Bulgarije een paar weken geleden. Dat is ook een beetje hetzelfde. Dat je denkt, ja, dit is Europa, maar wel echt heel anders. Uh-huh. Dus dat vind ik heel gaaf. Maar er zijn ook wel een paar trips waarvan je denkt, ja, maar die waren gewoon wel echt
2: heel cool.
1: Cool.
2: Ja.
1: Daar zit overigens vaak. Bulgarije was met Toyota, met de Hilux. Die video's moeten overigens nog online komen. Wel nu. Ja, nu het uitzenden, misschien zijn ze er net op. Maar Toyota doet met de offroad dingen echt geweldige dingen.
2: Is ook heel dankbaar,
1: hier is je auto en veel plezier. En dat je echt op plek rijdt. Je denkt, nou, hier moet je toch even niet het verkeerde doen. Nee. Want dan moet je komen uitgraven. Maar met de 911 Dakar in Marokko, zandduinen. Dat is bucketlist materiaal, echt absoluut. En ik vind, en ik hoop weer deze winter dat een merk mij weer gaat uitnodigen.
2: Ja.
1: IJsrijden in Lapland. Ja, Meijndert wil ook. Nee, maar dat is
2: tijd over.
1: Ik nog zeg wel. Dit ook echt tegen PR-mensen van, joh, ik vind dat zo leuk. Dus weet je, afgelopen winter heb ik trouwens wel een keer nee gezegd. Ja, dit is wel heel irrelevant of het past er slecht in het scherm. Ik weet niet meer, het was een beetje een combinatie daarvan.
2: Ja.
1: Maar in principe, ja, dat is gewoon zo gaaf. Ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk, weet je, gewoon met zo'n auto te glijden, et cetera. Ja. Dus dat
2: er zijn natuurlijk ongelooflijk veel. Ja, je zegt inderdaad net China. Dat was echt heel bijzonder om dat ook van zo dichtbij te bekijken. Omdat je het heel vaak hebt over die Chinese merken. Dan wil je er ook wel eens zijn. En dan heb ik nog steeds maar een heel klein gedeelte van alles wat China is. Mm. En wat automotive in China is kunnen bekijken. Maar je krijgt wel een goed beeld ervan. Waardoor je ook beter kunt oordelen.
18: Zeker op die autobeurs die idioot groot is.
2: Maar ook in die fabriek. Ja. In Woehoe.
1: Fabriek, maar ook gewoon op de straat vind ik eigenlijk tegen. Ik zeg maar die hele combinatie van dingen.
19: Ja,
1: ja nee, dat vind ik nee, dat is ook serieus interessant.
19: Ik heb ook meegewerkt in de fabriek van Hyundai.
18: Ja, dat weten de mensen nog die auto hebben gekocht.
19: Ja, ja. Nou ja. Ja, precies. Die hebben daar. Nou ja, goed. Ik ben natuurlijk onlangs nog in Tuscaloosa, Alabama geweest. Wat ook wel heel bijzonder was. Ja. Ook omdat je, weet je, omdat het natuurlijk een beetje van ja, kun je wel naar Amerika nu? Nou ja, dat kun je natuurlijk ook over China ook zeggen.
18: Ja.
19: En het is gewoon wel interessant, omdat dan spreekt toch ook mijn journalistieke hart. Maar mooie dingen meegemaakt. Ik ben ooit met. Het was eigenlijk wel. De introductie van de automaat op de Land Rover Freelander in IJsland geweest. Om daar heel veel te offroaden. Ah, IJsland is zo ongelooflijk mooi.
18: Ja.
19: Zo gaaf om daar te rijden. Omdat je elke hoek die je omgaat, elke bergkam die je voorbij gaat, dan is het weer anders. Maar het is allemaal ruig.
18: Ja.
19: Het is allemaal gaaf.
1: Ik ben met ID 4 of 5 GTX op IJsland geweest. Ja. Maar dat was ook weer zo'n trip. Die denk je, ja, ID 5 GTX.
18: Had niet gehoeven.
1: Ja, oh, IJsland, wacht even.
19: Ja, precies.
1: Dat werkt absoluut wel. Dit soort dingen is heel gaaf.
19: Ja, heb jij nog iets wat leuks
18: mee? Ja, ik vond Bolocco gewoon heel erg vet.
1: Bolocco. Dus, ja. Moet je wel even uitleggen, Bolocco. Ja, want dat weten we niet, maar dat weten de luisteraars niet.
18: Het testcircuit van Alfa Romeo.
1: Ja, daar waren wij. Ja. Dus, ja.
18: Ik vond het gewoon ook bijzonder, die Tom Sharda, dat was zo'n designer, zo'n legendarische designer die aan de buurt woonde, die kwam ook nog langs en zo. Dat was gewoon ook een leuke uitzending.
19: Ik voelde me wel, denk ik, toen een beetje zoals veel mensen zich voelden na een nachtwedstrijd van het Nederlands elftal, waarbij ze toch zijn gaan kijken en toch zijn gaan drinken. En de volgende ochtend dan toch een interview hebben of een meeting hebben waar ze even scherp bij moeten zijn.
1: Ja.
19: Poeh.
18: Want jij had de avond ervoor iets.
19: De avond ervoor was ik bij Ajax geweest. Dat waren nog die tijden dat Ajax nog won.
1: Ja, dat is heel lang geleden gezien.
19: Ja, was met de huidige trainer van PSV was toen aan het roer daar. En na die glorieus gewonnen wedstrijd ben ik nog heel even de kroeg ingedoken. Maar goed.
18: Wat ik ook heel tof vond, dat was toen de autosalon in Genève was.
19: Ja.
18: En Bram Schot, de directeur van Audi, was geworden. Ja. En hij eigenlijk geen tijd voor ons had. Dat zijn in ieder geval die persvertegenwoordiger. Nee. En dat we maar zijn blijven leuren en vragen. En op een gegeven moment zaten we er. 5 minuten. Dat was leuk.
1: En het werden de 25 weken. Dus we hebben op video ook al een paar keer geïnterviewd. En dan je zag op een gegeven moment gewoon die PR-man, die natuurlijk wel hiërarchisch onder, zeg maar, meneer Schot zat.
19: Ja.
1: Dus ja, wat ga je dan tegen je baas dan zeggen? Van, we moeten nu echt door.
19: Ja.
1: Nee, dat was
19: dat is ook het mooie. Het eerste grote interview wat we met hem gedaan hebben was ook heel erg mooi, omdat hij eerst even met ons wilde lunchen.
18: Oh ja.
19: En dat wij bij die
18: kroketten.
19: Ja, dat wist hij toen nog niet. Maar we zaten toen hiernaast bij Dauphine, het restaurant naast BNR. En Wouter en ik bestelden allebei kroketten. En Bram Schot was natuurlijk toen de CEO van Audi. Dus die was alleen maar gewend om heel gaaf te lunchen met kreeftentorens en weet ik het wat. En toen hoorde hij, kroketten.
18: Oh, ja.
19: Dat wil ik ook.
18: Ja, dat wil ik ook. Oh, ja.
19: En daarna hebben we er traditie van gemaakt, hè?
18: Ja, zeker.
19: Ja, mooi.
18: Ja.
19: Ja. Ja,
1: we zouden eigenlijk nog een keer naar Ingolstadt gaan. Ja. En daar dan kroketten meenemen, diepgevroren. Ja. Alleen, voordat we dat konden organiseren, was die weg.
18: Ja.
1: Of daar een verband tussen zat.
19: Ja.
1: Zou kunnen.
18: Hmm.
19: Maar even misschien is. Ja, dit klinkt misschien een beetje week. Maar het feit dat wij met z'n drieën. Saai.
1: Ja.
19: Maar het feit dat wij met z'n drieën dit programma al zo ongelooflijk lang kunnen maken, dat is misschien wel, weet je, 15 jaar.
18: 15 jaar,
1: Eigenlijk is dat de grootste winst.
18: Ja. Het wordt ook zo gewaardeerd.
1: Ja.
18: Ja.
1: Nee, het is wel waar. Het is wel heel, heel leuk. Hè. En ook wat ik gaaf vind bij ons, en nu gaan we helemaal inkijken in onze dynamiek. Hè. We hebben groepsappje natuurlijk, en af en toe komt Nout met een vraag. En eigenlijk het feit dat je al vraagt, denk je, ja, ik twijfel nog een beetje over dit onderwerp.
18: Komt niet goed hoor dan.
1: Nee, maar dat we daar best wel goede gesprekken over kunnen hebben. Of via de app of even via telefoon. Of toch van ik zie het wel. Oké, maar wachten we maar. Andere insteek, weet je. En meestal wordt het dan ook leuk als we het zo doen. Dus dat vind ik wel heel tof. We schieten ook genoeg af. En dus als jij iets naar Nout hebt gestuurd en je mag niet komen, dan is eigenlijk mijn termijn schuld. Nee, Nout vult het ook al wel. Maar.
18: Nee, maar dat vind ik wel echt een leuke, gezonde dynamiek ook. Want
1: zeker.
18: Het is of 2-1 of 1 tegen 2.
1: Of 3 tegen 0. Nee, dan niet.
18: Dat heb je niet vaak. Nee, tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh goddamn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
6: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
5: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
6: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om het WK voetbal commerciëler te maken heeft het niet gered. Er was zoveel weerstand dat FIFA-baas Infantino het heeft teruggetrokken. Het idee was om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kon kopen. Maar daarmee verkoop je ook de ziel van het voetbal, was de kritiek. In het zuidoosten van Frankrijk zijn een paar duizend mensen uit hun huizen gehaald vanwege een oplaaiende bosbrand. 500 brandweerlieden zijn bezig het vuur tussen Marseille en Cannes onder controle te krijgen. Intussen zijn er ook nog steeds flinke natuurbranden bij de Griekse hoofdstad Athene en op Kreta. Hulpverleners van de Nederlandse dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Veel dieren overleven de vlammen, zegt een woordvoerder, maar niet de periode daarna. En daarom gaan ze voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten. En dat doen ze in een gebied bij Madrid. Het aantal gewonden door de aardbeving gisteravond in Napels is opgelopen naar ruim 20. Veel huizen en andere gebouwen hebben schade. Op foto's is te zien dat ook auto's totaal los zijn door vallend puin. De beving in Napels had een kracht van 4,7 en zou de zwaarste in de regio zijn in tientallen jaren. Onze kust wordt van onder tot boven schoongemaakt. De jaarlijkse Beach Clean-up Tour is begonnen vanmorgen. Vanuit Schiermonnikoog en het Zeeuwse Katzand werken vrijwilligers in 2 weken tijd naar elkaar toe. Ze rapen tienduizenden kilo's aan afval van de stranden. Ze vinden vooral veel stukjes plastic. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
10: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Veel mannen vinden het knap ingewikkeld om erover te praten. Erectieproblemen, en dat terwijl het behoorlijk vaak voorkomt. Uit onderzoek onder 7.500 mannen blijkt dat 2/3 van de ondervraagden hem niet altijd omhoog krijgt. En wat velen niet weten is dat het een vroeg signaal kan zijn van andere gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Ik ga er vandaag over praten met Kobi Rijsman. Hij is arts-seksuoloog en expert op het gebied van mannengezondheid. Welkom. En Sybren Tolsma, tegenover jou, medeoprichter van Fellows. En dat is de eerste digitale mannenkliniek van Nederland. Welkom, Sybren.
11: Dankjewel.
10: Kobi, om met jou te beginnen. Ik vond het zelf een enorm hoog percentage. 2/3 van de mannen die aangeeft van ik heb wel eens last van erectieproblemen. Het kan wel us zijn, het kan langere tijd zijn, het kan misschien wel permanent zijn. Vind jij dat ook heel veel?
11: Nou, het is afhankelijk van hoe wordt het gevraagd. In het algemeen, als je kijkt naar echt erectieproblemen, en dat moet langdurig en repetitief zijn, laat maar zo zeggen, eer gedurende 3 maanden, 4 maanden, dat er is een probleem, niet hoeft niet altijd.
10: Ja, dan maar wel dat het heel vaak terugkomt.
11: Precies. Dan schatten we de epidemiologische onderzoek rond de 50%. Ook afhankelijk van de leeftijd, maar in het algemeen 50%.
10: Ja.
11: De vraag was, komen erectieproblemen wel eens voor? En dan kom je zeker bij de 60% of 70%.
10: Ja, en dan heb je het over wel eens. Dus dat is wel de vraagstelling, dat het gewoon niet altijd lukt wanneer je dat eigenlijk wel wil.
11: Ja. Ja. Maar 50% is nog steeds hoger getal.
10: Ja, want dat is dus echt mensen die er langduriger last van hebben, 50%. Ligt dat, is het een leeftijdsprobleem?
11: De prevalentie, dus hoe vaak het komt, neemt toe met de leeftijd.
10: Ja, oké, want ik kan me ook voorstellen dat veel mannen denken van ja, ik word nou eenmaal ouder, het zal er wel bij horen.
11: Nou, dat was de gedachte 50 jaar geleden en dat klopt niet. Omdat seksuele problemen in het algemeen hebben impact op kwaliteit van het leven. Heb ik niet gedefinieerd. De World Health Organization hebben het gedefinieerd.
10: Mm-hmm.
11: Het is een van de pijlers van de kwaliteit van het leven. Voor de ene is minder belangrijk dan voor de andere.
10: Mm-hmm.
11: En mensen geven aan in het algemeen in de hele wereld, tussen de 70% en 90% van de mensen geven aan dat het is belangrijk voor hun kwaliteit van het leven.
10: Dus heel simpel, als het niet lukt, je kan geen seks meer hebben, dan doet dat behoorlijk af aan je levensgeluk.
11: Zeker.
10: Het is natuurlijk echt een enorm taboe onderwerp. En dan kijk ik ook Sybren even aan. Jij hebt geen medische achtergrond, wel even goed om te weten. Maar je bent dus wel een kliniek gestart in mannengezondheid, voor mannengezondheid, waar dit wel echt een pijler is, hè, die erectieproblemen.
12: Zeker, dat klopt. Dus dat is een van de problemen waar we ons op richten. En ik denk dat je het goed zegt, er heerst een taboe op. Alleen dat is, van wat wij zien, niet de enige reden dat mensen geen hulp zoeken. Althans, niet de reguliere zorg daar hulp zoeken.
10: Dat je echt voor naar de huisarts gaat.
12: Dat je naar de huisarts gaat of een andere, komen hier eens uroloog of een uroloog opzoekt of een andere arts die erbij kan helpen. En een van de belangrijkste pijlers die wij zien is de overvloed van illegale alternatieven die er beschikbaar zijn in de markt. Het onderzoek blijkt dat 80% van de gebruikte erectiemedicatie illegaal verkregen is.
10: Gewoon Viagra, dat je dan online bestelt via een niet-officieel kanaal.
12: En dat zijn dan geen echte Viagra. Maar dat zijn namaakmedicijnen. En die zijn heel makkelijk toegankelijk. En daar kiezen mensen dan voor. Dus omdat dat zo makkelijk toegankelijk is, wordt de reguliere zorg eigenlijk een beetje ontweken door mensen die met deze problemen lopen.
10: Ja, en dat is dus vaak wel omdat het zo'n taboe onderwerp is. Heel weinig mensen, ook vrouwen, hebben zin om tegenover een huisarts te zitten en te zeggen... ik heb een probleempje daar beneden. Oké, als we het dan hebben over die taboesfeer. Ik ben een vrouw, jullie zijn mannen. Hoe is het bij een avondje in de kroeg? Kun je dan met vrienden of bekenden zeggen van, bij wijze van spreken, grappend, ja, nou, bij mij lukt het niet helemaal meer?
11: Er is een enorm cultuurverschil.
10: Ja?
11: Ja, zeker. Het klinkt ouderwets, heteronormatief, maar mannen zien de hele seksualiteit als prestatie. Ook onder elkaar zijn ook competitief.
10: Ja.
11: Dus mannen praten niet zo makkelijk over het probleem. Vrouwen iets beter, die vragen een advies. Maar ook als ze krijgen een advies, de volgende stap om hulp te vragen, is een grote drempel.
10: Ja.
11: En het probleem is met de alternatieve middelen, noem maar op, is niet alleen dat ze krijgen middelen die fake zijn of gevaarlijk zijn.
10: Mm-hmm.
11: Ze krijgen ook niet de juiste advies en niet de juiste dosering. En ze missen een hele belangrijke kans om opsporen van het echte reden van het probleem.
10: Je moet dat onderzoeken bij een arts. Dat is jouw advies.
11: Je moet goed naar kijken.
10: Mm-hmm.
11: Mis niet de kans om de bron van te vinden. En ga maar mee aan de slag, ook met de bronnen. Niet alleen met de symptomatische behandeling. Erectieprobleem is een symptoom. Het is een verschijnsel die wordt veroorzaakt door iets anders.
10: Ja.
11: En het kan lichamelijk en het kan geestelijk. Maakt niks uit, het is allebei belangrijk.
10: Ja.
11: En misschien kom je erop terug, maar ik roep al jaren, de penis is de antenne van het hart.
10: De penis is de antenne van het hart?
11: Ja.
13: Wat een bijzondere uitdrukking.
11: Is niet bijzonder. En je kan het kijken lichamelijk of
13: Want ik wou zeggen, ja, want het hart is iets lichamelijks. Ja, maar werkt ook met de hoofd. Met
11: maar we roepen altijd dat onze emoties zijn in het hart. Ligt dicht bij mijn hart. En noem maar op, ik voel mijn pijn in het hart.
13: En seks is ook emotie?
11: En seks is ook emotie. Seks is een beleving. Mm. Okay? Dus als het gaat niet goed met de relatie. Ben je angstig? Ben je depressief? Heb je enorm stress? En dan is
13: dat
11: het
13: werkt door ook in de
11: op
13: seks.
11: Het lichaam. Ja. Maar erectieprobleem kan een signaal zijn van aankomende hart- en vaatziekte.
13: Ja, want dat is inderdaad, dat hoorde je mij al zeggen in de introductie van deze aflevering. Dat is echt het kan een vroeg signaal zijn van iets serieus, van, ja, van een onderliggend probleem. Hoe kom je daar achter? Want als je dan naar een huisarts gaat, gaat daar dan meteen allerlei alarmbellen af. Wat gebeurt er dan?
11: Ook de huisarts en ook in de tweede lijn weten we inmiddels dat bij 70% van de mannen die hartinfarct of vasculair problemen hebben gehad, was erectieprobleem gemiddeld tussen de 2 en 5 jaar al aanwezig. Okay.
13: Dus het is echt 1 op 1 te relateren, is wetenschappelijk bewezen.
11: Hetzelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn hetzelfde risicofactoren voor erectieprobleem. Mm-hmm. Overgewicht, niet bewegen, roken, overmatig alcohol. En er zijn de dingen dat wij niet merken. Verbogen suikerziekte, die net aan het begin is.
13: Dat is ook een symptoom.
11: Ja, zeker.
13: Bij suikerziekte.
11: Ja, mensen met diabetes hebben 3 keer meer kans dan de algemene populatie om erectieprobleem te krijgen. Mm-hmm. En het gebeurt ook 10 jaar eerder dan de vergelijkbare leeftijdgenoten.
13: Ja, en ik denk dat veel mannen dit niet weten.
11: Precies.
13: Dat er heel veel mannen absoluut niet een link leggen van, goh, ik krijg hem niet meer omhoog en misschien al echt al een tijd niet. En dat dat dus een medische oorzaak kan hebben. Hoe verklaar je dat zoveel mannen dat niet weten?
11: Ga niet zoeken. Terwijl kijken op de social media of de internet zitten goede dingen, maar ziet ook heel veel, sorry om te zeggen,
13: allemaal fake nieuws. Ja.
11: En dat levert een probleem mee.
13: Ja.
11: Mensen lezen niet soms. We kunnen niet al die informatie die we krijgen lezen tegenwoordig. Het is zoveel.
13: Ja.
11: Er komt een tijdtekort. Dus mensen krijgen niet die informatie. Wij leveren niet voldoende informatie. En dan zoeken ze naar quick fix.
13: Ja, precies. Gewoon een quick fix.
11: Quick fix.
13: Ja, en dan kom je, wat Sybren al zei, een beetje in dat misschien wel illegale circuit met echte medicijnen. Terwijl je misschien wel denkt dat het echt is. Kan wel werken, toch?
12: Het kan wel werken. Verschilt. Je weet niet wat erin zijn, zoals Kobe al goed zei. Dus het kan verschillen. Je hebt geen idee van de inhoud.
13: Mm.
12: In sommige gevallen kan het wel werken, inderdaad. En dat is ook de reden, denk ik, dat mensen daarnaar grijpen. Omdat ze zich niet bewust zijn, zoals je zelf goed zei, van de onderliggende risico's die eraan vastzitten. Het is makkelijk voorhanden. En die gaan er voor de quick fix, zoals Kobe terecht zei.
13: Ja.
12: En daarom denk ik goed dat we dit gesprek hebben. Dat we mensen daarop kunnen wijzen.
13: Ja, want we hadden het net over de taboesfeer. Het is ingewikkeld voor mannen en ook voor vrouwen om erover te praten. Het is zeker bij mannen ook iets van, ja, ik schaam me ervoor. Ik vind het gênant. Ik ga dat echt niet met een huisarts bespreken. Misschien is het helemaal niet nodig om met een huisarts. Want ja, ik word wat ouder. Het zal er wel bij horen. Jij bent daar ook dus op ingesprongen, Sybren. Om eigenlijk mensen, mannen, een digitale, veilige alternatief te geven.
12: Exact. Dus wat wij zagen is inderdaad die illegale, die grote van die illegale markt. Ook heel veel supplementen. Een paar weken geleden was het een groot nieuw supplement waar ook wel verontreinigde spullen in zaten die makkelijk voorhanden waren.
13: Mm-hmm.
12: Om daar een gedegen, kwalitatief alternatief tegenover te zetten dat wel laagdrempelig is. Want je moet het wel soort van concurreren met die illegale markt, om het zo te zeggen.
13: Ja, maar dus even de eerste vraag. Is het medisch wat je aanbiedt? Is het medisch goedgekeurd?
12: Het is reguliere zorg eigenlijk. We werken met Nederlandse artsen, BIG geregistreerd. We leveren, als we een behandeling leveren, is dat een CBG, EMA goedgekeurde behandeling. Dus dezelfde behandelingen die Kobe hiervoor zou schrijven. Die is geleverd door Nederlandse apotheek met Nederlandse apothekers en Nederlandse apothekersassistenten.
13: Ja. Maar je doet alles online. Zorg. Dus je hebt een platform online, dat heet dus Fellows.
12: Ja.
13: En daar kan je als man terecht.
12: Een online consult kan je krijgen. Dus je kan in contact komen met een arts. En dat is natuurlijk een stuk laagdrempeliger dan wanneer je dat in iemand misschien in persoon moet.
13: Weet ik niet. Is het een videocall of wat moet je doen?
12: Nee, het gaat via chat. Dus in die zin is
13: dat is slim. Kan het anoniem of moet ik mijn naam dan?
12: Nee, het kan niet anoniem, want we moeten zeker weten wie we tegenover ons hebben staan. Dus via IDIN, verifieer je identiteit. We weten zeker met wie we contact hebben. En dan heb je via chat en een is er een consult met een arts. En die schrijft wanneer mogelijk een behandeling voor. En wat ook belangrijk is om te melden, want dat zei Kobi, is de antenne van je gezondheid. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dus iedereen die ouder is dan 40 jaar of ouder, die wijzen we daar ook op. Van hij weet dat het een vroegtijdig teken kan zijn van aderverkalking.
13: Ja, ja.
12: En ga daarvoor naar je huisarts. Want dat benoemen bij je huisarts is natuurlijk een stuk simpeler en laagdrempeliger.
13: Ja, maar ben je dan niet al bij je huisarts? Hè? Dat is niet jouw huis, maar dan, je bent wel bij een arts.
12: Exact, je bent wel bij een arts, dus die wijst je daarop. Alleen omdat het natuurlijk online is, kunnen wij verder die
13: onderzoeken niet doen.
12: Er zijn natuurlijk limitaties aan wat je wel en niet online kan doen. Dus die verwijzen we dan door van, weet dat dit kan spelen.
13: Oké, okay, en dus eigenlijk iedereen die 40 plus is, zou ik dan zeggen, verwijs je al automatisch door?
12: Nee, niet, we wijzen ze erop dat het een mogelijkheid is dat het een teken kan zijn van aderverkalking.
13: Oké, en wat kun je wel doen voor de doelgroep die binnenkomt?
12: Nou, dat is eigenlijk ook wat Kobi zei, leefstijl. Dus ze wijzen van veel mensen, als je wat ouder wordt en het zijn fysieke problemen, psychisch is anders, maar als het een fysiek probleem is, dan is het vaak, heb je vaak te maken met overgewicht. Dat soort zaken die een oorzaak kunnen zijn. En dan kan je dan mensen op wijzen, als je daarmee aan de slag gaat, heeft dat een positief effect op jouw vermogen om een erectie te verkrijgen. Tegelijkertijd zien we ook, en ik denk dat Kobi dat kan beamen, mensen zijn ook op zoek naar een quick fix. Dus mensen echt overtuigen om actief aan de slag te gaan met hun leefstijl, om daar hun algemene gezondheid, maar ook het vermogen om een erectie te krijgen, te verbeteren, is wel een lastig.
13: Nou, het lijkt mij lastig, want je ziet ze niet. Je hebt dan een contact met iemand via de chat. Je kan dus iemand niet onderzoeken. Dus je kan ook niet vaststellen of het een medisch probleem is of dat het psychologisch is bij iemand.
12: Ja, maar
13: dus hoe doe je dat dan?
12: De huisartspraktijk die onderzoekt je ook niet als je erectieproblemen hebt. Dus
13: dan kijk ik Kobi even aan.
11: Ja. Nou, dat is niet helemaal zo. Laat maar zo zeggen. Ik ben helemaal voorstander van dit soort activiteiten. Omdat we vangen de mensen die zouden via de internet allerlei rare dingen bestellen.
13: Ja.
11: En er is onderzoek gedaan in Nederland, ook door de RIVM. En blijkt dat het bevat heel vaak de bestanddelen van een erectiepil of erectiemiddel. Alleen, het is soms vervuild met zware metalen.
14: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Aandoening of gebruik medicatie die invloed kan hebben op de seksualiteit, vraag het aan. Bied het aan om iets mee te doen.
4: Ja.
3: Je kan niemand aanbieden om te helpen, maar je kan niet verplichten.
4: Nee.
3: Heel vaak zeggen patiënten van, nou, alles is oké, maar dan komen ze terug. En dat maakt het verschil. Het tweede, kan je, als je denkt dat is lichamelijk oorzaak, dan kan je wel bepaalde dingen instellen om meteen te onderzoeken bij de huisarts of bij die specialist.
4: Ja.
3: Okay, dus dan doe je bloeddrukmeting en gewicht, bijkomvang. De bijkomvang is echt rampzalig. Het is onderdeel van het metabool syndroom. En het metabool syndroom is een voorbode voor de suikerziekte en voor de oogcholesterol en de hart- en vaatziekte.
4: Ja. En dat dus, kun je dus allemaal doen in de spreekkamer.
3: Precies.
4: En Sybren, daar zit natuurlijk bij jou dan dat kan niet. Waar houdt het bij jou op? Dus jullie kunnen informatie verschaffen. Je kan mensen zeggen van nou, ik zou toch even bij de huisarts gaan kijken. Maar je kan uiteindelijk ook gewoon Viagra of andere soorten medicijnen voorschrijven.
5: Ja, exact. Dus het houdt op waar jij zegt. Dus op het moment dat iemand fysiek onderzocht moet worden, dat kunnen we niet doen. Nee. We kunnen wel kennis delen, maar het is denk ik ook goed om te vermelden. Met fellows zijn we echt een aanvulling op het zorg. Aanbod, geen vervanging van. Dus de mensen die naar de huisarts gaan of naar een uroloog gaan, die ontvangen goede zorg. En die zijn daar goed onder de pannen, om het zo te zeggen. Het grootste gedeelte van Nederland, hè, want 80% van de medicatie wordt
4: veel dus niet naar de huisarts.
5: Die is daar niet, om welke reden ook. Schaamte is er één van, maar we zien ook andere redenen. Mensen zijn zich dus niet bewust van de risico's. Ze kunnen laagdrempelig aan die illegale alternatieven komen.
4: Mm-hmm.
5: Daar richten wij ons op, om die mensen wel te helpen. En de groep die misschien wel helemaal geen hulp zoekt. En zoals Kobi zei, waarbij dat een significant impact heeft op de kwaliteit van leven. Die willen wij een laagdrempelig, maar gedegen alternatief bieden. En waar nodig ook wijzen op de risico's en doorverwijzen naar de huisarts.
4: Ja, en ik zag dat voor een consult bij jullie, dus je vult eigenlijk een soort aanmeldformulier in. Consult is nog geen €15. Dat moet je dan betalen. En dan daarna is het, als je medicijnen wil, dan betaal je natuurlijk voor die medicijnen. Is dat ook jouw verdienmodel?
5: Dus is daar een soort margesplit zit ertussen. Dus moet ook geld naar de arts natuurlijk en naar de apotheek voor de medicatie. Alleen ons uitgangspunt is, we moeten niet duurder zijn dan die illegale alternatief. Want we moeten de drempel juist verlagen om voor een veilige en gezondere optie te kiezen voor jezelf.
4: Ja.
5: Dat is ons uitgangspunt en daar kiezen we voor. Dus we moeten die prijzen laag houden.
4: En lukt dat? Werkt dat mensen jou inderdaad echt al vinden en denken, nou, ik ga het liever bij jullie bestellen dan illegaal?
5: Ja, dus we hebben inmiddels meer dan 20.000 mannen geholpen. Dus dat is een grote groep.
4: In hoe lange tijd?
5: 2 jaar zijn we nu bezig.
4: Dus je doet gewoon heel goed aan Google Ads of zo. Mensen gaan als eerste vaak googlen.
5: Er wordt heel veel gezocht op seksualiteit. Volgens mij is het een van de grootste zoekdingen. Dus inderdaad, dat is
4: daar belang. Moet je zichtbaar zijn dan.
5: Exact, dus dat is belangrijk. Gelijkertijd lijkt het veel. Nog steeds zien we dat de grootste groep kiest voor die illegale alternatieven en voor die supplementen met verontreinigde middelen.
4: Dat kan je zien, dat kan je tracken.
5: Dat blijkt dus uit onderzoek, hè? Dus
4: uit onderzoek.
5: Ja, dus rioolwater is wel eens onderzocht van welke
4: mensen. Wat er allemaal in zit. Ja, precies. Ik zie Kobi ook knikken.
3: Nee, kijk, deel van de mensen die met de alternatieve circuit gebruiken, zijn niet de mensen die echt erectiedysfunctie hebben een probleem. Of het is de mensen in de party scene.
4: Ja,
3: om een voorbeeld te noemen, waarbij de MD, ecstasy, noem maar
4: precies,
3: op, wordt gebruikt. En dit soort middelen werken averechts op seksualiteit in het algemeen.
4: Mm.
3: Ook als het zijn appers en noem maar op. En dan zoeken ze ook alternatieven om de kwaliteit van de erectie of de seksuele functie te verbeteren. Mensen met depressie of angststoornissen krijgen antidepressiva of angstreducerende medicatie. 80% bijwerking op seksuele gebied.
4: Mm-hmm.
3: Met invloed op zin en erectiekwaliteit en lubricatiekwaliteit en orgasme. Niet iedereen weet ervan. Wordt niet verteld, de SSRI, de antidepressiva, is de derde voorgeschreven medicatie in de westerse wereld.
4: De derde, ja. Ja, dat is fors.
3: Is fors. Dus er zit een hele cirkel. En is het lichamelijk of is het geestelijk of is het de relatie? Dan kunnen we aan het eind van het verhaal al een beetje differentiëren en ook op de juiste manier de patiënten verwijzen.
4: Ja,

0: precies. Sybren, is dat ook iets waar jullie naar vragen? Dus als je dan iemand krijgt bij fellows die zegt, nou, het lukt allemaal niet meer zo. Gaat de arts dan inderdaad echt doorvragen, hoe zit het? Heb je een relatie? Hoe zit dat? Zit die relatie goed? Et cetera?
1: Ja, zeker bij jonge mensen verwijzen we mensen ook naar een seksuoloog. Alleen daar zie je ook, hè, hoewel we dat doen, zie je ook de bereidheid om naar een seksuoloog te gaan. Zeker bij jonge mensen is niet altijd daar. Dat heeft ermee te maken, ze zijn op zoek naar een quick fix. Dus eigenlijk zien we daar twee dingen waarom mensen daar soms liever niet voor kiezen. Ten eerste is het, vinden mensen het nogal wat, hè? Je hele persoonlijke verhaal daar neerleggen, met iemand in gesprek gaan. Mensen ervaren er echt een drempel, ja, om dat te doen. Vaak ook niet voor één gesprek, maar voor, je bent zo 4, 5 keer in gesprek.
0: Het is ook, aan de andere kant, je wil het oplossen,
1: exact. Het is ook vrij prijzig. Hè? 4, 5 keer in gesprek, je bent zo meer dan 500 euro kwijt.
0: Mijn seksuoloog, wat dan niet wordt vergoed.
1: Wordt niet wordt vergoed, volgens mij in alle gevallen. Dus dat is een hoop. En aan de andere kant, wat je ook ziet, een erectiepil is één een quick fix. Dus het helpt gelijk. Ook vaak bij psychische problemen kan het een goede oplossing zijn. En ook na een paar keer. Dus het helpt soms ook mensen net dat drempeltje over van, hey, ik kan het wel.
0: Nog één kritische vraag dan richting jou. Het feit dat jij natuurlijk verdient aan het medicijnenverkoop, is dat niet een heel perverse prikkel? Want uiteindelijk, ja, is het dan die quick fix. Het is wel veilig, hè, veilige medicatie. Maar ja, het lost misschien het onderliggende probleem bij die man niet op.
1: Nee, ja, in die zin is, denk ik, ons verdienmodel niet anders dan een reguliere huisartspraktijk of een
0: maar die wil uiteindelijk natuurlijk gewoon het probleem oplossen.
1: Ja, wij ook uiteraard. Dus bij onze huisartsen, dus de arts die bij ons werken, is er geen financiële prikkel om iets voor te schrijven. Die verdienen niks meer als ze wel voorschrijven of niet voorschrijven. Of alleen maar advies geven. Die prikkel hebben we weggelaten natuurlijk, want dat wil je niet.
0: Ja, maar uiteindelijk kun je wel maar zoveel doen als die arts, hè? Want je kunt dus niet dat onderzoek doen. Je kan niet zeggen, we gaan even een uitgebreide psychologische sessie houden.
1: Nee, maar
0: eigenlijk
1: kun
0: je het als enige dat medicijn voorschrijven.
1: Ja, en advies geven dus. Hè? Dus vertellen, je hebt last van misschien wel van aderverkalking, maar ook op psychische problemen.
0: Ja, precies.
1: Geef een brochure mee over wat nou belangrijk is. Praat met je partner over dingen. Hoe ga je om met seksualiteit? En je moet het dus benchmarken, niet versus de huisartsen in de praktijk, wat ik zei, die krijgen goede zorg, maar we zijn echt een aanvulling. Versus dat grijze circuit waar we tegen optreden. Ja. Dat we dan een goed alternatief zijn, want veilige medicatie. Want een arts doet een controle op medicatiebewaking. Een apotheek checkt de medicatiehistorie. We geven advies over psychische oorzaken, hoe daarmee om te gaan. We verwijzen naar de huisarts, naar de seksuoloog. En als je daar tegen afstreept en ziet dat we dan even duur zijn, ja, dan is er een financiële prikkel. We doen het niet om niet, dat is zo. Maar ik denk wel dat we een goed doel dienen.
0: Helder. Kobi, eindigen met jou. Want mensen die nu luisteren en denken van, goh, misschien moet ik hier toch wat mee, maar ik twijfel, wanneer ga je nou naar een huisarts? Wanneer is dat moment?
2: Het moment is dat je ervaart een probleem. Oké. Okay. Het kan beginnen al bij bezorgdheid.
0: Dus dat is al reden genoeg.
2: Is al reden genoeg. Neem de informatie. Als de informatie is niet voldoende, zoek naar betrouwbare informatie. Dat is het moment om even een stap. En dan kan het heel snel opgelost worden. Zoals ik zei, met informatie en communicatie lossen we heel veel dingen op.
0: Kennis is macht, hè?
2: Precies. En als ik mag, zeg ik over vrouwen. Vrouwen en mannen qua seksualiteit werken bijna hetzelfde.
0: Ja?
2: We moeten stoppen denken in, dit is voor de man, dit is voor de vrouw. Een vrouw heeft een clitoris. De lengte van de clitoris is tussen de 8 en 11 centimeter, en die werkt precies hetzelfde als de penis. Okay? Alleen, ze zien het niet. Een vrouw ziet haar genitalia niet, en om dat te kunnen doen, moet een spiegel gebruiken of voelen. En als de boodschap is, dat is vies, dat is dit, dat is dat, dan gaan ze niet erkennen.
0: Nou, ik leerde dit al op mijn 11e uit de breakout, hoor, dat tijdschrift.
2: Nou, gelukkig. Maar niet iedereen weet het. En ook vrouwen hebben seksueel problemen. En misschien in de jonge vrouwen de pijn. No way. Mm-hmm. Dus dat moet ook genoeg aandacht.
0: Precies.
2: En ik blijf hameren. Informatie, communicatie. En er zijn oplossingen. En de pillen en de plakketje op de tong. Dat tegenwoordig is een vrij nieuw versie in Nederland. Maar die bestaat al in Europa lang. Zijn uitstekende middel. Met de juiste informaties.
0: Precies.
2: Met de juiste dosering en de juiste instructies.
0: Mooi gezegd. Dank jullie wel dat jullie hierover wilden praten. Kobi Rijsman, arts-seksuoloog, expert op het gebied van mannengezondheid. En Sybren Tolsma, medeoprichter van Fellows. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende business.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
8: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om het WK voetbal commerciëler te maken heeft het niet gered. Er was zoveel weerstand dat FIFA-baas Infantino het heeft teruggetrokken. Het idee was om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kon kopen. Maar daarmee verkoop je ook de ziel van het voetbal, was de kritiek. In het zuidoosten van Frankrijk zijn een paar duizend mensen uit hun huizen gehaald vanwege een oplaaiende bosbrand. 500 brandweerlieden zijn bezig het vuur tussen Marseille en Cannes onder controle te krijgen. Intussen zijn er ook nog steeds flinke natuurbranden bij de Griekse hoofdstad Athene en op Kreta. Hulpverleners van een Nederlandse dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Veel dieren overleven de vlammen, zegt een woordvoerder, maar niet de periode daarna. En daarom gaan ze voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten. En dat doen ze in een gebied bij Madrid. Het aantal gewonden door de aardbeving gisteravond in Napels is opgelopen naar ruim 20. Veel huizen en andere gebouwen hebben schade. Op foto's is te zien dat ook auto's totaal los zijn door vallend puin. De beving in Napels had een kracht van 4,7 en zou de zwaarste in de regio zijn in tientallen jaren. Onze kust wordt van onder tot boven schoongemaakt. De jaarlijkse Beach Clean-up Tour is begonnen vanmorgen. Vanuit Schiermonnikoog en het Zeeuwse Katzand werken vrijwilligers in 2 weken tijd naar elkaar toe. Ze rapen tienduizenden kilo's aan afval van de stranden. Ze vinden vooral veel stukjes plastic. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
13: Het klinkt bijna als science fiction. Het product dat onze gast in deze uitzending heeft ontwikkeld. Maar het bestaat echt. Een doodskist die letterlijk leeft. Hij maakt ze van paddenstoelen en schudt daarmee de traditionele uitvaartwereld flink wakker. Mooi zo'n biologisch productieproces, maar nu is het vooral een kwestie van schalen. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de uitzending Bob Hendricks van Loop Biotech. Bob, van harte welkom.
14: Dankjewel.
13: Welk probleem los jij voor je klanten op?
14: Nou, op dit moment is het helaas best moeilijk om, wanneer je doodgaat, geen litteken achter te laten voor de volgende generatie. Dus de uitvaart, industrie op dit moment is best wel vervuilend. En dat lossen wij op door na je dood niet de aarde te vervuilen met allerlei gifstoffen, gelakte kisten uit Azië. Maar een duurzaam alternatief gegroeid van paddenstoelen uit Nederland.
13: Want een reguliere doodskist, zoals wij die kennen, jij zegt dat is vervuilend voor de aarde.
14: Ja, dat is eigenlijk de doorsnee kist. Lijkt meer op een IKEA-kast, om eerlijk te zijn, dan een uitvaartkist. Dus heel veel is het niet, niet meer puur hout. Maar heb je eigenlijk veel lijm, veel coatings erop, plastic. Dat soort dingen.
13: Patrick, jij hebt een lange carrière in het uitvaartwezen. Het is hier al vaker gerefereerd. Jij komt uit een familie van... jouw vader was uitvaartondernemer. Jouw broer is dat nu nog steeds. Heb je hier ooit wel eens bij stilgestaan?
2: Ja, de reguliere kist is zeg maar een fineerhouten kist. Dat is eigenlijk gewoon houtlaagjes met plastic. En er zitten ook nog vaak plastic handgreepjes in. En dat gaat dan de grond in. Maar waar ik me eigenlijk het meest over verbaasd heb, is als je naar Amerika gaat, worden de hele kelders met beton volgestort. En er gaan dan kisten in die bijna hermetisch afgesloten zijn. Dus ik denk dat wij het hier nog niet zo slecht doen. Maar goed, in Amerika is natuurlijk ook veel meer ruimte wat dat betreft.
13: Ja, ja. Hoe kwam jij of hoe kwamen jullie op het idee om toch zo'n tamelijk bizar idee om doodskisten van paddenstoelenwortels te gaan kweken?
14: Ja, hele goede vraag.
13: Je zat ergens op een verjaardag en iemand begon daarover.
14: Het. Nee, het was eigenlijk een heel logisch proces. Ik was aan het afstuderen aan de TU Delft. Ik was eigenlijk op zoek naar een nieuw materiaal om producten te groeien. Die de aarde niet zouden belasten, maar juist zouden verrijken. Dus ik deed architectuur, dus ik ging heel diep in op materialen. Liet mijn inner David Attenborough los. En ik ging kijken naar alle diverse organismen, van hoe algen groeien tot mycelium, het wortelnetwerk van paddenstoelen. En toen raakte ik dusdanig gefascineerd door mycelium en leerde ik eigenlijk daarmee materialen groeien. Ik studeerde af bij architectuur, dus ik ben afgestudeerd op een levend paddenstoelenhuis. En toen is dat eigenlijk gaandeweg gaan ontwikkelen van, hey, op de Dutch Design Week had ik toen een presentatie van dat huis. En toen vroeg iemand aan mij van, hey Bob, wat gebeurt er nou als mijn oma komt te overlijden in jouw huis? En toen ging ik nadenken van, wow, dat is eigenlijk super interessant, want die wordt dan één met het gebouw, dat trekt vogels aan, komen zaden en wordt eigenlijk een oase van leven. En toen ineens kwam dat idee toch wel van, hey, in plaats van na te denken, ik ben natuurlijk Bob de bouwer, ik wil huizen bouwen van paddenstoelen, maar wat wil eigenlijk die paddenstoel? Wat een beetje een absurde vraag is. Maar dat is veel meer vanuit het organisme ontwerpen. En het organisme leeft in de grond en heeft een hele belangrijke ecologische functie. Dus ging ik nadenken van, hey, wat is dan een logisch product wat in de grond zit? En toen was hij een doodskist.
2: En als je dan net over prototypes, dat is natuurlijk een van de manieren om erachter te komen of alles wel of niet gaat werken. Op welke manier ben je daarmee gestart? Want dan is de vraag, het moet een bepaald aantal kilo's kunnen dragen. Ik zie al taferelen dat het uit een lijkwagen, noemen we het altijd, uitkomt en dat die kist ineens open gaat. Hoe heb je dat aangepakt?
14: Ja, nou, er waren... Ik heb best wel vaak ideeën en mijn vrienden reageerden echt hier heel positief op. Dus ik was zo, oké, dit moet wel iets zijn. Maar dus ging ik toen net op vakantie, had ik ergens thuis een soort prototypetje gemaakt. En toen was ik naar Dela gegaan, natuurlijk grote uitvaartpartij. En die waren ook heel enthousiast. Dus ik dacht, oké,
13: let's go. Best verrassend, want volgens mij de uitvaartwereld staat de boek als redelijk conservatief.
14: Ja. Dat was ook mijn verwachting. Dus die waren heel enthousiast. En toen kwam ik wel erachter van, oké, zo'n grote logge partij. Want ik was natuurlijk net afgestudeerd. Geen stufje. Dus ik was zo van, hey, let's go. Koop er een paar, dan kan ik lekker verder. Het was van, we komen over 2-3 maanden terug. En ik zei, 2-3 maanden? Die tijd heb ik niet. Dus was ik naar een lokale partij in Delft gaan, waar ik toen studeerde. En ook gewoon gepitcht. En toen zeiden ze, is goed, we kopen er, 4 of 5 prototypes. En toen kon ik, zeg maar, destijds een paar maanden vooruit.
2: En een prototype moest aan een bepaald gewicht voldoen, een bepaald formaat, een bepaalde ingrediënten.
14: Ja, dus je hebt bepaalde afmetingen, je hebt bepaalde draagconstructie. Maar dat wist ik wel, dat ik dat wel al technisch zou kunnen halen. Maar toen hebben we de eerste prototypes gemaakt. Die zijn toen opgehaald bij mijn ouders in Eindhoven, wat ook nog een bijzonder verhaal was. Want die kwamen eigenlijk met 3 lijkwagens die kisten ophalen.
13: Oh jeetje, de buurt die dacht natuurlijk, wat gebeurt hier?
14: De buurt die dacht, de hele familie Hendricks is overleden. Oh, zijn met 4 jongens thuis. Maar ik had er geen idee van, dus over de buurt ging het helemaal los.
13: Ja.
14: Dus ik kijk nu nog af en toe te horen.
2: En als je kijkt naar die markt, hè, dus we hebben het vaak in onze uitzending over de Tam Sam Som. Dus wat is nou de markt die je in Nederland kunt bereiken? Dan heb je zeg maar ongeveer 170.000 sterfgevallen per jaar, waarvan er misschien 30-40% wordt begraven, dan is die markt niet zo heel erg groot. Of is dat voor jou groot genoeg?
14: Het is best wel behoorlijk grote markt. Je hebt natuurlijk niet alleen de mensenindustrie, je hebt ook nog de dierenindustrie. Mm-hmm. Die is zelfs in sommige landen de mensenmarkt aan het overstijgen is. En we kijken echt niet alleen naar Nederland, maar eigenlijk meer naar de westerse samenleving. Dus daarin, ja, als je Amerika pakt of Canada of andere landen. Vanuit die perspectief hebben we altijd gekeken. En onze niche-markt, zeg maar, is wel echt de natuurbegraafplaats sector. En die, ja, die groeit echt enorm hard. Dus de afgelopen, ja, wat is het, 10-5 jaar zijn er echt, ik denk nu in Nederland, ongeveer 30 natuurbegraafplaatsen. En ja, waarschijnlijk als luisteraars het horen, weten ze wel in de buurt waar er weer eentje nieuw komt.
13: En dus daar zie jij met name jouw afzet?
14: Dat is het perfecte product daarvoor. Ja. Mensen die daarheen gaan, die willen iets doen met de natuur. Dit is het enige product ter wereld dat als je het in de aarde stopt, uitvaartproduct, dat het de bodem verrijkt in plaats van belast.
13: Over dat product nog even, want hoe werkt dat? Ik neem aan, je hebt een mal.
14: Ja.
13: En daar groeit, ja, daar groeit dan die paddenstoelenwortels, die groeien. En dat duurt een dag of, week of?
14: Een week.
13: Een week.
14: 7 dagen, ja.
13: Oké. Okay.
14: Dus wat we doen, dus we hebben naast de TU Delft hebben we een grote hal. Daar mixen we eigenlijk upcycled hennepvezel, dus eigenlijk een reststroom. Die mixen we samen met mycelium, het wortelnetwerk van paddenstoelen. Dat plaatsen we in een mal. Dus ons proces lijkt een beetje alsof we aan het koken zijn of aan het bakken zijn. Plaatsen we in een mal en die gaat eigenlijk grote klimaatkamers in. En die hebben eigenlijk de ideale groeicondities voor het organisme. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat het mycelium eigenlijk door de mal heen groeit en zo een solide vorm creëert. En na 7 dagen heb je dan je eindproduct, wat dus eigenlijk ook een organisme is die je terugbrengt in een natuurlijk habitat en die er oplost en de bodem verruikt.
13: En hoeveel van die kisten verkoop jij per jaar? Inmiddels?
14: In totaal hebben we nu 5000 families mogen helpen. We zijn
13: De laatste? Hoeveel jaar?
14: Ja, in totaal is dit. Dus we zijn, in totaal ben ik nu 5 jaar bezig, waarvan zeg maar 2-3 jaar echt serieus. Daarvoor was het ik en lekker veel prototypes maken. Ik vond het toen al zelf heel serieus, maar later leerde ik van dat was nog niet zo serieus. En 100% groei jaar op jaar. En nu actief in 12 landen. En sterk aan het uitbreiden, dus echt internationaal. Focus op de niche-markt eigenlijk van duurzame uitvaarten. Maar ja, ons product wordt ook gecremeerd. Dat gebeurt ook.
2: Ja, want ik bedoelde te zeggen met die aantallen, als je kijkt naar welk marktaandeel je dan bijvoorbeeld in Nederland kunt halen, dan heb je dan misschien over 5% of 10% van het aantal. Ja, dan heb je een paar duizend, dus dan moet je wel een stap maken naar het buitenland, wil je een grote business daarvan maken.
14: Ja, klopt. En dat was sowieso al dat we wisten van, hey, we zijn een heel uniek product in een hele traditionele markt. Enerzijds zijn we natuurlijk heel erg de ecologische USP's, maar anderzijds zitten we ook heel erg op vormen en zachtheid. Dus onze cocoon is heel mooi rond, heeft een heel zacht huidje. Want natuurlijk haak staat op harde houten of metalen materialen. Dus we zien daar wel veel potentie nog. Maar het is iets nieuws op het moment dat mensen vaak traditioneel kiezen. Dus dan zijn we wel eerlijk naar onszelf geweest van, hey, dus dan moeten we meerdere landen actief maken, zodat we parallel kunnen groeien.
2: En als je dan kijkt naar die jouw productieomgeving, als je het zo zou moeten noemen, waar je zon dan net naar refereerde, hoe ziet dat er dan uit? Heb je dan een stuk akker waar het groeit of in het bos?
14: Het lijkt meer op een lab. Dus we hebben een hele grote groeifaciliteit. Het is denk ik 1400 vierkante meter. We hebben ook elke maand een factory tour. Dus mochten mensen het leuk vinden, dan gooi je de deuren open voor zowel uitvaartondernemers als families.
2: Ja.
14: Het ziet er eigenlijk meer uit als een lab. En een groeiproces, een beetje een kwekerijachtig gevoel geeft het.
2: En als je kijkt naar de Nederlandse processen, want wat ik wel spannend vind aan jouw businessmodel is dat je hebt natuurlijk mensen gaan. Maar eens in de zoveel. Nou, ze gaan maar één keer dood.
13: Eens in de zoveel tijd gaan ze dood, wilde je zeggen.
2: Wie met een uitvaart te maken. Ja. En dan moet je op dat moment ook meteen in Nederland erin zitten. Dan heb je 5 dagen. Maar eigenlijk moet je al binnen een dag dan kunnen kisten, zoals je dat dan noemt. Ja. Hoe speel je dat spel? Want ik noem maar wat, Pieter Zwart, die kan elke dag over wasmachines praten. Maar niet die voelen mensen zich aangesproken. Maar
13: jij zegt, op het moment dat nabestaanden met een overleden dierbare te maken krijgen, dan moet je ook maar net weten dat er een doodskist is van paddenstoelenwortels.
14: Klopt. Dus als de meeste mensen geluk hebben, hebben ze maar een paar uitvaarten in hun leven. Voor ons is het af en toe lastig, omdat je bent geen drankje dat je verkoopt van, hey, je hebt dorst, verkoop een drankje.
2: Ja.
14: Dus dat maakt het wel indirect. Maar degene die natuurlijk veel invloed hebben zijn de uitvaartondernemers en de uitvaartdistributeurs. Dus dat is ook wel de manier waarop wij schalen. We noemen het een beetje de kisten en urnen Albert Heijns. Elk land heeft een aantal van die winkels. En die zijn we heel actief aan het onboarden, zodat we in al die landen beschikbaar zijn. En daarbij produceren we altijd vanuit voorraad. Dus we hebben in Nederland grote voorraad, in Europa en in Amerika. Dus de producten liggen altijd klaar. Dus dat is dan niet per se het probleem. En verder zitten we ook op awareness. ja, echt het verhaal vertellen van, hey, wat is nou hier de toegevoegde waarde? En een uniek concept wat we hebben gedaan om, ja, eigenlijk dat verkoopmoment naar voren te halen is een voucher. Dus zijn families naar ons toegekomen van, hey, ja, ik weet, ik heb al een natuurbegraafplaats, gaf. Ik vind jullie concept zo mooi, ik wil eigenlijk jullie kist ook al vooraf reserveren. En het begin was voor ons van, ja, dat doen we niet. Of hoe werkt dat dan? En ja, toen op een gegeven moment is dat eigenlijk een model geworden waarbij mensen een voucher kopen, een beetje korting krijgen als tegemoetkoming en eigenlijk de prijs vastzetten. Dus als ze 10 of 20 jaar leven, dan hebben ze natuurlijk door inflatie nog meer korting. En dan hebben zij een fijn gevoel dat alles geregeld is. Ze stoppen het in een testament of in een kluis, krijgen een fysiek certificaat. En die ligt naast hun natuurgraf bijvoorbeeld.
2: Ja, want eigenlijk heeft die natuurbegraafplaatsenontwikkeling jou enorm geholpen. Want ik zag ook dat daarom gaan mensen vooraf graf aankopen doen. Terwijl dat in de traditionele begraafplaatsen helemaal niet het geval is. En mensen gaan er van tevoren over nadenken. Als je kijkt naar het assortiment van wat dan een gemiddelde uitvaartondernemer in zijn boeken heeft, hè, qua grafkisten. Waar moet ik dan aan denken als ik jouw kist positioneer? Dus je hebt, zeg maar, als het allerlaagste is een fineren kist. Mm-hmm. En als hoogste een prachtige eikenhouten stevige kist.
14: De ranges. Ik ben, denk ik, afgelopen jaar, denk ik, echt over de hele wereld geweest naar elke uitvaartbeurs. Dus ik heb echt een supergoed beeld.
2: Via het IFTA en
14: precies. Dat soort organisaties.
15: Ja, je staat hier een kenner in
14: studio.
15: Precies,
14: heel goed. Vorige maand in het FD zag ik een artikel over dat, ja, Europa de productiekosten niet meer kan bijbenen van China. En dat is precies wat ik zie. In bijna, ja, bijna elk land komt het grote deel van de producten komt uit Azië. Dus dan praten we vooral in Nederland over rieten manden, waarvan mensen echt het idee hebben, die zijn super duurzaam, we zijn zo goed bezig voor oma. 95% komt uit Azië. Mensen weten dat niet. Wij staan op beurzen, op 50-plus beurzen. Dan vertellen we dit. Ja, mensen die kijken echt van, ik voel me belazerd. Want die hebben echt het idee, ik koop een natuurlijk materiaal, et cetera. Maar terug te komen op de prijzen. Ja, de meeste producten liggen denk ik rond de 600-700.
2: Ja.
14: Grootste kans is dat ze uit Azië komen of uit het Oostblok. Nederlandse producten zijn sowieso boven de 1000 euro vaak. En dan heb je nog de hele exclusieve, ja, die gaan tot 3000, 4. Je hebt metalen kisten van 20.000. Ja.
2: Het zijn Amerikaanse kisten, ja.
14: Ja.
15: Bob Hendricks is hier van Loop Biotech. Hij is onze gast in deze zomeraflevering van Baanbrekende Businessmodellen. Zijn bedrijf ontwikkelde een levende doodskist van paddenstoelen. En dat is veel beter voor de natuur, want die wordt uiteindelijk helemaal verteerd, zoals je zojuist vertelde. Dat lab waar we het net ook al over hadden, is dat van meet af aan altijd goed gegaan? Of heb jij ook wel eens te maken met productiefouten?
14: Ja, zeker. Zeker in het begin. Het is natuurlijk een natuurlijk proces. Voor mij was het best wel lastig om enerzijds het organisme te leren kennen wat de juiste condities zijn voor groei. En anderzijds de marktrealiteit dat een groot bedrijf wil altijd dezelfde kwaliteit. Terwijl je zit natuurlijk met een organisme dat eigenlijk elke keer iets anders wil doen. Dus we zijn ook teruggegaan naar wanneer het hennep geoost wordt, tot de leeftijd van het mycelium. Zover dingen strak trekken en plannen dat de kwaliteit heel consistent is geworden. En dat is eigenlijk vooral gekomen door de investeringen die we hebben opgehaald in de juiste apparatuur. Want natuurlijk, als je begint, ga je geen klimaatkamer van 500.000 euro aanschaffen. En nu hebben we die wel en dat is een wereld van verschil.
2: Ja, John vertelde mij in de voorbereidingen dat je wel eens te maken gehad met een schimmelinfectie. Dacht ik, oh ja, dat heb je natuurlijk niet met hout of fineer of iets.
14: Ja, nou, we creëren de perfecte condities om bepaalde organismen te groeien. Alleen je moet natuurlijk wel zorgen dat je het juiste groeit. Dus als je ergens een infectie hebt, dan kan je iets anders gaan groeien als het ware. Dus dat is een keer gebeurd. In het begin toen wisten we nog niet hoe belangrijk hygiëne was. Hebben we één keer hard geleerd en toen was het oké, jongens, we moeten echt naar de food safety hygiëne levels.
15: Want wat gebeurde er toen?
14: Nou, toen hadden we gewoon een ander setje paddenstoelen gekweekt. Dus er kwamen er gewoon hele andere kleuren, oranje kleuren uit. Wat wel heel mooi was, maar niet de bedoeling.
15: Niet wenselijk.
14: Nee.
15: Jullie kijken inmiddels ook nadrukkelijk over de grens, toch?
14: Ja. ik ben bijna fulltime daarmee bezig.
15: Ja, want in hoeverre is dat? Want Nederland is interessant voor jullie. Je gaf net aan, ook met name die natuurbegraafplaatsen. Inmiddels ook mensen die worden gecremeerd kiezen voor een kist van Loop Biotech. Maar ja, er gaan mensen dood over de hele wereld. Dus en in die zin zijn jullie een uniek bedrijf. Want ik ben nog niet een soort gelijke tegengekomen.
14: Nee, dus we zijn de trotse uitvinders en de enige ter wereld. Dus dat geeft ons ook een positie natuurlijk dat mensen echt naar ons toe komen. Dus ja, over de hele wereld krijgen we aanvragen van Japan, Amerika, Australië. Dus wij willen niets liever dan die mensen natuurlijk helpen. En die komen met hele persoonlijke verhalen natuurlijk van mijn vader was dit, mijn moeder was dit. En dan breekt ons hart af en toe als we niet kunnen helpen. Dus enerzijds vanuit de ambitie om klanten te helpen. En anderzijds van hey, we moeten gewoon zetten zijn marktaandeel. Pakken.
15: Maar je gaf net aan dat die rietenmanden worden vaak verscheept. Of gaan met het vliegtuig vanuit Azië. En vice versa, dat wil je natuurlijk niet.
14: Nee, klopt. Dus dat is denk ik de realiteit van het beginnend ondernemerschap. Dat je moet beginnen met export om gewoon letterlijk financieel gezond te worden. Onze ambitie is om lokale groeifaciliteiten te hebben per continent. Dus in Amerika, Europa, Azië. Waarbij ik met lokale grondstoffen, afvalstromen, dan dus lokale producten kunnen groeien.
2: En als je kijkt naar de buitenlanden, dan horen we veel van onze gasten dat elk land een andere sleutel heeft. Bijvoorbeeld als je naar Spanje kijkt, is misschien de helft wordt gecremeerd, maar dan gaan eigenlijk in de begraven iedereen in de muur. Ja. Wat is jouw ervaring in Spanje? Kan je dan ook gewoon jouw cocon, als je het zo zou noemen, de muur in?
14: Ja, toevallig in Spanje, wat wij merken, Zuid-Europese landen zijn meer gelovig. Dus hadden iets meer traditioneel en meer focus ook op begraven. In Spanje hebben we een partner in Barcelona die bezig zijn met de eerste natuurbegraafplaats in Spanje. En die komen dan naar ons toe en dat wordt dan bijvoorbeeld een partnership. En verder merk je dat meer in Spanje de urn bijvoorbeeld beter is. Dus sommige culturen zitten heel erg op de urn, anders zitten heel erg op de kist. En eigenlijk per land kijken we, analyseren we van hey, wat is het beste product? En ja, de klant bepaalt.
2: Ja, en als je vanuit de luchthaven in Barcelona naar Barcelona rijdt en je neemt de rechterkant langs het water, dan heb je daar tegen die bergen een echt enorm grote begraafplaats. Okay. Heb je dat wel eens gezien?
14: Nee.
2: Dat is echt heel groot. Maar dit is daar gebruikelijk dat mensen zeg maar de muren ingaan als een soort febo.
15: Ja, en zou daar ook een Loop Biotech kist kunnen passen?
14: Het zou kunnen. We hebben alles is voorbijgekomen. Columbariums, noem je dat dan. Echte keldergraven in Amerika. In de achtertuin bij iemand in Amerika. We hebben denk ik alle smaken tot nu toe gehad.
15: Ja. Bob, ben jij nou in eerste instantie vooral een uitvinder of een ondernemer?
14: Vraag ik me nog steeds elke keer. Ik ben heel nieuwsgierig en mijn focus ligt echt op groei en ontdekking. Dat is wel wat ik heb. Maar dat kan dus enerzijds op productniveau kan ik helemaal losgaan. Of dus ook wel heel erg die businesskant van hey, het uitbouwen, de strategie.
15: Want hoe groot is het bedrijf inmiddels qua aantal medewerkers?
14: We zitten nu denk ik tussen de 15 en 20. In het begin.
15: Oeh, dat is altijd een lastige fase, want nu gaan er dingen gebeuren waar jij niet direct invloed meer op hebt.
14: Dat is een hele gezellige fase. Nee, we hebben denk ik een hele mooie rit gehad. En vroeger zat ik heel erg van je wil zo groot mogelijk, zo snel mogelijk. En nu is een bepaalde realiteit gekomen dat kostenefficiëntie, dat het ook heel belangrijk is. Dus dat is een mooie leercurve in mijn ondernemerschap dat we daar nu zijn beland. En eigenlijk is het mantra small and mighty van een zo klein mogelijk team met zo groot mogelijk impact. En vanuit daardoor groeien.
15: En heb jij ook voor jezelf een soort stip aan de horizon? Dat je zegt, over 5 jaar moeten we in x aantal kisten verkocht hebben en in zoveel landen actief zijn?
14: Die maken we in principe elk jaar. En dat is ook wel grappig, want ik begon dit ooit en toen was het doel van hey, ik wil graag 1 iemand begraven in een paddenstoelkist. Want dan weet ik zeker dat dat op het nieuws gaat komen. Dan gaat iedereen nadenken over zijn laatste footprint en ja, wordt er hopelijk iets meer bewustzijn om gecreëerd. Nou, dat gebeurde echt al na 3 maanden. En toen was het oké, nou wil ik 100. Maar toen was het oké, wil ik voor het eerst in Amerika iets doen. En dat zijn nu best wel veel milestones die we hebben gehad. Vorig jaar hadden we de milestone van 1 miljoen omzet. Dus word ik steeds meer iets financiëler. En nu is de milestone winstgevend. Want dan is het natuurlijk een echt succes als we zowel de natuur kunnen helpen als dat er geld verdiend kan worden. Dat je echt een
15: business en impact moet hand in hand gaan.
14: Ja.
15: Ja. Ik kijk even naar onze uitvaart-expert, Patrick. Wat maak jij hiervan? Is dit kansrijk? gaan we deze ondernemer over een paar jaar misschien wel weer terugzien hier in de studio. En heeft hij 50 mensen in dienst en is hij over de hele wereld actief?
2: Wil je een eerlijk antwoord?
15: Zeker.
2: Toen we dit aan het voorbereiden was, dacht ik, oh god, komt weer iemand met die iets heeft uitgevonden in de uitvaartwereld. Maar dat komt omdat er het is een traditionele markt en ja, je moet er ook wel precies op het moment daar zijn. Er zijn ook heel veel verschillende technieken als het gaat over cremeren, noem het maar op, hebben eigenlijk nooit echt de impact gehad of zijn nooit echt van de grond gekomen. Ja, wat Bob hier heeft laten zien is wel heel knap. Want en in een korte tijd, maar ook met een product wat relevant is, duurzaam en toch weer vanuit een heel ander perspectief dan dat je zegt, ik maak het van bepaald materiaal. Want dan zou het nog steeds een vierkante kist bijvoorbeeld zijn. En dat je ook op die manier snel naar het buitenland kan. Dus ik heb hier wel heel goed gevoel bij.
15: En heb je nog een advies voor hem?
2: Nou, ik denk dat het goed is dat je inderdaad met die uitvaartondernemers gaat zitten. En dat er voor hen ook iets is qua bijzonder of incentive. En daar heb ik niet 1, 2, 3 het antwoord op. Want ik weet nog wat met mijn vader vroeger naar families ging. En die zegt, ja, ik heb maar 8 plaatjes die ik laat zien. Want anders ben ik de hele avond bezig met de kisten uitzoeken. En wat zou nou het enige stukje zijn waardoor bijvoorbeeld straks alle uitvaartondernemers in Nederland dat als eerste plaatje in hun boek hebben? Ik denk dat dat mooie stap.
15: Zou ook een mooie milestone zijn.
14: Hele mooie vraag. Ja.
15: Ja.
14: Ja, en wat we leren is dat vanuit ons perspectief verschilt dat heel erg per land. Dus in Nederland is best wel een grote groep waarbij de marge op uitvaartkisten daalt. Een nieuw model met de ZZP'ers die veel meer zeggen, we zitten op service. Terwijl Nederland ook de groep is die dat wel belangrijk vindt. Maar in Duitsland is dus echt de opposite. Dan gaat onze kist, die kopen ze, doen ze gewoon 3 keer 4. En dat is hun model. En dat vinden ze prima. Dus we moeten echt per land kijken wat we dan kunnen bieden. Maar ik vind het een leuke vraag.
2: Dus je hebt echt ook prijsdifferentiatie in de landen met hetzelfde product?
14: Ja, dat vind ik een van de moeilijkste dingen. Sowieso de pricing. Waarvan ik vroeger dacht, je doet er gewoon een prijs prima. Nu weet ik, dit is een tag van sport. Dat verschilt per land. We zijn ook, hebben we e-commerce geprobeerd. Dus op onze eigen website is alles transparant. Want dat vinden we belangrijk van onze missie. Maar je merkt dat mensen het meer zien om zich te informeren. En niet per se om direct te kopen. In ieder geval niet de kisten, de urnen wel iets meer. Maar in Duitsland hebben we bijvoorbeeld geen webshop. Het zijn allemaal keuzes die je moet maken.
15: Bob Hendricks van Loop Biotech, van uitvinder naar ondernemer. Heel veel succes de komende jaren op weg naar winstgevendheid. Patrick, wij zijn er volgende week weer met onze zomerserie. Wie is dan onze gast?
2: Ja, Jelmer Renema die komt langs. En hij is de co-founder van Quix Quantum. En dat is een bedrijf uit Enschede. En zij maken fotonische quantum processors. Ze groeien heel snel. En het lijkt mij interessant te horen welke rol zij in deze markt willen gaan spelen.
15: Dat wordt ook weer tamelijk ingewikkeld onderwerp, vind ik dat altijd. Dus daar gaan we ons even goed in verdiepen. Dat dus volgende week in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. En tot volgende week. Dag.
12: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Wij gaan dan deze zaterdagochtend, althans in Nederland. De meeste vertraging zien we bij de grenzen. Op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grens van Tolderstraat 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen-Aken, daar bij de grens ook 10 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is weer zover. Vandaag is het Zwarte Zaterdag. De dag waar elke vakantieganger tegenop ziet. Dat betekent dat het verkeer naar het zuiden op veel plekken vast komt te staan door de drukte. In Frankrijk loopt het vast bij Lyon en op de A9 naar de Spaanse grens. In het zuiden van Duitsland is het aansluiten richting Oostenrijk. Op allerlei plekken in Europa is de brandweer nog altijd druk met natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk bijvoorbeeld zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. Door de Mistralwind zijn daar smeulende brandhaarden aangewakkerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Een kogelregen in Portugal onder Rotterdam. Daar is vannacht zeker 10 keer geschoten op een huis. Het raam op de eerste verdieping zit vol gaten. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Na de beschieting gingen er 2 verdachten vandoor op een scooter. Ze zijn nog niet gepakt. Het kan snel gaan, want binnen een paar weken heeft Elon Musk de helft van zijn vermogen verloren. Toen zijn bedrijf SpaceX naar de beurs ging, steeg zijn vermogen naar $1,3 biljoen. Maar het aandeel is flink gedaald inmiddels. Toch mag Musk niet klagen. Met $680 miljard is hij nog steeds de rijkste persoon ter wereld. De FIFA heeft dus het omstreden plan op het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
10: Deze mevrouw die belt de putjeschepper, hè, zo wordt hij ook genoemd. En zo'n beerput is een groot rond ding. Het lag pal naast het huis, echt een meter van de buitenmuur, zeg maar. Die wordt dan opengemaakt, wordt een buis ingestoken en dan wordt hij leeggezogen, die put. Dat is gebeurd en deze putjeschepper merkte dat hij op een gegeven moment dat er iets vast zat. Hij trekt die slang naar boven en dan komt er een BH mee en een paar ribben.
11: Jezus.
10: En hij, ja, daar schrikt hij natuurlijk van. En hij besluit dan om die hele put open te maken. En dan ziet hij een schedel liggen en nog wat meer beenderen. En ja, dat is het moment waarop de Thaise politie natuurlijk weer wel actief wordt.
12: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die aan altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me advocaat Christian Vlokstra. Welkom, Chris.
11: Dankjewel, Wouter.
12: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over de definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we bespreken vandaag een zaak uit het buitenland. Dat hebben we wel eens vaker gedaan. Maar deze zaak is jaren voordat die inhoudelijk behandeld werd gepleegd. En er is nooit een precieze doodsoorzaak van het slachtoffer vastgesteld. Dat lijkt mij een goudmijn voor advocaten.
11: Ja, dat kan in theorie kan dat een goudmijn zijn.
12: Kijk, maar?
11: Nou kijk, het is hoe minder bewijs er is, hoe minder uit de bewijsmiddelen blijkt wat er feitelijk is gebeurd, hoe meer opties en mogelijkheden dat geeft natuurlijk als advocaat.
12: Ja.
11: Mits je tenminste een ontkennende cliënt hebt. Maar het hangt heel erg van de zaak af. Hè. Ik bedoel, we hebben het ook wel vaak genoeg gehad over de zogenaamde PGP-berichten. Hè, de gecodeerde berichten die criminelen met elkaar versturen. Ja, mensen kunnen op basis, hè, zonder dat het duidelijk is dat er überhaupt iemand is geliquideerd of dat er een partij cocaïne naar binnen is getrokken, kunnen mensen op dat soort berichten veroordeeld worden. Dus het wil niet zeggen, omdat als er geen doodsoorzaak wordt vastgesteld, dat je niet precies weet wat er gebeurd is, dat je dan niet kunt bewijzen dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Maar, kijk, een zaak in het buitenland.
12: Ja.
11: Een strafbaar feit dat heeft plaatsgevonden jaren voordat die zaak wordt vervolgd. Ja, dat is natuurlijk voor een advocaat smullen.
12: Mag je dan ook naar het buitenland als je een paar onderzoekswensen indient? Kan je dan zeggen, nou, weet je wat?
11: Nou, kijk.
12: Dat is natuurlijk een stuk leuker als het in een zonnig oord is.
11: Ja, nou, kijk, je had vroeger de praktijk van de rogatorencommissies.
12: Ja, hè, dus als heb je ik met, veel over gehoord.
11: Ja, als je dan getuigen wilde horen die in het buitenland zaten, dan ging je met de rechtercommissaris en met de advocaten en met de officier. Dan ging je met dat hele clubje ging je naar het buitenland toe om daar getuigen te horen.
12: En dan overdag getuigen horen en s'avonds met z'n allen in de land.
11: S'avonds in het dossier zitten, in het hotel. Ja. Nee, maar dat ik heb dat soort reisjes gehad. Als je dan een leuke groep had, ja, dan kon je hele leuke dagen hebben.
12: Dat was het feest, ja.
11: Maar tegenwoordig is het zo dat heel veel, niet met alle landen, maar met wel de meeste landen, vindt plaats via video. Dus als je dan getuigen wil horen in het buitenland, ja, dan gaat het gewoon via de video. Dan ga je gewoon naar de rechtbank of naar het hof.
12: Is bij mijn vak niet anders. Dus nee. Ook, met video of mensen interviews natuurlijk eigenlijk heel vervelend.
11: Het is niet minder leuk. En die reisjes zijn er gewoon niet meer. Nee.
12: We gaan naar de zaak van vandaag. En die begint eigenlijk als een love story. De Nederlandse Bert en de Maleisische Rose. Die worden verliefd en die gaan samenwonen in Thailand. Ze zijn getrouwd, ze krijgen een zoon en lijken eigenlijk gelukkig samen te leven. Totdat er scheuren in de relatie ontstaan in november 2007... verdwijnt de dan 36-jarige Rose Suleiman spoorloos. Volgens haar echtgenoot is ze vertrokken naar haar ouders in Maleisië. Er wordt nooit meer iets van haar vernomen. En haar man Bert keert met hun 3-jarige zoontje terug naar Nederland. En in ons land bouwt hij een nieuw bestaan op. Iets meer dan een jaar later, op 10 oktober 2008... wordt in een dichtgemetselde beerput in de tuin naast het huis in Thailand een skelet gevonden. Het zijn de stoffelijke resten van Rose. Bert van D. wordt jaren later in Nederland vervolgd voor betrokkenheid bij haar dood. Maar wordt bij de rechtbank vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie gaat tegen die beslissing in hoger beroep. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is raadsheer bij het Hof van Den Haag, Jolanda Jansen. Welkom, Jolanda.
10: Dank je wel.
12: Jij vertelde net dat je heel lang in de sociale advocatuur hebt gezeten. Neem ons even mee naar jouw
11: carrière.
10: Ja, ik ben in 85 begonnen bij het advocatencollectief in Rotterdam.
12: Ja.
10: Dat was destijds echt een sociaal advocaatkantoor.
12: Mooi. Schreef je dat ook met een K-collectief?
10: Zeker. Ja. Advocaat schreven wij ook met een K.
12: Ja, goed.
10: Ja, het bestaat overigens nog steeds.
12: Is de K wel weer een C geworden?
10: Nee, volgens mij
12: niet.
10: Oh,
12: mooi. Dat vind ik een hardliner.
10: Nee. Dan gaan we het goed. Dat weet ik niet 100% zeker. Daarna ben ik via een omzwerving bij de Nationale Ombudsman. Ben ik weer advocaat geworden. En heb ik mij vooral gespecialiseerd in mediation en familierecht.
12: Oh.
10: En niet meer het strafrecht. Maar ik heb wel een sociale praktijk gehad daar. Dus heel veel, eigenlijk alleen maar op toevoegingsbasis. Ja.
12: En hoe ben je dan uiteindelijk bij het Hof terechtgekomen?
10: Ja, dat ging natuurlijk via de rechtbank.
12: Ja.
10: Ik, op een gegeven moment, dat is een ontwikkeling die je doormaakt als mediator. Dat je als mediator weet, als advocaat ben je natuurlijk ben je bezig met het partijbelang. Hè? Jouw cliënt, dat is wat, dat is je uitgangspunt. En misschien ook wel je eindpunt. Als mediator heb je al te maken met twee partijen. Maar je hebt niet de mogelijkheid om te zeggen van, nou, zo gaan we het doen. En daar begon ik af en toe toch wel eens naar te verlangen. Dat ik tegen mensen kon zeggen van...
13: Zo gaat
14: dit
13: het.
14: Duurt wel heel erg lang, lieve
10: ja,
14: mensen.
10: Precies.
14: Kom, schiet eens op. Ja.
10: Precies. En toen dacht ik van, als rechter kan je de zaak ook van alle kanten bekijken. En dan kan je er iets van vinden. En daar, ja, daar begon ik wel naar te verlangen. Dus toen ben ik de RIO-opleiding gaan doen.
14: Voor onze luisteraars die dat niet weten, jij bent voorzitter bij het Hof in Den Haag. Wat doet een voorzitter precies? Is dat hetzelfde als voorzitter van de rechtbank?
10: Het betekent niet meer dan dat je op die bepaalde dag, op die bepaalde zittingsdag, de voorzitter bent. En dus alles een beetje regelt rondom de zitting. Welke zaken er behandeld gaan worden. Hoeveel tijd ervoor moet worden uitgetrokken. Of een zaak wel zittingsrijp is, überhaupt. Hè, zoals we dan zeggen. Misschien moeten er nog getuigen gehoord worden. Ja. En kan het nog niet? Of is het rapport van het Pieter Baan Centrum niet op tijd klaar? Kan van alles zijn.
14: Ja.
11: En heb je altijd gewerkt als raadsheer of ben je ook bij de rechtbank gerecht?
10: Nee, ik ben begonnen bij de rechtbank. Ja. De rechtbank in Rotterdam. Eigenlijk was het toen nog rechtbank Dordrecht voor de fusie.
11: Ja, ja.
14: Dordt.
11: Ja. En mag ik vragen, want je ziet wel vaker dat rechters eerst feitenrechter worden bij de rechtbank en dan bij het hof. Wat vind je leuker?
10: Dat is moeilijk te zeggen. Ik vind het leuk om bij het hof hier en daar wat meer de diepte in te kunnen gaan. Dat is echt zo. En dat ligt me ook wel. En dat vind ik ook leuk. Het echte pluizen in wat grotere zaken. Ja.
11: Ja.
10: Maar goed, de actualiteit bij de rechtbank is ook wel heel erg leuk.
11: Ja.
10: Ja.
14: Ja. Jij lijkt me altijd meer iemand, Chris, die beter geleid bij de rechtbank.
11: Nou ja, kijk, ik hou ook wel van juridische diepte. Maar ik hou natuurlijk ook van spanning.
14: Ja.
11: En dynamiek. En sensatie.
14: Ja.
11: En dat heb je natuurlijk in de rechtbankfase heb je dat toch vaak meer dan bij het gerechtshof. Hè. Dan is de zaak, is de stof een beetje neergedaald. Kijk, in mijn perspectief, maar als ik het verkeerd zeg, Jolanda, moet je het ook zeggen. Kijk, het hof moet ook vooral zorgen dat ze een uitspraak, hè, een arrestwijze, die uiteindelijk cassatieproef is. Hè, ja. Dus die ook bij de Hoge Raad stand houdt. Terwijl een rechtbank vaak toch wat meer ruimte heeft, denk ik, om risico's te nemen misschien. Want kijk, het hof, is dat eigenlijk zo? Ik denk dat altijd. Het hof vindt het heel vervelend als de Hoge Raad het arrest vernietigt, of niet?
10: Natuurlijk is dat vervelend, ja. Dat is zeker vervelend. Het is ook vervelend voor de mensen zelf, hè, voor de verdachten en voor slachtoffers. Want het geeft natuurlijk een enorme vertraging in het uiteindelijke eindoordeel. Als alles weer overnieuw moet. In die zin is het heel vervelend.
14: Jolanda, de zaak van de 36-jarige Roos Suleiman, ingemetselde koof, wordt teruggevonden. Hoe is die bij jou terechtgekomen?
10: Ja, als dagvoorzitter krijg je een appointeringsvoorstel. Daar kon ik op wachten.
14: Ja,
10: dat wil niet meer zeggen dan dat het Openbaar Ministerie eigenlijk een voorstel doet voor de behandeling. En zegt van, hè, het is een gedetineerde zitting. Hè, dus mensen die op enig moment ook in voorarrest hebben gezeten. En we willen die en die en die zaken behandelen. En nou, die moet je dan beoordelen als dagvoorzitter. Of ze, zoals ik al zei, of ze klaar zijn om te worden behandeld. En hoeveel tijd ervoor moet worden uitgetrokken.
14: En toen kwam deze bij jou terecht.
10: Ja, eigenlijk als een van de drie zaken van die dag.
14: Ja.
10: En er kwam een enorme kar, was nog in de tijd van de papieren dossiers, een enorme kar kwam er binnen met dozen. En toen heb ik gezegd, dat gaat zo niet voor deze zaak. Moeten we een hele dag uittrekken.
14: Ja.
10: Want ik zag wel dat dat wel wat meer bespreking vergde dan, ik geloof, de 2 uur die ze er aanvankelijk voor hadden uitgetrokken.
11: Oh, ze hadden echt in eerste instantie 2 uur voor de behandeling van de zaak.
10: Ja, s'middags kwamen er nog 2, ja.
14: Jij moet je dan gaan inlezen, hè? Dus je ziet een hele kar vol dossierstukken. Ben je een snelle lezer?
10: Nou, dat valt eigenlijk wel te bezien. Ja, ik ben een ijverige lezer.
14: Lees jij alles?
10: Ja, in beginsel lees ik alles.
14: Oh, dus je gaat gewoon echt, hè? Die kar die laat je je werk aan?
10: Nee, dat is in de appointeringsfase. Oh. Dan zeg ik alleen van, nou, deze zaak kan u niet behandelen. Dat gaat niet, maar deze zaak gaan wij behandelen. En dan nemen we de hele dag voor.
14: Ja.
10: Dat is, en dan lees ik zo'n dossier vrij schuin door. En dan kan ik ook zien dat hier meer tijd voor nodig is dan wat het OM aanvankelijk had gepland.
11: Ja, dat is eigenlijk de eerste triage bijna, zou
10: precies.
11: je bijna kunnen zeggen.
10: Nou, dat is een goede vergelijking. Ja, dat is een goede vergelijking, ja.
14: In jouw woorden, Jolanda, wat was er nou in 2007 allemaal gebeurd tussen Bert en Roos?
10: Wat er allemaal gebeurd is? Ja, nou, je zei al in je inleiding, hè, het was een stel wat aanvankelijk heel erg verliefd is. En alles was, nou, roze geur en maneschijn. Daarvoor moet je nog vertellen dat ze op een gegeven moment zwanger raakte. Dat ze naar Nederland zijn geweest. Het zoontje is ook in Nederland geboren. Maar Roos kreeg geen verblijfsvergunning. Dus toen moesten ze weer teruggaan. En zo zijn ze in Thailand terechtgekomen. Daar zaten ze in een beetje een expat community. Daar, dat was hun sociale leven. En Bert werkte niet. Die raakte al vrij snel werkloos. En Roos die verdiende wat bij door wat Engelse les te geven. Maar het was geen vetpot.
14: Nee, het is niet prettig als je daar werkloos raakt in Thailand. Ja. Want er is een sociaal vangnet heb je daar natuurlijk niet.
10: Nee. En nou ja, toen kwamen er wat barsten in die relatie. En dat zagen mensen om hun heen. Dat er sprake was van dat het niet zo gezellig meer was. En
14: huiselijk geweld ook, las ik ergens.
10: Zeker, ja, zeker. Er zijn in deze zaak in het onderzoek uiteindelijk zo'n 55 getuigen gehoord. In Nederland. Maar ook in Maleisië en ook in Thailand. En heel veel getuigen hebben verteld dat ze het vermoeden hadden, of ook gezien hadden, dat Roos mishandeld werd. Er zijn verschillende getuigen die hebben gezegd: we hebben blauwe plekken gezien. En nadat de familie was vertrokken.
14: Dus Bert en zijn zoon die zijn vertrokken?
10: Ja.
14: Die zijn naar Nederland gegaan.
10: Op een gegeven moment in november 2007 was Bert alleen nog met de zoon daar. Mensen vroegen ook: waar is Roos gebleven? En dan zei hij tegen iedereen: die is naar Maleisië vertrokken, die is naar haar moeder vertrokken. Of soms zei hij ook: ze is met een andere man weg. Maar in ieder geval, ze is naar Maleisië vertrokken, ze is weg. En mensen vonden dat moeilijk te geloven, omdat Roos was altijd samen met haar zoontje. Dus hoezo zou ze naar Maleisië zijn vertrokken en haar zoontje hebben achtergelaten?
14: Is toen daar, toen dat eigenlijk kort na haar verdwijning, toen dat speelde, is daar toen de politie ook ingelicht in Thailand?
10: Dat vertelt het dossier eigenlijk niet. Nee. Haar moeder is daar een beetje wissend over geweest. Wat er wel is gebeurd is dat in de avond van...
15: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Want dan zien wij elkaar nooit meer. En ze bedankte haar moeder voor de opvoeding en al het goede wat ze gedaan heeft. Dus die moeder die was heel erg ongerust.
5: Ja, natuurlijk.
4: Ja.
5: En heeft die moeder toen de autoriteiten ingeschakeld?
4: Nee, die heeft gewacht tot ze kwam.
5: Oh, wauw.
4: En ze heeft het wel tegen haar kinderen verteld. En onder andere ook tegen een schoonzusje. Dat schoonzusje heeft ook de volgende dag, hebben we het over 9 november, geprobeerd te bellen op de mobiele telefoon. Daar was geen gesprekstoon meer. Maar die moeder heeft nog gewacht tot 11 november. Toen heeft ze gebeld, weer op de vaste lijn. Toen kreeg ze Bert aan de telefoon. En ze heeft gevraagd, want ze konden elkaar niet verstaan. Want ja, Bert sprak geen Maleis en zij sprak geen Engels. Maar ze vroeg wel naar Roos. En Bert had gezegd Maleisië. En dus ze dacht, ja, dan komt ze misschien nog wel. En dan vertelt het dossier niet of ze toen ook na die week ook naar de politie is gegaan. Ik heb het wel ergens gelezen, maar het was niet uitgewerkt in het dossier. Officieel aangifte bij de Thaise autoriteiten heeft ze gedaan ergens in februari.
5: Oké, dus dat is dus, even kijken hoeveel maanden.
4: Het over 2008, februari 2008.
5: Ja, oké, dus echt dik drie maanden later.
6: Ja, het zijn natuurlijk hele andere werelden dan hier in Nederland. Ja. Ik bedoel, hier in Nederland zouden waarschijnlijk meteen alle alarmbellen afgaan. Je leeft toch in andere systemen.
4: Ja, en ik geloof dat ze ook uit een klein dorpje afgelegen in Maleisië afkomstig was.
5: Wat deed Bert in die tussentijd? Zij is er op een gegeven moment niet meer. En wat doet hij?
4: Nou, Bert neemt gewoon deel aan het sociale leven. Maar dan met het zoontje. En gaat op bezoek bij vrienden. Gaat eten in restaurants. En iedereen vraagt naar Roos. En tegen iedereen zegt hij, ja, die is weg. Ze komt wel terug.
5: Ja.
4: Op een gegeven moment is hij gaan vertellen, ik ga terug naar Nederland. Maar Roos komt terug. Ik heb de huur een jaar vooruit betaald.
5: Dat had hij ook gedaan.
4: Dat had hij niet gedaan, maar dat had hij gezegd. Dat hij dat had gedaan.
5: Yeah.
4: En alles is er nog, maar ik ga nu weg. En dus heeft toch iets van een soort van afscheidsfeestje gehad met vrienden. En hij is op 9 december is hij vertrokken. Op 7 december is hij naar Bangkok gegaan. Ja. Daar heeft hij nog een tijd verbleven om zijn ticket te kopen.
6: Dat is in 2007, voor de duidelijkheid.
4: Dat was in 2007.
6: Dus eigenlijk een maand na de verdwijning.
4: Een goede maand na de verdwijning is hij is niet naar Nederland gegaan. Hij is naar Benidorm gereisd. Daar verbleef zijn vader op dat moment. Zijn vader heeft verklaard dat hij daar onverwacht voor de deur stond.
5: Samen
4: met zijn kleinzoon, ja.
5: Dat heeft allemaal gespeeld. Eigenlijk ging Bert dus gewoon door met een leven in Europa.
4: Ja, absoluut. Hij is hier gaan werken. Hij heeft voor zijn zoontje gezorgd en hier een nieuw leven opgebouwd. Hij komt uit een wat kleiner gemeenschap ergens in Zuid-Holland. En daar ging hij ook weer een beetje terug. Hij had nog vrienden van vroeger, die zocht hij ook op. Via hen begrepen kreeg hij ook een baan. Nou, hij heeft gewoon zijn leven weer opgepakt, dat klopt. En hij heeft nooit enige naspeuring naar haar gedaan.
6: Nee, maar dat vroeg me af. Is het dan gebleken dat hij in die periode ooit gebeld heeft met die moeder in Maleisië? Of anderszins heeft geprobeerd?
4: Dus één keer telefonisch contact geweest. Dat was op 21 december. Toen zat hij nog in Spanje. Het is een beetje onduidelijk of hij nu haar gebeld heeft. Of dat familie van Roos hem gebeld heeft. Maar we zijn ervan uitgegaan dat hij hun toen gebeld heeft. Toen heeft hij weer vernomen dat ze niet in Maleisië was. Desalniettemin is hij ook daarna nog tegen al, toen dus zijn Nederlandse kennissen en vrienden verteld dat Roos in Maleisië was. Sommigen hebben ook nog gezegd van, ja, maar ze heeft toch een zoontje? Laat ze dan niks van zich horen? En, nou, heeft hij gezegd, ja, nee, we hebben nog wel eens mailcontact, zei hij dan.
5: Op enig moment wordt dat lichaam ontdekt van Roos. Hoe is dat gegaan?
4: Dat huis is uiteindelijk opnieuw verhuurd.
5: Ja.
4: Na een maand of 5 is het verhuurd aan een stel wat er niet lang heeft gezeten. Dat vertel ik omdat het wel een rol speelt in zijn verklaring.
5: Ja.
4: Hij heeft die mensen als alternatief aangewezen. Die zouden Roos hebben kunnen doden op het moment dat ze voor de deur stond om weer terug te komen. En zag dat haar huis inmiddels bewoond was door anderen.
5: Ja.
4: Maar die hebben er maar kort gewoond. En in augustus, september is het huis dan weer verhuurd. En deze mevrouw ging het

0: huis opknappen. En ja, de beerput, die, dat is zo'n sijpelput, die liep niet door. Die zat vol.
1: Ja, een beerput is gewoon eigenlijk een afvalplek waar je die gewoon uitkomt in het riool, toch?
0: Nee, juist niet. Het is in feite waar de wc op uitkomt.
1: Ja.
0: En dat sijpelt zeg maar naar de bodem. Als die heel erg vol zit, dan moet die worden leeggezogen.
1: Ja, ja.
0: En dat gebeurt eens in de zoveel tijd. Moet dat worden leeggezogen.
1: En die beerput, die liep dus niet door?
0: Die liep niet door. Dus die is een mevrouw die belt de putjeschepper. Hè, zo wordt die ook genoemd. En zo'n beerput is een groot rond ding. Het lag pal naast het huis. Echt een meter van de buitenmuur, zeg maar. En die wordt afgesloten met een deksel. Die is met cement dichtgesmeerd. En daarbovenop zit nog een kleinere opening. Die is ook afgesloten en afgesmeerd met cement. Die wordt dan opengemaakt, wordt een buis ingestoken. En dan wordt die leeggezogen, die put. Dat is gebeurd. En deze putjeschepper merkte dat hij op een gegeven moment dat er iets vast zat. Hij trekt die slang naar boven. En dan komt er een BH mee en een paar ribben.
1: Jezus.
0: En hij, ja, daar schrikt hij natuurlijk van. En hij besluit dan om die hele put open te maken. En dan ziet hij een schedel liggen en nog wat meer beenderen. En ja, dat is het moment waarop de Thaise politie natuurlijk weer wel actief wordt.
1: Ja. Hoe gaat het dan vervolgens? He, dan wordt er dus een lichaam gevonden in een beerput in een Thaise plaats.
2: Konden ze vaststellen dat zij het was, überhaupt?
0: Uiteindelijk wel via DNA van de moeder. En ook nog een gebitsreconstructie via de tandarts. Maar het DNA-bewijs was natuurlijk het belangrijkste. Ja.
1: Er was wel aangifte gedaan van een soort vermissing. De moeder had wel de politie gewaarschuwd, maar dat was dus niet uitgewerkt.
0: Dat was niet uitgewerkt, nee.
2: Maar dan wordt zo'n lichaam aangetroffen in 2008 uiteindelijk. En het blijkt dat zij het is. Heeft het dossier verteld, hè, want dit is 2008...
0: Ja.
2: Wat toen de Thaise politie allemaal gedaan heeft?
0: Ja, de Thaise politie heeft met name de huiseigenaresse gehoord. De huiseigenaresse, dat was iemand waar Roos een goed contact mee had. Roos was natuurlijk eigenlijk daar ook, was niet thuis. Ze sprak ook weinig of geen thuis. Dus die vrouw was een beetje als een moeder voor haar, vertelt het dossier. En daar heeft ze ook tegen verteld dat Bert niet meer zo lief voor haar was. Heeft ze blauwe plekken laten zien. En dat heeft die vrouw ook verteld tegen de politie. En ze heeft ook, toen ze het huis leeg haalde, wat het schoon ging maken voor de nieuwe huurders, heeft ze boven op de kast vier foto's gevonden van lichaamsdelen van Roos met blauwe plekken. Roos' gezicht stond er niet op, maar het was duidelijk dat het Roos was. En op de achterkant van die foto stond geschreven home abuse. En zij zei, die foto's heeft Roos mij ook laten zien.
1: Ja. Toen ik een soort bewijs.
0: Als een bewijs van dat ze mishandeld werd. En die heb ik op de kast gevonden. En die heb ik ook aan de Thaise politie gegeven.
2: En was deze Bert dan voor de Thaise politie in die periode waar we het over hebben ook verdachte?
0: Zeker, hij was zeker verdachte. En dus, er zijn nog meer getuigen gehoord. Wat ik nog kan vertellen is dat daar in dat dorp woonde een Australische politieman, gepensioneerd. Die had daar een restaurant. En met name hij was vanaf het begin enorm suspicious. Hier klopt iets niet. Dus ook hij is gehoord. En hij had met de beperkte middelen die hij had wat rondgevraagd. Hij had contact opgenomen met de familie van Roos in Maleisië. Om uit te zoeken of ze echt daar nou niet was. Dus die is gehoord door de politie. En nog een aantal mensen is gehoord.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over de zaak van de Thaise beerputmoord.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
7: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
8: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in ons land staan aan de Duitse grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. 2 kilometer en 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier op onthoud. En 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de grens met Duitsland.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is weer zover. Vandaag is het Zwarte Zaterdag, de dag waar elke vakantieganger tegenop ziet. Dat betekent dat het verkeer naar het zuiden op veel plekken vast komt te staan door de drukte. In Frankrijk loopt het vast bij Lyon en op de A9 naar de Spaanse grens. In het zuiden van Duitsland is het aansluiten richting Oostenrijk. Op allerlei plekken in Europa is de brandweer nog altijd druk met natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk bijvoorbeeld zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. Door de Mistralwind zijn daar smeulende brandhaarden aangewakkerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Een kogelregen in Portugal onder Rotterdam. Daar is vannacht zeker 10 keer geschoten op een huis. Het raam op de eerste verdieping zit vol gaten. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Na de beschieting gingen er 2 verdachten vandoor op een scooter. Ze zijn nog niet gepakt. Het kan snel gaan, want binnen een paar weken heeft Elon Musk de helft van zijn vermogen verloren. Toen zijn bedrijf SpaceX naar de beurs ging, steeg zijn vermogen naar $1,3 biljoen. Maar het aandeel is flink gedaald inmiddels. Toch mag Musk niet klagen. Met $680 miljard is hij nog steeds de rijkste persoon ter wereld. De FIFA heeft dus het omstreden plan op het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
13: Je bent weer terug bij Napleiten met raadsheer Jolanda Jansen.
14: Maar goed, hij is dan verdachte, hè, ook in het Thaise onderzoek.
15: Ja, en dat beschrijft de politie ook een soort procesverbaal van verdenking. Hè, wat wij hier in Nederland ook hebben. Zo van, ja. Nou, dit is allemaal tegen hem. En hij is verdacht. Maar hij is op 9 december is hij het land verlaten.
13: Ja, dat vroeg me dus af. Want hij is weggegaan. Hij is terug naar Europa gegaan. Wat heeft de Thaise politie daaraan gedaan? Zijn die rechtshulpverzoeken gaan doen? Of wat is vervolgens gebeurd?
15: Nou, dat heeft de hele tijd stilgelegen. Ja,
13: dat is de hele tijd. Hoe komt dat dan?
15: Ja, dat vertelt het dossier niet. Daar kan ik alleen maar naar gissen. Ja. Mijn gedachte was van, kijk, het slachtoffer is Maleis. Ja. De verdachte is Nederlands.
13: We hebben genoeg gedoe hier.
15: We hebben genoeg te doen. Ja. Ja, ik weet het niet. Misschien ja,
14: dat raakt eigenlijk een beetje in een slop daar in Thailand.
15: Ja, het heeft daar behoorlijk lang stilgelegen.
14: En hij leeft gewoon zijn leven hier.
15: Ja, en met name die Australische politieman. Die zat dat heel erg dwars. En er was nog een restauranthouder, was een Belgische meneer die daar woonde. Die vond het ook heel erg. En ja, die heeft toen op een gegeven moment Peter R. de Vries een mail gestuurd. En die heeft er toen een reportage over gemaakt. Maar ook Peter R. de Vries is naar de autoriteiten gegaan. Eerst naar de plaatselijke politie, toen naar het Openbaar Ministerie. Maar ook daarna heeft de zaak toch ook weer 3 jaar stilgelegen. Pas in 2015 hebben de Thaise autoriteiten Nederland gevraagd de strafvervolging over te nemen. Ik weet niet of er een uitleveringsverzoek is geweest, wat Nederland geweigerd heeft. Dat zou heel goed kunnen, maar dat zit niet in het dossier.
13: Want als Peter R. de Vries ergens aandacht aan besteedde, dan zorgde dat meestal dus wel voor een soort stroomversnelling. Maar dat was in dit geval dus ook maar niet helemaal zo.
15: Je kunt het ook niet uitsluiten. Ik weet het niet.
14: Nee, want we hebben die reportage. Nou, dus de link zal wel in de show notes
13: komen. Hij staat op YouTube.
14: Die was in 2012 van Peter R. de Vries.
13: Dus dat is 5 jaar na de vermissing.
15: Ja,
14: en dan in 2015 vraagt Thailand aan Nederland: wilt u de strafvervolging van deze Bert overnemen?
15: En toen heeft de politie eerst een vooronderzoek gedaan om te kijken of dat haalbaar was. En dat was zo. En toen hebben ze een half jaar later zijn ze het onderzoek begonnen.
14: Ja, dat is wel even een dingetje, Wouter. Want kijk, als jij een strafvervolging overneemt vanuit België, ik zeg maar wat, of vanuit Duitsland. Mm. Ja, dat zijn systemen die wij kennen. Mm-hmm. Ja, ook binnen het Europese samenwerking natuurlijk. Maar ja, als jij met een Thais onderzoek en Thais proces verbaal in 2008 in Nederland aan de slag moet, dat is dan ook nog niet zo makkelijk, denk ik.
15: Nee.
14: Mag ik vragen, Jan, jij hebt natuurlijk die verklaringen die toentertijd in Thailand zijn afgelegd natuurlijk ook gelezen. Hoe was dat? Hoe zag dat eruit? Gewoon.
15: Ja, dat zijn verklaringen met heel ander taalgebruik dan wat wij gewend zijn. En zinnen liepen qua vertaling ook niet allemaal helemaal. Maar goed, de politie heeft in het onderzoek al deze mensen en nog meer hebben opnieuw gehoord. Jij zijn daarheen geweest. Aanvankelijk, ze zijn ook bij Bert langs geweest van denk eraan, je bent weer verdachte, wij gaan de zaak onderzoeken. En in dat kader zijn ze dus ook ze zijn ook naar Maleisië geweest, naar de familie. Ze hebben het lichaam hebben ze opnieuw opgegraven. De Nederlandse patholoog heeft daarna gekeken, patholoog anatoom, die heeft gezegd, inderdaad, ik kan hier geen doodsoorzaak aan ontdekken meer, want het was natuurlijk alleen nog maar een skelet. Er zijn getuigen in Nederland gehoord, die zeg maar in de kringen om hem. Ze hebben zelfs OVC-gesprekken, hebben ze.
13: Ja, Christian, mag me even doen.
14: Ja, dat is optreden in vertrouwde communicatie. Hè. Dus dat meestal dan plaatsen of een microfoon in een auto of in een woning. Ja. Of om gesprekken eigenlijk af te luisteren die niet over de telefoon gaan, maar in een ruimte plaatsvinden.
15: Ja. Ja,
14: maar op een gegeven moment wordt deze Bert dan aangehouden ook.
15: Ja, op een gegeven moment kreeg je toch en dat was, als ik het goed zeg, 8 of 9 november 2016. Op de dag af, bijna 9 jaar nadat ze verdween, kreeg hij een uitnodiging om bij de politie, had hij een uitnodiging gekregen om zich te melden bij de politie voor verhoor. En dat heeft hij toen gedaan.
13: En is hij toen ook aangehouden?
15: Zeker, ja.
13: Wat kwam er dan uit dat verhoor waardoor ze dachten van, nou, we houden je nu wel aan?
15: Nou ja, de feiten en omstandigheden waaronder zij natuurlijk was verdwenen, het feit dat ze in die beerput is aangetroffen, was uiterst verdacht voor hem. Dus ook de Nederlandse politie had op dezelfde gronden als de Thaise autoriteiten een verdenking.
13: Ja, en dat lees jij dus allemaal als jij gaat inlezen in zo'n zaak op dat moment. Want dan lees je dus ook wat de rechtbank uiteindelijk in deze zaak had besloten.
15: Ja.
13: Wat was dat?
15: Dan zegt de rechtbank, het is allemaal heel erg verdacht voor Bert. Hele verdachte omstandigheden.
13: Want hij ontkende,
15: ja. Hij zegt, ik heb er niets mee te maken. Ik weet niet wat er met haar gebeurd is. Ik weet niet beter dan dat ze naar Maleisië was. Dat is zijn verhaal geweest. Bij de politie heeft hij overigens heel erg lang gezwegen. Is er op een zwijgrecht beroepen. Hij heeft gezegd in het begin, ik heb er niks mee te maken. Ik dacht dat ze in Maleisië was. En verder beroep ik me op mijn zwijgrecht. Ja. Hij is 6 keer verhoord.
14: Maar heeft op enig moment, vertelde je net, heeft hij iets van alternatieve scenario's opgeworpen?
15: Ja, dat is pas eigenlijk geweest bij de zitting bij de rechtbank. Toen heeft hij een alternatief scenario. Maar uiteindelijk was hij verweer ook. Ik weet het niet.
14: Nee, maar mogelijk hebben anderen het gedaan.
15: En de advocaat heeft toen als verweer zeg maar geformuleerd dat dat Roos terug is gekomen uit Maleisië. Zag weer haar huis binnen wilde. Daar waren andere mensen. En misschien was het wel midden in de nacht. En ja, Thailand is een onveilig land dan. En misschien is er toen iets gebeurd.
13: En de rechtbank, wat oordeelde die?
15: De rechtbank zei, het zijn verdachte omstandigheden. Maar een bewezen verklaring kan je niet baseren op een optelsom van verdachte omstandigheden. En wij kunnen uit de wettige bewijsmiddelen niet vaststellen hoe ze om het leven is gekomen en wat daaraan vooraf is gegaan.
14: Nou, Jolanda, kijk. Het is een prachtig verhaal. Althans, het is een heel vervelend, tragisch verhaal. Weet je? Maar het is ook professioneel gezien is het een prachtig verhaal. Want jij leest het natuurlijk allemaal voorafgaand in voorbereiding op die behandeling die jij als voorzitter van het Hof Den Haag gaat doen, een hoger beroep. Bereid je dan ook voor dat je denkt, ik wil deze man heel stevig aan de tand voelen en kijken of ik er meer uit kan krijgen dan dat tot nu toe is gebleken? Of heb je dat helemaal niet?
15: Nou, in het dossier zaten heel veel tegenstrijdigheden in zijn verklaring. Dingen die niet klopten, dingen die hij verteld had. Bijvoorbeeld, hij erkende wel dat op die 11e november, dus 3 dagen na haar verdwijning, haar moeder weer gebeld heeft en dat hij toen gezegd heeft dat ze in Maleisië was. En dat haar moeder toen zei, nee, daar is ze niet. Dat herkende hij wel, dat gesprek zich had afgespeeld.
13: Snippers dus.
15: Ja, en dan vervolgens vertelt hij tegen iedereen dat ze in Maleisië zit. Dat is raar. Daar wilde ik hem wel op bevragen. En zo waren er nog wel veel meer punten.
13: Ja, want even voor de goede orde. Hij was het, eigenlijk was hij door de rechtbank. Dat werd geen veroordeling.
15: Nee.
13: Toen is het Openbaar Ministerie in een hoger beroep gegaan. Ja. Ja. En dat is de reden dat jij natuurlijk je uiteindelijk over deze zaak bent gaan buigen.
15: Ja.
13: Dan heb je je ingelezen. En dan zie je die verdachte voor het eerst. Wat voor iemand stond er voor je?
15: Hij kwam op mij een beetje gelaten over. Zo van, ik ben bij de rechtbank geweest. Ik word al jaren achtervolgd met deze zaak. Want ook Peter R. de Vries heeft hem op straat eens aangesproken. Van waarom heb je Roos vermoord? Waarom heb je Roos vermoord?
13: Met draaiende camera's.
15: Met draaiende camera's, precies. Uiteindelijk, 2016 krijgt hij te horen, je wordt verdacht. We gaan niet verder met die zaak. Uiteindelijk, 2019, staat hij dan voor de rechter. Wordt hij vrijgesproken, 2024 pas bij het Hof.
14: Toch reed je zo lang.
15: Ja, dat is niet fraai, maar dat gaat soms zo. En dan, hij had het idee, hij had wel iets bozigs over zich van dat mij dit moet overkomen. En nu weer een hoger beroep, wat ik moet doorstaan.
14: Had je het idee dat hij vol zelfvertrouwen was ergens, omdat hij al was vrijgesproken? Dat het Hof gaat me niet.
15: Ja, ik denk wel dat hij verwachtte dat het weer een vrijspraak zou worden. Maar dat weet ik niet zeker natuurlijk. Maar ik vond dat hij wat gelaten overkwam. Zo van, dit moet ik ook nog maar even weer doorstaan.
13: Maar hij gaf dus wel op alle vragen nu antwoord. Of was dat ook zo nu en dan zwijgen?
15: Hij wist heel veel dingen niet meer. Ik vroeg hem bijvoorbeeld van op welk moment is u te oren gekomen dat uw vrouw, dat ze was overleden. En dat wist hij niet meer.
13: En
15: dat vind ik vreemd.
13: Waarom?
15: Nou, ik vraag hem niet wat hij vorige week woensdag heeft gegeten. Ik vraag hem wanneer zijn vrouw is overleden. Ik had hem eerst gevraagd, is deze vrouw de liefde van uw leven? Ja, zegt hij. Oh ja, zeker. Ze is de liefde van mijn leven. En als ik dan vraag van wanneer is ze overleden, wanneer hoorde hij dat? Dan weet hij dat niet meer. Nou, dat bevreemde mij wel. Dat heb ik hem ook natuurlijk laten merken. Maar...
13: Ja, wat vind jij ervan?
14: Ja, kijk, er zit natuurlijk...
13: Iemand kan natuurlijk ook gewoon zenuwachtig zijn van zo'n proces.
14: Ja, maar goed, je bent voorbereid. Je weet dat je daar naartoe gaat. Kijk, als de moeder van jouw kind overlijdt en die wordt op zo'n gruwelijke manier aangetroffen in een beerpunt in Thailand, daar is het huis waar je samen hebt gewoond. En jij bent onschuldig. Ja, weet je, Wouter, dan weet je dat natuurlijk nog steeds. Weet je, en er zitten natuurlijk sowieso heel veel rare dingen. Want heb je hem ook de vraag gesteld, wat heeft hij nu eigenlijk al die jaren, waarom bent hij niet op zoek gegaan naar de moeder van je kind?
15: Ja, zeker. En dan zei hij van, aanvankelijk was ik boos. Ze heeft mij verlaten. Waarop ik tegen hem zeg van, ja, maar u bent toch niet 10 maanden boos geweest? En nogmaals, u zei net, het is de liefde van uw leven. Dan blijf je toch niet 10 maanden boos. Dan ga je toch weer op zoek naar elkaar.
14: Ja,
15: ja nee, zegt hij, zo werkt het bij mij niet.
14: En hoe zat het met, wat vertelde hij over het huiselijk geweld? Want daar was natuurlijk best wel wat bewijs voor.
15: Dat ontkende hij, dat hij zegt, er sprake van collaborative storytelling, hè.
13: Ja, dat is een ding wat je vaak hoort in zedenzaken natuurlijk. Hè? Ja. Ook.
14: Ja, jullie kijken naar mij alsof ik moet uitleggen. Nee, maar...
15: het was natuurlijk een kleine gemeenschap. Hè, zowel hier in Nederland rond zijn vrienden- en kennissenkring. Maar ook in Thailand, waar hij zich in zijn sociale omgeving... en toen Roos verdween, en zeker toen ze gevonden is... Ja. en Peter R. de Vries in dat dorp had rondgelopen. Mensen hebben met elkaar er erg over gepraat.
13: Collaborative storytelling is een soort van juridisch Wikipedia. Weet je wel, dat iedereen geeft zijn eigen draai aan een verhaal. Iedereen praat mee en iedereen herhaalt vervolgens het verhaal. En dan ontstaat er soort communis opinio, een soort gemeenschappelijk van... nou, dan is dit het wel zo'n beetje geweest. Dat is,
14: ja, goed, er waren natuurlijk foto's. Er waren de telefoongesprekken met de moeder op de avond eigenlijk van de verdwijning. Hoe kijk je dan naar zo'n verdachte toe als je dat ontkent?
15: Dat
14: overtuiging ook uiteindelijk.
15: In zekere zin was het woord van de moeder tegen het woord van hem. Hij vertelde van... zijn verhaal, hoe het begon is, wij hadden die dag inderdaad ruzie. Het klopt dat onze relatie niet meer zo lekker was. Maar ik heb er nooit met de vinger aangeraakt. Dat bleef hij wel ontkennen. Ja. Maar we hadden ruzie en we hadden afgesproken. Zij zou naar Maleisië gaan om aan haar problemen te werken. Want ze had buien, boze buien. En ik zou naar mijn vader in Benidorm gaan. En ik zou ons kind meenemen. Dat was afgesproken. Maar die ochtend was ze teruggekomen van de markt. Ze had de groente neergelegd. En ze had tegen hem gezegd van... ik ga met onze zoon zelf naar Maleisië. En toen had hij gezegd... dat hebben wij niet afgesproken. Hij zegt, toen heb ik het kind van haar overgepakt. Ik ben met de motor een ritje gaan maken. Hij wist ook niet meer waar die was geweest precies en hoe lang hij was weggebleven. Maar toen ik terugkwam, toen was ze weg. De koffer was weg en de ring lag op tafel en ze was weg. Dat heeft hij bij de rechtbank toen verteld.
14: Ja.
15: Maar ja, het verhaal van die moeder is dat rond middernacht, 's avonds vanaf de huistelefoon, dus nog dat Roos daar nog gebeld is.
13: Is haar doodsoorzaak ooit vast komen te staan waaraan ze is overleden?
15: Nee, het was alleen nog een skelet en het was nagenoeg compleet, maar ze hebben niets kunnen vaststellen wat de doodsoorzaak is. Ja. De geweldshandelingen, die zijn is niet duidelijk geworden.
14: Die zitting was pas in 2024.
15: Ja.
14: Dat was 17 jaar. Het strafbare feit. Mm-hmm. Was de zoon ook aanwezig?
15: Ja,
14: op de zitting?
15: Zeker.
14: Hoe was dat?
15: Ja, hij maakte gebruik van zijn spreekrecht. Hij was inmiddels 19.
13: Was hij in goede harmonie met zijn vader? Of
15: ja.
13: Okay.
15: Ja. En hij was eigenlijk, zo begreep ik zijn spreekrecht... hij was een beetje boos op de autoriteiten... die zijn vader al zo lang dwars zaten. Ja. Hij zei wel dat hij was natuurlijk opgegroeid zonder moeder. En nou gebeurde dit. En nu weer zo'n hoger beroep. En zijn laatste woorden waren ook van... rechters, u moet er maar goed over nadenken... of u mijn vader ook van me af wil nemen.
13: Ja.
15: Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer.
13: Neem je dat mee naar huis?
15: Zeker. Ik moet zeggen, de reden waarom deze zaak mij altijd bij zal blijven... is juist vanwege dat kind. We hebben het ook in de strafmotivering overwogen. Dat kind is opgegroeid met de gedachte... mijn moeder heeft mij verlaten... Ze heeft nooit meer naar me omgekeken.
14: Jezus, ja. Ja.
15: En dat vond ik heel erg. Ja. En dan op een gegeven moment is er misschien of niet, dat weet ik niet, iets gaan kantelen. Ik weet ook niet hoe het nu met hem is.
13: Mm-hmm.
15: Maar dat vraag ik me nog wel eens af.
13: Ja, want
15: hoe verwerkt hij dat?
13: Wat was uiteindelijk jullie beslissing?
15: Wij hebben het bewezen geacht. En we hebben hem veroordeeld.
14: En hoe zijn jullie daartoe gekomen? Kun je dat uitleggen?
15: Kijk, de rechtbank heeft gezegd... wij kunnen niet vaststellen hoe ze om het leven is gekomen... en wat eraan vooraf is gegaan. Het was natuurlijk te lastig gelegd dat hij haar van het leven heeft beroofd... door haar, nou ja, dan je kent denk ik wel hoe die te lastigleggingen eruit zien. Maar dat is dan door het samendrukkend geweld, zeg maar, wurgen... dan wel een andere heftige, excessieve geweldshandeling. Nou, die kun je niet bewijzen, dat klopt. Want je weet niet wat er gebeurd is. En de rechtbank heeft gedacht, dan kunnen we doodslag niet bewijzen. Maar wij denken wij vonden dat is een misvatting. Dat is niet zo. Als je kijkt naar de strafbaarstelling van doodslag... wat is het kernverwijt dat je iemand om het leven brengt, opzettelijk? Dat is doodslag. Nou, als je dat kunt bewijzen, dan maakt het niet uit dat je niet weet hoe dat precies gebeurd is.
14: Maar de rechtbank heeft niet alleen maar daarop vrijgesproken. Nee. De rechtbank heeft ook gezegd, we kunnen eigenlijk niet vaststellen wat er gebeurd is.
15: Ja, daar dachten wij anders over. Wij hebben natuurlijk wel gekeken, van zijn heel veel getuigen gehoord, heel veel verklaringen. We hebben alleen maar die getuigenverklaringen gebruikt van mensen die zelf uit eigen waarneming Roos hebben gesproken of iets hebben gezien ten aanzien van die mishandelingen. We zijn eigenlijk in een soort van scenario denken uitgekomen, zo van, wat weten we wel in het dossier? Nou, we weten dat ze dus mishandeld is. We weten dat ze bang was. We weten dat ze met het kind terug wilde naar Maleisië. En we weten ook dat Bert dat niet zou accepteren. Want dat bleek ook wel uit getuigenverklaringen, dat hij dat niet zou kunnen accepteren, dat zij met het kind wegging en dat hij het kind niet meer zou zien. Nou. Dus dat zijn dingen die we allemaal ook wisten. En we weten natuurlijk ook hoe hij zich gedragen heeft daarna. Dat hij het land min of meer is ontvlucht. Dat hij nooit enige naspeuring heeft gedaan. En dan ga je kijken, wat kan er dan gebeurd zijn?
14: Zelfdoding, ongeluk.
15: Ja, ze lag natuurlijk wel in een dicht gemetselde put. Al naast het huis. En als je kijkt naar het huis. Het huis was een vrijstaand huis met 2 meter hoge muren. En een hekwerk wat op slot zat. Dus natuurlijke doodsoorzaak, die konden we uitsluiten. Zelfdoding kunnen we ook uitsluiten. Dan blijft nog maar 1 ding over. Dat is omkomen door geweld toegebracht door iemand anders. De vraag is dan, is het Bert of is het iemand anders? Als het niet Bert is, is het iemand anders. Die zou dan, nadat hij haar gedood heeft, haar weer naar haar woning hebben gesleept. In die put hebben gestopt. Dus dat is echt wel een karwei. Wij denken ook wel dat hij daar een beetje hulp bij nodig heeft gehad. Maar dat is niet boven tafel gekomen. En terwijl hij daar woonde op dat moment. We hebben ook vast kunnen stellen dat na 7 november, die avond, dat telefoontje met haar moeder, dat is het laatste levensteken. Daarna heeft nooit iemand meer iets van haar gehoord. En dat is vreemd. Want ze had haar moeder nou juist verteld, als jij binnen een week niks van mij hoort. Dus ook al zou ze weg zijn gegaan, dan zou ze toch wel haar moeder hebben gebeld. Ze belde sowieso 2-3 keer per week met haar moeder. Maar niemand heeft ooit nog iets gehoord.
14: Ah, het fascinerend is dit. Ik raad de luisteraar ook aan om zowel het vonnis als het arrest te lezen van het Hof. Want je ziet een verschil in techniek eigenlijk ook.
15: Ja, dat is het.
14: De rechtbank laat zich vooral leiden met wat vertelt het bewijs ons niet. En dat is natuurlijk voor een advocaat heel fijn. Hè? Want daar, op die lijn zitten wij ook vaak. Want het Hof zit meer op de lijn, het beschikbare bewijs. Wat vertelt ons dat wel?
13: Ja.
14: En van daaruit zijn er alternatieve scenario's mogelijk, ja of nee? Nou, die lopen ze af in het arrest. Dat doen jullie heel netjes, kan ik dan wel zeggen. Ja, die alternatieve scenario's die worden eigenlijk terzijde geschoven. En hou je dus over met wat je wel weet. Ja, en dan kun je gewoon vaststellen zonder dat je, want de Hoge Raad, nou goed, die heeft uiteindelijk ook toegestaan, zonder dat je weet wat precies de doodsoorzaak is geweest, zonder dat je weet wat precies de geweldshandelingen zijn geweest, kun je gewoon zeggen, zij is om het leven gebracht en dat kan alleen maar door jou zijn gebeurd. En dan kom je dus tot een doodslagveroordeling. We hebben het 1 keer eerder gehad, Wout, toen we de zaak van Johnny W. hier hadden, met de raadsheer van het Hof Amsterdam, waarbij van de 3 moorden die het Hof uiteindelijk bewezen verklaard door de rechtbank, was hij er van 2 vrijgesproken. Daar zag je eigenlijk precies hetzelfde. Waarbij de rechtbank vrijsprak vanwege eigenlijk, wat vertelt bewijs ons niet, ging het Hof meer kijken van wat vertelt ons bewijs ons wel, en kunnen we op grond daarvan andere scenario's uitsluiten. Dat zie je hier eigenlijk heel mooi terug.
13: Wat heeft hij uiteindelijk gekregen?
15: Uiteindelijk heeft hij 12,5 jaar gekregen.
13: Ja. En is hij nog in cassatie gegaan?
15: Zeker. Ja.
13: En hoe is dat afgelopen?
15: De advocaat-generaal, de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, die heeft uiteindelijk een conclusie geschreven, waarin de conclusie was van, dit arrest kan in stand blijven.
13: Ja.
15: En de Hoge Raad heeft dat heel kort afgedaan met wat wij dan noemen
14: 81
15: RO. Dat wil zeggen dat de Hoge Raad zegt van, we hebben het bekeken. Het hoeft niet vernietigd te worden en we hoeven dat ook niet te motiveren, want er zijn geen rechtsvragen of andere belangrijke dingen die we moeten vermelden.
14: Ik wil nog een vraag stellen over die strafoplegging van 12,5 jaar. Want je vertelde net, dat die zoon natuurlijk tijdens die zitting eigenlijk ook een soort van beroep op jullie deed. Uiteindelijk kom je tot een veroordeling van doodslag. Het gaat natuurlijk om een feit uit 2007. Je zit in 2024. Kijk, heel simpel gezegd, je kunt ook 6 jaar opleggen, of 9 jaar, of 8 jaar. Hoe kom je dan tot die 12,5 jaar?
15: Ja, dat hebben we gemotiveerd in de strafmotivering.
14: Ja.
15: Het toch ook wel het wegmaken en mensen zo lang in onzekerheid laten, dat werkt toch wel strafverhogend. Ja.
14: Ja. En speelt daar die zoon dan nog een rol in?
15: In zekere zin wel, ja. Ik toch wel kwalijk nemen dat hij, ja, dat zijn zoon op zonder moeder heeft moeten opgroeien, maar ook met de gedachte, mijn moeder heeft mij verlaten.
13: Ja, die desinformatie, dit ja. maakt het extra ja. giftig, hè? Ja. Dat je denkt van, ach, arme jongen, ja. dat is...
14: Vreselijk.
13: Jolanda, hoe kijk je nou terug op deze zaak?
15: Ja, als een zaak waarin wij als hof wel recht hebben kunnen doen. Zo voelt het wel.
13: Ondanks deze de zware beslissing.
15: Ja.
13: Ik wil, want je trekt ja. ook weer het leven van die zoon natuurlijk opnieuw helemaal ja. Ja. overhoop.
15: Ja. Ja, maar je kunt. Ja, het is ook een femicide. Deze vrouw heeft ook recht om ja, gezien te worden. En zo zag ik het eigenlijk wel. Ja. Na zo'n anonieme dood en dan in die maanden in die beerput. Die familie, die moeder, die broer. Jarenlang lopen afvragen. Wat is hier gebeurd? Nou, dat antwoord hebben ze natuurlijk nog niet gekregen.
13: Jolanda Jansen, ontzettend bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
15: Graag gedaan.
13: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in ons land staan aan de grens met Duitsland. A1 Hengelo-Duitsland vanaf de Lutte 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 uur rijdt het langzaam over 3 kilometer. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Over een uur gaat de Canal Parade van start. Dat is de botenparade van de queergemeenschap door de Amsterdamse grachten. Premier Jette is net gesignaleerd bij de opstapplek, maar of die meevaart is onduidelijk. Bijzonder aan deze editie is dat er bij de Prinsengracht een tribune is gebouwd waar 10.000 mensen terecht kunnen. In Griekenland proberen honderden brandweerlieden een populaire badplaats te beschermen, niet ver van Athene. Het dorp wordt bedreigd door een grote natuurbrand. Er zouden al meerdere huizen in brand zijn gevlogen. In de regio rond Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. De dag waarop veel Fransen vakantie krijgen zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route du Soleil, maar ook op wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. De FIFA heeft dus het omstreden plan om het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was zonder de bonden in te lichten. Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië konden hun ogen niet geloven toen de pakketjes uit zee kwamen met daarin talloze bankbiljetten. Het ging om bijna 700.000 euro. De briefjes waren in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Kan gaan om crimineel geld en daarom zijn ze opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
9: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
10: Wat zeg je, Hugo?
11: Niks.
9: BMW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
12: Is dat een microfoon, Hugo?
13: Nee, joh.
14: Het overeen.
13: Nou, Hugo, laat ons nou even. Arjan, laat ons even.
12: Dan gaan we even serieus doen.
13: We willen even wat bespreken onderling. Jan, heeft die Trump nou zelfmoord gepleegd met zijn land of niet?
12: Nou, eigenlijk wel. Hè? In de 17e eeuw hadden Fransen bedacht het mercantilisme. Je moest zoveel mogelijk export bevorderen en import moet je tegenhouden. Het stomme daarvan was...
13: Eigen economie eerst of zo.
12: Precies. Maar het stomme daarvan is, om export te maken moet je soms ook dingen importeren. En dat geldt helemaal voor Amerika. Ze hebben Europese onderdelen, Aziatische onderdelen nodig. Dus die hoge tarieven van hem, die benadelen ook zijn export. En dan heb ik het nog niet gehad over dat tarief is natuurlijk een belasting eigenlijk. Hè? Dus dat betekent dat de inflatie hoger wordt. Betekent ook dat Amerikanen gedwongen worden om duurdere Amerikaanse goederen te kopen en niet goedkope Aziatische goederen.
13: Maar wat zit er nou achter? Ik bedoel, als jij dit weet, dan weet Trump dat toch ook? Of
12: dat zou je denken.
13: Werkt dat anders daar in dat hoofd?
12: In zijn hoofd is het dus echt zo, ik wil gewoon al die bedrijven wil ik terughalen, reshoring. Hè? De ellende is, dat lukt wel een beetje, maar dat is beperkt. Het is hartstikke duur, want bedrijven die zijn natuurlijk... Ja, als Apple laptops in Amerika zou moeten maken, is het 10 keer zo duur. Hè?
13: Hmm.
12: Dus het is echt een...
13: Maar die Navarro, die zat er toch achter. Dat was een economische adviseur. Die heeft ook nog een tijdje in de bak gezeten.
12: Ja.
13: Ik kan me herinneren dat die kwam uit de gevangenis en die ging onmiddellijk naar een rally van Trump. En die sprak daar. Ja, het is echt heel bizar. En die is een heel belangrijk adviseur geworden binnen het Witte Huis.
12: Ja.
13: Maar die had toch ook van dit soort denkbeelden, dat hij helemaal niet wilde dat er geëxporteerd of geïmporteerd zou worden. En dat alles naar Amerika terug moest worden gehaald.
12: En ik denk dus dat 98% van de economen zijn het erover eens dat dit onverstandig is.
13: Ja.
12: En toch, je ziet het wel vaker. Dus Trump die sluit zich af voor mainstream ideeën.
13: Hugo, toenhou, alsjeblieft.
12: Wat is dit nou toch?
13: Ja, Hugo die is bezig om, ik weet het niet, die zit de hekkenschaar aan te zetten. Zet dat ding uit en ga het voor jezelf doen. Oké, Arjan, Navarro.
12: Ja, moet je voorstellen, dus 98% van de economen zeggen dat je moet natuurlijk, je hebt import nodig om te kunnen exporteren. Handel is een belangrijke motor van economische groei. En dan is er zo'n wilde econoom on the fringes. En die krijgt dan heel veel macht.
13: Ja, maar weet je, het hele punt was volgens mij dat zij zeiden van we gaan die enorme heffingen opleggen. Want als we dat doen, dan kunnen we de belasting voor de rijken verlagen.
12: Ja.
13: En we kunnen de armen, die kunnen we eigenlijk betalen en belasting verlaging geven. Voor zover die lui belasting betalen. Uit de opbrengsten van de heffingen. En dat is toch falikant mislukt?
12: Totaal mislukt, omdat namelijk een tarief leidt tot een hogere consumentenprijs. Want dit is gewoon een belasting eigenlijk, hè? En dat zie je ook bij die mage achterban, dat ze dus enorm van balen. Weet je nog dat ze al die grappen maakt over die dure eieren tijdens de verkiezingen? Nou, ze zijn weer heel erg duur, kan ik je vertellen. En de benzineprijs is natuurlijk ook gestegen door Hormuz. Het is onbegrijpelijk dat je ideologisch zo vast zit dat je iets doet dat gewoon niet goed is voor je land.
13: Ja, toen hebben we dus Liberation Day gehad, vorig jaar. Begin vorig jaar. Wanneer was dat? April of zo? Iets in die geest, hè?
12: Met al die tarieven.
13: Maar toen heeft ze die heffingen opgelegd. Er was altijd een of andere onafvolgbare rekenerij aan de grondslag.
12: Ja.
13: En sommige mensen zeiden, dat heeft hij gevraagd aan chat GPT. Maar dat bleek weer niet zo te zijn. Dat schijnt Navarro dan weer te bedacht te hebben. Maar het kwam wel behoorlijk overeen met wat je uit een AI-programma zou kunnen halen. Maar het heeft dus gewoon niet gewerkt.
10: Oké, gaan we het nog even ergens over hebben zo?
13: Wij hadden het al over iets, Hugo. Alleen je kwam er weer tussen.
10: Oh.
13: En dus eigenlijk stel ik voor dat Arjan en ik gewoon even verder gaan.
10: Oké.
13: Arjan, de veerkracht van de mondiale economie. We hebben net het even, pleegt Trump nou zelf met dat land. Maar ja, als ik gewoon kijk wat er gebeurd is met Iran en die oorlog die daar gevoerd is. Toen dachten heel veel economen van de hele wereldeconomie die stort in. Want we krijgen geen olie meer. Maar tot ieders verbijstering was die olieprijs eigenlijk vrij snel weer op het niveau van $80 per vat. Dan vervolgens stijgt die natuurlijk weer omdat er weer wat aanvallen zijn. Maar ik vind die economie wel heel erg veelkrachtig.
12: Weet je, ik zal je iets opbiechten. Ik ben daar helemaal ingetuind. Ik heb echt gedacht, ik heb ook aandelen verkocht en zo. Ik dacht,
13: echt waar? Heb je aandelen verkocht?
12: Serieus?
13: Oh mijn
12: god. Ik dacht,
13: god.
12: Dit gaat fout. Dit is niet goed. Nou, wat
13: nou, je hebt wel lekker veel verloren, denk ik.
12: Nou, valt wel mee.
13: Oh.
12: Maar wat is er gebeurd? die 20% van de wereldhandel komt via de staat van Hormuz. Nou, China had dus een waanzinnige voorraad. Hè. Hadden ze al helemaal, China doet eigenlijk altijd alles.
13: Ja, je bedoelt wereldhandel aan de olie en gas, ja. Hè, dus energie. Ja.
12: En een land als, wat was dat ook weer, Qatar of nee, Abu Dhabi is uit de OPEC gestapt. Heeft een miljoen vaten nog eens op bovenop gegooid. Hè. Dus met andere woorden, als het dan moeilijk wordt met Hormuz, hebben al allerlei alternatieve bronnen zijn meer gaan produceren. Dat schijnt dus geholpen te hebben. Ik zeg er wel even een disclaimer bij. Want wat ik ook steeds weer lees, ja, de voorraden beginnen nu wel echt heel erg leeg te raken. Dus de klap komt er nog aan. Als je kijkt naar de olieprijs en je kijkt in relatie met bombardementen of zo. Ja. Dus maar een hele niet zo'n groot verband. Hè? Dus met andere woorden, het kan dus ook zo zijn dat ik misschien toch gelijk had. En dat als de reserves echt opraken, dat het wel heel moeilijk gaat worden. Maar het lijkt er niet op.
13: Nee, het lijkt er ook niet op. Ik vind dat wel verbazingwekkend. Maar kennelijk is de mogelijkheid om het ergens anders vandaan te halen of te gaan bezuinigen of wat dan ook, minder te gaan verbruiken, is zo groot.
12: Ook dat, ja.
13: Ja, dat dus kan. Hoewel er wel in Nederland in die tijd behoorlijke discussies zijn geweest over de voorraden gas.
12: We hebben heel weinig.
13: We hebben, ja, dat, nou ja, goed, ik heb geen idee hoe het nu is, maar dat speelde natuurlijk gewoon een aantal weken. En ja, je moet niet aan denken dat inderdaad niet goed gaat. Want dan zitten we in de kou in de winter. Maar dus die economie is veel robuuster dan je denkt. Jij hebt natuurlijk weer uit paniek heb jij je aandelen verkocht. Maar als ik naar die beurzen kijk, ik snap er werkelijk helemaal niks
12: van. Ik ook niet. Ik snap er niets van.
13: Ik vraag dat ook wel gewoon aan mensen uit de bankaire wereld of grote investeerders. En die snappen het eigenlijk ook niet. Dat vind ik toch wel heel erg opmerkelijk dat zo is. Dat gewoon die beurzen die blijven maar gewoon doordenderen. En dus kennelijk zijn die redelijk immuun inmiddels geworden voor oorlog. Of misschien zijn we het wel zo gewend met z'n allen dat we van de ene crisis naar de andere gaan. Want als je gewoon kijkt wat we de afgelopen 20 jaar een crisis voor onze kiezen hebben gekregen. Van de financiële crisis tot de COVID-19 crisis en ga zo maar door de ene oorlog naar de andere. Het raakt ons toch gewoon niet.
12: Misschien is het ook zo dat die big tech boom, hè, die compenseert dus de crisis van Hormuz. En ze blijven maar geloven dat dat blijft groeien. Daar moeten we straks nog maar eens over praten. Maar het is natuurlijk toch raar. Er moet op een gegeven moment toch ook een shake-out komen. Ja, als iedereen. Big Tech is een groot percentage van de beurs.
13: Het is een enorm percentage van de beurs. Als je gewoon naar die percentages kijkt, dan is volgens mij bijna de helft zo ongeveer Big Tech. En dat is echt heel erg verschrikkelijk groot. Ja. Ja, dus, en dat maakt het in wezen ook behoorlijk kwetsbaar. Maar goed, ik blijf het gewoon verbazingwekkend vinden. En ik heb er geen goed antwoord op waarom die economie zo robuust is. Hè. Als je gewoon kijkt naar het IMF, dan stelt hij iedere keer wel de groeicijfers naar beneden bij. Maar dat is maar 0,1%. Dus het is ook niet zo dat de hele boel in elkaar klapt.
12: Ja, mevrouw Blom van ING vertelde ook nog, olie is minder belangrijk geworden in de wereld, omdat dus duurzaamheid is veel groter geworden.
13: Dat zie je in Nederland ook, ja.
12: Dat helpt natuurlijk ook, dat vlakt het een beetje
13: af. En hier in Frankrijk, wij stoken hier op kernenergie.
12: Ja.
13: Dus dat is eigenlijk, volgens mij is het, als je op de afrekening kijkt van de energie, dan is het iets van 80-85% kernenergie wat we hier hebben.
12: En laag elektriciteitsprijzen, hè?
13: Ja, maar er staat weer enorm hoge gasprijzen tegenover. Hè? Want je kunt stoken op elektriciteit. Dat ook heel veel Fransen doen. Maar we hebben ook gas en dat is gewoon belachelijk.
11: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
14: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
15: Wat zit je nou weer jezelf te praten, Hugo?
16: Niks.
13: Ja, Hugo, wat nu weer? Arend-Jan en ik zijn net lekker even bezig.
16: Mag ik er niet even bij blijven?
13: Oké, als je iemand maar houdt. Is goed? Okay. Deal?
16: Ik ga wel gewoon op mijn telefoon kijken.
13: Doe dat maar. Arend-Jan, tech, big tech. Hoe moeten we daar mee omgaan?
12: Nou ja, weet je...
13: Dat is een enorm onderdeel van de beurs.
12: Dat is absoluut duidelijk.
13: En de discussie over AI, kunstmatige intelligentie... is dat nou een bubbel, ja of nee? Is dat vergelijkbaar met de dotcom-bubbel aan het begin van deze eeuw? Het is gewoon totaal geëxplodeerd... en vervolgens zakte de beurs mondiaal in elkaar. Ja, wat is dit nu? Is dit nou echt een bubbel of niet, die AI-investering?
12: Nou kijk, bij dotcom was dat echt een bubbel. En nu is het wel een echte...
13: Maar waarom was dat dan een bubbel?
12: Ja, omdat het gewoon... Er zat geen echte technologische revolutie achter.
13: En geen echte waarde zat er.
12: Geen echte waarde. En nu is het toch
13: nou
12: wel
13: ja,
12: zo.
13: Aan de andere kant moet je wel toch constateren... dat het uiteindelijk wel heeft opgeleverd het hele internet... en alles wat we op elektronische gebied doen met elkaar. Dus het is ook niet helemaal waar dat niks heeft opgeleverd. Het is een beetje vergelijkbaar met spoorwegen. Daar is natuurlijk in de 19e eeuw waanzinnig in geïnvesteerd. Veel mensen dachten ook van dat is weggegooid geld. Maar ondertussen staat er dus nu al een hele infrastructuur. En dat hebben we natuurlijk ook in die tijd gecreëerd met z'n allen.
12: Ja. Kijk, cruciale vraag is, stijgen de koersen van die aandelen harder dan plausibele toekomstige kaststromen? Wordt er echt veel mee verdiend? Hè? Nou, dan gaan mensen over Nvidia praten. En de koers-winstverhouding is rond de 30. En dat vindt men niet helemaal absurd als die winstgroei aanhoudt. En de winstgroei van Nvidia is 85% elk jaar. Nou, kan dat natuurlijk niet zo voortduren. Nee. Hè? Kijk, wat in ieder geval wat heel eng is, wordt steeds meer met schuld wordt gefinancierd. Hè? Kijk, één ding hou ik me maar aan vast. Als iedereen investeert in AI compute, dan komt er op een gegeven moment overcapaciteit. Dat duurt nog wel heel lang, want ze hebben heel veel nodig.
13: Ja, ik denk wel... Kijk, de technologie is helder. Dus op een gegeven moment, die technologie gaat niet weg. En die wordt verder ontwikkeld. Dus daar ligt wel degelijk waarde aan te grondslag. De grote vraag is of alle investeringen in alle bedrijven terecht zijn geweest. Ja. En dat denk ik niet. Dus ik denk dat het gedeeltelijk absoluut de kenmerk heeft van een bubbel. Die ook uiteindelijk denk ik leidde tot een behoorlijke correctie.
12: Zeker.
13: Maar wat je ziet is dat een klein aantal bedrijven zal gewoon door blijven bestaan. Die zullen groter worden. Dat worden de marktdominante spelers. En ik denk dat een hele hoop bedrijven ook gewoon kapot gaan. Dus is het een bubbel? Ja, gedeeltelijk ja. En gedeeltelijk niet. En wanneer barst die? Geen idee.
12: In ieder geval is het duidelijk dat die hele AI-revolutie... gaat toch wel alle sectoren op heel diep gaan beïnvloeden.
13: Ja, nee, maar het is gewoon een nieuwe... Ja, je mag denk ik geen infrastructuur noemen... maar het is een nieuwe technologie die ongelooflijk belangrijk is... voor de wijze waarop...
17: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: MoveMove. Aan AI-infrastructuur, terwijl ze nog maar tientallen miljarden verdienen met AI-diensten. Plus, onderzoek toont aan dat 95% van generatieve AI-projecten bij bedrijven 0 rendement opleverde. Aan de andere kant zeggen grote banken als JP Morgan en Goldman Sachs dat dit fundamenteel anders is dan .com. Deze bedrijven hebben daadwerkelijk winst. Robuuste kaststroom.
3: We moeten dit gebruiken voor de podcast.
4: Ja. Het is gewoon veel handiger.
5: Ja, het klopt aardig met de analyse die wij hebben gemaakt, toch? Ja. Het is helemaal niet zo. Jongens, ik ga even chips halen.
4: Oh, lekker, ook zin in.
6: Mag ik ook mee?
5: Nee, jij mag nu ook mee. En Hugo, je kunt rustig blijven nu.
6: Oh, oké. Okay.
5: Maar van je telefoon af blijven. Niet weer allerlei AI, want wij weten dat zelf ook wel. Nee, maar Arend-Jan, hoe zit Europa er nou in? Amerika gaat razendsnel als het gaat om die high-tech toepassing. Dat geldt ook voor China. Het is een strijd tussen twee supermachten. Over de vraag wie de kampioen wordt van de vierde industriële revolutie. Want daar hebben we het over. De eerste industriële revolutie vond plaats in Engeland. Industrialisatie, dan schuift het naar Amerika. Massaproductie, de tweede. Dan krijgen we de ICT-revolutie. Eind van die vorige eeuw. Dus daarom zitten we allemaal gezellig op die laptops en te googelen. En nu zitten we in de datarevolutie. Wie die gaat winnen uiteindelijk lijkt me duidelijk. Dat is China. China leidt eigenlijk in bijna alle kritieke technologieën. En heeft Amerika aan alle kanten voorbij gestreefd. En dat geldt volgens mij inmiddels ook in belangrijke mate voor kunstmatige intelligentie. Maar ja, hoe zie jij dan Europa? Wordt dat niet vermalen tussen deze twee grootmachten?
4: Kijk, de grote vraag is Europa in staat toegang te houden tot snelle chips die ze zelf nog niet kan maken? Ja. Hebben ze toegang tot kritische grondstoffen die ze zelf niet heeft? En zijn wij in staat om ook tussen de Chinese tech en de Amerikaanse tech ook zelf naast ASML big tech te hebben? Hè? Nou, dat is nog wel een heel verhaal. Ik zou zeggen van probeer ook echt met Europees geld een Europese chipsfabriek te maken.
5: Ja, dat gebeurt allemaal.
4: Dat gebeurt, maar dat duurt toch wel 6-7 jaar. Hè? Stoppen er nu 30 miljard in.
5: Er gebeurt wel vrij veel op dat gebied. Als je ook kijkt naar alle pakketten voorstellen die er liggen, dan gebeurt er heel veel. Maar de grote vraag is inderdaad, kunnen wij dit allemaal zelfstandig gaan doen? En zijn we in staat om zoveel eenheid te tonen dat we dat ook gezamenlijk gaan doen? De Europese Unie die probeert dat wel te doen. Maar er liggen twee pakketten wetgeving liggen ervoor. Dat is de Industrial Accelerator Act. Dat is dus een hele belangrijke om ervoor te zorgen dat met name die industrieën die cruciaal zijn voor je toekomst. En daar horen ook vervuilende industrieën bij, dat die zich vergroenen. En dat de basis vormt voor je industriële ontwikkeling. En dat moet dan weer leiden tot Made in Europe. Dus zoveel mogelijk in Europa moeten we zien te maken. Maar het probleem daarvan is weer dat de Chinezen zeggen, dat willen we niet. Want wij zullen het wel exporteren naar jullie. Dus dat vinden we oneerlijke concurrentie, Made in Europe. Ja. En het andere punt is hoe ga je dat dan financieren, al die investeringen? Nou, dan staan de twee scholen natuurlijk weer tegenover elkaar. Dat is een school onder leiding van Frankrijk. Die zegt, laten we dat maar doen met publiek geld. Oftewel, we gaan dat doen door middel van gezamenlijke leningen op de internationale kapitaalmarkt. Dat is een eurobonds en de rest, of in veel noordelijke landen, Duitsland, Nederland hoort erbij, Scandinavische landen, die zeggen nee, we moeten dat ook doen door middel van investeringen die misschien ook wel gewoon uit Amerika kunnen komen. En ik denk dat iedereen er langzamerhand wel voor is om Europees kapitaal te mobiliseren door middel van een investment and savings union. Dus dan ga je dus echt kijken van, jouw kapitaaltje, hoe kunnen we dat nou aanwenden voor de Europese

0: economische ontwikkeling en de industrialisatie. Hoe gaan we dat dan doen?
1: Hoe praat je er zo eigenlijk over die beroemde onderwerp van de Europese kapitaalmarktunie?
0: Ja, onder andere. Ja, onder andere. En dat is, en dan, dat leidt onmiddellijk weer tot problemen. En daar komen we hier niet uit. En dat vertraagt ontzettend. Want die Industrial Accelerator Act, die is nou al zo vaak voorgesteld en zo vaak uitgesteld, dat die ongetwijfeld een keer zou komen in verwelkende vorm. En dan hebben we ook nog een keer, en dat vind ik wel een heel interessante, dat is het Tech Sovereignty Act. Dus het gaat om het streven naar technologische soevereiniteit. En de bedoeling daarvan is weer om bijvoorbeeld een Europese cloud te maken. Ja. Dus wil je inderdaad onafhankelijk worden van Amerika, dan moet je dat doen. En dan moet je dus ook kijken naar een opvolging van alles wat te maken heeft met de Europese fabricage van chips. En dat gebeurt dus nu op dit ogenblik ook. Alleen, ja, die politieke visies over hoe je dat allemaal gaat bekosten en hoe je dat gaat doen, ja, die lopen allemaal. Dat is weer echt een politiek probleem, vind ik hoor.
2: Zou het ook kunnen dat eigenlijk net als bij Defensie zie je dat Europa er pas echt werk van maakt? Niet door Poetin, maar door Trump.
1: Ja, ja.
2: Maar dat dat eigenlijk ook voor technologie en zeker AI geldt. Want de regering Trump die staat AI alleen maar toe voor mensen die ze aardig vinden.
0: Ja.
2: Vindt hij niet van ons. Dus dat het juist Trump is die net als bij Defensie Europa op weg naar onafhankelijkheid gaat helpen.
0: Ik denk dat dat ook in belangrijke mate zo is. Want een Europese cloud hebben natuurlijk nooit meer stilgestaan totdat Trump aan de macht kwam. En nu zie je dat het allemaal heel erg hard gaat. Kijk, wat Europa moet proberen te doen is niet chantabel te worden. En Europa laat zich chanteren omdat ze politiek te weinig eenheid vertonen op een aantal gebieden. Als je oeverloos blijft doorzeuren over hoe je het allemaal moet gaan financieren, ja, dan gebeurt er natuurlijk niks. En er gebeurt een hele hoop, maar tegelijkertijd gebeurt er te weinig. Dat is denk ik de tragiek van Europa. Alle plannen liggen. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon die plannen pakken en voer het uit met z'n allen.
1: Ik denk soms dat het crisis nog groter moet worden. Wil je de koppen in één richting krijgen, ja, ook bij die kapitaal.
0: Ja, maar dan kan je dus ook een vergelijking trekken met Defensie, wat Hugo net deed.
1: Ja.
0: Bij Defensie hebben we dat natuurlijk gewoon 30 jaar lang niet gedaan.
1: Ja.
0: En nu moeten we een hoeveelheid geld op de plank leggen om iets voor elkaar te krijgen. En het duurt lang dat we gewoon te laat zijn. Nou, dat is met Defensie het geval. Maar dat is zeker hier ook het geval met het omkatten van je hele economie in de richting van een high-tech economie.
2: Ja. Ja. En het goede nieuws is misschien dat als de situatie eerst erger moet worden voordat we echt in actie komen, dat er dik in zit, dat wel gaat gebeuren.
0: Ja, nee, dat denk ik dus ook wel. En veel mensen willen houden wat ze hebben. Dat betekent dus dat ze welvaart en veiligheid willen houden. Maar wat veel mensen niet begrijpen is, als je dat wil behouden, dan moet je veranderen. En dat is iets wat eigenlijk paradoxaal klinkt. Dat is iets wat veel mensen niet begrijpen of niet willen begrijpen. En dat is iets waar populisten op inspelen. Want die zeggen, nee, je hoeft helemaal niks te veranderen. Het lost zich allemaal vanzelf op. En dat is dus gewoon niet zo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
1: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
4: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
3: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
4: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
3: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
4: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Over een uur gaat de Canal Parade van start. Dat is de botenparade van de queergemeenschap door de Amsterdamse grachten. Premier Jette is net gesignaleerd bij de opstapplek, maar of die meevaart is onduidelijk. Bijzonder aan deze editie is dat er bij de Prinsengracht een tribune is gebouwd waar 10.000 mensen terecht kunnen. In Griekenland proberen honderden brandweerlieden een populaire badplaats te beschermen, niet ver van Athene. Het dorp wordt bedreigd door een grote natuurbrand. Er zouden al meerdere huizen in brand zijn gevlogen. In de regio rond Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. De dag waarop veel Fransen vakantie krijgen zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route du Soleil, maar ook op wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. De FIFA heeft dus het omstreden plan om het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië konden hun ogen niet geloven toen er pakketjes uit zee kwamen met daarin talloze bankbiljetten. Het ging om bijna 700.000 euro. De briefjes waren in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Kan gaan om crimineel geld en daarom zijn ze opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
8: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waar ik normaal gesproken in gesprek ga met Chief Marketing Officers. Ja, maar vandaag gaan we dat helemaal anders doen, want we nemen vandaag de 2e aflevering op van de CMO Summer School. En dat kan natuurlijk alleen maar met 2 grote, bekende hoogleraren. En die heb ik vandaag bij mij in de studio. Namelijk Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. Voorzitter van de vakgroep Marketing en Supply Chain Management. En tegenover Mirella Kleine. En zij is decaan School of Business and Economics aan de VU. En hoogleraar Customer Experience Management. Ja, en vrij vertaald naar het Nederlands is dat klantbelevingsmanagement. Het afgelopen seizoen kreeg ik talloze voorbeelden voorgeschoteld van CMO's in dit programma die het contact tussen hun organisatie en de klant proberen te optimaliseren met behulp van data, met behulp van algoritmes. Ja, en natuurlijk toch een beetje dat buzzword artificial intelligence. Ja, maar wat doet dat nou uiteindelijk met de liefde voor je merk? Nou, we proberen die vraag een beetje te ontrafelen in de pak en beet de komende 30 minuten hier in CMO Talk. En Kitty en Mirella, als ik jullie gewoon met jullie voornaam mag aanspreken, van harte welkom in de CMO Talk Summer School.
9: Dankjewel.
10: Dankjewel.
8: Nou, laten we eens beginnen met een stelling die aan jullie beide vakgebied raakt. En dan komt hij. Door de opkomst van algoritmes en AI verliezen bedrijven invloed op de klantbeleving. Ik kijk naar jou,
9: Ja.
8: Mirella, wat denk je? Ben je het mee eens?
9: Ik ben het er mee eens.
8: Ja. En Kitty?
10: Ja, ze beïnvloeden de klantbeleving meer, omdat je veel meer gepersonaliseerd, veel meer kunt fine-tunen.
8: Ja.
10: Alleen de vraag is, die informatie die je daarvoor gebruikt, hè, die intelligence,
8: ja,
10: kun je die ook terughalen en kun je die ook isoleren en op een andere manier zelf met andere middelen inzetten?
8: Kijk, dit vraagt naar een toelichting, maar ik wil nog even naar het hele duidelijke ja op de stelling. Vertel, Mirella, waarom ben je het zo eens met die stelling?
9: Omdat we eigenlijk niet zo goed weten wat AI doet. We gebruiken AI nu op allerlei manieren. Er wordt ook heel voortvarend mee geëxperimenteerd.
8: Ja.
9: Dat verwacht de markt eigenlijk ook van ons. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die wij niet kunnen zien. En steeds meer bedrijven beginnen natuurlijk met het zelf bouwen van AI-systemen.
8: Ja.
9: Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook een toename van mensen die het met minder moeten doen. Want toegankelijkheid is niet voor iedereen. Maar AI is ook een black box. Ja. Dat betekent dus dat je informatie niet goed kunt zien. Dus we verliezen transparantie.
8: Ja.
9: En dat betekent invloed.
8: Ja, absoluut. En je noemt ook wel iets belangrijks. De toegang is niet voor iedereen. En dat zie je nu langzaam een beetje ontstaan. Hè. Dus FD kopte vorige week ook al dat, ja, heel specifiek voor de advocatuur, die kosten van die tokens een beetje de pan uitreizen.
9: Mm-hmm.
8: Ja, is het dan in de toekomst alleen maar weggelegd voor de steenrijke merken om slimme AI in te zetten?
9: Dat is natuurlijk een trend die we bij heel veel technologie zien. Bij de aanvang van een technologie, er is nu een hele grote curve geweest waarin we zien, er is een enorme toename, enorme toegankelijkheid op een bazaal niveau.
8: Ja.
9: En nu volgen heel veel investeringen, maar tegelijkertijd als je naar curveontwikkeling van die hypes kijkt door de tijd heen, dan zie je ook dat er weer een punt komt dat er weer meer democratisering plaatsvindt van technologie. Dus het is niet voor altijd, maar we hebben deze bedrijven ook nodig om die investeringen te maken.
8: Ja, Kitty, ik zie jou knikken.
10: Ja, dat is ook zo. En veel van die investeringen zijn veel te groot, veel te veelomvattend voor kleinere bedrijven. Maar tegelijkertijd zie je ook, ik was bij Zalando op een tech and policy event, dat er steeds meer vanuit platformen ook diensten ontwikkeld gaan worden voor merken die wat kleiner zijn, voor bedrijven die kleiner zijn.
8: Ja.
10: En dan zijn die grote partijen nog steeds machtig en blijven ook heel machtig, maar dan zie je wel dat die toegang tot dat soort diensten verbeterd wordt.
8: Ja, want als we nou even een stapje hoger kijken, want er is natuurlijk wel wat aan de hand in de markt. Waar vroeger mensen eerst via de zoekmachine lekker aan het googelen waren naar een ideaal merk of wat ze nog niet kenden in het klantoriëntatieproces. Ja, komen ze nu steeds vaker uit bij de taalmodellen van Claude en ChatGPT. Het lijkt dat er een soort van massamigratie gaande is tussen van Claude of naar Claude van ChatGPT, maar dat is een andere aflevering. Maar daarin verandert ook dat hele oriëntatieproces. Je zou kunnen zeggen dat we vroeger als marketeers een beetje aan het vermarkten waren naar doelgroepen. Zijn we dat tegenwoordig aan AI-agents aan het doen? Hoe kijk je daar tegenaan, Mira?
9: Ja, het is een bijzondere ontwikkeling. We zien natuurlijk dat de funnel, zoals we die noemen, een beetje op instorten staat. Tegelijkertijd is het ook weer niet anders dan wat we hiervoor deden. Want we hebben deze ontwikkeling natuurlijk ook gezien toen we naar het internet gingen. Dus voor veranderen van kanaal. En AI is eigenlijk een nieuw kanaal dat wel zijn eigen kenmerken heeft. Maar tegelijkertijd weten we dat onze doelgroep nou gewoon op een andere manier zoekt. En die zoektocht moeten we gaan inrichten.
8: Ja. Hoe kijk je daar tegen?
10: Ja, AI is een nieuw kanaal, de chatbots, dus ook een intermediair. En eigenlijk daardoor ook weer een nieuwe schakel tussen partijen die daardoor minder direct rechtstreeks met elkaar contact hebben.
8: Ja.
10: En het is zo dat we eigenlijk van zoeken gaan naar antwoorden. Hè? Dus het antwoord op een vraag, dat wordt eigenlijk een suggestie.
8: Ja.
10: He, dus het is veel meer antwoordgericht, veel meer oplossingsgericht. En dat betekent ook dat er minder, dat je heel goed moet weten hoe jij je moet presenteren aan, zodat zo'n AI jou oppakt en als antwoord presenteert.
8: Precies.
10: En je ziet ook dat grote partijen daar heel erg mee bezig zijn.
8: Ja.
10: En dan wil ik toch even terugkomen, want die algoritmes zijn vaak black box, of meestal.
8: Mm-hmm.
10: Dus je weet niet wat ze doen, maar je kunt wel te weten komen wat ze uiteindelijk gaan doen.
8: Ja.
10: En wat voor effect dat heeft. Ja. En dat is hier ook mee.
8: Ja, want we hebben ook een beetje proef op de som genomen. Hè. Dus we hebben beide taalmodellen gevraagd in de incognito-modus, want je wil natuurlijk ze niet beïnvloeden. Nou, wat is nou de beste marketingpodcast van Nederland? Ja, en tot ons grote verdriet kwamen we niet in die evoked set. We kwamen niet eens in de top 5 terug. We doen dus eigenlijk bij BNR iets helemaal verkeerd.
10: Ja, je zit natuurlijk ook, die modellen worden op bepaalde momenten getraind. Hè, en dan moet je er wel zijn op dat moment. Ja. En ik ben ervan overtuigd, BNR dat goed gaat doen. Heb je het wereldwijd gevraagd of alleen voor Nederland?
8: Nee, ik heb het alleen voor Nederland gevraagd.
10: Oh, ik ga het zeker niet vertellen wie wel genoemd werden.
8: Nou, jouw podcast stond er ook niet bij.
10: Nee, dat weet ik. Maar dat is ook geen echte marketingpodcast.
8: Nee, dat klopt. Dat is meer retail.
10: Nee, er zit innovatie, tech. Er zit zoveel. Het is gewoon één grote hobby.
8: Ik ga hem nog een keer doen. Dus ook voor ons natuurlijk. Hè, als zender, als podcastmaker, als maker überhaupt. Is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk om naar voren te komen. Ja, wij zijn maar een podcast. Maar als je eens merk bent en je hebt niet die gigantische budgetten. Om te adverteren in ChatGPT, wat nu al gebeurt natuurlijk in Amerika. Je komt er niet naar voren, dan besta je helemaal niet. Dat is toch wel een heel groot probleem.
9: Ja.
8: Toch?
9: Maar het komt ook door eigenlijk als we kijken naar, we vergeten soms dat het getrainde modellen zijn op wat wij zeggen. Dus mensen zeggen vaak nu, oh, je klinkt net als AI, maar eigenlijk klinkt AI net als ons.
8: Ah.
9: Dus er zit ook informatie in wat de mensen vertellen en wat consumenten gebruiken en wat voor vragen ze stellen en welke evaluaties dat ze geven. Ja. Dus afhankelijk van welk model je gebruikt, sommige modellen zijn getraind op wat consumenten een goed antwoord vinden. Ja. Anderen worden op een andere manier getraind. Ja. Wederom, dat hebben we nog niet helemaal door voor alle modellen, want niet elk bedrijf deelt dat even transparant. Ja. Maar het hangt er dus ook heel vanaf welke informatie wij als consumenten in dat model invoeren.
8: Ja, zeker. Ik vraag me af, jullie zijn allebei wetenschappers, jullie zijn hoogleraar. Jullie zitten natuurlijk bovenop de wetenschappelijke trends ook. Vaak duurt het ook wat langer voordat dit soort nieuwe technologieën ook, althans het bewijs voor dit soort technologieën en het gebruik daarvan wetenschappelijk bewezen wordt. Mm-hmm. Zijn er nu al interessante nieuwe studies gaande of zijn die al gepubliceerd? Heel specifiek opmerkend wat de invloed is van AI in dit soort bots.
10: Ja, kijk, agentic commerce, daar heb je het eigenlijk over. He, daar wordt natuurlijk heel goed over nagedacht. Ik vind zelf dat de wetenschap niet zo ver achterloopt op die ontwikkeling als je zou denken. Ja. Mijn ervaring is dat er toch altijd onderzoekers zijn die er bovenop zitten. En die al in een heel vroeg stadium nadenken over robotics, agentic commerce en noem maar op.
8: En, maar de publicaties, wil dat dan in de marketing science?
10: Dan moet je de hele
8: riedel door.
10: Ja, dat duurt nog wel heel lang duren tot jaren aan toe. Ja. Dat weten we allebei. Ja.
8: Zo'n pending publication krijg je dan.
10: Dan zijn vaak de resultaten toch al wel beschikbaar via congressen of op andere manieren.
8: Ja.
10: En kijk, wat mij zelf heel erg interesseert zijn de businessmodellen. Die veranderen. Hè? Dus ook daarmee ook voor de merken. Hoe ga je waarde creëren? Hoe voeg je het toe? En hoe haal je het ook weer terug? Wie verdient waaraan en hoe? En dan in relatie tot consumentengedrag. En dat consumentengedrag, dat is eigenlijk, ja, daar weten we gewoon al heel veel van. En daar komt ook steeds meer bij via neuroscience, neuromarketing. En ja, wat ik merk is dat geeft heel goed houvast om die nieuwe technologieën in te plaatsen. De adoptie van die technologieën, maar ook om al een goed beeld te krijgen van een goede inschatting te kunnen maken van wat je met die nieuwe technologie kan doen. Bijvoorbeeld agentic commerce is bij uitstek geschikt voor geplande aankopen. En dan ook van de categorie waarin het niet of zo ontzettend belangrijk voor je is.
8: Ja.
10: Heb je het over de aankoop. En in de fase daaraan voorafgaan, daar is weer meer mogelijk.
8: Dus maar is dat gedrag dan niet wezenlijk veranderd? Want je gaf net aan.
10: De uitkomst wel, maar de onderliggende factoren die het gedrag beïnvloeden, die zijn redelijk constant.
8: Wat zouden we dan nog vanuit de wetenschap dan kunnen leren? Als we het dan hebben over dat consumentengedrag, wat de basis niet verandert, waarvan we zeggen, hey, daar kunnen luisteraars voordeel van uithalen als je daarmee aan de slag gaat met de agentic commerce.
10: Ja, deze algoritmen maken veel gebruik van overtuigingstechnieken, automatisch gedrag. Alles wat eigenlijk onder behavioral economics valt.
8: Ja.
10: Al die biases, heuristieken, die worden allemaal ingeprogrammeerd in die algoritmen. Die worden daar ook op getraind. Dus wat je ziet is dat we veel meer nog dan voorheen beïnvloed worden in onze keuze. Door de manier waarop het gepresenteerd wordt. De volgorde waarin je alternatieven hebt. De woorden die gebruikt worden om te communiceren over die alternatieven. Ja. Dus daar zit ontzettend veel beïnvloeding.
8: Dat is een beetje het werk van Robert Cialdini volgens mij. Hè?
10: En Dan O'Reilly. Ik ben een enorme fan van Robert Cialdini. Ja. Ik vind dat alle lagere scholen dat het wel behandeld zou moeten worden.
8: The Six Principles of Persuasion was dat volgens mij.
10: Ja, maar dat is dan, het zijn er acht volgens mij. Dat is dan meer het onbewuste gedrag, maar ook alles wat je in behavioral economics terugvindt.
8: Oké, nou,
10: dus... Maar dat is wel al bekend, laat ik het zo zeggen. Alleen de toepassingen kun je heel creatief in zijn.
8: Eerlijk. Ik wil met jullie even hebben over klantcontact. Want ook op het gebied van klantcontact, dus in die klantoriëntatie, dat proces, die klantreis, is natuurlijk ook veranderd, hebben we het over gehad. Maar de manier waarop merken ook mensen te woord staan, is ook heel erg veranderd. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van AI-chatbots. En soms gaat dat heel goed, maar soms gaat dat ook wat minder goed. En dat levert dan ook de nodige frustratie op. Nou, stel, je vraag wordt beantwoord. En het is ook voldoende. Dus je voldoende beantwoord. Dus je hebt uiteindelijk geen mensen in communicatie nodig. Dan vraag ik me af, is die connectie die je hebt als klant met die organisatie, is dat nog steeds hetzelfde als je door gewoon een mens van vlees en bloed wordt beantwoord?
9: Nou, het hangt er maar net vanaf in welke categorie dat je qua producten of diensten zit. Ja. En de waarde die mensen hechten aan bepaalde contactmomenten hangt heel erg af ook van hoe ze zich met het merk identificeren.
8: Ja.
9: En dus sommige vragen zijn gewoon niet zo belangrijk. Er moeten gewoon snel opgelost worden.
8: Ja.
9: En dan willen mensen gewoon efficiëntie. Ja. En dat geldt in brede zin. En voor sommige merken wil je eigenlijk überhaupt efficiëntie. Dat wil je gewoon snel geregeld hebben. Ben je niet zo erg bij betrokken. Ik noem een verzekering bijvoorbeeld. Voor sommige mensen is dat een heel spannend product, voor de meeste mensen niet.
8: Nee.
9: Nou, dan wil je vooral dat efficiënt gewoon heel goed en professioneel en efficiënt verloopt.
8: Maar je hypotheek, dat moet wel even netjes. En
9: daar heb je veel onzekerheden. Dus mensen zijn heel zenuwachtig. Krijg ik dat wel? Wat wordt van mij gevraagd? Hoe word ik beoordeeld? Dus er zijn allerlei aspecten aan het merk, maar ook aan wat je in dat moment verwacht. Dus er zijn eigenlijk twee niveaus die naast elkaar lopen.
8: Ja, interessant. En ook wel interessant wat je aangeeft. Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af in welke branche of welke industrie je werkzaam bent. Kitty, heb je een voorbeeld van een organisatie die dat heel goed doet? Je noemde net Zalando, dat is vanuit een andere context, maar een organisatie die het echt begrijpt.
10: Ja, ik denk als je het hebt over bots en agents, dat ze daar over het algemeen nog niet zo goed in zijn. Mm. Want de voorbeelden die je noemt, Mirella, verzekeringen, hypotheken, zijn toch wat meer de producten waar je wat meer rationeel, wat meer cognitief. Maar als je het hebt over echte connectie, dan gaat dat vinden. Dan gaat dat over empathie, over betekenis geven aan iets. En dat is meer dan gewoon een leuk verhaaltje vertellen.
8: Ja.
10: En nou is het zo dat de chatbots over het algemeen best hoog scoren, al op empathie, door de woorden die ze gebruiken. Maar het is, als je met een gewoon mens praat, krijg je zoveel meer informatie.
8: Ja.
10: Daar zit zoveel sensorisch ook, zoveel meer informatie aan dan van een chatbot.
8: Ja.
10: Dat ik denk dat daar gewoon nog een wereld te winnen is. Ja.
8: Doet dat wat met de relatie, denk je? Dus op het moment dat bedrijven alleen nog maar chatbots gaan inzetten en het wordt allemaal agentic, dat het uiteindelijk ook de binding met die klant anders maakt.
10: Ja, maar de vraag is, ik snap die opmerking, ik ben geneigd ja te zeggen, maar de vraag is, wat doet zo'n als het gaat om producten waar je niet zo betrokken bij bent, waar gewoon de aankoop niet zoveel voor je betekent, dan heb je helemaal niet zo'n band, een connectie nodig.
8: Nee,
10: dan wil je zo snel mogelijk geholpen worden. Dat was het grote probleem met callcenters in het verleden, voor Gen AI, zeg maar. Problemen die makkelijk op te lossen zijn, waar je heel efficiënt, wat gemakkelijk moet, die moet je online kunnen doen. En voor andere dingen wil je wel contact hebben. Ja. En hoe maak je dat onderscheid? Dat was altijd lastig.
8: Ja. Is dat nu wat makkelijker geworden?
10: Ja, nu kan Gen AI, de chatbots kunnen gewoon veel meer.
8: Ja.
10: Dus dat onderscheid is verschoven. Dat punt waarop je een mens nodig hebt.
8: Ja.
10: Maar daar kan nog zoveel verbeterd worden. En ik heb geen echt voorbeeld dat ik zeg. Dat is heel erg goed. Bij Zalando wel hele mooie voorbeelden gezien, maar niet op dit vlak.
8: Rilla, heb jij misschien een voorbeeld?
9: Ja, je ziet ook in de zorg al steeds meer gebruik van AI. En ook ik sluit me ook aan bij Kitty's observatie. Ik ben zelf editor van een heel groot journal, Journal of Business Research. En wij zien over de hele linie dat er heel veel onderzoek op het gebied van AI gebeurt. Echt al in de afgelopen jaren. Dus ik kan niet delen dat de wetenschap achterloopt op dit gebied. Maar het zijn natuurlijk, hoe vertaal je die inzichten in bredere zin naar de bedrijven die concrete vragen hebben. En ik denk, daar valt ook nog veel te winnen. Maar als je kijkt naar die ontwikkelingen rondom robotics en wat we daar al van weten, en hoe mensen interacteren met technologie die toch best wel ver van hen afstaat, dan zijn er al heel veel dingen te delen. En bijvoorbeeld in de zorg zie je natuurlijk een hele grote vraag, waarin mensen echt zoekende zijn naar van hoe krijg ik het werk gedaan? Ja. Wat kunnen we onder die druk realiseren? En ook mensen die eigenlijk heel blij zijn met die oplossing. Dus wij denken nog heel erg van uit het eigen perspectief dat je heel graag met een mens te maken wil hebben. En dat is ook zo. Ja. Menselijk contact is belangrijk. En dat kan naast het feit bestaan dat je ook met robotics en AI werkt. Ja,
8: het is wel interessant dat je noemde robotics, natuurlijk een hele andere dimensie weer. Maar in Amerika heb je NIO. Ik weet niet of je die start-up kennen. En het is een beetje een soort van mensachtige humanoid.
9: Ja.
8: Natuurlijk ook een humanoid. Maar die kan je dus helpen inderdaad thuis voor mensen die zorgbehoeftig zijn. En die is ook gemaakt van stof. Dus die kan je ook aaien. Ja. En dat vind je ook fijn. Dus humanoids worden ook steeds menselijker.
9: En daar wordt de AI voor ingezet. Het is echt een combinatie van factoren, waardoor je ook weer een aspect dat toch aan die sensory kant weer zit. He, dus inderdaad, je kunt contact hebben en mensen waarderen het ook.
8: Ja. Mooi. Ik wil met jullie naar de dilemma's, want jullie kennen CMO Talk. En ik wil graag een kort antwoord. Jullie moeten kiezen. Ja, en daarna kunnen we misschien wel één of twee uitpakken om even verder toe te lichten, want jullie blijven wetenschappers. Altijd een extra context bij komen. Daar komt-ie. De eerste is voor jou. In tijden van crisis kijken organisaties sneller naar de CFO dan de CMO? Of die twee zijn dan even belangrijk?
10: Nee, dat is waar. De CFO.
8: De CFO.
10: Ja, ik kan daar een hele betoog over houden, maar absoluut
8: de
10: waar.
8: De CFO. Mirella, grote hoeveelheden data zorgen ervoor dat marketeers hun strategie beter kunnen onderbouwen? Of in de boardroom blijft het lastig om het nut van marketing aan te kondigen?
9: Ze kunnen beter onderbouwen.
8: Beter onderbouwen? Boy, die kwam ook wel moeilijk uit. Maar, vraag misschien straks voor toelichting. Kitty, webwinkels die gepersonaliseerde aanbiedingen doen om klanten meer te laten kopen, is slimme marketing of werkt verslaving in de hand?
10: Die het is slim, want verslaving komt van iets anders dan van een slimme aanbieding.
8: Kijk, leuk. Die wil ik ook graag meer
10: voor. Over gamification, allerlei dark patterns en zo. Okay, maar daar heb je het niet over.
8: Nee. Mirella, het opbouwen van een goede relatie met de klant kan niet met een chatbot of klantenservice, of dat is geen enkel probleem. We hadden het er net al even over.
9: Geen enkel probleem.
8: Kitty, marketing krijgt binnen de bestuurskamer alle aandacht die het verdient, of CMO's moeten vechten voor hun bestaansrecht.
10: Ja, dat laatste.
8: Okay. Mirella, de belangrijkste P van de vier P's van Kotler is prijs, product, promotie of plaats. En dan kan je ook nog zeggen, ja, maar ik heb er nog vier andere, maar ja. Personeel, profit. Nee, welke van deze vier?
9: Product.
8: Nou, ik ga hem ook aan Kitty stellen. Welke van de vier?
10: Ja, je kunt eigenlijk niet zonder, het zit aan elkaar vast, maar dan kies ik ook product.
8: Oké, mooi. Oh, heerlijk. De gast zijn Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit, en Mirella Kleine, decaan bij de School of Business of Economics aan de VU en hoogleraar Customer Experience Management. Ja, ik toch even naar jou, Kitty, want over die marketing binnen de bestuurskamer, die krijgt alle aandacht die het verdient, of vechten voor een bestaan, zegt, daar was je vrij uitgesproken in.
10: Nou, het is natuurlijk een beetje op extreem gezet dilemma.
8: Ja, heerlijk,
10: maar
8: toch?
10: Ik vind wat je gewoon merkt, ik zeg wel vaker, marketing heeft een marketingprobleem. Je hebt marketing als vakgebied, wetenschappelijk vakgebied, dat gaat over waardecreatie, ontwikkeling, communiceren, en wat mij betreft ook over waardetoeëigening, al staat het niet in de officiële definities. Maar binnen de functie, de afdeling binnen een onderneming is toch te vaak advertentie, reclame, communicatie.
8: Ja.
10: En wat ik merk is dat marketing is gewoon van het grootste belang dat je als hele organisatie dat klantperspectief pakt. Het is een beetje het enige vakgebied wat van buiten naar binnen kijkt. Ja. Dus dat, Peter Drucker zei het al, marketing en innovation creëren waarde. En de rest is kosten. Dat is natuurlijk heel hard gezegd. Ja. Ik beledig daar ook altijd mensen mee, maar dat is wel zo. Dus je hebt marketing nodig. En dan kun je natuurlijk zeggen van marketing zit al, ik noem maar wat, in de raad van bestuur, B2B, B2C, dat zit er al in.
8: Of bij de chief commerce wordt dan ook al gezegd.
10: Ja, maar het mag veel, veel explicieter. Ja. Ik vind het zo ontzettend belangrijk.
8: Ja.
9: Maar misschien ook nog interessant is om daar aan toe te voegen, is dat als je kijkt naar het recente onderzoek hierover, is dat we inderdaad als marketeers elkaar zijn vertellen dat marketeers een probleem hebben. Maar als je kijkt naar de oplossingen, dan zie je dat een van de belangrijke oorzaken waar het soms misgaat, is hele confident CEO's. Dus hoe meer een CEO vertrouwen heeft, met name in crisistijd, dat hij denkt dat hij de lange termijn wel kan compenseren, hoe sneller dat hij geneigd is op de korte termijn om die CMO uit te schakelen. Ja. Dus dan heb je als CMO wel flinke overtuigingskracht en zelfvertrouwen nodig. En de roldefinitie van de marketeer is vaak slecht.
8: Okay.
9: Dus we zien dat er heel vaak een misfit bestaat tussen wat je eigenlijk als opdracht geeft aan een CMO en wat hij eigenlijk zou moeten doen. En dat komt dan toch vaak ook op het gebied van veel te tactisch, veel te operationeel gedacht. Terwijl ze veel meer in die strategische rol moeten zitten.
10: Kijk, het maakt mij nog niet eens uit of het woord marketing wordt genoemd. Als die leden van de raad van bestuur en ook zeker ook de CEO maar denken als een marketeer. Ja. En soms is dat ook echt zo. Alleen, dat moet je wel bewust zijn als je daar te overtuigd van bent dat je dat zelf allemaal wel kan.
8: Moeten we misschien dat marketing vervangen door klantbeleving?
10: Nee, ik denk niet. Ik denk niet dat we daar weer succesvol in gaan zijn.
8: Gewoon marketing.
10: De manier van kijken, het moet in je vezels zitten. En dat, ik zou dat liefst bij iedereen in een onderneming zien. En net zo goed als digital, dat is ook van iedereen. Dat is ook dan goed. Je kunt dan zeggen, als het gaat om infrastructuur hebben we expertise. Maar ik vind echt, mensen zouden in ondernemingen veel meer ook getraind moeten worden op marketingvaardigheden.
8: Interessant. Mirella, herken je het beeld wat Kitty schetst dat marketing een marketingprobleem heeft?
9: Ja, dus dat is wat ik net ook zei. Je ziet dat de marketeers elkaar dat vertellen. Uit onderzoek blijkt overigens niet dat marketing niet belangrijk is. Dat het geen rol speelt. Ja. En ook niet dat ze niet vertegenwoordigd zijn. Maar er zijn omstandigheden, met name in crisistijd, waarin je ziet dat bepaalde biases en reflexes natuurlijk een overhand gaan nemen. Ja. En als je een CEO hebt met een financiële achtergrond, wat vaak het geval is, dan worden andere keuzes gemaakt. Ja. Maar als je de CMO in de juiste positie zet, dan heb je een sterk tegenwicht. En je moet natuurlijk altijd toch een beetje een upward battle vechten, omdat die lange termijn effecten moeilijk aantoonbaar zijn voor een individueel bedrijf. En dat was ook jouw vraag over de data.
8: Ja, precies.
9: Dus we hebben steeds meer data. En we hebben ook steeds meer gaten in die data. Mm-hmm. Want heel veel dingen worden afgeschermd. Dus we dachten, oh, nou gaat een soort walhalla voor ons als marketeers.
8: We kunnen alles meetbaar maken.
9: En dat is natuurlijk niet zo, maar daar heb je de wetenschap voor. Want wij doen op grote schaal onderzoek naar de lange termijn effecten.
8: Dat vind ik een mooie uitspraak. En daarmee wil ik ook met deze uitspraak de aflevering beëindigen. We zijn alweer namelijk aan het eind gekomen van de tweede aflevering van de CMO Commerce School. En ik vind het ontzettend leuk. En gelukkig hebben we nog een derde. Ik wil jullie in ieder geval danken voor jullie komst. Kitty Koelemeijer, verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. En Mirella Kleine. En zij is verbonden aan de School of Business and Economics aan de VU. Tot over 2 weken dan weer 2 kerstverse wetenschappers hier in de studio. Met hen ga ik de vraag beantwoorden of huismerken van supermarkten, drogisterijen, elektronica-winkels ook activistisch kunnen zijn. Ik hoop dat jullie dan weer luisteren. Voor nu dank voor het luisteren en tot de volgende.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in ons land beginnen wat drukker te worden op de wegen. 100 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 10 minuten vertraging aan de grens op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. 10 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Dan kom je in de file bij knooppunt Oud-Dijk tot aan de grens. A12 Utrecht-Den Haag bij Reewijk. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar stond een auto in brand. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dan de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht bij de Moerdijkbrug. De andere kant op een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer file daar, een uur vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. Kwartier vertraging in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jetten is ook bij de Canal Parade in Amsterdam. Hij stond bij het startpunt bij het Scheepvaartmuseum. Het is een feestdag, zei hij, maar ook één waarop je je laat zien, omdat acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. En verder zei hij dat er nieuwe wetten aankomen die de positie van queers moeten verbeteren. Bij het Spaanse schiereiland Ceuta worden nog altijd dode migranten gevonden die tijdens hun oversteek vanuit Marokko zijn verdronken. Het dodental gaat nu richting de 70. Ceuta werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. De meeste zijn er nu weer terug. In Pijnakker, vlakbij Delft, is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Volgens Omroep West gaat het om meer dan 400 kilo. Politie vond het vuurwerk bij een controle in bedrijfspanden. En hoewel de jaarwisseling nog even op zich laat wachten, is vandaag trouwens officieel het landelijke vuurwerkverbod ingegaan. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. En dat is de dag waarop veel Fransen vakantie krijgen. En dat zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route Soleil, maar ook op de wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. Bij veel grote supermarkten liggen olijven van het merk Amogusti en daar kan wat mis mee zijn. De blikjes olijven met citroen hebben een verkeerd etiket en in plaats van citroen zit er anchovis in. En dat is vervelend als je daar allergisch voor bent. Wie het blikje terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
8: Duitsland als de zieke man van Europa, dat beeld kennen we al uit de eind jaren 90.
9: Is er besef in Duitsland dat er iets moet gebeuren?
8: Zeker.
9: Ja? Waar zie je dat dan?
8: Nou, alle partijen kibbelen met elkaar. Dat is het probleem juist. Iedereen heeft een ander recept.
9: Onze overheidsfinanciën staan er niet structureel slechter voor dan in Duitsland.
8: Nee.
9: Dus ik vind dat altijd een... politieke keuzes gemaakt die gewoon valikant verkeerd zijn gevallen.
10: Friedrich Merz die heeft de verkiezingen gewonnen met een aantal duidelijke beloften. Zijn meer vrijheid voor bedrijven, minder belasting. Hanke, hoe gaat dat nu?
8: Nou, niet goed.
10: Oké.
8: Daar is het glas helemaal leeg.
10: Een roman van een paar jaar geleden. Hoch Deutschland, geschreven door Alexander Schimmelbusch, gaat over Victor. Een verveelde zakenbankier gespecialiseerd in fusies en overnames. En Victor schrijft op een dag met een peperdure fles wijn in de hand op een hotelkamer een radicaal plan voor Duitsland. Hij stelt een zakenkabinet voor. En belangrijker, een absoluut vermogensplafond van 25 miljoen euro voor iedere Duitser. De rest wordt 100% afgedragen aan een nieuw op te richten Duits staatsfonds dat uitsluitend investeert in onderwijs en innovatie. En tot zijn eigen schrik zorgt zijn toch wel cynische pamflet voor een politieke revolutie. De roman eindigt, spoiler alert voor iedereen, met de invoering van de Weltmark. Gezien het gezelschap in deze studio betwijfel ik dat we vandaag op een soortgelijke oplossing uitkomen. Maar over het probleem zijn we het wel eens met Victor. De Duitse economie wil maar geen gas geven. Duitsland is de economische motor van Europa, maar er blijft een beetje een sputterende schoemeldiesel. Of wordt het ooit toch nog een glanzende, geruisloze elektromotor? Kortom, kan Duitsland zich als baron van Münchhausen aan de eigen haren uit de modder trekken? Of zakken onze oosterburen verder weg als bijvoorbeeld rechtsradicale verkiezingswinsten het land onbestuurbaar maken? Nou, een duister groot plaatje. Welkom bij het grote plaatje. Bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Heren, van harte welkom.
11: Dag Rens.
12: Dag Rens.
10: Han, jij hebt in Duitsland gewoond, hè?
11: Ja.
10: Heb jij een beetje een studie gemaakt van de Duitse economie?
11: Nou, dat sowieso. Maar wat mij ontzettend opviel was dat... ik vond het heerlijk om in Duitsland te wonen. Alles goed georganiseerd. Maar als dingen misgingen, dan bleek het improvisatievermogen daar onder te lijden. Mm-hmm. Want dan werd de boel toch wel behoorlijk narrig allemaal.
10: No.
11: En ik kan me ook herinneren in dat plaatsje waar ik woonde, was net over de grens bij Enschede. Er was zo'n ringweg en er was een soort groene zone. Maar als het stoplicht al lang op groen stond, dan dacht ik, oh jongens, gas geven. Maar dan gingen ze juist remmen in anticipatie op dat het rood zou worden.
10: En dat vind jij een soort met van tekenend voor de Duitse psyche, begrijp ik.
11: Ja, voorzichtigheid eerst.
10: Ja, ja. En Edin, heb jij in Duitsland gewoond ooit?
12: Ik heb daar nooit gewoond. Ik kom er al sinds jaar en dag, heel vaak. Gisteren was ik er ook. Ik heb geskiet. Niet op sneeuw, maar op de autobaan, namelijk gaten ontwijken. Dat is tegenwoordig ook een sport daar. En een van de zaken waar ik me echt afgelopen jaren heel vaak de vraag heb gesteld is, hoe kon het met dat land zo ver komen? Dat je dus echt, als je daar doorheen rijdt en je wilt dus en je ogen op de weg houden en wat ik gisteren ook geprobeerd heb, een eredivisiewedstrijd te kijken op je telefoon. Nou, dat gaat dus niet. Maar dan
10: jij
12: zie je
10: rijdt en kijkt tegelijkertijd
12: nou
10: voetbal.
12: Ja, dat staat in mijn ogen, zeg maar.
10: Okay. Jongen.
12: Maar dan zie je alleen maar dat irritante rondje draaien.
10: Ja,
12: de bal. Geen verbinding.
10: Ja.
12: Geen verbinding.
11: Oh, okay.
12: Zodra je de Nederlandse grens over bent, kun je gewoon meekijken.
10: Ja. Ik schets een beetje een duister beeld van Duitsland. Han, is het terecht dat wij het zeggen, de economie in Duitsland gaat gewoon helemaal niet goed?
11: Nou, dat is zeer terecht, want de Duitse economie is al een jaar of 7 per saldo niet gegroeid. De bevolking wel, dus het inkomen per hoofd van de bevolking daalt eigenlijk al. Dat gaat heel geleidelijk, maar dat is al 7 jaar zoiets. En als je dan gaat kijken naar de problemen die ze gedeeltelijk over zichzelf hebben afgeroepen, nou, dan is het nogal een lijst. Eigenlijk is het wat mij betreft al begonnen met de energiewende in 2011. Die heeft toen geleid tot hogere energiekosten. In 2015 hadden we Dieselgate, waar Duitse automobielbedrijven natuurlijk helemaal de fout in gingen. Vervolgens hebben ze zich met grote moeite aangepast. Op het gebied van elektrische auto's hebben ze enorm achtergelopen. Een ander probleem in Duitsland, denk ik, is dat ze zich heel sterk hebben gericht, lange tijd succesvol, op de Chinese markt, waar ze allerlei machines verkochten. Maar de Chinezen die hebben het nagemaakt en die zijn van klant concurrent geworden. Mm-hmm. Tegen veel lagere kosten. En nu de laatste jaren als klap op de vuurpijl. Ja, in 2022, sinds 2022 zijn onze energieprijzen, onze gasprijzen in Europa veel hoger dan in heel veel andere gebieden in de wereld. En dat heeft de chemische industrie in Europa onder enorme druk gezet. En die is in Duitsland belangrijk. De productie in de chemische industrie in Duitsland, hoewel die gasprijs weer gedeeltelijk naar beneden is gekomen, maar is die productie niet hersteld en ligt nu nog altijd zo'n 30% lager dan voor die idioot hoge prijzen. Dus een aaneenschakeling van problemen.
13: Ja, Edith, maar wat willen wij weten? Van onze gast die hier staat te trappelen in ons, bij ons in de studio.
12: Wat ik in ieder geval wil weten is, hoe is het zo ver gekomen? Het is niet alsof dat land het niet van tevoren wist. Ik moet dan altijd denken bijvoorbeeld aan het jaar 2003 of 2004. Er is een prachtig boek destijds verschenen van Hans Werner Sinn, Is Deutschland noch zu retten? Waarin die heel mooi aangaf wat de structurele problemen zijn. Dus niemand kan nu zeggen, wir haben es nicht gewusst.
11: Wel een omstreden persoon hoor, die Hans Werner Sinn.
12: Oh ja?
11: Ja, een vrij extreem.
12: Maar mij gaat het
11: extreme
12: over,
11: econoom. Okay. Gezien.
12: Maar mij gaat het over de inhoud van dat boek.
11: Ja.
12: En dat staat als een huis. En ik denk dat het altijd goed is om voor ogen te houden, als macro-economen het over een economie hebben, er komen altijd heel snel de woorden conjunctureel en structureel. Duitsland heeft gewoon diepe structurele problemen. Ja. Het Duitse economische model was altijd, we kopen goedkoop gas uit Rusland, we laten door de leidingen naar onze fabrieken vloeien, dan maken we spullen op. Zodra er een stempel Made in Germany op komt, zijn ze in China daar gek op. Dus het was niet aan te slepen. Arbeidskrachten waren er volop, zeker na de uitbreiding van de Europese Unie naar Centraal- Oost-Europa. En de invoering van de euro was een groot voordeel van Duitsland. Want landen als Italië en Frankrijk konden niet meer devalueren en daarmee even zichzelf
13: hun markt interessant maken.
12: Goed. En dat is nu allemaal op.
13: Oké, hij staat te trappelen, zei ik al.
12: Klopt.
13: Precies. Hanko Jurgens, hij is historicus. Hij is onderzoeker van het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Hanko, van harte welkom. Leuk je te zien.
14: Ja, dankjewel.
13: Als je dit zo hoort.
14: Ja, helemaal mee eens.
13: Oh ja.
14: Maar laten we niet vergeten dat we spreken over de derde economie in de wereld. 4,3 biljoen, als ik het goed heb, bruto binnenlands product. Siemens gaat nog nooit zo goed. Vooral omdat ze zeg maar de techniek en AI en digital met elkaar weten te combineren. Mm-hmm. BMW heeft de omzet is gegroeid. Dat horen we nooit zo goed. Nee. SAP doet het ook heel erg goed. Dus ik ben het helemaal eens hoor. Dat er heel veel dingen niet zo goed gaan. Maar laten we niet vergeten dat we echt inderdaad spreken over de derde economie van de wereld.
13: Ja.
14: En dat is nou net voor mij in ieder geval de grote vraag. Hoe kan het dat wij inderdaad het gevoel hebben dat we, als we in Duitsland komen, moeten uitkijken waar we rijden. Dat we inderdaad, als we in de trein zitten, het internet het vaak begeeft. Dat we inderdaad horen van al die structurele problemen. Maar dat we ondertussen toch wel even een van de rijkste landen van de wereld hebben. Waar ook heel veel dingen wel goed gaan. Dat is het enige wat ik even wou zeggen. Ja, als
13: jij bent een type, het glas is half vol, begrijp ik.
14: Zeker, ja. Zeker. Ja. Hier, ja. Ja. Want waar het volgens mij om draait, is dat Duitsland heeft natuurlijk al zeg maar in de jaren 90 gekozen voor de maakindustrie. En die maakindustrie die is in een enorme transitiefase. En dat geldt met name voor de auto-industrie. En die transitiefase, die doet pijn.
13: Mm-hmm.
14: Dat weten we. En voor de auto-industrie doet het sowieso heel veel pijn. Want het maken van een dieselmotor heeft heel wat meer handen nodig dan het maken van een elektrische auto waar je even de accu erin plaatst, om het maar zo te zeggen. Dus in die transitiefase gaat er sowieso heel veel mis.
13: Maar eigenlijk is jouw argument van wat je hier ziet, verzwakte van de Duitse economie, is vooral een transitieprobleem en niet een structureel probleem.
14: Nou, nee. Zover wou ik niet gaan.
13: Okay.
14: Nee, want ik heb inderdaad toch een iets andere analyse, als ik eerlijk ben. Die zwakte van die Duitse economie komt voor een deel omdat die sterke economie onder Angela Merkel, zeg maar toen na de kredietcrisis China eigenlijk Duitsland uit de crisis investeerde,
13: mm-hmm,
14: die is niet benut om de infrastructuur op te bouwen, zeg maar. En dan bedoel ik niet alleen wegen, bruggen enzovoort, maar ook scholen en de digitale infrastructuur. En bij de digitale infrastructuur hoort ook de bureaucratie. Dus de manier waarop.
13: En waarom is dat niet gebeurd?
14: Dat is, eigenlijk heel simpel. Een politiek probleem was natuurlijk dat de CDU had beloofd geen extra geld, geen cent te veel uit te geven.
12: Was dat geen hoogmoed?
14: Schuldenbremse. Dat is een soort vorm van hoogmoed, denk ik. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat het probleem van de CDU zie ik hier in Nederland ook wel bij het probleem van de VVD, om het maar zo te zeggen. Die eigenlijk ook niets willen uitgeven, terwijl we weten. Onze economieën in Nederland en Duitsland zijn in transitie en hebben heel veel investeringen nodig.
11: Maar je kunt best wel je infrastructuur goed onderhouden en niet al te veel uitgeven. Dan moet je gewoon aan andere dingen minder uitgeven. Als je dus zegt. Want we hebben in Nederland, wat dat betreft, wat wegen betreft en wat digitale infrastructuur betreft, hebben we het allemaal behoorlijk
14: veel beter op orde. Ja.
11: Veel beter op orde.
14: Klopt.
11: Onze overheidsfinanciën staan er niet structureel slechter voor dan in Duitsland.
14: Nee.
11: Dus ik vind dat altijd een. Politieke keuzes gemaakt die gewoon valikant verkeerd zijn gevallen.
14: Maar als ik zo vrij mag zijn, kijk, wij hebben natuurlijk het grote geluk dat Eindhoven booming is. En dat ASML ons van het idee weghoudt dat onze chemische industrie natuurlijk ook in de crisis is.
11: Ja,
14: en onze staalindustrie ook in de crisis is. En dus het is een beetje van, ja, maar het is maar net hoe je er naar kijkt.
13: Ja, in Nederland alleen, zijn we eigenlijk ook in crisis, alleen we zien het niet. Nee, door een heel goed stukje draaiende regio van Nederland.
14: Ja, plus dat er in Duitsland. Karl Rudolf Kort is een politicoloog die noemt dat een vorm van immerslimmerismus is. Mensen die altijd zelf, zeg maar, de zwartkijkers in Duitsland zelf, zijn ook heel uitvoerig aanwezig. En waardoor dus dat beeld van het gaat niet goed, dat zie je steeds weer terugkomen.
13: Ja,
14: dat was natuurlijk Duitsland als de zieke man van Europa. Dat beeld kennen we al uit de eind jaren 90.
13: Ja. Toch zit ik nog heel even een beetje op jouw glas halfvol. En ik heb het gevoel dat de heren hier Mujagic en de Jong wat meer half leeg zitten te kijken.
11: Nou ja, ik zou zeggen, bij een economie als Duitsland mag het glas wel iets meer dan half vol zijn. Ja, het mag wel driekwart vol zijn, zou ik zeggen.
12: Als het nou
14: wat bijgeschonken worden, ja. Nee.
12: Als het nou zo was, als we het over investeringen in infrastructuur hebben, dan kijken we vrijwel altijd naar de overheid. De omvang van de Duitse overheid is gewoon 50% van die economie. Dus je kunt niet zeggen dat ze daar geld niet hebben uitgegeven. Ze hebben het wel uitgegeven. Ik weet niet waar ze het hebben aan uitgegeven. Maar ik weet zeker dat het niet uitgegeven is aan digitale infrastructuur en infrastructuur in het algemeen. Deze podcast, als we die voorbereiden, dan delen we een aantal dagen van tevoren een soort draaiboek. Dat gaat digitaal. Als dit in Duitsland was opgenomen, was het per fax gegaan, Rens.
14: Dat niet meer.
11: Nou, overdrijf je een beetje.
14: Daar heeft de COVID-crisis voor gezorgd.
11: Als terug mag komen op iets wat Hanko net zei. Ja, BMW, de omzet vergroot en zo. Hè.
14: Dat licht, kan, heel licht.
11: Heel licht, maar dat kan best zo zijn. Ik heb de afgelopen dagen eventjes ook bijvoorbeeld naar de cijfers van Volkswagen gekeken.
14: Ja, dat is de andere kant natuurlijk.
11: Dat is de andere kant, maar het punt is ook dat. Kijk, BMW is een internationaal concern en Volkswagen ook. Dus die produceren overal in de wereld of op heel veel plekken in de wereld. Waar natuurlijk voor de Duitsers.
15: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist. Travel

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: In Duitsland zelf en oudere mensen kopen nu eenmaal minder auto's. Dat probleem heeft zich gestabiliseerd op dit moment, waardoor dus de verwachting is dat de productie ook in Europa zelf ook stabiliseert. Of dat zo is, weet ik niet. Het grote probleem van Volkswagen nu is natuurlijk de markt in China. Er zijn de Volkswagen Group China, die had zo'n 100.000 mensen. Die zijn er, dat is nu al gedaald volgens mij naar 85.000 mensen. Maar de markt in China, die is natuurlijk ingestort, zeg maar, omdat de Chinese auto's veel goedkoper zijn. Dus daar zit het grote probleem. Nog een ander punt is, stel voor dat het inderdaad existentiële problemen zijn. Dat zou het, die mogelijkheid is er natuurlijk heel nadrukkelijk.
2: Ja.
1: Dan hebben we een andere potentiële cliëntele. Namelijk, door de NAVO-norm moeten overheden 5% aan defensie besteden. Nou, het is volgens mij helemaal niet zo moeilijk om een autofabriek om te kitten tot een panzerfabriek.
3: Ja. Oké, laten we die start nog even pakken.
2: Want zegt de historicus.
3: Ja. Die moeten verstand van hebben.
2: Ja, zeker.
3: Nee, het toch heel even over dat China-probleem. Ja, want ik, aan de ene kant, dat schetste jij al, Han. Na de financiële crisis van 2007-2008 heeft China Duitsland recht uitgetrokken. Die auto's die gingen daar als warme broodjes over de toonbank. Punt is alleen wel dat de Chinezen gedachten, nou, die auto's dat kunnen we misschien zelf ook wel. Alleen dan niet met een verbrandingsmotor, maar met een elektromotor. En ze zijn van klant, zijn ze concurrent geworden.
4: Maar dat is natuurlijk niet zomaar geweest. Het is niet alleen dat ze zeiden, kom maar op met jullie spul. Ze hebben gezegd, kom maar op, ga het ook hier maken. En we willen precies weten wat de technologie daarachter is.
1: Ja. En we hebben ook bedrijfspionnen die dat...
4: Inderdaad,
1: dus,
4: en dat was het moment waarop Duitsland misschien had moeten zeggen, ja, we hebben zo lang geïnvesteerd in het ontwikkelen van die technologie. Hoogmoed weer. Is het wel handig dat we dat zomaar weggeven aan de Chinezen?
3: Ja. En nu zie je volgens mij, de bondskanselier die is laatst naar China geweest. En wat moet je dan met China? Moet je proberen om inderdaad die handel open te houden, met de hoop dat je nog eens een beetje een afzetmarkt in China hebt die alleen maar opdracht? Of moet je gewoon veel meer grenzen gaan zetten? Van, joh, donder op met die Chinese producten.
4: Keuzes maken.
3: Want ik wil je niet meer.
1: Dat is het grote probleem in Europa. Voor Frankrijk is natuurlijk duidelijk dat er hogere tariefmuren moeten komen. En voor Duitsland duidelijk niet. Alleen al omdat er heel veel onderdelen uit China komen. Dus de hele economie, dat geldt trouwens voor Amerika natuurlijk ook. Die iPhone wordt grotendeels in China gemaakt. Dus die economie is enorm.
3: Maar dan worden zij dus eigenlijk gegijzeld door hun eigen supply chain?
1: Nee, want het is juist heel voordelig. Iedereen heeft er voordeel van.
3: Ja, behalve
1: dat wet van
3: maar je wordt dat is wel waar, maar behalve dat je dus dus jij zegt die Duitse autofabrikanten die moeten die onderdelen uit China hebben.
1: Ja,
3: daardoor
1: zeker.
3: Heb je dus een handelsverdrag nodig, maar dat betekent dus ook dat die gehele auto's ook deze markt op kunnen komen, waardoor dus de Duitse automakers gewoon sowieso geen business meer hebben. Of minder business.
2: Ja, weet je, de complicatie is ook nog dat die Chinese markt is voor de Duitse automobielbedrijven heel belangrijk geweest. Toen ik voor het eerst in China kwam, jaren geleden, was de auto die het meest zag, was Volkswagen. En dan volgden Audi en BMW en Mercedes. En dan kwamen pas andere merken. Dat is nu natuurlijk allemaal heel anders. Maar wat mij toen al opviel was dat de Franse autobouwers, die hebben de hele Chinese markt gemist.
1: Ja.
2: Ook wel spectaculair slecht. maar goed, die zijn daar helemaal verdwenen. Ik zou zeggen, waar de hoop ligt voor die automobielbedrijven is eigenlijk de groei van de Indiase markt. Want we weten van auto's dat als het inkomen per hoofd van de bevolking een bepaald niveau bereikt, dan gaat opeens versneld iedereen auto's kopen. En India gaat de komende 30 jaar door dat noemen we een S-curve. En die automarkt in India, die nu nog maar 4 miljoen auto's per jaar is of zo, die gaat gewoon groeien naar 30 of zoiets.
1: Ja.
2: In 20 jaar tijd. En als de Duitse automobielbedrijven daar een fair share van kunnen krijgen, dan kunnen ze het wel overleven. Anders ben ik toch wel...
1: Ja, nou ja, als ik het goed begrijp is een van de grote problemen ook de echte hele dure elektrische auto's. De dure elektrische Porsche is eigenlijk volgens

0: mij, daar kun je dus heel veel geld aan uitgeven. Maar de motor wordt er niet veel beter van. Dus waar het dan in zit, is dat je betere ventilatie hebt. En misschien ook op het schermpje kan kijken. En dat alles.
1: Naar de voetbalwedstrijd.
0: Naar voetbalwedstrijd. Dat alle luxe aanwezig is. Maar de motor wordt er niet. Dus er is niet echt een absolute reden meer om een hele dure Porsche te kopen. Dat is volgens mij echt in de toekomst een heel groot probleem.
2: Zien als we het hebben over oplossingen, moeten we eerst kijken naar het besef. Is er besef in Duitsland dat er iets moet gebeuren?
0: Zeker.
2: Ja, waar zie je dat dan?
0: Nou, alle partijen kibbelen met elkaar. Dat is het probleem juist. Iedereen heeft een ander recept. Dus er wordt nu heel hard gesproken over alles moet veranderen. En alles moet snel. Maar Merz heeft allerlei CDU-recepten die eigenlijk wel doen denken aan dat boek van Hans-Werner Sinn. Ja. Die in mijn ogen een beetje ouderwets zijn. In die zin dat volgens mij de overheid nu veel proactiever moet zijn om die transitie, zeg maar, te kunnen stimuleren. En dus Merz is voor een kleinere overheid. Minder regelgeving, vooral in Europa. Wat apart is, want de regelgeving in Duitsland is volgens mij veruit het grootst. Daar mag wel wat minder. Mm-hmm. Terwijl natuurlijk de SPD, de kleinere coalitiepartner, die wil vooral dat de lagere inkomens beschermd worden. En dus op een hele andere manier hopen zij dus uit die crisis te komen. En dat is volgens mij ook het grote probleem. De politiek zit helemaal vast.
1: Edin?
3: Nou ja, we hebben het nu hier over Volkswagen en BMW en bedrijven die inderdaad een soort visitekaartjes zijn van dat land. We hebben het over het besef nu dat er eindelijk is van er moet. We moeten heel veel zaken heel anders gaan doen. Ze zijn er nog niet over uit hoe precies anders, maar wel dat het anders moet. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Maar ondertussen bouwt zich een ander nieuw probleem op. We hadden daar net heel even over het feit dat als gevolg van internationale afspraken de NAVO-norm omhoog gaat. Dus dan moet je echt heel veel extra geld gaan investeren in de defensieindustrie. Maar waar Duitsland straks heel veel geld voor nodig zal hebben, dat is het uitbetalen van pensioenen daar. Er zijn enorme beloftes gemaakt. Het probleem daar is eigenlijk nauwelijks groter voor te stellen. Ze hebben namelijk geen geld daarvoor.
0: Ja, dus het tweede probleem is dat er natuurlijk ook heel veel mensen zijn met heel weinig pensioen.
3: Inderdaad.
0: Die dus door moeten werken of
3: dus wat je dan
0: twee baantjes naast elkaar.
3: Je hebt te maken met vergrijzing. Je hebt te maken met een economie die al jarenlang eigenlijk niet groeit. Die als die straks gaat groeien, dat het 1% zal zijn. Nou, dat is niet echt dat je feest gaat vieren. Terwijl die pensioenrekening, na de beloftes die je afgelopen 40, 50 jaar hebt gedaan, die moet je nu gaan betalen. Je hebt geen geld. Je hebt ook geen motor die zorgt voor het geld. Ik vind het glas niet eens.
1: Ik wilde net zeggen, die Harco die komt niet op binnen. Het is heel idee. Nou ja, het glas is, hij komt net terug uit Berlijn.
3: Hij is niet
1: vol. Heb je antidepressiva nodig?
0: Nee, ik blijf erbij dat we spreken over de derde economie in de wereld.
1: Ja, en nu nog.
0: Ja.
1: Nou, laten we interessant. De tijd op de radio zit er alweer op. De rest van dit grote plaatje, onder andere de oplossingen. Hoe trekken we ons als een baron van Munchausen uit de modder hoor je zo meteen in de podcast. Dank hier aan Hanco Jurgens, onderzoeker en historicus aan het Duitsland Instituut van de UvA. Ook namens Edin Mujagić en Han de Jong. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot volgende week. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
6: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele, geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. BNR Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file in ons land op de A1 Hengelo-Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten vertraging tot aan de grens met Duitsland. Dat is ook het geval op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Rijden langzaam vanaf Zevenaar over 2 kilometer. 10 minuutjes extra op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag nog. Bij Bodegraven stond een auto in brand. Daar is de rechterrijstrook nog dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier op onthoud in de vorm van 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jetten is ook bij de Canal Parade in Amsterdam. Hij stond bij het startpunt bij het Scheepvaartmuseum. Het is een feestdag, zei hij, maar ook een waarop je je laat zien, omdat acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. En verder zei hij dat er nieuwe wetten aankomen die de positie van queers moeten verbeteren. Bij het Spaanse schiereiland Ceuta worden nog altijd dode migranten gevonden die tijdens hun oversteek vanuit Marokko zijn verdronken. Het dodental gaat nu richting de 70. Ceuta werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. De meeste zijn er nu weer terug. In Pijnakker, vlakbij Delft, is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Volgens Omroep West gaat het om meer dan 400 kilo. De politie vond het vuurwerk bij een controle in bedrijfspanden. En hoewel de jaarwisseling nog even op zich laat wachten, is vandaag trouwens officieel het landelijke vuurwerkverbod ingegaan. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. En dat is de dag waarop veel Fransen vakantie krijgen. En dat zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route Soleil, maar ook op de wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. Bij veel grote supermarkten liggen olijven van het merk Amogusti en daar kan wat mis mee zijn. De blikjes olijven met citroen hebben een verkeerd etiket en in plaats van citroen zit er anchovis in. En dat is vervelend als je daar allergisch voor bent. Wie het blikje terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
12: En de vader had een relatie met de head of sales. En,
13: Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
14: Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was: zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
12: Een avond waarin ik dacht van, fuck it, ik ga het gewoon doen. Toen heb ik mijn piekpartners aangeschreven van, jongens, ik ga mee stoppen.
15: Ze zat aan tafel bij tal van deals, las honderden pitch decks en wist binnen een paar slides vaak al, dit wordt hem. Of absoluut niet. En op een dag besloot ze, ik word zelf ondernemer. Met haar platform beweegt ze nu het grote geld richting bedrijven die de planeet moeten redden. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Jacqueline van den Ende van Carbon Equity. Haar carrière als investeerder begon in 2010 bij Hall Investments.
12: Daar was ik investment associate. Bij Hall had je drie levels. Dat was associate manager of directeur. Dus je kon niet heel veel promotie maken. En daar was ik verantwoordelijk voor het vinden van investeringsopportunities. Het screenen daarvan. Waarderingsmodellen maken. Due diligence. En vervolgens ook portfoliobedrijf begeleiden.
15: Dus je hebt ook daadwerkelijk daar de pitch decks gelezen. Je bent met founders om tafel gaan zitten. Ja. Waar lette jij dan met name op?
12: Nou, Hall Investments was echt grote private equity deals. Dus bijvoorbeeld het FD. En ik ben hier betrokken geweest bij de aankoop van PensioenPro.
15: Kijk, een van onze zustermerken.
12: Exact. En heel interessant, want het klinkt waanzinnig saai. Maar PensioenPro is mega interessant. Die hebben een hele duidelijke niche captive market. Die ook veel willen betalen om die exposure naar de markt te hebben. En dan hadden we de PensioenPro Awards, et cetera.
15: Ja.
12: Nou, en zo'n proces. Ging dan dat je eigenlijk begint met een band opbouwen met de founders in dit geval van dat bedrijf. En uiteindelijk dus ook de cijfers induiken en echt begrijpen wat de business case is. Dus in venture capital is het veel meer op intuïtie, onderbuikgevoel. En Hall was echt harde cijfers. Daar heb ik wel eens een keertje een maand besteed aan het waarderen van een pensioenasset van PostNL bijvoorbeeld.
16: Jemig.
12: Ja, dat was het.
16: Wat zijn voor jou red flags in zo'n pitch of zo'n pitch deck?
12: Nou, nogmaals, als VC kijk ik er anders naar dan als private equity investeerder. Ja,
16: kun je het verschil uitleggen?
12: Ja, als venture capitalist, durfkapitalist investeer je op een plan in wording en toekomstpotentie. En in private equity koop je een bestaand bedrijf en koop je een set van cashflows met een forecast naar de toekomst toe.
16: Ja.
12: En die verdisconteer je. Dus je investeert in het een op wat zou kunnen zijn. En daar moet je een hypothese op nemen op basis van jouw inschatting van de ondernemer. Product market fit en de eerste signalen daarvan. Marktpotentie, et cetera.
16: Ja.
12: En in het geval van private equity kijk je veel meer naar wat er is. En hoe stabiel dat is. Hoe robuust dat is.
16: Ja.
12: Plus de toekomstplannen naar de toekomst. En daar investeer je natuurlijk.
16: Is ook een andere invalshoek voor DD dan, denk ik.
12: Zeker, dus bij private equity was het heel analytisch. Bij Hall Investments staat het ook met name natuur- en sterrenkundige en lucht- en ruimtevaarttechnici.
15: Ja, ja, ja.
12: Echt.
15: Oh ja, echt waar?
12: Ja, heel erg beta, briljant mensen. Met economie kwam je daar. Ik was de wildcard bij Hall.
15: Want jouw achtergrond is?
12: Ja, ik had maar economie gestudeerd.
15: Oh jeetje.
12: En dat zei de recruiter ook tegen mij. Van jij hebt maar economie gestudeerd. Maar wil je toch een wildcard geven?
15: Geen ruimtevaartdeskundige, geen natuurkundige.
16: Econometrie had nog gekund.
12: Ja, ja, mijn collega bij Hall. We waren met z'n tweeën aangenomen. En hij was astrofysicus en natuurkundige. En hij had...
15: Dat had ik helemaal niet achter dat soort partijen gezocht. Maar daar zijn ze dus naar op zoek.
12: Ja. Ja. Ja, hij had letterlijk een tweelingster ontdekt. En het stage gelopen bij het CERN. En als hij zijn mond opendeed, dacht ik, wat doe ik hier?
15: Ja. Dat denkt David ook heel vaak bij mij.
16: Ja, dat klopt, ja. En social skills ook?
12: Heel beperkt. Nee, daar was ik dus op aangenomen.
16: Ja, precies.
15: Ja. Ja. Maar even toch terug naar jouw periode bij Hall, want jij zegt, ik zat daar ook met founders aan tafel. Wij gingen door die pitch decks. Waar let je dan met name op? Want je zei ook, ja, het is heel belangrijk dat we een bepaalde klik hebben. Nou, David, over klik, daar hebben we het de afgelopen paar keer al regelmatig over gehad.
16: Ja.
15: Wanneer dacht jij dan van, nou, met deze mannen of vrouwen moeten wij in zee? En wanneer zei je van, nou, misschien toch maar even een keertje overslaan?
12: Ervaring is een van de allerbelangrijkste dingen. Dus een ondernemer die het al een paar keer heeft gedaan en veel geleerd en liefst ook een paar keer op je bek bent gegaan, die weet echt wat hij aan het doen is. Dus een van mijn beste investeringen bij Peak als venture capitalist was in Highgraph. En dat was een stel hele onsexy Duitse ondernemers die ergens in een dorp een hele grote groep engineers hadden verzameld en gewoon waanzinnig goed waren technisch. En zij hadden, dit was hun derde bedrijf. En
15: weet je dat dan ook al na 5 minuten praten, dat je denkt, hé, hier hebben we wat?
12: Ja, ik denk dat daar best wel een sterk onderbuikgevoel is van... weet iemand echt waar die het over heeft en heeft hij het een keertje eerder meegemaakt? Dat is een van de allerbelangrijkste voorspellers van succes... dat iemand ervaring heeft als ondernemer. Ten tweede kijk je ook heel erg naar mindset. Hè? Is het iemand die er vol voor gaat? Iemand die lerend vermogen heeft en zelf reflectief is? Dat vind ik nog het allerbelangrijkste.
13: En daar probeer jij ook achter te komen in de gesprekken die jij voert?
12: Ja, zeker.
13: Dus wat voor vragen stel je dan?
12: Ja, wat heb je geleerd uit het verleden? Wanneer is het verkeerd gegaan? Welke fout heb je gemaakt in het aannemen van mensen? Wat heb je daarvan geleerd? Maar ook kan iemand samenwerken. Want iets wat niet werkt in mijn optiek... en het overigens kan het heel af en toe werken. De single founder die alles zelf in de hand houdt. Maar heel vaak gaat dat niet goed. Dus iemand die zich heel goed kent en diens beperkingen kent... en daardoor weet wat voor team je moet bouwen... en in staat is om dat team te bouwen. Dus niet te veel ego heeft... maar echt gezamenlijk als team succesvol kan zijn. Dat is een hele belangrijke voorspeller. En dat vereist zelfreflectie.
16: Hey, en Piek investeerde ook alleen in niet-single founder...
12: Klopt.
16: Bedrijf,
12: ja. Dat was echt wel het mantra van Piek. We doen gewoon geen single founders.
16: Nee.
12: Daar sta ik ook achter.
13: En David, bereid jij jouw ondernemers hier ook op voor, op dit soort gesprekken, als zij dat met types zoals Jacqueline moeten voeren? Van nou, niet te veel ego, laat zien dat je zelf reflecterend bent.
16: Nee. Nee, niet op die manier.
13: Okay.
16: Nee, kijk, mijn werk is ondernemers begeleiden richting een exit. En dat is gewoon het eerlijke verhaal. Dus ik vind dat die ondernemers zichzelf moeten zijn.
13: Ja, okay.
16: En als ze een beetje bully zijn, dat is natuurlijk wel eens zo. Want ze zijn vaak eigenwijze lui. Dan is dat maar zo. Maar dat maakt misschien ook dat ze in bepaalde...
13: Maar wat is dan de les die jij ze wel mee... die jij ze wil meegeven als zij met investeerders voor de eerste keer om tafel gaan?
16: Nou, ik vind dat je vooraf vooral heel erg goed je huiswerk moet doen. En bij voorkeur... niet met een investeerder in zee gaan als je het gewoon zelf nog kunt. Ja. Want als dat niet nodig is, maak dan zelf nog een ritje. Dat is ook voor de waardering vaak interessanter.
12: Dat is echt een belangrijke les.
16: Ja. Nou ja, dat. En misschien nog één ding over die klik. Ik ben ooit begonnen met werken bij Boer en Kroon. En dan hadden we best een hoop gesprekken. Een hele dag assessment. En uiteindelijk een gesprek met de directeur. Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was... zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
12: Mm.
16: En als het antwoord nee was, kon je nog zo'n goed assessment hebben. Maar dan werd je niet aangenomen. En ik vind, ik ben nu ook betrokken bij een investeringsfonds... we zijn bezig met een buy-and-build-propositie. Als ik daar een hele actieve rol krijg met een ondernemer samen... om de komende jaren ik met een M&A-pet samen op te trekken... is dat wel een vraag die ik mezelf ook stel.
12: Ja, dat is een hele goeie. Dat is een supermooi die referentie van willen mensen met je samenwerken. Want ik heb er ook wel eens naast gezeten. Als je het hebt over klik. En je hebt een hele charismatische founder die heel goed zijn verhaal kan. En je wordt een beetje verliefd op die founder. Ja, dan kun je wel eens niet diep genoeg doorkijken. Dus wij hebben wel eens geïnvesteerd in een bedrijf. Ik zal geen naam noemen, maar er bleek van alles mis. En de founder had een relatie met de head of sales. En,
13: Moet kunnen, vind ik. Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
12: Ja, uiteindelijk komt elke aap uit de mouw.
13: Ja.
16: Ik heb dit ook meegemaakt. Ik ben ingestapt bij een bedrijf omdat ik die founder zo'n leuke gast vond. En hij had zoveel humor. Dat ik eigenlijk alles wat hij vertelde door een soort roze bril zag.
12: Ja.
16: En niet echt een heel goed DD had. Het ging ook niet om de hoofdprijs. Maar uiteindelijk had ik dat toch beter moeten doen.
12: Ja, en dan is de kernreferentie checks.
16: Ja.
12: Precies die vraag. Wil iemand 10 uur naast je in het vliegtuig zetten? En wat is de ervaring in het verleden geweest? En heel uitgebreid refchecks doen binnen een bedrijf op de founder en andere key stakeholders.
13: We hebben het over jouw periode bij Hall Investments. Ook bij Peak kwam ook al een aantal keer voorbij. Daar heb jij een poosje gezeten. Daar moest jij ook wel investeren in de relatief wat jongere bedrijven... met toch een beperkte track record. Waar let je dan op? Is dat met name het team? Is dat het product? Is dat de potentie? En hoe weeg je dan die factoren tegen elkaar af... als de informatie misschien nog niet helemaal volledig is?
12: En bij Peak hadden we het 4T's-model. Dat was team, tractie... timing en thesis. En dus wie bouwt het bedrijf? wat is je, welk probleem los je op en hoe goed doe je dat versus competitie? Wat is je tractie en hoeveel geld heb je al opgehaald in het verleden? Is de waardering goed en is de cap table goed? Dat waren in feite de vier checks. En daarin was afhankelijk van de fase team het belangrijkste en daarna thesis. En dat is nog wel eens het grote debat. Investeer je nou op de ondernemer of investeer je op product market fit. En bij Peak kozen we toch meestal voor het team. Ik weet niet of dat al de juiste keuze is. Ik denk dat product market fit toch ook echt absoluut essentieel is. Maar dan kijk je eigenlijk naar hele vroege signalen van het product dat je nou verkoopt. Hoe belangrijk is dat voor die klant? Is dat een nice to have of een need to have? En als ze het niet zouden kunnen gebruiken, hoe erg zouden ze dat dan vinden? Nou, dat was de beproeving. En dan ging je heel erg kijken naar wat vinden klanten ervan? Maar ook wat zijn je upsell ratio's? Hou je je klanten vast? Hoe ziet je sales funnel eruit? Dus je kijkt echt naar signalen om dat stukje product market fit te toetsen.
13: En speelt intuïtie daar ook nog steeds een belangrijke rol?
12: Intuïtie speelt altijd een rol. Zowel goed als fout. Dat is ook mijn grootste kritiek naar mezelf zijn als investeerder. Dat ik kan eigenlijk heel vaak op een soort van eerste intuïtie heb ik het vaak goed. Zie ik heel erg de hoofdlijnen en ook qua potentie van zowel een ondernemer als een bedrijf. Maar vervolgens zet ik ook vaak te vaak mijn ondernemersbril op. En dan zie ik opeens heel veel mogelijkheden.
13: Ja, dat is een klassieketje.
16: Ja, want dan denk jij, ik zou het zo aanpakken en dit, dat en dat. Ja. Maar ja, dat is maar de vraag of die ondernemer dat ook zo doet.
12: Exact,
16: ja.
12: Dit zou mogelijk zijn. Maar als investeerder moet je eigenlijk heel sec zeggen van
13: de risico's.
12: Ik investeer op wat er is. Hè? En natuurlijk moet je wel een hypothese hebben over wat er mogelijk is. Maar je mag er geen dingen zelf bij invullen of bij verzinnen. En dat is een precaire balans.
13: En dat heb jij in het verleden nog wel eens gedaan.
12: Ja, en daarom ben ik ook nu in mijn huidige bedrijf zit ik veel meer in de rol van ondernemer dan van investeerder. Ik denk dat er betere investeerders zijn dan ik zelf. Omdat ik te veel bezig ben met bouwen versus risk management.
13: Zullen we dat sprongetje eens maken naar jouw huidige bedrijf? Want jij werkte ook nog een poosje voor Rocket Internet in de Filipijnen.
12: Ja.
13: Een van oorsprong Duits investeringsvehikel, bekend van Zalando en HelloFresh onder meer. Dan heb je een comfortabele carrière in de traditionele private equity en tech. Wat was dan voor jou dat specifieke moment waarop jij zei, ik ga alles op mijn nieuwe bedrijf zetten, Carbon Equity?
12: Nou, ik heb die stap een paar keer gemaakt. Hè. Dus ik ben ooit als ondernemer begonnen. De kleine consultant opgericht. En daar heel erg verliefd geworden op het ondernemen. Toen per ongeluk bij Hal in het investeringsvak beland. En eigenlijk altijd een beetje gevoel gehad van shit, ik zit aan de verkeerde kant van de tafel. Eigenlijk zou ik willen ondernemen, niet investeren. En toen heb ik die sprong gemaakt naar Rocket Internet. Toen dacht ik van ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En toen ben ik 6 jaar heb ik bedrijf gebouwd in de Filipijnen.
13: En dat ging heel hard, hè?
12: Ging heel hard, ja. Ja, eerst bedrijf van 1 naar 100 man geschaald in 3 jaar tijd. En daarna leiding geven aan een groot fintech bedrijf van 500 man als CEO. Heel veel geleerd. En toen werd ik gevraagd om partner te worden bij Peak Capital. Maar eigenlijk wou ik ondernemer worden. En toen, toen heb ik ja gezegd op Peak. Maar eigenlijk zat die droom nog steeds dwars. En had ik nog steeds ook. En ik had inmiddels ook het idee van Carbon Equity opgevat. Dus toen na 18 maanden bij Peak heb ik gezegd van shit, het is toch wel een beetje nu of nooit. Ik was 35. Had al heel lang om die droom om ondernemer te worden zitten heen draaien.
13: Maar was er dan een specifiek moment? Een avond, een dag? Je zat aan een borrel ergens en je dacht van, ja, en nu ga ik het toch doen.
12: Ja, dat kwam toen ik, denk ik, 12 maanden bij Peak zat. Ik was al niet heel gelukkig in die rol. Want ik sprak elke dag met ondernemers en dacht elke dag, ik wou dat jou was.
16: Zij hebben wel een bedrijf. Ja.
12: En ik leerde, en dat is een belangrijke observatie, ik leerde dat ik echt geen haar minder competent was dan al die ondernemers waar ik in investeerde. Ik dacht, het enige verschil tussen jullie en mij is dat jullie die keuze hebben gemaakt. En ik niet. En toen had ik echt een avond waarin ik dacht van, fuck it, ik ga het gewoon doen. En toen heb ik, mijn Peak Partners aangeschreven van, jongens, ik ga mee stoppen. En ik ga once and for all deze keuze maken.

0: Haar ondernemersdroom achternajagen dus. Het markeert de start van Carbon Equity, waarmee gewone mensen in grote climate tech companies kunnen investeren. Hoe het werkt, dat legt Jacqueline zometeen zelf even uit. Kleine disclaimer, het wordt soms best een beetje technisch, dus luister goed.
1: Carbon Equity is dus niet een traditioneel investeringsfonds, maar een platform waar we toegang bieden tot top private equity fondsen. En onder de noemer private equity fondsen valt eigenlijk venture capital fondsen, private equity fondsen, infrastructuurfondsen, maar ook private debt fondsen. Dus eigenlijk de hele as van alternatieve, niet beursgenoteerde investeringen. En wij maken het mogelijk om in dit soort topfondsen te investeren vanaf een ton en nu zelfs vanaf 20.000 euro. En dat zijn fondsen die bij ons zich richten op de energietransitie en klimaattechnologie-innovatie. En dat is eigenlijk een heel breed spectrum van oplossingen. Alles van AI voor energieefficiëntie tot geothermie, batterijen, nieuwe materialen. Echt alles onder de zon in die transitie vanuit een fossielafhankelijke maatschappij tot een niet-fossielafhankelijke maatschappij. Daar investeren wij in. En dat doen mensen typisch via fund of funds. En dat een fund of funds is eigenlijk een mandje van fondsen waar je gespreid over honderden bedrijven investeert. En daarnaast hebben we ook een co-investeringsfonds wat direct in bedrijven investeert.
0: Ik hoor hier inderdaad twee verschillende co-fondsen. David, dat moet jij misschien maar even uitleggen.
2: Ja, en dat fund in fund is ook wel interessant om uit te leggen. Want wat je eigenlijk doet, is dat je met een fonds investeert in een ander fonds. En je moet weten dat je bij een fonds heb je ook een kostenstructuur. Hè, dus je betaalt een management fee, vaak zo rond de 2%. Je hebt een carry, dat is eigenlijk een winstdelingsvehikel wat je op allerlei manieren kunt inrichten, ook voor de beheerders. Dus bij een fund in fund ga je in die zin twee keer langs de kassa. Dus dat lijkt in theorie, als je het alleen maar op deze manier benadert, dan een dure grap. Maar in de praktijk is het vaak heel erg lucratief, omdat je dan als relatief kleine investeerder de mogelijkheid krijgt om mee te gaan eigenlijk op de allerbeste presterende private equity fondsen wereldwijd. En dat is heel erg lastig om dat zelf voor elkaar te krijgen als kleine investeerder, want die ticket sizes zijn nog wel eens 10 miljoen of meer. Dus dat lukt gewoon niet.
0: Ja, dat hebben wij niet in onze kontzak zitten.
2: Nee.
1: Plus risicospreiding. Want statistisch is het risico als jij als angel-investeerder in een enkel bedrijf investeert, dat je geld, dat je minder dan je inleg terugkrijgt, is 95% plus. Het risico dat je in een enkel venture capital fonds investeert is ongeveer 25% dat je minder dan je inleg terugkrijgt. En het statistische risico bij een fund of funds met 7 tot 10 onderliggende fondsen is 0,9%.
0: Kijk, dus, is er iemand die economie gestudeerd heeft?
1: Ja, echt dat dramatisch lager risico dan direct investeren. En dat komt puur door spreiding. In feite wat wij doen is een ETF aanbieden de private markten.
0: Ja, en dit komt dus heel veel voor. Met name ook in het segment waarin jij je beweegt.
1: Ja, klopt.
2: En breder hoor. Dit is echt wel een trend dat over de volle breedte PE-partijen het ook aanbieden, laagdrempeliger.
0: Ja. En dan heb je dus ook een lead investor. Kun je dan ook soort van profiteren van de kennis en de expertise van hen? Zit je dan als het ware op de bagagedrager?
1: Nou kijk, als wij investeren dus zowel in fondsen als in directe bedrijven. En Carbon Equity is inmiddels het meest actieve klimaatfondsinvesteerder. We hebben 35 fondsinvesteringen gedaan. En zoals David zei, per fonds investeren wij 10 tot 20 miljoen euro. Dus als particulier heb je dat geld gewoon typisch niet. Zelfs als je heel vermogend bent, is het heel moeilijk om te spreiden. Dus daarom investeert men via een fund of funds. Maar daarmee zijn wij indirect exposure aan 350 bedrijven. Nou, die tracken wij en vanuit al die fondsen krijgen wij de data van hoe die bedrijven presteren. Wie is er op budget en wie zit er achter budget? Nou, en daar vanuit die pool van al die bedrijven selecteren wij de bedrijven met die het hardst groeien, het beste doen. En daar willen wij ook direct in investeren. En dat zijn onze co-investeringen. Dus dat geven we aan bij die fondsen van hey, als dit bedrijf een ronde op gaat halen, dan willen wij meedoen. En dan doen we vaak ook direct mee. En dat zijn fondsen dat zijn bedrijven die in ons co-investeringsfonds belanden.
2: Voor de investeerders of LP's, dat vinden dat vaak heel erg interessant. Omdat je dan buiten het fonds om ook rechtstreeks op de cap table komt. En dus ook buiten de kostenstructuur van zo'n PE-fonds.
1: Exact.
0: LP's limited partners, hè?
2: Ja.
1: Maar je had het net over funded funds. Heb je een dubbele fee-laag? Dat is ook zo. Dus je betaalt 2% onderliggend aan het fonds. En tussen 0,5% en 1% aan ons. Dus totale kostenstructuur 3%. En dan heb je nog die performance fee. In het co-investeringsfonds heb je een 1% totale management fee. Want je betaalt geen kosten aan onderliggende fondsen. En een 10% performance bonus. Dus het is een goedkopere structuur, maar veel risicovoller. Want je hebt veel meer concentratie.
0: En klopt het dat jullie ook met name op die trein stappen als die al aan het rijden is?
1: Ja.
0: Dan heb ik het over series D, series E.
1: 100%, ja. Ja, misschien een goed voorbeeld van een bedrijf waar we een co-investering als laatste in hebben gedaan. En daar zit Daaf ook in, want Daaf investeert bij ons.
0: Jij, jij mag Daaf zeggen.
1: Sorry. Ik hou het lekker Daaf. Informeel.
2: Ja, heel goed. Jij zegt gewoon David, hè?
0: Ja, ja, achteraan. Ja, nee, sorry, zover gaan wij nog niet. Ja. Nou, Daaf zegt het eens.
1: Maar dat bedrijf heet Fervo Energy. En zij doen geothermie. En dat is echt wel heel cool. Er zit heel veel aardwarmte. En hoe dat werkt is je boort een put. En dat is eigenlijk dat oliebedrijf dat doen. Daar pomp je water doorheen. Dat warmt op in een hele hete gesteente. Dus gesteente is ongeveer 200 tot 260 graden warm. En dat wordt dan omgezet in stoom. En dat kan dan turbine aandrijven. Nou, traditioneel is dat heel erg afhankelijk geweest van plekken waar je veel geothermische activiteit hebt. Maar dit bedrijf gebruikt technologie vanuit de olieindustrie. Dus het zijn mensen die komen uit de fracking-industrie. En die gebruiken diezelfde technologie van horizontaal boren en fracking. Dat betekent dat je kleine scheurtjes in het gesteente maakt. Ja. Waardoor het poreus wordt, waardoor je water doorheen kan pompen. Nou, met die technologie kun je vele malen goedkoper geothermische energie winnen. En dat is een bedrijf dat heeft net... We hebben meegedaan in de Series E-ronde. Dat was $462 miljoen. En zij hebben gisteren de beursgang aangekondigd.
0: Hoppa.
1: En de upper range van de waardering voor die beursgang is 6,5 miljard.
0: Dan, drinken jullie dan, zoals gisteren, even een flesje champagne? Wordt die ontkurkt? Of... Is dit business as usual?
1: Nee, kijk, als het allemaal doorgaat en we eindigen aan de bovenkant van die range, dan is het zeker wel een feest waard.
2: En wat is daar de impact van op het fonds?
1: Nou, dat ligt eraan. In het co-investeringsfonds heeft dat veel impact. Ja. Want daar heb je een hoog, daar hebben we een veel hogere concentratie. Dus in dat co-investeringsfonds zitten in totaal 15 bedrijven. Ja. In het funded fund zitten 150 bedrijven.
0: En dat zei Jacqueline van den Ende van Carbon Equity over alle deals waar zij bij betrokken is geweest. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio met zo'n

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
7: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
6: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
8: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
6: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 90 kilometer file in het land. Een kwartier vertraging voor het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Voorthuizen 8 kilometer file. Kapotte auto op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Alfred Urk 20 minuten vertraging. Dan de werkzaamheden op de A50 die veroorzaken file op de aansluitende A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 10 minuten tijdsverlies. 10 minuten vertraging door de grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam. En op de A76 Geleen-Aken. Door de grenscontroles een 30 minuten vertraging. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kundeberg over 2 kilometer.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Europese voetbalbond UEFA en ook de KNVB willen af van FIFA-baas Infantino. Ze hebben het vertrouwen opgezegd na zijn plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. Het plan kreeg van alle kanten zoveel kritiek dat Infantino er nu toch maar vanaf ziet. Maar dat vinden de bonden niet genoeg. In Amsterdam is het hoogtepunt van The Pride begonnen, de botenparade door de Amsterdamse grachten. Premier Jette vaart ook een stukje mee. De grachten zijn volgestroomd met bezoekers die niks van de vrolijke stoet willen missen. Er is extra veel beveiliging na de aanslag op The Pride vorig weekend in Berlijn. Een pand van de ING-bank aan de Amsterdamse Herengracht is ondergesmeerd met rode verf. Op social media zegt een actiegroep dat het een protest is tegen het hypocriete gedrag van ING. De bank sponsort Pride en doet daardoor pro-LHBTI, maar investeert wel in wapens en profiteert van de genocide in Gaza, zegt de groep. Oekraïne heeft met drones een Russisch vrachtschip laten zinken. De aanval was vannacht in de Zwarte Zee. Het schip was van een kernenergiebedrijf en had bevroren voedsel en bouwmaterialen aan boord. Alle 17 bemanningsleden zouden de droneaanval hebben overleefd. Marokko gaat ervoor zorgen dat de duizenden migranten die nog in Ceuta zitten daar worden weggehaald. Er worden bussen ingezet om ze naar het station van Tanger te brengen. Gisteren en eergisteren bestormden tienduizenden migranten uit Marokko en andere Afrikaanse landen Ceuta. De meeste zijn vrijwillig alweer teruggegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
13: De Democratische Partij zit op zwart zaad. De mascotte, een blauw ezeltje, ziet er treurig en hongerig uit. Zeker vergeleken met de weldoorvoede olifant, de Republikeinse mascotte. De Partij van de Ezel zit diep in de schulden en moet zelfs een hypotheek nemen op het eigen hoofdkantoor. De partijkas blijkt allesbehalve een ezeltjestrekje. Door die financiële puinhoop en het in een driftaanval gooien van een telefoon naar een medewerker ligt partijvoorzitter Ken Martin zwaar onder vuur.
14: Ken Martin right now would be flipping patties on the back grill at the Capitol Hill Club. There's no way Republicans would keep a guy like this who had his party in debt still running that party.
13: Trump ontving deze week de Oekraïense president Zelensky. Geld is voor Zelensky door de Europese steun niet meer zo nodig of zijn grootste probleem. Wat hij wil, is dat Amerika over de brug komt met luchtafweer en kruisraketten. Dit is aflevering 357 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakende oog van Jean en Luc.
15: Ja, en ik ben Jan Postma vanuit een bruisend Washington D.C. Als wij elkaar spreken, wordt iedereen hier net wakker. Dus iedereen is druk op weg naar de metro en naar kantoor. Ja. Wat viel je op deze week, Bernard?
13: Nou, nog even dat verhaal waar we het al over hebben gehad. Over die teleprompter, die autocue bediende in de teksten van Trump. In zo'n spiegeltje zet. Hè, waar die dan
15: bij Trump's speeches dan leunt hij op deze persoon.
13: Dan leunt hij op deze persoon. En die man die had dus bij een boekmaker weddenschap afgesloten over hoe vaak bepaalde woorden door Trump zijn gebruikt. Dan kun je zeggen, degene die prompter bedient, die weet dat, want die ziet de tekst. Maar Trump wijkt zo vaak af dat het een beetje een gokje is. Ja. Dus hij had gegokt en daar heeft hij $100.000 mee verdiend. En ja, de vraag was, is dat nou strafbaar feit of niet? Waarschijnlijk niet, maar dat weet ik niet, ik ben geen jurist. Maar in elk geval, het nieuws is dat hij nu uit zijn functie is gezet. Dus hij is ontslagen. Nou, dat
15: arme man.
13: Ja, maar
15: ik vind het wel opvallend, Bernard, want tot nu toe vanuit het Witte Huis, we hoorden ook al dat er waarschijnlijk meer wat hoger geplaatste mensen op dit soort dingen gokken, op die nieuwe goksites. Je kan overal op gokken tegenwoordig. Ja. Maar dat deze man dan ontslagen is, dan kan het ze dus toch wel wat schelen, blijkbaar.
13: Ja, natuurlijk, maar ik begrijp het ook wel. Want zoiets kun je niet tolereren. Hè? Dit is, ik zal maar zeggen, een soort vertrouwensfunctie. Hmm. Iemand die voorkennis heeft van de tekst die de president nog moet uitspreken. Dus ik kan me voorstellen dat ze zeggen, ja, dat is niet netjes, dat hoort niet. Het is een tekst die uit wordt gesproken, dus hij is openbaar. Dus het is geen voorkennis, maar toch. Dus ik kan me voorstellen, maar dat ze hem ontslaan, ja, dat is wat. Het is ook een waarschuwing aan anderen. Dus ja, jongens, precies. Ga lekker gokken, maar niet op dit soort dingen.
15: Nee, laat dat lekker aan de hoger geplaatste mensen over, Bernard.
13: Ja. Oké, en jij, Jan, wat viel jou op?
15: Nou, ja, ook eigenlijk een beetje een terugkerend verhaal. Wij dachten na het WK natuurlijk dat het even klaar was met de FIFA en ook Trumps interesse in voetbal. En nu blijkt dat Gianni Infantino, de FIFA-baas, die wil FIFA-aandelen uitgeven. En het investeringsbedrijf van Joshua Kushner gaat dat regelen. Nou, de oplettende luisteraar weet dan van, wacht eens even. Dus Kushner, dat is de broer van Jared Kushner. En hij is weer dus gewoon zoon van Trump, de man die getrouwd is met Ivanka. Dus dat doet hier ook flink wat stof opwaaien. En we horen al de UEFA, de Europese organisatie, die vindt het niets. Ik zag ook de KNVB is er tegen. En je ziet hier dus dat de democraten er ook tegen zijn. Die vragen nu al de logs op van de FIFA-kantoren in Trump Tower. Daar hebben zij een kantoortje gehuurd, hè, de FIFA, wat ook al een beetje schimmig is. Ja. In Miami ook. Ze willen nu een lijst met de cadeaus van de FIFA aan Trump. En er wordt hier al gezegd, ja, als democraten de meerderheid in het huis zouden krijgen, gaan we het later nog even verder over hebben daarover, dan gaan er dus onderzoeken komen. Dus de uitslag van de verkiezingen in november kan ook belangrijk zijn voor de kandidatuur van Infantino. Ja. Fascinerend.
13: Ja, over kandidatuur van Infantino gesproken. Je weet, er wordt op het ogenblik gestemd. De eerste stemronde over een nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En Trump heeft gezegd, dat moest Infantino maar worden.
15: Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Soms handig om iemand te kennen. Hè? En als je Trump kent, dan gaan alle deuren open.
13: Precies, ja. Okay, nou,
15: ongelooflijk.
13: Ja, maar het zijn leuke verhalen, eerlijk is eerlijk. Jan, het rommelt binnen de Democratische Partij.
16: Ja.
13: De voorzitter, Ken Martin, ligt onder een vergrootglas en het geld is op. De Democratic National Committee heeft een schuld van $2 miljoen. Je zou zeggen dat het de partij voor de wind moet gaan nu Trump zo laag in de peilingen staat. Hoe kan dat? Hoe verklaar jij dit, Jan?
15: Ja, er komen allemaal dingen samen en niet op een goede manier, denk ik. Je hebt een partij die volgens mij nog steeds vastzit in de laatste verkiezingsnederlaag. Er waren ook nog wat oude schulden die moesten worden afgelost. Dat zie je vaker, hè. Ook verliezen, eigenlijk ook winnend of verliezen, dat maakt eigenlijk niet uit. Er blijven altijd schulden achter en dat moet de partij dan helpen oplossen. En die Ken Martin heeft ook voor een andere strategie gekozen, waarbij meer wordt uitbetaald richting lokale teams in de staat. Waardoor ook, hij zegt eigenlijk, als je geld hebt, moet je dat meteen uitgeven. Want wij willen uiteindelijk overal gewoon winnen. Nou, daar is ook wel wat kritiek op dit moment. En wat denk ik vooral aan de hand is, er is op dit moment gewoon minder enthousiasme bij donateurs, bij grote geldschieters ook. Zij zien ook wel dat die democraten zoekende zijn. Die hebben niet echt een goed verhaal, niet echt een pitch van hierom moet je achter ons gaan staan, hierom moet je geld doneren nu. En dan is denk ik die Ken Martin ook wel onderdeel van het probleem. Er is een onderzoek gedaan naar die verkiezingsnederlaag, hè, met Kamala Harris, dat gedoe dat Biden eruit stapte. Maar die Martin die wilde dat in eerste instantie niet naar buiten brengen. En uiteindelijk is het dan wel naar buiten gebracht, na echt heel veel gezeur en ruzie. En toen werd het een wat halfbakken onderzoek, waarvan Martin zei van ja, eigenlijk kunnen we hier niet echt conclusies aan verbinden, want er missen allerlei dingen. Nou, daar hadden ze 2 jaar over gedaan. Dus die Ken Martin die staat echt onder druk. Er wordt ook echt aan zijn stoelpoten gezaagd. Hij is zelf achterdochtig en gefrustreerd, lezen we dan nu in de New York Times onder andere. En dan gooit hij dus ook het telefoon naar een medewerker. Dus het is hoogspanning op dit moment.
13: Ja. Het verbijstert mij toch, hoor. Want het is toch een machtig instituut, de Democratic National Committee. En dat zo slecht kan gaan. Maar ze hebben dus een negatieve balans, letterlijk en figuurlijk, zou ik maar zeggen. De Republikeinse Partij, die heeft nou juist een enorm vette kas, $130 miljoen. En dan is er ook nog een super PAC, dat is zo een organisatie die campagne voert voor een kandidaat zonder gebonden te zijn officieel aan de kandidaat. Die hele regeling is trouwens ter ziele, dus dat hoeft helemaal niet meer. Maar die is er nog. En daar zit ook nog $400 miljoen in kassen. Dat kun je bij elkaar optellen eigenlijk. En dan kom je dus ruim op $500 miljard dat die in kas hebben. En dat roept verschillende vragen op. Waarom doen de Republikeinen het zoveel beter? En waar heb je al die centen voor nodig? Want bij presidentsverkiezingen, dat slurpt heel veel geld. Maar bij midterms, dan gaat het wel om geld, maar om veel kleinere bedragen in districten en zo. Dus, geef jouw accountantsvisies op dit verhaal.
15: Ja, want ik ben zo goed met cijfertjes.
13: Ja, precies.
15: Ik las gisteren ook dat Elon Musk ook zich ook weer gaat inzetten. Dus daar gaan ook weer tientallen of honderden miljoenen die kant op. Ja, ik denk dat hij een paar
13: dingen. Die moet uitkijken, want die is plotseling niet meer schatrijk, maar een beetje arm, hè? De helft van zijn vermogen kwijt. Ja.
15: Okay. Ja, die moet een beetje voorzichtig doneren met zijn biljoen. Ik denk dat enthousiasme aan de kant van de Republikeinen is nog steeds groter. Die hebben natuurlijk die verkiezingen gewonnen. Dat werkt door. Dat zie je eigenlijk altijd. Volgens mij ook wel bij de president, de zittende partij. Dat is altijd wat makkelijker geld binnenhalen. Trump die heeft ook echt een andere aanpak gehad. En dat is, als ik in mijn mailbox kijk, dan verbaas ik me daar in ieder geval wekelijks een keertje over. Hij is non-stop doorgegaan met inzamelen, met het sturen van mailtjes, met het houden van bijeenkomsten. Er is echt geen pauze geweest, ook niet toen hij de verkiezing heeft gewonnen. Het ging in één keer door. Het was meteen van, we hebben geld nodig voor de inauguratie. We hebben geld hiervoor nodig. We hebben gisteren 3 mailtjes. Eén ging over die aanslag in Butler, weet je wel. En de titel was, ik wil naar de hemel gaan. Nou, ja. Dat is dan iets waar je snel op klikt als Trump-supporter. En dan gaat het over geld binnenhalen.
13: Ja, ja, ja.
15: En één dat hij impeached gaat worden. Dus een dreiging van je moet geld geven. En dat werkt dus gewoon. Er zijn momenten geweest dat ook wel werd gezegd van ja, mensen zijn uitgegeven. Ze hebben alles al. Ze kunnen niet meer geven. Maar het kan dus wel. Trump die gaat echt tot het uiterste daarin. En ja, waar heb je dat geld dan allemaal voor nodig? Trump die ziet het ook als manier om zijn invloed op de partij groot te houden. Hè? Want elk congreslid wat campagne moet voeren, denkt ook van wacht eventjes, ik heb geld nodig. Ik moet bij Trump aankloppen, dus ik blijf te vriend. En ik denk, ze hebben altijd wel een manier om het uit te geven, toch? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
13: Nee. Het is natuurlijk ook zo. Ik denk dat dat een goede verklaring is dat die campagnevoerende congresleden inderdaad nu bij de president moeten aankloppen, als het ware. En ze sidderen al een beetje voor hem. En dat verhoogt het effect. Dus dat, hij zit ook nog op de kas, zo gezegd.
15: Ja. Ja. En Bernard, eventjes moeilijk hoor. Maar als jij even een beetje zo in het verleden duikt, kan jij je herinneren dat je ooit zo'n groot verschil hebt gezien? Want de bedragen worden natuurlijk steeds groter. Dus in dit geval, als je dan een partij hebt die niet zoveel binnenhaalt en eentje die wel, dan worden de verschillen ook groter. Maar dit is wel heel veel. Kan je je herinneren dat een van de twee zo op zijn gat lag?
13: Nee, absoluut niet. Het is vaak andersom geweest. Dat de Democraten echt briljant waren in het binnenhalen van geld. Ik denk altijd nog aan de campagne van Obama. Ja. Die afzag van staatssteun. Daar heb je recht op als je kandidaat bent. Maar daar is hij van afgezien. Hoeft zich dus ook niet aan de regels te houden. En is die beroemde inzamelingsactie begonnen met tientjes van gewone burgers.
15: Ja, een soort crowdfunding.
13: En daar hebben ze een enorm hoeveelheid geld mee binnengehaald. Dus nee, ze zijn daar goed in. Republikeinen trouwens ook, altijd. Maar eerlijk gezegd, ik had dit soort hoge bedragen nog nooit eerder gezien voor dat Trump het toneel betrad. Zowel in de eerste campagne als zeker ook in deze tweede campagne. En precies zoals jij zegt, dat komt omdat hij nooit is gestopt met inzamelen. Bietsen, bedelen, aansporen, ga ze maar door. En ik heb ontzettend respect voor de mensen die jou al die mailtjes sturen. Want dat zijn hele creatieve mensen die steeds maar weer een nieuw kopje verzinnen. Ja. Waarom je weer geld moet overmaken. En het gebeurt. Dus de gelovigen die betalen. Het is steeds meer sectarisch, hè?
15: Ja, zeker.
13: En ze zitten in de secte. En als de secte om geld vraagt, ja, dan betalen ze.
15: Ja, die mailtjes die draaien ook altijd om Trump. Daar zie je het ook aan. Ook vaak een plaatje van Trump erbij. Ze doen net alsof ze van Trump komen. Dit mailtje komt uit Air Force One. Dat soort dingen. We moeten vechten tegen de communisten. Het is heel vaak vanuit Trump zelf geschreven. En dat is inderdaad met een hele duidelijke reden. Ik hou mijn hart ook wel een beetje vast bij hem. Want ik zeg dan net van ja, je kan nooit geld genoeg hebben in zo'n campagne. Is natuurlijk waar. Maar de afgelopen jaren zag ik al in die swing states of plekken waar bepaalde races heel heftig waren, waar veel geld in werd gepompt. In Georgia bijvoorbeeld, hè, daar hebben ze een paar keer dan moesten ze weer speciale verkiezingen. Die zaten op een bepaald moment een jaar lang in een verkiezingsstroom. Die mensen werden helemaal gek. Als je daar de tv aanzet, dan krijg je een reclameblok met misschien één wasmiddel en verder alleen maar politieke spotjes. Nou, en dan denk ik van, als dat dus meer wordt.
13: En geneesmiddelen.
15: Ja, dat is ook zo. Ja.
13: Niet te geloven is dat.
15: Ja. Nee, precies. Een halve apotheek komt voorbij. Ja. Maar dus ook heel veel politieke spotjes. En steeds dezelfde spotjes. En dat wordt met die AI-techniek die wordt gebruikt, wordt dat alleen maar meer, denk ik. Dat je steeds dezelfde soort spotjes gaat zien, steeds negatief. Dus ik hou mijn hart ook wel vast, hoor. Ik vraag me wel eens af, vrij regelmatig, is er een grens? Wanneer haken mensen echt helemaal af? Als je de tv niet meer aan kan zetten, wat kan je dan nog?
13: Ja, nou, Ik pak weer even dat beeld van het sectarische gedoe. Dat zie ik er echt in. En als je kijkt naar al die bekende televisiedominees.
15: Ja.
13: Die blijven ook maar geld binnenhalen jaar in, jaar uit. En die kerkgenootschappen, en trouwens die predikanten zelf, die zijn allemaal schatrijk. Die hebben ook zo'n gevulde buidel. Dus er is een groep mensen die altijd bereid is om
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Dat bedoel ik niet, maar inhoudelijk. Wat hebben ze inhoudelijk voor verhaal?
2: Nou, dat is een goed punt, want we hebben het er steeds over. Vanuit Trump heeft wel een verhaal, maar Trumps verhaal is eigenlijk grotendeels ook... Als je mij niet kiest, dan krijg je de Democraten en dan wordt het veel erger. Ja. En er zijn wel dingen waar hij die hij gebruikt, die belangrijk voor hem zijn. Succespunten, immigratie is natuurlijk een heel belangrijke. We hebben afgelopen bijna 2 jaar hebben we natuurlijk wel echt momenten gehad dat er kritiek was op zijn immigratiebeleid, omdat het zo heftig ging. Dat mensen op straat opgepakt werden. Er zijn doden gevallen in Minneapolis. Maar in grote lijnen merk je toch dat de boodschap... ik heb de grens dichtgegooid. Dankzij mij komen er geen gevaarlijke mensen meer binnen. Dat er wel eentje is die heel duidelijk werkt onder zijn achterban. En ook wat breder onder Republikeinen. Ik zie ook nog regelmatig bijvoorbeeld van Homeland Security. Dan zie je berichtjes voorbij komen van... we hebben weer een misdadiger opgepakt. En als ik Republikeinen spreek, dan hoor ik toch altijd wel van... veiligheid, dat blijft gewoon wel een heel belangrijk iets.
1: Ja, law and order, hè?
2: Ja, precies.
1: Ja, precies. Ja. Daar heeft Nixon destijds ook op gewonnen. Op dat thema. En dat werkt als een trein. Oké, dat is duidelijk. En dat is ook begrijpelijk.
2: Ja, precies. Dat is hem. Hè? Dat is heel, die kan je ineens in uitleggen.
1: En het is de belangrijkste taak in een democratie van de regering... dat die toeziet op de veiligheid van de burger. De allerbelangrijkste taak. Oké, de Democraten. Want die hebben dus niet alleen geen geld, die hebben ook geen boodschap, als je het mij vraagt.
2: Ja, nee, klopt. Dat is nog steeds zo. En daar is in eerste instantie ook wel iets geks aan de hand, hoor. Want Trump die kan dus wel heel duidelijk zeggen... de tegenpartij, dat zijn communisten, daar moet je bang voor zijn. Dat kan je niet hebben. Als de Democraten dat doen, dat is inmiddels sleets geworden ook, denk ik. Die roepen al zo lang, wij zijn niet Trump, kies ons, wij zijn beter. Want we zijn niet Trump. Dat werkt gewoon niet meer. Dat heeft eigenlijk nooit heel goed gewerkt, denk ik. Niet goed genoeg in ieder geval. En dat blijft toch grotendeels de boodschap. En als je dan kijkt naar dingen die zij wel te vertellen hebben... en daar zitten echt wel, denk ik, boodschappen tussen... die aan kunnen slaan bij veel Amerikanen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de gezondheidszorg, zorgverzekeringen. Ik heb me erover verbaasd, hoor, dat we de afgelopen maanden... sinds begin dit jaar hebben we het heel weinig over zorgverzekeringen gehad. In de Amerikaanse media ging het er bijna niet over. Terwijl er heel veel mensen moeten of heel veel meer... voor een zorgverzekering betalen. Heel veel mensen zijn ook kwijtgeraakt... of moesten juist een goedkopere zorgverzekering... nemen, minder goede dus. Lokale ziekenhuizen die minder klanten hebben daardoor. Dus het heeft echt een effect. Bezuinigingen van Republikeinen, van Trump. Ik zag gisteren nog een quoteje voorbij komen van een citaatje van Trump... waarin hij in een toespraak zegt van... jongens, Medicare, gezondheidszorg... daar kunnen we ons echt even niet druk om maken... want we zijn een oorlog aan het vechten. Ik moest echt even checken of dat echt was. Maar ja, dat was dus een echt citaat van Donald Trump. Jongen. En met dat soort dingen, dan zou je zeggen... dan hoef je als Democraten niks meer te doen... Want de boodschap die wordt je gegeven. Ja. En toch werkt het niet echt. Het is toch te ingewikkeld, denk ik. Wat denk jij?
1: Nou, ik moet steeds maar denken aan Frank Capra. Dat klinkt heel gek. Was een hele beroemde fotograaf en cameraman ook. En een regisseur. In de Tweede Wereldoorlog werden er filmpjes gemaakt... om geld in te zamelen. Hè? En ze maakte het ene na het andere filmpje... over de geweldige prestaties van de Amerikaanse krijgsmacht. En er kwam geen cent binnen. En toen kwam die Capra op het idee... om de propagandafilmpjes te nemen van de nazi's. Dus hij liet een stukje zien van Goebbels... die een toespraak hield. En een stukje marcherende nazi's. En dan weer een woedeuitval van Hitler... over de Joden die moesten worden vernietigd. En dat monteerde hij aan elkaar met als tekst... kijk... dit is nou onze vijand. Hier gaat het om. En vanaf dat moment stroomde het geld binnen. En ik begrijp dus niet dat de Democraten niet zoiets simpels doen. Je zet gewoon een paar dingen waarvan je zegt... dit zijn eigenlijk leugens of dit is gevaarlijk... achter elkaar in zo'n commercial. En zet dan je kandidaat neer die zegt... ik ga er dus voor zorgen dat deze vreselijke dingen nu stoppen. Ik doe maar wat.
2: Ja. Er zijn zoveel voorbeelden, ook over de economie... wat natuurlijk ook gewoon een heel belangrijk onderwerp is. En Biden die werd ermee om de oren geslagen. En

0: En met Trump ook wel, maar niet op dezelfde manier. En nu kan je toch, hè, bij Biden had het ook te maken met de pandemie, een andere situatie. Bij Trump kan je nu toch wel heel duidelijk zeggen, die hoge benzineprijs, ja, dat heeft met die oorlog te maken die jij gestart bent. En toch, je ziet het niet. Je hoort het te weinig, denk ik.
1: Nee. Er is nog een dingetje waar we het even over moeten hebben. De Democraten die hebben het traditionele schema van de voorverkiezingen een beetje gewijzigd. Hè. Die begonnen altijd in Iowa en dan New Hampshire en gaan ze maar door. En nu is het plotseling anders. Wat is hier aan de hand?
0: Ja, zij hebben het er al heel lang over. Hè, van we moeten het eerlijker maken. Zo'n caucus in Iowa, dat kan eigenlijk niet. Dat is helemaal geen dwarsdoorsnede van de Amerikaanse samenleving. Iowa is heel blank. Ook denk qua gemiddelde leeftijd ligt het allemaal net wat hoger. Dus die Democraten zeggen van wij willen iets waar onze hele partij in vertegenwoordigd wordt. Dus zij hebben een nieuw schema gemaakt. Maar dat levert ook altijd weer gedoe op. Hè, want er zijn partijen of staten die als eerste willen. Je invloed is groter als je aan het begin zit. Maar misschien, ik zeg maar wat, wil je niet als eerste. Want dan ben je misschien ook weer niet de meest invloedrijke. Misschien wil je wel de derde staat zijn. Zodat jij misschien wel de genadeklap kan geven. De beslissing kan maken. Dus dat soort dingen spelen. Dus dat dreigt tot verdeeldheid. New Hampshire wil bijvoorbeeld als eerste. Die hebben dat ook in hun wetten opgenomen. Hè, dat zij de eerste moeten zijn. Nou, ja. Dat kan dan niet. Dus wat gaat er dan gebeuren? De wat linkse vleugel is niet tevreden. Latino's zijn niet tevreden. Ze hebben nu besloten, we moeten beginnen op 22 januari. Dus zet het maar in de agenda. South Carolina, want dat is dan een staat waar je meer een doorsnede van Amerika ziet. Ook natuurlijk een staat waar meer zwarte Amerikanen wonen. En dat is een groep die de Democraten graag bij zich willen houden. En dat is denk ik eigenlijk de belangrijkste reden. Want ze denken van, ja, als we die serieus nemen, en dat laten we ook zien, als we die ook een stem geven dus in ons proces, dan gaat het ons helpen in november. Ja. Dat is denk ik het idee, toch?
1: Ja, denk het ook. Even één dingetje nog, Jan. Daar moeten we denk ik dit rondje bij afsluiten, maar De populariteit van Trump die keldert op het ogenblik.
0: Ja,
1: en daarmee dus ook de partij. Hoe staan de Democraten er nu voor in de laatste peilingen?
0: Ja, ik vind dat bij de congresverkiezingen is dat altijd best ingewikkeld. Hè? Dus ik probeer het een beetje plat te slaan. Je hebt de kans om het huis te pakken. Die is voor Democraten nu vrij groot, als ik naar alle verschillende voorspellingen en peilingen kijk. Senaat. Dan zie ik bij de meeste voorspellers en pijlers zie ik toss-up staan. Dus dat kan nog beide kanten op. En in het huis hebben de Democraten 3 zetels nodig. Dus dat is ook niet zoveel. Op dit moment zijn er 18 toss-ups in die kiesdistricten. 14 daarvan zijn republikeins, maar 4 democratisch. Dus dat geeft wel aan dat daar echt het momentum bij de Democraten ligt. Bij de Senaat moeten de Democraten 4 zetels winnen. Nou, we hebben een heel lijstje. Er zijn allerlei staten waar het op dit moment toss-up is, waar het beide kanten op zou kunnen gaan. North Carolina, Ohio, Alaska zijn voorbeelden daarvan. Maine is dat misschien nog, weten we niet helemaal nog. Maar ja, dat zijn zo ongeveer de verhoudingen. Maar vooral in de Senaat geldt wel, alles moet dan wel goed gaan voor de Democraten om daar de meerderheid binnen te halen.
1: Oké, spannend. Zo meteen in de Amerika-podcast. Zelensky sprak met Trump in de Oval Office en werd dit keer niet met pek en veren weggejaagd, maar leverde de ontmoeting Oekraïne echt iets op. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: dank
3: voor
4: de. Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast app.
5: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
8: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in ons land. Je hebt wat vertraging op de A6, Lelystad-Emmeloord. Nog 10 minuten. Bij afrit Urk stond een kapotte auto. Op de A12, Utrecht-Arnhem. 10 minuten vertraging voor knooppunt Waterberg. 6 kilometer file daar. Heeft onder andere te maken met de werkzaamheden op de aansluitende A50. Die is in noordelijke richting dicht vanaf knooppunt Waterberg. Op de A12 Arnhem-Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file... en een kwartier vertraging door de grenscontroles. En op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kunderberg... 2 kilometer file tot aan de grens met Duitsland. Daar is je vertraging 20 minuten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Europese voetbalbond UEFA en ook de KNVB willen af van FIFA-baas Infantino. Ze hebben het vertrouwen opgezegd na zijn plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. Het plan kreeg van alle kanten zoveel kritiek dat Infantino er nu toch maar vanaf ziet. Maar dat vinden de bonden niet genoeg. In Amsterdam is het hoogtepunt van The Pride begonnen, de botenparade door de Amsterdamse grachten. Premier Jette vaart ook een stukje mee. De grachten zijn volgestroomd met bezoekers die niks van de vrolijke stoet willen missen. Er is extra veel beveiliging na de aanslag op de Pride vorig weekend in Berlijn. Een pand van de ING-bank aan de Amsterdamse Herengracht is ondergesmeerd met rode verf. Op social media zegt een actiegroep dat het een protest is tegen het hypocriete gedrag van ING. De bank sponsort Pride en doet daardoor pro-LHBTI... maar investeert wel in wapens en profiteert van de genocide in Gaza, zegt de groep. Oekraïne heeft met drones een Russisch vrachtschip laten zinken. De aanval was vannacht in de Zwarte Zee. Het schip was van een kernenergiebedrijf en had bevroren voedsel en bouwmaterialen aan boord. Alle 17 bemanningsleden zouden de droneaanval hebben overleefd. Marokko gaat ervoor zorgen dat de duizenden migranten die nog in Ceuta zitten daar worden weggehaald. Er worden bussen ingezet om ze naar het station van Tanger te brengen. Gisteren en eergisteren bestormden tienduizenden migranten uit Marokko en andere Afrikaanse landen Ceuta. De meeste zijn vrijwillig alweer teruggegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.
12: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
13: De uitvaart van Lindsey Graham trok hoog bezoek naar Washington. Onder andere de Oekraïense president Zelensky kwam de senator de laatste eer bewijzen. En dus ook een uitgelezen kans voor Zelensky om Trump en het congres weer om steun te vragen.
0: Real problem is anti-ballistic systems and anti-ballistic missiles. And of course I shared what we need, our needs. I shared it with the president today, and we're thankful to him for this meeting. And now I share it with senators. So we will try to manage it. This is a big, big challenge.
13: Ja, het is inderdaad een big challenge. Het belangrijkste was, denk ik, Jan, om even de sfeer te beschrijven, zoals ze dat allebei weergaven. Ze vonden het allebei een succesvolle ontmoeting. Dat is al heel wat anders dan zoals het vorige keren is gegaan. Toen ze Zelensky zo ongeveer stijf gescholden door Trump en Vance. Daar is nu helemaal geen sprake meer van. Er sprak respect uit, hoewel we het niet zeker weten. Want er was geen pers bij. Hè? Dat gold ook voor het bezoek van Netanyahu. Dat kwam er achteraan. Er zijn geen journalisten bij geweest. Dus we weten helemaal niet hoe het is gegaan. We moeten afgaan op wat ze er zelf van zeggen. De Senaat stemde ter ere van Lindsey Graham over een naar hem genoemde nieuwe sanctiewet tegen Rusland. Ja, dat gaat natuurlijk ook over Oekraïne, maar de stemming was procedureel en dus helemaal niet definitief. Was dit nu, Jan, naar jouw idee voor Oekraïne een echt positief bezoek?
12: Nou, ik heb wel het idee, er is echt een ander gevoel. Dat merk je aan alle belanghebbenden en hoe erover gesproken wordt. Ik vond ook, als je keek naar hoe Zelensky bij die uitvaart van Lindsey Graham, hoe die ontvangen werd door senatoren, hoe er met hem gesproken werd, dat zag er gewoon allemaal heel positief uit. Dus ik denk een positieve geluid voor Oekraïne. Ik heb het gevoel dat dat vooral bij Trump ligt, want Trump die is wat van mening veranderd. Die ziet nu, denk ik, winstkansen voor Oekraïne. Hij wil graag bij de winnaar horen altijd. Hij heeft een soort hernieuwd respect ook voor die drone-aanvallen die Oekraïne toch maar mooi uitvoert. Ik denk ook wel door de dood van Lindsey Graham dat die sancties ook een zetje in de rug hebben gekregen. Want Graham was er al 2 jaar mee bezig. Het kwam er maar niet van. Nou, het schiet nu nog niet enorm op. Maar er wordt in ieder geval weer wat concreter over gesproken. Maar ja, ik vraag me af, Bernard. En jij bent de man van BNR De Wereld natuurlijk. De buitenlandcommentator. Hoe kijk jij daar nou naar? Want ik zie dan een positieve vibe. Maar als ik dan kijk waar Zelensky mee naar huis ging, dan denk ik ook van, ja, wat koopt Oekraïne? Er wordt weer meer gepraat over die licentie om Patriots te mogen maken. En verder, niet zoveel.
13: De essentie van wat jij zegt is het woord koopt. Wat koopt hij er nou voor? Want dat is de kern. Inderdaad, Amerika heeft gezegd, jullie hebben Patriots nodig. Dat zien we in, dat zegt Trump. Maar ze hebben zelf nogal wat gebrek. Dus ze kunnen hun eigen voorraad niet kannibaliseren. En dus hebben ze gezegd, je krijgt een licentie om die dingen zelf te maken. Maar dat duurt zeker een jaar voordat zo'n fabriek er staat. En waar moet die komen staan? Komt die dan in Oekraïne? Lijkt me niet zo handig. Of komt die misschien in Polen of ergens in West-Europa? Zou ook kunnen, maakt allemaal niks uit. Maar dat moet allemaal gebeuren. Dan zijn ze ook bezig met een iets goedkoper type raket dan de gewone Patriot. Want één zo'n ding kost iets van $3 miljoen. En ze schieten ze echt weg. Nou ja,
12: bijna 2 jaar om te maken, die nieuwste versies.
13: Ja, het is een enorm project. Maar in afval, het politieke signaal ervan is belangrijk. Van ja, we zien in dat je daar recht op hebt. En we helpen ook om het te realiseren. Waar ze het nog niet over eens zijn, want dat wil Zelensky ook heel graag, dat zijn Tomahawk kruisraketten. Want die hebben zo'n enorm bereik. Die kunnen wel iets van 2000 of 2500 kilometer halen. Ze hebben zelf een raket inmiddels ontwikkeld. Die haalt wel iets van 500 kilometer. En daarmee schieten ze ook op die Russische energiecentrales en zo. Dus daar hebben ze succes mee. Alleen, ik zei, de crux in het verhaal is het woord koopt. Want alles wat hier gebeurt, ook als Trump zegt, ja, ik zie helemaal in dat jullie dat willen en ik begrijp het. Het moet wel worden betaald en het wordt betaald door Europa. En dat blijft zo. Dat is eigenlijk sinds de vorige NAVO-top van vorig jaar in Den Haag. In juni is al vastgesteld, is dat die formule dan bedacht, dat de hulp aan Oekraïne wel zou doorgaan wat Amerika betreft, maar alleen als Europa daarvoor betaalt. Dus dat is niet veranderd. Maar zoals bij al dit soort dingen, ook de toon is van belang. En je merkt dan alles denk ik, dat Trump ontzettend de pest in heeft op Poetin. Want hij heeft steeds maar volgehouden, die Poetin die bedoelt het echt zo slecht niet. En luister nou een beetje naar wat die man wil. En hij heeft ook wel een punt. En ik kan wel met hem dealen. En dan moeten jullie wel een territoriale concessie doen. Maar dan komt het allemaal goed. En hij begint steeds meer. Hij maakt het ook duidelijk dat hij wat dat betreft is afgeknapt. Er komt gewoon, het komt er maar niet uit. En dus kijkt hij, zoals jij heel terecht opmerkt, naar het land dat het in de strijd ietsje beter aan het doen is. En dat is Oekraïne en niet Rusland op dit moment. Dus daarom draait hij, denk ik.
12: En ik zie dan toch, we hebben dus een beetje wat optimistischer gevoel erbij. En toch zie ik dan Trump gisteren ook weer zeggen van maar ik wil wel graag dat Zelensky die oorlog stopt. En dan denk ik van ja, dan zijn we ook ergens weer terug bij af. Hè? Want ja, Zelensky kan die oorlog wel stoppen, maar dan is er geen Oekraïne meer. Het is uiteindelijk de agressor die oorlog moet stoppen. Ja, ja. Hoe schat jij dat in?
13: Ik kom steeds meer, ik zeg het vaker, hè? Trump zegt elke 6 minuten iets anders. Ja. En dat is echt af en toe buitengewoon lastig. Want inderdaad, dit staat diametraal op de boodschap die hij afgaf toen Zelensky er zelf was. Mm-hmm. Dat ging klaarblijkelijk in goede harmonie. En in de over de principes waren ze het eens. En Zelensky had ook het idee van misschien is de crisis die we toch echt met Amerika hebben gehad nu wel voorbij. Geld, daar hebben we geen problemen over. Het gaat nu alleen maar over die wapens. En dan zegt Trump zoiets. Dus nou moet hij ophouden met vechten. Misschien heeft hij intussen weer een gesprek gehad met Poetin, Jan. Wie zal het zeggen? Want meestal was dat de aanleiding om dat soort opmerkingen te maken. Maar er is door het Witte Huis niets bekendgemaakt over contact met Poetin. Dus ik weet het simpelweg niet.
12: Nee, en daar is ook iets veranderd. Hè. Soms dan hoor je dat niet als ze met elkaar praten. Daar wordt altijd wel een beetje geheim gedaan. Maar nu hoor je soms dan Trump achteraf zeggen van ja, ik heb ook met Poetin gepraat. Ja. Denk je, oh wacht, daar hebben wij niks van gehoord.
13: Nee, en dat vind ik eerlijk gezegd ook verstandig. Je moet niet al die dingen meteen maar aankondigen. Omdat in een oorlog zijn alle tekenen naar buiten ook wapens. Dus als hij zegt, ik ga nu met Poetin bellen. Dan maakt hij zichzelf kleiner en zwakker dan wanneer hij zegt, oh ja, ik heb ook nog met Poetin gebeld en die heb ik even de waarheid voorgehouden. Noem maar wat. Ja. Terwijl het gewoon hetzelfde is. Alleen, het gaat om de publiciteit is, dat weten alle mensen die zich bezighouden met militaire strategie, een heel belangrijk onderdeel.
12: Daarover gesproken publiciteit. Afgelopen week was MAGA-influencer Laura Loomer in Oekraïne. Wie een beetje de alternatieve kanalen volgt, complottheorieën, die kent haar. Zij was eerst zeer pro-Russisch, maar ze is nu 180 graden gedraaid.
1: I've received messages all day from different people in media and politics and people just who follow me online who said, wow, I didn't realize how much we've been lied to. People love being keyboard warriors and saying things are fake, but they should come themselves. I was once that person too, but then I decided to come to a war zone and see things for myself.
12: Ik vind dit fascinerend. Ze zegt zelf ook, hè, van ik was eerst ook zo'n persoon. Ja, dat is nog zacht uitgedrukt. Zij was een van de felste mensen tegen die oorlog in Oekraïne. Ze heeft Zelensky en de Oekraïners voor alles uitgemaakt. Er was geen ruimte, zeg maar, voor maar ook een beetje twijfel aan die boodschap. En nu is ze dus in Oekraïne geweest, heeft Zelensky geïnterviewd, heeft hem ook zijn excuses aangeboden. En nu is ze precies het tegenovergestelde gaan vinden. Wat is hier aan de hand, Bernard? En heeft dit invloed op Trump? Of is het misschien juist andersom? Want hoe moeten we dit zien?
13: Ik weet het niet, maar nu ga ik een complot lanceren, Jan.
12: Oh, heerlijk.
13: Ik denk dat Loomer en Trump dit van tevoren hebben afgesproken.
12: Hij retweet steeds haar boodschappen hierover. Van, heel opvallend.
13: Als jij nou daar eens gaat kijken en jij vertelt dat die Oekraïners echt wel een punt hebben, dan help je mij in een zetje en dan kan ik iets verschuiven in mijn politieke opvatting. Dat hier, mijn complot.
12: Ja?
13: Geen enkele aanwijzing. En je kent mij, je weet het, mijn belangrijkste bron van mij is altijd mijn duim. Nou, dat geldt nu ook, ja.
12: Nou, ik vind het wel een hele mooie, want het komt wel heel goed uit. Het lijkt echt wel gecoördineerd qua timing. Trump draait een beetje, Laura Loomer die bereidt de weg, lijkt het wel, als het ware.
13: Ja. En zij heeft ook enorme invloed op die hele MAGA-beweging. Dus die denken allemaal, dan moeten we misschien zelf er ook nog eens een keer over nadenken.
12: Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat werken bij die MAGA-beweging. Laura Loomer heeft sowieso, denk ik, een specifieke groep binnen die MAGA-beweging weer. Dus we moeten maar kijken hoe dit verder dan ook valt. Maar die MAGA-beweging krijgt wel wat te verstouwen de hele tijd. Die moeten de hele tijd draaien. Hè? Oorlogen in het buitenland, dat willen we niet. Nou, toen kwam Iran. Dan moet iedereen toch een beetje een verhaal vinden om daar dan het mee eens te kunnen zijn. En dat is dit eigenlijk ook. Als je jarenlang tegen een oorlog in Oekraïne bent geweest, eigenlijk een beetje pro-Russische, nou niet een beetje, gewoon pro-Russische standpunten verdedigt, zoals Laura Loomer doet. En jij bent geïnfluenced door haar. En nu moet je dan ineens gaan denken, wacht even, we vinden het tegenovergestelde. Ik ben toch benieuwd hoe dat werkt in die hoofd, hoor. Ja,
13: een mooie Nederlandse uitdrukking voor, hè? Ik neem alles terug en beweer nu het tegendeel.
12: Precies. Ja. Dat is Laura Loomer. Ja. Ze gaat daarbij denk ik ook wel een klein beetje, zij voelt ook goed aan waar het geld zit en waar de mogelijkheden liggen. Misschien dat zij zichzelf ook wel als een soort opvolger van Lindsey Graham ziet op een bepaalde manier, een soort moderne versie.
13: Ja.
12: Hey, en na dat bezoek van Zelensky kwam ook Netanyahu nog langs in het Witte Huis. Ze zullen het natuurlijk over Iran hebben gehad. Deze week leek er wat meer ruimte voor diplomatie tussen de VS en Iran. Maar die oorlog brandde ondertussen ook weer los. We hebben Iraanse raketaanvallen gezien op Amerikaanse bases. Amerikaanse helikopteraanvallen op Iraanse militaire doelen. Vannacht is er weer van alles gebombardeerd. Ik zag het verhaal bij NBC News dat Trump inmiddels gefrustreerd en wanhopig zou zijn. Die had natuurlijk gedacht, dit wordt de tweede Venezuela. We zijn in dagen weer weg. Waar moeten we eens even beginnen? Is het moment dat Trump zich zal terugtrekken, is dat dichterbij gekomen? Is er een soort exit ramp in beeld, Bernard? Of niet?
13: Hij moet gaan kiezen nu. Hè? Hij moet of die formule toepassen van I declare victory and leave.
12: Ja.
13: En dan moet hij maar een draai aan geven. Dat hij zegt, het is een heleboel dingen zijn gelukt. En sommige dingen niet helemaal. Maar in elk geval, ik zorg dat de olietoevoer gegarandeerd blijft voor de wereld. Ik noem maar wat, hè. Dat, ja. Zoiets. Of, andere kant, hij moet troepen gaan sturen. Nou, dat is suïcidaal als hij dat doet. Gewoon politiek.
12: Dat kan niet.
13: Nee, dat zijn de twee opties. Dus, en meer zijn er niet. En het allerbelangrijkste in deze oorlog is natuurlijk de vrije doorvaart in die straat van Hormuz. Daar gaat de strijd tussen de Iran. Dat is wel heel interessant, hoor. Dat zegt, wij willen die schepen wel laten varen, maar wij maken uit door welke route. Er zijn namelijk twee routes. Eén loopt langs de kust van Iran en de andere meer langs de kust van Oman. En dat is wat de Iraniërs steeds niet pikken. Dus als schepen dat proberen, dan gaan ze daar op schieten. Dat betekent dat de Iraniërs zeggen, die straat van Hormuz is van ons. En daar zul je bij moeten neerleggen. En wat gaat Trump doen, Jan? Die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, dan wat kan het mij eigenlijk schelen, of voor ons eigenlijk schelen. Wij krijgen zelf geen druppel olie die door Hormuz komt, want dat hebben we helemaal niet nodig. We hebben olie zat zelf. Dus we gaan zoeken naar mechanismen, naar prijsmechanismen, om onder die wereld olieprijs uit te komen. En dan heb ik het probleem opgelost voor mijn eigen mensen. America first. Dat zou die kunnen doen.
12: Maar dat vind ik fascinerend, Bernard. Want wij leren altijd van de mensen die er verstand van hebben. De wereldmarkt olie, dat is eigenlijk één grote olieplas. Als daar ergens tekort is, hè, dan zie je dat in de prijzen waar je ook zit. Maar Trump die denkt dus, dit kan ik omzeilen. Ik zorg gewoon dat we niemand meer nodig hebben. En dan is de olie hier straks, of de benzine aan de pomp in Amerika, gewoon goedkoop.
13: Ja, dat is zo. En ze maken nu ook al reclame, hè, met benzine die goedkoop is bij bepaalde tankstations.
12: Ja, waar het Witte Huis dan niks mee te maken heeft. Maar eigenlijk een beetje wel.
13: Een beetje wel, precies. Dus dat is waar ze heen willen. Ze willen de olievoorraad van de grootste olievoorraad ter wereld, is in Venezuela, die willen ze gedeeltelijk tellen bij hun eigen reserves. Dus ze hoeven dat niet te importeren, maar ze willen het als het ware wel optellen erbij. Dat is een methode. Of ze doen, denk aan wat de Emiraten hebben gedaan. Die zijn uit de OPEC gestapt. Ook om zo'n soort conflict. Ook omdat ze zeiden, we willen ons niet steeds laten marchanderen in die olieprijzen. We willen ons eigen beleid vormen. Nou, zoiets zou Trump kunnen proberen. Ik weet niet of het hem lukt, hoor. Maar ik denk dat hij dat in zijn hoofd heeft.
12: Ja, Sheikh Trump.
13: Ja, zo is dat. Ja. Hey Jan, we schieten door de tijd. Zullen we nog een paar luisteraarsvragen
12: doen?
13: Zeker. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Dan kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628 135020.
12: Ja, en we geven deze week weer een mok weg. Dus blijf vooral luisteren. Misschien heb jij hem al gewonnen. We kijken altijd wat de mooiste of de leukste vraag was. En die krijgt zo'n fantastische Amerika-podcast koffiemok. Laten we beginnen met een ingesproken vraag. En die is van Yvette Peters.
2: Trump is ja achter de schermen naar verluid bezig met zijn opvolging. J.D. Vance of Rubio. Maar mijn vraag is, met die enorme nepotisme in zijn familie, zou je dan niet zeggen dat hij een van zijn zonen vooruit zou schuiven?
13: Ach ja, waarom niet, hè?
12: Ja, makkelijk.
13: Ja, wat Bush kon, dat kan Trump ook.
12: Ja, precies. Ja. En je hoeft al die verkiezingsbordjes niet te veranderen. Nee, ik kan gewoon Trump blijven.
13: Hetzelfde, ja. Nou, ik vind het helemaal geen gekke vraag, weet je dat? Het zou me niets verbazen als hij op een bepaald moment campagne gaat voeren. Weet je voor wie bijvoorbeeld? Nou, die mag nog niet, hoor. Maar zijn jongste zoon, nou ja, dat is een duplicaat van zijn vader. Die Barron. Maar ook die andere twee mannen, dat zijn echt, die kunnen er zo inschuiven.
12: Ja, die Donald Jr. werd dat ook vaak over gezegd. Ja. Van, die zal misschien wel senator of die wilde gouverneur.
13: Ja.
12: Maar het lijkt erop, misschien willen ze wel niet. Want het gebeurt niet tot nu toe.
13: Nee, het gebeurt niet. Dus we moeten, tot nu toe doen we het met Vance en Rubio. Ja, maar komen we wel bij. Ja.
12: Is dan nu, denk je, even de belangrijkste reden dat zijn zoons blijkbaar niet willen? Of dat bedrijf moet ook geleid worden. Dat soort dingen zullen meespelen. Ik denk dat de Amerikanen, of tenminste de Trump-kiezers, die zouden het niet erg vinden, denk ik.
13: Nee, helemaal niet. Maar die jongens zelf hebben ook een idee, hè?
12: Ja.
13: En het is wat hoor, als je president wordt, dan blijf je dat voor de rest van je leven. Althans, je hebt de rest van je leven bewaking. Je kunt geen stap meer doen, ooit, zelf. Niks kan meer spontaan. Je mag niet meer auto rijden. Er zijn allerlei, voor de rest van je leven. Dus er zijn allerlei beperkingen. En zien ze dat aan wat er allemaal bij papi gebeurt. Ik zou er niet aan moeten denken aan zo'n bestaan.
12: Nee, ik niet.
13: En ik denk, mensen die het echt meemaken van nabij, dat die ook vaak denken, ik begin daar niet aan, hoor.
12: Nee, denk ik ook. Nee. Ik denk dat die zoons ook wel zelf een beetje wel zien ook. Hè. Ze hebben vast talent. Die Donald Jr. heeft echt wel wat politiek talent. Maar het is niet zijn vader, zullen we maar zeggen.
13: Nee, is het ook dat. Ja.
12: Oké, maar leuke vraag in ieder geval. Ook een ingesproken vraag door Johan.
3: Hallo, ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast en ben het eens met jullie stelling dat de Democraten niet echt een verhaal hebben. Ondertussen vormt zich dat een beetje. Ze gaan zich focussen op betaalbaarheid, maar het is nog niet echt van de grond. Ik vroeg me af of de focus op vrijheid wellicht een goed speerpunt zou kunnen zijn van de Democraten. Dat lijkt me eigenlijk vrij laaghangend fruit. Trump breekt steeds meer vrijheden af en lijkt heel erg weinig te hebben met democratie en veel meer te hebben met autocratie.
13: Ja, ook weer een steengoede vraag hoor, eerlijk gezegd. Ja, het is niet zo makkelijk. De vraag is makkelijk, maar het antwoord is heel moeilijk. Omdat wat wij denken, hoe je vrijheid definieert, dat is in het hoofd van Trump en zijn volgelingen anders. Vrijheid wordt zo gedefinieerd dat het middel is waardoor je America First kunt toepassen. Dat is vrijheid. En het gaat niet zozeer om persoonlijke vrijheden, niet zozeer om het Eerste Amendement. Dat is niet zo belangrijk. Maar het beschermd worden tegen vreemde invloeden, tegen linkse invloeden, tegen ongure invloeden door immigratie, dat is de definitie van vrijheid.
12: Dus en eigenlijk ook, voor hun is het de vrijheid voor hun manier van leven. Dus dat is de amendement wel belangrijk, maar alleen voor de dingen waar zij voor staan. En als jij het tegenovergestelde vindt, dan is het niet meer zo belangrijk.
13: Ja, helemaal waar.
12: En denk je dat dat kan werken voor democraten? Ik merk wel, de afgelopen twee verkiezingen in ieder geval, misschien wel drie verkiezingen, eigenlijk elke keer als Trump ermee te maken heeft, is vrijheid wel ook een thema. En de democratie is een thema. Maar ik merk dan toch ook altijd als puntje bij paaltje komt, het is ook iets abstracts. Terwijl de economie, de portemonnee, dat merk je meteen. Vrijheid is iets moeilijks ver wegs.
13: Ja, het feit dat Trump het moment waarop hij al die handelsbarrières opwierp Liberation Day noemde, is een tekenend voorbeeld daarvan.
12: Ja,
13: wij worden bevrijd. Ja, waarvan eigenlijk? Hè?
12: Ja.
13: Maar de Trumpist die begrijpt dat. Ja, we worden bevrijd van gemene, vilijne praktijken van buitenlanders die ons uit de wereldhandel proberen te drukken. En dat pikken we niet. Dus het is ook een kwestie van definitie en gevoel. Er zit heel veel emotie in deze hele kwestie.
12: Heel mooi voorbeeld, ja. Want klassieke republikeinen zouden zeggen vrijhandel. Dat is vrijheid. Ja, Trump zegt dus tegenovergestelde.
13: Precies.
12: Mooi voorbeeld.
13: Ja.
12: Hey, Evert, die luistert vanuit Australië. Nou, fantastisch. Die wint de prijs voor verste luisteraar vandaag, denk ik,
13: ja.
12: Bernard.
13: Ja, verder kan het niet hier vandaan.
12: Nee, toch? Nee. Zit je in Nieuw-Zeeland, stuur een berichtje. Hoor ik regelmatig de term hier registered as Republican voter, of Democratic natuurlijk. Is dit nou een openbare registratie? Wat is dat eigenlijk en wat is het doel om geregistreerd te staan als Republikein of Democraat? Is dit verplicht? Hoe zit dat?
13: Nee, dat verschilt per staat, om te beginnen. Je moet je registreren om te gaan stemmen, want anders weten ze niet dat je bestaat. Dus dat moet overal. En sommige staten zeggen, je kunt je gewoon registreren. Andere staten zeggen, registreer je nou gewoon als onafhankelijk. Dan kan je altijd alle kanten op. Er zijn staten die zeggen, je kunt je ook als Republikein of Democraat registreren, maar dan mag je alsnog stemmen wat je wilt. En er zijn staten die zeggen, als je als Republikein hebt geregistreerd, dan word je ook geacht op die partij te stemmen.
12: En dit gaat om voorverkiezingen?
13: Gaat
12: om de primaries.
13: Allemaal om voorverkiezingen, precies. Ja. Dus er is niet zo'n eenvoudig antwoord op. En het grootste probleem, blijf ik zeggen, is het ontbreken van bevolkingsregisters. Want dan zou iedereen gewoon geregistreerd zijn vanaf zijn geboorte. En dat is in Amerika niet zo.
12: Nee, en dan moeten ze door allerlei hoepeltjes gaan om alsnog dus een soort bestand voor kiezers samen te stellen. En ach man, ja. Ingewikkeld. Vraag dus uit Melbourne. Ik ben benieuwd hoe het daar op dit moment uitziet. Ja, die fantastische vraag over de rechtszaak van Trump tegen de BBC, die gaan we dan volgende week maar even meepakken, denk ik. Want wij moeten afronden, Bernard.
13: Ja, maar niet zonder dat de jury heeft gesproken. Ja. Er staat tegenwoordig uit Luc en Jan, wie is de winnaar van de mok?
12: Ja, tromgeroffel. Ik vond de vraag, volgens mij was het vorige week, Thomas die stelde de vraag over schadeclaims en innovatie. Hoe die twee samen kunnen gaan in Amerika. En ik vond dat wel een hele mooie, omdat daar ook het hele Amerikaanse zijn, het wezen, de cultuur, kwam daar heel mooi in terug. Gecombineerd met iets heel concreets. Ja. Ik vond het een hele mooie vraag, ging ik van nadenken.
13: Oké. Okay. Nou, gefeliciteerd, Thomas. Hij komt eraan.
12: Zeker.
13: Ja.
12: Afronden dan maar, hè?
13: Ja, terugluisteren kan via de BNS-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de BNR-app of in de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-135020. En wie weet win je dan ook zo'n prachtige koffiebeker.
12: Ja, en Bernard, ik ben volgende week op vakantie. En de week daarna ook nog. Dus ik ga denk ik, als ik onderweg ben op roadtrip, ga ik de podcast aanzetten en naar jou luisteren. En naar jouw nepotistische alternatief, zoals het zo gezegd.
13: Ja, zo is dat. Volgende week en de week daarna. David, ik wens je een fantastische vakantie, Jan.
12: Dank je wel. En groetjes aan David.
13: Ja.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
3: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
2: Gelukkig lees jij ze wel.
3: Ja, tot en met de voetnoten.
2: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
3: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
2: Voetnoten. Taaie rapporten.
3: Maar wel helder uitgelegd.
2: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
6: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
5: Dus we zijn nog niet verloren.
7: Want daarvoor luister je de grote techshow.
6: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
5: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
8: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in ons land. A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de aansluitende A50. Die is in noordelijke richting dicht richting Apeldoorn. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grenscontroles 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht door de werkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht. En een kwartier vertraging aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het langzaam.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jette heeft nog een stukje meegevaren tijdens de kanaalparade in Amsterdam. Niet op een feestschuit, maar op een kleine rubberboot van de organisatie. In de buurt van de Stopera maakte hij nog een paar ererondjes. Langs de route van de parade staat het vol met publiek. Bij de Prinsengracht is een tribune met plaats voor 10.000 mensen. Op de A12 bij de Duitse grens was gisteren een zware kettingbotsing en daar zit nu iemand voor vast. Bij het ongeluk reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. 6 mensen moesten naar het ziekenhuis. De chauffeur van de achterste vrachtwagen zou het ongeluk hebben veroorzaakt. Hij is opgepakt. FIFA-baas Infantino moet opstappen, vinden de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Ze zijn het vertrouwen helemaal kwijt na zijn omstreden plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. De bonden zijn blij dat het plan is ingetrokken, maar vinden niet dat Infantino nog verder kan. De grootste natuurbrand waar Frankrijk in jaren mee te maken had, is onder controle en breidt zich niet verder uit. Het is de brand die in Gironde woedde. Er zijn nog wel brandhaarden en de situatie blijft spannend vanwege het weer. Daarom is nog maar de vraag of de bewoners die geëvacueerd werden allemaal terug kunnen. Een meevaller voor mensen die in Amsterdam met het pontje over het IJ willen. De veerboten varen toch volgens de dienstregeling. Eerst waarschuwde vervoerbedrijf GVB nog dat er te weinig schippers zijn en er daarom minder pontjes zouden varen. Juist op een dag dat het in Amsterdam vanwege de kanaalparade extra druk is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. En later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
12: Hartelijk vrijdag, welkom op de laatste dag van de maand. De dag dat we het hebben over Apple. Dat heeft een fantastisch kwartaal achter de rug. Tim Cook kan in stijl afscheid nemen. Of nou ja, misschien toch niet.
13: De grote chiptekorten zullen de omzet- en winstmarge van Apple gaan drukken. Dat zei topman Tim Cook bij de presentatie van zijn laatste kwartaalcijfers.
12: Deze aflevering hebben we het over de periode die er aan gaat komen voor Apple.
14: Hoor je ook over Amazon? Dat overtreft de verwachtingen.
15: Net sales, $200.6 billion. Amazon Web Services net sales, 42.23. That's the beat. Operating margin overall for the company, 13.7%. That's above street estimates of about 12%.
14: En je hoort meer over Tesla. Dat lijkt dan nu echt te gaan fuseren met SpaceX. We gaan de beursweek en de beursdag doornemen. En dat doen we met Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Goed dat je er bent.
16: Dag Jurk.
12: Jos, het was echt even geleden dat je hier bij ons stond.
16: Ja,
12: Ik werd er een beetje emotioneel van. Dus ik heb wat voor jou gemaakt. Omdat ik zo blij ben dat jij er weer bij bent.

0: Goed dat je er weer bent. Dat is toch mooi waar ze AI dan voor kunnen gebruiken. Hè? Nu we het toch over muziek hebben. Laten we het gelijk hebben over Universal Music Group. Iets heel anders. Het grootste muziekbedrijf van de wereld dat een notering heeft aan de AX. Dat stond na een uurtje handelen al 23% lager. Beleggers die reageren geschokt op de kwartaalcijfers. Ja, het lag niet aan de omzet. Die was iets hoger dan gedacht. Steeg met 13% naar 3,3 miljard euro. Ook zagen ze de streaminginkomsten toenemen. Ik denk dat het ligt aan de winstmarge. Die is gedaald. Misschien dat aandeelhouders daar wat zenuwachtig over zijn en ook dat ja, toch niet helemaal lekker loopt met de winst.
1: Nog even naar ING dan. Dat zijn eigenlijk cijfers van gisteren. Maar goed, het zat zo vol gisteren. Ik heb hem even bewaard voor je. ING verhoogt zijn omzetverwachting voor dit jaar. Het gaat dus goed met de bank. Ze willen minder afhankelijk worden van schommelende rentes. Daarom verleggen ze de focus naar allerlei services en abonnementen met allerlei extraatjes. Kun je zo gek maken als je zelf wil. Je kunt als je wil tot wel 45 euro per maand uitgeven aan gewone betaalrekening. Krijg je allemaal dingen bij dan. Gratis creditcard, extra rente op je spaarrekening. Een Disney Plus abonnement zit er allemaal bij in. Daar verdienen ze dus aan, maar ze verdienen ook aan iets anders, namelijk beleggers.
2: Koop rot af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stek. Zo van, kan ik het laten groeien? Met je wisselgeld, wat doe je?
1: Ja, misschien heb je veel doorgehad. ING trekt alles uit de kast om klanten aan het beleggen te krijgen. Zelfs hippe reclames met Willy Wartaal in dit geval. En dat werkt dus ook, zegt CEO Steven van Rijswijk tegen BNR.
3: Van die 41 miljoen klanten investeren ongeveer 5,2 miljoen klanten bij ING. Elk kwartaal groeit het met ongeveer 100 tot 125.000. En wat mij betreft is dat lang nog niet genoeg. Dus ze zullen nog een stevig stuk moeten groeien.
1: Ja, en ING strijkt dan natuurlijk weer fees over die beleggingen binnen. Onderdeel van die strategie dus om op andere manieren dan alleen maar ouderwetse rente geld te verdienen. ING wordt bijna een soort Netflix, Jos, met al die abonnementjes. Is dat nou waar ze naartoe moeten?
4: Ja, je ziet wel dat ze behoorlijke concurrentie hebben van bijvoorbeeld een bedrijf als Revolut, waar je ook allerlei specifieke aanbiedingen krijgt. Ik lees de Financial Times via Revolut, onder andere.
1: Oh, dat zit erbij in dan?
4: Ja, die zit er dan.
1: Dat is jouw Disney Plus.
4: Die zit er dan in, inderdaad. Dat is mijn Disney Plus, inderdaad. Maar ja, kijk, die fees, dat is al een tijd. Ik heb nog een tijdje ING gevolgd. Daar zijn ze al een tijdje mee bezig, omdat dat mooie stabiele inkomsten levert. Dat groeit hard. Maar het is nog altijd wel een beperkt deel van de inkomsten van ING. Het was 5 jaar geleden 19% of zo. En het is nog steeds 20%. Dus wat dat betreft groeit het een beetje in lijn. Maar dat is dus belangrijk. Maar vanochtend keek ik nog eens naar de cijfers van ING. En het is eigenlijk fantastisch hoe goed ze het doen. Hè? Return on equity of de return on tangible equity, zoals zij dat dan noemen. Die ligt nu op 15% dit jaar. Wordt volgend jaar 16%. En dat is echt een heel goed rendement. Je moet echt zo'n beetje boven de 10 liggen. Dat was een paar jaar geleden. Kwamen ze daar maar net boven. Dat was eigenlijk net renderend.
0: Gaan we door naar Elon Musk. Die gaat het toch echt doen. SpaceX fuseren met Tesla. Jawel, volgens de Wall Street Journal zijn ze bij Tesla aan het kijken om onderdelen af te stoten. Om maar te zorgen dat die fusie gaat werken.
1: En ze zijn bang dat de toezichthouders het niet gaan goedkeuren. Dat er belangenconflicten gaan zijn. En daarom wil Tesla ver gaan. Het zou afscheid willen nemen van de Chinese tak. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld de eigen fabriek in Shanghai.
0: De Wall Street Journal zegt dat ze er echt serieus mee bezig zijn. Er zijn adviseurs aangetrokken. Tesla zou denken aan een afsplitsing, een verkoop of zelfs sluiting van de Chinese activiteiten. Zou wel echt een rare stap zijn, moet ik zeggen. Want de kracht van Tesla is dat ze juist op al die verschillende continenten produceren. Helemaal met al die handelsoorlog is dat dan wel een uitkomst. En China is ook gewoon belangrijk voor de autobouwer. Die fabriek in Shanghai produceert namelijk meer dan de helft van de wereldwijde leveringen van Tesla. Musk heeft trouwens ook gereageerd op X uiteraard en zegt dat het nepnieuws is. Maar ja, Jos, wat denk jij? Gaan SpaceX en Tesla uiteindelijk samen?
4: Er wordt al een hele tijd gesuggereerd. Dus ik heb zelf altijd wel gedacht van eigenlijk is die autobusiness, dat is niet echt waar de toekomst ligt bij Tesla. Dat moet dan vooral bij die robots en bij AI liggen. Dus ik kan me wel voorstellen dat de situatie gaat worden.
1: Heb ik nog iets anders van ING? Niet de cijfers, wel een onderzoekje van ze. Ze hebben het animo voor nieuwe beursgangen gepeild bij de Nederlandse belegger. En wat blijkt, die zit daar helemaal niet op te wachten. 3/4 van de Nederlandse beleggers gaat niet meedoen aan een nieuwe beursgang, zeggen ze. En 22% vindt het zelfs gokken. Ondanks al dat enthousiasme bijvoorbeeld vorige maand, toen SpaceX dus naar de beurs ging. Beleggers zijn daar wat kritischer en misschien ook wel wat realistischer naar gaan kijken, zegt Simon Wiersma van ING.
5: Wat we zien is dat particuliere beleggers zich minder laten meeslepen door de opwinding rondom een beursintroductie. En veel beleggers hebben geleerd dat de eerste dagen spectaculair kunnen zijn, maar dat niet automatisch iets zeggen over de uiteindelijke rendementen.
1: Ja, hebben we natuurlijk ook gezien met SpaceX. Dat werd begin juni met open armen ontvangen op de beurs, maar daarna ook link gedumpt.
0: Heb ik nog een leuke rel voor je uit Hollywood. Een filmmaker sleept namelijk Netflix voor de rechter.
6: A movie producer is suing Netflix after a copy of his upcoming Nicolas Cage film was stolen from its Hollywood studios.
7: Simon Afram says he gave Netflix a master copy of his World War II drama Fortitude. 9 days later, he was told it had been stolen. He's suing for almost $150 million, claiming the film's value has been destroyed.
0: Ja, pijnlijk verhaal. Die man die gaf dus op een harde schijf zijn film aan Netflix, maar die is gejat. Hij zegt dat het hem $45 miljoen heeft gekost om te maken en wil dus een schadevergoeding die ruim 2 keer zoveel is. Nou, je raadt het al, Netflix heeft geen zin om te betalen.
1: Straks hoor je over Amazon. Dat mag geld gaan uitgeven van de aandeelhouders. En hoe? Meer dan 200 miljard. En niemand die erom zeurt.
0: Maar eerst naar Apple. Dat heeft een erg goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg flink naar meer dan $109 miljard. Dat is beter dan waarop analisten hadden gerekend. Het waren vooral de iPhones die het hem deden. De helft van de omzet kwam van de telefoons. En ook de winst, net geen 30 miljard, zag er perfect uit. Het zijn de laatste kwartaalcijfers van Tim Cook, die op basis van deze cijfers met applaus kan vertrekken. Maar helaas, er was toch nog een waarschuwing van Cook. Hij verwacht namelijk dat de chiptekorten de omzet en winst gaan raken.
8: As we've said before, we are seeing less flexibility in the supply chain than normal. If you look forward then into the current quarter, the September quarter, we continue to expect high levels of demand. However, with less flexibility in supply chain, we expect the impact from the supply constraints to increase significantly sequentially.
0: Het aandeel Apple lijkt vandaag voorslagen te sluiten. Na beurs ging er al meer dan 6% van af. Ja, Jos, laten we maar gelijk met die waarschuwing beginnen. De omzet en winst worden door die chiptekorten geraakt. Het is een soort van verkapte omzet- en winstwaarschuwing. Terwijl het supergoed gaat met het bedrijf.
4: Ik denk niet dat het voor veel mensen een verrassing zal zijn dat ze last hebben van die hogere inkoopkosten. De chips zijn allemaal duurder. TSMC heeft een tijdje al gezegd dat ze ook de prijzen gaan verhogen. Dat is natuurlijk niet zo extreem zoals er bij geheugen is. Maar Apple is toch een bedrijf met een enorme prijskracht. Dus ik denk dat ze dat voor een heel groot gedeelte gewoon weer door kunnen voeren in hogere prijzen, hebben ze ook al aangekondigd. Dus ja, daar zie ik niet zo'n heel erg probleem.
0: Het ziet er goed uit, maar ja. Dat is wat is gebeurd. Maar hij waarschuwt nu dus voor wat komen gaat. Hij zegt dat die omzet en winst onder druk gaat staan. Is het dan een verkapte waarschuwing?
4: Ja, nou ja, ik denk niet dat dat echt structureel is. Maar je moet het meer zien van, daar kwam ik zo terug op het verleden. Van de afgelopen 3 kwartalen waren gewoon echt uitstekend. Want daarvoor was die groei helemaal niks. Het heeft echt een enorme boost gekregen van die iPhone 17 die zo'n succes is geweest. En ook in China. In China is die groei ook weer helemaal teruggekomen. Dus nu wordt dat iets rustiger. Ja, ik zou me daar niet al te veel zorgen over maken. Dus die winstgevendheid blijft nog steeds heel erg goed. Maar het is wel zo dat die hogere prijzen, die hogere inkoopkosten, dat blijft wel.
0: Ik heb het idee dat Tim Cook zich meer zorgen maakt dan Jos Versteeg.
4: Nou ja, Apple is zo'n sterk bedrijf met zo'n prijskracht dat ik maak me daar niet echt heel veel zorgen over, eerlijk gezegd. Ja.
0: Maar wat wel zo is, Jos, al die techbedrijven die vechten om onderdelen, kan je daar als bedrijf nog wat aan doen? Bijvoorbeeld samenwerking aangaan op dat gebied?
4: Ja, Apple hoeft eigenlijk met niemand samen te werken. Die zijn zo gigantisch groot. En je ziet ook wel, kijk, die hele chipindustrie was vroeger echt helemaal afhankelijk van Apple. Apple was de klant in de semiconductorindustrie. Ja, dat begint nu wel iets te verschuiven. En dat is wel interessant. Als je kijkt naar Nvidia, dat is natuurlijk de grote concurrent bij TSMC. Mm-hmm. En Nvidia heeft een aanzienlijk hogere vrije kaststroom dan Apple. En ook veel hogere bruto marges dan Apple. Bijna 2 keer zo hoog. Dus die hebben nog iets meer te vertellen bij TSMC. Dus dat is wel lastig voor Apple. Ja. Ze zijn niet meer die enorme partij, die overheersende klant, dan ze vroeger waren. Dus dat is wel een probleem voor ze.
1: Een andere optie is chips uit China. Afgelopen maandag hadden we het over CXMT, wat daar naar de beurs ging. Ja. Dan moet Tim Cook natuurlijk wel eerst de Amerikaanse overheid zover krijgen dat hij daar chips vanaf mag nemen.
4: Ja, dat is een interessant probleem. Dat is vooral voor Trump met een beperkte hersencapaciteit een lastig punt. Want hij moet namelijk 2 dingen waar hij voor is, moet hij kiezen. Aan de ene kant zegt hij altijd van ja, de consument moet goedkopere spullen krijgen. Het mag niet te veel, de prijzen mogen niet te veel stijgen. Dus dan zou hij moeten zeggen, Apple moet de mogelijkheid krijgen om in China goedkoper DRAM te kopen. Aan de andere kant zegt hij, ja, we moeten in Amerika produceren. Dus Micron, die er inderdaad heel erg tegen ageert, ja, die moet dus gelijk krijgen dat CXMT geen concurrent mag worden. Dus dat wordt een lastige keuze voor Trump. Ik las vanochtend een commentaar van Chris Miller in de Financial Times. Chris Miller is die man die veel van chips weet. Die heeft onder andere het boek The Chip Wars geschreven. En die zegt ook van ja, je moet je eigenlijk toch niet afhankelijk maken van China. En dan denk ik dat heel verstandig is is om niet te afhankelijk te worden van China. Dus ik zou toch tegen Tim Cook zeggen, als ik president Trump was, of in ieder geval president van Amerika, van doe het maar niet.
0: Maar ja, je moet toch die chips ergens vandaan halen, ook op de korte termijn.
4: Ja, maar die capaciteit van CXMT is ook niet zo heel erg groot. Het is, ja, je moet ze toch ergens van, je moet gewoon investeren. Kijk, wat een grote probleem is, Micron investeert fors in Amerika, en onder andere ook in de regio New York, en daar hebben ze enorm gezeur met regelgeving om die grote chipfabrieken te bouwen. Dat is allemaal gedoe. Zoals in Nederland, wat je ook wel eens hoort, van dan is er weer een korenwolf gevonden en dan mag er voorlopig niet meer geïnvesteerd worden in dat gebied. Nou, zoiets gebeurt ook in New York. Dus dat is een groter probleem. Ook al die weerstand die er is tegen datacentra. Zoek gewoon een plek hier in Amerika, is ruimte zat, lijkt mij, om die datacentra neer te zetten. Of in ieder geval die chipfabriek in het geval van Micron.
0: Jos, nog even over die prijsverhogingen. Daar had je het net al over. Die iPads en Macs zijn duurder geworden. Hoeveel rek zit daar nog in? Kan Apple nog een keer die prijzen gaan verhogen, denk jij?
4: Ze hebben het in het verleden vaak gedaan. En ik denk dat mensen toch wel iPhones blijven kopen. Ja.
0: Ja, je had zelf al de iPhone aan, want dat is ook waar analisten nu aan denken. De iPhone was nog niet in prijs verhoogd, maar heel veel zeggen, de iPhone gaat uiteindelijk ook gewoon in prijs
4: zeker
0: verhoogd
4: worden. Ja, die gaat toch duurder worden. Kijk, je hebt natuurlijk ook, dat is denk ik ook wel een reden van de afgelopen sterke kwartaal, dat mensen toch vooruit gaan kopen. Die denken van, laat ik nu maar kopen, want volgend jaar zijn ze een stuk duurder. Dus je trekt ook verkoop naar voren. Dus ja, ik denk zeker dat die volumes echt wel wat minder gaan worden.
0: Ga je die opvouwbare iPhone kopen?
4: Ja, ik hou er niet zo van. Ik heb zelf ook een iPad, dus als ik een groot scherm wil hebben, kijk ik wel naar de iPad of naar mijn Mac.
0: Hey, de opvolger van Tim Cook gaat in september beginnen. John Ternus is de man. Ja. Wat kunnen we van hem verwachten?
4: Ja, wat wel interessant is dat Apple heeft gezegd dat ze cash-neutraal opgegeven hebben. Ze hebben altijd gezegd van, we willen niet te veel schuld op ons laden. Mm-hmm. Ze kunnen natuurlijk nog makkelijk lenen. Ze hadden alleen een gigantische cash-overschot. En dat schept wel ruimte voor John Ternus om wat te gaan doen. Of grote ook acquisities, zie ik niet zo snel gebeuren. Hebben ze nooit gedaan. Nee. Maar misschien toch ook wel meer gaan investeren in AI. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel slim. Zij hebben niet die miljarden geïnvesteerd in large language models, wat andere technologiebedrijven wel hebben gedaan. Dat vind ik denk ik wel heel handig, want die large language model is eigenlijk toch geleidelijk al steeds meer een commodity. Mm-hmm. En je kunt het ook natuurlijk makkelijk inkopen zoals ze nu doen. Dus dat vind ik wel een slim beleid. Maar aan de andere kant, als je nou kijkt hoe dat Siri werkt, dan loopt dat toch wel gruwelijk achter. Daar moet er echt wel wat meer aan gedaan worden. Daar krijgen we natuurlijk in de herfst duidelijk wat meer in. Maar ik denk wel dat Apple toch wel iets moet gaan doen in AI om het beter te laten functioneren.
0: Je hebt het over die cashberg. Tim Cook was natuurlijk echt de vriend van de belegger. Onder druk van Warren Buffett is hij toen ook dividend gaan uitkeren. En vooral aandelen op gaan kopen. Ja. Gaat deze Ternus ermee door?
4: Ja, voorlopig nog wel, denk ik. Er is nog wel ligt nog wel wat cash op de plank bij Apple.
0: Behoorlijk.
4: Dus dat gaat nog wel even door.
9: BNR Beurs.
1: Apple gaat onderuit dus. Hoe anders is de sfeer bij Amazon? Dat overtrof de verwachtingen. Ook Amazon blijft als een malle geld in AI investeren. 220 miljard in heel dit jaar. Dat is weer 20 miljard eerder begroot. En alleen al het afgelopen kwartaal gaf het 53 miljard uit aan nieuwe datacenters. Maar anders dan bijvoorbeeld Meta gisteren betaalt zich dat bij Amazon wel uit.
10: Gil, you're smiling. Is that because you just looked through this report?
11: Yeah, the AWS result is nothing short of remarkable. It's not surprising because we got the good news from Google Cloud last week and from Microsoft Azure last night.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand Reis.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Heel erg verhaal over dat ze beperkt zijn in het aantal chips en dan moeten ze schuiven naar afdelingen waar het moet komen. Maar waar heel sterk naar gekeken wordt, is de groei van die bedrijven. Van hoe hard groeit het en hoeveel investeren ze. En je ziet dat Amazon heel erg agressief in is. Amazon is heel agressief aan het investeren. En ik denk dat slim is, want ik geloof wel dat er een goede business te halen is en dat het een interessante markt is. Het is niet voor niks dat iedereen zo erop duikt en er zoveel geld in investeert. Het zijn toch bedrijven die weten wat ze aan het doen zijn. Dat echt niet zomaar in een zwart gat stappen. Die weten, die zien echt wel dat er hoge rendementen zijn te behalen.
2: Ja, er ging meer dan 50 miljard op aan nieuwe datacenters. Alleen afgelopen kwartaal al. We hadden het net al even over die chiptekorten. Hoe krijgen ze het uitgegeven, al dat geld?
1: Ja, nou, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar ik zag laatst van hoeveel datacentra Microsoft had. Dat was gisteren dus toen ik die conference call van Microsoft nog eens
3: kleine door zat te spelen.
1: Ja, 90 datacentra. Moet je nagaan. Dat is toch in een kwartaal, hè?
3: Ja, dat is niet normaal.
1: Dus je denkt hoe groot die dingen zijn. Dus ja, nee, er wordt gigantisch veel geld uitgegeven. En steeds meer als je ernaar aan het kijken bent van hoeveel groei erin zit. Nu het gebruik van, nu zie je geleidelijk aan de markt verschuiven van het leren, het trainen van die datacentra naar het gebruik van AI, inference. En dat is dan vooral via die AI agents. Nou, dat zie je niet. Dus je ziet dat maar weinig. Maar toch heel veel bedrijven, als je dat van Microsoft en hoort onderaan, die zijn daar toch fors aan het in investeren. En dat kan heel productief zijn als je daar met een agent iemand kan vervangen. Nou, kijk maar uit wat de loonkosten je kan winnen eraan.
2: Maar die cijfers, is dat dan echt een momentopname van Amazon? Of komen we nu langzaamaan op het punt dat we kunnen vaststellen welke bedrijven het wel voor elkaar krijgen om al die investeringen te laten renderen?
1: Nou, dat is in ieder geval wel duidelijk. Dat ze alle drie daar wel, denk ik wel goed zit. Maar er blijft altijd twijfel over van of dat echt allemaal duidelijk is. Maar kijk maar naar de koersontwikkeling, kijk maar naar de verwachtingen. De meeste mensen denken dat het uiteindelijk wel een succes gaat worden.
3: Het is tijd om terug te blikken op de laatste week van juli. Een emotionele week met flinke uitslagen in de techsector, zeker in Zuid-Korea.
4: Absolutely wild moves when it comes to the South Korean index. The KOSPI has been paused for trading twice in the session so far. It's on track for its worst day since March.
2: En toen kwam SK Hynix ook nog met de kwartaalcijfers.
4: Shares sharply lower as Winnie says after second quarter operating profit missed estimates despite jumping more than 550%.
3: Zelfde verhaal bij ASM. CFO Paul Verhagen presenteerde mooie cijfers.
5: De order intake was wel heel sterk in de eerste helft van het jaar. En wat we nu zien is dat die ook heel sterk zal zijn in de tweede helft van het jaar.
3: En toch sloot dat aandeel bijna 5% in de min.
2: Ook de aandeelhouders van Meta waren niet blij. Naast teleurstellende cijfers kreeg de topman alweer niet uitgelegd waarom hij meer geld wil uitgeven.
6: Mark Zuckerberg laid out a new enterprise strategy built around APIs, business agents, productivity tools and potentially selling compute.
3: Maar om positief te eindigen, het was ook de week dat Unilever aandeelhouders verraste met iets waar ze jarenlang hebben moeten missen, namelijk volumegroei.
7: Maar eindelijk zou ik bijna zeggen. Want Unilever was de afgelopen 10 jaar was een soort obligatie. Weet je wel, dat aandeel dat was altijd €50. En je kreeg je dividendrendement van 3 of 4%. Ja, dat krijg je op een Nederlands staatspapier ook 10 jaar.
3: Maar het was wel echt de week van ASML. De week begon met slecht nieuws uit China. Een Chinese start-up zou een chipmachine hebben gebouwd. Het gaat om de oudere generatie die ASML nog wel mag leveren aan China.
8: De minder complexe Deep Ultraviolet machines levert het nog wel. Die machine zou nu worden geproduceerd door een Chinese start-up. Als de Chinese machines goed blijken te werken, kunnen die de machines van ASML vervangen.
3: En dat maakt de ASML-aandeelhouders dan behoorlijk zenuwachtig.
9: We weten niet hoe goed ze zijn. Ze zijn volgens de bericht in ieder geval nog een beetje onbetrouwbaar en niet zo productief, zou je kunnen zeggen, als die machines van ASML. Dus op de concurrentie nog echt groot is, weten we niet. Maar dat China op eigen kracht veel kan en steeds meer kan, dat snappen we. En ja, beleggers die nemen het, zeker voor het onzekere. Zeker omdat de koers zo hoog stond, verkopen ze dus de boel gewoon uit voorzorg.
3: Sowieso had ASML geen lekkere week, want het ging ook naar beneden op het manische sentiment. Vooral op die wilde koersschommeling in Zuid-Korea bij SK Hynix. Ja, Jos, ik heb eigenlijk maar één vraag hierbij, want jij maakt je totaal niet druk om al die namaakmachines van de Chinezen.
1: Nee.
3: Maar waarom maak jij je niet druk hierover?
1: Ja, dat ligt eraan. Je kunt een machine maken waarbij je een prototype kan maken.

0: maken. Hè. Stel je voor dat je zo'n immersie DUV-machine hebt gemaakt. Wet dan. Dat is immersie inderdaad. Dan kan je misschien een wafer maken met chips erop. Maar dat is iets heel anders en echt heel anders dan een machine maken die je hoog volume productie kan leveren. Dat is echt een zeer groot verschil. Die dingen die moeten met, de ASML redt het nu met iets van 300 wafers per uur. Erdoor gejankt worden, zou je bijna zeggen. Want anders verdien je die machine niet terug. Dat ding moet heel snel werken. En het liefst ook gewoon 20 jaar achter elkaar met vrijwel geen service tijd. En dat is echt een heel groot verschil. Nou, ik geloof er eigenlijk helemaal niks van dat ze die machine hebben, die DUV-immersie. Het kwam van een tamelijk, de Information. Dat is een tamelijk onbetrouwbare site met altijd heel spectaculaire berichten. Dus dat vond ik al een punt. En ik denk niet dat ze de machine hebben. En als ze hem al hebben, is het echt heel ander verhaal dan een machine van ASML. En wat mensen, heel veel mensen niet weten, is dat er is een hele opeenvolging van kwaliteit van die machines. Hè. De eenvoudigste machine is i-Line, dat is voor eenvoudige chips voor de wasmachine, zeg maar. Dan KrF, dan ARF en dan EUV. Maar al die machines, i-Line is uit de jaren 80 en KrF uit de jaren 90, geloof ik, die worden allemaal nog gemaakt. En die worden ook allemaal nog geleverd. En die zijn in die, al die 20, 25, 30, 40 jaar ook doorontwikkeld. Dus die machines zijn zoveel productiever dan een machine die misschien al kan draaien. Dus die Chinezen kunnen dan misschien, die machines worden ze waarschijnlijk verplicht door de overheid om ze te gebruiken. Maar uiteindelijk zullen ze nooit kunnen concurreren met de ASML. Nooit.
1: Het was maar weer een weekje rust, vooral wat uit dit weekend, want volgende week wordt het ook weer heel druk. De week begint met halfjaarcijfers van een niet altijd even onomstreden techbedrijf. Palantir, dat maakt software voor overheden en defensie. En ze zijn ook niet altijd even onomstreden bij beleggers trouwens, want er zit nogal wat fantasie in dat aandeel. Nu is dat wel wat bijgetrokken, dit jaar leverde het al bijna een derde van de koers in. Nou, misschien doen de halfjaarcijfers die koers nu weer wat goed. Het vormt de aftrap van een nieuwe week vol kwartaalcijfers, bijvoorbeeld van grote farmaceuten als Bayer, Pfizer en Novo Nordisk, en die van hamburgerbouwers McDonald's en Burger King. En ook PostNL, Deutsche Post en Bpost bezorgen je hun halfjaarcijfers. En de AEX doet ook vrolijk mee met namen als Wolters Kluwer, Ahold Delhaize, Nationale Nederlanden en Heineken. Het laatste kwartaal voordat daar de nieuwe CEO aantreedt. Rafael Oliveira volgt daar Dolf van den Brink op per oktober. En dan ben ik er nog niet eens helemaal. Het mag duidelijk zijn, het wordt een drukke week voor beleggers. Wat je in ieder geval nog in de gaten moet houden is chipbedrijf AMD. Dat doet op woensdag de boeken open. En dan is natuurlijk de vraag of het chipbedrijf de hoge verwachtingen een beetje waar kan maken.
2: Dit was de BNR-beurs van vrijdag 31 juli. We hebben de beursdag, de beursweek en ook gelijk de hele beursmaand doorgenomen met de verloren zoon, de man die zijn eigen AI-nummer kreeg, Jos Versteeg van Insinger-Gillissen.
0: Dank.
2: Vond je hem leuk?
0: Ja, was heel leuk.
2: We zorgen dat je hem zo meteen mee naar huis krijgt.
0: Ja, helemaal goed.
2: Ik weet niet of ze het thuis leuk vinden of de kinderen ervan kunnen genieten. Maar. En leuk nieuws trouwens, we horen Jos zondag weer.
1: Ja, zeker. Dan is er een nieuwe beurs in zicht, onze speciale podcastaflevering. Dus abonneer je, dan krijg je die gratis en voor niks binnen zondag.
2: Tot dan.

0: Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.
2: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dit is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
3: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je. Factor Kuifje, mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
4: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
5: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
6: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
7: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
4: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
6: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
4: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
6: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ik pak je vast.
12: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
13: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
12: Vandaag is er en morgen weten we niet.
13: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, controles aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid, 10 minuten vertraging. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg door de werkzaamheden op de A50. En verder door richting de Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk nog eens 2 kilometer file op de A12. De vertraging aan de grens is 10 minuten. 10 minuten extra op de A16, Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht werkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. En ook grenscontroles in het zuiden van het land op de A76... vanuit Geleen naar Aken, vanaf knooppunt Kunderberg... 2 kilometer file en 20 minuten vertraging.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30...
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jette heeft nog een stukje meegevaren tijdens de kanaalparade in Amsterdam. Niet op een feestschuit, maar op een kleine rubberboot van de organisatie. In de buurt van de Stopera maakte hij nog een paar ererondjes. Langs de route van de parade staat het vol met publiek. Bij de Prinsengracht is een tribune met plaats voor 10.000 mensen. Op de A12 bij de Duitse grens was gisteren een zware kettingbotsing en daar zit nu iemand voor vast. Bij het ongeluk reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. 6 mensen moesten naar het ziekenhuis. De chauffeur van de achterste vrachtwagen zou het ongeluk hebben veroorzaakt. Hij is opgepakt. FIFA-baas Infantino moet opstappen, vinden de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Ze zijn het vertrouwen helemaal kwijt na zijn omstreden plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. De bonden zijn blij dat het plan is ingetrokken, maar vinden niet dat Infantino nog verder kan. De grootste natuurbrand waar Frankrijk in jaren mee te maken had, is onder controle en breidt zich niet verder uit. Het is de brand die in Gironde woedde. Er zijn nog wel brandhaarden en de situatie blijft spannend vanwege het weer. Daarom is nog maar de vraag of de bewoners die geëvacueerd werden allemaal terug kunnen. Een meevaller voor mensen die in Amsterdam met het pontje over het IJ willen. De veerboten varen toch volgens de dienstregeling. Eerst waarschuwde vervoerbedrijf GVB nog dat er te weinig schippers zijn en er daarom minder pontjes zouden varen. Juist op een dag dat het in Amsterdam vanwege de kanaalparade extra druk is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. En later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
17: zet je schrap. Er verdwijnen wereldwijd zo'n 80.000 tot 95.000 voetbalvelden aan bomen. Per dag. Maar gelukkig is er hoop. En die komt uit een onverwachte hoek. De techwereld. Ik ga in gesprek met een vernieuwer die de commerciële IT achter zich liet om ecosystemen te gaan beschermen. Met kunstmatige intelligentie, sensoren en slimme software bouwt hij aan een digitaal schild voor onze planeet. Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze hele zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld. Groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een volhoudbare toekomst. In deze aflevering doe ik dat met Tim van Deurzen van Hack the Planet. Tim, fijn dat je er bent. Je komt net terug, dat zie je ook een beetje aan je.
18: Mooie aankondiging, dank je wel.
17: Gevaarlijk glimmend bruin. Je komt net terug uit het Amazone regenwoud.
18: Ja.
17: Wat was je aan het doen?
18: Ja, net terug. Nou, dus het heel erg warm hebben sowieso. Hè. Dus dat. Maar we waren een stam aan het helpen tegen, nou ja, je zei het net al, bomenkap, illegale houtkap.
17: Ja. En we gaan zo de techniek daarachter uitleggen. Maar ik was daar rond 2007. Ik vloog toen in een klein pipercupje over die gigantische bergen broccoli, zoals ik het altijd maar noem. En ineens was alles weg. Het was echt alsof een grote hand alles aan de kant had geschoven. Rokende puinhopen, kaal geblakerd. Herken jij dat beeld?
18: Nou ja, sterker zelfs. De eerste dag dat we daar aankwamen, toen vroeg ik me dus inderdaad af. Van, ja, is dat nou inderdaad allemaal zo? Hè? Dus die beelden die je ziet, hoe erg is het? Maar ja, we waren nog geen uur dat we echt door de Amazone heen reden. En toen zagen we dus eigenlijk de trucks en de machines zagen we daar staan.
17: Ja.
18: Dat je denkt, wat is hier aan de hand? En het lijkt dan alsof er een legale operatie gaande is van mannen met jasjes en dingen. Dus je denkt van, nou,
17: logo's.
18: Logo's, dus je denkt, nou, dit zal wel zo horen. Maar nee, dat is vaak allemaal illegaal en echt op grote schaal.
17: Ja, en dat kan je dan de sloopkracht van de mens noemen. Hè? Zie jij daar, als je daar bent, ondertussen ook de sloopkracht van de klimaatverandering al?
18: Ja, nou ja, best wel. Je voelt het natuurlijk als je daar loopt. Dus het is al echt heel heet. Maar ook dat de mensen daar zelf zeggen dat het eigenlijk steeds warmer wordt. Mm-hmm. En ook steeds extremer. He, dus waar ze voorheen, het is natuurlijk nooit heel erg koud geweest op die plekken. Maar toch wel echt dat ze nu aangeven, ja, je kan eigenlijk niet meer op een normale manier naar buiten. Het is echt van airco naar airco bijna lopen.
17: Ja, ja, zelfs in het regenwoud. Maar diep in het regenwoud heb je natuurlijk alleen nog maar lokale tribes. Ja. Die hebben natuurlijk geen airco. Die krijgen dat ook steeds extremer weer op hun dak. Hè?
18: Ja, klopt. En je hoort het overal. Ja, dus daar heb je dat ook.
17: Op wiens uitnodiging was jij daar in Amazone?
18: Ja, dus we werden op een gegeven moment werd er contact met ons opgenomen door een organisatie die heet Treesistance. En wat zij doen is, zij helpen de lokale inheemse bevolking eigenlijk door te doen wat ze eigenlijk al jaren doen. Mm-hmm. Namelijk hun gebied beschermen.
17: Ja.
18: En ik zal je straks vertellen hoe ze dat precies doen. Alleen daar lopen ze gewoon tegen grote uitdagingen aan. De sloopkracht van de mens, die wordt steeds groter. En de hoeveelheid mensen waarmee ze dat gebied beschermen, die wordt niet veel groter. Ja. Dus eigenlijk zoeken zij naar een manier om dat veel efficiënter te kunnen doen.
17: Het gevecht wordt steeds ongelijker, zou je kunnen zeggen.
18: Absoluut.
17: Terwijl juist de bomen het nu zouden moeten winnen als je kijkt naar waar die planeet naartoe gaat. Nou liep je daar rond en je kwam langs die gebieden waar het echt gekapt werd. Heb je ook gevaar voor eigen leven gehad?
18: Nou, eigenlijk niet, maar dat is misschien ook een klein beetje westerse naïviteit misschien. Mm-hmm. Hè? Je waant jezelf misschien altijd wel veilig. En dat je denkt, nou ja, ik loop hier in een gebied, wat kan mij overkomen? Dus dat gevoel heb ik eigenlijk niet zo heel vaak. Maar ja, dat is wel aan de orde van de dag daar. Want worden
17: heel veel beschermers vermoord ook.
18: Absoluut, dus de mensen die daar wel de confrontatie aangaan met die illegale houthakkers, nou ja, er gebeuren bizarre dingen.
17: Ja. Nou, dan heb je dan toch baat bij je naïviteit, denk ik. Want dan kan je gewoon wat onbevangener rondlopen en waarnemen. Weet jij, als je naar de Amazone kijkt, maar ook met alle andere regenwouden op de planeet, dus de Congo, Indonesië, Maleisië. En er was net een hele erge orkaan waardoor een bepaald deelgebied van de orang-oetangs is vernietigd. Dus dat kan ook nog. Heb jij een beeld hoe het gaat met die regenwouden nu?
18: Nou, volgens mij over het algemeen gaat het gewoon heel erg slecht. Of het nou komt door klimaatverandering, of dat het nou komt door het toedoen van de mens. Maar de longen van de aarde staan wel extreem onder druk.
17: Mm-hmm.
18: Ja, dus...
17: En hoe extreem? Want ik hoor ook wel regelmatig geruchten dat het nu met name in de Amazone zo slecht gaat, ook aan de randen, dat die wouden door dat hele vochtsysteem wat verstoord geraakt is, dat die nu CO2 uitstoten.
18: Ja, nou ja, goed, die details weet ik niet exact, maar ik hoor dat wel overal. Mm-hmm. En het is niet de eerste keer dat ik dat hoorde. Ook in Gabon, waar we zijn geweest, hoorde ik het al eerder. Dat is echt jaren terug. En daar was door klimaatverandering was er ook al een probleem, dat olifanten eigenlijk geen vruchten meer van de bomen konden plukken. Ja. Dus die gingen op een gegeven moment de dorpen in. Dat is een heel ander probleem, waarbij olifanten op een gegeven moment de dorpen intrekken. Maar ja, je ziet wel dat alles op die manier onder druk komt te staan.
17: Ja. Als de balans eruit is, dan schiet het alle kanten op. We noemen het niet voor niks nature tipping points. Hè? Ja. Het klapt richting de mens, maar het klapt richting andere natuursystemen. Je hebt uiteindelijk geen idee waar het heen dondert.
18: Nee, maar in ieder geval niet de goede kant uit. Nou, dat weet je dan wel.
17: Dat is waar, ja. Nou, ben jij bezig met het aanpakken van stropers, illegale boskap, bosbranden, allemaal dingen die je met die software van jullie kan doen. Daarover later, we stellen het nog even, daarover later meer. Maar jouw verhaal persoonlijk is ook interessant, want je begon ooit in de commerciële techwereld, zoals bijna iedereen die wat verstand heeft van chips.
18: Ja.
17: Er was een punt dat jij besloot het roer volledig om te gooien. Weet je dat punt nog?
18: Ja, eigenlijk heel goed. Nou ja, de grap is, het is niet een of ander magisch, romantisch moment geweest dat
17: jammer.
18: Ik heb gezegd. Ja, dat is heel jammer dat ik mijn laptop dichtsloeg en zei, en nu ga ik de jungle in. Maar er is wel een kantelpunt geweest. En dat is op het moment dat ik, op een gegeven moment ben ik vader geworden, dus ik heb kinderen gekregen. En dan, ja, dat was wel voor mij echt het moment dat ik op een andere manier naar de wereld keek.
17: Maar hoe dan? Want iedereen krijgt dan een lopende band kinderen. Ja. Wat gebeurde er bij jou?
18: Ja, ik schrok me kapot, laat ik het zo zeggen. Dus waar misschien andere vaders bij de echo in vol jolijt stonden van, oh, wat prachtig, had ik zoiets van, holy shit, dit is nu mijn verantwoordelijkheid.
17: Uh-huh.
18: En dus ik voelde daar best wel een soort van angst van, oh ja, eigenlijk alles op de korte termijn, van kou, dingetjes, waar heeft het kind behoefte aan. Maar ook op een gegeven moment sloeg er bij mij de bliksem in mijn hoofd van, ja, maar wacht even. En de toekomst dan, als ik er straks niet meer ben, en dit kleintje die erft deze wereld,
17: mm-hmm.
18: Welke wereld is dat dan?
17: En is dat jouw autistiforme IT-brein, wat meteen spreadsheets maakt in je hoofd van grondstoffen en bomen en bijtringen? Of is dat gewoon jouw vaderhart wat ineens veel groter bleek te zijn dan je verwacht had?
18: Nou, ik denk een combinatie van beide, want ik heb inderdaad wel de neiging om inderdaad vanuit alles eigenlijk heel analytisch te bekijken.
17: Ja, maar
18: wat
17: helpt
18: betekent
17: wel.
18: Dat dan?
17: Ja.
18: Het helpt bij heel veel dingen. Maar hier kreeg ik dus wel een beetje een benauwd gevoel bij. En zeker als je dan de krant openslaat of het nieuws leest, dan denk je wel van, oh, wacht even, alles staat letterlijk in de fik. En ja, wat laten we nou echt straks achter? Dus die vraag vond ik heel confronterend, van wat laten we achter? En wat is dan mijn rol daarin? En kan ik er iets aan doen?
17: Ja.
18: Want als ik nu heel erg op de korte termijn bezig ben, oh, dit kindje heeft alles nodig en daarmee bezig ben, ja, moet ik dat dan niet ook doortrekken naar een wat breder? Van hoe ziet het eruit?
17: Dat vind ik wel een mooie, want je sterft van de curlingouders op het moment, hè, die wegvegers, ons kindje mag geen probleem. En die bezemen zich helemaal te pletter,
18: ja.
17: Dat het pad van dat kind helemaal zonder weerstand is, wat eigenlijk heel slecht is, maar goed. En die bezemen me niet naar een toekomst, dat gewoon er ook is voor zo'n kind. En dat heb jij wel gedaan. Wat mooi.
18: Ja, en ik bedoel, het is best lastig, hè, want je hebt dus wel je moet je wel gaan voorstellen van wat zijn dan al die dingen en wat kan ik dan doen? En het zet natuurlijk heel veel dingen oncomfortabel voor jezelf op scherp. Want ja, wat ben je op dat moment wel bezig met een betere toekomst creëren voor je kind?
17: Nou, dat is namelijk de andere kant van die frame. Dat jij ook hebt gekeken naar de corporates waar je toen wat aan het bijdragen was.
18: Ja.
17: En die zijn eigenlijk allemaal helemaal niet zo sustainable en volhoudbaar en goed. Dus je had ook een soort besef naar de oude economie toe. Van, daar wil ik helemaal niet bij horen.
18: Ja, nou ja, kijk, zo duidelijk was die voor mij nog niet. Hè, want je zit best wel, zeker als IT op een gegeven moment, zit je gewoon best wel lekker. Hè? Je hebt een goede
17: heel
18: baan.
17: Lekker waarschijnlijk.
18: Heel lekker. En ja, je denkt dat dat gewoon zo hoort, weet je wel. Je gaat gewoon naar je werk toe, je krijgt een leasebak. En na 2 jaar krijg je een nog betere leasebak. En je denkt, nou, ik heb het toch allemaal op het droog.
17: Ja.
18: Dit is toch gewoon perfect.
17: En toen die echo, letterlijk die echo?
18: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat. Het overlijden van mijn vader heeft ook wel meegeholpen bij dit hele verhaal. Dat ik op een gegeven moment dacht dat is je wordt geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid.
17: Ja, en hoe oud was je vader? Of hoe oud was jij toen?
18: Dat was al bijna 10 jaar geleden. Ja, dus,
17: was jij nog niet zo oud?
18: Nee, inderdaad. Dus,
17: en je vader?
18: Die is 70 geworden.
17: Dus ook niet heel oud?
18: Nee. Nee.
17: Dat is ook een realisatiemoment. Waar geef ik mijn tijd eigenlijk aan uit?
18: Ja.
17: En ja. Jeetje.
18: Nee, exact. Dus die realisatie ook van oh ja, wacht eens even. Je hebt niet het eeuwige leven. En die combinatie van wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen nu? Plus, je hebt maar 1 kans.
17: En ik neem nieuw leven. En wat doe ik nou eigenlijk? Ja. Ja, mooi.
18: Dus dat werd een soort van cocktail in mijn hoofd van, wacht even, volgens mij ben ik niet helemaal 100% bezig met wat ik zou moeten doen.
17: En hoe reageerden jouw collega's? Want jij zat in zo'n luxueuze succesomgeving.
18: Ja.
17: En toen kwam je met dat rare nieuws.
18: Ja, dus op een gegeven moment ontstond dat best organisch. Dus ik ging echt op zoek naar, en wat dan wel? moet ik activist worden of zo? Moet ik naar Greenpeace of Nederland Natuurfonds of Rode Kruis? Wat dan ook, hè, al die NGO's die Nederland rijk is,
17: ja.
18: zijn. Ik ben toen op een gegeven moment gewoon gaan zoeken. Tijdens het werk wat ik nog deed. Dus ik ben met al die partijen in gesprek gegaan. Ja, en eigenlijk escaleerde dat op een positieve manier. Want op een gegeven moment was ik alleen nog maar daarmee bezig. En kwam mijn eigen commerciële werk onder druk te staan.
17: Dus je werd ontslagen en je kon iets nieuws gaan doen?
18: Nou, ik werd dus niet ontslagen. De eigenaar van het bedrijf, de oprichter, die vond het allemaal mooi. Hij had het bedrijf opgericht met als doel, ik wil een kras op de planeet zetten.
17: Maar dan een positieve.
18: Positief. Ja. Dus ik wil iets achterlaten wat ertoe doet. Waar mensen blij van worden. Dat was eigenlijk zijn doel. Dus hij zag wat ik deed en zei, ja jongen, commercieel slaat dit helemaal nergens op. En dit kan eigenlijk helemaal niet uit. Maar,
17: doe toch maar.
18: Dit moet je gewoon doen. Dus ik kreeg op een gegeven moment, en dat is wel echt een moment wat me nog eigenlijk valt erbij blijft. Hij gaf mij op een gegeven moment een briefje. Dat was het moment waarop we eigenlijk zouden gaan praten over hoe gaan we dit mogelijk maken of moeten we hiermee stoppen. En dat briefje was leeg. En hij zei toen, carte blanche dude, doe je ding.
17: Vul maar in wat je nodig hebt. Jeetje, wat mooi. Ja. Ben je nog bevriend?
18: 100%.
17: Fijn. Ja. We gaan de diepte in, want we willen nu zo langzamerhand wel weten wat jullie doen. Onder andere AI en sensoren inzetten in Afrika om olifanten en neushoorns te beschermen. En dan in dat geval tegen stropers. Hoe werkt dat systeem?
18: Ja, dus we hebben een aantal systemen daarvoor. Eén is bijvoorbeeld een slimme camera. Camera's worden best wel veel gebruikt, hè, door wildlife rangers. Dat zijn eigenlijk een soort van bewapende boswachters, zo moet je dat zien. En die bewaken gigantisch grote gebieden. Soms wel groter als Nederland, moet je voorstellen.
17: Ja, ja.
18: En met een klein groepje mensen. Misschien 10, 15 mensen, dan heb je een grote groep rangers. Nou, en vaak worden wildlife camera's daarvoor ingezet. Camera's die ze op bepaalde plekken strategisch neerzetten. Dat ding maakt een foto. En die foto kan je dan een bepaalde tijd ophalen en dan weet je wat erop staat. Nou, prima als je analyses en rapportages wil maken.
17: Hoeveel dieren zijn er eigenlijk?
18: Maar niet heel fijn als je stropers wil detecteren.
17: Nee.
18: Nou, wij dachten op een gegeven moment toen we dat zagen, ja, dit slaat helemaal nergens op, dit kan slimmer. Dus we hebben daar AI aan toegevoegd, die analyseert die foto's. En staat daar nou iets op wat niet in de haak is, dan sturen ze hem automatisch door via een satellietverbinding. En krijgt die ranger hem gewoon op zijn telefoon, ping, er loopt daar iemand rond.
17: En stel het is een poacher, een stroper, en die gebieden zijn zo groot als Nederland. Ben je dan nog op tijd?
18: Ja, en kijk, nu zijn ze sowieso niet op tijd, hè, want ze weten het eigenlijk niet.
17: Nee.
18: En ze hebben daar dus allerlei middelen voor. Ze hebben vaak rapid response eenheden. Nou, dat zijn eenheden die bijvoorbeeld met een helikopter erop uit kunnen trekken.
17: Dan kan je gewoon, en dan ben je zo van Ulft naar, zeg eens wat, Purmerend. Geen probleem.
18: En sterker zelfs, onlangs zijn er dus verschillende stropers opgepakt. Zowel in Zambia als een heel netwerk wat in Namibië is opgerold door onze sensoren.
17: Ja, mooi.
18: En dat
17: kan ik me voorstellen dat zo gauw mensen weten dat er zo'n systeem is, dat het dan gaat helpen. Hè? Want ik was heel lang geleden toen ik nog vloog in Kenia. En toen was ik op een wagen met 14 neushoorn squad beschermers zonder geweren. En die waren daar permanent in het gebied. En dat werkte heel goed. Omdat iedereen wist, die zijn daar. En we gaan niet meer aan onze neushoorns komen. Ja. En maar jullie zijn eigenlijk een soort vergelijkbaar, maar dan met tech. Wij zijn hier.
18: Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk de droom. Hè. Kijk, want wij willen niet per se stropers oppakken. We willen gewoon dat die mensen uit die gebieden blijven.
17: Ja.
18: Want stropers, ja, we denken er misschien heel zwart-wit over, maar dat zijn eigenlijk vaak mensen die uit dorpen komen. Die hebben gewoon geen keuze vaak bij. Nee. Ze zijn hartstikke arm. Die nemen de kansen aan als ze zich voordoet. Ja, en die willen we eigenlijk gewoon behoeden om überhaupt het gebied in te komen.
17: Ja, ja. En bij de Wilde Tuils leerden we altijd, de beste natuurbeschermers zijn vroeger stroper geweest.
18: Nou,
17: maar die weet als geen ander.
18: Absoluut.
17: Hoe het werkt.
18: Ja.
17: Nou is de natuur heel onvoorspelbaar. Je hebt die tech daar hangen. Het is knetterheet, zeiknat, noem maar op. Kan je dat zo maken dat het gewoon klimaatveranderingsbestendig is?
18: Ja, nou ja, sowieso niet, niet zonder slag of stoot. Dus de natuur en het regenwoud, dat is echt de beste quality manager, zeg maar, die ik ooit heb gezien. Want bijna alles gaat gewoon kapot in de wildernis.
17: Ja, en vrij snel ook.
18: Ja, vrij snel. Apen die aan draden trekken, de zon, noem het allemaal maar op. Het gaat heel snel kapot. Dus ja, daar moet je echt op ontwikkelen.
17: Ja, dus dat doen jullie ook. Nou kan je dat hele systeem voor jullie ook gebruiken om dreigende boskap te voorspellen en daardoor te voorkomen.
18: Ja, daar zijn dus een aantal manieren voor. Sowieso, die camera's die helpen daar al heel erg mee. Dus hebben we die dus in de Amazone uitgezet. Puur om dus vrachtwagens te kunnen detecteren. Als iets lijkt op een truck, een oplegger of een houtsnaakmachine. Dan gaat die foto gelijk door naar de betreffende stam.
17: Ja.
18: Maar we hebben bijvoorbeeld ook sensoren die telefoons kunnen detecteren. Nou, dan denk je, dat is niks bijzonders in de grote stad. Maar in een nationaal park, een telefoon hangt meestal aan een mens vast. Ja. Die daar niet hoort te zijn.
17: Ja.
18: En dat geldt in Afrikaanse nationale parken, maar dat geldt ook in Amazone.
17: En dan kan je de satellietsystemen aankoppelen in de toekomst. En dan kan je kijken waar activiteit is. En dan kan je bijna algoritmisch voorspellen waar de volgende kap zal gaan plaatsvinden, heb ik begrepen.
18: Exact. En daar zit dus precies ook de kracht in, door verschillende systemen te combineren op een gegeven moment. Dus zo'n systeem bijvoorbeeld audio te kunnen opnemen. Nou, dat doen we nu nog niet, maar dat kan wel. Je zou bijvoorbeeld dus gewoon audiostukken kunnen opnemen. En als je een kettingzaag detecteert, kan je eigenlijk hetzelfde doen als wat wij nu met telefoons doen.
17: Ja. En al die dingen, maar met name dat je het kan voorspellen. Ze hebben daar de boel omgemaaid. Dat, dan is dat de volgende. En dat je daar dan al bent voordat zij er zijn.
18: Precies. Oh. En dat is dus de crux. Je moet in het kat-en-muisspel moet je dus eigenlijk steeds 2 stappen voor blijven. Kijk. En dat dus gaan doen.
17: En je kijkt erbij alsof jullie dat ook lukt.
18: 100%.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
17: Hoe maken we samen een groenere toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van The Green Quest. Met elke week een bijzondere gast. Deze keer is dat Tim van Deursen van Hack the Planet. Goeie naam ook, hè?
18: Mooi.
17: Even nog, je houdt al die camera's daar in die natuur. En die camera's die hebben allemaal zeldzame aardmetalen. En die kosten stroom en zo. Dus je hebt weer heel veel vervuilende techniek nodig om de natuur te redden. Wringt dat niet een beetje?
18: Ja, dat is zo'n vraag die we natuurlijk vaker krijgen. En ik denk, je moet daar niet blind voor zijn, dat is 1. Hè? Dus alles wat je maakt, wat je produceert, dat heeft een bepaalde voetafdruk. Dus als je daarnaar kan kijken om dat op een goede manier te doen, dan moet je dat 100% doen. Dat doen we ook. Hè? Dus als je kijkt naar onze camera's, zijn vaak op zonne-energie, kleine batterijtjes, weinig materiaal, geen onnodige componenten. Want alles...
17: Simpele systemen, maar wel efficiënt.
18: Efficiënt. Tegelijkertijd, deze vraag, die moet je ook niet verlammen. Want als je alles goed wil doen, dan doe je uiteindelijk niks.
17: Ja.
18: He, want als je een printplaatje wil maken die biologisch afbreekbaar is, ja, succes daarmee, maar die bestaat nog niet. Dus wie gaat dat maken?
17: Ik vind het een goed punt. De vervuilende kost gaat voor de baat.
18: Eigenlijk wel, ja.
17: We hebben jou gevraagd om een groen initiatief of een duurzame innovatie te noemen die wat jou betreft wat meer aandacht verdient.
18: Ja, dan kom ik op Treesistence uit. Dus daar hebben we onlangs mee gewerkt. Was voor ons nog een redelijk onbekende partij. En als ik zie wat ze doen, en vooral ook, ja, ik noemde net al de Forest Guardians. Dus de groepen inheemse bevolking die echt in dat gebied daar leeft. Zij zorgen ervoor dat zij hun werk daar kunnen doen. Ja, en die trekken erop uit en die confronteren die houthakkers. Ja, even serieus. Hoe vet is dat?
17: Dus ik vind het zo ontroerend.
18: Het is toch cool?
17: Je kent die foto's. Jij kent ze nu zelf ook.
18: Ja.
17: Maar je kent alleen die foto's en de beelden.
18: Ja.
17: Ja, het is onvoorstelbaar.
18: Maar dat is het. Het is ontroerend. Ja. Ze gaan daarop af. En eigenlijk, ze kloppen op die truck. En ze zeggen eigenlijk, joh, dit is ons gebied. Wat kun je hier doen?
17: En los van ons, wij zijn de natuur.
18: Ja.
17: Jij ook in die truck.
18: Ja.
17: En 1 op de 3 boomsoorten staat nu op uitsterven.
18: Ja.
17: Laten we dit heel houden.
18: Maar weet je dat 9 van de 10 keer dit gewoon succesvol is?
17: Ja.
18: Dat zij daarheen gaan, ze confronteren die mensen. En dat ze eigenlijk uiteindelijk gewoon met trucks en al gewoon het gebied uitrijden. En dat zo'n houthakbedrijf die erachter zit vaak ook zijn conclusies trekt en daar niet meer terugkomt.
17: Ja.
18: Dus ze zijn gigantisch succesvol. Kijk, ik vind het cool.
17: Ja, bij deze.
18: Ik ben er ook net geweest, dus
17: als iets cool is het cool. In die pokkenwarmte, dus prachtig.
18: Ja.
17: Nou, heb jij jouw groene missie, en dat is heel technisch. Hoe gaan we dit nou opschalen naar een, nou ja, laten we het maar een wereldsluitend systeem noemen.
18: Ja, nou ja, die opschaling zit er in ieder geval niet in dat ik vaker allerlei plekken op aarde ga bezoeken. Dat is natuurlijk heel leuk. En je ziet en leert een hele hoop. Maar de opschaling zit er echt in door meer te kunnen doen van wat we nu doen. Dus met meer mensen. En dat deze missie die wij nu doen, dat die ook na ons, ik doe dit samen met mijn collega Thijs, na ons door kan gaan.
17: Mm-hmm.
18: En dat betekent...
17: Maar hoe oud ben je nu?
18: 46.
17: Ik bedoel, dan kan je het nog 25 jaar doen.
18: Ja.
17: En dan moet het toch ook klaar zijn, toch?
18: Ja, maar goed, de eerste 10 jaar, dus ons jubileum is dit jaar, de eerste 10 jaar zit erop, dus het gaat hard, hè?
17: Ja, dat is waar. Wat is er vanaf nu nodig als jij nou weer een blanco papiertje krijgt en je mag invullen wat je de komende 5 jaar nodig hebt?
18: Nou, het mooie is, we zijn een officiële ambi-stichting, en wat wij nu eigenlijk nodig hebben, zijn gewoon meer mensen, meer budgetten, meer ruimte om te kunnen doen wat we doen. Dus meer uitproberen en dit soort projecten, net als wat we nu met de Amazone doen. Ja, wij zouden daar gewoon over 2 maanden terug moeten gaan met nog veel meer camera's.
17: Dus eigenlijk die hele Amazone in kaart brengen en dan al die andere regenwouden en dan al die andere savannes en een heleboel plekken op aarde gewoon monitoren en zeggen, dit gaan we niet meer doen.
18: Absoluut, ja, er is zoveel te doen.
17: Maar dan heb je dus heel veel mankracht en spullen nodig.
18: Absoluut, ja.
17: Nou, dan moet je een plannetje gaan maken, want na dit gesprek dan staat de...
18: Nee, maar dat hoop ik dus altijd.
17: Duurzame telefoon.
18: Maar dat valt tegen, hè? Dat valt tegen, 100%.
17: Nou, dat moet nu wel gaan gebeuren, want we hebben een oplossing nodig. En dit is er een. Nou gaat klimaatverandering veel sneller dan iedereen durft toe te geven. Naar alle kanten vliegt het om je oren. En de politiek is vaak heel traag. Zou je nou kunnen zeggen dat jullie uit de IT gewend zijn aan snel schakelen, dat jullie daarom veel beter een oplossing kunnen formuleren dan al die politici met al die belangen en die lobbyclubs?
18: Ja, nou, soms is dat frustrerend, daar ben ik heel eerlijk over. Maar aan de andere kant is het ook makkelijk praten, want met technologie kan je makkelijk en snel prototypes maken, dus je kan snel vooruit. En regelgeving laat vaak op zich wachten door allerlei redenen. En dat snap ik ook, hè, want je moet natuurlijk, je hebt wetten en je hebt van alles en nog wat en politieke belangen her en der. Mm-hmm. Maar ja, die zorgvuldigheid moet geen reden zijn voor uitstel, zeg ik altijd maar.
17: Nou, want ik zeg dat altijd aan het eind van het programma, en dat ga ik straks weer doen. De tijd van treuzel is voorbij. Ja. De tijd raakt een beetje op, toch?
18: Vind ik ook, 100%. Dus we weten best wel wat er allemaal moet gebeuren. En daar mag best wel wat strakker en scherper mag daar met regelgeving achterna gezeten worden.
17: En als we dat dan weer in een grotere blik van jou proberen te gieten. Hè? Wereldwijd is duurzaamheid en volhoudbaarheid een beetje uit. Mm-hmm. We zijn weer bezig met oorlogje voeren en met winst maken en gezellige dingen met elkaar doen. En dan zie je dat de techniek de potentie heeft om dat aan te pakken, maar de verhalen missen. Mm-hmm. Heb jij het gevoel dat als we dit zichtbaarder maken en meer op de agenda zetten, en er hoort ook bij dat de Hennis en Mauritsen letterlijk de Amazone ontbossen en de Sahara's, dat soort verhalen moeten we ook vertellen. Heb jij het gevoel dat we dan het nog kunnen omdraaien, dat de tijd nog echt te keren is?
18: Ja, ik heb altijd het gevoel dat de tijd nog te keren is, want ik ben altijd wel een optimist. Ja.
17: Dat moet ook kloppen, hè? Ik ben ook een optimist. Ik probeer altijd dingen te voelen, daarom nodig ik je uit.
18: Ja.
17: Nee, want Tim niet weet dat hoe dat zit.
18: Ja. Nou, en ik heb mezelf wel één ding aangeleerd. Omdat er dus zoveel ellende is, ik wil vooral kijken naar de mensen die iets goeds doen. Kijk, er zijn genoeg plekken waar je kan kijken waar het ellendig is. En er zijn genoeg problemen overal. En daar kan je naar blijven kijken. En daar word je dan heel pessimistisch van en heel negatief. Mm-hmm. Althans, dat risico loop je. Maar wat als we gewoon meer gaan kijken naar de mensen die wel iets doen. En naar de initiatieven en de projecten die wel iets opleveren. Heet je, dan krijg je ook zelf een ander blik. En dan heb je ook meer zin om mee te gaan doen. En dus mensen sluiten zich aan bij wat ze zien.
17: Ja.
18: En wat er op dat moment actueel is.
17: En ik zie nu dat iemand die relatief jong is een systeem bedenkt om iets te controleren wat eigenlijk ondoenbaar was. In zo'n belachelijk groot oerwoud iets beteugelen.
18: Ja.
17: En dat kan.
18: Dat kan.
17: En dat wil je ook op oceanen die nog groter zijn.
18: Ja.
17: En dan denk je eens, dit kunnen we wereldwijd uitrollen en dan kunnen we in ieder geval beschermen wat we minimaal over willen houden. Anders wordt het helemaal niks.
18: Ja.
17: Nou, dat kan dus nu.
18: Het kan. En er zijn zoveel meer mensen bezig met dit soort toffe dingen. Ik was laatst bij een innovatiewedstrijd van het Wereld Natuurfonds, waar dan allemaal studentengroepen met allemaal innovatieve ideeën waren.
17: Ja.
18: Ja. En als je dat ziet, dat geeft dan echt hoop. Want je ziet dan, ja, holy moly, allerlei jonge mensen zijn bezig met oplossingen.
17: Soms zelfs handmatig mangrove bosjes planten in Indonesië. Hè?
18: Dat.
17: En dan word je zo blij.
18: Ja, maar daarom. Maar waarom staat dat niet zoveel in de spotlight? Waarom lezen we daar zo weinig over?
17: Dat die mensen geen Trump heten of zo.
18: Precies, maar goed. En dat is een beetje het probleem waar we nu in zitten. Maar ik geloof ook wel dat dit een fase is waar we op een gegeven moment uitkomen en dan weer een nieuwe fase inkomen. Dat hoop ik dan maar.
17: En ik denk het ook, hoor. En denk jij ook niet dat daar een nieuw soort bewustzijn bij hoort, dat we als bedrijven niet meer wachten tot we worden betrapt, maar dat we zelf echt voorop lopen bij het veranderen?
18: Ja,
17: het is toch een beetje klaar eigenlijk?
18: 100%. En ik denk, sterker zelfs, de bedrijven, maar ook de individuen. Dus de personen gewoon zelf. Eigenlijk die openbaring die ik had,
17: ja,
18: dat zou ik graag vaker bij mensen willen zien. Dat die op een gegeven moment gewoon zelf de verantwoordelijkheid nemen en zeggen van, ja, fuck it, dit kan niet meer. Nee. Ik ga gewoon zorgen dat dit in mijn organisatie wordt opgelost. Dat ik werk daar niet meer aan mee.
17: En nog persoonlijk denk ik, in mijn leven.
18: Ja.
17: Want jij hebt kinderen, jij hebt kleinkinderen, jij hebt familie, jij hebt een familieverband, jij hebt een stukje aarde waar je verantwoordelijk voor bent.
18: Ja, ja, precies. Maar goed, die gemakzucht, dat is wel een ding. En dat is iets wat me op een gegeven moment ook wel frustreert. Als je dan kijkt van, jongens, wat zijn we nou eigenlijk allemaal aan het doen? Waar zijn we nou onze tijd aan het besteden?
17: Ja. En waar komen we dan uit?
18: Ja, weet je wel, dus dan denk ik van, hoeveel tijd hebben we nu per dag eigenlijk die we kunnen besteden aan goede dingen doen?
17: Ja, laten we dat maar gaan doen. Dankjewel, Tim. Graag wijs ik onze luisteraars ook nog even op een aflevering die we maakten met Tom Clement van New Dawn Bio. Dat is een Wageningsbedrijf dat pioniert met de ontwikkeling van kweekhout. Je vindt die in onze podcastfeed en ga hem even naluisteren, zou ik zeggen. Tim van Deursen van Hack the Planet, dankjewel. Fijn dat je hier wilde zijn. En ik wens je heel veel succes op je, laat ik het maar zo noemen, wereldwijde missie.
18: Dankjewel.
17: Dit was de Green Quest. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
19: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed,
1: zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh goddamn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel, dat is de buitenring van de A10 Zuid, bij Amsterdam Buitenveldert een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A16. Als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, kom je bij Dordrecht in 3 kilometer file door de werkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. De ING-bank doet aangifte tegen de mensen die hun pand hebben besmeurd in Amsterdam. De daders zeggen dat ING aan de ene kant geld steekt in de Pride, maar aan de andere kant geld verdient aan wapenhandel en de strijd in Gaza. Dat vinden ze hypocriet. ING is het er niet mee eens en stapt daarom naar de politie. In Lelystad zijn ze niet zo blij met een feest op het terrein van een compostfabriek. Het is namelijk een illegale raveparty en de politie heeft daarom nu ingegrepen. De tientallen feestgangers is gevraagd om te vertrekken. Hoe lang de raveparty in Lelystad al aan de gang was, is niet duidelijk. Op deze zwarte zaterdag is het op de wegen naar Zuid-Europa aanschuiven geblazen. In Frankrijk staan vakantiegangers uren in de file tussen Lyon en Marseille. En ook van Orange naar de Spaanse grens wordt je geduld op de proef gesteld. De drukte zou vanaf nu langzaam minder moeten worden. Komt waarschijnlijk een Europees topoverleg over Ceuta, een stukje Spanje in Marokko. Dat werd overlopen door tienduizenden Marokkaanse jongeren en mensen uit andere Afrikaanse landen. Het lijkt erop dat niemand verder door Europa heeft kunnen reizen. Toch willen Europese regeringsleiders het hebben over strengere grensbewaking. En in Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine, Nirma Purja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix, 14 Peaks, Nothing is Impossible. Daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Zij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. En het is tussen de 21 en 27 graden en er staat nauwelijks wind. En morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
10: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in sommige gevallen is er sprake van zoveel tegenslag dat je je afvraagt hoe je eruit komt. Nou, goede nieuws van mijn volgende gast is: hij worstelde nog eens en kwam boven. Zijn verhaal begon ooit met een hond en een vis en eindigt met een bedrijf in diervoeding en miljoenen euro's omzet. Welkom Gert.
11: Dankjewel.
10: Wie ben je en wat doe je?
11: Ik ben Gert Bakker, ik ben 40 jaar, ik kom uit Urk. Ik ben getrouwd met Wilhelmina en vader van Anna. En daarnaast in mijn dagelijks leven ben ik founder van Petfish.
10: Waar heb jij het goed gedaan?
11: Ik ben doorgegaan waar anderen zeiden stoppen naar mij.
10: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
11: Ja, ik heb instructies aan een werknemer gegeven. En die zijn niet goed opgevolgd, want een schadepost van 50.000 euro is opgeleverd.
10: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Gert, welkom.
11: Dankjewel.
10: Petsfish.
11: Yes.
10: Ja, daar ben je de founder van.
11: Yes.
10: Je zegt het ook een beetje met, ik schijn de founder te zijn.
11: Ja, ja, ja. Ja.
10: Hoe komt dat?
11: Ja, weet je, ik ben 15 jaar geleden begonnen en Petsfish is heel klein begonnen. En ja, ik ben eigenlijk nooit serieus genomen, dus ik nam mezelf ook niet zo serieus. Vandaar dat ik, ik geef er niet zoveel waarde aan, weet je, aan dat founder en al die titels.
10: Nou, ja. Ja. Laten we even beginnen, wat is het, Petsfish?
11: Petsfish is een diervoederbedrijf wat hondensnacks maakt vanuit visreststromen. Dus wij maken gedroogde zalmuitjes, gedroogde kabeljauwuitjes en daarmee lossen we een probleem op.
10: Ja, want dit zijn dus snackjes voor honden, begrijp ik.
11: Ja, je kan misschien als die kippenpootjes gedroogd die je in de dierenwinkel ziet als hondensnack. En ik heb dat op basis van vis eigenlijk nagemaakt.
10: Ja, en waarvan maak je dat? Van vis?
11: Ja, van vis. Van de huiden van vis. Ja.
10: Ah, ja. Oké.
11: Dus echt de reststromen die uit de visindustrie overblijven.
10: En wat gebeurt er normaal gesproken met die reststromen?
11: Ja, voorheen werd niet altijd weggegooid. Dat ik als kind op het industrieterrein liep met een vriendje. Ja, zag ik al die bergen afval. En dan dacht ik eigenlijk van, waarom wordt er eigenlijk niks mee gedaan? Weet je, en eigenlijk toen zat ik eigenlijk met het idee van, weet je, misschien kan ik er wel voeding van maken voor dieren.
10: Ja, ja. Dus van kleins af aan was je er al mee bezig. Die denk, wat doen we hier eigenlijk mee?
11: Klopt, ja. Ik was nog niet echt met petfish bezig, maar ik wist wel van, waarom wordt er niks mee gedaan? We hebben zoveel afval en dat gaat allemaal naar de nesten toe. En niets gaat naar de hondenvoeding en de kattenvoeding toe. Tenminste, althans, dat dacht ik.
10: Ja, ja. Ja. Petfish, waar verkoop je het? Wie koopt het?
11: Ik ben heel klein begonnen. En in het begin moest ik echt moeren om een product aan de man te krijgen. Dus ik ben shows gaan doen. Ik heb het weggegeven. En mijn allereerste klant was eigenlijk een Nederlands bedrijf wat vissnacks verkoopt en hondensnacks. En ik ging naar de dierenwinkel toe, Dierenlin op Urk. En daar heb ik mijn snacks achtergelaten. En een week later werd ik gebeld van, hey Gert, ik heb wat samples gegeven van de dierenwinkel. Ik hoorde dat jij die hebt gemaakt. Kun je mij 200 dozen leveren? Dus toen moest ik aan de slag.
10: Ja, toen was je aan de slag, goed. Ja. Dat wordt verkocht op dierenwinkels. Omzet?
11: Omzet loopt nu naar 3 miljoen.
10: Oké.
11: Dus,
10: met hoeveel ben je?
11: We zijn met 12 man.
10: Oké.
11: Ja.
10: Wat voor mensen werken daar?
11: Wij hebben 5 Syriërs aan werk. Dus we werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben een paar Polen en de rest zijn Urkers.
10: Ja, ja. Mooie samenstelling.
11: Ja, ja. Ja, een beetje afwisseling.
10: Ja. Ja, precies. En winst draaien? Winst?
11: Ja, zeker. We hebben de afgelopen jaren ieder jaar winst gedraaid. Ja, vorig jaar hadden we een probleempje met die ventilatoren. Dus toen hadden we geen winst. Maar wij zijn van plan om dit jaar ook weer winst te gaan draaien.
10: En groeien een beetje? Is die omzet groeiende?
11: Ja, zeker. De omzet groeit ieder jaar 20-50%.
10: Even terug naar het begin. Want als kind liep je dus al tussen de vissenkoppen rond. Komt jouw familie ook uit de visserij?
11: Ja, ik ben opgegroeid op Urk natuurlijk. We zijn Urkers en op Urk iedereen ademt vis. En wij dus ook. En mijn vader heeft een visbedrijf samen met mijn broertje. En dus ja, weet je, ik ben echt een ondernemersgezin opgegroeid. Ja, ja. Ja.
10: 2008, jij runde een viskraam.
11: Ja.
10: Hoe ging dat?
11: Ja, dat was mijn eerste bedrijf. Ik stond op de markt met vis en ja, dat ging goed de voorgaande jaren. En tot 2008 was er een financiële crisis, ging het allemaal wat minder. En op dat moment hadden we net een pupje gekocht. En weet je, die van vis heel erg lekker. Dus die gaven af en toe een zoute haring. En dus ja, ik had al een beetje connectie met honden en vis. Ja. Dus zo de honden.
10: En die viskraam, liep dat zelf goed of was 2008 een lastig jaar?
11: Ja, 2008 was een financiële crisis, dus het was een beetje een lastig jaar. En natuurlijk, ik had ook een hele dure hobby, dus dat ging gewoon niet goed samen.
10: Nee, nee. Een hele dure hobby was een verslaving, begrijp ik.
11: Klopt, ja. Ja, ik ben verslaafd geraakt op jonge leeftijd. En dat heb ik eigenlijk altijd verborgen gehouden.
10: Ja. Ja. Ja, waar was je verslaafd aan?
11: Ja, weet je, verslaving is een ziekte. Ik was eigenlijk overal aan verslaafd. Hmm. Maar om in middelen uit te drukken, was verslaafd aan wiet, cocaïne en heroïne.
10: Zo. Ja, ja. Zo, dus jij runde een viskraam?
11: Ja.
10: En was zwaar verslaafd, als ik je
11: Ik had eigenlijk een dubbel leven. Weet je, overdag werkte ik. En dan na mijn werk maakte ik mijn omzet op. Zo ging het eigenlijk. Ik was aan het werk voor mijn verslaving. Ik was een slaaf van mijn middel.
10: Zo.
11: Ja, dat is heel heftig.
10: Op welke leeftijd begon dit?
11: Ik was 15 jaar dat een vriend mij vroeg, wil je mij even naar Emmen opbrengen? Ik ga snuiven. En toen zei ik, nou ja, dat wil ik ook. Dus toen ben ik meegegaan en na de eerste keer was ik direct verslaafd.
10: Zo.
11: Ja.
10: En je hebt het altijd verborgen weten te houden, begrijp ik.
11: Nou ja, dat dacht ik. Ah. Ik dacht dat niemand het wist, maar iedereen wist het natuurlijk.
10: Ja.
11: Ja, ze zagen het allemaal.
10: Ja.
11: Het was een ongelijk projectiel.
10: Ja, kun je daar iets over zeggen?
11: Ja, weet je, ik was gewoon mijn vader zei altijd tegen mij, Gert, je bent zo gekoord, die zoekt nog hulp. En ik begreep dat niet, weet je. Maar nu ben ik clean al 10 jaar en nu snap ik wat hij bedoelde. Ik was echt een gekoord dier.
10: Hmm.
11: Ja, ik had geen controle over mezelf en ik zag gevangen.
10: Ja, ja. Ja. Dus je zit in die viskraam.
11: Ja.
10: Dat was 2008. Dat loopt niet het allerbeste.
11: Nee.
10: Je ziet, je bent verslaafd.
11: Ja.
10: En je ziet jouw puppy die zoute haring met veel plezier opeten.
11: Nou, hoe ik eigenlijk op het idee gekomen ben is, we waren naar schoonmaken in de viskraam. En op een gegeven moment kwam die pup achter de zaak vandaan. Met een vishuidje in zijn bek. Of in ieder geval een gedroogd visje, wat door de zon en de wind gedroogd was.
10: En dat noem je een visuitje, hoor?
11: Ja, eigenlijk een vissnack.
10: Ja, ook okay.
11: Een vissnack. Ja. Dus maar dat bracht mij eigenlijk op het idee van, hé, verdorie, ik kan vissnacks maken van die afval. Dus ik ben een beetje gaan experimenteren in een heel klein droogkamertje. Een droogkastje, een Zweedse droogkast die ik op internet heb gekocht. En dat is een droogkast waar je normaal kleren in kan drogen. Er zit een ventilatortje in. Maar ik had niet nagedacht over het feit dat als je gaat drogen, dat er dan een geur vrijkomt. Dus ik had die kast bij mijn vader in pand neergezet. Maar mijn vader had een visbedrijf, dus er kwamen ook gewoon klanten. En die zeiden, wat is hier aan de hand? Het stinkt hier verschrikkelijk. En ik vond het super gaaf, weet je, om die snacks te maken. Ik voelde me een beetje Dr. Anders met zo'n jasje aan. En ja,
10: ja oké, okay, dus dat waren de eerste experimenten,
11: begrijp ik? Dat waren de eerste experimenten, ja.
10: Wat vond je vader ervan? Want die wist dus dat jij verslaafd was,
11: een
10: viskraam had.
11: Ja.
10: Je was toch aan het experimenteren. Ja. Kan ik me over voorstellen, hij is zelf ondernemer. Nou, leuk dat die jongen dat doet.
11: En mijn vader had eigenlijk gedacht van, weet je, misschien is dit wel de manier zodat hij van de drugs af kan komen. Ja,
10: ja.
11: Maar dat werkt niet.
10: Dat werkte niet. Nee. Eigenlijk zijn twee trajecten. Laten we even eerst dat bedrijf erbij pakken. Ja. Hoe zet je zo'n business op? Dus je begint zo'n droogkastje.
11: Ja.
10: En dan?
11: Kijk, ik merkte mijn omgeving. Iedereen die zei van, wow, dat ziet er gaaf uit. Leuk en dit is wel uniek en speciaal. Dus ik zag dat natuurlijk zelf ook. En ik denk, reststromen, innovatief, circulair, duurzaam. Ik denk, weet je, ik ga subsidie aanvragen. Want er zal gerust wel een geldpotje ergens zijn. wat mij kan helpen om een start te maken. Dus we zijn heel klein gaan investeren in droogkamertjes en in materialen. En samples maken. Subsidie aangevraagd. Want het was een uniek project natuurlijk. Subsidie toegewezen gekregen. Alleen als je subsidie krijgt moet je heel veel investeren. En je moet natuurlijk je huren declareren.
10: Ja.
11: Dus er zijn twee stromen. Je hebt je materialen die je koopt kun je subsidiabel maken. En die huren die je in het project stopt kunnen eigenlijk te gelden gemaakt worden. En op die twee manieren kun je funding vanuit subsidie krijgen. Alleen er was geen geld om te investeren in materialen. Dus, nee. Dus de enige manier was om te werken en die huren te declareren. En op die manier heb ik een beetje geld uit het subsidieproject weten te trekken.
12: Ja.
11: Maar dat was heel weinig.
12: Ja, ja. Oké, okay, dus je bent die vissen gaan drogen, ja. Samples gaan maken.
11: En,
12: ja. Je vertelde net al even over, opeens dachten mensen, hey, dit is wel wat.
11: Ja, kijk, iedereen zag wel dat het uniek was en vond het wel super gaaf. En de mensen die onder hadden, aan wie ik samples gaf, die zeiden wel allemaal, mijn hond is helemaal gek. Mijn hond wordt helemaal gek. Dus dat gaf mij meer motivatie om door te gaan.
12: Ja.
11: En verder te produceren.
12: Ja. Dus hoe reageerden mensen in je omgeving?
11: Ja, dat was natuurlijk wel heel dubbel. Aan de ene kant zagen ze dat misschien als een kans om mij van de drugs af te krijgen. En de andere kant van de mensen, die namen gewoon niet serieus. Omdat ze, ja, weet je, ik was eigenlijk ook niet serieus te nemen, weet je.
12: Vanwege die verslaving?
11: Vanwege die verslaving.
12: Ja, wat zei je vrouw?
11: Mijn vrouw heeft altijd in me geloofd.
12: Hmm.
11: Dat is echt heel mooi. Mijn vrouw is altijd achter me gestaan. Altijd in me geloofd. Die heeft altijd de echte Gert gezien. En dat is wel heel bijzonder.
12: Dan ben je daarmee bezig. Wanneer denk je, hey, ik heb hier succes. Dit gaat lukken.
11: Kijk, weet je, ik was natuurlijk verslaafd. Dus ik had geen echte... de realiteit was voor mij... Ja, best wel wazig, zeg maar. Omdat ik natuurlijk altijd onder invloed was of drugs was aan het uitwerken. Dus ik had eigenlijk ieder moment dat ik dacht ik dat ik succes had. Weet je? Ik zat echt in de waanzin, continu. En alleen de reacties van mensen, dat gaf mij motivatie om door te gaan. En weet je, dat heeft mij overtuigd om door te zetten en door te pakken.
12: Ja, het lijkt me wel heel ingewikkeld, omdat je, wat ik weet van mensen die drugsverslaafd zijn geweest, je bent de hele dag bezig met scoren.
11: Ja.
12: Toch?
11: Ja.
12: Dat is van wanneer ga ik de volgende hit halen? Ja. En hoe ga ik het betalen? Ja. En et cetera. Ja. En een bedrijf opzetten. Ik krijg het gewoon in mijn hoofd niet gecombineerd.
11: Nee, dat was ook heel moeilijk. Ja, ik was zelfs de dealers, was ik zelfs aan het oplichten van, ik krijg straks subsidie, weet je, pof mee, geef maar even. En ze gaven me ook allemaal. Ja, nou, dat komt wel goed, als je straks geld krijgt, dan betaal je me terug. Ja, dus zelfs de dealers geloofden me.
12: Op een gegeven moment, je bent 2 jaar bezig met Petsfish.
11: Ja.
12: Groeit het dan al heel erg of valt dat nog, is het een beetje rommelend?
11: Ja, de eerste 2 jaar... vanaf de subsidie was gewoon echt overleven. En was het heel moeilijk om de eindjes continu aan elkaar te knopen. Want natuurlijk, je moet investeren. En vanuit die viskraam, weet je, dat heb ik nog niet eens verteld, had ik heel veel schulden. Ik heb heel veel schulden gemaakt in die tijd van die viskraam. En toen ik met het nieuwe bedrijf begon, moest ik eerst al die schulden aflossen. Weet je, mensen zagen natuurlijk dat ik goed bezig was. En sommigen zeiden van, Gert, weet je, laat maar zitten, je bent goed bezig. Laat het geld maar zitten. Maar het bleef gewoon moeilijk, omdat er heel weinig geld binnenkwam.
12: Ja.
11: Dus het was echt moeilijk.
12: En je bent verslaafd.
11: En ik was verslaafd.
12: Ik begrijp dat er ergens een klant kwam en die herkende zich in jou.
11: Nou, hij zag zijn broer in mij.
12: Hmm.
11: En,
12: wat voor klant was dit?
11: Dat was een hele grote klant. Dat was een, ik denk wel een van de grootste bedrijven van Nederland in de petfoodwereld, toonaangevend. Dus ze hebben iets van 200 man alleen al op kantoor. Een mega omvang. Een paar 100 miljoen omzet.
12: Hij herkende zijn broer in jou.
11: Ja.
12: Vertel.
11: Dus hij belde mij. Hij zegt, hey Gert, goeiedag met die en die. Van dit en dit bedrijf. Ja, weet je, jouw producten zijn gewoon geweldig. Weet je, het ziet er super mooi uit. En wij willen die producten hebben. Alleen we hebben een probleem. Hij zegt, jij bent verslaafd. Hij zegt, en weet je, totdat je hulp gezocht hebt, gaan wij niet bij jou afnemen. Dus zoek hulp, dan heb je een goede klant.
12: En vertelde hij waarom hij dat zo zei?
11: Nee, op dat moment niet. Later dat ik clean was, weet je, ben ik met hem in gesprek gegaan. Hij zegt, ja, ik heb ook een broer, het is bij de AA. En ja, weet je, ik ken gewoon jou, ik zie mijn broer in jou. En dat is toch super mooi.
12: Ja. En wist hij, Hij kon het zien aan je dat jij verslaafd was dan.
11: Ja, hij wist gewoon dat ik... weet je, dat was natuurlijk mijn hele hebben en houden. Alles draaide om gebruik en verslaving. En natuurlijk ook mijn handelen vloeide. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Mijn handel, je zag het aan mijn handelen. Mm. Aan mijn handel en wandel dat ik gewoon niet oké was.
12: Nee.
11: Ja.
12: Dus deze man die zegt dat. Ik wil van je afnemen.
11: Ja.
12: Maar je moet wel clean zijn.
11: Ja.
12: Wat gebeurt er daarna met jou?
11: Ik ging door mijn gebruik. Bizar. Ja. Ik kon niet zelf stoppen.
13: Hoi, ik ben Marieke. En ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooie.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe. Move,
2: move. Cameraploeg?
3: Met de cameraploeg.
2: Help me eventjes.
3: Ja, het tv-programma Verslaafd stond bij mij in huis.
2: Dat is die, hoe heet
3: die? Jim Geduld.
2: Ah nee, die stond in je bed.
3: Ja, ja.
2: Oh.
3: Ja, dus aan de ene kant supermooi. Maar aan de andere kant was dat een spelbreker voor mijn gebruik. Ik ga hier aan meedoen, maar ik zeg, ik moet eerst even naar boven. Dus ik moest de rust vinden in mezelf. En ik heb de middelen opgemaakt en hier nog lagen.
2: Nee, serieus?
3: Ja, bizar. Ja, echt. Maar dan kun je zien hoe verslaafd ik eigenlijk was. Oh. Ja, dus ik ben naar beneden gegaan. Ik ben gaan zitten. Ik heb hun aangehoord. En ik ben meegegaan. En ik dacht van, weet je, dit is mijn kans. Deze moet ik met beide handen aanpakken. Ja. Ja, en dat is eigenlijk mijn redding geweest.
2: Ben je vanaf dat moment clean geweest?
3: Nee. Nee. Nee, sinds die interventie. Dit was wel het begin van mijn proces van clean worden. Ik heb in die periode. Heb ik 8 opnames gehad. In 5 verschillende klinieken in binnen- en buitenland. Ik ben 2 keer in Thailand geweest. 1 keer in Zuid-Afrika. En de rest van de klinieken zat hier in Amsterdam en Nederland. Maar iedere kliniek waar ik uitkwam, ontdekte ik nieuwe dingen. En kwam ik weer een stapje dichter bij mezelf. Mm-hmm. Het is ook gewoon een soort van ui die ik afpelde om eigenlijk de werkelijke Gert te ontmoeten en wie ik eigenlijk ben. Ja. Weet je, want ik heb mijn hele leven eigenlijk op een verkeerde manier gedeeld met gevoelens en met mijn eigen leven.
2: Tijdens al die opnames ging Petsvis door? Of,
3: Ja, bizar.
2: Bizar.
3: Ja, bizar. Ja, weet je, ik heb het opgezet. En mijn vrouw en mijn moeder, die deden samen met mij de productie. En dus die waren er vanaf dag 1 bij. En die gingen op kleine schaal gingen ze door met produceren. Op dat moment hadden we al een eigen pand. We waren al 2 panden verder. Ik had een huurpandje eerst, een garagebox. Maar dat werd ik uitgezet door de gemeente omdat het te veel stonk. Dus toen heeft de gemeente mij geholpen om een nieuw pandje te vinden. Die heb ik gevonden. Alleen ik had geen geld om de huur te betalen. Dus het eerste jaar heb ik een aanspraak gemaakt met de huurbaas. Ik zei, ik heb een heel mooi product. Ik heb een super idee. Ik zeg maar, ik heb geen geld. Weet je? Dus als je me de kans geeft om het eerste jaar voor niks te huren, dan betaal ik je 2e jaar terug. En zo heb ik dat gedaan. Het 2e jaar heb ik de huur van het 1e jaar betaald. En de huur van dat jaar. En zo zijn wij gestart. Ja, ja, ja. Ja, met hulp van anderen.
2: Met hulp van anderen. Ja. Ik wilde het met jou hebben over wat je daarna tegenkomt als ondernemer.
3: Ja.
2: We hadden doorgesproken dat je zei, je zei het aan het begin. Dan worden er fouten gemaakt door een medewerker. Dat kost je 10.000 euro's.
3: Ja.
2: Ben je daar dan nog heel erg mee bezig dat het 10.000 euro kost? Of 10.000 euro's kost en omzet? Of denk je, het is allemaal wel?
3: Nee, ik heb een hele andere manier van kijken op het leven gekregen. Weet je, geld is natuurlijk, het is nodig. Maar geld is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is gezondheid en familie weet je hoe ik in het leven sta.
2: Ja.
3: Want wat
2: gebeurde er? Je hebt enorme droogkasten.
3: Ja.
2: En die moesten schoongemaakt worden. Ja. Maar dat.
3: Ja, want eigenlijk tijdens de geboorte van Anna zijn we verhuisd naar een nieuw grote pand. En waar nieuwe grote droogkamers in gebouwd zijn. Ja, weet je, het is allemaal nieuw. Dus die moet ook schoongemaakt worden. En op een gegeven moment. Kregen we een inspectie van de Voedsel- en Warenautoriteit. Dus ik gaf instructie aan een werknemer. Ik zeg van, die droogkamer moet even goed schoongemaakt worden. En ook die ventilatoren die erin zitten. Maar weet je, doe dat met een doekje, want die zijn spatwaterdicht. En ze maken even een sop eromheen en zorg dat er geen water op komt. Dus ik had het gezegd en die chef heeft instructie gegeven aan de medewerker, een Syrische medewerker. En die heeft er een schuimpistool opgezet en heeft het in laten trekken. En daarna heeft hij een hoge druk opgezet. En als resultaat 37 van de 50 ventilatoren kapot. Schadepost van 50.000 euro.
2: Ja, en je kunt heel lang geen Petsvis meer maken.
3: Nou ja, ik had het geluk, weet je, dat ik een paar weken ervoor op een veiling heel toevallig een verrijdbare trolley waar ventilatoren op stonden had kunnen kopen. Dus ik,

0: ik had wat reserveventilatoren staan. En toen dacht ik, hey, ik heb die ventilatoren staan. Laat ik die erin draaien en dan kan ik even goed door blijven produceren. Ja. Maar goed, weet je, het heeft wel heel veel schade aan mijn imago, mijn kwaliteit teweeg gebracht. Ja. Maar mijn kwaliteit van het product ging gewoon achteruit. Wat natuurlijk ook weer omzetderving oplevert.
1: Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Als je kijkt naar wat je allemaal hebt meegemaakt, en dan krijg je deze ook nog eventjes.
0: Nou, voorheen zou ik helemaal de pan uitflippen en... Alleen ik heb ook geleerd, weet je, door. Weet je, ik bereik er niks mee door, door mijn emotie die ik heb over te brengen op personeelsleden. Zodat hun ook helemaal aan de rand zijn. Dus ik heb. Ik ben weggelopen. Ik ben in de rust gekomen. Ik ben gesprek aangegaan. Maar goed, weet je, diegene die de opdracht heeft gegeven, die voelde zichzelf ook als zette kloten. Want die dacht van, ja, weet je, ik heb dat niet goed doorgegeven en nu heeft de zaak een schadepost van 50.000 euro. Ja. Weet je, en al de schade die daaraan voortvloeide. Want al met al heeft het wel een paar ton schade opgeleverd.
1: Ja.
0: Al mijn winst van dit jaar was weg.
1: Wat is je grootste les daar?
0: Mijn grootste les is... Als ik een opdracht uitgeef, weet je, zet ik er nu een mailtje achteraan met goede instructies. En dus ik zeg niet iets, weet je. Nee, ik zet er ook een mailtje achteraan waar ik het goed in uitleg hoe ik wil dat de opdracht uitgevoerd wordt.
1: Ja. Je worstelt en komt boven. Is dat een goede samenvatting?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Of
0: ja.
1: Heb je nog niet het gevoel dat je boven bent gekomen?
0: Nou, ik denk dat het, weet je, ik denk dat het nog steeds een. We zitten in een rustige vaarwater, maar het is nog steeds in een stromende rivier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het is geen waterval meer, maar het is nu een stromende rivier.
1: Ja, dit was het voor nu op de radio. Wil je het hele verhaal van Gert horen? Zoek dan even de aflevering op van Bloed, Zweet en Zaken in je favoriete podcast-app.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.
4: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
3: The Gradometer.
5: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
6: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
4: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
7: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
8: Europe is going in some bad directions.
9: Maar voor hoe lang nog?
10: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
6: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
11: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
10: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In een podcast Pensioenpro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
3: BNR Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 30 kilometer file in het land op de A10. De Koenplein, knooppunt Amstel, de buitenring van de A10 Zuid bij Amsterdam. Buitenvelden 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang na het ongeluk daar. De linkerrijstrook is nog dicht. Ook is de linkerrijstrook van de A27 dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond na een ongeluk. Vanaf knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging in de vorm van 4 kilometer file. 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de grens met Duitsland. Door de controles is de vertraging een kwartier.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
15: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. De ING-bank doet aangifte tegen de mensen die hun pand hebben besmeurd in Amsterdam. De daders zeggen dat ING aan de ene kant geld steekt in de Pride, maar aan de andere kant geld verdient aan wapenhandel en de strijd in Gaza. Dat vinden ze hypocriet. ING is het er niet mee eens en stapt daarom naar de politie. In Lelystad zijn ze niet zo blij met een feest op het terrein van een compostfabriek. Het is namelijk een illegale raveparty en de politie heeft daarom nu ingegrepen. De tientallen feestgangers is gevraagd om te vertrekken. Hoe lang de raveparty in Lelystad al aan de gang was, is niet duidelijk. Op deze zwarte zaterdag is het op de wegen naar Zuid-Europa aanschuiven geblazen. In Frankrijk staan vakantiegangers uren in de file tussen Lyon en Marseille. En ook van Orange naar de Spaanse grens wordt je geduld op de proef gesteld. De drukte zou vanaf nu langzaam minder moeten worden. Komt waarschijnlijk een Europees topoverleg over Ceuta, een stukje Spanje in Marokko. Dat werd overlopen door tienduizenden Marokkaanse jongeren en mensen uit andere Afrikaanse landen. Het lijkt erop dat niemand verder door Europa heeft kunnen reizen. Toch willen Europese regeringsleiders het hebben over strengere grensbewaking. En in Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine. Nirma Poorja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix, 14 Peaks, Nothing is Impossible. Daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Hij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. En het is tussen de 21 en 27 graden en er staat nauwelijks wind. En morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
16: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
17: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de Amerikaanse Clarity Act. Want daar zou Donald Trump historische concessies voor hebben gedaan die zijn eigen cryptoactiviteiten raken. En de belangrijkste cryptobedrijven spannen zich samen om de dreiging van quantum computing bij Bitcoin te lijf te gaan. Dit is CryptoCast 440 en ik heb een co-host, Raoul Hesseboom.
18: Yes.
17: Goed dat je er bent. Content specialist bij Blocks en oprichter van Crypto Takkies. En wij gaan eens even het nieuws doornemen, Raoul, samen. Want we moeten het weer over die Clarity Act hebben, de Amerikaanse Clarity Act, een van de belangrijkste cryptowetten van dat land. Want het Witte Huis presenteerde afgelopen week een aangescherpte versie van de wet. Een onderdeel van die aanscherping is het ethiekpakket dat politici, hoge politici, verbiedt om cryptomunten te lanceren. En Donald Trump zou dan persoonlijk concessies hebben gedaan om dit ethiekpakket eens aan te scherpen. Raoul, even, de Clarity Act zegt misschien niet iedereen wat. Wat is die wet ook alweer?
18: Ja, ik zou toch wel willen zeggen dat als je dit radioprogramma beluistert, dan moet je de Clarity Act wel kennen.
17: Ja, als je vaker luistert, zeker. Ja.
18: Nog eventjes, hè, voluit de Digital Asset Market Clarity Act. Dat is dus een Amerikaanse poging om eens en voor altijd vast te leggen wie in de VS de baas is over het toezicht als het gaat om crypto. En er is echt een hele lange periode geweest, nou, en dat weten wij beiden natuurlijk, waarin die twee toezichthouders, de SEC, Securities and Exchange Commission, en de CFTC, de Commodities Futures Trading Commission, eigenlijk dat met elkaar moesten uitvechten. De SEC die gaat in essentie over effecten en de CFTC over grondstoffen en derivaten. En de Clarity Act die moet dus nu eindelijk duidelijkheid gaan scheppen over wie gaat er over de digital assets, oftewel de cryptocurrencies.
17: Ja,
18: er moet moet dus eindelijk een soort van duidelijk gaan worden wat een grondstof is, wat een effect is, welke toezichthouder waar toezicht houdt, aan welke regels beurzen zich moeten houden, brokers, maar ook handelaren. Ja. En dan is het vooral, dat is iets wat we in 2023 een beetje voorbij zagen komen, dat ze zeiden, er is marktstructuur nodig. Dus in essentie is dit eigenlijk een wet die gaat over market structure.
17: Ja. En in Europa is dat best wel duidelijk, maar in de VS zijn er eigenlijk tientallen rechtszaken geweest omdat deze structuur niet duidelijk was. Het was niet duidelijk wat nou effecten waren. En de effectentoezichthouder ging wel gewoon handhaven, want er werden illegale effecten verhandeld, maar niemand wist wat er nou de effecten, de crypto-effecten waren. Eén grote rotzooi. Dus er komt nu een wet. Nou goed, daar zijn we dus over aan het praten. Er is dus een nieuwe versie van deze wet, van deze wettekst, want hij is nog steeds niet door het congres, terwijl de Republikeinen dat heel graag willen. Wat is er precies veranderd?
18: Ja, ik moest dit doornemen en toen zag ik potverdorie 616 pagina's. En die heb ik natuurlijk allemaal gelezen, Daniel. Maar dit kwam dus door op woensdag. En wat je aangeeft, ja, dat ethiekhoofdstuk, dat is toegevoegd, dat is het bijzondere stuk. En dat telt 6 artikelen. En dit heeft eigenlijk gezorgd voor die maandenlange vertraging van de wet. En dat is grappig, Elizabeth Warren, die was natuurlijk een voorvechter van dat ethiekstuk. Die plaatste op 13 juli ook nog eventjes een tweet. Without strong ethics guardrails, the Clarity Act will make it even easier for Donald Trump to continue to profit off his crypto ventures. Nou, ze heeft het uiteindelijk voor elkaar gekregen, samen met dat clubje Democraten. Ja. Want in dat hoofdstuk, daar komt echt een hoop voorbij. Denk bijvoorbeeld aan het verbod over het uitgeven en het sponsoren van crypto-gerelateerde projecten door de president, maar ook de vicepresident, de congresleden, federale rechters en natuurlijk ook andere hoge functionarissen. En dat is denk ik wel een belangrijk stuk, ja. Dat we dat ook meenemen. Maar ze hebben hier ook echtgenoten aan toegevoegd.
17: Dat is natuurlijk een regelrechte verwijzing naar Melania Trump, hè, die haar eigen memecoin heeft gelanceerd een tijdje terug.
18: Ja, precies. Dus dat vond ik wel een grappig stuk. Maar er staat ook in, wie al crypto bezit voor het aantreden, die krijgt dan een uitweg. Verkopen, onderbrengen in een gekwalificeerde blind trust, of allebei. En volgens de bestaande ethiekregels is dat, geldt dat dus ook voor ambtenaren. En beurzen die mogen tokens die onder dat verbod vallen niet listen. Maar het verbod gaat dus echt specifiek over het uitgeven en het sponsoren.
17: Ja.
18: En dus niet over het bezitten van digital assets. Nou, en dat was voor ons zoiets van, maar dat is toch op dit moment het gevoeligste stuk ook. Ja. De tekst die zegt letterlijk de tekst zegt letterlijk echt niets wat je kunt vinden in die ethiekparagraaf die iets zegt over het verbieden van digital assets om die aan te houden als investering.
17: Ja.
18: Nou, en dan kijk je ook nog naar de handhaving en die ligt volledig bij het ministerie van Justitie. Ja, er zijn gewoon een aantal dingetjes waarvan we denken, zit er toch ook wel wat gaten in?
17: Het is duidelijk een compromis geworden, deze tekst. De Democraten wilden heel graag dat deze er doorheen kwam, want eigenlijk Trump heeft natuurlijk allerlei crypto-activiteiten waar we het uitgebreid over gehad hebben. Eigen memecoin, verschillende bedrijven in deze wereld. Dat riekt natuurlijk naar belangenverstrengeling. Dat is raar. Nou, de Democraten wilden het aanpakken. En die zeiden, wij gaan niet voor die Clarity Act stemmen als dit ethiekpakket er niet in komt. Nou, nu hebben we een ethiekpakket erin geschreven. Gaan die Democraten dan nu overstag? Of?
18: Ja, dat is een beetje het punt. Want er zit nog wat belangrijks in. Want we weten dus ook dat de zonen van Donald Trump, die hebben dus ook bedrijven in die crypto-industrie. Dat is eventjes belangrijk ook om mee te nemen. Maar gaan die Democraten dit nu steunen? Ik heb het idee, nee. En dat zie je ook aan de data. Eigenlijk in tegendeel, want 7 democratische senatoren, die lieten best wel een beetje doorschemeren dat het concept gewoon tekort schiet als het gaat om ethiek. En dan moet je ook kijken naar de illegale geldstromen, maar bijvoorbeeld ook dat stuk van belangenverstrengeling wat je net aanhaalt. En dat weegt best wel zwaar, want juist 2 democraten, waaronder dus Alsop Brooks en Gallego, die stemden in mei, was het volgens mij, in de commissie, stemden ze voor. En die 2 stemmen die waren op dat moment echt het bewijs dat er een brug gebouwd werd. Maar die staan dus nu weer aan de andere kant. Ja. Dus het is echt een beetje, ze noemen het wel eens een shitshow.
17: Ja, precies. Nou, prachtig Amerikaans woord ook voor uitgekozen. 7 augustus moet die wet uiteindelijk uiterlijk door het Senaat worden behandeld. Anders gaat het dit jaar niet meer lukken met het reces. En dan straks krijgen we ook nog die tussentijdse verkiezingen. Leider van het Senaat, dat is John Thune, die is er zeker van dat het niet gaat lukken. Nou, minister van Financiën Scott Bessent zei dat een akkoord binnen handbereik was. Wie moeten we nou geloven? Waar staan we nu? Kan je dat?
18: Ja, ik ben een beetje dat gaan onderzoeken. En je ziet dat onderhandelaars in de sector en het congres, die hadden dus inderdaad die 7 augustus aangemerkt als de dag waarop het klaar moet zijn om nog een redelijke kans te maken op die invoering in 2026. Maar het is een beetje. Het is echt een beetje versplinterd. Want toen die gaf aan, I don't think we'll be able to get them done, voegde hij er ook nog aan toe dat het proces, dat hij dat wel graag zou willen starten. Maar goed, dat zomerreces, dat start dus op 7 augustus. En dan heb je een crypto-adviseur, en dat is Patrick Witt. Dat is de adviseur van het Witte Huis trouwens. En die gaf aan bij Coinbase dat hij ook zoiets had van, ik vind het best kansrijk dat we dat redden. Maar er zijn ook gewoon andere geluiden die zeggen van, ik denk niet dat we dat gaan redden. En dan moeten we het richting september gaan trekken.
17: Ja, hoe schat jij de kansen in? Want die Republikeinen hebben haast. Nou, dat heeft alles te maken met de tussentijdse verkiezingen, de midterms die eraan aankomen. Dan gaan er heel veel stemmers naar de stembus voor het congres, dus het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Ja, misschien verliezen ze dan wel meerderheden. Dat zou heel erg lastig worden dan om die wet nog aangenomen te krijgen. Hoe schat jij de kansen in dit jaar, Raoul? Want het is dus essentieel, die Republikeinen hebben haast. Denk je dat het gaat lukken?
18: Ja. Persoonlijk vind ik het heel erg krap. En ik vind het dan ook altijd leuk om te kijken naar de data op voorspellingsmarkten.
17: Dus waar mensen geld inzetten op dit soort onzin, zou ik maar willen zeggen.
18: Het is geen onzin. Nee, maar het geeft je dus wel echt een goede richting van hoe het publiek daar ook naar kijkt. En in dit geval ben ik naar Polymarket gaan kijken. Nou, en daar zie je dat het publiek de kans inschat dat de wet doorgaat. Ja, dat die is gedaald met 4%. Die stond eerst op 47%, staat nu op 43. Ja. Volgens mij, als we de actuele data van nu gaan kijken, is die zelfs nog wat gedaald. Ja, is wel een momentopname van hoe mensen daarnaar kijken. Maar ze zetten daar wel geld op in. Dus ik blijf dat vooral kijken. Maar ik kijk ook naar 3 overige signalen. En dat is of Thune een soort van de vloertijd gaat inplannen voor 10 augustus. Want ook al haalt hij de eindbestemming niet, dan blijft september alsnog openstaan. Punt 2 is ook, buigt het Witte Huis op die handhaving? Mogen staten meedoen, ja of nee? Nou, dat is denk ik inhoudelijk, ja, echt wel een van de laatste geschilpunten. En ja, puntje 3. Alsobrooks Brooks en Gallego, die zijn gewoon echt belangrijk.
17: Ja, dat zijn 2 van die essentiële democratische senatoren.
18: Ja, ja, als die weer terugkomen en zeggen van, nou, we willen toch die brug gaan smeden. En het kan ook zo zijn dat ze dat nu heel strategisch doen en eventjes dwars gaan liggen. Dan zeg ik nog van, nou, misschien is er dan een kans. Maar ja, in mijn optiek is 7 augustus echt, ja, dat is heel dichtbij.
17: Ja, precies.
18: Dus
17: ja,
18: wat dat betreft onwaarschijnlijk.
17: Dit is politiek van de bovenste plank, zullen we dat maar zeggen. Want het is inmiddels een soort kindje van Trump geworden, die Clarity Act. Die wil hij heel graag er doorheen. En de democraten liggen misschien bewust ook wel een beetje dwars om Trump een beetje te stangen. Dus ja, hoe dit gaat aflopen, dat gaan we allemaal zien. Het is in ieder geval heel belangrijk voor de cryptosector, dat is duidelijk. Dan hebben wij ook nog een prijsanalyse deze week. En dat gaan we deze week doen met Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Goedemiddag, Tim.
19: Hallo, Daniel.
17: Ja, we zitten midden in de zomervakantie. Veel mensen zijn op vakantie. Er wordt weinig gehandeld. We horen dat credo ook wel eens op de beurs. Dat je maar lekker terug moet komen in september als je weer een beetje zin hebt om te handelen. Zie jij dat achteroverleunen ook op de cryptomarkt?
19: Ja, de zomer is wel traditioneel een rustige periode. En dat zien we nu ook absoluut wel terug. Volatiliteit is erg laag, dus weinig prijsschommelingen. Maar je moet wel oppassen om daar iets te veel conclusies aan te verbinden. Ja, je zei het net al, het bekende adagium, sell in May and stay away, but remember to come back in September. Kijk. Klopt lang niet altijd. Afgelopen jaren waren de zomers inderdaad veelal zijwaarts of negatief. Maar ja, vorig jaar kreeg je juist in die maanden ineens een rendement van plus 20% voor Bitcoin. En ja, wat wel typisch is voor deze periode, lagere liquiditeit. Dan krijg je wel af en toe flinke prijsschommelingen. Dus het is niet per se dat die volatiliteit echt super laag wordt. Maar dat soort uitschieters herstellen zich over het algemeen ook wel weer vrij snel. Dus als de prijs dan snel omlaag schiet, dan schiet die ook weer ineens snel omhoog. En dan is er eigenlijk over de spanwijdte van een paar weken is er niet zo heel erg veel gebeurd. Dus ja, rustige periode, maar dat betekent niet per se dat de prijs alleen maar omlaag gaat.
17: Precies. En tegenwoordig kan je vanaf je strandstoel en vanaf de campingstoel gewoon ook prima een beetje bitcoin kopen op je telefoon. Dus dat was niet zo moeilijk. Als we even naar de prijs van het moment kijken. $63.500 per bitcoin. Ja, als je het zo een beetje uitzoomt en een beetje bekijkt, zou ik zeggen, het is mooi stabiel. Steeds een klein beetje hoger. Kunnen we nou spreken van bodemvorming? Hebben we het ergste echt achter de rug?
19: Ja, ik ben hier echt heel bewust wat voorzichtig mee. Ik heb al eerder deze cyclus al iets te vroeg geroepen dat de bodem in was. Dat was in april en mei. Toen zag het er ook nogal goed uit. Zijn we richting de 80k geklommen. Iedereen weet wat er daarna gebeurt. Dus ik ben wel een beetje voorzichtig. Dat gezegd hebbende, het is wel opvallend dat we nu de vierde groene week op rij te pakken hebben. En dat is absoluut een mooi teken. Het plaatje ziet er sowieso een stuk gezonder uit dan in juni. We kwamen toen net uit een periode dat aandelen erg hard gingen en dat crypto achterbleef. En nu lijkt crypto zelfs voorzichtig beter te doen dan de kwakkelende aandelenmarkt. En dat is eigenlijk precies hoe je een gezonde bodemvorming wil zien. Geen euforische rebound, maar echt langzaam herstel waarin het vertrouwen terugkeert en wanneer je het ook beter doet dan andere markten. Dus al met al oogt het constructief, maar ik hou een slag om de arm tot we die $65.000 weer overtuigend achter ons laten.
17: Ja, precies. Ja, het narratief lijkt een beetje gedraaid. Hè? Dat het feestje op de AI-markt is wel een beetje afgelopen. Zo lijkt het voorlopig, zeg ik met veel slagen om de arm. En bij Bitcoin begint het allemaal juist een beetje terug te keren. Dat is positief nieuws. Dan nog even, er staat ook deze week een rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank op programma. Analisten houden rekening met 2 renteverhogingen dit jaar. En morgen zou dat dan al kunnen gebeuren. Wat betekent dat voor crypto?
19: Ja, ik vind het besluit best wel bijzonder wat er aan zit te komen. Want ja, wat het zo bijzonder maakt is de onzekerheid. Normaal gesproken als we zo dicht op het besluit zitten, het is morgen al namelijk, dan zien we wel dat het vaak voor 95% al zeker is welke kant het opvalt. En nu hebben we een kans van 35% op een renteverhoging. En dus 65% op gewoon helemaal niks. Dus de markt weet het simpelweg niet. En de vraag zit hem dan vooral in of risicomarkten dit al hebben ingeprijsd. Bitcoin is wel echt een risicomarkt. We kunnen wel zeggen dat het inflatiehedge is, maar in de praktijk handelt het wel echt als risicomarkt. Dus net als met aandelen. Ja. Renteverhoging zou daarmee waarschijnlijk vrij negatief uitpakken. Maar wat me opvalt is dat de bitcoinprijs relatief stabiel is voor hoe groot die kans op een verhoging eigenlijk aan het worden is. En dat zou kunnen betekenen dat als de rente ongewijzigd blijft, wat met 65% nog steeds de grootste waarschijnlijkheid geniet, is dat Bitcoin ineens flink omhoog kan schieten, omdat het best wel positief zou zijn. Momenteel is het lastig in te schatten, omdat Warsh zijn kaart nogal strak tegen de borst houdt. Maar gegeven de verrassende lage inflatiecijfers van de afgelopen 2 weken, denk ik dat we nog best wel een hele positieve beweging kunnen zien deze week.
17: Kijk, nou, dat is toch weer een beetje goed nieuws voor de mensen die in de strandstoel achterover aan het leunen zijn en af en toe een beetje naar de Bitcoin of cryptomarkt kijken. Positief nieuws in ieder geval. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Raoul, dan gaan wij nog eens even doorkletsen over het crypto nieuws van deze week, want het andere grote nieuwtje gaat over quantum computing. Ook geen onbelangrijk onderwerp, zullen we maar zeggen. Want belangrijke cryptobanken en bedrijven trekken miljoenen dollars uit om Bitcoin te beschermen tegen de potentiële dreiging van quantum computers. Ja, de introductie van die quantum computer of die technologie, moeten we maar zeggen, dat laat nog jaren op zich wachten. Maar wanneer dat gaat gebeuren, weten we niet helemaal. We weten alleen dat het een groot probleem gaat vormen voor Bitcoin. Namelijk dat de encryptie niet meer heel erg waardevol is. Kan jij eens uitleggen waarom is het noodzakelijk dat deze cryptobedrijven zich zo inzetten voor dit probleem in wording?
18: Ja, dit speelt al echt een hele tijd. En ik kan me nog herinneren dat ik in 2024 was ik naar Bitcoin Antwerp toe. En toen sprak Jameson Lopp al over dat dit probleem van quantum steeds urgenter wordt en dat we daar echt aandacht aan moeten besteden. En waarom? Dat heeft te maken met de cryptografie die Bitcoin gebruikt. En dat heet elliptic curve cryptography. En daarmee kun je dus bewijzen dat jij mag uitgeven wat van jou bezit. Dat werkt middels inputs en outputs en sleuteltjes bij Bitcoin. Ja, want uit je privésleutel, daarvoor krijg je een publieke sleutel. En nou, die stap is met een gewone computer praktisch onomkeerbaar. Maar een voldoende krachtige quantumcomputer, die kan die richting dus wel omdraaien. Ja. Dan kan je dus terug van een publieke sleutel richting een geheime sleutel. En ja, dat is echt een heel groot risico.
17: Dus dan eigenlijk, als het helemaal plat slaan, als ik jouw publieke sleutels heb, dus ik weet ongeveer waar jouw bitcoin staan. Jij hebt bijvoorbeeld een keer bitcoin naar mij overgemaakt van jouw adres. Heb ik jouw publieke sleutel. Dan kan ik met die publieke sleutel kan ik eigenlijk al jouw andere bitcoin ook
18: plunderen. Ja, en het probleem in, of het is niet per se een probleem, maar als je dan kijkt naar de gehele crypto-industrie, met name naar bitcoin, ja, die publieke adressen, die zijn gewoon beschikbaar. Ja, die zijn openlijk.
17: Inzichtelijk op de blockchain. Dat is onderdeel van hoe bitcoin in elkaar zit.
18: Exact. Nou, en dat maakte dus een groot risico, maar daarnaast is quantum eigenlijk een risico voor elke vorm van versleuteling op aarde, inclusief dus de grote banken. Dus vandaar ook dat ook die partijen hebben gezegd van, hey, we moeten met z'n allen hier naar kijken.
17: Ja, iedereen moet hier wat mee. Wat doen deze partijen nu om zich voor te bereiden? Want hoe bescherm je bitcoin, een open protocol als bitcoin, nou tegen quantum computing?
18: Ja, natuurlijk door samen te werken met z'n allen, want dat is ook waar dit netwerk voor staat. Ja. Maar dat begint natuurlijk door te kijken naar cryptografie. Dus je zou kunnen kijken naar spoor 1, en dat is gewoon nieuwe cryptografie ontwikkelen. En dan vervang je een soort van, of je vult de handtekeningen aan met varianten die ook quantum resistant zijn, zoals ze dat noemen. Dus die zijn er bestand tegen quantum aanvallen. Maar ja, dat werk, dat is grotendeels ook al gedaan. En er zijn echt wel veel gestandardiseerde post-quantum algoritmes, zoals ze dat noemen. Ja, en dan heb je ook nog spoor 2. En dat is bitcoin zelf aanpassen. Nou, en op 11 februari dit jaar, 2026, werd BIP 360 gepubliceerd en ook opgenomen in de officiële BIP repository.
17: Wat is een BIP?
18: Dat staat voor een Bitcoin Improvement Proposal. Dat is eigenlijk een verbetervoorstel voor het netwerk. En dit is dus een soort van nieuw adrestype dat vrijwel hetzelfde werkt als Taproot, maar ja, het haalt één specifiek onderdeel weg dat een quantum computer ooit zou kunnen uitbuiten, als je een goede hebt. En dan volgde in april ook nog BIP 361. En die was wel een stuk ingrijpender. En dat was echt een plan om de kwetsbare munten te laten migreren of zelfs te bevriezen. Ja. En dit idee ontstond dus ook in, ik wil zeggen in 2024, nadat Jameson op aan had gegeven van, hey, moeten we niet iets met die munten die al zo lang vaststaan?
17: Ja. Nou ja, voor de geïnteresseerden kan ik zeer, voor de technisch geïnteresseerden moet ik zeggen, CryptoCast 420 hebben we hier een hele aflevering over gemaakt met wat er dan allemaal gebeurt en hoeveel bitcoin er precies kwetsbaar is. Maar goed, we hebben het dus over Q-Day, Quantum Day, een soort D-Day, maar dan voor quantum computers. We weten niet wanneer dat gaat zijn, want er wordt volop aan ontwikkeld, maar ja, niemand kan zeggen of dat over 5 of 10 of 15 of 50 jaar is. Hoeveel haast is hiermee gemoeid? Is dat duidelijk, Roel?
18: Ja, ik zou toch wel zeggen dat er wel haast mee gemoeid is. Want ja, je kan het maar beter nu aanpakken en ervoor zorgen dat je een plan hebt. Tot het moment dat je gaat wachten dat het nu moet en dat er een bepaalde mate van urgentie echt nodig is. Ja, dan ben je eigenlijk te laat, want dan zou je wel eens overhaast beslissingen kunnen nemen. En Eddie Zervegan, dat is de CEO van Quantum Exchange, ja, die heeft daar ook iets over gezegd in een interview met Coindesk. Hij gaf ook aan dat we niet per se moeten kijken naar echt die ene datum, naar Q-Day. Ja. Je hoeft een algoritme niet in één keer te kraken om effectief te zijn. Als het je 3, 6, 8, 9 maanden duurt om gegevens te ontsleutelen, dan is dat voor een dief ook gewoon prima.
17: Ja, en je kan er donder op zeggen dat als er voor het eerst ergens een keer bitcoin verdwijnen zonder dat iemand daar toestemming voor heeft gegeven, dan breekt de paniek los en is eigenlijk heel het vertrouwen in bitcoin al weg. Dus het lijkt me heel zinnig dat hier al over nagedacht wordt. Even kijken. We hebben dus een hele grote groep partijen die de handen ineens slaat om de bitcoin te beveiligen. Hij heeft daar ook geld voor over. Wat is dat voor club en wat gaan zij doen?
18: Ja, klopt. Er is een soort van Bitcoin Security Consortium opgezet. Ja. En dat gaat om 9 partijen in totaal die onder coördinatie van Mike Smith, en dat is de directeur van Brink, echt het voortouw willen nemen om dit op te lossen. Nou, het gaat om de partijen Galaxy Strategy, BlackRock, Fidelity Digital Assets, Coinbase, Block, Blockstream, Anchorage en ARK Invest.
17: Dit zijn allemaal partijen met heel veel geld en heel veel belang dat bitcoin niet verdwijnt.
18: Ja, inderdaad, heel veel geld. Maar dan is er wel een belangrijk puntje. Want wat ze hebben gedaan is dat ze 15 miljoen, een soort van verdeeld hebben over 9 partijen, beschikbaar hebben gesteld om dit probleem op te lossen. Ja, dan denk ik, ja, ze hebben heel veel geld en dit gaat maar om 15 miljoen. Terwijl als ik kijk naar andere partijen, Microsoft, IBM, maar ook Google, die hebben echt in de afgelopen periode, ik moet het niet te groot maken en zeggen miljarden, maar meer dan 1 miljard hier tegenaan gesmeten om dit quantumstuk nu al op te tussenhaakjes lossen. Ja. Die wil natuurlijk ook wat verkopen, laat het ook duidelijk zijn. Maar goed, ik heb wel het idee dat dit consortium, dat echt zorgt voor een nieuwe visie op quantum. Want ja, je moet hiervoor wel een bepaalde horizon hebben. En ze hebben aangegeven dat ze ervoor willen zorgen dat ze in 2035 ervoor willen zorgen dat Bitcoin quantum-proof is.
17: Oeh. 9 jaar.
18: Ja.
17: Goed, 15 miljoen. Ja, daar kan je een hoop developers van betalen. Maar aan de andere kant is het inderdaad ook weer niet zoveel geld. Dus het is allemaal vrijwilligerswerk bij Bitcoin, moeten we ook zeggen. Die developers moeten ook brood op de plank krijgen. Dus nou, hopelijk is het een mooie motivatie om dat kwantumprobleem te gaan oplossen. En dat gaan we natuurlijk blijven volgen. En als Bitcoin gekraakt wordt door een kwantumcomputer, dan komen wij natuurlijk met een spoeduitzending om alles te bespreken. Dan is er wel wat front aan de knikker, zullen we het maar zeggen. Goed, Raoul, wij gaan er ook nog een podcast opnemen. Dat is een wat gezelliger verhaal, laat ik het zo zeggen. Wie hebben we te gast?
18: Ja, we spreken Lars Hering. Dat is de oprichter en fondsmanager van Block Central. En met hem gaan we het straks hebben over het actief beheren van een fonds. Vooral met de vraag natuurlijk, kun je de Bitcoin-koers verslaan? En ja, ik ben ook wel benieuwd of dat hem is gelukt of niet. En waar het dan aan ligt, is dat geluk of een hele goede strategie?
17: Ja, en inderdaad, je kan instappen vanaf een ton, meen ik. En ik word er heel zenuwachtig van als ik dan Bitcoin zou moeten verslaan met geld van anderen, want die cryptomarkt gaat nogal op en neer. Nou, we hebben het van Tim Stolten gehoord. Het is nu een beetje saai, maar achter de schermen natuurlijk allerlei bewegingen. En Lars Hering die is daar de hele dag mee bezig. Ook om de diamantjes in een zee met heel veel onzin te vinden. De cryptomarkt namelijk. Nou, prachtig gesprek. Dat gaan we zo meteen doen in deel B van deze podcast. Tot zover in ieder geval de Cryptocast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Wessenboom, content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wie meegaat naar de podcast, graag. Anders tot de volgende Cryptocast hier op BNR.
16: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
2: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 25 kilometer file in het land. Een half uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 3 kilometer file. Want op de A10 staat ook 3 kilometer file voor de Koentunnel. Op de binnenring van de A10 West. Kwartiertje vertraging daardoor. Linkerrijstrook van de A27 is dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 5 kilometer file daarna een ongeluk. De vertraging is 20 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Op het station van Duivendrecht is geschoten. Vanmiddag op een van de perrons. Niemand werd geraakt. De schutter is gevlucht en loopt nog altijd vrij rond. Getuigen van het schietincident moeten zich melden bij de politie en die is ook op zoek naar camerabeelden. Goed nieuws over de grootste natuurbrand in jaren in Frankrijk, bij Bordeaux. Het vuur is eindelijk onder controle en breidt zich niet meer uit. Maar de brandweer kan nog niet achteroverleunen, want er zijn nog altijd brandhaarden. Duizenden mensen in het gebied zijn blij, want zij mogen weer terug naar huis. De botenparade van de Pride in Amsterdam is meestal een vrolijke boel, maar niet altijd. Er vaart namelijk ook een boot mee van een organisatie die aandacht vraagt voor daklozen. Op de boot zijn tenten neergezet en die staan symbool voor de 3000 queers in Amsterdam die geen dak boven hun hoofd hebben. In Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine, Nirma Purja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix. 14 Peaks, Nothing is Impossible. En daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Hij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. En de Tour de France is weer helemaal van vooraf aan begonnen, maar dit keer met de vrouwen. Wij hebben er goede herinneringen aan, want de Tour werd al 2 keer gewonnen door Nederlanders, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En die laatste is ook nu weer een van de favorieten. De eerste etappe is in Zwitserland. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode en sluierwolken en tussen de 21 en 27 graden. Staat nauwelijks wind en morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
3: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De grote techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
8: Goed dat je luistert naar de grote techshow. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waarin we praten met leiders van innovaties die je waarschijnlijk nog niet kende. Misschien ook wel, misschien ook niet, maar we doen ons best. En we zijn in mijn geval Joe van Buurik.
9: En Ben van den Burg.
8: En straks praten we met Firefly Sensing over hoe zij bepaalde zaken in vloeistoffen kunnen meten met hun sensor. Maar eerst gaan we horen van Perovian. En nu gaan we over een hele bijzondere innovatie praten. Namelijk over dit stuk flexibele zonnefolie wat ik in mijn handen heb.
9: En dit stuk, dit stuk is voor de radio en voor podcast heel goed.
8: Ja, nee, als je dit toevallig als video kijkt kun je het ook zien. Maar anders moet je het even doen met dit geluid bij de microfoon. Belangrijkste is dat we nu gaan praten met de mensen achter deze innovatie. En dat zijn Stefan van der Beek en Sjoerd Veenstra. Respectievelijk CEO en CTO van Perovian. Vertel eens, wat doen jullie bij Perovian?
10: Nou, je had net de folie in je handen. Wij maken een perovskiet module, een zonnefolie. Mm-hmm. Waarmee je direct licht kan omzetten in elektriciteit. Dat is wat wij kunnen maken op Nederlandse bodem.
8: Ja, dat klinkt als een fantastische innovatie die we morgen nog op elke plek waar het kan in Nederland moeten toepassen. Ja.
11: Nou, dat zou de energietransitie geweldig versnellen. Want we hebben al heel lang zonnepanelen en dat werkt goed. Maar we moeten veel meer oppervlaktes ontsluiten. En met een folie die minder dan 1 kilogram per vierkante meter weegt, kun je veel meer oppervlaktes benutten en veel sneller in de gebouwde omgeving groene energie opwekken.
8: Ben maar wordt hier zo enthousiast van.
9: Ja, ik word heel enthousiast van, maar ik hoor dit al jaren. En ik zie al jarenlang folies ziek over op schijnen,
11: dat
9: werkt
11: klopt.
9: Niet. Daken van auto's,
8: fietspaden
9: gehaald worden. Ja. Maar hebben jullie nu de uitvinding, het nieuwe? Wat is nieuw?
11: Absoluut. Ja, dit is op basis van perovskiet. Dus ze bestaan inderdaad. Perovskiet. Juist, dit is een perovskiet. En dat kunnen we ontzettend goedkoop en schaalbaar produceren op een hoge efficiëntie. Dus de bestaande flexibele PV-producten hadden altijd een uitdaging om ofwel de efficiëntie te halen, ofwel de kostprijs. En met perovskiet hebben we de technologie in handen om dat te doen. Ja. En Sjoerd kan veel meer vertellen
8: maar
11: over de.
8: Vertel even over het perovskiet. Wat is dat voor materiaal?
10: Ja, het is een. Het is een kristalstructuur.
8: Oké. Okay.
10: Dus het is niet zozeer een materiaal. Je kunt verschillende materialen hebben die perovskiet zijn. Mm-hmm. Het mooie van perovskiet voor toegepast voor zonnecellen is dat je het vanuit een oplossing kan maken. En je kunt het direct coaten op een folie. Eigenlijk een hele goedkope productiemethode. Kost heel weinig energie.
8: Ja.
10: Je hebt een hele dunne laag nodig. Ongeveer 1/100ste van een standaard siliciumcel.
8: Ja.
10: En daarmee kunnen we met weinig materiaal wat goed beschikbaar is, ook in Europa, kunnen we modules gaan maken met weinig energiekosten en weinig personeelskosten.
8: Ja.
10: Dus dat maakt het wel heel bijzonder dat je dat kan doen met een.
9: Wat zijn de grondstoffen? Kristallen zeg je, dus waar hou je het vandaan?
10: Nou, wat we erin stoppen zijn organische verbindingen en een metaalverbinding. En die, als we die in de oplossing stoppen en we gieten het op een folie, dan vormt dat kristal zich vanzelf. We moeten dat wel goed sturen. Dat is het vingerspitsengevoel wat we daarvoor moeten gebruiken om het juiste kristal over het grote oppervlak aan te brengen. Maar dat is wat we kunnen en waar jullie een voorbeeld van gezien hebben.
8: Ja, nu horen we allerlei problematiek als het gaat om zonneceltechnologie, laat ik het even zo formuleren. Welk probleem kunnen jullie met juist deze flexibele zonnefolie het best oplossen?
11: Ja, wij kunnen dus heel veel van die daken die nu ongebruikt zijn, omdat ze de draagkracht niet hebben om die zware glaspanelen te dragen.
8: Van oude huizen bijvoorbeeld.
11: Van oude huizen, maar ook van grote hallen. Laatst hadden we een congres in de NDSM-werf. Fantastische grote oppervlakte. Ja, daar kun je geen paneel op leggen, want dat heeft niet de draagkracht. Hmm. Die folies die kun je daar zo op plakken. En kun je dus veel sneller en veel beter in de gebouwde omgeving verduurzamen.
8: Ja, oké. Okay.
9: Maar de opbrengst, daar was ik gelijk benieuwd naar. Dus ik heb een normaal zonnepaneel.
11: Ja.
9: 1,10 bij, hoeveel is het? 60 of zoiets?
11: Ja.
9: Een beetje.
11: Ja.
8: Standaardmaat.
9: Ja, wat is de verhouding wat het oplevert?
11: Ja, dus dan praat je vaak over de efficiency. Hè? Dus de panelen vandaag de dag die zitten ergens op 3-24% efficiency. Met die perovskiet hebben wij de mogelijkheden om naar 30% efficiency te gaan, omdat wij multijunctions kunnen bouwen. We gaan de markt op met 15% efficiency. Dan zijn we al veel beter dan de bestaande flexproducten. Maar wij hebben ook een duidelijke roadmap om naar die 30% toe te gaan. Dat kan met die perovskiet multijunctions. Ja. Dus de belofte is waanzinnig groot.
8: Ja, maar wat is er voor nodig om die roadmap, zoals je hem net even heel snel hebt uitgesproken, ook voor elkaar te krijgen? Is dat geld? Is dat schaal? Is dat toepassing? Nou, waar zit de uitdaging?
11: Allemaal.
10: Ja, precies. Hè. Je hebt natuurlijk geld nodig om het uit te kunnen voeren. Ja. De uitdaging is denk ik om aan te tonen dat het bankable is. Hè. Het is een nieuwe technologie. Die moet zich natuurlijk eerst nog gaan bewijzen. Dus we kunnen in het lab kunnen we al de testen uitvoeren van is het stabiel genoeg? Mm-hmm. Maar we moeten uiteindelijk buiten aantonen dat het 20 jaar blijft leven. Ja. Dus, en die laatste stap, omdat het een nieuwe technologie is, hebben we nog geen 20 jaar stabiliteit outdoors kunnen aantonen. Mm-hmm. We kunnen wel laten zien dat het aan de interne eisen voldoet. Dus dat gaat de goede kant op.
9: Ja. Ja. In welke fase zitten jullie nu? In de testfase? Of ligt het al op heel veel gevels daar?
11: Wij kunnen al samples produceren. Dus we zijn al met onze partners leverij samples. Die gaan zij inpakken. En dan kunnen ze hem inderdaad al straks buiten gaan ophangen. Dat willen we komend jaar al gaan realiseren. De uitdagingen die zitten ook nog meer in die om inderdaad die hele productiefaciliteit bij elkaar te krijgen. En daarvoor zijn we dus zo goed gepositioneerd. TNO heeft 15 jaar lang aan deze technologie gewerkt. Heel veel geld in geïnvesteerd samen met de provincie Noord-Brabant. Mm-hmm. En wij zitten in een omgeving waarbij we, we kennen jullie natuurlijk Eindhoven, in de Brainport met hele sterke OEM's of productiebedrijven die ons kunnen helpen met het bouwen van de tools die wij nodig hebben om deze folies te kunnen produceren.
12: Ja, maar hoe ziet dat er concreet uit? Wat voor soort faciliteit heb je nodig om dit op schaal te gaan produceren?
11: Ja, we hebben een productiefaciliteit nodig waarin we verschillende apparaten achter elkaar zetten. Dus het is superdun, het is minder dan een micrometer, maar er zitten toch meer dan 8-9 verschillende laagjes op gecoat. En we hebben een slot diecoater nodig om op gewoon in atmosferische omstandigheden een laagje aan te brengen. Een special ALD tool, daar zijn we heel sterk in Nederland. We hebben een sputter tool nodig.
9: Een sputter tool.
12: Ik hoor dingen voor het eerst. Maar goed, het klinkt allemaal heel logisch wat jullie niet vinden. Jullie zijn ook al een tijdje bezig. Volgens mij sinds 2014, als ik het goed heb. Of wat kun je daarover zeggen?
10: Iets korter.
12: In ieder geval met deze technologie.
10: Ja, precies. Als bedrijf zijn we afgelopen maart begonnen.
12: Nee, ik wou zeggen, jullie zijn gloedje nieuw. Precies. Maar de technologie is al lang in ontwikkeling.
10: Klopt, we zijn bij TNO al inderdaad sinds 2014 bezig deze technologie te ontwikkelen. En dat is eigenlijk vanaf het begin dat Perovskite PV wat groter werd in de wetenschap. Mm-hmm. En we hebben binnen TNO maken we de brug om naar de industrie te gaan. Ja. En daarvoor is Perovian ook opgericht om die stap te zetten.
12: Ja.
10: En inderdaad, die Brainport regio is heel sterk voor start-ups, ook voor grotere bedrijven, ook qua kennis. Die niet alleen in bedrijven zit, maar ook in technologieinstituten en ook bijvoorbeeld in universiteiten.
12: Ja.
10: Dus dat is een hele, hele mooie broeikas om voor dit soort innovaties te zorgen.
9: En want je hebt een roadmap qua technologie, maar is de kern nu dat je de technologie nog niet klaar is? Of is nu het kernprobleem gewoon die fabriek, schalen, productie? Schaal.
11: De technologie is klaar. We moeten nu industrialiseren. Daar moeten we flink kapitaal voor aantrekken.
9: Hoeveel heb je nodig?
11: Wij willen volgend jaar 30 miljoen aantrekken. Mm-hmm. Dan kunnen wij een eerste pre-commerciële lijn opzetten. En dan kunnen we echt die markt gaan ontwikkelen. Daarvoor zijn wij in gesprek.
12: Ja, en hoe helpt de huidige temperatuur in de gesprekken, zal ik maar zeggen?
9: Zeer.
12: We zien juist weer de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen die al 2026 wederom pijnlijk met de neus op de feiten gedrukt zijn. Weet je wel, helpt dat in jullie gesprek?
11: Ja, dat is een gigantische rugwind, zal ik maar zeggen. Want wat er nu gebeurd is met die straat van Hormuz, de prijs. Ze schieten omhoog. Iedereen ziet dat het elektrificeren en het verduurzamen, dat een manier is om onafhankelijker te worden.
12: Juist.
11: Wat daarin cruciaal is zonne-energie is succesvol geweest, blijft de hoeksteen van de energietransitie.
12: Juist.
11: Maar de hele waardeketen, van het winnen van polysilicium tot de wevers, tot de zonnecellen, tot de modules, ligt nu in China.
12: Ik wou net zeggen, en Perovskite, dat is onze afhankelijkheid.
11: Juist, en Perovskite is volledig ontkoppeld van die waardeketen. Wij hoeven geen polysilicium uit China te winnen, geen wevers, geen zonnecellen. Het is een compleet nieuw product. We kopen de commodity materialen in op de chemische markt en we coaten het op PET-substraten.
12: En waarom staan de financiers nog niet jubelend in de rij om dit met jullie te gaan doen, wetende dat we zo binnen 10 jaar van China onafhankelijk kunnen zijn hiermee?
11: Ja, we hebben goede gesprekken. Dus in de rij staan dat goed. Is er misschien. Maar er is iets. Je hebt een business case en je hebt een geopolitiek argument. En die twee dingen zijn niet altijd hetzelfde. En wij hebben goede business case. Alleen ja, goed, in het geweld van AI en defensie moet je natuurlijk ook wel geld trekken naar deze industrie.
9: Ja, precies. Merk je dat het geld meer daar naartoe gaat, naar AI defensie, daardoor moeilijker in duurzaamheid?
11: Ja, wat je altijd ziet in de wereld van investeringen zijn gewoon topics heel erg hot. Hè. En dan zeg 5-6 jaar geleden was CO2-emissie reduceren ontzettend hot. Nou, vandaag de dag is AI en defensie hartstikke hot. Dus dat heeft wel invloed op hoe dat grote geld gericht wordt vanuit die investeerders.
12: Ja. Maar goed, als je dan kijkt naar het ecosysteem, nou, je hebt het over de Brainport gehad, welke mogelijkheden zien jullie nog meer om los van jullie eigen technologie ook andere bedrijven in zonne-energie aan te schakelen, zal ik maar zeggen, van dat je in de hele keten nog meer onafhankelijkheid kan creëren?
10: Ja, ik denk dat een goede vraag, want als Provian richten we ons op het eerste stukje. Hè, dus het aanbrengen van de actieve lagen op een drager, op een folie, hè, waarmee je de functionerende zonnecel krijgt. Maar om hem buiten toe te passen, moet je ook nog wat beschermlaagjes eraan toevoegen.
12: Yeah.
10: He, dus het stukje wat wij nemen, noemen we de frontend. He, daar maken we de actieve lagen. Dan heb je een functionerend device. Maar je kan hem alleen buiten ophangen als je de backend, de extra beschermfolies toevoegt.
9: Dat moet je ook nog voor zorgen.
10: Daar moet je voor zorgen.
9: Daar moet je partners voor hebben.
10: Ja, en die zijn er. He, dus daar hebben we goede contacten. Verschillende
9: zijn dat ook
10: contacten.
9: Start-ups? Of
10: zijn ook bestaande bedrijven.
9: Bestaande bedrijven, ja.
10: Ja, en die, dat is dus de backend, die zit in Europa. Er zit ook buiten Europa waarmee we praten. En daarna heb je dus zeg maar de bedrijven die het toepassen op een dak, bijvoorbeeld. Hè? Dat zou een richting zijn.
12: Ja.
10: En andere bedrijven in de waardeketen zijn bijvoorbeeld die equipment suppliers die heel sterk zijn in onze regio. En de materiaal suppliers.
12: Ja, precies. Oké, dus het gaat vooral om de manier waarop je kan produceren. Maar ook als ik dan kijk naar de nog verdere toekomst. Hè, ik heb een iets moderner huis, ik heb conventionele zonnepanelen. Zien jullie ook een situatie voor je waarin theoretisch een significant deel van de daken in Nederland met jullie technologie geholpen kan worden? Of is het daar eigenlijk gewoon niet voor bedoeld?
11: Ja, absoluut wel. Hè. Ons product is uitermate geschikt om het te integreren in bouwcomponenten. Dus daar zijn we al heel lang mee bezig. Hoe kan je zon-PV integreren in gevels, in dakpan, et cetera?
12: Nou, ja. Neem ons mee. Hoe moeilijk is dat?
11: Ja, dat is met de bestaande siliciumtechnologie hartstikke uitdagend. Dat is een breekbaar product. Als je dat buigt of als het trilt, dan breekt dat. Perovskiet is echt flexibel. Ja, je hebt die folies net in je handen gehad.
12: Ja.
11: Dus je kunt dat integreren op een dakpan. Je kunt het integreren in een gevelelement. En dan is dat de toekomstoplossing voor de gebouwde omgeving. Dus dan heb je geen aftermarket installatie meer van zonnepanelen.
12: Dan genereert je dak automatisch al zonne-energie.
11: Ja, dan zit dat geïntegreerd in het product dak zelf.
12: Ja. Waarvan acte. En dus hebben we weer een beetje hoop gekregen. Kunnen we deze zomer weer een beetje zonnig tegemoet treden met deze woorden. Van Stefan van der Beek en Sjoerd Veenstra, respectievelijk CEO en CTO van Provian. Dank jullie wel. Dan gaan we praten met Don van Elst, CTO van Firefly Sensing.
13: Ja,
12: welkom.
13: Hallo, goedemiddag.
12: Hey Don, wat doen jullie bij Firefly?
13: Ja, wij zijn eigenlijk bezig met het ontwikkelen en produceren van een nieuwe generatie fotonische sensoren.
12: Ja.
13: Dat zijn sensoren die licht gebruiken om iets te kunnen meten.
12: Mm-hmm.
13: In ons geval vooral in vloeistoffen. Dus dan kun je denken aan processen waar bier wordt gebrouwen of sappen worden verwerkt, melk, dat soort dingen. En dan kunnen we eigenlijk met onze sensor live in die vloeistof kijken en allerlei materiaaleigenschappen bepalen om te helpen zo'n proces te sturen.
9: En met bier, welke eigenschappen hou je daar dan uit?
13: Ja, dus wat een hele belangrijke eigenschap is vooral de suikerwaarde. Want in bier wordt natuurlijk suikerrijk gefermenteerd tot alcohol.
12: Mm-hmm.
13: Dat is een heel dynamisch en instabiel proces. Dus je moet eigenlijk wel constant kunnen kijken van, is het al klaar met fermenteren?
12: Ja. Mm-hmm.
13: Want als je achteraf kijkt, zit je er misschien naast en dan kun je de hele batch weggooien.
9: En kan je met je sensor, moet je dan van tevoren weten van wat je eruit wil halen qua data? Of is dat gewoon generiek?
13: Ja.
9: Dus hoe werkt dat?
13: Ja, in ons geval moeten we hem wel trainen inderdaad. Dus er zit een calibratie achter. We moeten de sensor eerst een keer hebben laten zien wat hij moet meten. En daarna kan hij gewoon op zichzelf.
9: En hoeveel datapunten, hoeveel meetwaarde? Het is dus suiker, maar kan hij er duizenden of miljoenen?
13: Ja, ik denk dat het redelijk compacte datasets zijn hoor. Zeker als het hetzelfde proces is altijd. Als je dan datasets van een paar honderd punten maakt, wat op zich vrij snel gaat. Ja. Zulke grote processen dan.
12: Ja, en als we nu kijken naar het huidige landschap voor sensoren in vloeistof, hè, om het zo uit te drukken. Ja. Welk probleem lossen jullie hiermee op?
13: Ja, dus wat we nu eigenlijk zien, hè, wat wij heel specifiek meten, eigenlijk is de brekingsindex van het materiaal. Want daar halen we die suiker uit.
12: Mm-hmm.
13: En er zijn op zich al sensoren die dat doen. Maar die zijn gebaseerd op een hele oude technologie. Dus dat is al 70 jaar ongeveer hetzelfde.
12: Dat zijn geen fotonische sensoren?
13: Nee, ja, die gebruiken wel een laser ook. Maar die kijken meer gewoon hoe buigt die laser af door dat materiaal.
12: Ja.
13: Dat is niet echt inderdaad een fotonische structuur die jou iets vertelt over die vloeistof.
9: Ja, maar ze zijn wel goedkoop en ze zitten al in de installaties. Dus het werkt prima, laat maar zitten. Nee, zeg jij, dat moet anders.
13: Ja, ze zijn ook zeker niet goedkoop. Want als je zo'n bestaande sensor in jouw installatie wil hebben, dan ben je daar toch wel zeker 15.000
12: euro voor een sensortje.
9: Ja, voor een 70 jaar oude technologie.
13: Ja, ja.
9: Maar nu kom jij.
13: Dus je zou zeggen, dat moet goedkoper kunnen.
12: En nou, ik zie op jullie website staan dat deze 2500 euro kost.
13: Ja, ja, dus dat is onze beginprijs. En als we opschalen, dan willen we het eigenlijk zeker onder de 1000 euro brengen.
12: Oké. Okay. Ja.
13: Om dus, dezelfde eigenschap te bepalen.
12: Ja, ja. En is jullie markt dan vooral bierbrouwers en überhaupt gewoon producenten van vloeibare consumables, zou ik maar zeggen? Of hoe breed gaat dat?
13: Ja, dus in eerste instantie wel. Want in deze markt kennen ze dit soort sensoren wel al heel goed. Dus dat maakt het ook makkelijk om met ze te praten. Maar we kunnen veel verder, want het is eigenlijk een hele algemene eigenschap van een vloeistof. Dus je kunt ook aan biochemische of bioprocessen denken. Andere soorten fermentaties. Waar je gewoon de status van je vloeistof heel nauw wil kunnen meten.
12: Ja, maar je kan van any given vloeistof alles meten wat de klant wil? Of zijn er bepaalde limitaties wat voor soort eigenschappen je wel niet kan meten?
13: Nee, er zijn zeker wel limitaties. Wij doen iets heel specifieks en dat is die brekingsindex meten.
12: Mm-hmm.
13: Dat is een beetje een algemene eigenschap en dan kun je daar indirect...
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rice Specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: In plaats van dat jij 10.000 liter probeert, doe je dat met 10 liter of iets dergelijks. En in dat soort kleine systemen zijn er eigenlijk weinig sensoren die hetzelfde kunnen meten als in die grote.
2: Maar waar komt dat dan door? Is niet gewoon, ja. Maar hoezo maakt het uit hoe groot de hoeveelheid vloeistof is als ik iets wil meten?
1: Ja, nou, hoeveel vloeistof het is maakt in dit geval uit dat je gewoon minder verspilt. Als een bierrecept aan het optimaliseren bent, en je moet iedere keer 10.000 liter weggooien.
2: Ja, nee, dat is een beetje. Die snap ik. Oké. Ja. Maar het maakt dus niet per sensor uit of die in het ene geval wel en in het andere geval niet een representatieve meting kan doen. Ja. Ja.
1: Nee, en de huidige sensoren passen gewoon niet op dat soort systemen. Dat zijn best wel grote blokken.
2: Oh, dat zijn fysiek grote units.
1: Grote dingen die werken op systemen met pijpdiameters. Echt 10, 20, 30 centimeter. Gewoon heel erg groot. Dus als je dat op een... je hebt tegenwoordig ook microreactors. Dat is een soort mok, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat werkt gewoon niet samen.
3: Ja. Hoe kwam je hierbij?
1: Ja, nou, het is eigenlijk ontstaan uit onderzoek van de Universiteit Eindhoven. En in die groep deden we al onderzoek naar fotonische sensoren.
2: Ja.
1: Ik moet daarbij vooral de credits geven aan mijn collega-oprichter Mildred.
2: Die heeft
1: tijdens haar post ook het systeem helemaal uitontwikkeld.
2: Mm-hmm.
1: En het stukje key innovatie daar is eigenlijk ontstaan doordat we die sensoren die we maken zijn eigenlijk op zichzelf niet zo nieuw. Maar als je ze wil uitlezen, dus dat licht moet je ook op een bepaalde manier kunnen in een elektrisch signaal om kunnen zetten.
2: Ja.
1: Dan heb je daar ook weer een stukje apparatuur voor nodig die al gauw €30.000 kost. Een high-end spectrometer of een optical spectrum analyzer, dat soort dingen.
2: Ja.
1: Ja, dan is je hele systeem alsnog weer peperduur.
2: Ja.
1: En we hebben eigenlijk in het onderzoek ontdekt dat als we het op een slimme manier ontwerpen, dat we eigenlijk met een serie detectoren naast elkaar, en dat is gewoon heel betaalbaar, dezelfde nauwkeurigheid kunnen halen dan als je er een systeem van €30.000 aanhangt. En dat was wel echt de doorbraak waardoor dit ook commercieel...
2: Maar ligt die doorbraak nog ietsje meer toe? Want waarom hebben juist jullie dit dan ontdekt en anderen niet?
1: Ja, het is eigenlijk best vreemd. Want wat we zien in de soort van het onderzoeksveld is dat de algemene stigma, zou je het bijna kunnen zeggen, is als je zo'n fotonisch sensor uit wil lezen, dan moet je dat echt met hele precieze apparatuur doen.
2: Ja.
1: Terwijl als je praktisch nadenkt van wat je eigenlijk wil bepalen in die vloeistof, dan kun je met veel simpeler apparatuur hetzelfde bereiken. En dat hebben niet veel mensen door, volgens mij.
3: Een simpel apparatuur, want je zet verschillende detectoren naast elkaar.
1: Ja.
3: Leg dat even uit.
1: Ja, dus wat we eigenlijk doen is gewoon op een aantal golflengtes kijken hoe die sensor reageert. Dus op een aantal kleuren. En dat zijn dan bandjes van een paar honderd nanometer. En dat is echt hele oude technologie eigenlijk. Dat bestaat al lang. En we kunnen die sensor ook uitlezen met een uitleesunit. Ja, die is 5x5 centimeter. Dat is gewoon een printplaatje. Eigenlijk heel simpel in plaats van zo'n megadoos.
2: Ja. Fotonische technologie, nou dat kennen we goed. We zijn heel goed bekend bij Smart Photonics bijvoorbeeld. We hebben toevallig in deze serie nog meer fotonische innovaties besproken. Hoe hangt jullie ecosysteem aan elkaar en jullie positie daarin vooral?
1: Ja.
2: Vanuit Firefly.
1: Ja, het is een heel bruisend ecosysteem, zou ik zeggen. Ook zeker in Eindhoven, waar we dan zijn ontstaan.
2: En Twente, zou ik er dan aan toevoegen.
1: Twente, mag gezegd worden. Ja.
3: Dat moet zelfs gezegd.
2: Nee, maar vertel even, hoe staan jullie daarin? En ook juist over het hele land uitgewaaid. Verder dan alleen Brainport.
1: Wij zien het eerste ecosysteem. Wat eigenlijk grappig is dat in dat ecosysteem zijn ze heel veel bezig met fotonisch geïntegreerde circuits, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat je niet elektronische schakelingen, maar fotonische schakelingen gebruikt.
2: Ja.
1: Dat doen wij niet echt, maar wij gebruiken wel fotonische sensoren, zeg maar. Dus het gebruik van licht is een beetje de overlappende factor.
2: Ja.
1: En dat is op zich wel nieuw ten opzichte van...
3: Maar ook hoe afhankelijk ben je in het hele ecosysteem van toeleveranciers? Hoeveel voordeel heb je dat een ecosysteem hebt, dat je ook toegang hebt tot andere partijen die...
2: Ja, jullie productie, om daarin te kunnen schalen, waar zijn jullie aan onderworpen dan?
1: Ja, nee, dat helpt wel heel erg. Want ook wat we natuurlijk ook gemeen hebben, is dat je wel optische componenten en dat soort dingen nodig hebt om te prototypen. En vooral ook de kennis die in het ecosysteem zit. Dus de contacten die wij kunnen leggen op events in de start-up wereld. En dan kunnen praten met inderdaad mensen van Smart Photonics, dat soort dingen. Dat helpt enorm.
2: Ja. Ja. Maar waar lopen jullie dan wel tegenaan? Wat is er moeilijk?
1: Ja, wat wel moeilijk is op zich, is dat we nu, waar we nu zijn, is eigenlijk dat we een prototype hebben. We zijn net een jaar oud.
2: Mm-hmm.

0: Daarmee testen we bij klanten al wel. En wat we dan eigenlijk zien is dat het prototype dat we gemaakt hebben nog niet helemaal voldoet aan de strenge eisen die er in de voedselindustrie eigenlijk zijn.
1: Vanuit de VWA? Of gewoon wat ze zelf verwachten van de.
0: Ja, dus
1: de
0: gewoon als
1: kwaliteit.
0: Jij een apparatuur in contact brengt met voedsel, dan mag dat het voedsel natuurlijk absoluut niet vervuilen.
1: Precies, ja.
0: Wat wij nu hebben, voldoet daar nog niet helemaal aan.
1: Okay.
0: En wat ze ook doen is, als je bijvoorbeeld een proces hebt gedraaid met melk of bier, dan wordt zo'n systeem vrij agressief schoongemaakt.
1: Ah.
0: Met zure bazen.
2: Ja, ja, moeten ze niet meer doen.
0: Moet echt brandschoon zijn.
1: Ja.
0: En als die sensor daar dan in zit, dan moet hij daar wel tegenkomen kunnen.
2: Ja. Ja, nou, na vandaag, jongen, daar gaat het komen.
1: Er gaat zeker een hoop komen, dankzij het verhaal van Don van Elst, CTO van Firefly Sensing. Dankjewel. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
1: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door een ongeluk op de A8 in de regio Noord-Holland was het vastgelopen op de A10. Die file is nu oplossende, maar op de A5 is het nog meer vastgelopen vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Een uur vertraging bij de aansluiting met de A10. Rij via de A4 richting Amsterdam.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
9: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Op het station van Duivendrecht is geschoten. Vanmiddag op een van de perrons. Niemand werd geraakt. De schutter is gevlucht en loopt nog altijd vrij rond. Getuigen van het schietincident moeten zich melden bij de politie en die is ook op zoek naar camerabeelden. Goed nieuws over de grootste natuurbrand in jaren in Frankrijk, bij Bordeaux. Het vuur is eindelijk onder controle en breidt zich niet meer uit. Maar de brandweer kan nog niet achteroverleunen, want er zijn nog altijd brandhaarden. Duizenden mensen in het gebied zijn blij, want zij mogen weer terug naar huis. De botenparade van de Pride in Amsterdam is meestal een vrolijke boel, maar niet altijd. Er vaart namelijk ook een boot mee van een organisatie die aandacht vraagt voor daklozen. Op de boot zijn tenten neergezet en die staan symbool voor de 3000 queers in Amsterdam die geen dak boven hun hoofd hebben. In Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine. Nirma Poorja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix. 14 Peaks, Nothing is Impossible. En daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Hij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. En de Tour de France is weer helemaal van vooraf aan begonnen, maar dit keer met de vrouwen. Wij hebben er goede herinneringen aan, want de Tour werd al 2 keer gewonnen door Nederlanders, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En die laatste is ook nu weer een van de favorieten. De eerste etappe is in Zwitserland. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode en sluierwolken en tussen de 21 en 27 graden. Staat nauwelijks wind en morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
11: Dit is de 3e aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vanaf deze plek interviewen Maarten en ik spraakmakende Nederlanders, mensen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een ondernemende vastgoedman. Iemand die pand voor pand, jaar na jaar aan zijn indrukwekkende portefeuille heeft gebouwd. Toch kan niet iedereen dat waarderen. Zo is er een wethouder in Amsterdam die wat minder enthousiast is. Marcel Melis is onze gast. Fijn dat je er bent.
12: Dankjewel.
11: En uiteraard, zoals in elke aflevering, naast mij Maarten de Gruiter. Maarten, jij zei bij de redactievergadering van onze zomerserie, Marcel moet erbij zijn.
13: Ja, kijk, iemand die zo onderwerp van gesprek was, serieuze gesprekken en aan de borreltafel in onze branche. En die natuurlijk de ruzie met de vriendin van de show hielp natuurlijk wel mee. Bij, maar en een heel goed voorbeeld van iemand die natuurlijk alles is gaan uitponden.
1: Ja.
13: En als het om Amsterdamse woningen gaat. Dat is echt wel iemand die we in de show moesten hebben.
1: Ja, we zeggen wel eens tegen elkaar, we moeten oppassen dat we niet te veel over Amsterdam praten. Vandaag mag het, Maarten.
13: We zullen het vast ook over andere plekken hebben, denk ik. Dubai waarschijnlijk.
1: Zeker, want Marcel, ik wil met je spreken over je carrière en de manier waarop je je portefeuille hebt opgebouwd. En je landelijke bekendheid dit voorjaar, daar wil ik dus mee beginnen. Want die gemeente Amsterdam, die heeft begin dit jaar jou die boete van €10.000 opgelegd. En toen was de vraag ook in dat televisieprogramma waar je langs kwam, heb je dat nou al betaald? Dat is toch achter de rug nu?
12: Absoluut, ja. Al betaald.
1: Netjes betaald, of loopt er nog een beroeps- en bezwaarprocedure?
12: Dat het ligt aan mij. Ik kan niet meer een hoog... Trouwens, het is niet alleen Sita Pijls waar ik een aanvaring mee had, maar met name Juliet Broersen van Volt.
1: Ja.
12: Daar ben ik uiteindelijk een rechtszaak tegen begonnen, omdat ik vond dat zij haar uitspraken moest rectificeren. En daar had ik nog een hoger beroep kunnen gaan. Dat heb ik niet gedaan. Maar ik kan nog een bodemprocedure starten.
1: Ja, want de rechter heeft gezegd dat zij niet hoeft te rectificeren.
12: Dat klopt. De rechter heeft wel gezegd dat ze te ver is gegaan. Maar ze hoeft niet te rectificeren.
1: Ja, want ze heeft het gedaan in de gemeenteraad.
12: Nou goed, kijk.
13: Wat heeft ze, want dat is ja, precies, okay. Wat heeft ze precies gezegd?
12: Laten we het even terugkomen op die zaak. Ze heeft in de aantal dingen gedaan. In de gemeente...
1: We hebben het over gemeenteraad zit in Amsterdam. Juliet Broersen van Volt.
12: Juliet Broersen, fractieleider van Volt Amsterdam. Die heeft in de gemeenteraad heeft ze mij vergeleken met Andrew Tate. Onder toezicht ook van Femke Halsema. En Femke Halsema knikte. En ze kreeg een vieze gevoel bij mij. En vervolgens, dat in de raadzaal mag je meer zeggen. Dat gaat al te ver. Want ik vind dat je op basis van zonder feiten niet een burger zou mogen beschadigen. Ze is puur op een artikel van Parool afgegaan. Naar Parool spreekbuis van GroenLinks. De kop was al dat ik alleen maar een blonde dame zou verhuren. Dat is pertinent onjuist. En uiteindelijk heeft ze ook op haar eigen socials in combinatie met Volk Nederland eigenlijk ook geplakt en geknipt. Dat fragment uit de raadzaal. En ze heeft de media opgezocht waar ik natuurlijk op moest reageren. Want als ik er niet op reageer, gaat dat haar eigen leven leiden. En vervolgens, omdat natuurlijk, ik heb een grote following, gaan natuurlijk mensen die het weer met mij eens zijn, gaan weer op haar reageren. En toen heeft ze de slachtofferrol aangenomen. En heeft ze dat weer helemaal proberen uit te bijten. Dus iedere keer als zij in de media kwam, ook eergisteren nog, voelde ik de noodzaak om te reageren. Omdat ze heel veel feiten weglaat. En ik ben feitelijk op de zaak ingegaan. En kijk, tot mijn grote verrassing, normaal 50% van Nederland kotst op beleggers, die noemen ze allemaal huisjesmelkers. Wat natuurlijk onzin is, want ik heb 2000 dames de laatste 25 jaar een veilige woonomgeving binnen de ring van Amsterdam gewonen. Zonder melding, zonder incident, ook nog onder de markt. Dus de dames zijn super tevreden. En zij proberen je dan weg te zetten als huisjesmelker, als seksist, racist.
1: Want dat was natuurlijk de aanleiding. Het verhaal dat je dus inderdaad aan dames verhuurde. En dat je zei van ja, dat vind ik prettiger of dat wil ik. Of ik wil die een veilige plek bieden. En dat er dan, laten we zeggen, gevraagd werd om social media accounts. Waarvan Juliet Broersen zei van ja, dat kan gewoon niet.
12: Klopt.
1: En dat was de reden om voor haar zoveel die gemeenteraad daarover te spreken. Hoe kijk je daar dan op terug, naar die opstapeling van maar die incidenten?
13: Maar die boete van 10.000, die is daarop gestoeld.
12: Nee, laten we even weer een stap terug. Op een gegeven moment, ik vuur al 25 jaar aan woongroepen van dames. Dus omdat het gewoon prettig is. Die dames willen ook liever met alleen dames wonen. Die willen liever geen jongen.
1: Maar er zijn bijvoorbeeld drie jong werkende vrouwen die samen
12: gemiddeld
1: wonen.
12: Vier werkende dames. Geen studenten. Werkende dames binnen de ring van Amsterdam. Die delen een hele nette gerenoveerde woning. Die gemiddeld 6 ton tot 1 miljoen kost. Ja? Die wonen helemaal fantastisch. Nooit leegstand. Ze hebben nog nooit gevraagd, mag er een jongen komen wonen? Die willen ook niet met een jongen wonen. Willen ook gewoon een beetje half naakt door de woning kunnen lopen. Zonder dat er een kerel mee gaat lopen te kijken.
1: Ja.
12: Dus daar is geen discussie over mogelijk. Dus op een gegeven moment kwam er, precies een jaar geleden, kwam er in 1 woning waar 5 delen in zitten. Werd er iemand voorgesteld met een naam die je niet kunt onderscheiden van man of vrouw. Ik noem even geen namen. Dus op een gegeven moment zeg ik, stuur even een kopie paspoort. Dat deed ik eigenlijk nooit, maar daar begon ik vorig jaar een beetje mee. En bleek het een jongen te zijn. Ik zeg, ja, maar dat hebben we niet afgesproken. Contractueel zijn we overeengekomen dat we alleen maar dames accepteren. Ja. Nou, vervolgens krijg ik Stichting Wonen op mijn nek. Dat is ook een communistische instelling gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. Die zegt, ja, dat kun je niet maken. Nou, ik met mijn advocaat overleg. Dat klopt inderdaad. Je mag niet discrimineren op geslacht. Ik zeg, prima. Ik sta die jongen toe. Die jongen woont er netjes. Vervolgens loop ik naar mijn brievenbus. doe de brievenbus open. Nou, ik kreeg zo'n dik pak papier in de bus. Bleek van de gemeente Amsterdam te zijn, 250 pagina's. Die zijn, al mijn woningen zijn ze geweest en hebben ze geconstateerd dat er overal dames wonen. Ja, dat klopt, had ik zo kunnen vertellen. En ze hebben allemaal podcasten bekeken. Dus wat zeg ik dan in die podcasten over mijn manier van verhuur? Dus ik hoorde de ChatGPT heen, want ik heb geen tijd om 250 pagina's te lezen. Dus het heeft de gemeente Amsterdam waarschijnlijk ook 10.000 euro's gekost om een rapport te maken. Nou, vervolgens is prima. Ik heb die 10.000 euro betaald. Dus vervolgens komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. Gaat Sita Pels over mijn rug campagne voeren. Net zoals Juliette Broers van Volt. Wat heeft ze gedaan? Sita Pels heeft een filmpje opgenomen waarin ze lijkt alsof ze mij in een podcast zit. En daar bepaalde fragmenten eruit gehaald. Hoe ik over vrouwen zou praten. En ik praat nooit negatief over vrouwen. Maar ze heeft dat zo negatief geframed. En vervolgens een combinatie met het artikel in de Parool, wat natuurlijk een opzet is van GroenLinks. De kop was dat ik alleen maar blonde dames zou vuren. Dat is onzin. Ik heb een gemengde huurbasis. Zwarte dames, witte dames, blauwe dames, paarse dames, Turkse dames, Iraneese dames. Snap je? Dus, en nogmaals, als er een dame weggaat, kies die dames zelf een nieuwe bewoonster. Dus ik heb er niet eens invloed op. Snap je? Dus toen zat ik met Sita Pels in Nieuws van de Dag.
14: Laten we daar even op inzoomen. Twee aspecten. Eerst het eerste, dan komen we daarna bij Nieuws van de Dag. Eerst dat eerste aspect. Je hebt er 25 jaar lang voor gekozen om aan vrouwen te verhuren. Uiteindelijk zei jouw advocaat, ja, mag eigenlijk niet. Toen heb je dus wel aan die jongen verhuurd. En dan krijg je later de deksel op je neus en zeggen ze, je had niet alleen maar aan vrouwen mogen verhuren. Hoe kijk je daar nou nu een paar maanden later op terug? Zeg je van, had ik toch veel eerder dat inzicht moeten hebben dat dus eigenlijk niet kan in Nederland?
12: Totaal niet. Het is de beste manier van verhuur. Ik heb nooit incidenten gehad. De dames willen zelf ook met alleen maar dames wonen. Ik sta nu al een jaar lang de jongens toe. Er is een jongen voorgesteld. En ondertussen zijn er vele wissels. Wat belangrijk is, zijn twee dingen. Ten eerste zijn de mensen die in de woning wonen, zijn ze veilig. Dat is één. Ten tweede geven ze geen overlast aan de directe omgeving. Amsterdam is zogenaamd de meest sociale stad van Nederland. Maar als ze het woord woningdelen zuren, raken ze helemaal in paniek. En zijn ze bang voor hun eigen overlast. Dus ik heb ervoor gekozen om werkende dames te kiezen.
14: Ja, dat is dus een pragmatische oplossing, dat snap ik. Maar uiteindelijk, juridisch is er gezegd, het mag niet, want het is discriminerend.
12: Ja, daar ben ik dus niet. Okay. Juridisch zit ik fout.
13: Maar had je,
12: maar praktisch gericht niet.
13: Nee. Maar heb je tot die tijd ooit het idee gehad dat je ook fout kon zitten? Of had je helemaal niet het idee dat je fout kon zitten?
12: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het heeft te maken met de wet betaalbaar huur van Hugo.
14: We onderbreken even, want vanaf de vliegbasis Volkor worden we voorbereid op de volgende oorlog. En het is goed dat onze jongens in de F-35's daadwerkelijk trainen. We horen ze hier inderdaad over ons heen komen, de F-35's. Om te zorgen dat, wij zitten hier ontspannen in de tuin. Maar blijkbaar zijn er ook oefeningen gaande.
12: Ik denk dat ze onderweg zijn om Sita Pels op te halen.
13: Heb je het idee gehad, of wist je dat je eigenlijk juridisch gezien al fout zat?
12: Ik denk dat het te maken heeft met de wet betaalbaar huur van Hugo. In mijn achterhoofd denk je natuurlijk wel dat het misschien niet kan. Maar
14: discriminatie
12: interesseert me verder niet.
14: Jongens en meisjes, met de wet betaalbare huur te maken.
12: Nou, weet ik niet. Ik denk dat je dus door de wet betaalbare huur meer actie kan ondernemen op dit soort zaken. Ik weet het niet zeker, maar dat is mijn vermoeden.
13: Nee maar kijk, ik ben het. Ik denk niet dat we in 300 uitzendingen een gast zullen vinden met wie ik het meer eens zal zijn.
12: Oh, dankjewel.
13: Dus, ja, dus
12: maar dat geldt voor de meeste mensen die logisch nadenken. Hoor.
13: Nou, ja.
12: En die een bijdrage aan Nederland hebben.
13: Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, dus ook al ben ik het eens met dat je dat zou moeten kunnen doen zoals je het hebt verhuurd, dat wil natuurlijk niet zeggen, ja, het mag dus blijkbaar gewoon niet. Dus ja.
12: Maar laat me even één
13: ding
12: zeggen. Laat me ook even één ding zeggen, dat moet ook benoemd worden. Kijk je naar het experiment Stack Oost, hè? Ja. Daar is onder verantwoordelijkheid van CITA, wat onder de tafel wordt geschoven.
14: Dat is een project waarbij asielzoekers met een verblijfsvergunning gemengd wonen met jonge mensen
12: studenten,
14: die een woning zoeken.
12: Studenten. En daar zijn natuurlijk vele incidenten geweest, verkrachtingen en dat soort zaken. En daar hoor je hun niet over.
14: Nee, en dat is voor jou dan weer bewijs dat je zegt, het is voor mij heel logisch dat ik stuur op wie er in mijn woningen zit en dat ik die vrouwen een veilige woning bied.
12: 100%.
14: Ja, okay. Dan nog even terug naar het tweede punt, want dit is het eerste punt van discriminatie. Het tweede punt is met Sita Pels bij Nieuws van de Dag zitten.
12: Klopt.
14: Ik heb eerder gezegd, ook onze redactie kreeg de uitnodiging van Sita en eigenlijk van jou samen om te zeggen, zullen we het bij jullie uitpraten? Wij hebben gezegd, nou dat gaan we niet doen, want wij hoeven niet in de campagne van Sita te zitten en ook niet in jouw campagne. Nieuws van de Dag heeft dat wel gedaan. Wat was voor jou de reden om eigenlijk daarmee mee te doen aan haar campagne en tegenover haar te gaan zitten?
12: Ik zie het niet. Oké, zij probeerde over mijn rug te scoren. Iedereen denkt
14: dat. Met dat filmpje waar je het over had.
12: Nou, ze heeft meer gedaan. Ze heeft ook in het Parool gezegd dat ik mijn biezen moest pakken en hoopte dat ik Amsterdam zou verlaten. Dus ze heeft heel veel gedaan. Hè? Dus niet bij gebleven. Iedereen, of niet iedereen, mensen denken soms dat ze dankzij die campagne tegen mij heeft gescoord. Dat is niet zo. Als ze niet tegen, ze heeft niet meer stemmen daardoor gekregen. Ze heeft, als je kijkt naar de.
14: Nee, maar het gaat mij om de afweging van de voorkant. Dus ze heeft wel contact met jou gehad door te zeggen: zullen we samen bij Nieuws van de Dag gaan zitten?
12: Nou, het is, ze heeft contact met mij gezocht via haar DM Insta. En toen heeft ze gezegd: ik wil wel een podcast met jou. Nou, of dat kwam van mij, het is prima, zei ze. Vond ik prima, ik wil graag met haar in gesprek. Ik zit graag aan tafel met onkunde.
14: Ja, maar je had er ook voor kunnen kiezen om te zeggen: ja, zij gaat heel hard roepen dat ik huisjesmelker ben. Dan gaat ze filmpjes van maken. Ik zit daar tegenover. Ik ga er niet zitten.
12: Nou ja, ik schroom nergens om te zitten. Ik ga overal zitten.
13: Ik denk namelijk wel dat ik begrijp dat jij er op tegenin bent gegaan. Ik denk dat de manier waarop ze jou neer hebben gezet, hè, dat kan allemaal niet. Nee. Maar ik denk wel dat jij bent het gezicht geworden van de huisjesmelker, voor zoals zij dat neerzet. Mm-hmm. Dus ik denk dat je daar wel geholpen hebt. Hetzelfde vind ik bijvoorbeeld. Kijk, het woondebat, geleid door Maarten. Ja, mijn hele afdronk was. Zij kwam daar helemaal niet naartoe om in gesprek te gaan met de markt. Mijn afdronk was. Ja, we hebben er eigenlijk alleen maar geholpen hier. Die hele zaal heeft
12: nou,
13: er alleen
12: kijk,
13: maar geholpen.
12: Laat me zeggen waarom ik er anders over denk. Kijk je naar de uitzending van Nieuws van de Dag. En ik, toen ik uit de uitzending kwam, dacht ik: oké, ik heb het redelijk gedaan. Ik belde een vriend, 50-50. Vervolgens ga ik kijken naar remarks, hoe zeg je dat? Onder YouTube.
14: Commentaren erop.
12: Is 95% op mijn hand. Ze is daar gewoon. Waarom is ze uitgekotst? Ze zat er vreselijk arrogant. Stond er verstand van zaken. En ze zei letterlijk over dat nepfilmpje: ik mag dat doen omdat ik een politicus ben. Dus zij. Alles wat je in de media ziet, ook onder haar eigen berichten, werd ze door 95% uitgekotst.
13: Ja, Nieuws van de Dag is natuurlijk.
12: Nou, maar ook wel onder eigen socials.
14: Ja, maar dan naar de andere kant. Uiteindelijk wint zij de verkiezingen in Amsterdam.
12: Ja, maar dat komt niet door dit.
14: Nou ja, haar structurele campagne tegen huisjesmelkers en tegen het grootkapitaal is, dat zegt ze zelf ook, is haar grote lijn geweest om de verkiezingen te winnen. Want de kiezer, de woningzoekende in Amsterdam, die het super zwaar heeft, die denkt: deze wethouder gaat mijn probleem oplossen.
12: Nee, dat zie je helemaal verkeerd. De reden waarom zij gewonnen heeft in Amsterdam: ten eerste, import van stemmen. Er wordt heel veel armoede binnengehaald. Ten tweede, er is heel veel sociale secte. Die krijgen dan een briefje in de bus: als jij op GroenLinks stemt, mag je hier blijven wonen. Kijk, dat zijn haar stemmers. En wat we ook vergeten: 50% heeft niet gestemd. Mensen zijn het spuugzat.
14: Het is inherent voor bij de gemeenteraadsverkiezingen.
12: Het is gewoon een hele linkse stad. De stad wordt linkser en linkser. Er komen steeds meer linkse mensen. En als je kijkt naar de Partij van Arbeidsstemmen. De gemiddelde Partij van Arbeidsstemmen vindt de manier hoe ze mij hebben aangepakt ook niet prettig, hoor.
14: Ja, dat is interessant. En daar heb je ook de uitgesproken mening over. Dat we dus GroenLinks en Partij van de Arbeid zijn in Amsterdam als een van de laatste steden apart de verkiezingen ingegaan. De gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar. Uiteindelijk direct na de verkiezingen gaan ze samen. En zeg jij eigenlijk ook, Marcel, die Partij van de Arbeid is toch een andere bloedgroep dan de GroenLinksers?
12: Totaal andere bloedgroep. Kijk, GroenLinks zijn activisten. Zijn communisten. Hele nare mensen. Kijk maar hoe ze. Het is pure haat. Pure haat tegen succes. Partij van de Arbeid is niet zo vervelend. Kijk, die zijn nu gekaapt door GroenLinks. Dat is
13: een
12: groot probleem.
13: Dat we nog een keer een uitzending zouden maken dat ik de milde derde persoon ben. Dat is toch wel, dat is wel uniek.
14: Maar Marcel, laten we dan het bruggetje slaan naar de inhoud. Wat ziet Appels, ook als wethouder de afgelopen 4 jaar... aan heeft willen werken, is meer regulering in de stad om wonen toegankelijk en betaalbaar te maken voor Amsterdammers, zoals ze dat noemt. Ja. Hoe kijk je dan naar dat beleid en wat doet zij inhoudelijk in jouw ogen niet goed?
12: Oké. De reden waarom de koop- en huurprijzen door het dak gaan en waarom haar eigen stemmers worden gedupeerd, zijn mensen zoals Sita Pels en de politici in Den Haag. Er zitten bijna 150 amateurs in de Tweede Kamer.
14: Die snappen ze dan niet?
12: Die snappen de vastgoedmarkt niet. We hebben nu een dame op voormalige generaal. Die hebben we nu op woning. Maar wat snappen
14: mevrouw
12: ze
14: Boekholt
12: niet?
14: Mevrouw Boekholt
12: O'Sullivan. Ja, nou, Amsterdam is nog veel erger, omdat daar een heel klein gedeelte vrije sector is. Kijk, de reden waar mensen zoals ik aan het uitponden zijn een aantal zaken. Ten eerste belastingtechnisch. Je betaalt 3 keer zoveel vermogensbelasting als een paar jaar geleden. Ja? Dus ook op de vrije sector kun je misschien netto 3-5% maken. Je betaalt bijna 3%, omdat je kunt de lening niet volledig aftrekken. Dus qua direct rendement is het op de vrije sector eigenlijk niets. Middenuur mag je maximaal 11,50 vragen. Moet geld bij, een sociale sector is helemaal zwaar verliesgevend. Dus dat is één. Belastingtechnische reden waar mensen zoals ik het zijn aan het uitponden zijn.
14: Ja, daar kan overigens het stadsbestuur niks aan doen. Dat is Haagse wetgeving.
12: Dat klopt. Daarnaast ontwikkelen projectontwikkelaars niet graag meer woningen, omdat je een heel groot gedeelte sociale sector en middenhuur hebt, en het klein gedeelte vrije sector valt niks aan te verdienen. Dus daarom, dat is heel belangrijk. Dat willen ze ook. Ze willen bouwen. Dus dat is een belangrijk punt. Daarnaast hebben de huurders vanaf dag 1 huurbescherming. Dus als ik er een huurder in zit die met de pet ernaar gooit, ik krijg in mijn geval zij er nooit meer uit.
13: Had jij tijdelijke contracten in jouw woningen?
12: Merendeel waren vaste contracten. Dus alleen, ja.
14: Alleen je had wel doorstroming omdat de prijs hoog genoeg was dat mensen op een gegeven moment doorgaan in het leven.
12: Ja, onder andere. Dat zijn ook redenen. Ja, klopt.
14: Ja, want dat is natuurlijk wat de vrije sector...
12: Maar even terug te komen, nog laten we Amsterdam afmaken. De andere reden waarom ik dus 25 jaar geleden in Amsterdam ben gaan kopen, daar is het aandeel vrije sector heel klein. Wat gebeurt er wanneer het aandeel vrije sector klein is? Gaan de prijzen harder omhoog dan wanneer het aandeel vrije sector niet klein is? Dus in Rotterdam. In Amsterdam waren de prijzen 2 keer zo duur als in Amsterdam, omdat de vrije sector aandeel veel groter is. Veel kleiner is in Amsterdam. Dus wat wil ze nu? Ze wil dus nog meer sociale sector. Dus minder projectontwikkelers willen gaan bouwen. En de mensen die investeerden in het verhuren van woningen gaan ook weg. Dus er is geen middenhuur. Er is minder huur. En de projectontwikkelaars gaan niet meer bouwen. Dus het is allemaal bullshit. De enige reden waarom zij er zit en waarom we 150 van dat soort figuren in de Tweede Kamer hebben, het interesseert ze geen zak wat er met Nederland gebeurt. Ze zitten er voor zichzelf.
13: Ik denk dat er wel enige nuance. Ik denk ook in de Kamer dat er van die 150 ook echt wel mensen bij zitten. Zeker nu. Die wel weten wat er hoe het in elkaar steekt.
12: Wie dan? Wonen op volkshuisvesting?
13: Nou, ik vind dat bijvoorbeeld de... Hoe heet het?
14: Robert van Asten, oud-Kamerlid, oud-wethouder in Den Haag van
13: D66.
12: Als je het zo goed weet, waarom voert D66 dit beleid?
13: Nou, ze zijn ook wel echt een draai aan het maken. En dat gaat natuurlijk niet snel. Er is de wet betaalbare huur is ooit aangenomen met 112 van de 150 zetels. Ja, die draaien niet in één keer. Binnen 2 jaar gaan ze niet allemaal draaien. Ik wil ook in het coalitieakkoord lees je wel echt een draai. Zowel met plannen, maar ook gewoon in de toon.
12: Ik ben het niet met je eens. De wet betaalbare huur is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is box 3.
13: Ja, dat is het grootste stapeling. Probleem. Het is een stapeling van een heleboel dingen.
12: Ja, oké. Maar het is met name de box 3. Dat is het grootste probleem waar mensen aan het verkopen zijn. Dus, en als ze dan bijvoorbeeld echt wat willen veranderen, zeker met de VVD in de macht, die al sinds Rutte aan de macht is het meest linkse beleid F heeft gevoerd, ja, dan heb ik daar weinig vertrouwen in.
14: De
13: woningen die je uitpompt, wat is het type koper? Is dat weer eigenlijk een andere type koper als die huurder die je had?
12: Ja, kijk, ik verhuurde aan werkende dames. En die dames worden steeds ouder, want ze kunnen niks vinden. Ik had gisteren ook weer een wissel met een dame, die is 30. Die gaat met 5 dames op 1 woning. Die kunnen niks vinden. Ik bied een oplossing. Nou, die dames gaan eruit, die werkende dames, tussen de 20 en de, misschien wel ouder dan 30. En wat komt er voor terug? Die woningen kosten tussen de 6 ton en een miljoen. Dan komt de expat.
13: Ja.
12: Dus willen we dat? Willen we meer expats? En willen we dus de werkende dames op straat?
13: Nee, omdat namelijk de reactie van met name linkse partijen is dat de wet wel werkt. Want dat uitponden is helemaal niet erg. Want dan komen andere mensen aan de bak. Maar wij zeggen hier altijd van, nou ja, dat is onzin. Want de mensen die dat kopen, dat zijn helemaal de mensen die jou willen helpen.
12: Met dat soort mensen die geen verstand van zaken hebben, een discussie gaan, heeft geen enkele zin.
14: Oké, maar daarop inzoomen.
12: Dus iedereen is ervoor gewaarschuwd.
14: Je bent kritisch op heel veel mensen in Amsterdam en in Den Haag die geen verstand van zaken hebben. Maar wat is dan inhoudelijk de grootste misvatting die zij hebben op jouw werk? Wat snappen ze dan niet?
12: Op mijn werk, op het algemeen beleggen in vastgoed. Ik doe hetzelfde wat de rest. Ik ben een van de netste verhuurders in Nederland.
14: Maar wat is dan de grootste misvatting?
12: De grootste misvatting is dat zij onderschatten wat box 3 voor invloed heeft op het investeren in vastgoed. Ja. Dat is het grootste probleem. En het is een stapeling van maatregelen. Je hebt dus De wet betaalbaar huur komt erbij. Er is geen middenhuur meer. Je hebt, vanaf dag 1 hebben ze huurbescherming. Het wordt de belegger aan alle kanten moeilijk gemaakt. Okay. Het leven wordt je onmogelijk gemaakt te beleggen. Ze zijn er zat van. Ze gaan ergens anders in investeren.
14: Okay. En het gevolg van dat gedoe is dat je in rap tempo dus bezig bent met je portefeuille in Amsterdam uit te ponden. Mijn kinderen ruzie hebben, dan zeg ik tegen ze even ademhalen, rustig aan. Geen overhaaste beslissingen.
12: Voor mij was geen overhaaste beslissing. Ik ben 2 jaar geleden al begonnen. Door de wet betaalbaar huur zag ik het drama aankomen. Toen ben ik al begonnen. Ik ben nu uitverkocht.
14: Je hebt alle panden verkocht?
12: Wat ik kan verkopen, heb ik verkocht.
14: Ja, tenzij er dus nog huurders in zitten.
12: Ja, dus ik hou er een aantal over. Ja. Ja,
13: heb je ook buiten Amsterdam?
12: Ik heb alleen maar binnen de ring van Amsterdam verkocht. Het was een strategie. Binnen de ring van Amsterdam, schaarste.
13: Ja.
12: Ja, en ik vond het een supermooie woning.
13: Maar die schaarste, even vanuit een beleggersperspectief. Die schaarste gaat er wel voor zorgen dat die woningen natuurlijk uiteindelijk alleen maar meer waard
12: zijn. Ja, maar oké, als jij dus, als de huurder huurbescherming heeft, je komt nooit meer van de huurder af. Wat voor zin heeft het dan om daar je geld in te steken?
14: Daar praten we zo nog even over door. Want je luistert inderdaad naar de zomerserie van BNR Vastgoed Gezocht. Marcel Melis is onze gast, zoals je hoort. We praten met hem over alles wat er gebeurd is in zijn leven het afgelopen jaar. Het vak, zijn ambities en zijn dromen. Nogmaals, fijn dat je er bent. We zullen nog wel even doorgaan over, ik wil ook wel even weten hoe die zaak nu met Volt gaat aflopen wat jou betreft, maar we vragen in deze zomerserie ook altijd aan onze gasten, als je nou 1 gebouw in Nederland dat je echt bijzonder vindt, waarvan je zegt, ja, als ik nog weer eens iets in Amsterdam ga kopen binnen de ring, dan zou het dat moeten zijn. Zou je er een willen uitkiezen?
12: Ik koop helemaal niets meer in Amsterdam.
14: Wat vind jij het meest bijzondere gebouw? Wat
13: mag
14: je
13: Nederland zijn, hoor.
12: Weet ik echt niet, sorry, daar heb ik niet naar gekeken.
14: Ik vind het altijd mooi om te weten, van, is er een soort droompand? Mensen zitten niet voor niets in de stenen.
12: Kijk, ik moet wel zeggen, de woningen die ik kocht, die verbouwde ik alsof ik er zelf wilde wonen, weet je. Kijk, de eerste woongroep koos ik altijd zelf uit en liep ik altijd van tevoren er doorheen. Maakte ik netjes rubbertjes achter de deuren. En gewoon net alsof je er zelf wil wonen. Ik was bereid om meer geld te investeren in de woning, omdat ik het prettig vond. Dus ik was er echt trots op. Ja. Het was echt leuk om mensen gelukkig te zien die jouw woningen gaan kopen.
14: Ja, precies, want je begon je carrière eigenlijk in trading en beleggingen. En toen begon je op kleine schaal te investeren in vastgoed.
12: Het is parallel gegaan.
14: Het is helemaal parallel gegaan. Ja. Dus uiteindelijk wel het gevoel van ik wil deels ook van het computerscherm af. Ik wil dat ik zelf in de stenen zit.
12: Er zijn een aantal redenen. Ten eerste, toen mijn vader 58 was, ging hij technisch failliet. En toen dacht ik van, dat gaat mij nooit gebeuren. Dus ik wil goed voor mezelf kunnen zorgen. En mijn friends and family. Dus toen ben ik in vastgoed gaan investeren. Toen heb ik mijn eerste, geloof ik, 7-8 appartementen gekocht. Terwijl ik nog een loondienst had bij BP. Dus ik heb op basis van het inkomen van BP, heb ik die woningen gekocht. Toen ben ik met de achterliggende gedachte dat ik geld wilde verdienen. En je denkt logisch na, waar kan je geld verdienen? Als ik in Amsterdam 8 woningen kan kopen zonder 1 euro eigen geld. En ik denk dat de markt gaat stijgen. Op basis van dezelfde fundamentals als nu. Dan doe je dat. Toen ben ik met vastgoed begonnen.
14: Marcel Melis, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Abonneer je dus op onze podcast, dan hoor je het hele gesprek. Wij zijn er gewoon volgende week weer in de Ether. Bedankt voor het luisteren. Dag.
15: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Hoog bezoek op de botenparade in Amsterdam van premier Jette. Hij ging een stukje mee met een boot en zei dat deze dag belangrijk is voor iedereen die een beetje anders is. Volgens hem wordt deze groep zeker nog niet door iedereen geaccepteerd. Hij doelt onder meer op de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen. En camerabeelden van het incident zijn ook welkom. Grote schade door een storm gisteravond in een populair bos in het oosten van Duitsland. Het bos is voorlopig gesloten, want overal liggen omgewaaide bomen. En dat is nog niet het ergste, want een man kwam om het leven toen hij onder een boom terechtkwam. En 10 anderen raakten gewond. Israël heeft Gaza gebombardeerd en daarbij ook gebouwen geraakt waar een ziekenhuis medische spullen bewaarde. Er zou niks meer van over zijn van de opslagplaatsen. De aanval op Gaza is een dag na een bericht van president Trump over een deal. Hamas zou de wapens inleveren en Israël zou zich terugtrekken. En in Zwitserland is de Tour de France voor vrouwen begonnen. De eerste etappe is een rit van 140 kilometer die eindigt in Lausanne. En daarna krijgt de peloton nog 8 etappes voor ze kiezen. Een van de favorieten voor de eindzege is Demi Vollering. Ze heeft de Tour al eens gewonnen. Het weer nu van Weer Online. Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn, maar vannacht koelt het flink af. En dat gaan ze vooral in het noorden merken. Daar wordt het 9 graden. En morgen kan het wel 32 graden worden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de 193 leden van de Verenigde Naties kiezen binnenkort een nieuwe secretaris-generaal. Aan welke eisen moet hij voldoen en wat krijgt hij of op zijn of haar bordje? Dat bespreek ik met oud-diplomaat Ron Keller. Maar nu eerst, de aanvallen tussen Amerika en Iran zijn weer opgeleid nadat Iran een Amerikaanse militaire basis in Jordanië aanviel. En dus wordt er nu weer over en weer geschoten.
6: So we had 5 rocket shot going 8500 miles an hour and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
5: Ik praat erover met Martijn Kitsen, hoogleraar irreguliere oorlogsvoering aan de Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
7: Goedemiddag.
5: Ja. Na een pauze van enkele dagen wordt er sinds woensdag weer geschoten over en weer. Nieuwste Iraanse aanvallen richten zich eigenlijk zoals gebruikelijk op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikanen bombarderen dan weer strategische doelen in Iran. De nieuwe fase in de oorlog begon met een Iraanse aanval, dit keer op een Amerikaanse basis in Jordanië. Waarom juist daar?
7: Ja, omdat natuurlijk die basis wordt door de Amerikanen onder andere ook gebruikt, hè, om met vliegtuigen aanvallen uit te voeren. Voor de rest was ook een concentratie van luchtverdediging daar. Dus het is gewoon voor de Amerikanen een echte spil in het web in het Midden-Oosten, die basis. Maar wat ik interessant vond, en dat gaf u ook wel aan, Iran voerde dit keer de eerste aanval uit. En dat laat zien dat men toch in Teheran best wel wat zelfvertrouwen heeft. We gaan niet afwachten dat Amerika ons weer gaat aanvallen. Nee, wij delen nu de eerste klap uit. Ja. Ja, dus wat dat betreft is dit weer een hele nieuwe ronde die is geopend. Ja,
5: hoewel, de vorige begon, dacht ik, maar corrigeer me als dat niet klopt, toen een schip weigerde de route in de straat van Hormuz te volgen die Iran had gedecreteerd, ja, en langs Oman ging. En daar hebben de Iraniërs toen op geschoten. En daar hebben de Amerikanen toen op gereageerd. En toen had je de vlam in de pan. Dus ook toen
7: Dat is helemaal waar. Maar nu worden de Amerikanen zelf aangevallen. Dus ja. Amerikaanse militairen worden door Iran aangevallen. Ja. En dat was echt iets nieuws voor mij.
5: Oké. Okay. Algemene vraag. Hoe kijkt u op het ogenblik naar de huidige situatie in die regio?
7: Ja, het blijft gewoon zorgelijk, hè? Want hoe gaat dit eindigen? We gaan het over scenario's hebben. Er zijn verschillende scenario's die we ons kunnen voorstellen. Maar het is voor ons nog echt onduidelijk welke kant het nu opgaat. Het blijft aanrollen. Het lijkt er ook op dat als je kijkt naar de Amerikanen, wat ze doen is klappen uitdelen aan Iran in de hoop dat Iran terugkomt naar de onderhandelingstafel. En ze hebben dus de afgelopen weken grote ronde klappen uitgedeeld. Waarbij de militairen dan terugkomen van ja, eigenlijk hebben we onze effectiviteit nu wel bereikt. Meer doelen kunnen we niet aanvallen. Hè. Dat ging dan om doelen in de omgeving van de straat van Hormuz.
5: Ja.
7: En nu is weer een nieuwe ronde ingezet. Waarbij weer op commandocentra wordt aangevallen. En zo proberen die Amerikanen de Iraniërs aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ja, maar intussen doet Iran gewoon natuurlijk ook zijn eigen ding. Is bezig met zijn eigen strategie. En in plaats van dat Iran beperkt wordt in zijn reacties, lijkt eigenlijk alleen maar verder die oorlog in ieder geval horizontaal, dus geografisch ook te escaleren. Ja. Met weer, we nu ook aanvallen hebben gezien op schepen in Damietta, in Egypte.
5: Ja, ja, het breidt zich uit. Klopt. Kun je zeggen dat dit hele verhaal eigenlijk voornamelijk gaat, praktisch gesproken, over de straat van Hormuz?
7: Nou, eigenlijk denk ik dat wel de essentie, de sleutel tot het einde van dit conflict is de straat van Hormuz. Het gaat over controle over die straat. En Iran heeft gewoon van dit conflict geleerd. Al vind ik dat misschien wel te ver gaan. Ze wisten het eigenlijk al. Als ze die straat controleren, dan hebben ze invloed, dan hebben ze zeggenschap. En heel logisch vanuit Iraans oogpunt, dat ze die controle van over die straat van Hormuz niet meer willen opgeven. Ja, tegelijkertijd wil Amerika dat niet accepteren. Amerika kan niet accepteren dat Iran puur en alleen de zeggenschap heeft over die straat van Hormuz. Dus ik denk, dit conflict is al lang veel breder. We hebben nu ook de Houthis met de Bab al-Mandab van de Rode Zee richting de Arabische Golf, wat daar een rol speelt. Maar de sleutel is wel die straat van Hormuz.
5: Ja. Het gaat er dus om wie die controle heeft. We hadden het al over twee vaarroutes. Ja. Eentje langs Oman, zeg maar, en de andere langs de Iraanse kust. Iran eist dat als er al een oplossing komt, dat dan alleen maar die schepen alleen maar die route kunnen volgen. Dat verzet zich toch. Het is internationaal water, dus het blijft zich dan verzetten tegen het zeerecht.
7: Ja, nee, precies. Dat is natuurlijk ook gewoon. We kunnen altijd van beide partijen, er gebeuren dingen die niet volgens het internationaal recht zijn. En ja, dit is voor mij ook gewoon vanuit ook wat wij als Nederland aan Europa willen. Je kunt er niet mee akkoord gaan dat de Iraniërs controle over de straat van Hormuz opeisen.
5: Nee.
7: Wel interessant, je noemt Oman al. Je ziet dat Oman probeert eigenlijk om een deal te gooien met de Iraniërs. Hè, want groot deel van de andere helft van die straat, dat voert langs Oman. Dus eigenlijk probeert Oman samen met de Iraniërs die controle te krijgen. Waardoor je misschien een voor de Amerikanen acceptabele oplossing zou kunnen krijgen. Maar ja, volgens nog lijkt dat vooral in het voordeel van Oman te zijn, zo'n oplossing.
5: Ja, maar dat is waar. Maar Oman heeft in het algemeen, in de regio, maar ook daarbuiten, een beetje de naam van een redelijk land. Die zoeken altijd naar reden. Ja. Dus misschien wordt het ook weer in dit geval in positieve zin ervaren dan door partijen.
7: Ja, precies. Dus dat is nog wel iets. En daarom zeg ik het ook. Van dat zou misschien nog wel op korte termijn de beste en meest constructieve oplossing kunnen zijn.
5: Ja, kun je zeggen dat Trump het sterkste wapen van Iran, namelijk die Straat van Hormuz, compleet heeft onderschat?
7: Ja, in ieder geval, ik denk Trump wel. Ik kan ook niet in de man zijn hoofd kijken. Ik werk natuurlijk wel al jaren ook met militairen samen, ook met Amerikaanse militairen. En ik weet, een oorlog met Iran, een militaire staf plant altijd voor iedere situatie in de toekomst. Gaat scenario's doorlopen. De scenario's van een oorlog met Iran, zijn ze echt al decennia mee bezig. En ik weet, daar is nadrukkelijk wel gekeken ook naar die afsluiting van de Straat van Hormuz door Iran. Dus militair gezien had men hier rekening mee gehouden. En ik denk dat ook militair gezien niet als een verrassing komt. Alleen, ik denk dat voor Trump met name wel een verrassing is dat de effecten van die sluiting zo groot zijn. En dat die ook wel degelijk voelbaar zijn in Amerika. Dus ik denk dat hij zich daar wel gewoon helemaal bij heeft verkeken.
5: Ja. Maar er roept verschillende vragen op. De eerste is, laten we zeggen, de generale staf, om het even simpel te houden, of de inlichtingendiensten, bij het plannen van eventuele schermutselingen of oorlogen daar eigenlijk dit scenario al kenden en hebben doorgeëxerceerd. Hoe kan het dan dat Trump dat bij wijze van spreken niet eens wist? Want die indruk krijgen we.
7: Ja, kijk, ja, ik kan niet zeggen dat hij het niet wist. Hè, maar ik denk wel dat militaire adviseurs bij hem steeds meer op zijn aan het wijzen wat de beperkingen zijn van de manier waarop hij deze oorlog voert met Iran. En ik denk dat hij inmiddels erachter is dat hij die adviezen niet zomaar naar zich neer kan leggen.
5: Nee.
7: Nogmaals, hè, ik heb al gezegd, het zijn niet alleen papieren oefeningen. Er zijn ook daadwerkelijk in het verleden bijvoorbeeld oefeningen geweest met Amerikaanse vliegtuigen en schepen. Over hoe maak je jacht op allemaal die kleine bootjes waar de revolutionaire garde op.
5: Die racebootjes, ja.
7: Ja, dit is allemaal al geoefend in het verleden, in dit hele scenario. Maar ja, je moet er wel naar willen luisteren, naar dat advies. En inmiddels, hè, we weten bijvoorbeeld ook.
5: Ik heb even een probleem. Sorry, u viel heel even weg. Dus zou u het laatste zinnetje even willen herhalen?
7: Ja, ik heb nu ook een storing op de lijn.
5: Oh ja.
7: Ik hoop dat ik verstaanbaar ben.
5: Ja, zeker. U bent uitstekend verstaanbaar weer.
7: Ja, als je kijkt vorige week, die grote ronde van aanvallen die eindigde. De Amerikanen die stopten hun aanvallen. Dat de militaire adviseurs gaven eigenlijk aan. De effectiviteit van deze aanvallen is nu wel bereikt. We kunnen niet meer doen dan we nu doen. En die aanvallen, dat waren aanvallen bijvoorbeeld tegen drone-lanceerinstallaties in de buurt van de Straat van Hormuz. Dat geeft al aan, er zijn gewoon heel erg beperkingen aan de manier waarop Amerika nu zijn militaire apparaat inzet. En Trump heeft die eigenlijk nooit willen zien, maar hij zal er nu echt wel naar moeten gaan luisteren.
5: Ja. Hij zei ook eigenlijk, dat was het eerste wat hij ooit zei voordat deze oorlog begon, help is on the way. En dat ging over het lot van het Iraanse volk en de machthebbers die opruimen. Dat is ook gebeurd trouwens. Maar de bedoeling was dat er dan nieuwe machthebbers zouden komen en dat het volk meer vrijheid kan. Er is allemaal helemaal niets van gelukt, integendeel. Hoe kan zoiets? Kun je dat?
7: Ja, ik denk dat is voor mij ook echt wel een van de grote punten aan deze oorlog. Hè. Het is begonnen, in eerste instantie zei Trump ook, ik ben uit op regime change. Ik wil gewoon een ander regime in Teheran hebben.
5: Ja.
7: En je ziet wat er van is terechtgekomen. Inderdaad, helemaal niks. Tegelijkertijd, de onvrede bij de Iraniërs lijkt te blijven bestaan. Hè. Dus eergisteren geloof ik 2 executies in Isfahan, publiekelijke executies.
5: Ja.
7: En het lijkt erop, de berichten die we daarover krijgen, is dat er toch weer behoorlijk wat gemor van andere mensen. Dat er lichte vormen van protest waren. Dus je ziet, mensen zijn daar best wel in Iran. Die zijn helemaal geen voorstander van het regime. En dat is niet veranderd. En daarnaast krijgen we natuurlijk nu ook berichten. De Volkskrant had vanochtend ook nog een bericht. Dat voedseltekort in Iran nu ook een rol gaat spelen. Door die hele oorlog. Ja. Dus het volk daar is ontevreden. Maar tegelijkertijd doet Amerika er ook niks, zeg maar, om te zorgen dat volk met die ontevredenheid iets kan om het regime omver te werpen. Nee. En dat lijkt me ook hartstikke moeilijk, hè, want het regime is heel fijnmazig onder de hele bevolking geïnfiltreerd. Dus die hebben echt wel overal hun tentakels zitten.
5: Ja. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Martijn Kitse, hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden.
8: America thought Iran will collapse in 3 days and will surrender. Now, after months, America is now stuck in this place. The Americans are struggling.
5: Ja, dat was de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken via een tolk. Ik denk dat hij een punt had. Meneer Kitse, is dus erg standvastig. Als we nou eens kijken naar wat voor scenario's Amerika zou hebben. Welke zijn dat?
7: Ja, het eerste scenario is eigenlijk gewoon...
5: U valt weer heel even weg. Kijk even naar... de regie, om te zien of ze dat kunnen herstellen. De vraag was dus, wat voor scenario's zou Amerika hebben? En ik heb daar natuurlijk ook het een en ander over nagedacht en bekeken. Ze kunnen niks doen, ze kunnen vertrekken, ze kunnen meer troepen sturen, ze kunnen meer bombardementen uit gaan voeren. Maar dat leidt dan allemaal weer tot enorme politieke problemen in Amerika zelf. Want wat Trump uitvoert in Iran wordt hem in eigen land niet in dank afgenomen. U bent weer terug inmiddels.
9: Ja.
5: Ik had het over de scenario's die Amerika had. En zelf dacht ik, hij kan niks doen, of hij kan harder ingrijpen, of hij kan zeggen, ik vertrek gewoon. Hoe ziet u het?
9: Ja, nee, ik was ook in het luchtlederen blijkbaar een heel antwoord aan het geven. Maar het eerste scenario is natuurlijk wat we al een keer hebben gezien, is dat Trump roept, ja, ik heb gewonnen en ik stop ermee.
5: Ja, declare victory and leave.
9: Ja, precies.
5: Ja,
9: ja. Ja, maar dat zie je eigenlijk steeds minder waarschijnlijk worden. Omdat gewoon Iran, ik noemde het al, dat ze nu dus ook daadwerkelijk als eerste een aanval uitvoeren op Amerikaanse militairen, laat zien dat ze wel vastbesloten zijn. Het tweede scenario is eigenlijk het scenario wat er nu gebeurt. Het doorrommelen van deze oorlog. Waarbij je steeds weer een nieuwe golf met aanvallen krijgt van Amerika om te proberen die Iraniërs aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ja, en dat gaat ook over de wil, hè, en de wil om te vechten. En die is in tegenhand vrij hoog. Er zijn verschillende kampen binnen de Iraanse regering ook. Ook daar is men verdeeld. Maar je ziet al die kampen, die zijn er wel uit. Ja, nee, dit gaat over ons voortbestaan. Wij gaan dit volhouden. Dus natuurlijk, Iran heeft last van deze oorlog, maar wil dit echt nog wel even wat langer volhouden.
5: Ja.
9: Ja, en dan kom je bij Trump, hè, want hij zegt, hij wil deze oorlog winnen, dat zegt hij wel. Maar ja, om een oorlog te winnen, dan moet je ook de daad bij het woord voegen. Ja, en dat betekent eigenlijk, zie ik er maar één optie militair gezien, als je dit echt wil winnen, is dat je toch gaat escaleren. En daar kom je al gauw uit. Want ik dacht 2 weken geleden, bedacht ik wel nog, ook tijdens die grote golf van aanval weer. Als ze nu echt iets willen, zullen ze toch grondtroepen moeten gaan inzetten.
5: Ja.
9: Bijvoorbeeld in de strook rond de straat van Hormuz. En
5: ja.
9: dat is geen sinecure, hè. Dat is echt een paar honderd kilometer. Dus dat is heel complex, heel veel eisend. En ik weet niet of Trump dat wil.
5: Nee, en bovendien lijkt het mij electoraal voor Trump echt suïcidaal als hij zoiets doet. Als de president die in zijn verkiezingscampagne heeft gezegd, ik begin nooit een lange oorlog, uiteindelijk in een bijna onwinbaar conflict terechtkomt, waar hij ook nog grondtroepen moet inzetten, nou, dat is zijn politieke einde. Dus dat kan hij niet doen. En dus moet hij kiezen uit een van die andere opties, lijkt mij.
9: Ja, en daarom denk ik dat we het nog even gaan zien voortmodderen, dit conflict. En met steeds zwaardere golven van aanvallen. Maar ja, op een gegeven moment kom je bij een punt van je wil wel wat bereiken. En ik denk wat Trump hier ziet, is je kunt niet een beetje oorlog voeren.
5: Nee.
9: Het klinkt heel dingetje, maar als je wil winnen moet je voluit gaan. En er is op dit moment maar één partij in dit conflict die voluit gaat. En dat is Iran.
5: Ja, en er is ook die theorie dat je een oorlog nooit kunt winnen vanuit de lucht. Je kunt zeggen, misschien is de enige uitzondering wat er in de Balkan is gebeurd destijds in de oorlog. Maar in het algemeen is alleen het luchtdrones of raketten, dat beslist niet. Hè? Dat klopt toch?
9: Nee, ja, het ligt natuurlijk ook heel erg aan de tegenstander waar je mee te maken hebt. Maar uiteindelijk denk ik in bijna alle gevallen een oorlog alleen vanuit de lucht win je niet. Je hebt altijd op meerdere vlakken moet je die oorlog voeren. Ook niet alleen militair, hè, ook economisch. En de Iraniërs die doen het op dit moment heel slim.
5: Ja.
9: Wat je ook van ze vindt.
5: Ja, nee, dat is waar. Nou ja, precies. Het dwingt wel een vorm van respect af. Je kunt niet anders zeggen. Er is nog iets wat me opvalt. Er wordt voortdurend gesproken, ook in de Amerikaanse media, over gebrekken die aan het ontstaan zijn in het Amerikaanse arsenaal. En ik denk, hoe kan dat nou? Want de Amerikaanse krijgsmacht is toch ingericht op het vechten van een wereldoorlog.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Je ziet iets wat de Chinezen al eind jaren 90, twee Chinese kolonels, het boek Totale Oorlog heet het volgens mij, die schrijven al in het Westen heeft de neiging om met gouden kogels op vogels te schieten. Ja. En daarmee bedoelen ze dus dat je heel veel geld uitgeeft aan een duur wapensysteem om weer heel eenvoudig iets te schieten. Ja, en dat zie je in deze oorlog terug. En Iran heeft daar gewoon al heel snel op voorgesorteerd, al decennia geleden. Die hebben bedacht van wij kunnen een oorlog tegen Amerika nooit winnen. Maar we kunnen het wel zo moeilijk mogelijk maken door eenvoudige wapensystemen op grote schaal te bouwen en in te zetten.
2: Ja, dus de Shahed-drone bijvoorbeeld.
1: De Shahed-drone, die ook inmiddels door Rusland is gekopieerd, maar ook door Amerika zelf. In Amerika heet die LUCAS, Low Cost Unmanned Combat Attack System. Dus die drones, de ballistische raketten, wat in feite gewoon koude oorlogstechnologie is.
2: Ja.
1: Op grote schaal allemaal. Ja, en dat zorgt ervoor, als je daar maar veel van hebt en dat ook veel kunt inzetten. Ook notabene door gelieerde milities in de regio, niet alleen de Houthis, maar ook in Irak. Dan zie je dat je tegenstander voor grote problemen stelt. En dat is precies wat Iran doet.
2: Ja. Nog even over die vroegere strategie die ze hadden van minstens twee oorlogen kunnen voeren. Er waren jaren, maar dat is al tamelijk snel gestopt, dat de B-52 bommenwerpervloot permanent vloog. Maar dat was eind jaren 60 geloof ik al afgelopen. Maar die bleef wel permanent paraat. En dat is in 1991, bij mijn weten, is dat gedeelte van de strategie afgesloten onder Bush 1. Was dat de verkeerde beslissing?
1: Ja, ik denk, kijk, die paraatheid van die bommenwerpers, dat was echt vanuit de Koude Oorlog. Maar ik denk, als je kijkt naar Amerika, naar bijvoorbeeld de nucleaire afschrikking, de raketten, die paraatheid is er nog steeds. Er liggen nog steeds, er waren nog steeds onderzeeërs rond met raketten. Dus ik denk, voor die bommenwerpers, ik snap dat is afgeschaft.
2: Ja.
1: Maar ik denk, die nucleaire paraatheid, die is er nog steeds. Ja. Ook bij Rusland en bij China.
2: Nou, ik vraag het omdat het woord paraatheid, dat heeft voor mij dan een bepaalde connotatie. Laten we zo zeggen, in Europa, ook in Nederland, worden we geacht om noodvoorraden aan te leggen voor als er een groot conflict komt. Ja. Zouden wij niet ook moeten nadenken over zo'n permanente staat van paraatheid zoals Amerika die tot 1991 had? Het gaat ook een militaire kant, behalve of je voldoende flesjes water in huis hebt.
1: Ja, ik vind dat is een heel interessante vraag. En ik denk dat we daar ook naartoe gaan voor onze krijgsmacht. Hè. Als je rekening mee houden van als er een dreiging komt, dan moet je er snel kunnen staan. Maar wat heel interessant ook is op dit moment, wij hebben natuurlijk geen kernwapen. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld drones, raketten, dat die het Rusland ook moeilijk kunnen maken. Dat laat Oekraïne dagelijks zien. Dus misschien moet je wel naartoe naar zo'n macht ook, waar je ook mee paraat staat om bij een dreiging, in ieder geval een tegendreiging, snel op de hoogte te worden.
2: Ja.
1: Maar dat is ik vind het een heel goede gedachte, waar ik graag nog een keer apart verder over praat.
2: Nou, dat gaan we toch graag doen. Dan heb ik nog één vraag. En dat is eentje die we in dit soort situaties altijd stellen. Is het een uitzichtloze situatie? Of met andere woorden, hoe lang kan dit naar uw mening nog doorgaan?
1: Ik denk, kijk, het is niet uitzichtloos, want op een gegeven moment gaat er iemand inbinden. Alleen, ja, ik weet ook niet wanneer dat gaat plaatsvinden. En het kan best nog wel even voortduren.
2: Ja. Oké, dank. Hoogleraar Irreguliere Oorlogsvoering aan de Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Fijn dat u in de uitzending was.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: dank
3: voor
2: de
4: luisteren. Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Ik pak je vast.
9: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
10: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
9: Vandaag is er en morgen weten we niet.
10: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een auto met pech op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Dat is bij knooppunt Ketelplein. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Zodoende 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Hoog bezoek op de boterparade in Amsterdam van premier Jette. Hij ging een stukje mee met een boot en zei dat deze dag belangrijk is voor iedereen die een beetje anders is. Volgens hem wordt deze groep zeker nog niet door iedereen geaccepteerd. Hij doelt onder meer op de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen. En camerabeelden van het incident zijn ook welkom. Grote schade door een storm gisteravond in een populair bos in het oosten van Duitsland. Het bos is voorlopig gesloten, want overal liggen omgewaaide bomen. En dat is nog niet het ergste, want een man kwam om het leven toen hij onder een boom terechtkwam. En 10 anderen raakten gewond. Israël heeft Gaza gebombardeerd en daarbij ook gebouwen geraakt waar een ziekenhuis medische spullen bewaarde. Er zou niks meer van over zijn van de opslagplaatsen. De aanval op Gaza is een dag na het bericht van president Trump over een deal. Hamas zou de wapens inleveren en Israël zou zich terugtrekken. En in Zwitserland is de Tour de France voor vrouwen begonnen. De eerste etappe is een rit van 140 kilometer die eindigt in Lausanne. En daarna krijgt de peloton nog 8 etappes voor ze kiezen. Een van de favorieten voor de eindzege is Demi Vollering. Ze heeft de Tour al eens gewonnen. Het weer nu van Weer Online. Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn, maar vannacht koelt het flink af. En dat gaan ze vooral in het noorden merken. Daar wordt het 9 graden. En morgen kan het wel 32 graden worden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
15: Antonio Guterres zwaait na 10 jaar af als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En dus is het aan de Veiligheidsraad en later de Algemene Vergadering om een opvolger te kiezen.
16: I, Antonio Guterres, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience, the functions entrusted to me as Secretary-General of the United Nations.
15: Ja, Zo klonk de beëdiging van Guterres in 2017. Veiligheidsraad houdt vandaag een eerste informele stemming hierover. Ik praat erover met Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije, en bovendien bezig met een boek over de VN. Dus we kunnen het niet mooier treffen, Ron.
0: Dank je wel.
15: Ja, als we beginnen bij de huidige secretaris-generaal Guterres, die staat er bij heel veel landen niet zo best op. Hoe kijk jij ernaar en wat is dan fout bij hem?
0: Ja, ik hoor hem heel vaak dingen zeggen waarvan ik denk van ja, dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. Maar ja, hij zegt het te laat. Hij zegt het op het verkeerde forum, het verkeerde gremium. Hij zegt het op een toon dat je denkt van, nou ja, oké, ja. Hij meent hij dat nou echt? Er zit geen passie in. Dus zonder dat ik de man wil afbranden, maar ik denk dat de man, hij mist een aantal kerneigenschappen,
15: ja,
0: die een secretaris-generaal zou moeten hebben. En zeker in deze tijden van oorlogen en van conflicten en van klimaat en van economische zorgen die we hebben. Het probleem van Guterres is volgende. Ik denk dat hij allereerst, als hij een kamer binnenkomt, om het zo maar even plat te zeggen, dan gebeurt er niks in die kamer.
15: Nee.
0: Ik heb in mijn vorige leven was ik een tijdje directeur-generale ontwikkelingssamenwerking en veel met de VN gewerkt. De ontwikkelingsorganisatie is ook in New York geweest. En als dan in die tijd was Kofi Annan de secretaris-generaal.
15: Fenomenale secretaris-generaal. Ja.
0: Ja, en als die een kamer binnenkwam,
15: ja,
0: of een vergaderzaal, dan ging iedereen meteen zitten.
15: Ja.
0: Dan was het, hij hoefde niet te zeggen orde of zo. Nee, iedereen. Je voelde onmiddellijk, dat gebeurt iets. Dus het is de persoonlijkheid mist de man. En ten tweede, en dat is denk ik in combinatie misschien wel fataal, hij heeft niet het vermogen om te verbinden. Hij oordeelt, dat heb ik zelf ook als last van hoor, dat ik veroordeel en oordeel.
15: Jawel,
0: maar juist als secretaris-generaal,
15: als topdiplomaat moet je daar ontzettend mee uitkijken.
0: Zo is dat, ja, Bernard. En ja, juist in die functie moet hij dus verbinden. Hij moet in principe Zelensky en Poetin aan elkaar koppelen.
15: Ja.
0: Hij moet in beginsel die rivaliteit tussen China en de VS aanpakken en zeggen tegen beide partijen, zullen we eens wat meer gaan samenwerken. Allemaal verbindingsopdrachten die zo duidelijk zijn, zo, ja, overduidelijk bij de secretaris-generaal horen, die toch eigenlijk de president van de wereld is, maar hij heeft die functie om landen aan elkaar te verbinden.
15: Ja.
0: Alle landen op deze aarde, ook de landen waar we op eerste gezicht zeggen, nou, daar zijn we het niet mee eens. Als er conflicten zijn, als er uitdagingen zijn, verbinden. En,
15: ja,
0: vervolgens met je persoonlijkheid zorgen, zoeken naar oplossingen.
15: En hij komt niet verder dan opmerkingen zoals, ik roep op tot de-escalatie. En denk je, oké, komt er nog wat achteraan? Nee hoor, dat is het.
0: Dat is het dan, ja, inderdaad. En dat zegt hij dan nadat er al een week een oorlog is uitgebroken.
15: Ja.
0: In het voortraject hoor, ja, je hem niet.
15: Nee.
0: Ik denk wel eens, heel vroeger, maar ik wil niet zeggen dat het vroeger allemaal beter was hoor, maar na de oorlogen die Napoleon 25 jaar over Europa heeft losgelaten, kwamen mensen bij elkaar in Wenen. En daar, ja, kwamen persoonlijkheden die zeiden, we gaan oplossingen vinden, we gaan vrede stichten met elkaar.
15: Ja.
0: He, of wat er na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd, de conferentie van Parijs. Okay. Dat zijn allemaal zaken waarvan ik denk, Guterres, jij moet nu een vredesconferentie bijeenroepen over het Midden-Oosten of over, dat is jouw taak.
15: Ja.
0: Maar hij doet het niet.
15: Hij doet het niet. Nee. Als we even kijken naar voordat hij er was, was het toen beter? Want ik zeg niet vroeger, maar een beetje vroeger, dus 10 jaar geleden.
0: Ja, het heeft dus persoonlijkheden sommige zijn persoonlijkheden, ik noemde Kofi Annan al. Ik kan me ook nog herinneren toen ik nog veel jonger was, dat ik Oetant was ook zo'n iemand die, waarvan je dacht, wauw en zo. Er waren ook grijze muizen tussendoor, Kurt Waldheim en zo.
15: Nou ja, die bleek oorlogsmisdadiger te zijn, dus dat wisten ze toen
0: dat
15: niet.
0: Dat klopt, ja. Hij zit daarna vermomd als grijze muis, ja, en als secretaris-generaal. Dat klopt, ja. Nee, maar er zijn ook wel eens zwakkere secretaris-generaal geweest. Het is absoluut niet zo dat altijd de beste persoon, de meest geschikte persoon uiteindelijk gekozen wordt. Wat ik eigenlijk heel triest vind, is dat juist in een periode waarin we nu zitten met enorme uitdagingen voor de wereld als geheel. Ik noemde al klimaat, economie, conflict, veiligheid. Heb je een persoon nodig die en een persoonlijkheid heeft, die verbindend is en die ook leiding durft.
15: En wat zijn de dingen die misgaan bij de VN? Als je zegt, hier gaat het steeds maar fout. Ja,
0: nou, de VN als geheel heeft een aantal problemen. Kijk, de VN is het mooiste wat de mensheid uitgebouwd heeft. Hè. Nog nooit heeft de mensheid als geheel, praat ik over alle landen op deze aarde, zoveel samenwerking opgetuigd als binnen die VN. Dus we moeten het niet wegzetten als een nutteloze organisatie. Er gebeurt ontzettend veel goed werk op het gebied van kindersterfte, uitroeien van malaria.
15: Maar in het politieke gedeelte in New York,
0: dat is,
15: ik kom daar elk jaar, ik loop er niet mee weg als je het niet erg vindt.
0: Dat klopt. Nee. Er zijn absoluut ook elementen en onderdelen van de VN die niet goed functioneren. Dus laat ik zeggen, de VN heeft heel veel goed. Maar als je nu zo uitzoomt als een helikopter en zegt van hoe ziet die VN er als geheel dan uit, dan zie je een aantal problemen. Allereerst, er zijn heel veel VN-organisaties. Dus er is een enorme proliferatie. In de tijd dat ik ontwikkelingssamenwerking deed, had ik te maken met tenminste 20 verschillende ontwikkelingsorganisaties in de VN. Die allemaal in het veld, als je niet oppast, hun eigen landcruisers hadden, hun eigen kantoren hadden, hun eigen vertegenwoordiging, hun eigen strategieën hadden. Kortom, er was een enorme proliferatie, versnippering, fragmentatie van de VN. Dat is probleem 1. Tweede probleem is dat de VN door lidstaten niet wordt erkend als eigenlijk de wereldregering die het zou moeten zijn. Grotere landen zeggen, je kunt wel van alles zeggen, maar ik laat me niet door Malta en Cyprus, one country, one vote, één land, één stem. Ik laat me niet door dat soort kleinere landen die met meerderheid iets besluiten de les lezen. Dus er is iets mis met de legitimiteit van de VN. En daarmee, en dat hangt met elkaar samen, de slagkracht van de VN. Want als grotere landen zich niet herkennen in de besluitvorming, of die negeren, of die naar zich neerleggen, of daartegen ingaan, dan is er dus iets mis met de legitimiteit van geloofwaardigheid van de VN. En daarmee zie je dan ook dat die VN er niet in slaagt om een genomen beslissing, in algemene zin spreek ik dan, een genomen beslissing ook uitgevoerd te krijgen. Ja. Er zijn na 1967 resoluties over Israël en de Palestijnen aangenomen, waarvan Israël zei, die voer ik niet uit. En vervolgens zijn we overgegaan tot de orde van de dag.
15: Ja, hetzelfde geldt over Marokko en de Sahara.
0: Zeker.
15: En ook tientallen resoluties.
0: Deze kwam minuten vallen op de schiet met te binnen, maar er zijn honderden resoluties, misschien wel duizenden, die gewoon niet uitgevoerd worden.
15: Oké. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije. En tegenwoordig een VN-geleerde, want hij schrijft er een boek over. Even nog op die Veiligheidsraad. Is het niet zo dat heel veel mensen eigenlijk alleen maar naar die Veiligheidsraad kijken, waar op het ogenblik nou eenmaal niks goed komt, vanwege de positie van eigenlijk van Rusland en Amerika, die de dienst uitmaken en elkaar de tent uit proberen te pesten, terwijl al die andere dingen die gebeuren bijna geen aandacht krijgen, maar ze gebeuren wel.
0: Ja, zeker. Er gebeurt enorm veel kindersterfte. Ik zei al, heel veel gezondheidszorg, heel veel van dat soort onderwerpen. Ook op milieugebied heel veel gebeurt. Ja, die Veiligheidsraad spreekt natuurlijk nu nog meer aan dan in het verleden, omdat we nu midden in oorlogen en conflicten zitten. En we dus zien dat die Veiligheidsraad inderdaad niks oplost. En dat komt omdat niet alleen de VS en Rusland, maar alle grote landen in die Veiligheidsraad hebben een vetorecht.
15: Ja.
0: En dat zijn vaak ook de grote landen die betrokken zijn bij conflicten. En dus veto's elkaars beslissingen, voorstellen. Ja. En gebeurt er dus niks. En er is ook, zelfs als er een beslissing wordt genomen door de Veiligheidsraad, ook dan blijft het probleem. Er is geen handhavende mogelijkheid. De Veiligheidsraad kan niet een troepenmacht sturen.
15: Nee.
0: Die ook echt ingrijpt. Er zijn wel blauwhelmen, zullen de luisteraars zeggen. Ja, maar er zijn toch bij vele conflicten blauwhelmen? Ja, die zijn er wel, maar die zijn er eigenlijk om het conflict te bestendigen. Om de vrede te handhaven, maar het conflict oplossen doen we niet. En zeker niet landen bij de orde, aan de oren trekken als ze zich niet houden aan gemaakte afspraken. Dus die Veiligheidsraad is ook eigenlijk impotent om ook zijn beslissingen
15: Het is in de wereld het enige gremium dat dingen zegt die de kracht van wet hebben.
0: Dat is waar.
15: Dus het is bindend voor alle leden.
0: Ja, dat is het allerergste is dat je dus zegt dat het bindend is.
15: Ja.
0: En dat het een veiligheidsraad is, die vrede en veiligheid gaat brengen. Ja. En dat vervolgens dan niet levert. Dan lopen ook de gewone burgers weg. Ja, die zeggen, wat is dit voor organisatie?
15: Ik heb de laatste jaren heel veel daar in die zaal zitten luisteren. En meestal worden er niet eens meer resoluties ingediend.
0: Ja, dat klopt, Bernard.
15: Ze komen bij elkaar en zeggen, we gaan nu praten over Oekraïne.
0: Ja.
15: En dan doet iedereen zijn babbel. En dan wordt de vergadering gesloten en er komt geen besluit.
0: Want dat is
15: toch niet te regelen.
0: Dat klopt. En ik zit met diezelfde pijn in mijn hart, heb ik dat ook jaren meegemaakt en gezien. Ik denk dus dat die VN zeer, zeer ingrijpend hervormd moet worden. Willen we een aantal mondiale problemen oplossen? En daar, denk ik, zou een secretaris-generaal bij gezocht moeten worden.
15: En nou zijn er 6 kandidaten. Daar moeten we het nog even over hebben. Pak de belangrijkste uit. Bijvoorbeeld, we hebben Rafael Grossi. Ja. Argentijn. Het moet bij voorkeur een Latijns-Amerikaan zijn, hè, dit keer.
0: Helaas zit dat er ook bij. Ja, ik zou zeggen, ga voor de beste man of vrouw. Ja, maar nee, dat moet allemaal weer regionaal.
15: Laten we zeggen, deze verenigt dat misschien, die Grossi. Want het is wel een verdomd goede vent. Voorzitter van het Internationaal Atoomenergiegezant. Veel in het nieuws.
0: Zeker.
15: Als je dat woord Iran valt zijn naam eigenlijk
0: ook
15: meteen.
0: Of het Zaporizhia kerncentrale een paar jaar geleden.
15: Dus, goede vent.
0: Hij gaat er naartoe en hij zegt, ophouden met deze kerncentrale aanvallen. Zowel tegen Rusland als tegen Oekraïne. Ja, nee, het is een man met moed.
15: Ja.
0: Een man met visie. Een persoonlijkheid. Dus hij past in het profiel van iemand met een persoonlijkheid. Iemand die actie durft te ondernemen. En die een bewezen, zeg maar, track record heet dat, geloof ik, heeft.
15: Ja.
0: Van goed management en van afspraken nakomen. Dus zo bezien zou hij in het profiel kunnen passen.
15: Ja, hele goede keuze. Ja. Hij heeft 1 nadeel. Hij is een mannetje. En de voorkeur gaat uit naar een vrouwtje.
0: Ja,
15: wie hebben we daar?
0: Ja, ik snap de roep om nu eens een keer een vrouw te benoemen. Er zijn allerlei goede redenen om daar naar te kijken. En als er een goede vrouwelijke kandidaat zou zijn, dan zou ik daar zeker ook voor zijn. Het probleem is dat ik denk dat we, maar dat is misschien een hele ouderwetse opvatting, ik denk dat we echt de beste persoon moeten hebben.
15: Ja.
0: En als dat een vrouw is, is dat fantastisch. Maar als het een man is, zou ik zeggen, we kunnen ons nu geen luxe veroorloven om een soort van voorbeeldbenoeming te plegen. We hebben nu echt acuut binnen de VN, maar in de wereld als een heel probleem.
15: Er staan overigens best interessante vrouwen
0: zeker
15: op het lijstje.
0: Oh, absoluut.
15: De meest opvallende is natuurlijk Michelle Bachelet, de oud-president van Chili.
0: Ja.
15: Oh, het is ook, ze was ook speciale vertegenwoordiger voor
0: mensenrechten
15: bij de VN. Dus heeft daar, maar haar eigen land heeft voordracht ingetrokken.
0: Ja.
15: Wat is hier aan de hand?
0: Ja, dat is interne politiek in Chili zelf. Ze valt blijkbaar niet in de smaak bij de huidige regering. Maar ze heeft wel een bewezen staat van dienst. Daar is geen twijfel over.
15: Ze is wel activistisch.
0: Ik denk dat eerlijk gezegd, als ik nou kijk naar waar de wereld nu behoefte aan heeft, dan is als je zegt van ik ga de mensenrechten bevorderen, ultiem belangrijk als ze zijn, maar dat is niet prioriteit nummer 1.
15: Nee.
0: En als je zegt van we hebben een betere VN nodig, een VN nodig die hervormd moet worden om meer slagkracht en dus meer vrede en veiligheid en welvaart voor de wereldburgers te brengen, dan moet je iemand zoeken die op dat punt een profiel heeft. En dat zijn er niet zo heel veel.
15: Nee, er is nog een andere man.
0: Ja.
15: En eigenlijk valt hij niet helemaal onder de voorkeurs, moet ik zeggen, streek. Want hij komt uit Afrika, dat is Macky Sall.
0: Ja.
15: Voormalig president van Senegal.
0: Ja.
15: Vertel, zie je daar wat in?
0: Want nou, heeft
15: een hele goede naam, die man.
0: Ja, hij heeft een goede naam. Senegal is ook een land dat in Afrika het goed heeft gedaan en goed doet. En hij heeft, en dat spreekt mij dan weer aan, en ik hoop ook de luisteraars, hij heeft ideeën ontwikkeld over hoe de VN slagkrachtiger zou kunnen worden, slagvaardiger zou kunnen worden, hervormd zou moeten worden. Dus hij heeft in ieder geval aangetoond, ik wil daarover nadenken. Hij heeft in ieder geval erkend, er moet een hervorming plaatsvinden. Ik heb daar ideeën over. En ik denk dat dat belangrijk is, Bernard. Ook Guterres, terug naar Guterres, heeft heel veel gezegd over de VN moet hervormd worden.
15: Ja.
0: En vervolgens heeft hij aan de wereldgemeenschap gevraagd, zijn er ideeën?
15: Ja.
0: Gooi maar ideeën in een ideeën.
15: 193 leden, ga je gang.
0: Exact. Ja. Dus er zijn duizenden ideeën in een bus gegooid en vervolgens doet hij er niks mee. Nee. Ik heb veel liever een leider, en dat kan op deze manier zijn, maar dat kan ook een van de andere kandidaten zijn, die zegt, ik ga zelf, ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik ga een stip aan de horizon ontwikkelen. Zo zou een betere VN eruit gaan zien. Ja. Die stip aan de horizon, Bert, is ultiem belangrijk. Dat is ook een probleem, dat is voor een ander onderwerp, wat we binnen de Europese Unie hebben. Er is nooit afgesproken wat het eindstaat is.
15: Ja,
0: hè?
15: Dat klopt.
0: Maar en dat heeft de VN dus ook. Dus als er een secretaris-generaal zou komen die dat gaat ontwikkelen en vervolgens tegen de lidstaten gaat zeggen, Wie steunt dit? Ja. Kom maar op.
15: Ja, en dan een soort coalition of the willing vinden. Eerst een kleinere groep, dan een wat grotere groep. Zeker. En dan kijken of je iedereen over de streep kan trekken. Ja. En dat is in de loop van het bestaan van de VN een aantal keren gebeurd. Dus het kan wel.
0: Het kan wel, maar de VN heeft, als ik heel eerlijk ben, vanaf 1945 tot nu eigenlijk geen echte fundamentele hervormingen doorgemaakt. Het zijn marginale ontwikkelingen geweest, maar de echte fundamentele, namelijk het ontwikkelen van sanctiemogelijkheden die ook handhaven zijn, het beter vertegenwoordigd laten voelen van alle landen, groot en kleine, zodat ook de grotere zeggen van ja, wij voelen ons, wij kunnen ons met onze macht herkennen in de uitkomsten van de VN. Dus meer gewogen stemgewichten invoeren, handhaafbaarheid, sancties, maar echte sanctiemogelijkheden, met meerderheid besluiten, geen vetorecht meer. Al dat soort fundamentele hervormingen hebben de afgelopen 50, 60, 70, 80 jaar niet plaatsgevonden. Nee, zijn broodnodig.
15: Oké, kortom, samenvattend, we zoeken een nieuwe Kofi Annan. Daar zijn we het over eens.
0: Yeah.
15: Ja. In onze beide herinneringen, een van de meest fenomenale die ze ooit hebben gehad. Nou ja, misschien Dag Hammarskjöld, maar toen waren we allebei te jong.
0: Ja, dat klopt. Ja, die is tragisch aan zijn einde gekomen overigens, maar dat klopt. Ja,
15: met een vliegtuigongeluk.
0: Zeker, zeker.
15: Waarschijnlijk sabotage, maar goed, ander verhaal.
0: Ja. We hebben een hervormer nodig en een leider.
15: En zit hij bij dit lijstje?
0: Ik denk dat als je... ik denk dat wel, als we goed kijken naar die criteria, dan denk ik dat hij erbij zit. En je hebt al een paar namen genoemd die daar absoluut voor kwalificeren. De drie die we besproken hebben, zijn wat mij betreft de frontrunners. Nog één opmerking over het proces. Ik vind het opmerkelijk en eigenlijk verwerpelijk dat de Veiligheidsraad hier een stem in heeft. Dit zou dan een algemene vergadering
15: moeten... Ja, maar dat is uiteindelijk gaat het een algemene vergadering.
0: Ja, uiteindelijk.
15: Maar dat wordt dan een voordracht van de Veiligheidsraad.
0: Fout. Ja. Daar gaat het al fout.
15: Ja, dan zie je, eigenlijk is dit projecteert eigenlijk alles wat er mis is.
0: Dit projecteert
15: ik
0: al
15: heb,
0: wat
15: ik heb nog één hele belangrijke vraag, misschien wel de allerbelangrijkste. Hoe staat het met je boek over de VN en wanneer komt het uit?
0: Nou, dat is wel aardig van je. Het boek over de VN is klaar. Dat gaat heten Project Wereld. Nadrukkelijk een hervorming van de VN. Een verandering, een verbetering van het bestuur op deze aarde. Om de mondiale problemen ook met een mondiaal bestuur aan te pakken. 1 oktober in de winkel. En ik hoop dat heel veel mensen daar inspiratie uit kunnen putten. Het is mogelijk om de wereld, ik zou bijna zeggen, te redden. Ja. En om de problemen op deze aarde aan te pakken. Er is veel moedeloosheid.
15: Een beetje haast, dat is het. Ja,
0: we hebben haast. Ja, ik ook. Het boek is er al op 1 oktober.
15: Oké, dank Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije.
1: Postma in Amerika.
15: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, dinsdag was de herdenkingsdienst voor senator Lindsey Graham. Een bijna mythische figuur in de Amerikaanse politiek. Werd een typisch Washingtonse aangelegenheid, hè?
3: Ja, je hebt dat ook vaak gezien. Hè. Zo'n uitvaart die draait voor de aanwezigen helemaal niet om de overledenen. Het gaat om netwerken, het gaat om jezelf belangrijk maken. Het gaat om je eigen boodschap naar buiten brengen. Graham was natuurlijk heel belangrijk op buitenlandgebied. Dus Zelensky was er, Netanyahu waren er. Die praten met senatoren, die konden naar het Witte Huis. En uiteindelijk, ook bij die dienst, draaide alles om Trump, zoals zoveel dingen in Washington. Hij hield bijvoorbeeld de herdenkingsrede en Trump was heel waarderend. Maar soms klonk er ook wat anders door. We weten, Graham was ooit zeer anti-Trump, werd uiteindelijk een bondgenoot. Maar of Trump Graham nou zo respecteerde, hij was het in ieder geval op een bepaald moment oneens met zijn eigen toespraak.
8: Virtually everyone, Republican or Democrat, liked Lindsey. Well, not everybody, but it sounds good. Not everybody. He was a tough cookie, okay? I have to veer from this for a second. He was a tough cookie, darling, but he was beautiful.
3: Ja, en dat op de uitvaart. Later begon Trump nog ook over hoe hij in 2016... voerde hij campagne tegen Lindsey Graham, waar het concurrenten. En toen heeft hij nog Lindsey Graham's telefoonnummer voorgelezen, terwijl die speech werd uitgezonden op de televisie. Toen moest Graham een nieuw nummer nemen. Dat werd gezien als behoorlijk asociaal toen. Nu moest iedereen in de zaal erom lachen. Dus ja, Trump liet in zijn toespraak nog zien ook wie volgens hem echt de baas was in die relatie.
15: Ja, ja. Critici, Jan, vonden Graham een oorlogshitser. De sprekers op de uitvaart waren daar verdeeld over.
3: Ja, eerst Trump maar even. Die ging mee met de critici. Die zei van ja, die Graham die wilde eigenlijk altijd maar ingrijpen in het buitenland. Dus Trump zegt ja, ik vond eigenlijk Graham toch wel echt een havik.
8: He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Only his true friends would understand that.
3: Ja, yeah, he never saw a war he didn't like. Je hoort ook het oordeel van Trump hierin. Hè. Trump vond die kant van Graham eigenlijk maar niets. Hij is altijd zelf best wel een isolationist. America first, hè, wil eigenlijk geen oorlogen. Behalve nou ja, waar we nu met Iran in zitten natuurlijk. Dat kwam ook veelvuldig te sprake. Maar na Trump kwam Fox News-presentator Sean Hannity. En die zit veel meer op de lijn van Graham. En Trump en Hannity die hadden duidelijk niet hun toespraken naast elkaar gelegd. Want Hannity zei heel wat anders dan Trump. En je zou zelfs kunnen zeggen, dit was misschien wel een boodschap aan Trump.
17: Lindsay, he was often unfairly characterized as a warmonger. I've heard that false criticism a lot. It's not true. The truth was the opposite. Lindsay desperately wanted and talked to the president about a lasting peace in the Middle East. He wanted every region, every country in the region on that path to peace. That was Lindsay's dream. If people would only listen to what he had been saying.
3: Ja, dat laatste ook. Hè. Als de mensen nou maar luisterden. En hij zei dat ook met Trump natuurlijk, die op de eerste rij zat. Graham wilde alleen maar vrede. Wie dat niet ziet, die snapte hem niet. En Hannity benadrukte meerdere malen, we waren heel goede vrienden. We hadden tot diep in de nacht gesprekken. En die gingen over de president. En vast ook over Iran dus. Dus Hannity maakt hier nog één keer Graham's punt voor hem. En zijn eigen punt ook. Hè, want hij is het ermee eens voor Donald Trump.
15: Ja, maar de conclusie van de sprekers was toch, Graham kijkt tevreden neer vanuit de hemel.
3: Ja, Trump die deed dat nog wat onhandig. Die zei iets van, waar Lindsay nu ook zit of ligt of waar die ook is. Hij kijkt op ons neer, zoals Trump dat dan een beetje improviserend kan doen. Maar Hannity, die kwam met het mooiste beeld. Raar trouwens, een Fox News-presentator bij een politicus die zo'n reden houdt. Maar hij zette nog één keer neer hoe alles eigenlijk om Trump draait. Bij rechts-Amerika, hoe het allemaal draait om het tevreden houden van Trump bij rechts-Amerika. Zelfs de uitvaart, die eigenlijk natuurlijk om Lindsay Graham zou moeten draaien. Je kan hier eigenlijk horen, dit is de prijs die je betaalt als je achter Trump gaat staan. Dan sta je ook na je dood in Trumps schaduw. Sean Hannity die legt uit, de ultieme versie van de hemel is een soort Mar-a-Lago. En dat is waar Lindsey Graham nu is.
17: Lindsey, Mr. President, I would argue in my mind probably has a heavenly version of Mar-a-Lago. It may even be a little bigger. He may have a little more gold in the Oval Office in his mansion in heaven. And I wouldn't be surprised if he added one big, beautiful ballroom and an arch somewhere on the property. Because he would want to obviously duplicate his dearest friend in life, you, Mr. President.
3: Ja, heel apart. Het gaat allemaal om Trump, Bedard.
15: Het gaat allemaal om Trump, ja. Oké, het was een mooi verhaal. Dank, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
4: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
6: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
7: Het kwartje valt nu pas.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR
9: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bezoekers van de Pride in Hamburg hebben zich niet uit het veld laten slaan door de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden. Honderdduizenden mensen liepen mee in een mars met regenboogvlaggen. Hamburg had extra agenten ingezet, want de schrik zit er nog altijd flink in Duitsland. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. Het is weer rustig in Lelystad, waar de politie een eind moest maken aan een illegale raveparty op een industrieterrein. De feestgangers gingen uit zichzelf weg. Er is wel iemand opgepakt. Een persoon die onder invloed achter het stuur was gekropen. Hoe lang het feest heeft geduurd is niet duidelijk. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen en camerabeelden van het incident zijn ook welkom. En premier Jette heeft een stukje meegevaren op de botenparade in Amsterdam en hij had het zichtbaar naar zijn zin. Hij zei dat dit soort dagen nodig blijven. Er was ook een demonstratie door mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Ze probeerden de boten te blokkeren, maar dat mislukte. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lekker om buiten te zijn. En vannacht dan koelt het flink af. Gaan ze vooral voelen in het noorden. Het kan daar 9 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
14: In de BNR-app.
13: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
15: Mindere tijden voor de luxe merken staan natuurlijk bekend vanwege hun dure producten, maar de aandelen lijken al een tijdje in de uitverkoop.
16: Hermès makes the bags in France using premium materials like calfskin, alligator skin and even ostrich skin.
17: Hermès is schreeuwend duur, echt, je wordt er helemaal gek van, maar het is niet schreeuwerig. Het is heel ingetogen, klassiek, waardevol en constant.
16: Each bag is made entirely by hand.
18: Birkins are a better investment than gold.
7: Met de Birkenback en de Kelly heeft dit modehuis iconen neergezet die veel mensen, voornamelijk vrouwen, maar wat graag willen hebben. Maar ze zijn zo exclusief dat ze alleen voor de lucky few zijn weggelegd. Het Franse luxemerk Hermès heeft van schaarste een verdienmodel gemaakt. Maar gaan de exclusiviteit en de groei wel samen? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het Franse modehuis, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Hermès-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van E-Vermogensbeheer.
18: Hoi Nina.
7: Ja, dit was een suggestie van luisteraar Dion, dankjewel. Jij wilde heel graag Hermès een keertje doorlichten. We hebben al een keer LVMH gedaan, een ander luxe merk, hè, eigenaar onder andere van Dior, van Moët & Chandon. Goed, Hermès is een hele grote concurrent van LVMH.
18: Ja, niet zo groot als LVMH zelf, maar wel mega groot. En daarom ook terecht dat Dion dit aandeel aanvraagt. Want ik heb eventjes gekeken en als je dan kijkt naar de marktwaarde nu, die is ongeveer 200 miljard. Mm. Nou, daarmee behoor je tot de top 100 grootste bedrijven wereldwijd.
7: Nou, dat is echt knap, ja.
18: Vergelijkbaar met een McDonald's of met een Shell. Dus in dit geval Hermès, waarvan iedereen denk ik wel eens gehoord heeft, maar dan niet als aandeel, maar omdat die tassen zo duur zijn of sjaaltjes, weet ik veel wat ze allemaal maken.
7: Stropdassen.
18: Maar ook het aandeel, en ik verklap alvast, ook dat is duur. Het kost nu 1750 euro voor één aandeeltje. En ja, het is wel eens duurder geweest, maar als je over een lange termijn kijkt, dan is het één groot positief verhaal, ja, voor wat betreft de koers.
7: Dus dan zou je zeggen, het aandeel doet het al jaren uitstekend, dus happy belegger. Aan de andere kant, is zo'n tasje niet een betere belegging dan het aandeel?
18: Nou, als je de juiste hebt wel, hè. Tenminste, ik weet dat die vraag is mij wel eens vaker gesteld. En het klopt, als je zo'n tas koopt, als je zo'n tas mag kopen, want er komen straks
7: het
18: op.
7: Mogen, ja.
18: Ja, eigenlijk is het zo, als je mag kopen voor 10.000 euro en je loopt de winkel uit, dan heb je al 100% rendement. En dat heb je met de meeste aandelen niet op de eerste dag.
7: Wacht even, 100% rendement?
18: Ja, misschien wel meer. Volgens mij gaan die tassen tweedehands voor ruime dubbele. Ja,
7: stel, ik heb het privilege dat ik er eentje mag kopen voor 15.000 euro. Ik loop naar buiten en jij zegt, yes, Nina, ik geef jou 30.
18: Ja, dan kan je hem aan mij verkopen. Maar dan denk ik wel dat het ook meteen de laatste keer is dat je hem hebt mogen kopen.
7: Maar ja, goed, heb je wel 100% rendement gepakt.
18: Ja, volgens mij, en dat is heel stom dat ik het weet, maar Jutta Leerdam, die haalde haar eerste goud in Italië afgelopen winter. En die kocht meteen zo'n tas waar jij het nu over hebt.
7: Oh, die mocht
18: meteen. Die heeft dat privilege.
7: Ze had goud, ja.
18: Begrijp ik wel.
7: Ik ook.
18: Leuk.
7: Ja. Ja, ik vind het wel, moet ik zeggen, een beetje een pijnlijk ding dat het dan zo exclusief is en dat dan een winkelmedewerker, want zo gaat het ook, dat de winkelmedewerker mag bepalen of jij hem mag kopen. Dus jij moet eigenlijk slijmen, je moet een band opbouwen met die winkelmedewerker. Nou, daar krijg ik echt kriebels van, want dan heb je het echt over een baasje op één vierkante meter dat dan beslist of jij wel of niet 15.000 euro daar mag uitgeven. Ja. Wat?
18: Je moet eerst heel veel kopen en waarschijnlijk riemen,
7: tassen,
18: parfums
7: hebben ze ook.
18: Ja, en dan in de PC Hoofdstraat hier natuurlijk, in Amsterdam. En dan kan het zijn dat jij op een gegeven moment zo'n tas aangeboden krijgt. En dat is echt een voorrecht.
7: Ja, maar dat je mag kopen.
18: Ja, de Hermès game wordt dat genoemd. Dus je moet echt in aanmerking komen voor zo'n tas. Nou, dat is natuurlijk briljant dat je schaarste op die manier weet te creëren en dan ook nog de hoofdprijs van zo'n 10.000 euro voor die Birkenback mag vragen. Mm. Want dat is waar het allemaal om draait. De Birkenback.
7: Ik heb nog niet gevraagd of jij hem in portefeuille hebt.
18: Ik heb hem niet in portefeuille, maar ik ben nog, want we zitten al lekker te kletsen over Hermès, vergeten te zeggen, en dat is wel belangrijk, de disclaimer, namelijk dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.
7: Oh ja, wij geven geen beleggingsadvies.
18: Zeker niet.
7: Nee.
18: En je kunt je inleg verliezen.
7: Oké, en we gaan
18: door naar de geschiedenis.
7: Precies, door naar de geschiedenis van Hermès. Voor het verhaal van Hermès moeten wij helemaal terug naar 1837. Op dat moment zit bij ons Willem I op de troon. In Engeland hebben ze net een nieuwe monarch, namelijk Queen Victoria. Zij begint in 1837 als 18-jarig meisje aan haar taak als koningin. Ga er maar aan staan. En het is ook het jaar waarin Thierry Hermès in Parijs zijn zaakje opent. En zijn voornaamste klanten. Nou ja, niet de paarden zelf, uiteraard. Het zijn toch echt hun baasjes. Maar goed, die willen wel graag naar Thierry Hermès, want die maakt zadels en tuigjes. Op dat moment is dat een bloeiende industrie, want uiteraard, paarden zijn dan de meest voorkomende vorm van transport. En het verklaart ook waarom Hermès nog altijd een paard en een koets in het logo heeft. En als je dat niet wist, google maar even. Maison Hermès valt al snel op in de wereld van de luxe zadelmakerij. In 1867 krijgen ze zelfs een belangrijke prijs op een wereld tentoonstelling en En dat is een klapper, want het geeft Hermès toegang tot een zeer prestigieuze clientele, waaronder tsaar Nicolaas II. Na het overlijden van Thierry in 1878 neemt zijn zoon Charles-Émile de zaak over. En hij is degene die een winkel opent op de Rue Faubourg Saint-Honoré in Parijs. Dat is een hele chique winkelstraat waar vandaag de dag nog steeds de Hermès flagship store zit. Nou, Charles-Émile breidt de activiteiten uit. Hij doet dat naar nieuwe lederwaren, tassen, buidels, leren zadeltassen voor ruiters. Maar goed, de wereld verandert. Begin 20e eeuw wordt het paard uiteraard steeds meer vervangen door la voiture, de auto. En dus gaat Hermès ook andere producten maken. Émile Maurice Hermès, dat is de derde generatie, die gaat zich richten op koffers en op mode. En ja, ook op, daar zijn ze, de handtasjes. En die handtassen worden dus uiteindelijk het icoon van Hermès. In 1935 wordt een handtas geïntroduceerd onder de naam Sac de Voyage à Courroies. Letterlijk vertaald reistas met riempjes. Maar die handtas die wordt pas echt legendarisch in 1956. Want dan wordt actrice en prinses van Monaco Grace Kelly gefotografeerd als ze de handtas voor haar buik houdt om een zwanger buikje te verhullen. Die foto wordt prominent, beland op de koffer van een groot magazine, Life, en ontketent een ware rage op die tas. Vrouwen vragen massaal naar de Kelly bag van Grace Kelly. En Hermès besluit die tas voortaan ook daarom de naam te geven, de Kelly bag. Goedkoop is die uiteraard niet. Voor een nieuwe Kelly ben je vandaag de dag zo'n 10.000 euro kwijt. Toch is de Kelly niet de meest iconische handtas van Hermès. Nee, dat is de Birkin. Ontworpen in 1984. En misschien komt het ook wel door het fantastische verhaal over het ontstaan van die tas. Want dat gebeurde namelijk toen de Engelse actrice Jane Birkin in het vliegtuig naast de directeur van Hermès terechtkwam.
19: I was going to London and they upgraded me. The hostess upgraded me and I found myself next door to a very polite gentleman. And I'd got my agenda, as usual, bang full of bits of paper and everything, and the whole thing fell to the ground. So I picked it up, and he said, you should have pockets in that agenda. And I said, what can you do? Hermès don't make it with pockets. And he said, I am Hermès. I said, oh, then in that case, I'll give you my agenda. If you could make something with a pocket, that would be lovely. I said, why don't you make a handbag that's a bit bigger than the Kelly and not as big as my suitcase, which weighs a ton? And he said, like what? And there was the sort of vomit bag. And so I did a little sketch.
7: Een vomit bag. Lekker dan.
18: Leuk verhaal.
7: Ja, met die schets werd dus een tas gemaakt die uitgroeide tot het meest gewilde object van Hermès. Elegant, maar toch groot genoeg om heel veel spullen in te stoppen. Nou, de tas werd dus natuurlijk vernoemd naar Jane Birkin. En Jane Birkin zelf merkte ook al snel hoe bekend de tas was geworden.
19: When I went to America, I don't know what, in what interview, they said, you mean Birkin like the bag?
7: Ja, heet jij Birkin, zoals de tas? Ja, dat klopt. Ook voor een Birkin bag moet je zeker 10.000 euro meebrengen. En ook opvallend aan die Hermès-tassen, zowel de Kelly als de Birkin. Ze worden tweedehands dus alleen maar meer waard. De eerste Birkin bag is vorig jaar geveild voor 7 miljoen euro. Dat was pas een goede belegging geweest, Jim.
18: Nou, ik heb niet berekend wat het exacte rendement is. Maar ja, als je in 40 jaar tijd van 10.000 naar 7 miljoen gaat.
7: Dan heb je het goed gedaan.
18: Destijds was hij natuurlijk ook geen 10.000 euro. Nee. Hartstikke goed.
7: Hermès is begin jaren 90 dus uitgegroeid tot het luxe modemerk. Met een enorm succesvolle tas als eyecatcher. En dat is uiteraard een goed moment voor een beursgang, neem ik dan maar aan.
18: Ja, maar wel met een vervelende reden. Het is natuurlijk een grote familie inmiddels. We zitten nu met de CEO's, de zesde generatie uit de Hermès-familie. Mm-hmm. En ja, zo'n familie die dijt uit. En dan zijn er natuurlijk ook wel familieleden die graag een keer een stukje van hun belang te gelden wilden maken.
7: Die willen gewoon cashen.
18: Ja. Dus zodoende zeggen ze van op een gegeven moment van ja, we gaan maar naar de beurs, omdat er dus eigenlijk gedoe is binnen de familie. En dat gebeurt in 1993. En zodoende krijgt Hermès een plek op Euronext in Parijs. Op dat moment heet het nog geen Euronext uiteraard. Dat was vanaf 2000, als ik me niet vergis. Maar er is een flinke run op de aandelen, want er is 34 keer overtekend. En ze geven 425.000 aandelen uit tegen een koers van op dat moment 300 Franse frank. Nou, kun je vergelijken met $55 op dit moment. Nou, ook nog aardig, er was veel vraag naar, want 2 jaar later, toen stond hij dus op 600, was het al 100% gestegen. Zou je het helemaal terugrekenen nu, dan is het zelfs 50 keer zo hoog.
7: Mm-hmm.
18: En ja, het was ook wel een goed moment om naar de beurs te gaan, want het ging op dat moment economisch vooruit. En wat ik zelf ook wel heel aardig vind, is dat in de jaren daarna, gaan we het straks nog uitgebreid over hebben, maar bijvoorbeeld in de internetcrisis, waarbij alle aandelen heel hard onderuit gingen, bleef het aandeel Hermes redelijk goed overeind. Dus het is minder conjunctuurgevoelig zelfs dan een heleboel andere bedrijven, gek genoeg. Nou,
7: ja.
18: Ook belangrijk om te noemen, de familie van Hermes die behoudt op dat moment nog wel 80% van de aandelen.
7: Oké, dat is een ruime meerderheid. Maar goed, die plek op de beurs maakt dan toch wel een beetje kwetsbaar. Dat blijkt in 2010 als LVMH, het moederbedrijf van Louis Vuitton, Christian Dior en Moët & Chandon, zich ineens gaat inkopen bij Hermes, tot grote schrik van de familie.
20: The date is the 23rd of October 2010. A Saturday morning like any other at the Hermes flagship store on Rue du Faubourg Saint-Honoré. Pierre-Alexis Dumas, the artistic director and sixth-generation family member, was reviewing quarterly reports when a number caught his eye. A routine stock analysis showed an anomaly. A significant portion of shares had changed hands without the family's knowledge. Within hours, the historic back room of the flagship store, where kings and emperors once ordered their saddles, became a war room. Family members rushed in from across Paris, their phones buzzing with increasingly alarming messages. The truth emerged like a slow-motion explosion. LVMH had secretly amassed a 17.1% stake in their company. Over 1.4 billion euro's worth of shares.
7: Ja, een grote vete is geboren. LVMH weet het belang in Hermes ook uit te breiden naar 23%. Terwijl de familie op dat moment 73% in handen heeft. Ja, de familie Hermes is bang voor een vijandige overname. LVMH topman Bernard Arnault die verzekert, nou jongens, nergens voor nodig. Maar die sussende toon past niet bepaald bij zijn reputatie. Want Arnault is op dat moment de rijkste man van Europa. Staat bekend om zijn meedogenloosheid als het om overname gaat. Hij wordt wel de wolf in Kashmir genoemd. Luister vooral ook LVMH doorgelicht voor dit hele verhaal, want dat hebben we eerder behandeld. Hermes gaat de strijd uiteraard aan. Schakelt ook de Franse beurswaakhond in. Spreekt zich keihard uit. In ondubbelzinnige woorden, zo zegt de CEO Patrick Thomas. Als je een mooie vrouw wilt verleiden, begin je niet door haar van achteren te verkrachten. Ik zou zeggen, zit geen woord Frans bij. Jaren van rechtszaken volgen. Maar in 2014 weten Hermes en LVMH een akkoord te bereiken. LVMH bouwt zijn belang af. Hermes groeit ondertussen hard door. En tussen 2013 en 2023 groeit de omzet zelfs met maar liefst 250%. He, naast de handtassen dus ook door de sjaaltjes, de stropdassen, de parfums. Inmiddels staat met Axel Dumas, de 6e generatie van de familie Hermes, aan het roer. Waar luxe merken als Gucci en ook LVMH proberen om juist een beetje een breder publiek aan te spreken, blijft Hermes zich nadrukkelijk richten op het exclusieve en het dure segment. Dat lijkt te werken. In 2025 haalt Hermes zelfs een recordomzet, 16 miljard euro. Het gaat dus allemaal goed. Totdat.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Bas van Werven.
21: Nieuwsuitzending op BNR vanwege de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran.
22: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
7: De bom barst in het Midden-Oosten. En dat voelen de luxe merken meteen. Want veel van hun rijke klanten die wonen nou eenmaal in de golfregio of kopen daar hun producten. En het is toch niet bepaald fijn shoppen met de dreiging van raketten boven je hoofd. De koers van Hermes duikelt omlaag. 14% in één keer. De grootste daling voor het bedrijf ooit. Ja, dat loopt toch een beetje de vraag. Gaat het Hermes lukken om deze tassen van 10.000 euro's te kunnen blijven verkopen? Ook in een onzekere wereld. Met olietekorten, hoogopgelopen conflicten. Dat gaan we allemaal bespreken in de fundamentele analyse. En daarom maken we altijd als eerste even een SWOT-analyse van Hermes. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Ja, sterke punten. Schaarste, ja. Zeggen we maar meteen creëren. Net zoals Ferrari dat altijd doet.
18: Ja, en dan inderdaad extreme schaarste. Net zoals Ferrari, want je vergelijkt het mooi. Waarbij je zelf bepaalt wat de prijs is. En ook nog bepaalt
7: wie er mag kopen.
18: Exact. Ja, ja, het is bizar. Dus ze hebben echt, eigenlijk zou je wel kunnen zeggen, ongeven aan de merkkracht. Ook omdat zo'n merk dus al 150 jaar toonaangevend is. En dan moet je als belegger ook afvragen van, ja, denk ik dat dat nog 10 jaar blijft? Of dat Hermes van de troon gestoten wordt?
7: Mm-hmm.
18: Nou, daarnaast hebben ze natuurlijk een hele duidelijke focus. Ze focussen op de allerrijksten. Maar het is wel een groep die groeit. Er komen steeds meer mensen die dus...
7: Die dit kunnen betalen.
18: Exact.
7: En die het willen betalen.
18: Ja, en dat is natuurlijk prachtig als je verzint van... nou ja, zo'n tas die moet jou gegund worden. Die wil iedereen hebben. Maar voordat ze die tas mogen kopen... hebben ze misschien al 20.000 euro in de winkel uitgegeven in een jaartje tijd.
7: Ja, precies. En nu tegenwoordig zal het ook heel belangrijk zijn... hoeveel volgers heb je op social. Dat iedereen ziet dat jij er een hebt. Aan de andere kant denk ik, ja, je kan het maar beter niet zeggen. Het is ook heel diefstalgevoelig. Bij Sylvie Meis werden een paar jaar geleden in Duitsland... 25 Birkin bags gestolen. 25 had ze er, hè? Ter waarde van bijna een miljoen euro.
18: 25?
7: Ja.
18: Nou,
7: ja, maar dat is gewoon
18: is
7: echt
18: te veel dat te weinig zullen we zeggen.
7: Ja, maar ik zou zeggen dat is een prachtige belegging, maar je moet het dus niet laten zien. Jij zegt altijd als je een goudstaaf hebt, niet zeggen. Nee. Hou je mond erover.
18: Nee, als je dus een Birkenberg hebt wat een soort van leren goudstaaf is, ook niet vertellen.
7: Nee, maar ja, dan krijg je, dan mag je misschien weer niet kopen, hè? Als je dan.
18: Kijk, als Sylvie Meis daarmee rondloopt, is denk ik ook mooie reclame, want die heeft waarschijnlijk miljoenen volgers.
7: Ja.
18: Die willen dan ook zo'n ding kopen.
7: Ja, Jutta Leerdam heeft er nu dus eentje. Ja, nee, dus dat is inderdaad voor het merk heel goed.
18: Dat zijn de Grace Kelly's van nu.
7: Ja, absoluut.
18: Nou, wat wel minder is, dat ze heel afhankelijk zijn van twee elementen. Enerzijds lederwaren, dat is bijna de helft van de omzet. Dus daarmee heb je natuurlijk wel, als er problemen zijn in de toekomst of in de toelevering, of misschien zou je ook nog kunnen zeggen in smaak, hè, dat leer op een gegeven moment minder gewild is, omdat het je zou kunnen zeggen minder diervriendelijk is. Of dat reputatieschade zou toe kunnen leiden, want er moeten natuurlijk iedere keer wel, ik veronderstel, zachte kalfjes voor geslacht worden.
7: Ja, of struisvogels hoorde ik ook al aan het begin. Dat er ook struisvogelleer wordt gebruikt.
18: Dat wist ik niet eens.
7: Kalsleren, een struisvogelleer. Ja, ze gebruiken van alles.
18: Ja, nou goed, dat is dus wel een probleem. Dat zijn allemaal dierlijke producten.
7: Ja, het kan een imago-dingetje worden.
18: En wat je ook nog zou kunnen zeggen is dat dit aandeel, we komen straks op, is zo duur, dat het hoeft ook maar ergens tegen te zitten. Of alle verwachtingen kunnen weer de prullenbak in en is een lagere koers gerechtvaardigd.
7: Mm-hmm. Oké, kijken we even naar de kansen.
18: Nou, 50% dat is Azië. Dus ik zou zeggen geografische expansie. In de VS kunnen ze hard groeien. Dat lukt ook wel. 17% groei bleek uit de cijfers over het eerste kwartaal. Maar daar is echt nog wel veel.
0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Of hebt nog steeds rondom Iran, ook in het Midden-Oosten. Hè, dus als je het hebt over Dubai, et cetera, is ja. Een hele belangrijke afzetmarkt ook. Daar zag je wel dat bijvoorbeeld in Dubai 40% minder verkopen waren in maart.
3: Laten wij de boeken even openen.
2: Ja, nou dan gaan we kijken naar de cijfers. En ja, die cijfers die zijn dus dankzij Dion dat ik ernaar ben gaan kijken. Want ik had het eerder niet zo precies nog gedaan voor wat betreft Hermès. En je ziet, ja, briljante cijfers. Als je het hebt over de omzet, ik zeg van ja, 2020, toen viel die ietsje terug, was die teruggevallen naar 6,5 miljard. 2022 was die bijna 12 miljard. Nou, ik maak even een sprongetje in de tijd. 2025, 16 miljard.
3: Ja, echt bizar.
2: Dus in een paar jaar tijd van 6 naar 16 miljard.
3: Duizelingwekkend.
2: En dan komt dus het meest indrukwekkende, dat is de EBITDA-marge. En ik zei al, van, ja, die loopt richting de 50%. Dus 2025, 16 miljard omzet. EBITDA, 7,5 miljard.
3: Zo.
2: Ongekend. Ja. En dat is jaar in jaar uit dat soort marges. Nou, dan kun je voorstellen dat er ook wel wat winst overblijft. Ik hou het eventjes op 2025. 4,5 miljard wat er echt verdiend wordt. Netto winst op een omzet van 16.
3: Ja,
2: ja daar, ik kan er met mijn hoofd bijna niet bij.
3: 25%, ja.
2: Maar ik ga ervan uit dat de cijfers kloppen. En als je dus een overzichtje ziet, een staafdiagrammetje bijvoorbeeld van de omzetontwikkeling, van de winstontwikkeling, maar ook van de dividendontwikkeling, ja, dan zie je een stijgende lijn. Dus aandeelhouders, ondanks dat ze dit jaar een slecht koersverloop hebben gezien, die zijn de afgelopen jaren met steeds betere cijfers verwend. En ook wel een langjarig, zeer positief koersverloop.
3: En voor een aandeel hoef je niet op de wachtlijst. Dat is dan wel weer positief, toch?
2: Zijn gewoon te koop, maar ook die zijn schaars, hè? Want het grootste deel is in handen van de familie.
3: Ja, je kan inderdaad echt wel zeggen dat schaarste hun handelsmerk is. Oké, voor wie kan een aandeel Hermès interessant zijn? En ik wil toch ook in jouw conclusie heel even horen. Ga jij voor het aandeel of ga je voor de tas? Als je mag kiezen als belegger.
2: Nou, het vervelende is, ik mag niet kiezen. Want die tas heb ik niks over te zeggen. Want als ik hem nu zou kunnen kopen, koop ik hem meteen.
3: Serieus?
2: Ja, natuurlijk. Hij is 2-3 keer zoveel waard op het moment dat ik hem afgerekend heb.
3: Ja, dus, maar ja, ook die is dan gevoelig. Dan moet je hem verzekeren.
2: Ja, ik ga er niet mee rondlopen.
3: Jij begraaft hem in de tuin.
2: Nou, ik denk dat mijn vrouw er erg blij mee zou zijn.
3: Ja, vast.
2: Maar het is natuurlijk in die zin een fantastische belegging. Dus als je
3: jij
2: de
3: zou
2: kans
3: dat
2: krijgt,
3: doen, dan zou 100%. Jij meteen. En tweedehands? Zou je hem tweedehands kopen? Dat kan ook.
2: Hangt van de prijs af. Maar kijk, je kunt beleggen in een aandeel. Deze tas heeft door de jaren heen bewezen ook een hele goede waardevaste belegging te zijn.
3: Mm.
2: Kijk, ik hoef hem niet, maar in financiële zin is het een echte kans.
3: Ik zie jou er wel mee lopen.
2: Nou,
3: ik denk toch dat hij hier wel staat.
2: Vind ik niet zo leuk dat je dit zegt. Doe mij de aandelen maar.
3: Voor wie kan het aandeel interessant zijn?
2: Nou, ga ik iets heel gek zeggen. Ik denk voor elke techbelegger die een stukje spreiding in zijn portefeuille wil hebben. Want dit is eigenlijk gewoon een techbedrijf als je kijkt naar groei en marge en waarschijnlijkheid van de omzet.
3: Hoezo een techbedrijf?
2: Ja, die halen ook dit soort groeicijfers en dit soort marges waar een enorme operationele hefboom op zit. Kijk, dit is eigenlijk, als je niet kijkt naar de koers, een soort van droom van iedere belegger. Maar ja, dan komt de koers. Het is price for perfection. Nou, daarvan moet ik wel zeggen, als je al overwoog om in Hermès te beleggen, en dat is een mooie toevoeging voor elke techbelegger, kijk er gewoon naar. Ja, dan moet je afwachten op het juiste moment en zoeken naar onderwaardering. En het aardige is, op het moment dat we dit opnemen, is het ten opzichte van zijn eerdere waardering nu wel relatief goedkoop. Maar ja, het is van 3000 naar 1750 gegaan. Dus het zou ook nog wel wat lager kunnen.
3: Ja, ja, en dat is altijd, nogmaals, wij geven geen beleggingsadvies. Want je inleg kan altijd minder waard worden.
2: Absoluut.
3: Knoop het in je oren. Zeker met dit soort grote bedragen voor één aandeel. Dit was Hermès Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan heb je ook nog een podcastversie die je zou kunnen luisteren. Waar je ook op kan abonneren. Want die is een stuk langer. Met meer diepgang en duiding over Hermès. Hey, wij blijven voor de volgende aflevering nog even in de luxe sferen. Maar dan toch weer een andere branche. We gaan naar een hotel.
2: Hotellerie.
3: Ja, welke?
2: Hilton.
3: Hilton Hotels.
2: Ja, wie kent het niet?
3: Nee, heb je wel eens geslapen?
2: Ja.
3: Ik ook. Tot volgende week. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn ook te mailen voor suggesties, klachten, complimenten. Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
2: Mijn naam is Jim Terpoering.
3: Doei.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bezoekers van de Pride in Hamburg hebben zich niet uit het veld laten slaan door de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden. Honderdduizenden mensen liepen mee in een mars met regenboogvlaggen. Hamburg had extra agenten ingezet, want de schrik zit er nog altijd flink in Duitsland. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. Het is weer rustig in Lelystad, waar de politie een eind moest maken aan een illegale raveparty op een industrieterrein. De feestgangers gingen uit zichzelf weg. Er is wel iemand opgepakt. Een persoon die onder invloed achter het stuur was gekropen. Hoe lang het feest heeft geduurd is niet duidelijk. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen en camerabeelden van het incident zijn ook welkom. En premier Jette heeft een stukje meegevaren op de botenparade in Amsterdam en hij had het zichtbaar naar zijn zin. Hij zei dat dit soort dagen nodig blijven. Er was ook een demonstratie door mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Ze probeerden de boten te blokkeren, maar dat mislukte. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lekker om buiten te zijn. En vannacht dan koelt het flink af. Gaan ze vooral voelen in het noorden. Het kan daar 9 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
10: Welkom bij deze 60ste alweer aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we nu al 60, bijna 60 afleveringen lang waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria, gefeliciteerd. 60 afleveringen.
11: Ja.
10: Tenminste, na deze, als we deze overleven.
11: Ik was het kwijt, maar goed gezien.
10: Als het goed is, heb ik het goed berekend. Als er aanmerkingen zijn, dan hoor ik het graag. Jullie kunnen ons bericht sturen op LinkedIn. Ria, wat gaan we doen vandaag?
11: Vandaag hebben we 2 gasten. Dat zijn Ron Stoop en Rens van Dam. En ze werken allebei voor het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En met hen gaan we het hebben over of Nederland eigenlijk wel zo geschikt is om een echt droneland te worden.
10: De ambities van Nederland zijn duidelijk. De overheid en de krijgsmacht zetten flink in op drones en ook de productie daarvan. Maar is de Nederlandse economische structuur eigenlijk wel geschikt voor droneproductie? Om die vraag te beantwoorden zijn bij ons de gast Ron Stoop, strategisch analist, en Rens van Dam, onderzoeker allebei aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom allebei ten eerste.
12: Dankjewel.
13: Dank.
10: Kort antwoord eventjes, ja of nee. Zijn we nou geschikt of ongeschikt als droneland?
13: Maar wel op bepaalde punten alleen.
10: Kort, ja. Ron?
12: Ja, ik kan er toch geen antwoord op geven, want het is...
11: Aan de tand voelen zo?
12: Ja, hè? Dat weet ik maar.
10: Nou, dat belooft heel goed. Ja. Ik weet nou niet of het nou ja of nee is, maar oké, daar komen we zo meteen achter. Laten we misschien, voordat we hier een antwoord op gaan hebben, gaan kijken naar het belang van drones in de moderne oorlogsvoering. In de Oekraïne-oorlog zijn drones verantwoordelijk voor ongeveer 70% van alle militaire slachtoffers. Logisch dus dat Nederland daarop wil inspelen?
12: Zeker, ja, ik denk het wel. En buiten defensief ook, zijn er heel veel civiele toepassingen. Vooral in de Nederlandse economie. Ja. Waarbij drones en autonome systemen heel veel waarde kunnen toevoegen.
10: Ja, dat vergeten we soms. Ja. Zijn er wat voorbeelden van te noemen?
12: Ja, nou, dat is bijvoorbeeld in de landbouw. Kan het gebruikt worden bijvoorbeeld om velden te analyseren. Je kunt het ook in de haven gebruiken om bijvoorbeeld onderwaterinfrastructuur te inspecteren. Nou ja, er zijn eigenlijk talloze van dit soort...
2: Windmolenparken, hè?
12: Ja,
2: ook een bekende.
12: Bijvoorbeeld. Dus er zijn echt bijna in alle sectoren waar wij goed in zijn... zie je meerdere van dit soort toepassingen, ja.
13: Ja, zeker. Ook het inspecteren van allerlei infrastructuur. Daar wordt ook wel onderzoek nu naar gedaan. Echt talloos veel toepassingen. Ja.
11: In de defensienota, onlangs gepresenteerd, is veel aandacht ook voor drones. En er is zelfs een nationale drone-strategie, namelijk de Drone Boost. Kunnen jullie even uitleggen kort, wat staat daarin?
13: Ja, dus Drone Boost inderdaad. Dat is inderdaad een... strategie, een brede strategie voor hoe we drones kunnen toepassen in Nederland. Er is echt wel de realisatie dat dus heel belangrijk is. Dat er veel toepassingen zijn, zoals we net ook al zeiden.
10: Ja.
13: Maar ook, wat is daarvoor nodig om dat te creëren? Hoe kunnen we dan samenwerkingen met kennisinstellingen, met bedrijven... met de plekken waar het toegepast moet worden, hoe kunnen we dat bewerkstelligen? Dus er staat dat in over wat voor randvoorwaarden hebben we daarvoor nodig. Bijvoorbeeld vergunningen, dat moet goed geregeld zijn. Wanneer kan je vliegen? Hoe krijg je daar vergunning voor? En ook hoeveel geld daar misschien ook voor nodig is. Een beetje wat inschattingen, ja.
11: En Nederland ziet zichzelf graag als koploper. Hoe verhouden de Nederlandse ambities zich tot de wensen van andere Europese landen op dronegebied?
12: Ja, er zijn heel veel landen die dit eigenlijk interessant vinden. Hè, waaronder ook een aantal van onze buurlanden of bijna buurlanden. Zoals Frankrijk, Duitsland en Polen. En dat was voor ons ook de aanleiding van eigenlijk dit stuk te schrijven. Omdat wij dachten, Europees denken is sowieso belangrijk. En je ziet dat in de discussie in Nederland ook er heel veel Nederlands wordt gedacht. Wat op zich prima is. Mm-hmm. Maar wij wilden dat die context wat breder trekken. En toen hebben we ook gekeken. Volgens mij waren er inderdaad 7, 8 of 9 landen die in een of andere vorm een nationale drone-strategie hadden. In Europa alleen al of in de EU. Dus ja, dat geeft ook al aan van wij willen dit niet alleen. Maar heel veel andere landen ook. En ja, als econoom ga je dan gelijk denken, oké. Wat moet je daar dan mee met die informatie?
11: Wat voeg je toe? Hoe concurreren we elkaar niet kapot?
12: Ja.
11: Kun je heel kort uitleggen, wat willen die andere landen eigenlijk gaan betekenen?
12: Nou, je hebt gewoon bijvoorbeeld landen als Frankrijk die als overheid gewoon massaal mee investeert eigenlijk in productiecapaciteit.
11: Staatssteun ook dus.
12: Ja, staatssteun. En de Duitsers zetten er ook heel expliciet op in. En Polen heeft ook veel productie daarvan al. En Finland heeft bijvoorbeeld ook een drone-strategie.
10: Ja.
12: Dus ja, je ziet eigenlijk op meerdere landen die hier gewoon op inzetten in verschillende verschijningen.
10: Ook heel logisch, toch? Als je kijkt naar hoe de oorlog in Oekraïne verloopt. Logisch dat iedereen denkt, oké. En trouwens ook al langer drones. Misschien moeten we daar wat mee.
12: Ja.
10: Maar jullie zeggen dus wel tegen Nederland... Jullie hebben een stuk geschreven voor duidelijkheid in het economenvakblad ESB. Dus dat heeft een economische insteek. Maar jullie zeggen tegen Nederland, kijk ook eens even goed wat jij kan doen.
12: Ja, ik met name vind ik het belangrijk van neem dit mee... Want als je een strategie maakt op nationaal niveau... zonder dat je kijkt naar wat andere landen doet... ja, dan denk ik dat je ook wel bedrogen uit kunt komen. Als andere landen, 4, 5 of 10 keer veel meer uitgeven... ja, dan moet je dat ook weten. Hè? Dus het was voor ons meer het idee om een soort van contextuele... kennis mee te geven aan als we dit willen gaan doen voor beleidsmakers en voor iedereen die zich daar hard voor maken. Ja.
11: En hadden jullie dan het idee dat Nederland zelf denkt dat ze koploper zijn, maar ondertussen links en rechts wordt ingehaald door andere landen? Dat ze gewoon niet beseffen waar andere landen qua staatssteun et cetera mee bezig zijn überhaupt?
12: Laat ik het zo zeggen. Er zijn heel veel mensen in Nederland hiermee bezig. En sommige mensen die weten heel goed wat er speelt. En sommige mensen weten misschien wat minder wat er speelt. Dat is ook wel. We hebben ook kritiek gekregen op dit stuk. Hè, van oké, Nederland kan het wel. En Nederland heeft echt wel goede kansen. En
10: het kan wel. Dat ken ik ergens.
12: Ja, wij weerspreken dat ook helemaal niet in dit artikel. En ik denk ook niet de intentie voor ons om te zeggen van wij kunnen dit niet. Maar wij zeggen meer van neem dit mee. En neem een soort van lessen uit de economische literatuur en het Europese perspectief daarin mee. Dat was eigenlijk echt de inzet voor ons op dit stuk.
10: Als ik economische literatuur hoor, dan word ik super enthousiast. Nee, grapje. Maar om te kunnen beoordelen wat een goede regio is, wat de ingrediënten zijn om drones te maken, moet je kijken naar verschillende voorwaarden natuurlijk. Rens, vertel eens, wat zijn nou de componenten die je moet hebben om een goed droneklimaat te hebben?
13: Ja, inderdaad. Wij hebben dus echt inderdaad met een economische bril ernaar gekeken. Dus er zijn bepaalde theorieën in de economie die stellen dat als een regio een economie heeft, een industrie die daar bestaat, en er komt een nieuwe industrie die daarop lijkt, dan is de kans groter dat die succesvol is dan als dat er niet zo is. Nou, klinkt heel logisch in principe. Dus dat idee hebben we eigenlijk proberen toe te passen door gebruik te maken van regiodata met werkgelegenheidscijfers per sector. Dus we hebben gekeken naar welke sectoren zijn er belangrijk of lijken op de drone-industrie. Dus dat zijn dingen als sensorontwikkeling, optische technologie, elektronica, behuizingen, metaaltechnologie. Die dingen hebben wij soort van geselecteerd. En op basis daarvan hebben we per regio een soort capaciteitsscore gemaakt. Dus eigenlijk hoeveel mensen zijn er met kennis hiervan die hieraan kunnen werken. En ten opzichte van de andere sectoren in de regio, hoe groot, hoe sterk is deze sector?
10: En wat komt daar dan uit naar voren? Wat zijn dan goede regio's in Europa om zo'n drone-industrie op te bouwen?
13: Ja, uit die score komt naar voren dat vooral in Zuid-Duitsland en ook in Tsjechië vooral, Noord-Italië tot op zekere hoogte, wel hoge capaciteit is om zoiets te doen. Dat kan je op zich wel bij voorstellen. Hè? Dat zijn grote industriële sectoren.
10: Ja, ik zie dan gelijk allemaal wegen vormen met allemaal rokende fabrieken. Dus ja, veel industrie.
13: Ja, veel industrie. En ook dat bepaalde metropoolregio's hier ook hoog op scoren. Hè? En dat komt ook omdat zij veel softwareontwikkeling hebben. En andere aspecten die erbij komen kijken. Dus het ontwikkelen van de engineering. Dat soort dingen zitten ook vaak in metropoolregio's. Dus die scoren ook hoog.
10: We hadden het net eventjes over het belang van een brede industriële basis voor de drone-industrie. Dat hebben we niet in Nederland, echt. Maar we wel andere dingen zoals kennis en innovatie, Ron.
2: Ja, precies. Dus je ziet dat wij daar weer sterker op scoren. Dus we hebben voor deze studie hebben we de supply chain van een drone, hè, wat er allemaal in zit, neergezet. En daar hebben we codes aan toegekend. En we hebben naar werkgelegenheidsdata gekeken op Europees niveau, op regioniveau eigenlijk. En daar komt dus uit dat inderdaad bepaalde gebieden in Nederland, Noord-Brabant bijvoorbeeld, gewoon wel sterk zijn op dit soort, op een aantal van deel van die supply chain. Dus daar zouden we concluderen op basis van de huidige economische structuur dat daar relatief makkelijk overgeschakeld zou kunnen worden. Dat is eigenlijk wat wij zeggen.
14: Maar op welke gebieden loopt Nederland dan wel echt achter?
2: Nou, we hebben veel minder echt aan het begin van de keten. Dus dan zou je dan een soort van de basismaakindustrie noemen. Bepaalde plastic onderdelen, bepaalde simpele elektronische componenten. Dat maken wij wat minder. En dat wordt dus wel meer gemaakt in landen als Tsjechië en Duitsland. Hebben ze meer echt die basis, ja, elektrotechnische productie. Die in het begin van zo'n drone zit. Ja.
14: En hoe zou Nederland die achterstand kunnen inlopen? Hoe zouden ze kunnen zorgen dat ze wel dat tandje kunnen bijzetten?
2: Ja, ik denk dat er zijn gewoon een aantal strategieën te kiezen hier. Je kunt natuurlijk kiezen voor bijvoorbeeld software. Om te kijken of je met de hele goede software aan kan sluiten. We zijn in Nederland ook best goed op het gebied van systeemintegratie, noemen ze dat. Dus dat is eigenlijk je componenten koop je allemaal van allerlei plekken in. En die zet je dan in elkaar. Nou, daar hebben we een aantal gewoon goede bedrijven. Van der Landen is bijvoorbeeld zo'n bedrijf. Ik weet niet of jullie dat bedrijf kennen. Maar
14: VDL, zeer bekend.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus daar liggen ook gewoon kansen. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je regio's hebt zoals Duitsland, waar ze die hele supply chain of een groter deel van die supply chain in handen hebben en zij ook volop gaan inzetten met geld en kennis daarop, dat het misschien moeilijker kan zijn voor een regio zonder die hele basis die daaronder ligt.
13: Ja, en wat ook nog wel goed is om te benoemen, dat is als je drones maakt, dan betekent dat niet dat elke drone hetzelfde is. Er zijn verschillende types drones. Ik ben geen drone-expert, maar ik begrijp wel. Je hebt dus strike drones, kamikaze drones worden ze ook soms genoemd. Nou, dat is eigenlijk gewoon zo'n soort munitie. Die gebruik je heel erg veel. Maar je hebt ook bijvoorbeeld verkenningsdrones. Die zijn vaak wat groter.
14: Veel duurder.
13: Betere sensoren op, duurder. Dus je hebt ook, zelfs als je aan systeemintegratie doet, nog wel verschillende keuzes die je kan maken en dingen die misschien beter of minder goed passen bij een bepaalde regio. Dus als je strike drones maakt, heb je dus een grotere industriële capaciteit voor nodig.
14: Heb je massaproductie eigenlijk voor nodig?
13: Ja, misschien wel. Ja.
10: Maar hoor ik nou in jullie antwoorden een beetje door dat Nederland dus op dit moment toch niet goed voorbereid is als droneland?
12: Nou, wat wij zeggen is dat als jij als Nederland van begin tot eind drones wil gaan maken en je wilt echt een grote rol daarin spelen, dan moet je dus meenemen dat je die capaciteit moet gaan opbouwen.
10: Ja.
12: En dat betekent dus dat je die sectoren die nu in mindere mate nog zijn, moet gaan opbouwen. Dus, maar je kunt er ook voor kiezen om te specialiseren. Dus eigenlijk in ons stuk, en dat hebben we heel expliciet ook in het stuk gezegd, wij zeggen niet doe het wel of niet. Want in principe is het zo, ik ben er zelf ook wel genegen toe om te zeggen, dit is wel een slimme technologie. Gewoon drones, maar ook breder alles wat daar binnen zit. De elektrotechnische maakindustrie en autonome systemen en software. Dat is wel de toekomst. Dus ik zou ook zeggen van ja, het is best slim om als Nederland daarop in te zetten. Maar als je dat dan doet, neem dan de Europese en de materiële realiteit die daaronder ligt ook mee. Dus misschien sommige mensen hebben ons stuk geïnterpreteerd als je moet het niet doen. Maar het is juist, wij willen best wel graag dat dit gebeurt. Maar het moet wel natuurlijk dan gestoeld zijn op de materiële realiteit die eronder ligt.
10: En dan zijn er eigenlijk twee routes. Inderdaad, je specialiseren op bepaalde dingen die je ook bijvoorbeeld net hebt genoemd.
12: Ja.
10: Dus je noemde onder andere die bijvoorbeeld de software, of er zijn natuurlijk andere.
14: Optronica, fotonica, dat zijn dingen waar Nederland toch al sterk in is, hè?
12: Ja.
10: Dus dat is misschien route 1. Is dat dan een. Als andere route noemen jullie dus, je kan keuzes maken.
12: Ja.
10: En ervoor kiezen om die hele keten dus op te zetten.
12: Ja, dus voor te zorgen van, wij gaan hier recht op inzetten. Wij snappen de realiteit dat er andere gebieden zijn die dit ook doen. Wij snappen de realiteit dat er bepaalde sectoren opgebouwd moeten worden of aangesterkt moeten worden. Wij snappen de realiteit dat andere sectoren in Nederland die we ook hebben dan minder moeten worden. Hè? Bijvoorbeeld uit de transportsector of uit de landbouwsector. Nou, ook allemaal werkgevers. Nou ja, je moet je mensen ergens vandaan halen. Hè? Dus die realisering, die is goed om mee te nemen, omdat het dan een kans van slagen heeft. Dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wat wij zeggen van, neem dit mee en maak dan een keuze daarin. En ja, het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen in hoeverre specialisering echt kan werken.
10: Ja.
12: He, dus als jij in Nederland zegt, oké, wij willen puur op software. Nou, de Duitsers, politiek zie je in Duitsland nu dat de defensie ook heel erg meer gericht wordt op, we gaan veel dingen zelf doen. He, met de fregatten, maar ook met het jachtvliegtuigproject waar ze uitgestapt zijn. Dus de vraag is, in hoeverre kun je daar makkelijk of niet makkelijk tussen komen? Nou ja, dat zijn meer vragen die echt heel diep in die supply chain zitten. Daar hebben wij ook niet naar gekeken in dit onderzoek.
14: Maar stel dat Nederland zegt, we moeten strategisch autonoom worden, we moeten ook zelf een eigen wapensysteem hebben, dan het liefst drones, want we zijn al te laat met jachtvliegtuigen, met tanks en noem maar op, dat hebben we gewoon niet. En ze kiezen dus toch voor een hele keten om bijvoorbeeld aanvalsdrones te kunnen maken, want het is zo onzeker op het wereldtoneel. Is dat dan helemaal onmogelijk? Geldt bijvoorbeeld niet om een econoom, als jullie aan te spreken, de wet van de remmende voorsprong, dat wij juist met onze achterstand het nieuwste van het nieuwste kunnen gaan ontwikkelen?
13: Ik denk niet dat het onmogelijk is. Hè. Dus onze als we dit onderzoek wijst ook uit dat het misschien makkelijker is in bepaalde regio's wat niet Nederland is. Maar met genoeg investering en beleid kan dat natuurlijk wel. Dat blijft echt een keuze. En er is namelijk, wat zoals net ook al zei, er is veel innovatie en kennis in Nederland. Maar om dat echt die productiecapaciteit te ontwikkelen, ja, dat kan. Maar dat heeft wel een prijs natuurlijk. Daar moet er ook echt alle neus wel dezelfde kant op staan, wil dat dan tot stand komen. Ja.
14: Alle neuzen dezelfde kant op in een land als Nederland.
13: Ja, dat is wel
14: ik hoor je zeggen, dat wordt lastig.
10: Ja, dat vergt natuurlijk ook politieke keuzes, toch? Want dan moet je dus kiezen, welke industrie gaan we dan inleveren? Want ze zoeken dezelfde mensen, ze hebben dezelfde plek nodig om een fabriek neer te zetten.
12: Ja, boter bij de vis. Dus geld moet erbij. Je moet je inkoopprocedures waarschijnlijk wat pragmatischer maken. Je hoort vaak uit de industrie dat ze vinden dat de overheid op allerlei manieren tegenwerkt, doordat het heel lang duurt, of dat er onduidelijkheid is, of dat de procedures heel lang duren. Dus
14: maar goed, dat hoor je in elk land. Hè? Iedere ondernemer klaagt altijd over de overheid.
12: Ja, dat klopt. Maar kijk, het punt is natuurlijk wel, als je dus dingen van de grond wil laten komen, dan moet je echt integraler gaan denken denken. Dan moet je, sowieso moet je er dan geld bij stoppen om die transformatie te kunnen maken. En ja, te zorgen dat zoveel mogelijk van die belemmeringen worden weggehaald. En dan heb je dus inderdaad een nationale drone-strategie nodig. En ja, met alles wat daarbij hoort.
14: Ja, en niet zoals in Nederland de laatste jaar gebruikelijk is. Bij elk kabinet een andere strategie en een andere inzet. Eigenlijk, jullie maken geen keuze hier stuk, maar eigenlijk blijkt toch uit jullie antwoorden, ga gewoon specialiseren.
13: Nou, niet per se. Hè. Kijk, op basis van wat we hier onderzoeken blijft nog steeds een keuze. Maar ik denk dat het vooral het punt is, maak een keuze. Hè? Dus in plaats van twijfelen, maak een keuze. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Want hoe langer je daarmee wacht, dat is iets waar de industrie echt helemaal niet blij mee is.
15: Onze minister van Defensie, Dylan Jessicus, die heeft tegen ons bijvoorbeeld op de NAVO-top gezegd, de ontwikkeling en de opschaling van de defensieindustrie is ook heel goed voor onze eigen, voor de rest van de economie. In hoeverre is dat nog een overweging? Dat hebben jullie natuurlijk hier niet naar gekeken per se. Maar ja, hoe zien jullie dat? Ook als bijvoorbeeld als er vrede is, hoe kan je dan toch nog voor zorgen dat dit soort investeringen goed zijn voor de economie?
12: Ja, ik denk zeker dat daar hele belangrijke dus overloop-effecten zijn vanuit defensie naar civiel. En dat gaat gewoon ook gebeuren. En dat is historisch altijd zo geweest, dat defensie-innovaties uiteindelijk de civiele wereld inkomen. De mate waarin je er als Nederland aan verdient heeft te maken hoeveel waarde je toevoegt aan het product en welk deel van de supply chain ook waarde toevoegt. Nou, je hebt het rapport van de CPB gehad over de verdienvermogen van defensie. Ja. Nou ja, daar zijn we er heel kritisch op. Maar zij gingen ervan uit dat wij alles uit het buitenland zouden importeren en dat er dus geen werkgelegenheidseffecten op de Nederlandse economie zouden zijn. Maar als je dus zelf drones gaat produceren, dan zijn die effecten er dus wel. Als jij echt committeert van wij gaan dit doen en je koopt dan heel veel drones in en die stuur je naar Oekraïne, ja, dan heb je dus wel economische effecten. Dus het ligt heel erg aan hoe de structuur van die drone-industrie er dan uitziet.
15: Dus het CPB ging uit van de economische situatie zoals die nu is en niet zoals die misschien zou kunnen zijn.
12: Ja.
15: Je noemde ook al, zij gaan er dus vanuit dat we als Nederland heel veel uit het buitenland importeren, wat natuurlijk ook deels wel zo is. In hoeverre is die afhankelijkheid van andere landen een probleem in dit drone-verhaal?
13: Groot. Ja, groot. Nee, volgens mij was het een onderzoek van de Rabobank waaruit bleek dat 70% van de dronecomponenten die in Europese drones gaan, die hier worden gemaakt, uit buiten Europa komen.
15: Ja.
13: En ik zag een ander onderzoek dat ook in 2024. Dat er bleek dat in 2024 in de drones die Oekraïne maakt, volgens mij ongeveer 90% van de componenten uit China kwam. Ja, dat is nu al minder, hè, want er is ook in Oekraïne echt wel actief beleid om dat tegen te gaan. Maar nog steeds.
15: Ja, en ook vanuit de Europese Unie?
13: Ja, maar ja, ook nog steeds. Volgens mij was er een uitzondering voor mij 6 miljard nog steeds naar Chinese componenten kan gaan, omdat er niet echt een alternatief is.
15: Ja.
13: Dus dit is een hele grote uitdaging. Hè. Hoe krijgen we ook die componenten? Hoe worden we daar minder afhankelijk van China van? En dat gaat helemaal door tot aan het begin van de keten. De materialen die in die componenten gaan, die komen uit China. Dus we hebben al een achterstand dat helemaal daar begint.
15: Ja, Ron, je zei net, we krijgen ook kritiek op dit stuk.
12: Ja.
15: Wat is de kritiek dan?
12: Nou, er lijkt een suggestie te ontstaan dat ons stuk zegt dat Nederland niet een goed land is voor droomproductie. En er zijn dus mensen die, heel veel mensen in Nederland, die daar heel veel mee bezig zijn en ook successen boeken, zoals zij het zeggen. Maar dat is ook eigenlijk niet wat het stuk.
15: We zijn toch niet goed gelezen, terwijl het maar 4 pagina's
12: is. Ja, precies. Of toch de kop is dan. Ja, je kop moet altijd prikkelen. Misschien is toch de kop dan. In principe zien wij echt wel de waarde in van droomproductie in Nederland. Maar het doel van het stuk is eigenlijk het volgende. Stel je voor, over 3-4 jaar kijken we allemaal terug. En dan komt er een parlementaire enquête of zo, of iets over, hè, waarom is die drone-strategie nou niet gelukt? En dan komt er uit, het waren die andere landen, hebben meer, hadden betere uitgangspositie of hadden meer geld er tegen aangegooid. Nou ja, dan kunnen ze dan niet meer zeggen, oh, we hebben het niet geweten. Nee, maar wij dachten,
14: je in om in defensietermen te blijven.
12: Ik wil zorgen dat we dit meenemen.
14: Ja.
12: En natuurlijk kan het zo zijn dat mensen zeggen, oké, deze analyse van economische structuur, die heeft wel wat waarde, maar er zijn op detailniveau zijn er ook dingen op handen die die grotere veranderingen teweeg brengen. En economische structuren kunnen gewoon veranderen.
14: Ja.
12: Als je dat wil of als daar noodzaak tot is. Dus het kan inderdaad zijn dat, dat over 10 jaar we wel een elektrotechsector hebben in Nederland. Maar niet zomaar vanzelf. Dan zal er echt hard aan getrokken moeten worden.
14: In aanvulling daarop, we zien nu dat drones heel belangrijk zijn in Oekraïne. Dat ze Oekraïne toch echt in de lucht houden, letterlijk en figuurlijk. Zou je kunnen zeggen dat wij ons dan richten op de oorlog van nu en niet kijken naar de oorlog van de toekomst, waar we hopelijk niet, maar misschien zelf bij betrokken zijn. En dat we eigenlijk zouden moeten denken aan wat is de opvolger van de drone en daarop in moeten steken.
13: Nou, ik denk dat, drones voor de komende echt tientallen jaren wel echt een grote rol gaan hebben op het slagveld. Hè, dat zien we, dus we zien het niet alleen in Oekraïne namelijk. We zien het ook in het Midden-Oosten waar drones worden gebruikt. Dus werken aan systemen die drones tegen kunnen gaan, dat is gewoon nog steeds het probleem op het moment. Ik denk dat het wel wijs is, want deze technologie is nog niet in zijn laatste fase beland. Er is nog steeds heel veel innovatie, het gaat heel erg snel. Zo zie ik dat niet. Nee, ik denk dat drones nog steeds wel heel belangrijk zijn. Natuurlijk zijn er ook andere technologieën, en daar wordt ook aan gewerkt. Hè. Nederland is ook veel bezig met kwantumtechnologie, wat ook zo zijn militaire toepassingen heeft. Dus de dingen die daarna komen, daar wordt ook wel onderzoek naar gedaan. Ja.
14: En die counter-drones, is dat misschien waar we op moeten richten? Dat zei je, dat blijft belangrijk.
13: Ja, daar wordt ook echt wel naar gekeken. Maar dat zijn ook drones. Niet allemaal, maar een van de manieren om dat te doen is ook anti-drone drones. Dus dan ben je weer bij de drone-industrie terug. Ja.
15: Heb je nog concluderende woorden?
12: Ik hoop dat het Nederland lukt om een belangrijk droneland te worden. Ik denk dat dat heel goed zou zijn voor Nederland. En ik hoop dat wij met deze analyse daar een klein extra steentje in de vijver hebben kunnen gooien om dat te laten lukken.
15: Ja. Dank jullie wel, Ron Stoop en Rens van Dam van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dit was In het Defensief. Bedankt voor het luisteren. Vind je ons leuk? Abonneer je dan. Je kunt ons vinden in je favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld de BNR-app. Daar ben ik zelf een enorme fan van. Heel graag tot volgende week.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Op de boterparade in Amsterdam was het niet overal feest. Er was ook een demonstratie van mensen die aandacht vroegen voor Gaza. Ze hadden hun pijlen gericht op een boot van een Duitse bank die zou investeren in bedrijven die gelinkt worden aan het Israëlische leger. De boot werd bespoten met verf. Bezoekersaantallen in Amsterdam zijn nog niet bekend, maar ze zijn er wel van de Pride in Hamburg. Er waren 300.000 mensen, een record. De beveiliging in Hamburg was flink aangescherpt vanwege de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden, maar er waren geen incidenten. Er zijn vannacht 2 schietpartijen geweest in Horen. Ze waren kort na elkaar op verschillende plekken en er zou ook gevochten zijn. De politie weet nog niet of er een verband is bij het geweld, maar houdt daar wel rekening mee. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. Een Nederlands succes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen naar het Zwitserse Lausanne. Ze start morgen in de gele leiderstrui. De rit was 140 kilometer lang en eindigde in een massasprint en daarin werd Demi Vollering derde. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. En morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van tussen de 26 en 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
4: Dit is Studio Den Haag van vrijdag 31 juli. Ik ben Martijn Rijken en bij mij in de studio zit Leendert Beekman, ook wel Leendert genaamd.
5: Zeker.
4: En dag Leendert.
5: Ik ga het toch even jou onderbreken. Ja. Gelijk om eventjes een anarchie ervan te maken. We weten dat het echt hoogzomer is als Martijn de Rijk de zomerspecials presenteert.
4: Ja, en dat hij het op de een of andere manier ook voor elkaar gekregen heeft om desondanks echt ontzettend verkouden te zijn.
5: Ja.
4: Mijn excuses daarvoor. Ja. Maar inderdaad, het is natuurlijk op dit moment reces. Dat weet iedereen. En je weet ook dan dat Studio Den Haag altijd doorgaat in het reces. En wij pakken dan altijd een leuk onderwerp of een leuke serie onderwerpen en gaan dat dus eventjes tot op de bodem uitzoeken. Deze week is dat de woningmarkt. En daarvoor trekken we een van onze experts woningmarkt uit onze BNR-stal. En dat is natuurlijk Maarten Bouwhuis.
6: Maar goede. Dag.
5: Van vastgoed gezocht.
6: Ja, vastgoed gezocht. Al 6 jaar doen we vastgoed gezocht. Samen met Maarten de Gruyter. Maarten en Maarten. En ik heb de vakantie al achter de rug. En een van de belangrijkste saleslessen die ik ooit kreeg van een ondernemer was, je moet niet denken dat er in de zomer niemand is en dat er niemand luistert. Er luisteren dus heel veel mensen naar dit gesprek. Want er zijn juist heel veel mensen wel aanwezig. Lang niet iedereen is altijd met 6 weken met vakantie. En de belangrijkste salesles was, als je iets wil verkopen, moet je dat in de zomer doen. Dan hebben mensen nog tijd voor een kop koffie.
4: Kijk, en
6: dus,
4: ik zit
6: we hebben de tijd voor dit gesprek. En mensen hebben ook tijd om te luisteren.
4: En er komt er nog eens bij dat heerlijk op een strand luisteren naar het zoetgevoiced stemgeluid van Leendert.
5: Ja, precies.
4: Precies.
5: Ja.
4: Kijk.
6: Nou, denk het over waar je volgende woning gaat staan.
5: Ja. Nou, ja, wat wel, want we gaan het over wonen hebben. En dan bel jij van tevoren even op van, nou, hoe gaan we dat gesprek dan in? En het interessante, en Maarten weet het als geen ander, over het probleem, over de probleemstelling. Hè, er moet iets gebeuren op die woningmarkt en er moeten huizen komen. En het is eigenlijk een schande dat in een rijk land, hè, zoals wij zijn, hè, Nederland, dat er mensen zijn die geen woning kunnen vinden of niet kunnen betalen. Daar is Politiek Den Haag het helemaal met elkaar over eens. Iedereen vindt dat er iets moet gebeuren. Dus voor zover mijn bijdrage van vandaag.
6: Ja, want, nou ja, ik zei net, we doen nu 6 jaar vastgoed gezocht. Toen wij net na corona begonnen met vastgoed gezocht, zeiden we zelfs nog op de redactie, nou ja, oké, okay, wonen en vastgoed, het programma doet meer dan alleen wonen, kunnen we daar elke week een unieke uitzending over maken? Nou, we zijn maar gewoon begonnen en toen waren we een jaar onderweg. Toen zeiden ze, zullen we nog maar een jaartje doorgaan? Nou, we zijn dus nu bijna 6 jaar verder. Het probleem is volstrekt helder, er is een tekort aan woningen. In 2021 was het ongeveer 315.000. Wat een soort van geschat tekort is, woningtekort. Nu zijn dat meer dan 400.000 woningen die we tekort hebben. Dus in diezelfde tijd, toen begon Hugo de Jonge, gaan we het straks uitgebreid over hebben, begon ons programma, hadden we elke week reuring over de problemen op de woningmarkt. Iedereen vindt het een probleem. Straks kunnen mijn kinderen geen huis krijgen, maar de politiek krijgt het voorlopig niet opgelost.
4: Ja, laten we dan inderdaad eventjes eerst naar dat probleem kijken. Je hebt het over 400.000 woningen tekort. Ik heb ook een getal gehoord van 1 miljoen. Waar zat dat dan?
6: Dat is het getal wat men had willen bouwen tot 2030. En dat is dan start ongeveer 2021. Dus ja. Toen Hugo de Jonge en net voor Hugo de Jonge.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Het is totaal inelastisch. Dus op het moment dat de vraag toeneemt, duurt het 10 jaar voordat je het kunt oplossen. Dat is overigens een reden, politiek gezien, dat het niet zo gek is dat de overheid een soort van regie wil houden. Omdat je er toch een beetje op moet sturen, omdat het zo inelastisch is.
3: Laten we dan inderdaad eventjes die andere politicus erbij pakken. Die ene die wel heel erg nadrukkelijk regie gehouden heeft.
2: De man met de schoenen.
3: De man met de mooie schoenen, ja. Hugo de Jonge, die ging de regie terugpakken op de woningmarkt.
4: Het ministerie kwam terug?
3: Het ministerie kwam terug, ja.
2: Ja, Vrom was opgeheven in 2013. En er werd een nieuw departement, vooral, maar weer nog wel in huis bij een ander departement.
4: Ja, bij Binnenlandse Zaken.
2: Ja, daar zit het nog steeds.
4: Ja. Maar goed, dat was een signaal. Hè. We gaan het anders aanpakken. En Hugo de Jonge kwam binnen zoals we Hugo de Jonge kennen. Het was staartje corona. Hugo de Jonge mocht geen minister voor volksgezondheid blijven. Dat werd toen Ernst Kuipers. En hij werd de nieuwe de bouwbaas, zoals bij deze...
2: Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
4: Hij werd een nieuwe minister voor Volkshuisvesting. En Hugo de Jonge deed dat precies zoals hij dat ook deed toen hij minister van Volksgezondheid was in de coronatijd. Hij pakte het helemaal met twee handen vast. Hij las zich in korte tijd... Ja, jij hebt hem ook wel eens geïnterviewd natuurlijk.
2: Zeker.
4: In korte tijd, ongelooflijk knap hoe hij zich inlas. En hij kwam heel snel met wetgeving. Maar wij zaten als journalistiek. En jouw vrouw, Martijn, die werkt bij het FD, deed toen ook wonen. En wij zaten elke 2 maanden wel bij Hugo de Jonge op het ministerie. Dat gebeurt wel vaker om bijgepraat te worden. Maar het tempo en de hoeveelheid bij Hugo de Jonge, dat heb ik nooit meer meegemaakt, daarvoor niet en daarna niet. Maar elke 2 maanden zaten we daar en dan zat Hugo de Jonge vertellen: we gaan nu wet betaalbare huur doen. We gaan nu, we gaan nu zo doen. Maar hij ging er echt, hij ging er helemaal voor. En het was, hij wilde laten zien, ik ga de regie terugpakken. Wat Stef Blok heeft gezegd, het is af.
3: Is dit, is dit regie of is dit micromanagement?
2: Ja, dus als je de markt vraagt, dan heeft dit ongelooflijk veel pijn gedaan en kwaad gezet. En dan niet alleen emotioneel, maar gewoon in marktontwikkeling en prijs. Dus het feit dat hij die policy by speech deed, dat hij het feit dat hij Leendert met al zijn collega's naar het departement haalde, en dan dus weer bijna een soort nawijn, kennen we die nog proefballonnetje opliet, was zelfs voor zijn ambtenaren heel uitdagend. Maar goed, hij ging ervoor. Nationale Woon- en Bouwagenda 2022. Provinciale woningbouwafspraken, oktober 2022. Ging over concrete aantallen. 900.000 woningen realiseren.
4: We werden in een hotel uitgenodigd.
2: Oh ja?
4: Met een groot bord. Ja, als ik me goed herinner. Met een groot bord. Waar al die provinciale bestuurders hun handtekening op gingen zetten. Ja.
2: Opkoopbescherming. Gemeente kreeg de mogelijkheid om te verbieden dat goedkope en middeldure koopwoningen werden opgekocht om te verhuren. Dat had allemaal te maken met de aanval op de particuliere verhuurder. De wet betaalbare huur, feitelijk ook een aanval op de particuliere verhuurder die, vooral in de grote steden, eigenlijk is het een beetje een Amsterdam verhaal, in de ogen van de politiek veel te dure huurwoningen verhuurde. De wet regie volkshuisvesting, die is pas een maand geleden aangenomen, 1 juli definitief. Maar ook bijvoorbeeld de wet goed verhuurderschap. Hebben ze uitgebreid opgeschreven wat een goede verhuurder moest doen om maar weer die aanval te doen op die verhuurder die eigenlijk vanaf dat moment de boeman is geworden. Dus er is in Den Haag een soort agenda gekomen waarin er een probleem was dat huren te hoog waren, dat mensen moesten worden beschermd en dat de verhuurder daar de grote oorzaak van was. Dat in combinatie dus met nationale woon- en bouwafspraken om dus regie te voeren, om te zeggen van er moeten zoveel woningen komen, ze moeten hier komen en dit soort type woningen moeten bebouwen. Dat is ook nog een belangrijk detail waarom het zo moeilijk gaat.
4: Ja, maar je zegt van de verhuurder is de boeman geworden en er zijn natuurlijk heel veel misstanden ook geweest. Hè? Neem de studenten, de verhuren van de studentenkamers voor €700 een bezemkast huren. Dat, ja, daar is op een gegeven moment wel is er een tegenbeweging daarop gekomen die ook wel weer begrijpelijk is.
2: Ja,
4: toch?
2: Maar het is dus een tegenbeweging die, denk ik, als je het probeert objectief

0: te bekijken, en ik heb ook veel economen daarover geïnterviewd, veel te ver door is geslagen naar het tegen.
1: Ja. Ik weet nog dat we bij Hugo de Jonge zaten omdat hij ging uitleggen waarom de wet betaalbare huur er moest gaan komen.
0: Ja.
1: En dat wij ook met vragen kwamen van, ja, maar goed, vertel eens dan, wat gaat er dan gebeuren op het moment dat de verhuurder niet meer uit kan komen, zoals dat dan heet, dus ja, kennelijk gewoon geen geld er meer aan kan verdienen. Dan wordt er uitgepompt, zoals we dat dan in Den Haag
0: noemen. Het verkopen van huurwoningen.
1: Ja. En dan zei Hugo de Jonge, maar dat vind ik helemaal niet erg. Nee. Want dan komt het op de markt en dan kan iemand anders wooncarrière maken zoals hij.
2: Je weet dat ik zo ongeveer elk kwartaal eventjes langs ga bij de NVM om de woningmarktcijfers door te nemen. En de afgelopen kwartalen, en ik denk toch wel zeker al 2 jaar, was het iedere keer weer dat de verkopen in de lift zaten, met maar 1 echte verklaring daarvoor, namelijk het feit dat er ontzettend veel woningen op de markt geduwd werden die uitgepond werden. Dus waarbij dan ook aangetekend inmiddels dat waarschijnlijk nog tot eind van dit jaar gaat duren. En dan is het gewoon op. Dan zijn er niet veel woningen meer.
0: Ik wil nog 1 ding zeggen over die Hugo-storm. Ik noem het even de Hugo-storm.
2: Okay, de Hugo-storm.
0: Er zijn 2 dingen daar gebeurd. 1, inhoudelijk. Dus je kijkt naar de inhoud van die wetten. Bijvoorbeeld goed verhuurderschap. Je mag niet meer een tijdelijk contract aanbieden aan iemand. Dat heeft inhoudelijk enorme consequenties. Er zijn heel veel huurwoningen in steden die staan leeg. Omdat mensen zeggen, ja, ik heb die huurwoning, maar als er een huurder in zet, kom ik nooit meer van die huurder af. Over 3 jaar gaan mijn kinderen erin. He? Dus dat is inhoudelijk. Of inhoudelijk, ik ga mijn woning uitponden, want ik kan er geen geld meer aan verdienen. Want de huur die ik mag vragen, dat weegt niet op tegen de kosten voor de lening, de hypotheek en de onderhoud wat ik heb op die woning. Dat is inhoudelijk. 2, de Hugo-storm heeft enorme impact gehad op de, laten we zeggen, op Nederland als onbetrouwbare partner in woonbeleid. En dat is niet te onderschatten. Dus er zijn 2 grote vastgoedbeurzen in Europa. 1, de MIPIM in Cannes en de Expo Real in München. En wij zijn daar elk jaar met een microfoon en vragen daar mensen van, joh, wat is het sentiment?
2: En daar gonst het?
0: Daar is het heel simpel. De institutionele belegger, dus het institutionele geld wat naar de Nederlandse woningmarkt moet, dat komt niet meer naar Nederland, omdat ze zeggen, wij vertrouwen de overheid niet. Als wij ons pensioengeld beleggen in huurwoningen, dan moeten we ervan uitgaan dat het beleid de komende 20 jaar hetzelfde blijft. En wat er de afgelopen 5 jaar is gebeurd, laat alleen maar zien dat Nederland alle kanten op kan bewegen als het gaat over wonen. En dat is voor een institutionele belegger gewoon slecht nieuws, wegblijven.
1: Maar de wet goed verhuurderschap voor een grote institutionele belegger,
0: Die heeft daar niet zo'n invloed.
1: En dit is wel een gevolg.
0: Dat er zoveel steeds nieuwe wetten, dus al die aankondigingen van Hugo de Jonge, vind ik zo mooi dat jij dat vertelt, jullie werden weer naar een zaaltje geroepen. Die hebben zoveel onrust gegeven. Ja. En die onrust is tot de dag van vandaag nog niet weg.
1: Maar die wet goed verhuurderschap is ook voortgekomen, onder andere uit berichtgeving in de media, waarin we toch gezien hebben dat vooral heel veel kwetsbare mensen voor een jaar een contract kregen en er dan weer uitgekikt werden, omdat dan het volgende contract aan een ander gegeven kon worden, waar weer 100, 200 euro bovenop gegooid werd.
0: En wat dus de lastigheid is 1 de vraag, hoe vaak kwam dat nou voor ten opzichte van het aantal particuliere huurwoningen dat er zijn? Er waren er toen ongeveer 1 miljoen. Particuliere huurwoningen. Waren dit nou incidenten of was dit structureel? Eigenlijk weten we dat niet. En 2, het lijkt er dus op in mijn ogen dat we dus door die problemen te willen aanpakken die er echt waren, dus dit soort verhalen kwamen in de media, of huren van 2000 euro voor hele kleine woningetjes kwamen in de media, we hebben het kind met het badwater weggegooid. Ik denk dat er in de markt niemand is die zei, we moeten die huisjesmelkers, om dat frame dan maar even over te nemen, aanpakken. Er is niemand die dat zei. Maar door daar landelijke wetten op te zetten, hebben we dus de totale particuliere verhuurmarkt en overigens ook de institutionele verhuurmarkt pijn gedaan. En die consequenties voor de markt zijn veel ernstiger dan het relatief kleinere probleem van die incidenten die je nu beschrijft.
2: Ik ga jullie even onderbreken, want we gaan er eventjes uit voor het nieuws en de reclame.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.
4: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
5: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
6: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
7: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
8: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
11: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Op de boterparade in Amsterdam was het niet overal feest. Er was ook een demonstratie van mensen die aandacht vroegen voor Gaza. Ze hadden hun pijlen gericht op een boot van een Duitse bank die zou investeren in bedrijven die gelinkt worden aan het Israëlische leger. De boot werd bespoten met verf. Bezoekersaantallen in Amsterdam zijn nog niet bekend, maar ze zijn er wel van de Pride in Hamburg. Er waren 300.000 mensen, een record. De beveiliging in Hamburg was flink aangescherpt vanwege de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden, maar er waren geen incidenten. Er zijn vannacht 2 schietpartijen geweest in Horen. Ze waren kort na elkaar op verschillende plekken en er zou ook gevochten zijn. De politie weet nog niet of er een verband is bij het geweld, maar houdt daar wel rekening mee. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. En Nederlands succes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen naar het Zwitserse Lausanne. Ze start morgen in de gele leiderstrui. De rit was 140 kilometer lang en eindigde in een massasprint en daarin werd Demi Vollering derde. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. En morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van tussen de 26 en 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
2: Welkom terug. En dan zit hier nog steeds altijd Leendert, die net zijn vinger op
1: staat. Ja, want ik wilde voor de reclame in een discussie. En ik wil
2: ook
1: weer
2: eventjes het bouwhuis van vastgoed gezocht. Die zit hier ook nog steeds. Dus Leendert,
1: nog even over de wet goed verhuurderschap hadden we net. Hè?
2: Ja.
1: Dan even gewoon politiek gezien. Je zegt, het kind is met het badwater weggegooid. Politiek gezien wordt er natuurlijk gekeken van over welke groep mensen hebben we het die mogen te dupe worden van die eenjarige contracten, waarbij ze elke keer wat meer geld vragen. En dat is dan een groep waarbij die of geen recht heeft voor een op een sociale huurwoning, omdat ze net te veel verdienen, of zo lang moeten wachten dat ze wel particulier moeten gaan huren, maar net te weinig geld hebben om een huis te kopen. En net te weinig geld om het huis, dat is voor veel mensen. Als je 2 keer modaal, heb je te weinig geld om een huis te kopen. Die kunnen niets anders dan maar alles accepteren wat hen aangeboden wordt op een gegeven moment, omdat ze in zo'n kwetsbare positie zitten. En dan zegt de politiek, ja, maar wij zijn er nou juist voor om de belangen van dergelijke kwetsbare mensen te behartigen. Ja, en dat gaat dan maar ten koste van een kapitaalkrachtige vastgoedondernemer.
0: Dit is het politieke verhaal. Dit is het politieke verhaal. Helemaal eens, Leender. Dit is het politieke verhaal. De Kamer, de politiek is als het gaat over wonen eigenlijk uitgesproken links. D66 en CDA hebben ook de afgelopen 6 jaar vrij linkse standpunten ingenomen als het gaat over wonen. Dus de markt wat meer de ruimte geven en wat minder van dit soort stringente wetten maken, dat heeft de afgelopen 6 jaar een enorme minderheid gehad in de Kamer. En daarom zijn al deze wetten gekomen.
2: Juist. Maar dat voelt een beetje alsof er vanaf links een soort verdelingsprobleem wordt gezocht, waar er eigenlijk iets veel groters achter ligt.
0: Nou, wat heel sterk is, is het frame van de huisjesmelker. Sterker nog, in het Partij van de Arbeid-programma bij de laatste verkiezingen ging het ook over profiteurs. En profiteurs zijn zakelijke partijen die geld verdienen aan wonen. Bijvoorbeeld projectontwikkelaars of beleggers. Dat noemen ze bij de Partij van de Arbeid, bij Pro noemen ze dat. Profiteurs.
2: Ja, maar dat is nog een beetje als zeggen dat de groenteman bij mij om de hoek een profiteur is van mijn honger.
0: Er is nog iets anders aan de hand. En we zijn ongelooflijk trots op economieën in Nederland die het goed doen. ASML. AVAS, het softwarebedrijf, draait bijna 40% winst. Wat zijn we trots op die bedrijven, zeker bij BNR. Maar er is één markt waar je geen geld mag verdienen de afgelopen 6 jaar. En dat is een soort politiek frame. En dat is wonen. Wonen is namelijk een recht. En niet een verdienmodel.
1: Maar komen we weer bij Hugo de Jonge. En ik zie hem nog zo zitten. Toen hij net begonnen was in het commissiezaaltje. Toen zei hij, maar we zijn volgens de wet ook verplicht om betaalbare woningbouw te verzorgen. Wij moeten dat doen. Dit is een. Dus inderdaad, zo wordt het ook gezien.
0: Ja, klopt. En wat er dus feitelijk gebeurd is, is dat doordat we daarop zijn gaan inzetten, zijn we dus de zittende huurder zijn we gaan beschermen. En dan hebben we ook nog gedacht dat door die wet betaalbare huur, dat die zittende huurder ook nog een aanvraag kon doen op namen, nu moet mijn huur naar beneden. Nou, de praktijk is, dat gaat pas in als de huurder wisselt van woning. Op het moment dat de huurder wisselt van particuliere woning, wordt die woning uitgepond, wordt die dus verkocht. Het idee zou zijn dat er 300.000 huishoudens gemiddeld €190 minder huur zouden gaan betalen. Nou, alle cijfers laten nu zien dat we dat bij lange la niet gaan halen. Alleen door het feit dat de meeste huurwoningen waar dit over gaat, namelijk mensen die dus meer dan €1100 huur betaalden en recht zouden hebben op minder, die woningen worden allemaal verkocht door die particuliere beleggers. En dan is er nog een aspect dat ik mooi vind om hier toe te voegen. En laten we dan daarna ook even kijken naar de nieuwe minister en hoe het er nu erbij staat. Maar je hebt twee soorten portefeuilles in die middenhuur. Je hebt die kleine portefeuilles, particuliere beleggers. 1, 2, 3, 8 woningen, nou prima. Dat wordt nu heel veel uitgepompt. En je hebt grotere portefeuilles. En dat zijn ook de Vesteda's en de internationale beleggers. En dat zijn bijvoorbeeld appartementencomplexen met 100 woningen. En dat zijn middenhuurwoningen met redelijk normale prijzen. Wat er nu gebeurt, is dat grote vastgoedpartijen, die kopen die portefeuilles op, omdat die institutionele belegger, die wil weg uit Nederland, want die kan Nederland niet vertrouwen. Die koopt dus dat hele pand, 100 woningen, en vervolgens gaan ze die één voor één uitponden. En dan gaan ze dus gewoon tegen die mensen die in die woningen zitten. Koop breekt geen huur, hè, dus hun huurprijs blijft gelijk, behalve dan de wettelijke jaarlijkse verhoging. Gaan ze zeggen, luister, als u eruit gaat, krijgt u deze premie mee. €20.000, €30.000. Hoeft niet, u mag blijven zitten, zolang u wilt. Maar van mij mag u eruit.
2: Vroeg of laat ga je eruit.
0: Vroeg of laat ga je eruit. Ja. En vervolgens worden die panden dan verkocht en dan krijg je versnipperd bezit. Dus dan krijg je een pand met 100 woningen, waarvan er dan straks over een jaar of 10, 70 zijn verkocht. Die projectontwikkelaar of die investeerder heeft daarmee zijn rendement gemaakt. En die 30 blijven over. En die portefeuille van die 30 wordt tegen die tijd weer doorverkocht aan een andere partij. Dit is nu gaande. Ja, dat wilden we dus blijkbaar.
2: Een ander deel van de woningmarkt. Ja. De koopwoning.
0: Ja.
2: Daar hebben we natuurlijk ook een bepaalde subsidie, zoals we allemaal weten. De hypotheekrente aftrek.
0: Ik geef het aan Leonard.
1: Ja. Dat is eigenlijk gewoon.
2: Nou ja, nee, maar dat is ook belangrijk. Want we hebben het over de huurder. Die beschermd wordt en misschien meer dan goed voor hem is. Datzelfde zou je misschien ook kunnen bedenken dat het geval is bij de koper. Ook die krijgt in wezen een subsidie.
1: Zeker. Ja, de hypotheekrente aftrek.
0: 11 miljard per jaar.
1: Ja, en we weten dat er één partij is nu in de coalitie. En daar wordt gezegd, daar mogen we absoluut niet aan zitten.
0: Afspraak is afspraak.
1: Afspraak is afspraak, ja. En dat is de VVD. Maar dat is wel wat er nu politiek gebeurt. Want ik zei van, nou, iedereen is erover eens, er moet iets opgelost worden. Maar er zijn een paar heilige huisjes. Nou, links hebben we net besproken, want er mag eigenlijk geen geld verdiend worden aan een woning. Ze vinden ook dat er veel meer sociaal gebouwd moet gaan worden. Dus ja, de rendabele top, die moet zo klein mogelijk zijn. Dan mag je daar niet aan zitten. En bij de VVD, ja, zij blijven de insiders, hè, de mensen die al bezit hebben, blijven zij fiscaal, in ieder geval met hypotheekrenteaftrek, blijven ze hen beschermen. En het is veel geld. En het was wel mooi bij vastgoed gezocht. Hebben jullie ook met Bas Jacobs gesproken?
0: Ja, econoom.
1: Onder andere ook met hoogleraar. Ondertussen is hij met pensioen.
0: Ja, maar,
1: Peter Boelhouwer. En zij kwamen wel allemaal een beetje tot dezelfde conclusie, in mijn ogen. Zo van ja, op het moment dat de politiek vindt dat er iets moet gebeuren op die woningmarkt, of in ieder geval dat er meer gebouwd moet worden, dan moet er wel wat gaan veranderen. En zeker fiscaal moet er wat gaan veranderen. En ik hoor ze dat in koor zeggen, maar ik zie dat nu in Den Haag niet gebeuren. Want wat gebeurt er wel? We hebben nu Boekholt O'Sullivan hebben we er zitten. Die stroef begon. Onder andere door een muntjesaffaire.
0: Gek
1: interview in The Guardian. Maar er wordt wel, er worden 30 locaties aangeboden. Er wordt gekeken naar hoe creëren we in bestaande bouw woningen. Hoe zorgen we dat bouwprojecten sneller doorgang krijgen. Hoe regelen we meer betaalbare huurwoningen, betaalbare koopwoningen? Daar hebben we het allemaal over. Maar extra geld, ja, 1 miljard per jaar. Extra geld is er niet. Echte grote fiscale veranderingen. Bijvoorbeeld om naar de hypotheekrenteaftrek te kijken.
2: Voordat we die stap zetten, waarom zit die hypotheekmarkt of die hypotheekrenteaftrek de woningmarkt in de weg?
0: Nou ja, uiteindelijk is natuurlijk de hypotheekrenteaftrek, de economen verschillen daar een beetje over van mening, maar het is in zekere zin natuurlijk een beetje prijsopdrijvend. Ja, want je krijgt een rentekorting en je kunt dus meer lenen. Althans, je kunt meer betalen. Maar het zit het in de weg, omdat het eigenlijk de negatieve spiegel is van de huurmarkt. Dus als je er fiscaal naar kijkt, dan wordt huren via allerlei kanten zwaar belast. Of dat nou is box 3, of de vennootschapsbelasting voor corporaties, of belasting voor institutionele beleggers. Dus de huurder, of die nou in een sociale woning zit of een middenhuurwoning, die is via zijn huur belasting aan het betalen. En de koper heeft een belastingkorting. Dus de hypotheekrenteaftrek. En dat zou je ook tegen elkaar kunnen wegstrepen. En als je dat tegen elkaar gaat wegstrepen, dan komt de markt meer in balans. Dat betekent dat een koopwoning op termijn relatief duurder wordt. En dat betekent dat een huurwoning op termijn relatief goedkoper zou kunnen worden.
1: Ja, want dan is de vraag van, dat zeggen ze bij de VVD, ja, als we de hypotheekrenteaftrek eraf halen, wordt er geen woning extra gebouwd. Ik durf die stelling ook aan. Alleen, dit wat Maarten nu vertelt, dat is het interessante. Politiek Den Haag gaat over de verdeling van geld. En de hypotheekrenteafbouw, dat ga je niet doen, of het afbouwen, dat ga je niet doen omdat je daar denkt extra woningen door, dat extra woningen door gebouwd worden.
0: Om de markt in balans te brengen.
1: Om de markt in balans te brengen.
0: En die markt in balans is super belangrijk, omdat in mijn ogen, dan komen we even terug op die middenhuur, als voor de laatste keer, dat is de olie op de woningmarkt. Er is niet zoiets als een wooncarrière. Ja, voor sommige mensen. Een klein beginnen, steeds verder hoogop. Ergens via die middenhuur en dan kopen en dan je 201 kaphuis in het gooi. Leuk. Maar voor de meeste mensen is wonen.
2: Er zit
0: wel eens een scheidingje tussendoor. Ja, ja. Of er gebeurt wel eens iets geks. Of je hebt een nieuwe baan aan de andere kant van het land. Oftewel, die middenhuursegment, die particuliere huursegment, is wat mij betreft de olie op de woningmarkt. En doordat we die nu zo moeilijk maken, loopt er ook veel vast in de woningmarkt. Dan terug naar jouw koopding. Waarom wordt dat nou niet gebouwd? Nou, dat heeft alles te maken met differentiatie. En dat is 30-40-30. En dat staat in de regiewet. Dat is nu bij wet vastgelegd. Dat is dus eigenlijk pas een maand echt bij wet vastgelegd. Ik was daar altijd tegen. Ik snap best dat je een aanwijzing doet en dat je zegt 30% sociaal, 40% middenhuur en koop, want daar staat het voor, en 30% vrije sector koop. Dat is wat 30-40-30 betekent.
2: Mm-hmm.
0: Maar nu heeft de politiek het in de wet vastgelegd. En het moet regionaal worden ingevuld. Niet per project, maar niet per gemeente, Leenert, maar regionaal.
1: Ja, maar dan zijn er dus gemeenten, ik noemde al 40-40-20. Namelijk een gemeente als Amsterdam.
0: Ja, in Amsterdam zeggen ze 40-40-20. Daar zijn de projectontwikkelaars dus heel boos over. Ook de gedeputeerde in Zuid-Holland, Anne Koning, roept al 10 jaar, wij doen 40-40-20. Dat is heel raar, want de gemeente Den Haag zegt, met Richard de Mos als nieuwe grote man, we gaan 30-40-30 doen. Terwijl Den Haag de meeste woningen levert voor Zuid-Holland. Dus dat is interessant. En de minister is nu wel een beetje op ramkoers. Die zegt, elke gemeente die afwijkt van 30-40-30 kan bij mij op het request komen. Okay. En dat is wat mij betreft goed nieuws.
1: En er was kritiek op haar in het begin. Maar hier heeft ze het toch wel laten zien van... Ja,
0: dit is regie nemen.
1: Ik ga regie nemen hierop.
0: En er is nog een ander aspect. Martijn, waarom bouwen we niet meer woningen? Nou, we hebben allerlei oorzaken genoemd. Hè, of het nou over grondstoffen gaat, of mensen, of nou, grond zelf en zo. Maar 30-40-30, dus differentiatie, heeft ook impact. Elke projectontwikkelaar zegt eigenlijk... als je er nou 25-25-50 van maakt... begin ik morgen met bouwen.
2: Ja, want dan kan hij 50
0: die de helft, business case kan hij goed verkopen. Is heel ingewikkeld. Moet je even uitleggen hoe dat werkt in de praktijk? Als Ballas Nederland Development een groot project bouwt in Utrecht, dan moet hij dus 30-40-30 doen. Voor die 30 heeft hij een corporatie nodig. Die corporatiewoningen worden gebouwd, die hebben een onrendabele top, zoals dat heet. Daar moet dus geld bij. Dus de gemeente of de rijksoverheid stopt daar geld bij. Dus dat is een gesubsidieerde woning. Dan moet hij nog 40% middenhuur en koop doen. Dat is op zich een vrije markt. Dat betekent dat hij die huurwoningen moet verkopen aan een belegger. Nou, die is dus moeilijk te vinden. Dat is dus probleem 1. En die koopwoningen, dat zijn middenkoopwoningen... die mogen maximaal €435.000 kosten. Nou, €435.000 in Utrecht...
2: Dat is niks.
0: Dat kan niet uit, hè? Nee. Dus die mensen staan in de rij.
2: De gemiddelde woningprijs sowieso
0: duizenden mensen in de rij. Op het moment dat die mensen zo'n woning uit een lot krijgen... hebben ze een lot uit de loterij... zijn ze in één dag 2 ton rijker. Dat is natuurlijk ook totaal bizar. Dus we hebben een gap gelegd op wat we noemen een middenkoopwoning. Er zijn allerlei regelingen voor dat je er 5 jaar verplicht in moet blijven wonen en zo. Maar in principe, als je als jong stel je inschrijft voor een middenkoopwoning... en je krijgt hem, dan heb je lot uit de loterij. En dan heb je het vrije segment. En dan zegt die projectontwikkelaar tegen mij, Maarten... in dat vrije segment zitten alleen maar woningen vanaf 1 miljoen. Ik zeg, vanaf 1 miljoen? Hij zegt, ja, maar anders kan ik de rest niet betalen. Dus die,
2: een enorm gat, die
0: middenhuur- en middenkoopwoningen in datzelfde project... die worden die onrendabele top in die woningen... want die woningen zijn dus duurder om te maken dan dat hij ze mag verkopen. Die onrendabele top wordt gefinancierd door de 30% vrije sectorwoningen. En dat betekent dus dat de mensen, stel mijn ouders, babyboomers... kopen een appartement van 1 miljoen... omdat ze hun huis lekker in de verkoop hebben kunnen doen. Ze kopen dat mooie luxe appartement van 1 miljoen, dan betalen ze mee... aan die andere 70%.
1: Ja, en nu ga ik eventjes linkse politici die hier naar luisteren... die denken, ja, ik heb eigenlijk met niets medelijden. ik heb geen medelijden met die investeerder... die jarenlang schandalig veel geld verdiend heeft... met de projectontwikkelaar. Hebben er ook de afgelopen 25 jaar hebben ze een zak goed kunnen... heel goed geld verdiend. Ja. En dan die boomers, die eigenlijk vanaf... dat ze hun eerste huis kochten tot nu... alleen maar waardestijging hebben gezien. En dan nu die waardestijging waar ze zelf niets voor gedaan hebben... moeten we echt medelijden hebben met deze club mensen?
0: Dit is een heel interessant argument. Dus ik snap deze redenering, maar dan kijk je naar de mensen. Maar als je kijkt naar het project, is het dus heel raar... dat je een project bouwt waarin eigenlijk 100% van de woningen... op een manier een soort subsidie heeft...
1: Als politicus kan je dit wenselijk vinden. En sterker nog, ze vinden dit wenselijk. Ja. Want met open ogen hebben ze hiervoor gestemd.
2: Ze hebben alle consequenties daarbij doordacht.
0: Dit is wat de Kamer wil.
1: Dit is wat de Kamer wil. Ja. Dit is
0: maar wat ik er pijnlijk aan vind, ik snap het. Hè, maar wat ik er pijnlijk aan vind is dat tussen die 435.000 en die miljoen... even in dit voorbeeld, worden dus geen woningen gebouwd. Terwijl de markt voor mensen die een woning van 6 ton of 7 ton of 8 ton willen kopen... die markt is hartstikke groot. En dat maakt het zo raar. En dan hebben we ook nog de vraagstelling... wat gaan we dan bouwen? Want wat er nu vooral wordt gebouwd in dit soort projecten zijn appartementen. Omdat dat de enige manier is om binnenstedelijk op de plekken die er zijn... binnen dit soort modellen nog een business case te maken. Volume te maken. Terwijl iedereen wil een tuintje. Daar is overigens wel debat over. Want er is een groot woningonderzoek gedaan waarin zegt... ja, als je mensen vraagt naar hoe ze willen wonen... dan willen ze een grondgebonden woning met een tuin.
2: En een bootje was het toch?
0: En een bootje erbij, ja. maar de praktijk is natuurlijk dat we in een hele sterke urbanisatie zitten. Mensen trekken naar de stad toe. Er is een heel mooi rapport van 1 jaar of 5 geleden van KAW. Een groot planeconomisch bureau. Zo architecten ook. Die hebben gezegd dat het rapport heet Ruimte zat in de stad. En die hebben uitgerekend dat in de huidige stad, in de huidige wijken... ook in de jaren 60 en de jaren 70 wijken... nog ongeveer ruimte is voor 650.000 woningen. Maar dan moeten we dus bereid zijn om in tuinsteden... die ruim zijn opgezet met veel groen...
2: om daar nog wat tussen te zetten.
0: Om dus te gaan verdichten.
2: Ja.
0: Er is een heel goed argument voor, want de voorzieningen zijn er al... en de infrastructuur ligt er al. Maar ja, dan vinden mensen weer ingewikkeld, want dan is het in hun voortuin.
1: Maar stel je nou voor dat we het als Nederland voor elkaar zouden krijgen... in een hypothetische wereld, maar om die 650.000 woningen die nog gerealiseerd kunnen worden, waar plek voor is, om die, laten we zeggen, in 3 jaar te bouwen. Wat gebeurt er dan? Ik denk dat heel veel mensen die dat helemaal niet zouden willen. Want de woningmarkt, die woning zal minder waard worden. Degene, ik heb een koopwoning. Maar als de schaarste afneemt, zal mijn woning minder waard worden. En zal ook de fictieve waarde nu, zal dalen. Want ik heb een flinke winst nu fictief op mijn...
2: Je kunt wel wat goedkoper verhuizen dan. Hè? Dus mocht je daar weg willen...
1: Ja, dat snap ik. Ja. Maar ik heb... Stel je doet dat. Zouden niet heel veel mensen, ook die projectontwikkelaars, denken... hun verdienmodel zien verdwijnen.
0: Je hoeft alleen maar naar China te kijken wat er gebeurt als je te hard veel woningen bouwt.
1: Nou, vertel.
0: Daar staan hele steden leeg. Ja. Met appartementen.
2: Levert wel mooie plaatjes op.
0: Ja, omdat de projectontwikkelaars gewoon werden aangewezen en gezegd, jij moet hier nu 100.000 woningen bouwen. Nou, dan werden 100.000 woningen gebouwd en dan was de vraag, komen er ook mensen wonen? Even een overdreven voorbeeld. Dus ja, er is een soort balans. Daar komt die 100.000 ook wel vandaan. Er is wel onderzoek gedaan. De bevolking blijft groeien tot 2050. En daarna gaat de Nederlandse bevolking krimpen. Dat betekent dus dat we in balans moeten bouwen. En daar komt ook wel dat getal, dat lijkt een mooi rond getal, maar dat getal is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Van die 900.000 woningen tot 2030. En Hugo de Jonge heeft al in de nota ruimte gezegd, vanaf 2030 tot 2040 moeten er weer 1 miljoen woningen worden gebouwd. Dat heeft dus te maken met de groei van de bevolking en dus de verdere verdunning van die huishoudens. Dat gaat maar door. Maar die verdunning van die huishoudens, ja, dat zijn dus dan wel vooral appartementen. Want jonge mensen die in de steden wonen, die dus steeds vaker lang alleen blijven, ja, die hebben een appartementje nodig en niet de grondgebonden woning. Ja.
2: Wat ik ook iedere keer hoorde bij de NVM is dat als je een bijvoorbeeld een ouder stel een leuke aanleunwoning kunt bezorgen, dat je dan een hele trits van verhuizingen daarmee veroorzaakt.
0: Ja, dit raakt ook aan wat gaan we nou bouwen. Ja. Dus ik begon de uitzending geloof ik met dat ik zei van er zijn dus 5 miljoen eengezinswoningen en de helft van die eensgezinswoningen wordt bewoond door 1 of 2 persoons huishoudens. Dat zijn dus vooral 60, 70 plussers die daar met z'n tweeën wonen, al 30, 40 jaar in dat huis zitten. Kinderen zijn lang het huis uit. Of ze zijn alleen, omdat een van de twee is overleden. En een deel van die mensen wil best wel naar een seniorenwoning. Of naar een hele luxe flat of appartement of wat dan ook. Maar dat aanbod is eigenlijk heel karig. En dat zit een beetje in mijn voorbeeld van tussen die 435 en die miljoen. Dat is dus een heel raar gat in het aanbod. Hugo de Jonge heeft gezegd in 1 of 22... van die 900.000 woningen moeten er 300.000 oudere woningen worden gebouwd. En dat zijn alle soorten oudere woningen. Van knarrenhoffen tot luxe appartementen, tot en met kleine sociale huurwoningen. Want in de sociale sector zitten natuurlijk ook veel ouderen.
2: Een oude knarrenhof, heerlijk.
0: Ja, precies. Ja. En van die 300.000 zijn er op dit moment ongeveer 20.000 gerealiseerd. Dus het gaat met de bouw van oudere woningen super traag. En dat heeft weer te maken met het feit dat die projectontwikkelaar daar net een beetje extra kosten voor moet maken. En dus die projecten niet van de grond komen. Dat is heel pijnlijk. En dat betekent dus dat die verhuisbeweging vastzit. En dat dus die 2,5 miljoen eensgezinswoningen, waar enorme vraag naar is van mensen die uit de stad met hun kinderen de stad uit willen, die woningen zijn er wel, maar daar zitten 70ers in die gewoon wachten tot het einde. Mm-hmm. En er komt een keer een golf, de komende 10, 15 jaar, gaan er dus bijna 1 miljoen van die woningen op de markt komen. En dat kan invloed hebben op de prijs van jouw woning, Leendert.
1: Ja, dat is lekker.
0: Ja, die gaat dan naar beneden, hè?
1: Dus daarom dat is lekker. Maar we hebben nog andere voorwaarden voordat je kan gaan bouwen. Andere crises in Den Haag.
0: Stikstof.
1: Congestie, stikstof. Te weinig geld bij INW voor infrastructuur. Want je moet natuurlijk een weg hebben.
0: 80 miljard.
1: Daarbij even hele praktische zaken. Zeker als je bijvoorbeeld die ouderen op een andere plek wil krijgen. We hebben te weinig huisartsen in Nederland. Want ouderen hebben een huisarts, een fysiotherapeut en een apotheek.
0: En daarom moeten we die oudere woningen in de stad bouwen. Daarom is dat KAW-rapport zo belangrijk. Die ouderen willen hun wijk niet uit, want daar hebben ze hun vrienden. Dus we moeten die oudere appartementen in de wijken bouwen waar ze nu wonen.
1: Ja, want ze willen niet weg.
2: Nee. We hebben nu twee kanten van het verhaal gehoord. Hè. We hebben de... Ik noem jou dan maar eventjes Hugo de Jonge. En jij bent Stef Blok. Valt hier niet iets te wielen en te dealen? Zeg maar iets waar een grote uitruil waarbij alle heilige huisjes sneuvelen.
0: Ik denk dat je naar de politieke praktijk van nu moet kijken. Denk ik dat de minister ondertussen, ondanks de valse start, wel goed op stoom is. Ik denk dat ze het feit dat ze die 30-40-30 echt wil gaan afdwingen in het land, dat dat echt kan helpen. Er zijn ook wel veel verwachtingen dat we volgend jaar of het jaar erop echt naar die 100.000 woningen gaan. Het gaat nu niet zo slecht met het bouwen van woningen. Er zijn meer uitleglocaties, zoals dat heet, in de polder waar toch gebouwd wordt. Er wordt binnenstedelijk gebouwd. Er wordt nog altijd 70.000 huizen per jaar opgeleverd, hè, in Nederland. De woningcorporaties lijken wat meer ruimte te krijgen om ook mee te doen. De minister wil de wet aanpassen, zodat woningcorporaties ook weer middenhuurwoningen kunnen gaan ontwikkelen. Eigenlijk staat er best wel wat op groen. Waar nog een probleem zit, is het investeerdersklimaat. Dus het vertrouwen van institutionele beleggers om daadwerkelijk hier hun geld naartoe te brengen. En de positie van die middenhuur. En de minister heeft gezegd, ik wil kijken naar die wet middenhuur. En alleen er komen een paar kleine aanpassingen om wat meer ruimte te bieden aan die particuliere belegger. Ja. Nou, en dan van 2028 hebben we de nieuwe Box 3-wet. En dat zou misschien de particuliere belegger ook nog wat kunnen helpen.
1: Ja, alleen is het wel de vraag, en ik durf daar echt mijn hand niet voor in het vuur te steken, of de wet wel door de Senaat gaat komen. Want CDA en VVD hebben zoveel bezwaren tegen de wetwerkelijk rendement zoals die er nu ligt. Ja. En dat heeft vooral te maken met het beleggingsdeel. Daar hebben we het hier al heel vaak over gehad. Maar
0: Minder
1: met vastgoed. Ja, ja. Maar voor de vastgoedbelegger is het denk ik wel van belang dat de wet zoals die er nu ligt door de Senaat wordt aangenomen. Want ik denk dat op het einde van de rit de vastgoedbelegger beter af is met het werkelijk rendement dan met het forfaitaire systeem zoals die er nu is.
0: Ja, klopt. Moet de vastgoedbelegger wel zijn kosten kunnen aftrekken. Maar de conclusie is dus,
1: komt niet in overleg,
0: Nee. er lijken wel wat lichten op groen. Volgens mij zijn de knelpunten voor wie bouwen we. Dus dat is die oudere woningen. Kunnen we daar op de een of andere manier snelheid in krijgen? En als je iets hoog over, maar dat gaat pas naar volgende kabinetten toe, hoe kunnen Hugo de Jonge en Stef Blok bij elkaar komen? Ja, dat zit hem dus in de fiscalisering. Ik heb heel veel woningdebatten mogen leiden, waarin het dan steeds over woonthema's gaat. En op een gegeven moment de vragen uit de zaal gaan over fiscalisering. Over Box 3 dus, of over belastingen voor institutionele beleggers. En dan zeggen die politici die voor wonen in de Kamer zitten, zeggen ja, ik ga niet over fiscaal.
1: Dat klopt ook.
0: Ja, en dan zegt de hele markt, ja, maar dat heeft alles met elkaar te maken. Dus die uitruil van de hypotheekrenteaftrek en die, laten we zeggen, die belastingen die huurders en verhuurders moeten betalen, als we daar een grote coalitie kunnen sluiten, een Wassenaar-akkoord, ja, dan krijgen we misschien een lange termijn oplossing.
1: Ja, Mark Beekhuis zou pissig zijn, want ja, we zijn tot een oplossing opgekomen.
0: Ja, maar we gaan het zien. Als het lukt om 100.000 woningen te bouwen in 27 of misschien in 28, dat zou toch een knap staaltje zijn van het kabinet Jetten.
2: Oké, jongens, volgende week dan gaan we het doodleuk hebben over dat andere hardnekkige probleem.
1: Stikstof. Maar precies. Ik ben er dan niet bij. Ja. Dan zit ik niet aan.
2: Jou, voor vandaag ga ik in ieder geval bedanken. Maarten Bauhaus, dankjewel.
0: Dat was genoegen.
2: En jij ook, Leeners.
1: Graag gedaan.
2: En fijne vakantie.
1: Dankjewel, Maarten.
0: Ik zou zeggen, volgende week ook weer bij. Wel thuis.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag? Waarom gebeurt dit? Wij zoeken de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR. Wat er speelt en ook waarom. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
4: Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.

Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. BNR Nieuwsradio. Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: BNR.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp.
1: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

0: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: AI-marketingplatform Billy Grace ontwikkelt software waarmee bedrijven hun marketingprestaties beter kunnen meten en advertentiebudgetten slimmer kunnen worden ingezet. Nadat het bedrijf recent 3,3 miljoen euro ophaalde voor buitenlandse groei, wil het nu voet aan de grond krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Maar het marketinglandschap verandert razendsnel. AI speelt een grote rol, dus is de vraag hoe houdbaar is dat hele businessmodel eigenlijk en hoe realistisch de internationale ambities. Mitch Voskuilen is hier, een van de oprichters, huidig CEO van Billy Grace. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Het is, daar hebben jullie waarschijnlijk over nagedacht, van meet af aan een heel internationale naam. Billy Grace, daar kun je gewoon wereldwijd mee voor de dag komen. Wat zit erachter? Wie zijn Billy Grace?
2: Ja, leuk. Ja, in de tijd dat wij begonnen met ontwikkelen was 2020. En in 2022 zijn we uiteindelijk opgericht. Destijds met het idee, we willen een collega voor marketeers, een AI-collega voor marketeers ontwikkelen. We willen dat een persoonlijke naam geven, zodat het niet een plastisch abstract softwarebedrijf zou worden. Toen zijn we teruggegaan naar de tijd dat de computer ooit is uitgevonden in 1945 ongeveer. En het waren William en Grace, de meest populaire namen in Amerika. William ook wel uitgesproken als Bill. En dat is uiteindelijk Billy Grace geworden. Ja.
1: Prachtig. En jullie zijn een onafhankelijke scheidsrechter in de klantreis. Dat heb ik niet zelf verzonnen. Dat is hoe het in de markt wordt gezet. Maar dat verdient nog enige toelichting.
2: Ja, ik denk dat je het moet zien als inderdaad, zonder het te complex te maken voor de luisteraar en allemaal marketing.
1: Dat zijn BNR-luisteraars, hè?
2: Dat zijn hele slimme luisteraars, dat weet ik. Ik denk dat het is een onafhankelijke scheidsrechter van marketingbestedingen. Dus ik denk dat bedrijven geven heel veel geld uit aan de grotere bedrijven zoals Google en Meta, TikTok, Snapchat, maar ook lokale netwerken. Daar wordt heel veel geld uitgegeven. De vraag is altijd, wat levert het onderaan de streep op? En wij zijn eigenlijk die partijen die inzichtelijk maken van wat levert je marketingbesteding nou daadwerkelijk op, in welk kanaal en waarom.
1: En onafhankelijk, dat zeg je er misschien met nadruk bij, omdat die platforms die je net noemt, die kanalen die je net noemt, die hebben hun eigen analytics. Ja. Maar dat is prut, dat moet ik per definitie niet vertrouwen?
2: Ik weet niet of het prut is en niet per definitie niet te vertrouwen. Ik denk dat het belangrijkste is dat die kanalen niet samenwerken. Dus een mooie metafoor is altijd een voetbalveld. Ik denk elke speler is een marketingkanaal. Daar geef je veel geld aan uit. En die speler gaat vervolgens ook zeggen hoe die presteert. Nou, dat is per definitie niet een geheel onafhankelijk systeem. Ik denk dat het belangrijker is om een veld te creëren, de coach te creëren, die dat onafhankelijk kan besluiten. Dus daar zit denk ik voornamelijk de onafhankelijkheid. Wat een Google zal niet zo snel over Meta zeggen dat ze het heel goed doen.
1: Maar ik neem toch aan dat in de loop van de tijd ook marketingbudgetten, en dat zijn grote budgetten, relatief doordacht worden besteed. Of wordt er nog steeds een hoop overheen gegooid en is het maar de hoop dat er ooit een keer wat gaat bloeien?
2: Ja, dat zou je zeggen. Dat verbaast je inderdaad wel. Ik denk voornamelijk ook omdat er meetinstrumenten tot op heden niet er waren om dat inzichtelijk te maken. Dus dan moet je ook denken aan tv-bestedingen, radiobestedingen of reclame langs de weg. Maar ook eigenlijk advertenties die veel zichtbaarheid creëren, maar misschien op korte termijn niet altijd leiden tot omzet. Nou, en de meetinstrumenten waren daarvoor niet om dat inzichtelijk te maken. Dus antwoord op je vraag, ja, wellicht wel. Of werden er andere KPI's gebruikt?
1: Het is niet mijn vakgebied hoor, maar wij hebben hier in huis natuurlijk ook sales professionals, mensen die advertenties verkopen op de radio, in de krant. Wat nemen die dan mee om een potentiële adverteerder te overtuigen?
2: Ja, ik denk iets andere KPI's, zoals ik zeg. Hè. Dus ik denk dat er bij tv wordt er vaak gekeken naar een aantal impressies. GRP's noemen ze dat. Of je gaat kijken op het moment dat je een bepaalde billboard doet, hoeveel traffic naar hoeveel verkeer komt er nou naar mijn website?
1: Dan kom je toch een heel eind, of niet?
2: Ja, alleen verkeer levert geen omzet op in de basis. Dus ik denk dat wij eerder kijken naar wat levert.
1: Maar er blijft toch wel iets plakken, denk ik?
2: Ja, maar de vraag is wat? Dus ik denk dat is eigenlijk wat wij bieden. Dus wij kijken tot aan de kassa, een beetje plat gezegd. Bij sommige bedrijven gaat het om contactformulieren. Sommige bedrijven gaat het om gegevens die achter worden gelaten. En ik denk dat wij vanuit die impressie, dus vanuit een tv-reclame, het helemaal kunnen meten tot aan de kassa. En dat is natuurlijk wel uniek.
1: Er is bij jullie geen Achillesziel meer. Jullie kunnen alles meten. Ja. Kan iemand die jullie klant is zeggen, mijn marketing euro wordt echt niet per definitie goed besteed, maar ik weet wat het oplevert?
2: Ja. Dat is exact wat hij
1: Er is niet iets wat jullie liefst nog in beeld zouden hebben, wat dit nog niet helemaal volledig maakt.
2: Ja, ik denk dat het wat wij bieden is een interpretatie, hè, van hetgeen wat we meten en wat we kunnen meten. Er zijn natuurlijk altijd systemen, wat je nu heel erg ziet met de opkomst van LLM's. Hè, dus wat is nou uiteindelijk dat verkeer wat in een ChatGPT of een Claude zit? Wat is daar de impact van? Nou, dat zit weer in gesloten omgeving, is weer moeilijker mee te modelleren. Ja, dus er zal altijd...
1: Hoeveel mensen scrollen nog naar het einde? Zeg maar, je krijgt nu al vrij snel een suggestie van wat zo'n large language model voor jou eruit spuugt.
2: Ja.
1: En dan denk je dat je er wel zo ongeveer bent.
2: Nee, helemaal eens. Dus ik denk dat wij zullen ook nooit zo snel claimen 100% te kunnen meten. Want dat is gevaarlijk om te zeggen. Wij kunnen in die zin wel veel meer meten dan dat je voorheen had. En dus je moet het een beetje zien als jij in staat was om 20% van je marketingbesteding inzichtelijk te maken. En nu 85, misschien wel 90, misschien wel 95. Nou, dan ga je wel daadwerkelijk veel betere beslissingen nemen. Ik denk dat dat de kern is van wat we kunnen leveren.
1: Je bent hier een hele poos terug ook geweest om te pitchen. Dat was in 2023. Inmiddels de status van het bedrijf, qua omzet, qua medewerkers, qua klanten.
2: Ja, ik denk veel ontwikkeling gemaakt. Dus ik denk 3 jaar geleden waar wij ooit zijn begonnen is eigenlijk meer de marketingbestedingen over die kanalen heen automatiseren met AI. Dus ik zou het meer omschreven hebben als een budget en bieding optimalisatie tool. Toen zijn we al die meetinstrumenten in kaart gaan brengen. Dus hoe kunnen we nou echt meten wat een elke campagne of elke advertentie ook echt daadwerkelijk oplevert. Dat is vandaag de dag iets meer marketing intelligentie platform geworden.
1: Ja, jij wil zelf terug van een marketing softwarebedrijf naar iets doen met die data.
2: Ja, meer een infrastructuurbedrijf. En ik denk dat dat wel de reden is. De transitie die nodig is in de industrie waarin we nu leven. Dus dat gaat heel erg snel. Met alle AI-toolings die er zijn. En misschien ook het hele vibe-code. Wat we ongetwijfeld misschien zo nog even aanraken. Maar ik denk dat iedereen zelf aan het bouwen is. En de grootste vraag die wij veel kregen is. Hey, de data van Billy Gray is zo uniek. Maar ik wil het eruit hebben. Want dan kan ik het weer gaan combineren met andere databronnen. Dus nu zijn wij wel de transitie iets meer maken naar een infrastructuurbedrijf.
1: Maar wil dat dan zeggen dat die bedrijven hun eigen data terug willen van Billy Gray's, of gaan jullie die verrijken?
2: Nou, meer dat de data die wij voor hen eigenlijk ontwikkelen. Dus je bent een bedrijf en wij zorgen dat al je marketingdata eigenlijk inzichtelijk is. Mm-hmm. Alleen die wil je dan gaan combineren met mogelijk andere datastromen.
1: Maar dat kan nog niet nu.
2: Nu wel. Dus wij hebben zojuist al de functionaliteit ontwikkeld.
1: Ja.
2: Waarmee dat wel kan. Dus nu kunnen partijen het eruit halen. En dat is wel de transitie die wij nu doormaken. Waardoor wellicht de applicatie zeker heel relevant is. Want daar loggen nog steeds alle marketeers dagelijks op in. Alleen je ziet ook dat ze het eerder naar systemen brengen waar ze al werken.
1: Zijn er ook dingen die je dan niet meer doet? Of wordt het alleen maar meer? Wordt het een rijker palet?
2: Ik denk dat er elke dag keuzes zijn van dingen die we ook niet doen. Zo hebben we ook wel eens besloten, gaan wij nou zorgen dat je vanuit ons systeem ads kan lanceren? Nou, wij hebben altijd gezegd, schoenmaker blijft bij je leest. Dus wij blijven vooral heel goed in het datastuk.
1: Ik kan me toch voorstellen, jullie hebben zoveel in huis. Het is een hele andere wereld, je moet de Rubicon over. Dat snap ik, voordat je zelf echt die campagnes gaat lanceren en op die manier een marketingbureau of bedrijf wordt. Maar wat houd je tegen?
2: Keuzes en focus, denk ik. Ik denk waar wij echt voor worden gezien is echt die marketingdata leverancier. En daar zijn we denk ik wereldleidend ook uniek in.
1: Wereldleidend?
2: Ik denk dat wij wereldleidende techniek op dit moment hebben. En ik denk dat waar je zegt, we hebben heel veel in huis. Klopt, we zijn met 53 mensen. Dat is best wat, maar het is ook niet duizenden mensen.
1: Nee, maar je hebt data in huis. Dus je weet nu hoe bedrijven hun marketingbudget goed kunnen inzetten. Die kunnen dat op basis van jullie technologie beter verantwoorden, keuzes maken. Dan zou het verleidelijk kunnen zijn om te zeggen, nou ja, als wij het voor anderen kunnen, dan kunnen we het misschien ook zelf doen.
2: Zeker, alleen ik denk dat je wel moet kijken naar ook waar de wereld nu staat. Dus wat wij zien is dat je de data nu uit Billy Gray's kan halen met een MCP, zoals er veel over geschreven wordt internationaal.
1: Er wordt internationaal veel over geschreven, maar wat is een MCP?
2: Een MCP is eigenlijk, even makkelijk uitgelegd, een API, zoals dat vroeger was, om de data eruit te krijgen, on steroids. Dus een iets makkelijkere tunnel, makkelijkere manier om data uit platformen te krijgen. Mm-hmm. En waardoor je kan praten met agents, waar we dan veel over praten, met Quinn,
1: in jullie geval.
2: In ons geval, een eigen ontwikkelde agent. En daardoor kan je dus ook makkelijker ads lanceren. Dus dat is niet een gebied wat wij snel zullen aanleggen.
1: Nee. Je hebt nu tussendoor best wel veel gezegd over het aantal medewerkers. Jullie zijn sterk gegroeid. Jullie gaan ook net wat andere dingen doen. Maar ja, dat kwetsbare tere puntje omzet en winstgevendheid, daar was ik ook nog naar op zoek.
2: Ja, dat snap ik. Omzetcijfers maken wij in die zin niet bekend. Voor ons, waar wij heel erg naar kijken, is meer de advertentiebudgetten die door ons platform gaat. Dus als we kijken in de Benelux, hebben we meer dan 1 miljard aan advertentiebestedingen door ons platform laten gaan.
1: Is dat zo concurrentiegevoelig als je zegt, nou, onze omzet komt uit op X miljoen?
2: Nee, daar hebben we afspraken over gemaakt om dat niet bekend te maken. Ik denk dat het belangrijker is om te kijken naar... en we willen uiteindelijk 100 miljard door ons systeem heen processen. Of verwerken. We zitten in Benelux, hebben we meer dan 1 miljard gedaan. Wat ik denk relevant is. Ons businessmodel is daaraan gekoppeld. Wij pakken daar een percentage van. En ik denk voornamelijk dat zoveel advertentiebesteding door het platform gaan. Dat maakt voor ons het verschil. Want daardoor kunnen we beter en slimmere producten
1: en dat
2: maken.
1: Dat is dus meer geworden. Dat is beter geworden. In 2023 zag de wereld er misschien nog net wat anders uit.
2: Ja.
1: Jij pitchte toen en je kreeg de vraag waar jij 's nachts van wakker lag. Dit was je reactie.
2: Nou ja, kijk, er zijn 250.000 marketeers in Nederland. Volgens LinkedIn overigens. 10 miljoen op de wereld. De ambitie is groot. Dus waar lig ik wakker van? Het sneller willen dan snel. Maar ik denk dat een ondernemers eigen is.
1: Leuk om jezelf terug te horen.
2: Ja, heel erg leuk. Ja, leuk
1: en nog altijd... moeilijke nachten, als je kijkt wat je tempo zou moeten zijn om dit allemaal bij te kunnen benen?
2: Ja, ik denk dat eigenlijk de waarom ik wakker lig, vind ik een groot woord. Ik lig vaker misschien wakker van hè, dat het allemaal, je wilt het allemaal goed doen. Maar ik denk dat snelheid altijd iets is waar je wakker van ligt, zeker in de AI-wereld. We willen snel internationaliseren. We willen sneller uitrollen. Ik denk dat het belangrijk is om het ook snel te doen.
1: Maar dus, snel en zorgvuldig en goed, hè, wat je net in je eerste antwoord al aangaf, dat kan op gespannen voet staan met elkaar.
2: Ja, zeker weten. Dus ik denk dat wij een tactiek hebben gepakt om eerst een heel goed product te bouwen en dan te schalen. Dat is een tactiek waar verschillende meningen over zijn, denk ik. Waar wij ons comfortabel bij hebben voelen. Dus ik denk dat wij nu een heel goed product hebben en nu in de schaalfase komen. Wat ik zelf alleen maar een hele leuke fase vind.
1: Ja. En de schaalfase, dat is dat je wil uitbreiden, dat je internationaal wil uitbreiden. En er is ook geld voor. Ja. 3,3 miljoen opgehaald bij de bestaande investeerders. Is dat een kwaliteitsstempel? Dat je zegt, hey, het zijn onze bestaande investeerders, die zijn er al een poos bij en die trekken nu opnieuw de portemonnee?
2: Nou, het getuigt op zijn minst van veel vertrouwen waar we dankbaar voor zijn. Veel investeerders komen op ons af, spreken veel, maar het is best invasief om alle investeerders te spreken en de juiste te kiezen. Dus het is alleen maar heel erg mooi dat de huidige investeerders willen doorinvesteren en daar vertrouwen over uitspreken.
1: Maar je hebt wel gesproken ook nog weer met investeerders die nog niet tot het kringetje behoorden.
2: We spreken altijd met investeerders die niet tot het kringetje behoren. Alleen wel afhankelijk van het moment waar we staan en of we daar heel veel tijd aan gaan spenderen.
1: Ja. En die tijd had je niet? Maar je wil ook internationaal door, dus je zult het ergens vandaan moeten halen.
2: Ja, zeker. Dus het was wel dat de huidige investeerders zich melden om door te investeren. Was voor ons de snelste weg vooruit om dat te doen.
1: Ja. Maar ja, ik neem toch aan dat jullie zelf hebben aangegeven dat je wat meer geld nodig hebt. Of zeiden zij, weet je wat, wij zien dat er op dit moment een financieringsbehoefte is en wij komen over de brug.
2: Nou, ik denk dat wij hebben een goede verstandshouding met onze investeerders. We staan veel in contact met onze investeerders die... Het is denk ik een beetje beidezijds. Dus ik denk dat wij met onze investeerders spreken over onze ambities. Zij ook hebben aangegeven, moeten we niet doorinvesteren. En dat ons daar een mogelijkheid heeft gegeven. Dus dat is denk ik niet een heel erg eenzijdig proces.
1: En waarom is het Verenigd Koninkrijk? Want daar gaat dat geld voor een belangrijk deel aan besteed worden. Waarom is dat het beloofde land? Waarom moet je daarheen?
2: Voor ons, omdat dat veruit de grootste markt is. Dus het is 35% in onze industrie, 35% van alle advertentiebestedingen in Europa, die zitten in het Verenigd Koninkrijk. Dus op het moment dat we daar voet aan de grond hebben, dan hebben we in ieder geval een groot deel van de Europese markt. Ja.
1: En hoe ga je daar voet aan de grond krijgen?
2: Ja, dat is een goede vraag.
1: Geen idee.
2: Ja, nee, ja.
1: 3,3 miljoen. Iedereen met een suggestie is welkom.
2: Ja, ik denk wat je veel doet is zoveel mogelijk kennis naar binnen halen van mensen die het eerder hebben gedaan. Dus we hebben een ex-top Google dame naar binnen kunnen halen die in ieder geval een gevoel en een idee heeft bij hoe we dit moeten doen. Het team uitbreiden. Mensen, boots on the ground, zorgen dat daar mensen zitten.
1: Maar het is bijvoorbeeld, zoals we allemaal weten, sinds enige tijd geen lid meer van de Europese Unie. Maakt dat nog wat uit?
2: Nee, voor ons niet. In die zin, ja, tuurlijk, er zijn culturele verschillen. Hè. Het is echt een heel ander land.
1: Maar die waren er al, anders waren het misschien wel
2: een hele andere aanpak. Dus je begint in die zin opnieuw. Je moet weer uitleggen wie Billy Grace is, zoals wij hier net beginnen. Dus je begint gewoon all over again. En ik denk dat dat heel interessant is om te gaan kijken van waar gaan we daar weer tegenaan lopen.
1: Maar
2: dus,
1: is er al iets? Heb je al de naam van je bedrijf ergens op een gevel geplakt? Of is het al een bedrijf? Heb je je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel al daar? Wat is op dit moment de status?
2: Ja, nee, dus op dit moment de status dat we de eerste klanten allemaal wel hebben. Dus we hebben de eerste klanten, we hebben de eerste omzet daar, dus dat ziet er positief uit. Wij groeien altijd hard over de as van agencies, marketing agencies. Dat is ook echt wel de strategie die we daar willen voeren.
1: Nee, dat is de manier waarop klanten bij jullie komen.
2: Ja, dus eigenlijk agencies die bedienen heel veel eindklanten. Ja. Marketing agencies. En eigenlijk is voor ons altijd een van de belangrijkste groeipilaren geweest om ons te focussen op die agencies. Om hun te leren, hey, hoe verkopen ze Billy Grace? Maar met name, hoe gebruiken ze Billy Grace? Voor ons een schaalbaar model. En dat is wel waar we ons op richten. En die signalen zien er voorlopig heel goed uit. Het is niet dat ons logo op de gevel hangt. We doen het echt grotendeels ook nog echt hier uit Amsterdam. Ja.
1: En jij bent nu een paar jaar bezig. Het gaat goed. En als het niet goed gaat, moet je dat ook even zeggen hier op de radio. Dat waardeer ik zeer. Maar wat is er nou de afgelopen jaren dan beter gegaan dan je had verwacht? En waar zie je dat het af en toe toch nog een haar in de soep zat? En dat je dacht van, hé, dat valt me toch tegen?
2: Ja, een hele goede vraag. Ik denk dat ontiegelijk veel dingen goed zijn gegaan. En ontiegelijk veel dingen, ik weet niet of het tegenvalt. Maar als het anders uitpakken dan je wilt. Ik denk dat de productontwikkelingen en hoe het in ieder geval in de Benelux-markt omarmd is. Daar zijn we denk ik ongelooflijk trots op. Dat er heel veel marketeers naar ons toe komen en zeggen, hey, het heeft echt mijn werk veranderd. In positieve zin. Dat is iets wat we heel erg leuk vinden. Ik denk de uitdaging waar wij nu mee spelen is de laatste 6 maanden is natuurlijk het vibe-code. En het niet dat we er last van hebben, we groeien gelukkig hard. We hadden een hardere groei gevoorkast in H1. En dat heeft wel te maken, denk ik, met wat er nu speelt, is dat mensen in ieder geval het idee hebben dat ze het zelf kunnen gaan maken. En dat wij verwachten dat nog wel terugkomt.
1: Nou, weet je wat, dan gaan we daar wat dieper op in. In de vorm allereerst van een dilemma, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
1: Over 5 jaar dan is ons huidige verdienmodel weggevallen. Of nee hoor, dan doen wij nog steeds precies hetzelfde. Je moet kiezen, achteraf mag je dat toelichten.
2: De kans dat nee, nee, zou ik zeggen.
1: Nee wat? Want ik vroeg jou, is het verdienmodel over 5 jaar weggevallen of doe je nog hetzelfde?
2: We doen waarschijnlijk niet hetzelfde. Het verdienmodel zal ongetwijfeld ook anders zijn.
1: Mietje Voskuil is hier van Billy Grace. En dat heeft voor een deel te maken met dat vibe-code, met dat AI en het iets bouwen met AI voor heel veel mensen toegankelijk is, of in ieder geval lijkt.
2: Nee, ik denk de reden dat wij over 5 jaar niet meer het bedrijf van vandaag zijn is simpelweg omdat de wereld zo snel nu gaat dat 3 maanden vooruitkijken best uitdagend is. Dus de kans dat ik hier sta en zeg over 5 jaar zijn we exact hetzelfde bedrijf, daar geloof ik niet zo in.
1: Maar als jij met investeerders spreekt, ook al zijn dat goede bekenden van je, dan moet je iets zeggen over wat jij denkt dat de toekomst is en liefst iets verder dan alleen maar 3 maanden vooruit.
2: Ja, klopt. Dus ik denk dat waar het infrastructuurbedrijf, wat ik zojuist aangeef, ik denk dat wij de eerste ontwikkelingen nu gemaakt hebben als product om die stappen te zetten. Ik denk dat we daar heel erg doorgaan. En dat zal de grootste transitie zijn. Dat we echt meer een dataleverancier worden. En dat is denk ik ook waar we met investeerders over praten. En dat zijn denk ik ook de bedrijven die in de AI-wereld goed gepositioneerd staan. Die dus een goed antwoord hebben tegen het vibe-code. Buiten het feit dat vibe-code natuurlijk veel teweeg heeft gebracht.
1: Ja, want een goed antwoord hebben tegen of op dat vibe-code, is het een bedreiging?
2: Tijdelijk misschien. Ik denk dat mijn voorspelling is dat het over een half jaar terugkomt. En het heeft voornamelijk eigenlijk met 2 pilaren te maken.
1: Doe je het zelf wel eens?
2: Nog te weinig. nog te weinig. Ik probeer wel eens wat. Ik heb wel eens een app proberen te maken voor een golfweekendje. Vond ik nog best ingewikkeld.
1: Weekend software is het, hè?
2: Ja, weekend software.
1: Je klooit eens een keer wat.
2: Ja. Nee, dus ik heb het wel geprobeerd. Ik denk 2 pilaren die ervoor gaan zorgen dat we in onze branche het wellicht wel terugkomt, is enerzijds een stukje legal, governance en compliance. Ik denk dat wat heel belangrijk is, is verstand van zaken. En dat overblijft in AI. En dat ik denk dat echt wel teruggekomen is, dat marketeers nu gaan vibe-coden. Daar zijn we echt de complexe materie voor.
1: Waarom is dat complex? Want het lijkt allemaal toch binnen handbereik.
2: Ja, ik denk wij hebben allemaal eigen wetenschappelijke modellen die we zelf in huis ontwikkelen. En dat is niet één product, hè, maar dat is eigenlijk een samenstelling van heel veel verschillende modellen die wij aan elkaar koppelen en dan verrijken met allerlei koppingen of vermarketingkanalen. Ja, dat systeem aan zich is denk ik wel te complex om na te kunnen gaan bouwen met AI. Nou, als je een AI vraagt, hey, kan ik een attributiemodel bouwen? Gaat die zeker ja zeggen. Zeg je, kan het ook met deep learning en ingewikkelde modellen? Gaat die zeggen dat gaat mij niet lukken? Dus ik denk dat databedrijven die echt zelf data ontwikkelen, die staan supergoed gepositioneerd.
1: Dus dat jij een databedrijf wil worden en dat je het meer over die infrastructuur hebt, dat heeft ook te maken met het feit dat je dit voor moet zijn.
2: Zeker. Ja, dus dat is echt de transitie die wij nu zeker moeten maken als bedrijf. En ik denk dat je dat bij heel veel bedrijven ziet. Die zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden nu. En dat is heel belangrijk. Ja.
1: Dat vibe-code, en daarna kunnen we het misschien nog ook weer over iets anders hebben. Als jij zegt dat is tijdelijk leuk, maar uiteindelijk zal het niet echt iets substantieels blijken te zijn. Komen er ook brokken van? Want je hebt het natuurlijk ook over, als je marketing breed ziet, over dingen die je aan mensen wil verkopen. Dat zijn klanten, die hebben natuurlijk klantgegevens. Wanneer wordt dat gevoelig? Wanneer wordt dat gevaarlijk?
2: In de Juridische kant bedoel je?
1: Ja.
2: Ja, nou, ik denk dat als je het hebt over persoonlijke gegevens, wat altijd heel erg belangrijk is, is wel iets waar je over na moet denken. Hè. Ik denk dat heel veel bedrijven, ik zou ze adviseren om snel een AI-policy ook binnen een bedrijf te hebben. Van hoe ga je om met dergelijke systemen? Wat mag je wel, wat mag je niet? En dat is natuurlijk ook rondom marketing. Dus upload je zomaar je klantgegevens in een cloud. Ja, dat staat op een Amerikaanse server, als je daar niet goed over na hebt gedacht. Dat genereert wel juridische risico's. En ik denk dat heel veel bedrijven nu niet doorhebben wat hun personeel eigenlijk misschien wel in die AI's aan het doen zijn of is.
3: Overigens zie je steeds vaker dat AI en het gebruik daarvan ook een prijskaartje heeft. In de advocatuur is volgens mij een paar weken teruggebleken dat veel van die kantoren op rantsoen gaan, want de rekening liep wel erg op. Wat is de werkelijke prijs van zoiets?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is eigenlijk de tweede pilaar waar ik het over heb, is echt de business case. Hè? Dus je las vanochtend trouwens bij Meta ook. Omzet stijgt, winst daalt door hoge AI-kosten. Het is ook een gesprek wat wij vaak hebben. Is denk heel goed na over de business case die je aan het bouwen bent met Vibecoder. Ik denk dat de CEO van Uber had volgens mij in Q1 al zijn AI-budget erdoorheen geblazen. In Q2 kwam hij uit met een rapport en zei, hey, we zijn niet productiever geworden. Dus ik denk wel dat je na moet denken over hoe complex iets is, en dan we ook niet trouwens voor simpele softwareplatformen. En hoeveel tijd en tokens en kosten moet ik hier aan besteden en moet ik dit onderhouden? En ja, heeft het dan een logica om het zelf te gaan bouwen, ja of nee? Ja. En ik denk in heel veel takken wel, maar heel veel takken niet.
3: Je zei net zelf van ja, je moet goed weten wat je medewerkers eigenlijk aan het doen zijn. Ja. Draagt het bij of is het een geklooi in de marge? En voor je het weet loop je ook nog privacy risico's. Staat het ergens op een Amerikaanse cloud? Ja. Ja, die vraag zou ik ook, ik neem aan dat er iets minder gehobbyd wordt, maar zou ik er ook aan jullie kunnen stellen van wat gebeurt er met al die gegevens en hoe Amerikaans of hoe strategisch autonoom is dat?
2: Ja, dat is een hele goeie. Wij draaien alles op Europese servers. Zijn daarmee volledig GDPR compliant. Lopen ook door de ISO-certificeringen. En dus ik denk dat wij wel onder een vergrootglas liggen om dat ook op een compliant manier te doen. Hebben ook de mensen in huis die daar verstand van hebben om dat ook

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadowlane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een enorme chaos in de binnenstad van Moskou, waar een ontploffing is geweest in een restaurant. Er zijn zeker 3 doden en 15 gewonden. Er is nog veel onduidelijk over de ontploffing. Wat wel zeker lijkt is dat een van de doden een Russische generaal was. Hij vierde zijn verjaardag daar. De boterparade in Amsterdam was ook een dag van veel politie en betonblokken. Dat had te maken met de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Sommige mensen waren blij dat Amsterdam extra maatregelen had genomen. Het gaf ze een veiliger gevoel. Er waren geen incidenten in Amsterdam. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. President Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht gedaan was. Zijn de laatste dagen geteld van FIFA-baas Infantino. Hij verliest in ieder geval steeds meer steun. Landen in Noord- en Midden-Amerika, de UEFA en de KNVB hebben het helemaal gehad met hem. Infantino kwam onder vuur te liggen omdat hij het voetbal nog commerciëler wilde maken. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het noorden met 8 graden, in het zuiden 16. En morgen volop zon en er wordt dan ook warme lucht aangevoerd, waardoor het 30 graden of meer kan worden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
8: We hebben de ministerspost en de staatssecretaris verdeeld.
9: De seconde na Bordes moet iedereen aan de slag.
10: En dan kijk je naar de zwaarte van portefeuilles en of dat goed verdeeld is.
11: Ice out.
10: De plaat nu afronden en daar een klap op geven.
5: Wilfried Gené.
7: Tweede half uur weer van deze uitzending van The Friday Move.
5: Best of The Friday Move.
7: Gaan we weer, hè? Lekkere muziek erbij. DJ Thomas Robson. We zitten Hotel Europe, afgeladen vol. Kan geen mens daar, er kunnen nog een paar bij als u zou willen. De bitterballen komen nu ook al voorbij. Hou je van bitterballen, Nabil?
12: Nee.
7: Nee?
12: Nee, ik eet geen bitterballen. Ik heb in het verleden wel heel veel kroketten op.
7: Ja, dat is
12: ik vind op een of andere manier friet bij voetbalverenigingen.

0: Zo lekker. Ik weet niet wat het is. Heb je dat niet, Ruben?
1: Ruben van der
0: Leer. Vind je dat ook lekker, friet? Bij de voetbalvereniging?
1: Dat hoort er wel bij.
2: Ja, alleen bij voetbalclubs. Zijn ze
1: of een broodje
2: lekker.
1: Kroket, ja.
0: Ja, broodje kroket. Met
3: bitterballen niet.
0: Nee, worstenbroodje wel.
3: Worstenbroodje weer wel.
0: Oh, worstenbroodje.
1: Hoezo bitterballen niet? Is een kroket, maar met iets meer korst.
0: Ja, dat wel.
3: Maar op een manier valt hij niet lekker binnen.
0: Nee.
3: En jullie kennen elkaar volgens mij.
1: Jazeker.
3: Je hebt een glansrol in zijn nieuwe film, heb ik ook gehoord.
2: Nou,
3: jawel.
2: Eén zinnetje.
3: Eén zin heb ik gehoord,
1: ja. Paar zinnetjes.
2: En dat heb ik nog ingesproken.
1: Ja, hij heeft een hele goede harde lach aan het eind.
3: Ja, kan niet.
1: Dat hoor je alleen.
3: Ja, dat kunnen alleen beatboxers waarschijnlijk. Ja, die hebben daarvoor gestudeerd, joh. Die kunnen harder lachen dan de meeste van andere mensen.
1: Ja, het is vooral die komische timing die hij heeft. Die is perfect. En, daar moest ik hem gewoon voor hebben.
3: Ja, hoeveel keer heb je erover gedaan?
0: Hoe lang hebben we op jou gewacht eerst? Totdat jij kwam? Het was samen met Ryan. Want wat was de scène ook alweer? Dat was, ja, daar kunnen we natuurlijk niet klappen.
1: Het heet Bad Slippers. Ja. De hele film lang is er een discussie. Het zijn de leren, eigenlijk Zweedse mijltjes.
3: Ja.
1: De vrachtwagenchauffeur slippers.
3: Ja.
1: En de hele film lang is er een discussie. Zijn het dan pantoffels of zijn het slippers?
3: Okay. En de conclusie of moet ik dan kijken?
1: En de conclusie is, dan komt er opeens een nieuwe speler op het veld. Aan het eind, nee, het zijn baboesjes.
0: Ja.
3: Dat zijn het ook.
0: En dat wordt dan een nieuwe discussie. Het zijn baboesjes, zegt hij. Nee, dit zijn slippers of pantoffels. Nee, het zijn baboesjes.
1: Ja, eigenlijk zijn het baboesjes.
0: Ja.
3: Wanneer heb je eigenlijk de hele film al weggegeven?
1: Nou,
3: dat is wel jammer dit nu. Ja, nee,
1: nou,
3: nu
1: de hele film
3: van,
1: is niet,
3: wat
1: dat het uiteindelijk baboesjes zijn.
3: Even voor de duidelijkheid, jij hebt het met je eigen geld gedaan. Althans, ja. Je hebt 2 ton in je spaargeld, alles bij elkaar geharkt. En toen dacht je, dit moet gebeuren, want je was 9 keer afgewezen.
1: Ja, al de afgelopen 25 jaar ben ik ermee bezig.
3: Met deze film?
1: Nee, met allemaal andere films.
3: Oké. Okay.
1: Allemaal andere films heb ik geprobeerd. Kijk, het filmfonds heeft maar zoveel geld te verdelen.
3: Ja.
1: En ik zit er nooit bij.
3: Maar je bent wel Ruben van der Meer.
1: Ja, maar dat. Ja,
3: kom zeg, hey, Ruben van der Meer.
1: Ja, dat zou je denken.
3: 25 jaar lang
1: Ruben
3: nee.
1: Van der Meer.
3: Nee, dat is toch ongelooflijk? Ja. 25 jaar nee tegen Ruben van der Meer.
0: Ik zeg ook tegen heel veel mensen, titel in, ik vind hem echt één, naast dat hij een hele toffe gast is, één van de grappigste mensen die ik ken. We hebben LOL samen gedaan, door hem lach ik eruit.
3: Nee, ja, je mocht niet meer lachen, dat was inderdaad. Jij mocht niet lachen natuurlijk.
0: Nee, maar ook zo'n film Straf of zo, dat doet zo goed bij. Daarom, ik weet zeker, deze film gaat het echt goed doen. Want het is ook wat Nederland nodig heeft. Dus ik hoop dat het echt, bam!
1: Ja, toch?
3: Nee, dat hoop ik ook. Ja. Dat gaan we met z'n allen voor elkaar krijgen. Anders moet je ook nog bij VI langskomen. Want laatst was
1: ja.
3: Weet je, was
1: Schreel? Was Schreel?
3: Nee. Kom. Weet hij nou ook alweer? Eddie ter Stal. Ja, was helemaal niet op te letten.
1: Ja,
3: Eddie ter Stal. We hebben echt veel gepromoot, man. Ook man. Vol. Dus dat is belangrijk. Dus,
1: zeker. Nou, is hij ook 10 jaar mee bezig geweest, joh.
3: Ja,
0: niet normaal.
3: Dat moet goede toch film, een beetje heb je gezien al of nog niet?
1: Nog niet, nee.
3: Gaan we naartoe met z'n allen.
1: Ja, zeker.
3: Land van Johan. Maar belangrijk in jouw film nu. Die moet ook een succes worden.
1: Ja.
3: Want hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Wat moeten we doen?
1: Hoeft nou ja, ga vooral nu alvast naar bioscopen en naar binnen zeggen, komt Bad Slippers? Gaat de Bad Slippers hier draaien? Ik doe nu zelf de distributie. Ik ben dus ook zelf de bioscoop aan het overtuigen, neem deze film in je programmering.
3: Maar ben je daar wel geschikt voor?
1: Nou, dat denk ik wel. Ja? Als er iemand deze film kan verkopen,
3: ja, denk
1: ben ik
3: wel?
1: Het.
3: Ja, 100%. Moet je er niet iemand voor hebben die daar een beetje handiger in is? Een beetje
1: ik heb wel hulp. Ik heb wel hulp. Nee, ja. Ik doe het niet allemaal.
3: Mensen gaan heel hard lachen natuurlijk als je binnenkomt. Die denken gelijk, dat wordt leuk, Ruben. Ja.
1: Nou ja, dat heb je wel. Dat je niet altijd even serieus wordt genomen. Want dan zeggen ze, wat doe jij hier als acteur?
3: Ja, wat
1: of
3: doe je daar?
1: Komisch acteur dan ook nog eens. Dat wordt lachen. Maar goed, ik weet ze toch gelukkig te overtuigen. Want ik heb ook een hele goede PR. Weet je, we hebben de Bad Slippers. Zijn te koop bij Scapino. We hebben de Denksport. Boekjes Bad Slippers.
3: T-shirts.
1: Weet je, we zitten overal. De postercampagne moet nog beginnen. Dus die bioscopen moeten over.
3: Die 2 ton komt terug, dan ga je vanuit.
1: Ja, dat zeker. Nou ja, ik hoop dat ik in ieder geval nog meer verdien, zodat ik al die aardige acteurs en crew.
3: Die heb je niet betaald, hè?
1: Die heb ik allemaal nog niet kunnen betalen.
3: Je krijgt pas geld als het een succes wordt. Jij hebt toen geen geld ontvangen.
0: Ik krijg voor 1 zinnetje, 10 ruggen, joh.
3: Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat jij ook.
0: Ja. Nee, ik hoef niks.
3: Maar even de verhaallijn, want ik bedoel, we hebben het over die slippers en dat is allemaal een hele discussie. Maar ik zie je 2 man voorop staan. Je hebt veel haar op deze foto trouwens.
1: Ken jij Verbrande Herman?
0: Ja.
1: Ooit wel eens van gehoord?
0: Tuurlijk, van Foute Vrienden, kom op.
1: Foute Vrienden. Verbrande Herman, zoek hem op. Ja. Ik heb daar ooit eens een keer een scènetje. Er was een documentaire over echt Amsterdamse penozen. Verbrande Herman had een scènetje dat hij het HVO met zijn nieuwe vriendin en kind uitging. Dan maar dakloos, want er woonde een pedo.
0: Ja, toen ging hij in elkaar slaan.
1: En toen kwam hij net de hoek om, terwijl ze die auto aan het inladen waren. En toen ging hij die pedo in elkaar slaan. Nou, hoe hij hem te grazen nam, dacht ik, dit wil ik een keer doen in een film. En dat is eigenlijk een beetje de rol die ik heb. Met dat lange, vette haar. En een hele grote, ja, een brok met woede heeft hij.
0: Brende Heerman.
3: Je vindt het al heel leuk nu. Ja. Het is altijd lekker als je jezelf ook leuk kan vinden. Lachen om jezelf is belangrijk.
1: Ja, absoluut.
3: Ik heb jou nog niet zien lachen om jezelf vandaag. Moet je even
1: nee, maar dat zijn comedians. Die moeten altijd deadpan blijven. Dat is die regel. En
3: ja?
1: Ja, dat doe ik niet aan. Ik en Gordon doen dat niet aan.
3: En dan die andere gozer, dat is dan je compaan?
1: Dat is mijn compaan. En wij zijn met z'n tweeën op zoek naar Erwin de Wind. Een huis- en huisverkoper. Gespeeld door Roger Comproux. Geweldig acteur ook. Ja, en daar krijg ik nog €800 van. Mm. Ik heb mijn auto aan hem verkocht. Een oud Fiatje Panda. Het gaat om niks. Maar hij heeft dat niet eens. Maar hij is wel net bij een kunsthandelaar geweest. En die heeft Picasso's te koop.
3: Hmm.
1: Kun je zo meenemen, jatten?
3: Ja.
1: Dan verkopen we ze. Splitten we ze. Kan ik jou die €800 geven? Maar dat moet tonnen waard zijn.
3: Maar het wordt dus eigenlijk gewoon een film van lekker lachen. Dat is
1: ja,
3: het
1: zeker.
3: Van begin tot eind.
1: Absoluut. Kijk, het grappige is waarom het dan Bad Slippers heet. Die vriend van me die draagt slippers. Die heeft ook een beetje overgewicht. Ik heb last van mijn rug. Hij overtuigt me om die slippers te gaan dragen. Maar ja, ben ik zo blij ermee. Dan ga ik er ook mee inbreken. Ja, je moet niet op slippers gaan inbreken.
3: Nee, dat is lastig. Ja.
1: Dat is natuurlijk vaak of fout.
0: Ik heb dus stukjes voorbij zien komen. Omdat ik natuurlijk moest inspreken. Dus hij liet mijn scène zien. Ik heb echt kapot gelachen.
3: Ja.
0: Ik vind het heel grappig. En ik vind het ook heel stoer dat hij het durft. En dat hij niet meegaat in wat we al gewend zijn van alle comedies in Nederland. Want vaak worden de comedy. Want dat is het verschil tussen Amerika en Nederland. In Amerika is het zo dat als er een film wordt gemaakt, wordt het ook echt daadwerkelijk door comedians gemaakt of gespeeld.
3: Ja.
0: Ik bedoel, zelfs alle grote acteurs in Amerika zijn ooit, zelfs Al Pacino is ooit begonnen als stand-up comedian.
3: Echt waar?
1: Ja,
3: dat is lang geleden.
0: Ja, lang geleden. Maar daarom is het zo mooi, omdat hij natuurlijk zelf komiek is. En ook de mensen die hij daarvoor benadert. Ja, het maakt die film meteen zo leuk. En zo grappig.
3: Maar het is zo ingewikkeld. Humor luistert zo nauw.
1: Nou ja, kijk,
3: lijkt me zo moeilijk.
1: Vaak is het juist dat je heel serieus moet spelen.
0: Precies.
1: Want dat is het funny. Want dan zie je gewoon echte mensen met echte problemen. Maar die zijn een beetje uitvergroot. Ja, maar hoe serieuzer ik boos word op hem. Dat hij tegen mij zegt daarna. Ja, want ik verlies een slipper bij de inbraak. Ja, maar je draait er geen slippers naar een inbraak. Hoe boos ik op hem word. Hoe bozer, hoe grappiger.
3: Ja.
1: En jij zei dat ik ze moest kopen. Hè? Jij. Ja, daar heb je een discussie over slippers kopen.
0: Ja, omdat de situatie natuurlijk grappig is.
1: Ja.
0: Dus je hoeft dan niet grappig te doen, inderdaad, want dan maak je het kapot.
3: Dat is het belangrijkste. Grappig doen, je moet vooral niet proberen grappig te
0: zijn. Ik zeg altijd, je moet je eigen waarheid creëren en laat het publiek maar bepalen of het grappig is.
1: Precies, en dat is ook hoe hij dus die zin doet. Hoe serieuzer hij dus opeens zegt, zijn het slippers of pantoffels? Zijn slippers. Nou, eigenlijk zijn het baboesjes. Hoe serieus?
3: Ja, wat maakt hem goed dan? Je hebt hem natuurlijk wel eens gezien in het theater.
1: Hij is juist ook iemand van die details. Van die details. Dat lift.
3: Ja, we zijn er net achter gekomen, niet helemaal. Het is een nieuw programma, daar is hij weer. Terwijl hij juist helemaal anders is nu. Maar daar is hij weer, zegt juist dat hij er weer is.
1: Bij LOL deed hij de Portugese lounge singer of een Braziliaanse.
0: Braziliaanse.
1: Dan ging hij fonetisch Portugees zingen, maar dan kinderliedjes.
0: Ja, Puchimau. In plaats van Puchimau zei ik Puchimau, kom met je kaal.
1: Maar ondertussen had hij dus een heel klein snorretje. Als lounge singer heb je dat. Alleen hij had hem zo hoog mogelijk opgeplakt. Bijna in zijn neus. Het is een superklein detail. Maar ik vond dat zo grappig. Ja, het kon je mij wegdragen.
3: Ja.
1: Oh ja, en nog een ander. Hij had een Hawaii-shirt, maar met het bovenste knoopje dicht. Dat doet niemand. Dat slaat nergens op. En het zag er zo vervreemd uit. Lullig, ja, ik hield het niet meer.
3: Je maakt een hele relaxed indruk, Ruben. Maar je bent ook wel een beetje gespannen, toch? Of niet straks?
1: Zeker. Het is natuurlijk gewoon, ja.
3: Je dochters zijn erbij betrokken, las ik ook.
1: Ja. Het is ook een beetje door mijn dochter. Die doet nu examen op de HKU. Ik vroeg me, wat wil je gaan doen dan? Ja, regie. Ik zeg, wauw. Dus jij ziet mij gewoon 20 jaar van je leven... zie je mij vloeken en tieren. Dat elke keer weer niet doorgaat. Script ingeleverd, weer niet door, weer niet door. En toen dacht jij, hé, dat wil ik ook wel. Ja. Nee, dus toen dacht ik van, oké, nu moet ik... al is het voor haar een manier vinden... om onafhankelijk een film te kunnen maken.
3: Ja.
1: En dat is gelukt, dus...
3: Ja, maar daarom, dat maakt het toch extra spannend voor je, ja, denk ik nu ook.
1: Ja, zeker, zeker.
3: Je wilt trillende knietjes als je bij die première zit, toch? Of,
1: Nou, ik heb één grote... Ik heb een voorstelling gehad al een halfjaartje geleden. En daar zaten 200 man. En die gingen keihard lachen. En dat is zo lekker. Ja. Dat is zo lekker.
3: Ja.
1: Zondag heb ik in Meppel, zondagmiddag, bij de Luxor... een voorstelling om 4 uur. Nou, daar zitten daar mensen en dan ga je in de zaal zitten... en dan ga je het uit... Kijk een beetje om je heen kijken. En als er dan gelachen wordt op de goede momenten, dat is heerlijk.
3: Lijkt me fantastisch.
1: Ja, man.
3: 19 februari gaat hij in première.
1: 19 februari in première.
3: Hoeveel theaters weet je dat al? Waar ze gaan...
1: Nee, daar ben ik nog steeds. Ik probeer ze nog steeds binnen te halen. Je wil zoveel mogelijk zalen uit. En daar ben ik hard mee bezig.
3: Ja. Toch gek, hè, dat mensen met zoveel talenten zo hard moeten werken om het voor elkaar te krijgen.
1: Ik weet
3: ook bij Eddie bijvoorbeeld vorige week. Dat ik dacht, hoe kan dat nou? Die heeft zulke mooie dingen gemaakt.
1: Ja, ja, ja. Nou ja. Het wordt bepaald door, toch door andere mensen.
3: Maar wat voor soort mensen zijn dat dan?
1: Ja, ja die dus het voor het zeggen hebben. Betere contacten hebben. Jij krijgt wel geld en jij niet.
0: Ja, dat moet natuurlijk op dat moment ook in het straatje passen. Dus het moet, we spelen er mensen met kleur in... of we spelen er
1: AT-proof,
0: allemaal dat soort dingen.
1: Daar hoefde ik dus ook nu helemaal geen rekening mee te houden.
3: Nee, ik zie gewoon twee witte oude mannen zie ik hier gewoon.
1: Nou ja, maar ja, ik heb ook Roger Comproe. Maar ja, niet omdat die...
0: Nee, omdat je hem gewoon goed vindt.
1: Omdat ik hem gewoon goed vind. Ja. En zo zou het moeten zijn.
0: Precies.
3: Jeetje, dat je zo
1: mensen
3: groot,
1: die gewoon goed vinden,
3: zeg.
1: Vragen.
3: Ja, maar daarom staat hij er ook in. Dus.
1: Zeker.
3: Ja?
1: Ja.
3: Oké, anders had je niet genomen.
1: Ja.
3: Had je iemand anders gepakt.
1: Hij moest er gewoon bij komen. Ja. En zeggen, je doe dat ene zinnetje, want dat is de eindgrap. Hè. Dat is zo belangrijk.
3: Nou, ik wens je echt heel veel succes, Ruben, wat dat betreft. Bad Slippers vanaf volgende week.
1: Ja.
3: Zoveel mogelijk theaters. Humor om te lachen. Daar gaan we met z'n allen naartoe.
1: Ja, oké. Nou, klasse.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Friday Move. Vanuit het Hotel L'Europe. Dankjewel, Ruben. En je kunt nog langskomen, dat heb ik al gezegd. Nabil blijft nog een tijdje zitten. Ga je die titel kan je dus niet meer veranderen, begrijp ik. Dat gaat niet meer lukken. Dus.
1: Anderhalf jaar van tevoren moet je dus je voorstelling, je titel doorgeven. En dan wordt het al verkocht.
0: Eén woordje aan veranderen. Nee, dat lukt echt niet.
1: Misschien, ik laat het doorstrepen.
0: Ja, en dan schrijf je het er zo onder. Zou wel hartstikke leuk zijn natuurlijk. Yildo van der Bijl. Voorheen Linda. Niet zelf als Linda, maar je van het blad, voor de duidelijkheid. Het platform en alles wat erbij komt kijken. En inmiddels mede-hoofdredacteur.
2: Ja, klopt. We doen het met z'n tweeën.
0: Ja, van het Parool. Ja. 85 jaar oud binnenkort. 10 februari, toch? Dan is het zover.
2: Week, dinsdag zijn we.
0: Ja. Maar het wordt helemaal overschaduwd door jouw ruzie met Linda. Nou, dat is ook vervelend.
2: Ja.
0: Potverdorie. Ja, iedereen heeft het alleen nog over de ruzie met Yildo van der Bijl en Linda de Mol.
2: Ja.
0: Vechtend over straat.
2: Gelukkig hebben we geen ruzie.
0: Nee.
2: Dat scheelt.
0: Nee, gisteren werd het nogal breed uitgemeten in Boulevard.
2: Ja.
0: Je hebt een podcast gedaan met Tim Hofman, waarin je terugkeek op de hele situatie destijds met The Voice, maar ook hoe Linda op had gereageerd. En je zou een paar dingen toch anders hebben aangepakt, zei je ook in die podcast. Wat had je anders aangepakt?
2: Nou, dat heb ik in de podcast gezegd, toch?
0: Ja, die heb ik niet helemaal gehoord.
2: Nee, dat is dan jammer.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ik wil het wel horen, ik ben benieuwd.
2: Nee, er zijn wel dingen die, als je terugkijkt, die podcast van Tim ging natuurlijk over 4 jaar later. En als we naar onszelf kijken, wat hadden we wel of niet gedaan? Of wat speelde er allemaal?
0: Je had ook met een aantal dames een advertentie geplaatst. John, het is niet de schuld van de vrouwen.
2: Ja, klopt. En dat heb ik verteld, ja.
0: Ja, maar wat had je anders gedaan? Had je die advertentie wel of niet geplaatst?
2: Ja, dat weet ik niet eens of het daarover ging. Het ging eigenlijk, dat is waar RTL Boulevard het over had, is dat ik zei dat Linda daar niet blij mee was. Dat was ze ook niet,
0: nee.
2: Ik had het haar niet verteld. En het ging over haar broer. En daar was ze niet blij mee, maar dat hebben we allemaal uitgepraat en bijgelegd.
0: Ja, en zij plaatste een column waar jij van dacht, moet je die nu wel plaatsen? Een boze column in de Linda.
2: Nou, dat ging over, en ook dat zijn allemaal nuances. Zij heeft haar editorial, daarin was ze soms boos. Tim vroeg wat ik daarvan vond en ik zei, nou, soms had ik dat anders misschien gedaan.
0: Ja.
2: Dat vind ik allemaal totaal logisch. En daar hoef je niet ruziend voor over straat als je het af en toe niet met elkaar eens bent.
0: Nee.
2: En ik denk dat je daar gewoon, kun je toch open en eerlijk over zijn.
0: Maar door al die gebeurtenissen ben je niet weggegaan?
2: Nee, zeker niet. Want ik ben 2 jaar geleden weggegaan.
0: Mm-hmm. Nee, maar het kan rommelen, dat werkt, dat gaat
2: steeds denk dat onze vriendschap zich juist heeft verdiept hierdoor.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Jullie zijn goed.
2: Zeker. Ik heb maandag nog bij haar gegeten. Dus,
0: ja, wat heb je gegeten?
2: Nou, ze had een heel lekker soepje gemaakt.
0: Maar dat kan ze goed.
2: Zij kan ontzettend goed koken, ja.
0: Ja? Hou jij van soep, Nabil, of niet?
1: Ja, dat ligt eraan. Wat voor soep?
0: Tomatensoep?
1: Ja,
0: lekker, hè? Tomatensoep.
2: Ik ga een heleboel soep opnoemen die je Nabil misschien lust.
1: Noem alle soepen. Nee, ik vind tomatensoep vind ik echt heel lekker.
0: Met balletjes
1: ik vind tom kakai.
2: Ja, dat vind ik ook.
1: Kokosoep is misschien wel het lekkerst.
2: Okay. Ja, gember. Zeker.
0: Ja, goed. Alles is goed en we kunnen een heleboel over die zaak terughalen, maar laten we het niet doen, want je komt voor iets anders, iets bijzonders. Waarom heb jij gekozen? Dit is een stuk serieuzer natuurlijk eigenlijk, hè, Parool.
2: Ja, nou, het Parool heeft een serieuze kant en ook een lichte kant.
0: Mm-hmm.
2: Stadskrant, servicejournalistiek. Net als dat Linda ook een serieuze kant heeft en een lichte kant. Ik vind dat heel prettig als die dingen naast elkaar kunnen bestaan. En juist het Parool, wat inderdaad onderzoeksjournalistiek is aan de ene kant, maar we vertellen ook waar je de lekkerste ijsjes kan kopen aan de andere kant.
0: Oh, vertel.
2: We gaan een bucketlist publiceren. Oh. Met 97 plekken die je als Amsterdammer eigenlijk een keer bezocht zou moeten hebben, volgens ons en volgens onze lezers. En daar staat volgens mij een hele goede ijszaak op. En het is dus heel stom dat ik dat nu niet kan vertellen.
1: Venetië?
2: Nee, het is Kelderstraat. Niet Venetië.
1: Oh, jammer.
2: Nee, ik zoek het voor jullie op, jongens. Sorry.
0: Jij bent nu Amsterdammer inmiddels. Moet jij voor die gein even gaan turven?
1: Tuurlijk.
0: Ja, je voelt je geen.
2: Je kan echt digitaal meedoen. Je kan meedoen met wat je allemaal hebt gezien, gedaan. En plekken waar je misschien nog nooit bent geweest. Of waar je voor schaamt dat je er nog nooit bent geweest.
0: Ik ben Amsterdammer. Ik heb 15 jaar in Amsterdam. Gewoon, ik ben nooit naar het Anne Frankhuis geweest. Nooit naar het Vervolgmuseum geweest. Niet naar het Stedelijk geweest. Gek, hè?
2: Ja.
0: Dat zat ik me later ook af te vragen.
2: Dat is natuurlijk vaker zo. De stad waar je woont, dat je helemaal op plekken waar je wel veel toeristen als eerste naartoe gaan, dat je daar zelf niet bent. Terwijl die plekken vaak wel heel erg de moeite waard zijn.
0: Welke mag je absoluut niet gemist hebben als Amsterdammer dan?
2: Een heleboel mensen zeggen het Paleis op de Dam. En daar ben ik dus ook nog nooit geweest.
1: Ik ook nooit.
0: Nee.
2: Maar dat kun je bezoeken en het schijnt fantastisch te zijn. Dus dat ga ik wel een keer doen. Ik heb wel weer nieuwe inspiratie door die lijst uit het Parool.
0: Hij woont in New Jordaan. Hij moet al 1,5 jaar wachten op zijn parkeervergunning. Moet je voorstellen, zo leuk is het dus in Amsterdam.
1: Nee, ik raad het niemand aan.
2: Jij gaat op de fiets, toch?
1: Ja, bijna.
2: Ik
1: moet door het land, dus dan moet ik wel mijn auto. Maar dan huur je gewoon een parkeergarage.
0: Maar waarom blijf je hier dan?
1: Wow. Als Marokkaan zijn? Nee, ga je. Waarom blijf je hier?
0: Ja.
1: Ja, ik vind het wel gewoon wel de leukste stad van Nederland, sorry. Ja. Ja, en ik woon nu 24 jaar. Ja, ja, toch. Het is gewoon wel echt een leuke stad. Er zijn natuurlijk wel heel veel regeltjes, maar het blijft wel een leuke stad. Dus eigenlijk gewoon...
2: wat vind je er echt leuk aan?
1: Ja, gewoon alles. Als je de tijd staat hier stil. Tuurlijk, je kan naar Almere gaan. En dan heb je een huis met een tuin.
0: Ja, het is twee keer zo groot. Ja. Ja. Ja.
1: Maar dit is gewoon geweldig. En het is een stad met geschiedenis. En ik woon nu 24 jaar, maar ik doe gewoon soms wandel ik gewoon door de stad. En dan denk ik, dit is echt zo'n prachtige stad. En dan zie ik ook weer hele nieuwe dingen. En het heeft natuurlijk hele mooie, hele rijke geschiedenis.
0: Maar toen we net begonnen aan het begin voor de uitzending, was je vrij negatief. Hè? Het wordt helemaal links en woon.
2: Het hoort ook bij Amsterdam. Hè?
1: Ja, dat hoort
2: het is wel fijn dat die dingen toch allemaal bij elkaar kunnen bestaan. We mogen ook een beetje zeiken op Amsterdam en op wat er allemaal niet goed gaat. En, en we houden ondertussen ook van Amsterdam.
1: De charme van Amsterdam die dreigt ook een beetje toch wel te verdwijnen. Want het was juist een stad die heel erg bruisend was en alles mag en alles kan. En ook qua auto's, dat was vroeger, was dat in de jaren 50, 60. Ik zag wel eens beelden. Nou, dat was echt niet normaal. Ik laat gewoon overal auto's tussen. Ja. Terwijl nu doen ze alsof het een probleem is van nu. Denk ik, nou...
2: Nee, dat klopt.
1: Maar ze willen gewoon op de UNESCO heritage-lijst, hoor. Dit wordt ooit een museum, dat weet ik zeker.
2: Ja, een soort Venetië, dat hoop ik niet eigenlijk. Venetië, voor bewoners van Amsterdam.
0: Je hebt ook een boek erbij meegebracht, toch?
2: Want... Nou, we geven een boek uit volgende week, Vrij Onverveerd. En dat gaat uit, dat is wel heel mooi. En het is net van vers van de pers. Maar er staan portretten in van de paroolmensen van het allereerste uur. Dus die zowel in de oorlog of net na de oorlog daarin geschreven hebben. Zoals Simon Carmichelt bijvoorbeeld. Die kennen we allemaal wel.
0: Kronkel heette dat toch?
2: Kronkel, zeker. Ja. En ook journalistieke stukken schreef hij. En een aantal portretten van journalisten die nu leven. En ook te maken hebben met personvrijheid. En daar staat bijvoorbeeld Paul Vughts in, misdaadverslaggever van het Parool.
0: Ja, die heeft het zwaar voor de kiezer
2: gehad. Gehad, klopt.
0: Maar door de jaren heen, dus persvrijheid natuurlijk, heeft het wel onder druk gestaan. Ook rond de oorlogstijd natuurlijk. Dat is nu weer het geval. Neem jullie dat ook serieus mee? Hoe dat nu is vandaag de dag?
2: Ja, ik denk dat we daar extra een antenne voor hebben als Parool. Omdat we omdat dat toch iets is waar we vandaan komen. We staan eigenlijk op de schouders van mensen die daar ook voor gestorven zijn. Ja. Ik was gisteren op de herdenking. Dus elk jaar op 5 februari is de herdenking in Overveen. Bij de erebegraafplaats. En daar liggen gewoon 12, er liggen 40 paroolmedewerkers, maar er liggen 12 jonge jongens die gewoon de krant rondbrachten in de oorlog. Het illegale parool. En die zijn gefusilleerd.
0: Ongelooflijk, als je
2: voor
0: denkt.
2: Daarom. Dus als je dat dan weer beseft, weet je, je mag hoofdredacteur zijn, medehoofdredacteur zijn van zo'n belangrijk instituut, dan doet dat toch wat. Dus
0: je zegt daar als medehoofdredacteur twee kapiteins op één schip. Is dan afgesproken best lastig, toch?
2: Nou, dat ging heel goed. Ging ook heel goed met Linda, hè? Waren we ook met z'n tweeën hoofdredacteur. En dat gaat nu ook heel goed. En het is heel leuk. Michiel Koesie, medehoofdredacteur, werkt al 20 jaar bij de krant. Heel lang chef geweest, adjunct. En wilde ook graag hoofdredacteur worden.
0: Maar dan moet uiteindelijk iemand de knoop doorhakken? Of?
2: Nee, we doen het heel. We kunnen heel goed met elkaar. En dat hoeft helemaal niet. Ja, ik vind het helemaal niet erg om even te overleggen.
0: Nee?
2: Wat vind jij? En we hebben één regel.
0: Je kijkt naar met zo'n blik. Snap jij dat niet?
2: Nee, jij bent volgens mij ook helemaal niet zo'n type. Maar het is heel simpel. We hebben één regel en die hadden Lina en ik ook. Je kan elkaar vetoen. Dus als de één iets echt niet wil, dan doe je het niet. En dat doen wij nu ook. En dat gaat hartstikke goed.
0: Je bent nu Amsterdam. Lees je het Parool eigenlijk?
1: Ja, ik heb er volgens mij vorig jaar zelf in gestaan. Dus dan lees ik hem wel.
0: Dan wel.
1: Nee, het is natuurlijk een hele goede krant. En ook voor cabaretiers. Want er komen natuurlijk heel vaak recensenten van het Parool.
2: Ja, dus, we hebben nog een hele grote kunst- en media-redactie die dat allemaal heel goed in de gaten houdt.
1: Klopt. Mike Peek, weet ik, dat is een hele goede recensent.
0: Ja, die heeft jou goed beoordeeld.
1: Ja,
0: dan ben je goed.
1: Ja, dan is het een hele goede recensent. Ja.
0: Dan ben je topgast. Ja, dan ben je echt heel goed. Ja, als was de lul geweest.
2: Ja,
0: ja, met afstand. Maar hoe kan dat nog uit allemaal, die krant in deze tijd? Was dat de Washington Post wat ik gisteren hoorde? Dat zoveel mensen werden ontslagen?
2: Ja, vreselijk. Nou, het zijn
0: 100 miljoen verlies.
2: Het zijn natuurlijk lastige tijden voor de journalistiek en voor geprinte media. Nou is het Parool ook steeds digitaler geworden. Dus we hebben 60.000 abonnees. En de meeste daarvan zijn digitale abonnees.
0: Okay.
2: En de redactie, wij moeten wel heel erg op de kosten letten. Er is gewoon weinig geld om dingen te maken. Maar met dat budget wat we hebben...
0: Maar moet je niet één hoofdredacteur eruit gooien? Dat scheelt ook weer een heleboel geld.
2: En dan heb je weer een adjunct nodig. Die kost misschien net zoveel.
0: Oh, oké, zo werkt het dan wel. Ik zit een beetje praktisch mee te denken.
2: Ja, fijn dat jij meedenkt met onze begrotingen.
0: Maar het bestaansrecht van het Parool staat niet op het spel.
2: Helemaal niet, absoluut niet. En we hebben een stichting, het Nieuwe Parool. Het is DPG's erg goed voor ons. Nee, het is ook een instituut. Ik denk niet dat er een Amsterdam kan bestaan zonder het Parool.
0: Zo.
2: En dan weet ik niet op welke manier Maar ik denk niet dat dat... Dat
0: zal altijd blijven, al is het straks helemaal niet meer.
2: We hebben het ook nodig. We hebben het nodig dat de macht gecontroleerd wordt, toch? We hebben het nodig dat er journalisten in het stadhuis zitten, dat die de wijken ingaan, dat die weten wat er speelt, dat die kritische vragen stellen.
0: Maar toch lang niet alle steden in Nederland hebben een krant. Dus in dat opzicht kun je ook zeggen, ja, lokaal surfertje wordt het op een gegeven moment. Of valt dat mee?
2: Ja, maar dan is Amsterdam natuurlijk wel een stad waar ook heel veel gebeurt. En waar een heleboel... Het is eigenlijk bijna soms de maatschappij in het klein. Dus een heleboel trends beginnen.
0: Maar dat denk je in Amsterdam
2: heleboel...
0: allemaal, hè? Ja, jullie
2: waar woon jij ook alweer? Wilfred.
0: Ik woon in een dorp.
2: Ja, welk dorp?
0: Soest.
2: Soest, Wat hebben jullie dan voor een krant in Soest? Wat
0: lees je
2: dan?
0: De Soester Krant hebben wij.
2: Maar is de Soester Krant een lokaal suffertje of is dat een regionale...
0: Ik zou willen zeggen regionaal, maar het is een lokaal suffertje. Nu word ik waarschijnlijk opgewacht met pek en veer als ik straks thuis kom.
2: Ja, dat willen we ook niet.
0: het is toch echt wel zo vrees ik helaas. Ja. Maar wel knap, 85 jaar. Ja. Daar mogen we best trots op zijn. Ja. Daar mogen jullie Amsterdammers best trots op zijn.
1: Oh, jullie Amsterdammers. Ja. Ik ben geen Amsterdammer meer. Nee, ik ben een Brabander.
0: Je voelt je toch meer Amsterdammer?
1: Ja, jawel.
2: Er zijn heel veel Brabanders in Amsterdam. Nu in
1: Amsterdam. Zo, waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
2: Uit Tiel. Oh. Dat is Gelderland.
1: Jomanda.
2: Flipje. Vroeger zeiden ze Flipje, later Jomanda.
1: Jomanda. Ja, Flipje inderdaad. Ja.
2: Ja, klopt.
0: Maar goed, jij voelt je Amsterdammer nu?
1: Tuurlijk wel.
0: Jij voelt je nu ook Amsterdammer?
2: Zeker.
0: Ik heb 15 jaar in Amsterdam gewoond. Ik heb me nog nooit Amsterdammer gevoeld toen.
2: Zou dat iets met jou te maken?
0: Dat denk ik ook haast wel, inderdaad. Ja, dat het iets meer over mij zegt dan over de stad Amsterdam.
1: Jij voelt je nergens thuis, dat is het.
0: Wherever I lay my head.
1: Dat waar ben je geboren?
0: Friesland, Leeuwarden. Blond haar, blauwe ogen. Ja.
1: Oeh, grappig.
2: Ljouwert, ja.
0: Hoe weet jij dat, Ljouwert?
2: Ja, mijn ouders komen uit Friesland.
0: Oh.
2: Ja, Jildau is ook een Friese naam.
0: Dat is wel waar in het.
1: Klopt, ja.
0: Nou, heb ik
1: ken de Nije Dij.
0: Ja, van?
1: Van de kast.
0: Ja. Kan je hem zingen ook?
1: De nacht is voorbij, de scène is vrij om heig te gaan.
2: Dat klopt niks van, hè?
0: Nou, ja, het komt aardig in de buurt. Jilda, goed dat je er was.
2: Heel erg.
0: Op naar de volgende 85 jaar, zou ik willen zeggen.
2: Doen jullie nog
0: en een speciale aflevering volgende week met een speciale voorkant,
2: zeker,
0: toch?
2: Zeker.
0: Hoe ziet hij eruit?
2: Ja, dat ga ik nog niet verklappen. Twee voorkanten hebben we zelfs. Het wordt echt mooi.
0: Oh, het werd me net verteld, maar dat mag ik dus niet vertellen. Dus oké, okay, nou, maakt niet uit. We zien het volgende week allemaal. Het Parool, 85 jaar, Jilda van der Bijl. Goed aan Linda.
2: Dat zal ik zeker doen, dank je.
0: Oké, okay, tot later.
3: The best of the Friday.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
5: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen. Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
8: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een enorme chaos in de binnenstad van Moskou, waar een ontploffing is geweest in een restaurant. Er zijn zeker 3 doden en 15 gewonden. Er is nog veel onduidelijk over de ontploffing. Wat wel zeker lijkt is dat een van de doden een Russische generaal was. Hij vierde zijn verjaardag daar. De boterparade in Amsterdam was ook een dag van veel politie en betonblokken. Dat had te maken met de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Sommige mensen waren blij dat Amsterdam extra maatregelen had genomen. Het gaf ze een veiliger gevoel. Er waren geen incidenten in Amsterdam. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. President Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht gedaan was. Zijn de laatste dagen geteld van FIFA-baas Infantino. Hij verliest in ieder geval steeds meer steun. Landen in Noord- en Midden-Amerika, de UEFA en de KNVB hebben het helemaal gehad met hem. Infantino kwam onder vuur te liggen omdat hij het voetbal nog commerciëler wilde maken. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het noorden met 8 graden, in het zuiden 16. En morgen volop zon en er wordt dan ook warme lucht aangevoerd, waardoor het 30 graden of meer kan worden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
3: BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
10: We hebben de ministerspost en de staatssecretaris verdeeld.
11: De seconde na Baudet moet iedereen aan de slag.
12: En dan kijk je naar de zwaarte van portefeuilles en of dat goed verdeeld is.
13: NRC. Ice out.
12: De plaat nu afronden en daar een klap op geven.
3: Wilfried Gené. The best of the Friday Move.
14: Wilfried.
0: Ja, dames en heren, zijn we weer. Nieuwe aflevering van de Friday Move. Maar even een... Wat is dit eigenlijk? Een soort bonbon is dit, hè, die ik in mijn mond had gestoken. We zitten Hotel Europe. Dat zijn hele exclusieve bonbons. Die kan je niet in één keer zo naar achteren gooien natuurlijk. Die moet je een beetje kauwen. Maar dat lukte me niet zo goed. Maar gelukkig hadden we Nabil die het van me overnam. He, Nabil, dat ging lekker hoor.
1: Ja, ging heel lekker.
0: Dat ging heel soepel, ging dat. Ja. Nabil, moet ik dat oude lat er tussenuit houden altijd? Nou, Nabil Ayad moet het
1: nee,
0: zijn?
1: Nee, gewoon Nabil, joh.
0: Ja?
1: Of alles of niks.
0: Nee?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus Nabil is genoeg.
0: Had je nooit over een artiestennaam kunnen nadenken eigenlijk? Ja. Of is Nabil, is dat voldoende?
1: Liban zou ik dan doen. Dat is Nabil omgekeerd.
0: Ja.
1: Achterstevoren, dus Liban. Maar nee, artiestennaam in Nederland doen we dat toch niet echt? Ja, Sugar Lee Hooper had je dan vroeger. Maar...
0: Sugar Lee Hooper.
1: Ken je die nog?
0: Gordon is ook... Alhoewel, hij heet inderdaad Gordon. Echt,
1: maar, Gordon.
0: Maar als je zijn achternaam erbij had, schrikt iedereen zich rot.
1: Ja, Heukerot.
0: Heukerot, ja.
1: Ja.
0: Kan je niet mee aankomen. Is niet mogelijk. Schrikkelijk lijkt me dat. Hey, nog even dat stuk met de Metropoolorkest. Want je hebt dus je eigen cabaretvoorstelling. Wanneer is dat te zien en hoe en wat?
1: Vanaf maart tot en met juni ga ik dus 50 keer try-outen. Dit keer. Dus meestal is het 10 keer of 20 keer, maar nu heb ik gekozen om 50 keer te doen. Omdat ik vaak merk dat als je dan 20, 30 keer try-out, dan heb je première gehad. En daarna denk je, oh shit, hij is nu pas af.
0: Oh ja.
1: En dan is het alweer te laat, want dan heb je première al gehad. Dus ik heb ervoor gekozen om dan nu 50 keer te try-out. En dan ga ik vanaf.
0: Maar dat is je cabaretprogramma.
1: Dat is mijn cabaretprogramma.
0: En met het Metropoolorkest
1: beginnen we volgende week.
0: Oké, okay, en hoe vaak gaat dat gebeuren?
1: 5 keer.
0: Oh, dat valt mee.
1: Nou, maar met 80 mensen achter.
0: Ja, dat staat in zicht. Toen je 50 keer zei, daar zag al die mensen steeds die violen inpakken en die trompetten en dat soort dingen. Maar zover gaat het niet komen.
1: Nee, helaas. Nee.
0: 5 keer?
1: 5 keer, maar dat is bizar groot.
0: Oké.
1: Okay. Dus, ja.
0: Hmm. Jij speelt meestal wat lichtere dingen. Hè? Zou je in programma's als Oogappels of heb je er ook toevallig in gezeten?
1: Oogappels?
0: Nee.
1: Nee,
0: hè? Voordat ik iets verkeerd zeg, weet je wel. Voor hetzelfde geld zit hij er wel in, Jacqueline Bol. Maar dat is niet zo,
1: nee.
0: Hè? Afgekund. Nee? Maar dat hele serieuze werk is niet helemaal in jou.
1: Nou, jawel. Ik heb in het begin heb ik wel
0: onderweg
1: toneel
0: morgen
1: gedaan. Nee, maar daarvoor nog toneel. Ik heb een stuk gespeeld die door Theo van Gogh was geschreven. Dat heette Respect. En dat ging over twee jongens die uit de Glenn Mills gevangenis wilden. Die wilden daar weggaan. Want Glenn Mills gevangenis, dat was zo'n Amerikaanse systeem. En dat was zo'n open gevangenis, zo'n open kamp.
0: Okay.
1: En dat, die werkte eigenlijk onder groepsdruk. Dus wij zijn een groep. Als ik hem wegpeer, dan moeten jullie net zo lang op de grond zitten totdat ik terug ben. Dus je werkt in groepsverband. Dus, en die status die je normaal gesproken op straat hebt, die kun je dan binnen die gevangenis krijgen door positiviteit op te bouwen. En dan word je op een gegeven moment word je een boel en dan krijg je zo'n speciale jas. En dan heb je dus een hoge status, maar dat betekent dan ben je een deugdmens.
0: Een deugdmens?
1: Een deugdmens binnen gevangenis.
0: Oké, maar dat heb je ook gespeeld dus?
1: Dat heb ik ook gespeeld.
0: En nu is het middenlach.
1: Ja.
0: Ken je Jacqueline?
1: Ja, tuurlijk ken ik Jacqueline.
0: Ja, wat vind je van Jacqueline?
1: Heel goed.
0: Ja?
1: En ik ben laatst weer naar een stuk van, want toevallig zei een goede vriendin en met een goede vriendin van mij, Aniek Boer, met wie zij een stuk speelt, die heb ik laatst gezien weer. En ik raad iedereen aan, want ik ga binnenkort weer voor de derde keer kijken. Ga er naartoe.
15: Het is al klaar.
1: Nee!
0: Dat wordt lastig dan, ja.
1: Maar jullie waren in Delamar toch, nog, vorige week? En dat was de laatste.
15: Ja.
1: Oh, nee!
15: Ja!
0: Maar kan het niet nog een paar extra dan misschien voor de liefhebbers?
1: Ik was dus bij de première, ik heb kapot gelachen. En ik hoorde daarna van Aniek van, kom weer langs. Want het is nog beter geworden. En dat was het ook. Dat dus ik wilde weer terugkomen.
15: Ja.
1: Het is echt heel grappig. En Jacqueline is natuurlijk heel goed.
0: Ja.
1: En het hele groepje, dat werkt gewoon als een gek.
0: Goh, wat zonde dit. Ik had er nu wel naartoe gewild om dit zo hoor.
13: Ja, zo, ja, het is hele
0: ja, dit is een soort teaser voor niks. Toch?
13: Ja.
0: Ja, nou, je bent sowieso. Je komt nu uit Koog aan de Zaan, begrijp ik weer.
13: Ja. Ja.
0: Hollen en hollen.
13: Grappig, hè? Ja.
0: Wat heb je daar weer gedaan?
13: Nou, daar heb ik gerepeteerd aan een stuk en dat heet All the Lonely People.
0: Ja.
13: En dat is een muziektheater. Dus, ja. Dus ik ben de enige acteur. Dan zijn er 3 zangers en 3 muzikanten. Waarvan 1 is de componist van het geheel. En het gaat over de eenzame uitvaart. Je hebt Joris van Kasteren, die had in de... Ja, ik moet even inleiden.
0: Ja.
13: In de Volkskrant schrijft hij altijd verhalen over mensen die dood worden gevonden.
0: Eenzaam.
13: En, ja, eenzaam, waar helemaal niks over bekend is. Dus die er dient zich geen familie of vrienden aan. En die worden dan anoniem of alleen begraven. Daar is ooit een stichting voor opgericht en schrijven ze een gedicht voor iemand en muziek. Mm-hmm. En hij is vervolgens gaan uitzoeken. Hoe zijn die mensen nou zo terechtgekomen? Dus hoe zijn ze zo...
0: Ja.
13: En daar hoor je een heleboel van die verhalen hoor je op die avond. Die vertel ik allemaal, of speel die mensen. En daar is steeds het muziek bij. Of onder, of door, of...
0: En eigenlijk komt erop neer dat het kan bij iedereen overkomen, hè? Dat je in zo'n situatie terechtkomt.
13: Ja, nou, het valt me wel op dat ze vaak sociaal gezien van thuis niet zo heel veel hebben meegekregen. Dus hoe maak je vrienden...
0: Hoe stel je sociaal open?
13: Ja, dat valt me wel op aan die verhalen. Maar er zitten ook heel veel dingen die gewoon pech zijn. En
0: ik las een verhaal over een man die was naar Hollywood gegaan, maar die had net niet door dat de DVD niet meer succesvol was.
13: Ja, nou, ja, die
0: had er een partij geld in gestoken, toch? Of niet?
13: Ja, om een soort opleiding. En dan zou die technician zijn. Maar goed, er waren de CD-ROMs, dan veranderde de wereld weer. En dan liep je alweer achter. Dus was er iemand die niet helemaal mee kon.
1: Net te laat de hele tijd.
13: Ja. Oh. En dan uiteindelijk weer terugkeert in Nederland en helemaal niemand meer kent. En...
0: Ja, en tegelijkertijd is het ook weer niet heel zwaar. Het is een soort eerbetoon bijna aan deze mensen, toch? Het is ook niet bedoeld om als een zwaarmoedig mens het pand te verlaten, als je het gezien hebt.
13: Nee, dat denk ik niet. Misschien enige melancholie, maar het is niet heel depressief of zo. Want die mensen, je zet ze eventjes op een voetstuk van kijk er maar naar.
1: Je geeft ze een gezicht ook, hè? Want soms vergeten we ook na te denken over dat... Dat we allemaal maar gewoon mensen zijn en geen nummers. En soms hoor je wel eens van die bizarre verhalen dat iemand een half jaar dood in zijn huis ligt.
13: Daar gaat het dat wordt in het begin helemaal uitgelegd hoe dat dan in zijn werk gaat. Dat is wel een beetje vies.
1: En dat is vaak omdat het dan stinkt.
13: Ja.
1: En dat de mensen dan denken van, hey, wat
0: of er ligt heel veel post voor de deur. Ja. Of als ze de deur proberen open te doen, dan denken ze, hé, wat gek.
13: Ja.
0: 20 of 25 jaar geleden gebeurde dat ook al. Dan heb ik daar een tv-format voor ingediend.
13: Ja.
0: Nog heel goed.
13: Oh.
0: Omdat ik daar zo in shock...
13: Waar zat je toen?
0: Dus volgens mij heb ik het Endemol ingediend. Maar toen werkte ik als sportpresentator of zo. Maakt niet uit. Maar dat ik zei, misschien moet je eens met eenzame mensen die ook in zo'n situatie terecht zouden kunnen komen, het eens opnemen en testen. Dus dat kunnen mensen zich opgeven die eigenlijk bijna niemand kennen. En dan gaan we testen hoe lang het duurt voordat mensen doorhebben dat bijvoorbeeld dat er weer eens aangebeld wordt.
13: Ja.
0: En toen zei ze, maar het is vrij luguber. Want als dat helemaal niet aangebeld gaat worden voor die mensen, dan is het wel heel pijnlijk. Ja. Er moet een enorm nazorgtraject in. Ik zei, maar het zou toch wel intrigerend zijn. En dat je gewoon ze nu dan iemand langs stuurt die heel ampersand vraagt, woont daar nog iemand? En heeft hij de buren wel gezien? Gewoon om eens te testen.
13: Ja.
0: Want het is zo gek dat kan als je erover nadenkt.
13: Nou, ik begin ze wel te herkennen, die mensen. Want je ziet wel een soort verwaarlozing in hun uiterlijk.
1: Ja.
13: En schichtig, want ze gaan zich schamen voor hoe ze eruit zien of omdat ze stinken of weet ik wat, doordat ze zich...
1: En hoarders, toch? Vaak ook heel veel spullen die ze sparen.
13: Maar dat is ook wel logisch. Dan ga je allemaal spullen verzamelen om het veilig te maken, denk ik, in je eigen huisje.
1: Ja.
13: En dan wordt de stap om weer contact te maken met de buitenwereld steeds groter. En uiteindelijk, sterf je.
0: Ja. Heb jij veel vrienden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik heb wel vrienden, ja, zeker. Maar ik ben wel iemand, ik ben de enige in de familie die bijvoorbeeld geen kinderen heeft.
0: Ja, je hebt nog geen relatie of wel op dit moment?
1: Nee, ook geen relatie, maar ook geen kinderen. En dan denk ik soms wel, terwijl iedereen kinderen heeft, van stel dat straks mijn hele familie bij wijze van spreken niet meer is, dan ben ik dus die eenzame gast straks. Die in zijn eentje zo boodschappen moet gaan doen en zo. Daar denk ik wel eens over na. Maar die bewustwording krijg ik door dit soort stukken of tv-programma's.
0: Maar daarvoor zou je niet een relatie willen hebben nu en een kinderen willen op de wereld willen zetten alsnog?
1: Nee, want dan doe ik het om praktische redenen. Ik vind wel dat je moet trouwen uit liefde.
0: Ja.
1: En ik ben wel ooit bijna getrouwd geweest, maar ik heb toen tegen mijn ex-vriendin ook gezegd van, wij moeten gewoon neef en nicht blijven. En,
0: maar waren jullie ook neef en nicht?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, ook even voor de duidelijkheid.
1: Dat is een grap.
0: Nee,
1: ik zag jou echt denken, wat zegt hij nou weer?
13: Nee, ik dacht niet.
1: Deze jongen komt toch niet uit Volendam? Nee, maar kijk. Nee, dus ik, ik vind het heel mooi dat Jacqueline dit soort dingen maakt. Want dat soort mensen moeten juist een gezicht krijgen. Soms zie je wel eens van die graven ook dat mensen uit het buitenland hier naartoe zijn gekomen. Ja. Die zijn dan doodgevonden. En dan krijgt dan zo'n graf geen naam.
13: Ja.
1: Maar dan een gedicht inderdaad.
13: Nou, dat vind ik wel heel mooi dat we dat hebben in Nederland. En er is in Amsterdam en meerdere steden is er gewoon een hele afdeling die zich daarmee bezighoudt.
1: Ja.
13: Met die mensen.
1: Ja.
13: Dus in die zin hebben we best een... wat is het? Een empathisch met de maatschappij. Dat vind
1: tuurlijk.
13: Ja.
0: Gelukkig gaat iemand ons bitterballen aanbieden. Maar dat is niet handig, denk ik, om dat met een microfoon te doen. En bovendien, Nabil houdt niet van bitterballen. Dus dat doen we dat straks gewoon. Wel aardig van die jongen, dat hij dat gewoon iedereen gewoon even een bitterbal wil geven.
13: Hij kan ook denken,
0: weet je wat, zoek het uit. Ik bedoel, Paul heeft er wel eentje in zijn mond. Hij is lekker, Paul, hè? Hij is lekker, hè? Hij is heerlijk. Hij is een beetje heet, zie ik bij Paul. Maar verder maakt het niet zoveel uit. Jij zei trouwens, volgens mij was het in de Telegraaf vorige week of van de week keer dat voor veel vrouwelijke actrices het best lastiger wordt. Boven hun 40ste enzovoort. Ja. Daar heb jij geen last van, toch?
13: Nou, soms wel, hoor.
0: Toch wel?
13: Jawel, jawel.
0: Maar je doet zoveel.
13: Ja, maar het is ook soms dat ze dan heb je een paar dingen opgenomen. En dan zenden ze het wap in 2 maanden uit allemaal. Wat je de afgelopen 3 jaar hebt gedaan. Dus dat is ook een beetje vertekenen. Nee, ik heb er ook last van. En dat is jammer.
0: Ja, en dat je ook nog minder tekst krijgt naarmate je ouder wordt. Dat vond ik helemaal frappant toen ik dat las.
13: Ja. Ja, maar je kan het ook zien op de televisie. Dus... Hè, bij de talkshows zitten ook veel te weinig vrouwen. Dus
0: ik moet je eerlijk zeggen, Jacqueline, dat is ook best lastig.
13: Jij zit in een...
0: Ja, ik doe dat wel eens.
13: Ja.
0: Het is best lastig om... Dat klinkt wel heel raar wat ik nu ga zeggen, generaliseerd. Maar om leuke vrouwen te vinden.
13: Nou, kom aan.
0: Ja, nee, maar dat is... Eindelijk. Ik zit even in tv-technisch te denken. Gewoon,
13: ja, maar wat is dan leuk volgens jou?
0: Nou, die een mening heeft, die een beetje mee kan praten. En die ook iets vindt. En dat ook durft uit te spreken. En dan niet gelijk bang is voor die man met die snor.
13: Ja.
0: En dat zijn er niet zoveel. En het lastige is ook, als ze het wel doen, zijn ze ook heel snel weer wegschrikken opeens te binnen.
13: Ja.
0: Maar dat is weer een ander verhaal.
13: Het hoeft niet per se aan alle vrouwen te liggen.
0: Nee, dat ligt ook zeker niet aan die vrouwen. Dat ligt ook aan die man die met die snor natuurlijk. Ja, dan. Ja, die vindt het wat lastig ze nu dan.
13: Ja, want ik ken heel veel vrouwen met een hele sterke mening.
0: Maar noem er eens een paar.
13: Ja.
0: Noem eens wat leuke vrouwen. Ik ga ze bellen, vanavond nog. Ja, niet vanavond, dat vinden ze het om...
13: Nee, daar moet ik echt even over nadenken, want het overvalt me. Maar er zijn er echt zat. Ik bedoel, anders... Ik spreek ze dagelijks, dus... goed, je wil een bekend iemand en weet ik wat allemaal. Maar er zijn er zat. Maar
0: ook met een beetje zelfspot, beetje humor, knipoog erin.
13: Ken
0: en zo. Dat zijn belangrijke dingen.
13: Ja, ben ik helemaal met je eens.
0: Dus ze krijgen een lijstje laten van je.
13: Ja, dat is goed.
0: Ja, maar dat is een goed idee. Maar zou je zelf in willen zitten in die talkshows vaker dan? Je twijfelt.
13: Nou, waar kom ik dan over praten?
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Maar dat weet jij toch wel. Je hebt toch verstand van bijvoorbeeld acteren.
13: Ja,
0: je zou toch wel een mening hebben over bepaalde dingen.
13: Ja, ik ben hier al een heleboel keer over dit onderwerp waar je net over begon. Ben ik al een heleboel keer te gast geweest bij talkshows. En dan vertel ik bijvoorbeeld ook elke keer dat de gemiddelde leeftijd van vrouwen die op televisie verschijnen veel jonger is, lager dan de gemiddelde leeftijd van mannen. Wat belachelijk is.
0: Ja, is het ook zeker.
13: Dus je ziet een heleboel oude mannen op televisie.
0: Heel veel.
13: Heel veel.
0: Veel te veel.
13: Maar heel
0: eigenlijk.
13: Weinig oude vrouwen. Terwijl er zijn hele scherpe oude vrouwen. Ja. Die,
0: alleen komen we er nu even niet op.
1: Ik ben goed bevriend met Catherine Keil. Ik vind haar top.
13: Ja.
1: En
13: ja.
1: Zij heeft ook hele mooie televisie gemaakt. Dus ja, ik zou het
0: geweldig. Ben je eens? Ook afgetest.
1: Ja. Eigenlijk wel.
13: Ja, maar was het niet jouw humor of zo? Of
0: nee, niet door mij, hè, voor de duidelijkheid. Ik vind het geweldig. Ik vind Catherine altijd fantastisch.
1: Oh, ze is bij jullie geweest, bedoel je?
0: Ja, ze heeft een paar keer aangeschoven, maar Johan vond het niet relevant wat ze zei.
1: Echt?
13: Ja, maar dat is misschien wel een beetje een...
1: Dat vind ik echt, dat vind ik bizar.
0: Ja, nee, maar dat is Johan, dat weet je toch?
13: Ja, maar dan is de baas dan dus, kennelijk.
0: Nee, we zijn allemaal een beetje de baas. Ik bedoel, als het niet werkt, werkt het niet. Als er geen chemie ontstaat, ik bedoel, als het steeds irritatie is...
13: Nee, maar zij zijn wel heftig, die mannen, moet ik zeggen.
0: Ja, die mannen wel, ja.
13: Ja, dus... Maar goed, jouw programma is niet de hele televisie, dus als ik het erover heb...
0: Er kunnen genoeg serieuze talkshows.
13: Ja, waar gewoon.
0: Waar echt normale
1: waar de tv wel diepgang is.
0: RTL Tonight en Pauw in de Wit enzovoort, dat soort dingen,
13: Ja.
0: Je staat wel serieus aan.
13: Eva doet het. Ja, ik zit aan te denken. Ja, Eva, serieus.
0: Eva doet ook hele goede dingen, toch?
13: Ja, en die gaat steeds meer. Die houdt zich er wel aan. Die zorgt wel dat er veel vrouwen aan tafel zitten.
0: Ja, dat is maar goed ook, dat er iemand dat doet.
13: Godzijdank.
0: Maar even over het werk gesproken. Ja. Hoe gaat het nu de komende tijd? Dit ga je 11 keer spelen, dat stuk?
13: Ja, dat is belachelijk weinig.
0: Ja, dat vind ik ook. Ik las het. Ik denk, hoe kan
1: je nou vrouw bent, daarom.
13: Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee, dat is ontzettend slecht verkocht. En
0: hoe kan dat nou?
13: De onderste steen is nog niet boven.
1: Maar stel dat het straks goed wordt bezocht. Dan komen er toch wel extra speelbeurten
13: bij. Dat hoop
1: bij.
13: Ik, ja. Toch? Ja. Het is natuurlijk wel een dure productie, omdat er allemaal...
1: Ja.
13: Er zijn veel mensen op het toneel staan, niet één. En dan, het is gesubsidieerd, moeilijk woord.
1: Ja.
13: Maar dan Ja, nou ja, waarschijnlijk komt er een run volgend jaar weer.
1: Reprisetje.
0: Oké, okay, ja. En daarna, wat ga je nu doen daarna? Als je
13: nou, dat... ik had subsidie aangevraagd voor iets anders.
0: Die subsidie is van jullie vakgebied best wel. Ik hoorde net Ruben ook, 9 keer afgewezen. Ruben van der Meer, 9 keer.
13: Ja, nou,
0: bestaat
13: ik ook. Oh, nou, ik ben ook net afgewezen. Ja,
0: ja, waarvoor?
13: Nou, voor een heel mooi project, maar dat wilden ze ook niet hebben. Maar goed, er is veel te weinig geld voor cultuur. Hè? Dus er willen veel te veel mensen in een heel klein potje iets van hebben.
0: We hebben het wel over Jacqueline, hè? Ik bedoel, die heeft haar sporen verdiend. Die weet, Ruben van der Meer heeft zijn sporen verdiend. Kijk hem daar staan.
13: Ja.
0: Die moet gewoon met zijn eigen spaargeld, 2 ton, alles opgehoest. Moet hij een film maken. Niemand kon die betalen hier. Ja. Nabil zit nog steeds
1: op
0: 10k te wachten.
1: Mee, nee, ja, ik zit in de schuldsanering nu.
0: Ja.
1: BKR.
13: Nee, maar dat is ook stom. Maar we moeten het vooral tegen de mensen zeggen. Die moeten gewoon meer... zorgen dat er meer geld naar cultuur gaat. Ook vaker naar theater, vaker naar toneel. Weet je wat vol zit? Podcasts.
0: Oh. Nou, dat vind ik zoiets idioots.
13: Ja,
0: ik zie dat overal voorbij komen.
13: Ja,
0: iedereen
13: coverbands,
0: gaat...
13: hou op.
0: Het is toch niet... Dat heb ik ook al die collega's van mij. Die gaan nu allemaal het theater in.
13: Ja.
0: Allemaal uitverkocht. Raymond Mens.
13: Ja, maar ze zitten gewoon op een stoel aan een tafel. Ze hebben
0: gebeurt niks
13: gedaan. Nee.
0: Het is dodelijk saai.
13: Ja, maar ga jij dan in jouw show ook reclame maken, zoals je nu doet?
0: Voor cultuur? Ja, nee. Vorige week hebben we heel veel reclame gemaakt voor die film. Het Land van Johan.
13: Ja.
0: Hebben we geroepen de hele tijd. Editorstal. Eddie hebben we geroepen en zo. Film laten zien, stukken laten zien. Mochten we de borsten weer niet laten zien. Daar was iedereen weer boos over. Borst in de film.
13: Ja.
0: Wat vind jij ervan, borst in een film? Dus een film uit de jaren 60, 70.
13: Van. Ja, ja, ja.
0: Is toch helemaal niet erg?
13: Nee, hoeft helemaal niet erg te zijn. Nee, maar als je vrouwen terugbrengt tot een stel borsten, wordt het wel een probleem.
0: Nee, jongens, pas nou een beetje op dat we niet allemaal te voorzichtig worden. Nabil vindt ook dat het veel te woke wordt hier in Amsterdam. Nee,
1: veel te woke.
13: Wat vind je dan? Wat is dan woke?
1: Ja, gewoon dat er gewoon wordt bepaald wat je wel en niet kan zeggen. Dat je sommige woorden niet meer kan gebruiken.
13: Ja.
1: Maar het is niet alleen Amsterdam, het is ook bij andere programma's. Toen wilde ik een typetje spelen.
13: Ja.
1: Toen zei ze van, ja, dat moet je niet doen, want dat kan als racistisch worden ervaren. Ja. Ik denk, ja, kom op, weet je.
13: Dat vind ik soms ook jammer.
1: En dat is jammer, want comedy gaat juist over, dat is voor mij dan, cabaret comedy gaat juist over vrijheden. En dat we juist kunnen lachen om elkaar.
13: Ja.
1: Dat hebben we juist nodig in zo'n samenleving. Dat je even om elkaar kan lachen.
13: Ja, ja, maar goed, maar het is ook zo dat sommige dingen gewoon niet zo leuk zijn. Die men dacht dat wel leuk waren, die eigenlijk niet zo leuk zijn.
1: Ja, maar het is net als voetballen. Soms scoor je en soms scoor je niet. Maar dat je dan wordt
13: nee,
1: afgemaakt.
13: Nee, maar seksistische grapjes vind ik niet leuk. Vind ik ook niet grappig.
1: Maar dat ligt eraan.
0: Ik ook helemaal niet van.
13: Ja.
1: Ja, het ligt eraan, hè. Ik zeg, je kan overal grap over maken. Alleen je moet wel goed nadenken wie is op dat moment het doelwit.
0: Oké, maar is dat zo? Kun je een grap over de islam maken?
1: Ja.
0: Doe je dat ook?
1: Dat heb ik ook wel gedaan.
0: En hoe wordt dat opgepakt?
1: Zo, het is een keer stil hier.
13: Ja, maar iedereen was ook stil bij je.
0: Iedereen schrikt zijn roetje nu. Maar hoe wordt het opgevangen dan, opgepakt dan?
1: Ja, nogmaals, ik ben niet iemand die dan zeg maar de islam kapot maakt.
0: Nee.
1: Of zo. Maar ik ben wel iemand die overal grappen over maakt. Ik heb van mijn eigen mensen tot de Nederlanders, tot Joden, noem maar op wie. Het zijn vooral de mensen, ik zeg altijd, ik maak alleen grappen over mensen waar ik van hou. Daarom zou ik nooit grappen maken over Belgen. Maar verder, ik maak over iedereen grappen.
0: Maar kan jij dat dan doen? Want wij hebben dan steeds dat gesprek in onze uitzending. Je kan geen grappen maken over de islam.
1: Jawel. Maar dat vind ik dus zo'n onzin dat iedereen zegt van ja, je kan niks daarover. Waarom doe ik trouwens een Limburgs accent?
13: Ja, ik ook niet.
0: Waarom doe je dat?
1: Ja, dan zegt ze, ja, je mag geen grappen maken over de islam. In de tussentijd 1 miljoen keer grappen gemaakt over de islam. Dat wordt zo vaak gedaan. Dat is helemaal niet waar. Dat is een soort van soundbite.
13: Op televisie?
1: Ja.
13: Nou ja.
1: Ik zie het wel vaker voorbij komen. Ik bedoel, ja, die grappen worden wel gemaakt. Alleen ja, als
13: nee, maar ik vind ook dat ik hou heel erg van lachen, et cetera. En humor vind ik een heel belangrijk iets in het leven. En ook in theater. Maar het is wel zo dat een aantal humorvormen wel erg ten koste gingen van. En dat daar iets over wordt gezegd, dat vind ik alleen maar goed.
1: Tuurlijk, maar dat heb je ook. Maar dat voel je ook. Je voelt het ook als luisteraar of als kijker van ja, maar nu ben je gewoon schenen aan het schoppen.
0: Maar goed, eigenlijk refereer je ook aan mijn programma dan, neem ik aan, toch? Je
13: zegt het niet bij jou direct, zit maar... zeker wel humor die ik
0: niet kan waarderen.
13: Nee.
0: Kijk je dan wel eens of nooit?
13: Jawel, mijn man kijkt.
0: Oh jee.
13: Jealous.
0: Ja.
13: Nee, maar ik kijk ook wel eens.
0: Hij mag wel kijken dan?
13: Ja, natuurlijk.
0: Oh, oké. Okay.
13: Ik kijk ook wel, omdat ik wil weten het wordt heel goed bekeken en zo.
0: Hoe kan dat nou? Hoe bedoel je dat, of niet?
13: Nee, waarom dan? En wat zeggen jullie dan? En wat beweren jullie? En daar ben ik wel geïnteresseerd in. En soms, ja, maar het wordt dan heel veel politieker. Mm. Nee, maar jullie hebben heel veel invloed. Dus als je dingen zegt... Nou, weet ik wel, ik heb wel soms het gevoel dat jullie wel mee hebben geholpen om Wilders groot te maken. Dus dat vind ik wel. Daar vind ik persoonlijk wel het een en ander van.
0: Dat vind ik niet goed.
13: Nee, vind ik heel jammer.
0: Ja, maar hij heeft nu laten zien dat het niet werkte. En nu heeft hij zichzelf eigenlijk afgebrand, toch? Of opgebrand?
13: Ja, ik hoop het. Nou ja, maar nu gaat het brandje weer over naar Forum voor Democratie. Dus het is een... Het is een
0: We hebben zo meteen Gidi Markershauer, weet ik.
13: Daar
0: kunnen we
13: dat?
0: Ja, daar kunnen we gelijk even over doorpraten.
13: Ja. Oh,
0: ja.
13: Nou.
0: Ja.
13: Oké.
0: Okay. Ja. Oh, nu hou je op.
13: Nee.
0: Ga door.
13: Nee. Maar ik ben geen politicus, maar ik heb wel overtuigingen en meningen.
0: Ja.
13: Maar goed, voor zeg maar de vrouwenzaak, daar strijd ik echt voor. Daar maak ik me hard voor en daar steek ik mijn nek voor uit. En bijvoorbeeld als jij zegt, van ik vind het zo woke in Amsterdam. Ik schrik als mijn dochter van 25 zegt dat ze 's avonds niet meer de straat op durft. Als ze niet van tevoren heeft bedacht hoe ze gaat fietsen, met wie ze gaat fietsen,
15: precies,
13: hoe ze het gaat doen. Dat vind ik, dat kan eigenlijk niet.
0: Nee, is goed dat je dat zegt. Nee. Ik maak net een grap over Soendos. Maar ik zag net een stukje van Soendos voorbij komen die in een Belgisch praatprogramma zat. Wat zich heel boos maakte.
15: Maar ik vond het goed.
0: Ik ook, dat vond ik namelijk ook.
15: Want het is ook zo. Maar weet je wat ik wel jammer vind? Is dat er nu wordt gedaan alsof het iets is wat nu is ontstaan.
0: Opeens, ja.
15: Bullshit, dit is al zo lang aan de hand. Joh. Ik ben opgegroeid met vrouwen. Ik bedoel, mijn moeder is laatst, terwijl ze ging wandelen met nog een paar andere nichten en zussen, die is bijna aangereden. En dat was de eerste keer was het, oh, nou, die gast zou wel ons niet hebben gezien. Hij is om gaan draaien en weer terug gaan rijden.
0: Zo.
15: Heeft ze bijna omver gereden. En ja, vrouwen zijn gewoon... Toch wel, ja, niet toch wel. Ze zijn gewoon heel kwetsbaar en dat weten we gewoon. En daar moeten we gewoon op letten.
13: Nee. Het is omgekeerd.
15: Jawel, Jacqueline.
13: Nee, Nabil. Die mannen die moeten die vrouwen gewoon respecteren.
15: Natuurlijk, nee, dat bedoel ik.
13: Dat is het probleem. Maar het is het probleem bij de mannen niet dat die vrouwen kwetsbaar zijn.
15: Nee, maar
13: er is niks mis mee. Als jij 's avonds naar huis wil fietsen naar de bioscoop als vrouw van 15, is er niks mis mee.
15: Nee.
13: Hoe moet je niet zo. En het, nou ja, dus, en het rare is, we hebben die hele toestand gehad van de zomer met Lisa.
15: Met Lisa.
13: Dan denk je, nu gaat er wat veranderen. Ik kan niks zien wat er is veranderd.
15: Nee.
0: Niks beklijft daar mij ook mee. En niemand grijpt ook echt in en dit doet er iets aan. Ik heb dan een dochter van 16. Nou, ik sta nog altijd te wachten overal. En dan wordt ze een beetje boos over. Ja, maar sorry.
13: Ja.
0: Dan sta ik tot 2 uur 's nachts te wachten, weet je wel. Maar ja, ik bedoel, wat je zelf aangeeft, in de tijd waarin we nu verkeren, het slaat helemaal nergens op.
13: Hoe
0: onveilig het is, hoe gevaarlijk het is.
13: Ja, nou, maar dat moet wel veranderen.
15: Ja.
13: Maar ik denk wel dat er een heel deel nu van de mannen moet komen.
15: Ja.
13: Want de vrouwen hebben heel erg laten zien hoe scheef het zit. En nu is het ook aan de mannen om te denken, ja, inderdaad. En wij gaan dat veranderen. En we gaan ook elkaar aanspreken, andere mannen. Toch Johan Derksen af en toe even aanspreken.
0: Ja. Eens kijken of we er vanavond ruimte voor vinden. All the lonely people. Kunnen mensen er nog naartoe eigenlijk, of niet?
13: Zeker.
0: Ja, zijn er nog kaartjes?
13: Ja.
0: Ja? Hoe kom je aan die kaartjes?
13: Nou, doe je maar All the lonely people. Silberzee heet het gezelschap. Maar ik denk dat je wel een eind komt met een speellijst.
0: Ja.
13: All the lonely people speellijst.
0: En dat ene is er net afgewezen. Dat is, die gaat niet door.
13: Ja.
0: Zonde.
13: Ja, stom, hè?
0: En dan?
13: Ja, dan ga ik weer wat nieuws bedenken.
0: Kom wel. Best wel een spannend bestaan eigenlijk.
13: Ja.
0: Het is zo grappig dat Ruben net vertelt dat hij 20 jaar afwijzingen heeft gekend. En dat zijn dochter zegt, weet je wat ik ga doen? Ik word regisseur.
13: Ja.
0: Geweldig verhaal natuurlijk. Dat het blijkbaar toch het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
13: Ja, het is heel, heel, heel leuk vak. Maar ja.
0: Oké. Okay. Vanavond 9:30 zijn we er weer trouwens. Als je het,
13: ik ga kijken.
0: Ja, samen met je man.
13: Ja.
0: Gezellig op de bank. En dat zal denk ik toch wel te sprake komen. Want we gaan dat filmpje van Soendos laten zien. Dan ben ik echt heel benieuwd hoe hij gaat reageren. Hij gaat roepen, oh, heb je dat overdreven mensen weer? Je kan hem nu op uittekenen. Wat
13: zij
0: gaat
13: is hartstikke goed. Zij is heel scherp.
15: Zij is echt leuk.
0: Mm.
15: Jullie moeten, waarom is hij zelfs uitgenodigd?
0: Nee, ik heb een keer co-host. Dat was hartstikke leuk.
15: Zij is leuk, man.
0: Ja, top, ja. Ja, maar ze kan ook hele slechte grappen maken.
13: Ja, ja, dat doen jullie ook. Aan
15: iedereen
13: de doet
15: dat
13: kom
15: dan.
13: Aan.
0: Oh.
13: Ja.
0: Dankjewel,
15: doen het allemaal.
13: Ja, kom gelijk.
0: Ja. Jacqueline Blom, dames en heren. Geef een applaus. Jawel.
15: Hey. Ja.
0: En wij zijn er zo weer. Tot zo.
16: The best of the Friday Move.
17: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... The Friday.

0: je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord. Maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
3: Ik pak je vast.
4: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
5: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
4: Vandaag is er en morgen weten we niet.
5: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er 13 doden en heeft niemand de crash overleefd. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte boven de Nazca-lijnen, een toeristische archeologische attractie in het zuiden van Peru. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Op sociale media zijn berichten over een gaslek. Maar er gaat ook het verhaal dat het een aanslag was op een hoge Russische militair die in het restaurant zijn verjaardag vierde. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. En in een verdachte auto in Bilthoven, waardoor gisteravond ruim 40 flatwoningen werden ontruimd, lagen geen gevaarlijke stoffen, maar harddrugs en vuurwapens, meldt RTV Utrecht. De auto moest stoppen na een politieachtervolging en er zijn 3 mensen aangehouden. Toen bleek dat er geen gevaar meer was, mochten alle bewoners weer naar huis. Het weer dan, van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
9: Macron heeft natuurlijk in Frankrijk best wel wat kritiek gehad op deze move. Ik zet Spanje-Capverdi aan en ik dacht heel even kijken.
10: For too long, NATO has been a paper tiger.
9: En ik heb die hele wedstrijd zitten kijken.
11: You will be busy, I will be busy. See you later.
6: Wilfried Gené.
12: We zitten alweer in het laatste half uur van deze uitzending van The Friday Move. En hoor die mensen tekeer gaan hier bij mij in Amsterdam. Oh, wat een gek uit zeg hé. Ongelooflijk.
6: The best of The Friday Move.
12: Vak gaat eraf. Ik moet ook zeggen, het is hier uitermate gezellig.
13: Heerlijk, hè?
12: Ja,
13: dat heel vreemd. Ik was net op het toilet. Dat moet toch naar 2. Je moet dat even.
12: Ja, alleen toch mag ik open.
13: Alleen. Ja. Maar weet je, heb ik nog nooit gezien. Je hebt van die, dat heb ik wel eens gezien, van die toiletten waar mannen naast elkaar staan, waar het water dan constant naar beneden stroomt, om die urine weg te krijgen. Ja. Staat er echt een briefje boten? Dit is niet om je handen te wassen. Ik denk, ja, zeg, we zijn achterlijk.
12: Nou ja, toch. Ik moet eerlijk zeggen, ik was ook even gaan plassen gewoon bij zo'n normaal toilet en toen liep ik inderdaad ook langs die bak en toen zei Paul van der Lindenoten, onze producer, niet je handen daar was. En ik dacht ook even, zou je daar je hand? Nee, dat zal toch niet, maar hij had het wel zelf gedaan.
13: En die heb ik net de handen geschud.
12: Ja, die Paul van der Linden heeft het dus wel gedaan. Die kwam het te laat achter.
14: Ik heb dat opgedronken. Was dat niet de bedoeling?
13: Heerlijk gewoon, Micha heerlijk.
12: Blok, het maakt allemaal niet uit. Hoe gaat het met jou, Micha Blok?
14: Het gaat heel goed.
12: Richt onder vuur, vertel je me net.
14: Ja, een dingetje over Rafael van der Vaart. Je hebt het vast wel meegekregen.
13: Ik heb het fragmentje van jou ook gezien.
14: Heb je het gezien?
13: Nou, dat je het ook wel vond, toch?
14: Nou, inderdaad, kijk, heel veel Aziaten lijken
12: voor de mensen
14: elkaar.
12: Die het gemist hebben, Rafa van der Vaart zat de wedstrijd Nederland tegen Japan te analyseren. En toen werd er een doelpunt gemaakt door een van de Japanners. En toen zei hij, ja, die jongens lijken nog op elkaar. Misschien dat hij het gemist heeft wie die moest dekken. Ja. En toen zei hij ook, ja, maar het is ook maar een grapje enzovoort. Hij schrok er ook zelf van. En het is zeker in het buitenland een enorme rel geworden. Ook in Nederland wel een beetje, maar daar is hij voor door het stof gegaan. En nu heb jij gezegd...
14: Ik heb gezegd.

0: Echt van, ja, Aziaten lijken ook wel op elkaar. Als ik in Zuid-Korea ben, ja, ja, moet je voorstellen, dan ben ik met mijn familie op een druk vliegveld bijvoorbeeld. We zijn elkaar continu kwijt, want iedereen heeft zwart haar.
1: Dat
0: is echt zo. Iedereen heeft zwart haar, iedereen is even groot, iedereen heeft bruine ogen, een beetje dezelfde bouw. En dan wordt gezegd van, ja, nee, maar dat vinden Aziaten ook van westerlingen. Maar kijk eens om je heen. Ja. Ik zie zoveel variatie. Mensen hebben bruin haar.
2: Die lijken heel erg op elkaar.
0: Ja, jullie wel.
3: Ja. Oude vriendjes kennen wees.
2: Ja.
0: Maar je hebt blond haar, je hebt bruin haar.
3: Zijn mensen boos dat jij dat gezegd hebt?
0: Nou, dan krijg je haat uit je eigen gemeenschap. Hè? Dan zijn de Aziaten boos en dan ben ik de fascist. Nou, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dat maar, alles wat je zegt, dan ben je een fascist.
2: Maar mensen hebben toch ogen in hun hoofd?
0: Nou ja,
2: je ziet dat toch gewoon? Ik wil dus niet onaardig bedoeld, hè? Maar,
0: het is gewoon een feit.
2: Was volgens mij één speler die had geblondeerd haar bij Japan.
0: En die de rest, herken je, ja.
2: Die herken je dan, maar de rest is het best ingewikkeld.
3: Ja, maar ik vind het toch. Ik ben toch wel van deze tijd ook dat ik denk, ja. Je kan het gewoon niet zeggen. En zeker niet als je bij de BBC
2: moet
3: werken. Bij de BBC kan niemand zeggen.
2: Nee, kom niet meer langs dan bij ons, Albert. Dan ben je kansloos.
3: Nee, maar
2: blijf lekker thuis dan. Hè?
3: Als je, dan moet Rafael bij jullie gaan zitten. Dan mag je roepen wat je vindt. Maar als je bij de publieke omroep zit, ja, dan hoort daarbij dat je dat soort dingen niet zegt.
2: Maar dan kan je dus niet meer echt zijn. Dan kan je eigenlijk niet meer zeggen wat je vindt. Omdat je zegt iets wat volgens mij iedereen zegt.
0: Maar het is een feit toch, Albert? Het is toch een feit
3: dat heb ik niet genoeg verstand.
0: Dat Aziatische mensen, die hebben zwart haar. En ze hebben bruin. Bruine ogen. Ja. Dat is een feit.
2: Dat zie je toch, of niet? Jij durft het niet aan.
3: Maar ik weet niet of de gezichten...
2: Ik zie het gewoon.
3: Of er niet heel veel nuance in zit, dat weet ik niet. Toch?
2: Zie je toch niet op tv?
0: Van de afstand. Ja,
2: maar dat zie je ook niet als je aan het voetballen bent. Je kan ze toch niet allemaal... Hè? Ja. Paspoort erbij, kijken wie het was. Oh nee, dat is hem inderdaad. Rugnummers, wel belangrijk trouwens. Ja. Daar kun je wel naar kijken. Ja.
3: Maar goed, maar gaat het wel een beetje? Kon hier wel het terrein over zonder
0: maar ik ben het al gewend, hè. Ik heb ook met mijn nieuwe serie over mannen die het beter weten. Ja, dan,
2: ja, als je met wie Duk in zee gaat, ja.
0: Nou, dan krijg je ook de shit over je heen.
2: Ja, wat heb je gemerkt daarvan?
0: Nou, de meest gestelde vraag
2: is... Je hebt hem gevolgd, hè, Wierduk.
0: Ik heb hem gevolgd, omdat hij een man is die het beter weet. Weten jullie ook. En dan krijg je natuurlijk altijd de vraag, waarom Wierduk? Waarom geef jij een podium aan een fascist, aan een racist? En guilty by association, dus jij bent ook een racist. Ja.
2: En wat is de keuze dan om het te doen, om deze portretten te maken? Wat was het idee erachter?
0: Het idee erachter is, ik observeer dat er best wel veel mannen zijn op dit moment in de media die het beter weten. En die zich niet alleen maar beperken tot hetgeen waar ze in gespecialiseerd zijn, maar ook op andere vlakken het beter weten.
2: Ja, had je Johan ook moeten hebben, hè?
0: Die heb ik ook gevraagd.
2: Ja, maar die wilde niet.
0: Nee, die wilde niet.
3: Ik was ook nog gevraagd.
0: Ja, ik heb jou ook gevraagd, ja. En voelde jij je ook een man die het beter weet?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, bij mij zit er best wel twijfel ook in. Dus ik associeer me daar niet mee. Wel dat je alles gewoon moet kunnen zeggen. En ik noem het ook altijd dat je een duizend dingen doekje bent. Want je praat overal over mee.
2: Ja.
3: Snap je? Maar ik had niet iets van, daar moet ik nou aan meewerken of zo.
2: Maar wat hield je tegen dan? Omdat jij de relativering hebt.
3: Het was tijdtechnisch niet, maar ik dacht ja... Even niet. Dat heb je soms ook, hè? Je denkt even niet.
0: Nou, ja. Ik denk wel dat het verschilt bij jou. Dat jij bent niet iemand die net zoals Maarten van Rossum ook iets zegt over... joh, jij moet andere kleding aan of jij moet je haar anders doen.
3: Nee.
0: En dat zijn deze mannen wel. Die hebben echt over alles een mening.
3: Ja, dat klopt.
2: Ja. Maar hoe staat het bij Wierduk dan? Want wat voor beeld kreeg je van hem toen je hem volgde?
0: Toen ik hem volgde, kreeg ik het beeld... Nou ja, dat er eigenlijk de uitspraken die hij doet... Dus het gaat niet zozeer om de inhoud van de uitspraak. Want we weten allemaal hoe hij over bepaalde dingen denkt. Ja. Hij zit ook bij jullie regelmatig natuurlijk.
2: Hij is tamelijk rechts. Als hij antwoord is, dan valt het beeldbuis vaak een beetje... zo van het kastje aan de rechterkant.
3: En dat mag ook, hè? Dat mag ook.
0: Ja. Maar waar ik dan benieuwd naar ben, is van wat zit daarachter? Waar komt het vandaan?
2: En waar kwam het bij hem vandaan?
0: Angst. Ik denk toch dat daar heel erg angst onder ligt... van angst om iets kwijt te raken. En hij heeft het dan steeds over... ik ben zo bang, mijn Nederland... is me afgepakt.
3: Ja.
0: En wat altijd werkt, vind ik bij interviewen ook, is het doorvragen. Ja, maar wat is je dan afgepakt? En hoe zag dat Nederland er dan uit? En waarom was dat Nederland dan zo mooi? En waarom ben je dan zo bang? En wie heeft het afgepakt?
3: Of het wordt afgepakt? Wat denk
0: hij
3: dan?
0: Hij zegt dus, het is me afgepakt.
3: Het is
2: nu al, het is al weg.
0: Het is al weg. We zitten al in een hele treurige situatie. En daar
2: dat is zo opmerkelijk, dan trouw je met een Turkse vrouw. Dan krijg je ook een half Turks, half Nederlands kind mee. Dus je verenigt eigenlijk twee werelden met elkaar. Dat past dan niet helemaal in het beeld wat je dan hebt van iemand die zegt van ja, maar Nederland moet zijn zoals het was. Dan moet je met een hoogblonde vrouw trouwen. En dan moet je drie koters
3: op... Geert Wilders heeft dat ook, een Hongaarse vrouw.
2: Ja, Hongaarse vrouw.
0: Ja. Dus, ja, precies.
2: Hoe is dat te rijmen met elkaar dan?
0: Ja, een goede vraag. Dus ik denk ook niet dat je hem een racist kan noemen. Maar het is wel iemand die... Dus ik denk dat daar angst onder ligt. En het heeft ook helemaal geen zin. Kijk, ik krijg dan ook vaak de vraag van... waarom zou je een podium bieden aan zo'n man? En ik denk dan wel, je kan niet ontkennen dat hij een enorme aanhang heeft.
2: Ja, als je op Twitter tekeer gaat, is het niet normaal. Ja, als ik wie het wat had aanpakken in onze uitzending... ik kijk nooit op social media, maar dan hoor ik van de redactie... ik zou even oppassen nu. Want,
0: precies.
2: Waarom? Ik bedoel, ik zeg gewoon wat ik vind. Ja. Weet je wel, waar gaat dit over? Ja, maar
3: hij is een spreekbuis geworden van heel veel mensen.
0: Ja. En hij heeft een enorm podium. Hij zit bij jullie, hij heeft zijn eigen podcast, hij heeft zijn eigen opiniestuk in de Telegraaf. Ja. Dus hij is daar. Hij is een stem in het maatschappelijke debat. En dan kun je maar beter weten, wie is diegene die daar achter die mening zit? En waar komt die mening vandaan?
2: Heb je sympathie voor hem gekregen? Of hoeft dat niet in jouw vak?
0: Nou, ik ben vrij scheutig met mijn sympathie. Ik heb sympathie voor heel veel mensen.
2: Jij ook altijd? Ben je scheutig met je sympathie?
3: Ja, zeker.
2: Ja?
3: Nee, serieus.
2: Ja, serieus.
3: Maar als het mis is, is het ook mis.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Wie heb je dat?
2: Maar jij bent scheutig met je sympathie.
0: Ja, nou, ik kan Ligt altijd... Ik kan goed loskoppelen, zeg maar, de mening en de persoon.
2: Ja. Dus je vindt wie het best een leuke gozer?
0: Ik vind, ongeacht of ik het met hem eens of oneens ben... kan ik best goed met Wiert. Kan ik best met hem lachen.
2: Ja.
0: Dat heb jij toch ook?
2: Ja, absoluut. Ik vind Wiert zeker geen onaardige man. Ik ben het lang niet altijd eens met zijn standpunten.
0: Nee, ik heb precies hetzelfde.
2: En ik moet ook zeggen dat ik dat vind dat hij daar wel eens een beetje door staat. Nou ja, goed, wij hebben het samen wel eens meegemaakt. Kijk, Albert zat op de woensdag en dan zat Wiert er ook. En dan moest Albert zorgen dat we nog een beetje een leuke uitzending hadden.
3: Ja. Hij heeft gewoon een missie. Man with a mission.
0: Nee, zeker. En ik denk dat het ook een misvatting is dat deze mannen die ik heb gevolgd... dat daar dan van wordt gezegd van ja, maar dat is puur ego gedreven.
3: Nee.
0: Terwijl... wat daaronder ligt, als je het helemaal afbelt... is toch een vorm van idealisme. Van ze hebben toch een beeld van zo zou Nederland er beter uitkomen.
2: Ja.
0: Dat wilde ik eigenlijk
2: maar wat ik nog wel begrijp, ik snap Wiert, ik snap Maurice de Hond... en ik snap Maarten Verhossen, maar dat zeiden ook heel veel mensen bij ons in de uitzending. Victor Vlam.
0: Ja.
2: Die komt net kijken. Te licht, weet je wel waarom.
0: Ja, vind ik juist ook wel leuk, omdat hij juist net komt kijken. Dan ben ik toch wel benieuwd van...
2: Maar is het ook vanwege het feit dat al die andere mensen afzeiden of niet?
0: Nee.
3: Jawel, het was een waakvlammetje die je...
0: Nee, ik had ook nog... Ik had veel meer keuze nog.
2: Wie had je nog meer? Die wilde ook toch?
0: Ik kan een langlopende serie maken over
3: maar
0: deze
3: waarom
0: mannen.
3: Alleen maar met een rechtse mening? Want Dolph Jansen bijvoorbeeld
0: Maarten
3: vindt
0: Verlossen.
3: Ook... Nou, maar Dolph Jansen, als je echt kijkt, oké, wie is nou echt links en heeft ook een mening over alles? Bijvoorbeeld Dolph Jansen, die zou je dan ook kunnen zeggen.
0: Maar ik kan nog veel meer.
3: Ja.
0: Ik mocht er maar 4 maken.
2: Maar je zegt, dus er zijn nog heel veel mannen die in de...
0: Ik kan echt een langlopende serie maken.
2: Echt
0: zeker,
2: waar?
0: Ja. Maar Victor Vlam, jong. En weet je wat ik bij Victor Vlam heel vaak heb? Ik zie hem natuurlijk vaak ook bij de Oranje Zomer, Oranje Winter. En dan zit ik vaak te denken... Victor, je bent zo'n slimme gozer. Je bent, je weet zoveel van politiek, van Amerika. Waarom ga je iets zeggen over het haar van Sam Hagens?
3: Is hij misschien de enige van het stijl... Oh, daar gaan we.
0: Ja?
3: Die geen idealist is, maar het voor het effectbejag doet?
0: Daar zeg je het precies goed. Dat is ook mijn mening geworden. Dat ik denk van, bij jou is het wel echt een verdienmodel.
3: Ja.
2: Ik ga er niet veel over zeggen, maar toch een beetje. Dat is waarom ik ook moeite mee heb. Ik hoorde zelfs op de redactie dat hij dan ChatGPT gebruikt... om zijn mening nog scherper te maken... voordat hij naar de uitzending toe rijdt. Weet je, bedoel, kom op,
3: man. Zelf nadenken,
2: als je dat gaat doen om alleen maar voor het effect te gaan zitten... dat heeft toch niet zoveel nut?
0: Ja, hij zegt, dat de hele strategie. Hè? Hij zegt, van ik heb die kleine relletjes nodig, die oppervlakkige relletjes... om af en toe weer een heel goed inhoudelijk punt te maken.
3: Ja, maar daar word je wel heel kwetsbaar van. Want op een gegeven moment denk je, dan kan van alles roepen. Maar ik neem die serieus. Ja.
2: Maar wat vind je dan eigenlijk zelf dan, denk ik altijd? Wat is nou je eigen mening daarover? Ja. Of is het nou puur daarvoor bedoeld?
0: Ja, er was één opmerking van hem waar ik nog lang over heb nagedacht. Op een gegeven moment zit ik met hem in de auto op weg naar de sportschool. En dan zegt hij, eigenlijk vanaf het moment dat ik een beetje bekend ben geworden... heb ik het gevoel dat ik er toe doe.
3: Ja, kijk. Ja. Ja.
0: En dat vind ik best wel een opvallende uitspraak. Toch?
2: Opvallend? Wat voor waardeoordeel zou je eraan kunnen vestigen?
0: Nou, zorgelijk. Omdat ik dan denk, op het moment dat die tv wegvalt... wat blijft er dan van je over?
3: Ja.
2: Ik heb een mening, dus ik besta op tv. Ja.
3: Zijn er ook vrouwen die in jouw reeks zouden passen?
0: Zeker, maar die zijn wel moeilijker te vinden, vind ik.
2: Ja, noem maar eens eentje dan.
0: Angela de Jong.
3: Ja.
0: Dat is typisch iemand waarvan je denkt van... oké, je hebt een mening over tv. Hoezo heb je ook een mening over of mensen wel geen kinderen moeten nemen?
3: Ja.
2: Ja.
3: En die vrouw van de Telegraaf op zaterdag, hoe heet zij, Nausicaa...
0: Marbe? Ja, Marbe? Ja, dat is ook wel. En Marianne Zwageman. Ja. Vind ik ook wel echt een vrouw die het beter weet. Ja. Maar ja, de mannen zijn met meer, hoor.
3: Dat hebben wij weer.
2: Maar is het ook zo dat... Maarten van Rossum is natuurlijk wel heel oud. Dat is een beetje vastgeroest waarschijnlijk. Of speelt dat niet mee?
0: Nee, Maarten van Rossum is met meer de strijder tegen de domheid, vind ik hem. De oude hoogleraar en ook
3: zit
0: de entertainer.
3: Zit mopperend in zijn bibliotheek, niemand snapt de wereld.
0: Maar je wil niet weten hoe populair, hè, hij is. Die podcast echt al jarenlang gewoon op één. En al die theaters allemaal vol. Mensen vinden hem gewoon echt heel erg grappig en goed.
3: Maar hij is toch ook effectbejag. Hij speelt hij toch weet, ook Maarten van Rossum.
2: Zou ik net zeggen, hij vindt iets en dat vergroot hij uit. Dat snap ik dan nog wel.
0: Maar vind jij jezelf een man die het beter weet?
2: Totaal niet.
0: Nee?
2: Nee, ik ben de aangever. Ik ben de man op de achtergrond.
3: Nou, ja, dat is, want je hebt ook duidelijk je eigen mening. En weet ook soms dat je denkt van ja, dit ben ik eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar laat het maar gebeuren aan tafel.
2: Nee, in mijn rol vind ik niet dat je aan dat soort dingen mee moet doen.
3: Nee.
2: Ik denk dat ik een redelijk uitgesproken mening heb. Of een heleboel dingen heb. Dat had ik vroeger veel meer trouwens. En dan etaleerde ik hem ook. En ik heb juist daar nu voor gekozen om... Er wordt heel vaak gevraagd voor interviews en programma's. Nou, dat weet je ook. Alles wat ik zeg wordt toch uitvergroot. En wordt altijd uit het verband gehaald. Dus nee, dat, ik voel me niet zo'n man. Bovendien... ik kan mezelf niet zo serieus nemen. En deze mensen nemen zichzelf uitermate serieus.
0: Dat is wel waar. Dat is wel wat ze bindt. Ja.
2: En ik bedoel, daarom hebben we ook een nummer uitgebracht. Dat heet...
3: Is dat een nieuw nummer?
0: Heb jij een nummer?
2: Ja, een nieuw nummer.
0: Nou,

0: leuk nummer.
1: Hij is lekker, hè?
2: Ja, echt heel lekker.
0: Maar Mies, kijk, dat is de essentie. Zo'n doorbraak. Vroeger zou hij nooit zijn eigen nummer promoten. En nu is zover dat ik denk, ik doe het gewoon.
2: Ja, maar het is ook echt een goed nummer.
0: Het is leuk,
1: hè? En de essentie is gewoon ook van dit nummer. En dat geldt ook voor andere nummers. Kijk, ik kan niet zo goed zingen, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. We hebben het net in deze uitzending gehad. Dat als je de luxe kan creëren voor jezelf. Door heel hard te werken en jezelf te ontwikkelen. Dat je op een gegeven moment keuzes kan maken voor de dingen die je wilt doen. Ja. En kijk, er zullen heel veel mensen zich doodergeren aan mijn gedrag en mijn prestaties. En ook aan mijn zangtalenten. Maar je kan dat wel uitvoeren. En dat is heel belangrijk.
2: Nou ja, en het laat ook zien dat je jezelf dus niet zo serieus neemt.
1: Totaal niet serieus. Ja.
0: Dat is echt dat is een rode draad goed. In deze uitzending geworden. Ja. Dat wij denken, we doen gewoon wat we leuk vinden.
2: Precies.
0: En laten we nou niet ons belangrijker maken dan we zijn.
1: Ik sta morgenavond in Bunschoten om 9 uur op een heel groot podium. Met volgens mij een heleboel mensen, 1000 of 2000 mensen. Na de wedstrijd Nederland-Zweden. Stel nou dat we verliezen. Ja. Met 2-0. En dan begin je met de koekoek. Ja. Nou, dan sta je goed voor lul. Ik trek ook een heel oud shirt aan, een heel oude broek. Ik denk dat ik onder het bier zit dan. Het is geen oproep trouwens voor de mensen die in Bunschoten zitten te luisteren. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar, en dat, daar hou je ook rekening mee.
2: Ja.
1: En dan ben je helemaal niet de grote presentator van een van de best bekeken talkshows van Nederland. Dan ben je gewoon die lul die uit zijn nek staat te lullen en een beetje staat te zingen. De karaoke. En dat is belangrijk. En dat hebben deze mensen iets minder, volgens mij. Of kan Maarten Verrossen nog wel om zichzelf lachen?
2: Jawel, die kan wel om zichzelf lachen.
1: Ze kunnen ook heel boos worden.
2: Nee, maar ze kunnen allemaal nog wel om zichzelf lachen, hoor.
0: Ja, Victor ook?
2: Victor ook wel.
1: Wiert ook?
2: Ja, Wiert ook.
1: Ja?
2: Ja, je moet een beetje duwen, maar uiteindelijk... Ja,
1: maar Wiert vindt dat wel echt allemaal.
0: Ja, dat vind ik ook echt verschil.
2: Ja, hij vindt het wel echt. Ja.
1: Ja, en die kan er ook heel fel over worden.
2: Maar het is niet zo dat je niet met ze in gesprek kan gaan. En dat vind ik wel echt mis qua deze tijd. Dat je dus moet gaan verantwoorden dat je het gesprek aangaat. We hebben het in deze tijd zo vaak over verbinding en de kracht van het gesprek. Maar op het moment dat je het daadwerkelijk gaat doen... Nou, dan vinden mensen dat heel erg spannend.
0: Ja, althans, als de mening is, is niet wel gevallig is.
2: Ja, precies.
0: Klaar.
2: Ja.
1: Ja, ik vroeg je net ook voor de uitzending nog... Is haat altijd zo groot geweest als dat hij nu is, of niet? Of is dat door de manier waarop het nu kan?
0: Ik denk dat het feit... Ik noem het altijd die sociale media... is een medium waar we nog niet helemaal mee om kunnen gaan. Alle hele grote crisis in de wereld hebben samen te maken... met de communicatie die op kwam zetten. Of het nou de boekdrukkunst is, of de film, of de radio. Nu zitten we in een fase... We weten gewoon niet hoe we om moeten. Het is een soort tsunami aan info, aan een mening voor mijn algoritmes. En we weten nog niet goed hoe we daarmee om moeten gaan. Dus over 10 jaar kijken we terug en denken... Nee, natuurlijk werden toen ze niks geketen. Ja. Want we hadden geen idee wat we aan het doen waren.
1: Maar ik vraag me altijd af, al die mensen die de moeite nemen... om ergens onder een bericht achter te laten... Ik zou bij mezelf denken, het zou zo zonde van mijn tijd zijn de hele tijd.
2: En het levert gewoon niks op. Nee. Hè? Dat zie ik ook bij posts die ik nu doe over Wiert Duk. Dan daaronder heb je links valt rechts aan, rechts valt links aan.
1: En niet een beetje waarschijnlijk ook, maar heel heftig
2: heel
1: ook.
2: Hard.
0: En ik heb wel eens meegemaakt
2: dat, niks.
0: Dat we hadden de Hartmoeder Hoop rel.
1: Ja.
0: En daar werd ik ineens ook een racist genoemd. Er werd een ondergezet vuile kut licht. En weet ik wat dan? Dat je denkt, nee, nou snap ik dat we discriminatie niet moeten doen met z'n allen.
2: Leuk gesprek.
1: We zijn goed in gesprek nu met elkaar. Hier komen wij wel uit met ze.
2: Maar weet je wat er wel lastig is? Ben ik ook achter dat polarisatie. Daar hebben we het ook eigenlijk best wel vaak over in die serie. Van aan de ene kant is polarisatie natuurlijk fijn. Want je maakt het ook begrijpelijk, hè? Door het plat te slaan. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook een gevaar in.
1: Ja. Ja. We zitten de gekke tijd. Maar goed... We zullen uiteindelijk onze weg wel vinden. Met
0: gewoon kijk hier rond hoe iedereen lekker rondwandelt. Alles door elkaar heen. En dat is dat ik denk... Natuurlijk escaleert alles op tv via social media. Als mensen echt met elkaar gewoon in gesprek zijn... een festivalletje hebben, dan hebben ze het leuk.
1: En wat ook de essentie is, was het begin van deze uitzending... zei Albert, hij had iets geroepen bij, over Rens... dat hij bij acute of belangrijke zaken bij Rens zou zitten. Ja. Dan heeft hij dus gewoon gezegd... Ja, begrijp ook wel waarom Johan Derksen boos is. Mailtje gestuurd.
0: Ja.
1: Je kan ook een keer zeggen, eigenlijk... Heb ik ook niet helemaal gelijk. Een beetje dom van me. Als we dat dan wat vaker deden.
2: Ja, je mag van mening veranderen. Je mag nuanceren. Tegenwoordig moet je ook verantwoorden als je je nuanceert.
0: Ja.
2: Dat is heel gek. Ja.
0: En luister in godsnaam, luister naar elkaar.
2: Ja, maar het is ook wel een verantwoordelijkheid van de talkshows, vind ik ook wel. Hè? Van hoe je met meningen omgaat.
0: Ja, maar wel dat je de verschillende meningen laat gebeuren.
2: Ja.
0: Dat mensen luisteren naar elkaar denken... snap waar jij vandaan komt en snap je ook waar ik vandaan kom.
2: Ja.
0: Dat mis ik wel een beetje af.
1: Is het zo meteen te bekijken ook, dat programma voor jou?
2: Zeker. 8:30, 8:30, NPO 2, Avrotros. Ja.
1: En dit is de derde of de tweede?
2: De tweede. Maarten Verrossen dus. Maar Wiert Duk kun je gewoon nog terugkijken op NPO Start.
0: Maar sowieso kun je Wiert altijd terugkijken.
2: Wiert kun je altijd terugkijken.
1: En wie heb je nog op het lijstje staan die je echt wil hebben?
2: Ja, toch Johan. Johan Derksen, kun je niet een goed woordje voor mij doen?
0: Maar ik denk,
1: als ik een goed woordje doe bij Johan, dan gaat het niet gebeuren. Dus ik kan beter een kwaad woord over jou doen.
2: Doe maar een kwaad woordje dan.
1: Ontzettend teringwijf. Dan ga ik het doen. Ja, dan doet hij het.
2: Ja, goed.
1: Goed dat je er was, Michel.
2: Ja, heel fijn.
1: Tot de volgende keer. Jij ook, Albert.
0: Het was heel gezellig.
1: Jij hebt nu vakantie. Je komt nu even niet de komende weken.
0: Nee, eind augustus ben ik weer helemaal
1: weer bij.
0: We zien elkaar de tv-studio. Dan
1: eerste twee keer aan de bar en daarna gewoon aan tafel.
0: Dat is wel duidelijk. Is wel dezelfde rekening als aan tafel, of niet?
1: Die moet je even met John overleggen.
0: Oké, heel goed.
1: Oké. En John en jij zijn grote vrienden, dus dat komt goed. Oké, volgende week zijn we er weer. Tot dan.
3: The best of the Friday Move.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go, meer kennis, meer werken, laptop open aan het strand.
1: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je. Factor Kuifje, mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: De Nationale Autoshow.
4: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
3: Meindert en Wouter.
5: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
4: Bijna de helft.
5: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
3: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
6: Het kwartje valt nu pas.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er 13 doden en heeft niemand de crash overleefd. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte boven de Nazca-lijnen, een toeristische archeologische attractie in het zuiden van Peru. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Op sociale media zijn berichten over een gaslek. Maar er gaat ook het verhaal dat het een aanslag was op een hoge Russische militair die in het restaurant zijn verjaardag vierde. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. En in een verdachte auto in Bilthoven, waardoor gisteravond ruim 40 flatwoningen werden ontruimd, lagen geen gevaarlijke stoffen, maar harddrugs en vuurwapens, meldt RTV Utrecht. De auto moest stoppen na een politieachtervolging en er zijn 3 mensen aangehouden. Toen bleek dat er geen gevaar meer was, mochten alle bewoners weer naar huis. Het weer dan, van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
11: Zet je schrap. Er verdwijnen wereldwijd zo'n 80.000 tot 95.000 voetbalvelden aan bomen. Per dag. Maar gelukkig is er hoop. En die komt uit een onverwachte hoek. De techwereld. Ik ga in gesprek met een vernieuwer die de commerciële IT achter zich liet om ecosystemen te gaan beschermen. Met kunstmatige intelligentie, sensoren en slimme software bouwt hij aan een digitaal schild voor onze planeet. Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze hele zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld. Groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een volhoudbare toekomst. In deze aflevering doe ik dat met Tim van Deurzen van Hack the Planet. Tim, fijn dat je er bent. Je komt net terug, dat zie je ook een beetje aan je.
12: Mooie aankondiging, dankjewel.
11: Gevaarlijk glimmend bruin. Je komt net terug uit het Amazone regenwoud.
12: Ja.
11: Wat was je aan het doen?
12: Ja, net terug. Nou, dus het heel erg warm hebben sowieso. Hè. Dus dat. Maar we waren een stam aan het helpen tegen, nou ja, je zei het net al, bomenkap, illegale houtkap.
11: Ja. En we gaan zo de techniek daarachter uitleggen. Ik was daar rond 2007. Ik vloog toen in een klein Piper-cupje over die gigantische bergen broccoli, zoals ik het altijd maar noem. En ineens was alles weg. Het was echt alsof een grote hand alles aan de kant had geschoven. Rokende puinhopen, kaal geblakerd. Herken jij dat beeld?
12: Nou ja, sterker zelfs. De eerste dag dat we daar aankwamen, toen vroeg ik me dus inderdaad af: van ja, is dat nou inderdaad allemaal zo? Hè? Dus die beelden die je ziet, hoe erg is het? Maar ja, we waren nog geen uur dat we echt door de Amazone heen reden. En toen zagen we dus eigenlijk de trucks en de machines zagen we daar staan.
11: Ja.
12: Dat je denkt, wat is hier aan de hand? En het lijkt dan alsof er een legale operatie gaande is van mannen met jasjes en dingen. Dus je denkt van nou,
11: logo's.
12: Logo's. Dus je denkt, nou, dit zal wel zo horen. Maar nee, dat is vaak allemaal illegaal en echt op grote schaal.
11: Ja, en dat kan je dan de sloopkracht van de mens noemen. Zie jij daar, als je daar bent, ondertussen ook de sloopkracht van de klimaatverandering al?
12: Ja, nou ja, best wel. Je voelt het natuurlijk als je daar loopt. Dus het is al echt heel heet. Maar ook dat de mensen daar zelf zeggen dat het eigenlijk steeds warmer wordt. Mm. En ook steeds extremer. He, dus waar ze voorheen, het is natuurlijk nooit heel erg koud geweest op die plekken. Maar toch wel echt dat ze nu aangeven, ja, je kan eigenlijk niet meer op een normale manier naar buiten. Het is echt van airco naar airco bijna lopen.
11: Ja, ja, zelfs in het regenwoud. Maar diep in het regenwoud heb je natuurlijk alleen nog maar lokale tribes. Ja. Die hebben natuurlijk geen airco. Die krijgen dat ook steeds extremer weer op hun dak. Hè?
12: Ja, klopt. En je hoort het overal. Ja, dus daar heb je dat ook.
11: Op wiens uitnodiging was jij daar in Amazone?
12: Ja, dus we werden op een gegeven moment werd er contact met ons opgenomen door een organisatie die heet Treesistance. En wat zij doen is, zij helpen de lokale inheemse bevolking eigenlijk door te doen wat ze eigenlijk al jaren doen. Mm-hmm. Namelijk hun gebied beschermen.
11: Ja.
12: En ik zal je straks vertellen hoe ze dat precies doen. Alleen daar lopen ze gewoon tegen grote uitdagingen aan. De sloopkracht van de mens, die wordt steeds groter. En de hoeveelheid mensen waarmee ze dat gebied beschermen, die wordt niet veel groter. Ja. Dus eigenlijk zoeken zij naar een manier om dat veel efficiënter te kunnen doen.
11: Het gevecht wordt steeds ongelijker, zou je kunnen zeggen.
12: Absoluut.
11: Terwijl juist de bomen het nu zouden moeten winnen als je kijkt naar waar die planeet naartoe gaat. Nou liep je daar rond en je kwam langs die gebieden waar het echt gekapt werd. Heb je ook gevaar voor eigen leven gehad?
12: Nou, eigenlijk niet, maar dat is misschien ook een klein beetje westerse naïviteit misschien. Mm-hmm. Hè? Je waant jezelf misschien altijd wel veilig en dat je denkt, nou ja, ik loop hier in een gebied, wat kan mij overkomen? Dus dat gevoel heb ik eigenlijk niet zo heel vaak. Maar ja, dat is wel aan de orde van de dag daar. Want
11: worden heel veel beschermers vermoord ook.
12: Absoluut, dus de mensen die daar wel de confrontatie aangaan met die illegale houthakkers, nou ja, er gebeuren bizarre dingen.
11: Ja. Nou, dan heb je dan toch baat bij je naïviteit, denk ik. Want dan kan je gewoon wat onbevangener rondlopen en waarnemen. Weet jij, als je naar de Amazone kijkt, maar ook met alle andere regenwouden op de planeet, dus de Congo, Indonesië, Maleisië. En er was net een hele erge orkaan waardoor een bepaald deelgebied van de orang-oetangs is vernietigd. Dus dat kan ook nog. Heb jij een beeld hoe het gaat met die regenwouden nu?
12: Nou, volgens mij over het algemeen gaat het gewoon heel erg slecht. Of het nou komt door klimaatverandering, of dat het nou komt door het toedoen van de mens. Maar de longen van de aarde staan wel extreem onder druk.
11: Mm-hmm.
12: Ja, dus...
11: En hoe extreem? Ik hoor ook wel regelmatig geruchten dat het nu met name in de Amazone zo slecht gaat, ook aan de randen, dat die wouden door dat hele vochtsysteem wat verstoord geraakt is, dat die nu CO2 uitstoten.
12: Ja, nou ja, goed, die details weet ik niet exact, maar ik hoor dat wel overal. Mm-hmm. En het is niet de eerste keer dat ik dat hoorde. Ook in Gabon, waar we zijn geweest, hoorde ik het al eerder. Dat is echt jaren terug. En daar was door klimaatverandering was er ook al een probleem dat olifanten eigenlijk geen vruchten meer van de bomen konden plukken. Ja. Dus die gingen op een gegeven moment de dorpen in. Dat is een heel ander probleem, waarbij olifanten op een gegeven moment de dorpen intrekken. Maar ja, je ziet wel dat alles op die manier onder druk komt te staan.
11: Ja. Als de balans eruit is, dan schiet het alle kanten op. We noemen het niet voor niks nature tipping points. Hè? Ja. Het klapt richting de mens, maar het klapt richting andere natuursystemen. Je hebt uiteindelijk geen idee waar het heen dondert.
12: Nee, maar in ieder geval niet de goede kant uit. Nou, dat weet je dan wel.
11: Dat is waar, ja. Nou, ben jij bezig met het aanpakken van stropers, illegale boskap, bosbranden, allemaal dingen die je met die software van jullie kan doen. Daarover later, we stellen het nog even aan, daarover later meer. Maar jouw verhaal persoonlijk is ook interessant, want je begon ooit in de commerciële techwereld, zoals bijna iedereen die wat verstand heeft van chips.
12: Ja.
11: En Er was een punt dat jij besloot het roer volledig om te gooien. Weet je dat punt nog?
12: Ja, eigenlijk heel goed. Nou ja, de grap is, het is niet een of ander magisch, romantisch moment geweest dat ik heb gezegd. Ja, dat is heel jammer dat ik mijn laptop dicht sloeg en zei, en nu ga ik de jungle in. Maar er is wel een kantelpunt geweest. En dat is op het moment dat ik, op een gegeven moment ben ik vader geworden, dus ik heb kinderen gekregen. En dan, ja, dat was wel voor mij echt het moment dat ik op een andere manier naar de wereld keek.
11: Maar hoe dan? Want iedereen krijgt dan een lopende band kinderen. Ja. Wat gebeurde er bij jou?
12: Ja, ik schrok me kapot, laat ik het zo zeggen. Dus waar misschien andere vaders bij de echo in vol jolij stonden van, oh, wat prachtig, had ik zoiets van, holy shit, dit is nu mijn verantwoordelijkheid.
11: Uh-huh.
12: En dus ik voelde daar best wel een soort van angst van, oh ja, eigenlijk alles op de korte termijn, van kou, dingetjes, waar heeft het kind behoefte aan? Maar ook op een gegeven moment sloeg bij mij de bliksem in mijn hoofd van, ja, maar wacht even. En de toekomst dan, als ik er straks niet meer ben en dit kleintje die erft deze wereld,
11: mm-hmm,
12: welke wereld is dat dan?
11: En is dat jouw autistiforme IT-brein, wat meteen spreadsheets maakte in je hoofd van grondstoffen en bomen en bijdringen? Of is dat gewoon jouw vaderhart wat ineens veel groter bleek te zijn dan je verwacht had?
12: Nou, ik denk een combinatie van beide. Want ik heb inderdaad wel de neiging om inderdaad vanuit alles eigenlijk heel analytisch te bekijken.
11: Ja, maar
12: wat betekent
11: wel
12: dat dan?
11: Ja.
12: Het helpt heel veel dingen. Maar hier kreeg ik dus wel een beetje een benauwd gevoel bij. En zeker als je dan de krant openslaat of het nieuws leest, dan denk je wel van, oh, wacht even, alles staat letterlijk in de fik. En ja, wat laten we nou echt straks achter? Dus die vraag vond ik heel confronterend, van wat laten we achter? En wat is dan mijn rol daarin? En kan ik er iets aan doen?
11: Ja.
12: Want als ik nu heel erg op de korte termijn bezig ben, oh, dit kindje heeft alles nodig en daarmee bezig ben, ja, moet ik dat dan niet ook doortrekken naar een wat breder? Van hoe ziet het eruit? Uit?
11: Dat vind ik wel een mooie, want je sterft van de curlingouders op het moment, hè, die wegvegers. Ons kindje mag geen probleem. En die bezemen zich helemaal te pletter.
12: Ja.
11: Dat het pad van dat kind helemaal zonder weerstand is, wat eigenlijk heel slecht is, maar goed. En die bezemen me niet naar een toekomst dat gewoon er ook is voor zo'n kind. En dat heb jij wel gedaan. Wat
12: ja, en ik bedoel, het is best lastig, hè, want je hebt dus wel je moet je wel gaan voorstellen van wat zijn dan al die dingen en wat kan ik dan doen? En het zet natuurlijk heel veel dingen oncomfortabel voor jezelf op scherp. Want ja, wat ben je op dat moment wel bezig met een betere toekomst creëren voor je kind?
11: Nou, dat is namelijk de andere kant van die frame. Dat jij ook hebt gekeken naar de corporates waar je toen wat aan het bijdragen was.
12: Ja.
11: En die zijn eigenlijk allemaal helemaal niet zo sustainable en volhoudbaar en goed. Dus je had ook een soort besef naar de oude economie toe. Van, daar wil ik helemaal niet bij horen.
12: Ja, nou ja, kijk, zo duidelijk was die voor mij nog niet. Hè, want je zit best wel, zeker als IT'er op een gegeven moment, zit je gewoon best wel lekker. Hè? Je hebt een goede
11: heel
12: baan.
11: Lekker, waarschijnlijk.
12: Heel lekker. En ja, je denkt dat gewoon zo hoort, weet je wel. Je gaat gewoon naar je werk toe, je krijgt een leasebak. En na 2 jaar krijg je een nog betere leasebak. En je denkt, nou, ik heb het toch allemaal op het droog.
11: Ja.
12: Dit is toch gewoon perfect.
11: En toen die echo, letterlijk die echo?
12: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat. Het overlijden van mijn vader heeft ook wel meegeholpen bij dit hele verhaal. Dat ik op een gegeven moment dacht van oh ja, dat is je wordt geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid.
11: Ja, en dat hoe oud was je vader? Of hoe oud was jij toen?
12: Dat was al bijna 10 jaar geleden. Ja, dus
11: was jij nog niet zo oud?
12: Nee, inderdaad. Dus,
11: en je vader?
12: Die is 70 geworden.
11: Dus ook niet heel oud.
12: Nee. Nee.
11: Dat is ook een realisatiemoment. Waar geef ik mijn tijd eigenlijk aan uit?
12: Ja.
11: En ja. Jeetje.
12: Nee, exact. Dus die realisatie ook van oh ja, wacht eens even. Je hebt niet het eeuwige leven. En die combinatie van wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen nu? Plus, je hebt maar 1 kans.
11: En ik neem nieuw leven. En wat doe ik nou eigenlijk? Ja, mooi.
12: Dus dat werd een soort van cocktail in mijn hoofd van, wacht even, volgens mij ben ik niet helemaal 100% bezig met wat ik zou moeten doen.
11: En hoe reageerden jouw collega's? Want jij zat in zo'n luxueus succesomgeving.
12: Ja.
11: En toen kwam je met dat rare nieuws.
12: Ja, dus op een gegeven moment ontstond dat best organisch. Dus ik ging echt op zoek naar, ja, en wat dan wel? Moet ik activist worden of zo? Moet ik naar Greenpeace of Nederland Natuurfonds of Rode Kruis? Wat dan ook, hè, al die NGO's die Nederland rijk is, zijn. Ik ben toen op een gegeven moment gewoon gaan zoeken. Tijdens het werk wat ik nog deed. Dus ik ben met al die partijen in gesprek gegaan. Ja, en eigenlijk escaleerde dat op een positieve manier. Want op een gegeven moment was ik alleen nog maar daarmee bezig. En kwam mijn eigen commerciële werk onder druk te staan.
11: Dus je werd ontslagen en je kon iets nieuws gaan doen?
12: Nou, ik werd dus niet ontslagen. De eigenaar van het bedrijf, de oprichter, die vond het allemaal mooi. Hij had het bedrijf opgericht met als doel, ik wil een kras op de planeet zetten.
11: Maar dan een positieve.
12: Positief.
11: Ja.
12: Dus ik wil iets achterlaten wat ertoe doet. Waar mensen blij van worden. Dat was eigenlijk zijn doel. Dus hij zag wat ik deed en zei, ja, jongen, commercieel slaat dit helemaal nergens op. Dit kan eigenlijk helemaal niet uit. Maar
11: doe toch maar.
12: Dit moet je gewoon doen. Dus ik kreeg kreeg op een gegeven moment, en dat is wel echt een moment wat me nog eigenlijk valt erbij blijft. Hij gaf mij op een gegeven moment een briefje. Dat was het moment waarop we eigenlijk zouden gaan praten over hoe gaan we dit mogelijk maken of moeten we hiermee stoppen? En dat briefje was leeg. En hij zei toen: carte blanche, dude, doe je ding.
6: Vul maar in wat je nodig hebt. Jeetje, wat mooi. Ja. Ben je nog bevriend?
12: 100%.
6: Fijn. Ja. We gaan de diepte in. Want we willen nu zo langzamerhand wel weten wat jullie doen. Onder andere AI en sensoren inzetten in Afrika om olifanten en neushoorns te beschermen. En dan in dat geval tegen stropers. Hoe werkt dat systeem?
12: Ja, dus we hebben een aantal systemen daarvoor. Eén is bijvoorbeeld een slimme camera. Camera's worden best wel veel gebruikt door wildlife rangers. Dat zijn eigenlijk een soort van bewapende boswachters, zo moet je dat zien. En die bewaken gigantisch grote gebieden. Soms wel groter als Nederland, moet je voorstellen.
6: Ja, ja.
12: En met een klein groepje mensen. Misschien 10, 15 mensen, dan heb je een grote groep rangers. Nou, en vaak worden wildlife camera's daarvoor ingezet. Camera's die ze op bepaalde plekken strategisch neerzetten. Dat ding maakt een foto. En die foto kan je dan een bepaalde tijd ophalen en dan weet je wat erop staat. Nou, prima als je analyse en een rapportage wil maken.
6: Hoeveel dieren zijn er eigenlijk?
12: Maar niet heel fijn als je stropers wil detecteren.
6: Nee.
12: Nou, wij dachten op een gegeven moment toen we dat zagen, ja, dit slaat helemaal nergens op, dit kan slimmer. Dus we hebben daar AI aan toegevoegd, die analyseert die foto's. En staat daar nou iets op wat niet in de haak is, dan sturen ze hem automatisch door via een satellietverbinding en krijgt die ranger hem gewoon op zijn telefoon, ping, er loopt daar iemand rond.
6: En stel het is een poacher, een stroper, en die gebieden zijn zo groot als Nederland. Ben je dan nog op tijd?
12: Ja, en kijk, nu zijn ze sowieso niet op tijd, hè, want ze weten het eigenlijk niet.
6: Nee.
12: En ze hebben daar dus allerlei middelen voor. Ze hebben vaak rapid response eenheden. Nou, dat zijn eenheden die bijvoorbeeld met een helikopter erop uit kunnen trekken.
6: Ja, dat
12: scheelt.
6: Dan kan je gewoon, en dan ben je zo van Ulft naar, zeg eens wat, Purmerend. Geen probleem.
12: En sterker zelfs, onlangs zijn er dus verschillende stropers opgepakt, zowel in Zambia als een heel netwerk wat in Namibië is opgerold door onze sensoren.
6: Ja, mooi.
12: En dat
6: kan ik me voorstellen dat zo gauw mensen weten dat er zo'n systeem is, dat het dan gaat helpen. Hè? Want ik was heel lang geleden toen ik nog vloog in Kenia, en toen was ik op een wagen met 14 neushoorn-squad beschermers, zonder geweren, en die waren daar permanent in het gebied, en dat werkte heel goed. Omdat iedereen wist, die zijn daar. En we gaan niet meer aan onze neushoorns komen. Ja. Maar jullie zijn eigenlijk een soort vergelijkbaar, maar dan met tech. Wij zijn hier.
12: Ja, nou ja, en dat is natuurlijk de droom. Hè. Kijk, want we willen niet per se stropers oppakken. We willen gewoon dat die mensen uit die gebieden blijven.
6: Ja.
12: Want stropers, ja, we denken er misschien heel zwart-wit over, maar dat zijn eigenlijk vaak mensen die uit dorpen komen. Die hebben gewoon geen keuze vaak bij. Ze zijn hartstikke arm. Die nemen de kansen aan als die zich voordoet. Ja, en die willen we eigenlijk gewoon behoeden om überhaupt het gebied in te komen.
6: Ja, ja. En bij de Wilde Tuils leerden we altijd, de beste natuurbeschermers zijn vroeger stroper geweest. Maar die weet als geen ander.
12: Absoluut. Hoe het werkt. Ja, ja.
6: Nou is de natuur heel onvoorspelbaar. Je hebt die tech daar hangen. Het is knetterheet, zeiknat, noem maar op. Kan je dat zo maken dat het gewoon klimaatveranderingsbestendig is?
12: Ja, nou ja, sowieso niet, niet zonder slag of stoot. Dus de natuur en het regenwoud, dat is echt de beste quality manager, zeg maar, die ik ooit heb gezien. Want bijna alles gaat gewoon kapot in de wildernis.
6: Ja, en vrij snel ook.
12: Ja, vrij snel. Apen die aan draden trekken, de zon, noem het allemaal maar op. Het gaat heel snel kapot. Dus ja, daar moet je echt op ontwikkelen.
6: Ja, dus dat doen jullie ook. Nou kan je dat hele systeem voor jullie ook gebruiken om dreigende boskap te voorspellen en daardoor te voorkomen.
12: Ja, daar zijn dus een aantal manieren voor. Sowieso, die camera's die helpen daar al heel erg mee. Dus onlangs hebben we die dus in de Amazone uitgezet. Puur om dus vrachtwagens te kunnen detecteren. Ja. Als iets lijkt op een truck, een oplegger of een houtzaagmachine. Dan gaat die foto gelijk door naar de betreffende stam.
6: Ja.
12: Maar we hebben bijvoorbeeld ook sensoren die telefoons kunnen detecteren. Nou, dan denk je, dat is niks bijzonders in de grote stad. Maar in een nationaal park, een telefoon is meestal hangt die aan een mens vast. Ja. Die daar niet hoort te zijn.
6: Ja.
12: En dat geldt in Afrikaanse nationale parken, maar dat geldt ook in de Amazone.
6: En dan kan je de satellietsystemen aankoppelen in de toekomst. En dan kan je kijken waar activiteit is. En dan kan je bijna algoritmisch voorspellen waar de volgende kap zal gaan plaatsvinden, heb ik begrepen.
12: Exact. En daar zit dus precies ook de kracht in, door verschillende systemen te combineren op een gegeven moment. Dus zo'n systeem bijvoorbeeld audio te kunnen opnemen. Nou, dat doen we nu nog niet, maar dat kan wel. Je zou bijvoorbeeld dus gewoon audiostukken kunnen opnemen. En als je een kettingzaag detecteert, kan je eigenlijk hetzelfde doen als wat wij nu met telefoons doen.
6: Ja. En al die dingen, maar met name dat je het kan voorspellen. Ze hebben daar de boel omgemaaid. Dat, dan is dat de volgende. En dat je daar dan al bent voordat zij er zijn.
12: Precies.
6: Oh.
12: En dat is dus de crux. Je moet in het kat-en-muisspel moet je dus eigenlijk steeds 2 stappen voor blijven.
6: Kijk.
12: En dat dus gaan doen.
6: En je kijkt erbij eens of jullie dat ook lukt.
12: 100%.
13: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
6: Hoe maken we samen een groenere toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van The Green Quest. Met elke week een bijzondere gast. Deze keer is dat Tim van Deursen van Hack the Planet. Goeie naam ook, hè?
12: Mooi.
6: Even nog, je houdt al die camera's daar in die natuur. En die camera's die hebben allemaal zeldzame aardmetalen. En die kosten stroom en zo. Dus je hebt weer heel veel vervuilende techniek nodig om de natuur te redden. Wringt dat niet een beetje?
12: Ja, dat is zo'n vraag die we natuurlijk vaker krijgen. En ik denk, je moet daar niet blind voor zijn, dat is één. Hè? Dus alles wat je maakt, wat je produceert, dat heeft een bepaalde voetafdruk. Dus als je daarnaar kan kijken om dat op een goede manier te doen, dan moet je dat 100% doen. Dat doen we ook. Hè? Dus als je kijkt naar onze camera's, zijn vaak op zonne-energie, kleine batterijtjes, weinig materiaal, geen onnodige componenten.
6: Want alles... Simpele systemen, simpele, maar wel efficiënt.
12: Efficiënt. Tegelijkertijd, deze vraag, die moet je ook niet verlammen. Want als je alles goed wil doen, dan doe je uiteindelijk niks.
6: Ja.
12: He, want als je een printplaatje wil maken die biologisch afbreekbaar is, ja, succes daarmee, maar die bestaat nog niet. Dus nee. Wie gaat dat maken?
6: Ik vind het heel goed punt. De vervuilende kost gaat voor de baat.
12: Eigenlijk wel, ja.
6: We hebben jou gevraagd om een groen initiatief of een duurzame innovatie te noemen die wat jou betreft wat meer aandacht verdient.
12: Ja, daar kom ik op Treesistence uit. Dus daar hebben we onlangs mee gewerkt. Was voor ons nog een redelijk onbekende partij. En als ik zie wat ze doen, en vooral ook, ja, ik noemde net al de Forest Guardians. Dus de groepen inheemse bevolking die echt in dat gebied daar leeft. Zij zorgen ervoor dat zij hun werk daar kunnen doen. Ja, en die trekken erop uit en die confronteren die houthakkers. Ja, even serieus. Hoe vet is dat?
6: Dus ik vind het zo ontroerend.
12: Het is toch cool?
6: Als je kent die foto, jij kent ze nu zelf ook.
12: Ja.
6: Maar je kent alleen die foto's en de beelden.
12: Ja.
6: Ja, het is onvoorstelbaar.
12: Maar dat is het. Het is ontroerend. Ja. Ze gaan daarop af en eigenlijk ze kloppen op die truck. En ze zeggen eigenlijk, joh, dit is ons gebied. Wat kun je hier doen?
6: En los van ons, wij zijn de natuur.
12: Ja.
6: Jij ook in die truck.
12: Ja.
6: En 1 op de 3 boomsoorten staat nu op uitsterven.
12: Ja.
6: Laten we dit heel houden.
12: Maar weet je dat 9 van de 10 keer dit gewoon succesvol is?
6: Ja.
12: Dat zij daarheen gaan, ze confronteren die mensen. En dat ze eigenlijk uiteindelijk gewoon met trucks en al gewoon het gebied uitrijden. En dat zo'n houthakbedrijf die erachter zit vaak ook zijn conclusies trekt en daar niet meer terugkomt.
6: Ja.
12: Dus ze zijn gigantisch succesvol. Kijk, ik vind het cool.
6: Ja, bij deze.
12: Maar goed, ik ben er ook net geweest.
6: Nee,
12: dus ik ben niet helemaal.
6: Als iets cool is, is het cool. In die pokkenwarmte. Dus prachtig.
12: Ja.
6: Nou, heb jij jouw groene missie? En dat is heel technisch. Hoe gaan we dit nou opschalen naar een, nou ja, laten we het maar een wereldsluitend systeem noemen.
12: Ja, nou ja, die opschaling zit er in ieder geval niet in dat ik vaker allerlei plekken op aarde ga bezoeken. Dat is natuurlijk heel leuk. En je ziet en leert een hele hoop. Maar de opschaling zit er echt in door meer te kunnen doen van wat we nu doen. Dus met meer mensen. En dat deze missie die wij nu doen, dat die ook na ons, ik doe dit samen met mijn collega Thijs, na ons door kan gaan.
6: Mm-hmm.
12: En dat betekent.
6: Maar hoe oud ben je nu?
12: 46.
6: Ik bedoel, dan kan je het nog 25 jaar doen.
12: Ja.
6: En dan moet het toch ook klaar zijn, toch?
12: Ja, maar goed, de eerste 10 jaar, dus ons jubileum is dit jaar, de eerste 10 jaar zit erop, dus het gaat hard, hè?
6: Ja, dat is waar. Wat is er vanaf nu nodig als jij nou weer een blanco papiertje krijgt en je mag invullen wat je de komende 5 jaar nodig hebt?
12: Nou, het mooie is, we zijn een officiële AMI-stichting en wat we nu eigenlijk nodig hebben zijn gewoon meer mensen, meer budgetten, meer ruimte om te kunnen doen wat we doen. Dus meer uitproberen en dit soort projecten, net zoals wat we nu met de Amazone doen. Ja, wij zouden daar gewoon over 2 maanden terug moeten gaan met nog veel meer camera's.
6: Dus eigenlijk die hele Amazone in kaart brengen en dan al die andere regenwouden en dan al die andere savannes en een heleboel plekken op aarde gewoon monitoren en zeggen, dit gaan we niet meer doen.
12: Absoluut, ja, er is zoveel te doen.
6: Maar dan heb je dus heel veel mankracht en spullen nodig.
12: Absoluut, ja.
6: Nou, dan moet je een plannetje gaan maken, want na dit gesprek dan staat
12: dat hoop ik dus
6: altijd. Duurzame telefoon.
12: Maar dat valt tegen, hè? Dat valt tegen, 100%.
6: Ja, dat moet nu wel gaan gebeuren, want we hebben een oplossing nodig. En dit is er een. Nou gaat klimaatverandering veel sneller dan iedereen durft toe te geven. Hè? Naar alle kanten vliegt het om je oren. En de politiek is vaak heel traag. Zou je nou kunnen zeggen dat jullie uit de IT gewend zijn aan snel schakelen, dat jullie daarom veel beter een oplossing kunnen formuleren dan al die politici met al die belangen en die lobbyclubs?
12: Ja, nou, soms is dat frustrerend, daar ben ik heel eerlijk over. Maar aan de andere kant is het ook makkelijk praten, want met technologie kan je makkelijk en snel prototypes maken, dus je kan snel vooruit. En regelgeving laat vaak op zich wachten door allerlei redenen. En dat snap ik ook, hè, want je moet natuurlijk, je hebt wetten en je hebt van alles en nog wat en politieke belangen her en der.
6: Mm-hmm.
12: Maar ja, die zorgvuldigheid moet geen reden zijn voor uitstel, zeg ik altijd maar.
6: Nou, want ik zeg dat altijd aan het eind van het programma, en dat ga ik straks weer doen. De tijd van treuzel is voorbij.
12: Ja.
6: De tijd raakt een beetje op, toch?
12: Vind ik ook, 100%. Dus we weten best wel wat er allemaal moet gebeuren. En daar mag best wel wat strakker en scherper mag daar met regelgeving achterna gezeten worden.
6: En als we dat dan weer in een grotere blik van jou proberen te gieten. Hè? Wereldwijd is duurzaamheid en volhoudbaarheid een beetje uit. Mm-hmm. We zijn weer bezig met oorlogje voeren en met winst maken en gezellige dingen met elkaar doen. En dan zie je dat de techniek de potentie heeft om dat aan te pakken, maar de verhalen missen. Mm-hmm. Heb jij het gevoel dat als we dit zichtbaarder maken en meer op de agenda zetten, en er hoort ook bij dat de Hennis en Mauritsen letterlijk de Amazone ontbossen en de Sahara's, dat soort verhalen moeten we ook vertellen. Heb jij het gevoel dat we dan het nog kunnen omdraaien, dat het tijd nog echt te keren is?
12: Ja, ik heb altijd het gevoel dat het tijd nog te keren is, want ik ben altijd al een optimist. Ja.
6: Dat moet ook kloppen, hè? Ik ben ook een optimist. Ik probeer altijd dingen te voelen, daarom nodig ik je uit.
12: Ja.
6: Nee, want Tim niet weet dat hoe dat zit.
12: Ja. Nou, en ik heb mezelf al één ding aangeleerd. Omdat er dus zoveel ellende is, ik wil vooral kijken naar de mensen die iets goed doen. Kijk, er zijn genoeg plekken waar je kan kijken waar het ellendig is. En er zijn genoeg problemen overal. En daar kan je naar blijven kijken. En daar word je dan heel pessimistisch van en heel negatief. Mm-hmm. Althans, dat risico loop je. Maar wat als we gewoon meer gaan kijken naar de mensen die wel iets doen. En naar de initiatieven en de projecten die wel iets opleveren. Heet je, dan krijg je ook zelf een ander blik. En dan heb je ook meer zin om mee te gaan doen. En dus mensen sluiten zich aan bij wat ze zien.
6: Ja.
12: En wat er op dat moment actueel is.
6: En ik zie nu dat iemand die relatief jong is een systeem bedenkt om iets te controleren wat eigenlijk ondoenbaar was. In zo'n belachelijk groot oerwoud iets beteugelen.
12: Ja.
6: En dat kan.
12: Dat kan.
6: En dat wil je ook op oceanen die nog groter zijn.
12: Ja.
6: En dan denk je eens, dit kunnen we wereldwijd uitrollen en dan kunnen we in ieder geval beschermen wat we minimaal over willen houden. Anders wordt het helemaal niks.
12: Ja.
6: Nou, dat kan dus nu.
12: Het kan. En er zijn zoveel meer mensen bezig met dit soort toffe dingen. Ik was laatst bij een innovatiewedstrijd van het Wereld Natuurfonds, waar dan allemaal studentengroepen met allemaal innovatieve ideeën waren.
6: Ja.
12: Ja. En als je dat ziet, dat geeft dan echt hoop. Want je ziet dan, ja, holy moly, allerlei jonge mensen zijn bezig met oplossingen.
6: Soms zelfs handmatig mangrove bosjes planten in Indonesië.
12: Dat.
6: En dan word je zo blij.
12: Ja, maar daarom. Maar waarom staat dat niet zoveel in de spotlight? Waarom lezen we daar zo weinig over?
6: Dat die mensen geen Trump heten of zo.
12: Precies, maar goed. En dat is een beetje het probleem waar we nu in zitten. Maar ik geloof ook wel dat dit een fase is waar we op een gegeven moment uitkomen en dan weer een nieuwe fase inkomen. Dat hoop ik dan maar.
6: Ja, dat hoop, en ik denk het ook, hoor. En denk jij ook niet dat daar een nieuw soort bewustzijn bij hoort, dat we als bedrijven niet meer wachten tot we worden betrapt, maar dat we zelf echt voorop lopen bij het veranderen?
12: Ja,
6: het is toch een beetje klaar eigenlijk?
12: 100%. En ik denk, sterker zelfs, de bedrijven, maar ook de individuen. Dus de personen gewoon zelf. Eigenlijk die openbaring die ik had,
6: ja,
12: dat zou ik graag vaker bij mensen willen zien. Dat die op een gegeven moment gewoon zelf de verantwoordelijkheid nemen en zeggen van, ja, fuck it, dit kan niet meer.
6: Nee.
12: Ik ga gewoon zorgen dat dit in mijn organisatie wordt opgelost. Dat ik werk daar niet meer aan mee.
6: En nog persoonlijk denk ik, in mijn leven.
12: Ja.
6: Want jij hebt kinderen, jij hebt kleinkinderen, jij hebt familie, jij hebt een familieverband. Jij hebt een stukje aarde waar je verantwoordelijk voor bent.
12: Ja,
6: hè?
12: Ja, precies. Maar goed, die gemakzucht, dat is wel een ding. En dat is iets wat me op een gegeven moment ook wel frustreert. Als je dan kijkt van, jongens, wat zijn we nou eigenlijk allemaal aan het doen? Waar zijn we nou onze tijd aan het besteden?
6: Ja. En waar komen we dan uit?
12: Ja, weet je wel, dus dan denk ik van, hoeveel tijd hebben we nu per dag eigenlijk die we kunnen besteden aan goede dingen doen?
6: Ja, laten we dat maar gaan doen. Dankjewel, Tim. Graag wijs ik onze luisteraars ook nog even op een aflevering die we maakten met Tom Clement van New Dawn Bio. Dat is een Wageningse bedrijf dat pioniert met de ontwikkeling van kweekhout. Je vindt die in onze podcastfeed en ga hem even naluisteren, zou ik zeggen. Tim van Deursen van Hack the Planet, dankjewel. Fijn dat je hier wilde zijn. En ik wens je heel veel succes op je, laat ik het maar zo noemen, wereldwijde missie.
12: Dankjewel.
6: Dit was de Green Quest. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
13: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die ook slachtoffer is. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte tijdens een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen, een toeristische attractie van tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij een verkeersongeluk in Veghel zijn vanavond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende reden raakte de auto van de weg en reed een paar honderd meter verderop de bossen in. Daar kwam de auto tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie er in de auto zaten en hoe oud ze zijn. En de organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. Het weer dan van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
6: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Veel mannen vinden het knap ingewikkeld om erover te praten. Erectieproblemen, en dat terwijl het behoorlijk vaak voorkomt. Uit onderzoek onder 7.500 mannen blijkt dat 2/3 van de ondervraagden hem niet altijd omhoog krijgt. En wat velen niet weten is dat het een vroeg signaal kan zijn van andere gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Ik ga er vandaag over praten met Kobi Rijsman. Hij is arts-seksuoloog en expert op het gebied van mannengezondheid. Welkom. En Sybren Tolsma, tegenover jou, medeoprichter van Fellows, en dat is de eerste digitale mannenkliniek van Nederland. Welkom, Sybren.
7: Dankjewel.
6: Kobi, om met jou te beginnen. Ik vond het zelf een enorm hoog percentage. 2/3 van de mannen die aangeeft van ik heb wel eens last van erectieproblemen. Het kan wel us zijn, het kan langere tijd zijn, het kan misschien wel permanent zijn. Vind jij dat ook heel veel?
8: Nou, het is afhankelijk van hoe wordt het gevraagd. In het algemeen, als je kijkt naar echt erectieproblemen, en dat moet langdurig en repetitief zijn, laat maar zo zeggen, eer gedurende 3 maanden, 4 maanden, dat er is een probleem, niet, hoeft niet altijd.
6: Ja, dan, maar wel dat het heel vaak terugkomt.
8: Precies. Dan schatten we de epidemiologische onderzoek rond de 50%. Ook afhankelijk van de leeftijd, maar in het algemeen 50%.
6: Ja.
8: De vraag was, komen erectieproblemen wel eens voor? En dan kom je zeker bij de 60% of 70%.
6: Ja, en dan heb je het over wel eens. Dus dat is wel de vraagstelling, dat het gewoon niet altijd lukt wanneer je dat eigenlijk wel wil.
8: Ja. Ja. Maar 50% is nog steeds hoger getal.
6: Ja, want dat is dus echt mensen die er langduriger last van hebben, ja. 50%. Ligt dat, is het een leeftijdsprobleem?
8: De prevalentie, dus hoe vaak het komt, neemt toe met de leeftijd.
6: Ja, oké, want ik kan me ook voorstellen dat veel mannen denken van ja, ik word nou eenmaal ouder, het zal er wel bij horen.
8: Nou, dat was de gedachte 50 jaar geleden en dat klopt niet. Omdat seksuele problemen in het algemeen hebben impact op kwaliteit van het leven. Heb ik niet gedefinieerd. De World Health Organization hebben het gedefinieerd.
6: Mm-hmm.
8: Het is een van de pijlers van de kwaliteit van het leven. Voor de ene is minder belangrijk dan voor de andere.
6: Mm-hmm.
8: En mensen

0: geven aan in het algemeen in de hele wereld. Tussen de 70% en 90% van de mensen geven aan dat het is belangrijk voor hun kwaliteit van het leven.
1: Dus heel simpel, als het niet lukt, je kan geen seks meer hebben, dan doet dat behoorlijk af aan je levensgeluk.
0: Zeker.
1: Het is natuurlijk echt een enorm taboe onderwerp. En dan kijk ik ook Sybren even aan. Jij hebt geen medische achtergrond, wel even goed om te weten. Maar je bent dus wel een kliniek gestart in mannengezondheid, voor mannengezondheid, waar dit wel echt een pijler is, hè? Die erectieproblemen.
2: Zeker, dat klopt. Dus dat is een van de problemen waar we ons op richten. En ik denk dat je het goed zegt, er heerst een taboe op. Alleen dat is, van wat wij zien, niet de enige reden dat mensen geen hulp zoeken. Althans, niet de reguliere zorg daar hulp zoeken.
1: Dat je echt voor naar de huisarts gaat.
2: Dat je naar de huisarts gaat of een andere, komen hier eens uroloog of een uroloog op zoek, of een andere arts die je daarbij kan helpen. En een van de belangrijkste pijlers die wij zien is de overvloed van illegale alternatieven die er beschikbaar zijn in de markt. Het onderzoek blijkt dat 80% van de gebruikte erectiemedicatie illegaal verkregen is.
1: Gewoon Viagra, dat je dan online bestelt via een niet-officieel kanaal.
2: En dat zijn dan geen echte Viagra. Maar dat zijn namaakmedicijnen en die zijn heel makkelijk toegankelijk. En daar kiezen mensen dan voor. Dus doordat dat zo makkelijk toegankelijk is, wordt de reguliere zorg eigenlijk een beetje ontweken door mensen die met deze problemen lopen.
1: Ja, en dat is dus vaak wel omdat het zo'n taboe onderwerp is. Heel weinig mensen, ook vrouwen, hebben zin om tegenover een huisarts te zitten en te zeggen, ik heb een probleempje daar beneden. Oké, als we het dan hebben over die taboesfeer. Ik ben een vrouw, jullie zijn mannen. Hoe is het bij een avondje in de kroeg. Kun je dan met vrienden of bekenden zeggen, van, bij wijze van spreken grappend, bij mij lukt het niet helemaal meer.
0: Er is een enorm cultuurverschil.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Het klinkt ouderwets, heteronormatief, maar mannen zien de hele seksualiteit als prestatie. Ook onder elkaar zijn ook competitief.
1: Ja.
0: Dus mannen praten niet zo makkelijk over het probleem. Vrouwen iets beter, die vragen een advies. Maar ook als ze krijgen een advies, de volgende stap om hulp te vragen, is een grote drempel.
1: Ja.
0: En het probleem is met de alternatieve middelen, noem maar op, is niet alleen dat ze krijgen middelen die fake zijn of gevaarlijk zijn. Ze krijgen ook niet de juiste advies en de juiste dosering. En ze missen een hele belangrijke kans om opsporen van het echte reden van het probleem.
1: Je moet dat onderzoeken bij een arts. Dat is jouw advies.
0: Je moet goed naar kijken. Mis niet de kans om de bron van te vinden. En ga maar mee aan de slag, ook met de bronnen. Niet alleen met de symptomatische behandeling. Erectieprobleem is een symptoom. Het is een verschijnsel die wordt veroorzaakt door iets anders.
1: Ja.
0: En het kan lichamelijk en het kan geestelijk. Maakt niks uit, het is allebei belangrijk.
1: Ja.
0: En misschien kom je erop terug, maar ik roep al jaren, de penis is de antenne van het hart.
1: De penis is de antenne van het hart?
0: Ja.
1: Wat een bijzondere uitdrukking.
0: Is niet bijzonder. En je kan het kijken lichamelijk of
1: Want ik wou zeggen, want het hart is iets lichamelijks. Ja, maar werkt ook met de hoofd.
0: Maar we roepen altijd dat onze emoties zijn in het hart. Ligt dicht bij mijn hart. En noem maar op, ik voel mijn pijn in het hart.
1: En seks is ook emotie?
0: En seks is ook emotie. Seks is een beleving. Okay? Dus als het gaat niet goed met de relatie, ben je angstig, ben je depressief, heb je enorm stress, en dan ligt
1: het aan. Dat werkt door ook in de
0: seks. Op het lichaam.
1: Ja.
0: Maar erectieprobleem kan een signaal zijn van aankomende hart- en vaatziekte.
1: Ja, want dat is inderdaad, dat hoorde je mij al zeggen in de introductie van deze aflevering. Dat is echt het kan een vroeg signaal zijn van iets serieus, van een onderliggend probleem. Hoe kom je daarachter? Want als je dan naar een huisarts gaat, gaat daar dan meteen allerlei alarmbellen af. Wat gebeurt er dan?
0: Ook de huisarts en ook in de tweede lijn weten we inmiddels dat bij 70% van de mannen die hartinfarct of vasculair problemen hebben gehad, was erectieprobleem gemiddeld tussen de 2 en 5 jaar al aanwezig. Okay,
1: dus het is echt 1-op-1 te relateren, is wetenschappelijk bewezen.
0: Hetzelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn hetzelfde risicofactoren voor erectieprobleem. Overgewicht, niet bewegen, roken, overmatig alcohol. En er zijn de dingen dat wij niet merken. Verbogen suikerziekte, die net aan het begin is.
1: Dat is ook een symptoom.
0: Ja, zeker.
1: Bij suikerziekte.
0: Ja, mensen met diabetes hebben 3 keer meer kans dan de algemene populatie om erectieprobleem te krijgen. En het gebeurt ook 10 jaar eerder dan de vergelijkbare leeftijdgenoten.
1: Ja, en ik denk dat veel mannen dit niet weten.
0: Precies.
1: Dat er heel veel mannen absoluut niet een link leggen van... goh, ik krijg hem niet meer omhoog en misschien al echt al een tijd niet. En dat dat dus een medische oorzaak kan hebben. Hoe verklaar je dat zoveel mannen dat niet weten?
0: Ga niet zoeken, terwijl kijken op de social media of de internet... ziet er goede dingen, maar ziet ook heel veel, sorry om te zeggen...
1: Allemaal fake nieuws, ja.
0: En dat levert een probleem mee.
1: Ja.
0: Mensen lezen niet soms. We kunnen niet al die informatie die we krijgen lezen tegenwoordig. Het is zoveel.
1: Ja.
0: Er komt een tijd tekort. Dus mensen krijgen niet die informatie. Wij leveren niet voldoende informatie. En dan zoeken ze naar... quick fast.
1: Ja, precies. Gewoon een quick fix.
0: Quick fix.
1: Ja, en dan kom je, wat Sybren al zei, een beetje in dat misschien wel illegale circuit met echte medicijnen. Terwijl je misschien wel denkt dat het echt is. Kan wel werken, toch?
2: Het kan wel werken. Verschilt. Je weet niet wat erin zijn, zoals Kobe al goed zei. Dus het kan verschillen. Je hebt geen idee van de inhoud.
1: Mm.
2: In sommige gevallen kan het wel werken, inderdaad. En dat is ook de reden, denk ik, dat mensen daarnaar grijpen. Omdat ze zich niet bewust zijn, zoals je zelf goed zei, van de onderliggende... risico's die eraan vastzitten, het is makkelijk voorhanden... en die gaan er voor de quick fix, zoals Kobe terecht zei.
1: Ja.
2: En daarom denk ik goed dat we dit gesprek hebben... dat we mensen daarop kunnen wijzen.
1: Ja, want we hadden het net over de taboesfeer. Het is ingewikkeld voor mannen en ook voor vrouwen om erover te praten. Het is zeker bij mannen ook iets van... ja, ik schaam me ervoor, ik vind het gênant... ik ga dat echt niet met een huisarts bespreken. Misschien is het helemaal niet nodig om met een huisarts... want ja, ik word wat ouder, het zal er wel bij horen. Jij bent daar ook dus op ingesprongen, Sybren... om eigenlijk mensen, mannen... een digitale, veilige alternatief te geven.
2: Exact. Dus wat wij zagen is inderdaad die grootte van die illegale markt. Ook heel veel supplementen. Er was een paar weken geleden was het nog groot het nieuwe supplement... waar ook wel verontreinigde spullen in zaten die makkelijk voorhanden waren. Om daar een gedegen, kwalitatief alternatief tegenover te zetten... dat wel laagdrempelig is. Want je moet het wel soort van concurreren met die illegale markt, om het zo te zeggen.
1: Ja, maar even de eerste vraag. Is het medisch wat je aanbiedt? Is het medisch goedgekeurd?
2: Het is reguliere zorg eigenlijk. We werken met Nederlandse artsen, BIG geregistreerd. We leveren, als we een behandeling leveren... is dat een CBG, EMA, goedgekeurde behandeling. Het is dezelfde behandelingen die Kobe voor zou schrijven. Die is geleverd door Nederlandse apotheek... met Nederlandse apothekers en Nederlandse apothekersassistenten.
1: Ja. Maar je doet alles online. Zorg. Dus je hebt een platform online, dat heet dus Fellows...
2: Ja.
1: En daar kan je als man terecht...
2: Een online consult kan je krijgen. Dus je kan in contact komen met een arts. En dat is natuurlijk een stuk laagdrempeliger... dan wanneer je dat in iemand misschien in persoon moet...
1: Weet ik niet, is het een videocall of wat moet je doen?
2: Nee, het gaat via chat. Dus in die zin is
1: dat is slim.
2: En
1: kan het anoniem of moet ik mijn naam dan?
2: Nee, het kan niet anoniem, want we moeten zeker weten... wie we tegenover ons hebben staan. Dus via IDIN, verifieer je identiteit. We weten zeker met wie we contact hebben. En dan heb je via chat is er een consult met een arts.
1: Mm-hmm.
2: En die schrijft wanneer mogelijk een behandeling voor. Wat ook belangrijk is om te melden. Want wat zei Kobe, is de antenne van je gezondheid. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dus iedereen die ouder is dan 40 jaar of ouder... die wijzen we daar ook op. Van hij weet dat het een vroegtijdig teken kan zijn van aderverkalking.
1: Ja, ja.
2: En ga daarvoor naar je huisarts. Want dat benoemen bij je huisarts natuurlijk een stuk simpeler en laagdrempeliger.
1: Ja, maar ben je dan niet al bij je huisarts? Hè? Dat is niet jouw huis, maar dan, je bent wel bij een arts.
2: Exact, je bent wel bij een arts, dus die wijst je daarop. Alleen omdat het natuurlijk online is, kunnen wij verder die...
1: Dus onderzoeken niet doen.
2: Er zijn natuurlijk limitaties aan wat je wel en niet online kan doen. Dus die verwijzen we dan door van, weet dat dit kan spelen.
1: Oké, en dus eigenlijk iedereen die 40 plus is, zou ik dan zeggen, verwijs je al automatisch door?
2: Nee, niet, we wijzen ze erop dat het een mogelijkheid is, dat het een teken kan zijn van aderverkalking.
1: Hmm. Oké, en wat kun je wel doen voor de doelgroep die binnenkomt?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wat Kobe zei, leefstijl. Dus ze wijzen van veel mensen, als je wat ouder wordt en het zijn fysieke problemen, psychisch is anders, maar als het een fysiek probleem is, dan is het vaak, heb je vaak te maken met overgewicht, dat soort zaken die een oorzaak kunnen zijn. En dan kan je dan mensen op wijzen, als je daarmee aan de slag gaat, heeft dat een positief effect op jouw vermogen om een erectie te verkrijgen.
1: Hmm.
2: Tegelijkertijd zien we ook, en ik denk dat Kobe dat kan beamen. Mensen zijn ook op zoek naar een quick fix. Dus mensen echt overtuigen om actief aan de slag te gaan met hun leefstijl. Om daar hun algemene gezondheid, maar ook het vermogen om een erectie te krijgen, te verbeteren.
1: Mm-hmm.
2: Is wel een lastig...
1: Nou, het lijkt mij lastig, want je ziet ze niet. Je hebt dan een contact met iemand via de chat. Je kan dus iemand niet onderzoeken. Dus je kan ook niet vaststellen of het een medisch probleem is... of dat het psychologisch is bij iemand.
2: Ja, maar
1: dus hoe doe je dat dan?
2: De huisartspraktijk die onderzoekt je ook niet als je erectieproblemen hebt. Dus we werken met huisartsen.
1: Dan kijk ik Kobe even aan.
0: Ja. Nou, dat is niet helemaal zo. Laat maar zo zeggen, ik ben helemaal voorstander van dit soort activiteiten... omdat we vangen de mensen die zouden via de internet allerlei rare dingen bestellen. vertellen.
1: Ja.
0: En er is onderzoek gedaan in Nederland, ook door de RIVM. En blijkt dat het bevat heel vaak de bestanddelen van een erectiepil of erectiemiddel. Mm-hmm. Alleen, het is soms vervuild met zware metalen, met amfetamine, met alle stoffen die je niet wil dat er zijn in dit soort dingen. Mm-hmm. Ik heb een soort fabriek bezocht in India. En dat wil je daar niet zijn. Heel duidelijk. Dat is niet een gereguleerde...
1: Want niet hygiënisch.
0: Niet
1: aan onze richtlijnen. Oké.
0: Okay. Als ik wil dat de patiënt van mij krijgt 20 milligram of 50 milligram van bepaalde bestanddeel, dan wil ik weten dat in de pil, tegenwoordig er is ook een stickertje op de tong die je kan gebruiken, allerlei methodes, dat de hoeveelheid daarin zit.
1: Ja.
0: En ik wil weten dat het is gewoon, het wordt niet vervuild met allerlei dingen.
1: Nee, dus daar ben je helemaal voor, want dat biedt Cibren ook aan.
0: Maar online kan je niet alles doen. En bij de huisartspraktijk, en daar kom ik terug op de eerste lijn zorg, niet alleen de huisarts, maar de praktijkondersteuners en de medisch specialisten. Op het moment dat je denkt dat iemand heeft een aandoening of gebruikt medicatie die invloed kan hebben op de seksualiteit, vraag het aan. Bied het aan om iets mee te doen.
1: Ja.
0: Je kan iemand aanbieden om te helpen, maar je kan niet verplichten.
1: Nee.
0: Heel vaak zeggen patiënten van, nou, alles is oké, maar dan komen ze terug. En dat maakt het verschil. Het tweede, kan je, als je denkt dat is lichamelijk oorzaak, dan kan je wel bepaalde dingen instellen om meteen te onderzoeken bij de huisarts of bij die specialist.
1: Ja.
0: Okay, dus dan doe je bloeddrukmeting en gewicht, bijkomvang. De bijkomvang is echt rampzalig. Het is onderdeel van het metabool syndroom. En het metabool syndroom is een voorbode voor de suikerziekte en voor de oogcholesterol en de hart- en vaatziekte.
1: Ja. En dat kun je dus allemaal doen in een spreekkamer.
0: Precies.
1: En Cibren, daar zit natuurlijk bij jou dan, dat kan niet. Waar houdt het bij jou op? Dus jullie kunnen informatie verschaffen. Je kan mensen zeggen van, nou, ik zou toch even bij de huisarts gaan kijken. Maar je kan uiteindelijk ook gewoon Viagra of andere soorten medicijnen voorschrijven.
2: Ja, exact. Dus het houdt op waar jij zegt. Dus op het moment dat iemand fysiek onderzocht moet worden, dat kunnen we niet doen. Nee. We kunnen wel kennis delen, maar het is denk ik ook goed om te vermelden. Met fellows zijn we echt een aanvulling op het zorg. Aanbod, geen vervanging van. Dus de mensen die naar de huisarts gaan of naar een uroloog gaan, die ontvangen goede zorg. En die zijn daar goed onder de pannen, om het zo te zeggen. Het grootste gedeelte van Nederland, hè, want 80% van de medicatie wordt
1: veel dus niet naar de huisarts.
2: Die is daar niet. Om welke reden ook. Schaamte is er één van. Maar we zien ook andere redenen. Mensen zijn zich dus niet bewust van de risico's. En kunnen laagdrempelig aan die illegale alternatieven komen.
1: Mm-hmm.
2: Daar richten wij ons op om die mensen wel te helpen. En de groep die misschien wel helemaal geen hulp zoekt. En zoals Kobi zei, waarbij dat een significant impact heeft op de kwaliteit van leven. Die willen wij een laagdrempelig, maar gedegen alternatief bieden. En waar nodig ook wijzen op de risico's en doorverwijzen naar de huisarts.
1: Ja, en ik zag dat voor een consult bij jullie, dus je vult eigenlijk een soort aanmeldformulier in. Consult is nog geen €15. Dat moet je dan betalen. En dan daarna is het, als je medicijnen wil, dan betaal je natuurlijk voor die medicijnen. Is dat ook jouw verdienmodel?
2: Ja, dus is daar een soort margesplit zit ertussen. Dus moet ook geld naar de arts natuurlijk en naar de apotheek voor de medicatie. Alleen ons uitgangspunt is, we moeten niet duurder zijn dan die illegale alternatief. Want we moeten de drempel juist verlagen om voor een veilige en gezondere optie te kiezen voor jezelf.
1: Ja.
2: Dat is ons uitgangspunt en daar kiezen we voor. Dus we moeten die prijzen laag houden.
1: En lukt dat? Werkt dat mensen jou inderdaad echt al vinden en denken, nou, ik ga het liever bij jullie bestellen dan illegaal?
2: Ja, dus we hebben inmiddels meer dan 20.000 mannen geholpen. Dus dat is een grote groep.
1: In hoe lange tijd?
2: 2 jaar zijn we nu bezig.
1: Dus je doet gewoon heel goed aan Google Ads of zo. Want mensen gaan als eerste vaak googlen.
2: Er wordt heel veel gezocht op seksualiteit. Volgens mij is het een van de grootste zoekdingen. Dus inderdaad, dat is
1: daar belangrijk. Moet je zichtbaar zijn dan.
2: Exact, dus dat is belangrijk. Gelijkertijd lijkt het veel. Nog steeds zien we dat de grootste groep kiest voor die illegale alternatieven en voor die supplementen met verontreinigde middelen.
1: Dat kan je zien, dat kan je tracken.
2: Ja, dat blijkt dus uit onderzoek. Hè. Dus
1: uit onderzoek.
2: Ja, dus rioolwater is wel eens onderzocht van welke
1: mensen. Oh ja, wat er allemaal in zit. Ja, precies. Ik zie Kobi ook knikken.
0: Ja, kijk, deel van de mensen die met de alternatieve circuit gebruiken, zijn niet de mensen die echt erectiedysfunctie hebben een probleem. Of het is de mensen in de party scene.
1: Ja,
0: om een voorbeeld te noemen. Waarbij de MD, ecstasy, noem maar op, wordt gebruikt. En dit soort middelen werken averechts op seksualiteit in het algemeen. Mm. Ook als het zijn appels en noem maar op. En dan zoeken ze ook alternatieven om de kwaliteit van de erectie of de seksuele functie te verbeteren. Mensen met depressie of angststoornissen krijgen met antidepressiva of angstreducerende medicatie 80% bijwerking op seksuele gebied. Mm-hmm. Met invloed op zin en erectiekwaliteit en lubricatiekwaliteit, mm-hmm, en orgasme. Niet iedereen weet ervan. Wordt niet verteld. De SSRI, de antidepressiva, is de derde voorgeschreven medicatie in de westerse wereld.
1: De derde, ja. Ja, dat is fors.
0: Is fors. Dus er zit een hele cirkel. En is het lichamelijk of is het geestelijk of is het de relatie? Mm-hmm. Dan kunnen we aan de hand van het verhaal al een beetje differentiëren en ook op de juiste manier de patiënten verwijzen.
1: Ja, precies. Sybren, is dat ook iets waar jullie naar vragen? Dus als je dan iemand krijgt bij fellows die zegt, nou, het lukt allemaal niet meer zo, gaat de arts dan inderdaad echt doorvragen, hoe zit het, heb je een relatie, hoe zit dat, zit die relatie goed, et cetera?
2: Ja, zeker bij jonge mensen verwijzen we mensen ook naar een seksuoloog. Alleen daar zie je ook, hè, hoewel we dat doen, zie je ook de bereidheid om naar een seksuoloog te gaan, zeker bij jonge mensen, is niet altijd daar. Dat heeft ermee te maken, ze zijn op zoek naar een quick fix. Dus eigenlijk zien we daar twee dingen waarom mensen daar soms liever niet voor kiezen. Ten eerste is het, vinden mensen het nogal wat, hè? Je hele persoonlijke verhaal daar neerleggen met iemand in gesprek gaan. Mensen ervaren er echt een drempel, ja, om dat te doen. Vaak ook niet voor één gesprek, maar voor je bent zo 4, 5 keer in gesprek.
1: Het is, ja, aan de andere kant, je wil het oplossen.
2: Je wil het oplossen, exact. Het is ook vrij prijzig. Hè? 4, 5 keer in gesprek, je bent zo meer dan €500 kwijt.
1: Bij een seksuoloog, ja, wat dan niet wordt vergoed.
2: Wordt niet wordt vergoed, volgens mij in alle gevallen. Dus dat is een hoop. En aan de andere kant, wat je ook ziet, een erectiepil is één een quick fix. Dus het helpt gelijk. Ook vaak bij psychische problemen kan het een goede oplossing zijn. En ook na een paar keer. Dus het helpt soms ook mensen net dat drempeltje over van, hey, ik kan het wel.
1: Nog één kritische vraag dan richting jou. Het feit dat jij natuurlijk verdient aan het medicijnenverkoop. Is dat niet een heel perverse prikkel? Want uiteindelijk, ja, is het dan die quick fix. Het is wel veilig, hè, veilige medicatie. Maar ja, het lost misschien het onderliggende probleem bij die man niet op.
2: Nee, ja, in die zin is, denk ik, ons verdienmodel niet anders dan een reguliere huisartspraktijk of een
1: maar die wil uiteindelijk natuurlijk gewoon het probleem oplossen.
2: Ja, wij ook uiteraard. Dus bij onze huisartsen, dus de arts die ons werken, is er geen financiële prikkel om iets voor te schrijven. Die verdienen niks meer als ze wel voorschrijven of niet voorschrijven. Mm. Alleen maar advies geven. Die prikkel hebben we weggelaten natuurlijk, want dat wil je niet.
1: Ja, maar uiteindelijk kun je wel maar zoveel doen als die arts. Hè? Want je kunt dus niet dat onderzoek doen. Je kan niet zeggen, we gaan even een uitgebreide psychologische sessie houden.
2: Nee, maar
1: eigenlijk
2: moet
1: kun je het als enige dat medicijn voorschrijven.
2: Ja, en advies geven dus. Hè? Dus verwijs vertellen, je hebt last van misschien wel van aderverkalking, maar ook op psychische problemen.
1: Ja, precies.
2: Even een brochure mee over wat het nou belangrijk is. Praat met je partner over dingen. Hoe ga je om met seksualiteit? En je moet het dus benchmarken, niet versus de huisarts in de praktijk, wat ik zei, die krijgen goede zorg, maar we zijn echt een aanvulling. Versus dat grijze circuit waar we tegen optreden. Ja. Dat we dan een goed alternatief zijn, want veilige medicatie. Want een arts doet een controle op medicatiebewaking. Een apotheek checkt je medicatiehistorie. We geven advies over psychische oorzaken, hoe daarmee om te gaan. We verwijzen naar de huisarts, naar de seksuoloog. En als je daar tegen afstreept en ziet dat we dan even duur zijn, ja, dan is er een financiële prikkel. We doen het niet om niet, dat is zo. Maar ik denk wel dat we een goed doel dienen.
1: Helder. Kobi, eindigen met jou. Want mensen die nu luisteren en denken van, goh, misschien moet ik hier toch wat mee, maar ik twijfel, wanneer ga je nou naar een huisarts? Wanneer is dat moment?
0: Het moment is dat je ervaart een probleem. Oké. Okay. Het kan beginnen al bij bezorgdheid.
1: Dus dat is al reden genoeg.
0: Is al reden genoeg. Neem de informatie. Als de informatie is niet voldoende, zoek naar betrouwbare informatie. Dat is het moment om even een stap. En dan kan het heel snel opgelost worden. Zoals ik zei, met informatie en communicatie lossen we heel veel dingen op.
1: Kennis is macht, hè?
0: Precies. En als ik mag, zeg ik over vrouwen. Vrouwen en mannen qua seksualiteit werken bijna hetzelfde.
1: Ja?
0: We moeten stoppen denken in, dit is voor de man, dit is voor de vrouw. Een vrouw heeft een clitoris. De lengte van de clitoris is tussen de 8 en 11 centimeter en die werkt precies hetzelfde als de penis. Okay? Alleen, ze zien het niet. Een vrouw ziet haar genitalia niet en om dat te kunnen doen, moet een spiegel gebruiken of voelen. En als de boodschap is, dat is vies, dat is dit, dat is dat, dan gaan ze niet erkennen.
1: Nou, ik leerde dit al op mijn 11e uit de breakout, hoor, dat tijdschrift.
0: Nou, gelukkig. Maar niet iedereen weet het. En ook vrouwen hebben seksueel problemen. En misschien in de jonge vrouwen de pijn.
1: Dat
0: no way.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat moet ook genoeg aandacht.
1: Precies.
0: En ik blijf hameren. Informatie, communicatie. En er zijn oplossingen. En de pillen en de plakketje op de tong. Dat tegenwoordig is vrij nieuw. Welzijn in Nederland. Maar die bestaat al in Europa lang. Zijn uitstekende middel. Met de juiste informaties.
1: Precies.
0: Met de juiste dosering en de juiste instructies.
1: Mooi gezegd. Dank jullie wel dat jullie hierover wilden praten. Kobi Rijsman, arts-seksuoloog, expert op het gebied van mannengezondheid. En Sybren Tolsma, medeoprichter van Fellows. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: 10.
1: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
3: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die ook slachtoffer is. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte tijdens een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen, een toeristische attractie van tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij een verkeersongeluk in Veghel zijn vanavond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende reden raakte de auto van de weg en reed een paar honderd meter verderop de bossen in. Daar kwam de auto tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie er in de auto zaten en hoe oud ze zijn. En de organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. Het weer dan van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
8: Het klinkt bijna als science fiction, het product dat onze gast in deze uitzending heeft ontwikkeld. Maar het bestaat echt, een doodskist die letterlijk leeft. Hij maakt ze van paddenstoelen en schudt daarmee de traditionele uitvaartwereld flink wakker. Mooi zo'n biologisch productieproces, maar nu is het vooral een kwestie van schalen. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de uitzending Bob Hendricks van Loop Biotech. Bob, van harte welkom.
9: Dankjewel.
8: Welk probleem los jij voor je klanten op?
9: Nou, op dit moment is het helaas best moeilijk om, wanneer je doodgaat, geen litteken achter te laten voor de volgende generatie. Dus de uitvaart, industrie op dit moment is best wel vervuilend. En dat lossen wij op door na je dood niet de aarde te vervuilen met allerlei gifstoffen, gelakte kisten uit Azië. Maar een duurzaam alternatief gegroeid van paddenstoelen uit Nederland.
8: Want een reguliere doodskist, zoals wij die kennen, jij zegt dat is vervuilend voor de aarde.
9: Ja, dat is eigenlijk de doorsnee kist. Eigenlijk lijkt meer op een IKEA-kast, om eerlijk te zijn, dan een uitvaartkist. Dus heel veel is het niet meer puur hout. Maar heb je eigenlijk veel lijm, veel coatings erop, plastic. Dat soort dingen.
8: Patrick, jij hebt een lange carrière in het uitvaartwezen. Het is hier al vaker gerefereerd. Jij komt uit een familie van... jouw vader was uitvaartondernemer. Jouw broer is dat nu nog steeds. Heb je hier ooit wel eens bij stilgestaan?
10: Ja, de reguliere kisten, zeg maar een fineerhouten kist. Dat is eigenlijk gewoon houtlaagjes met plastic. En er zitten ook nog vaak plastic handgreepjes in. En dat gaat dan de grond in. Maar waar ik me eigenlijk het meest over verbaasd heb, is als je naar Amerika gaat, worden de hele kelders met beton volgestort. En er gaan dan kisten in die bijna hermetisch afgesloten zijn. Dus ik denk dat wij het hier nog niet zo slecht doen. Maar goed, in Amerika is natuurlijk ook veel meer ruimte wat dat betreft.
8: Ja, ja. Hoe kwam jij of hoe kwamen jullie op het idee om toch zo'n tamelijk bizar idee om doodskisten van paddenstoelenwortels te gaan kweken?
9: Ja, hele goede vraag.
8: Je zat ergens op een verjaardag en iemand begon daarover.
9: Nee, het was eigenlijk een heel logisch proces. Ik was aan het afstuderen aan de TU Delft. Ik was eigenlijk op zoek naar een nieuw materiaal om producten te groeien. Die de aarde niet zouden belasten, maar juist zouden verrijken. Dus ik deed architectuur, dus ik ging heel diep in op materialen. Liet mijn inner David Attenborough los. En ik ging kijken naar allerlei diverse organismen. Van hoe algen groeien tot mycelium, het wortelnetwerk van paddenstoelen. En toen raakte ik eigenlijk dusdanig gefascineerd door mycelium. En leerde ik eigenlijk daarmee materialen groeien. Ik studeerde af bij architectuur. Dus ik ben afgestudeerd op een levend paddenstoelenhuis. En toen is dat eigenlijk gaandeweg gaan ontwikkelen van hey, op de Dutch Design Week had ik toen een presentatie van dat huis. En toen vroeg iemand aan mij van hey Bob, wat gebeurt er nou als mijn oma komt overlijden in jouw huis? En toen ging ik nadenken van wow, dat is eigenlijk super interessant. Want die wordt dan één met het gebouw. Dat trekt vogels aan, komen zaden en wordt eigenlijk een oase van leven. En toen ineens kwam dat idee toch wel van hey, in plaats van na te denken. Ik ben natuurlijk Bob de bouwer, ik wil huizen bouwen van paddenstoelen. Maar wat wil eigenlijk die paddenstoel? Wat een beetje een absurde vraag is. Maar dat is veel meer vanuit het organisme ontwerpen. En het organisme leeft in de grond en heeft een hele belangrijke ecologische functie. Dus ik ging nadenken van, hey, wat is dan een logisch product wat in de grond zit? En toen was hey, een doodskist.
10: En als je dan het over prototypes, dat is natuurlijk een van de manieren om erachter te komen of alles wel of niet gaat werken. Op welke manier ben je daarmee gestart? Want dan is de vraag, het moet een bepaald aantal kilo's kunnen dragen. Ik zie al taferelen dat het uit een lijkwagen, noemen we het altijd, uitkomt. En dat die kist ineens open gaat. Hoe heb je dat aangepakt?
9: Ja, nou, ik heb best wel vaak ideeën. En mijn vrienden reageerden echt hier heel positief op. Dus ik was zo, oké, dit moet wel iets zijn. Maar dus ging toen net op vakantie, had ik ergens thuis een soort prototypetje gemaakt. En toen was ik naar Dela gegaan, natuurlijk grote uitvaartpartij. En die waren ook heel enthousiast. Dus ik dacht, oké, let's
8: go. Best verrassend, want volgens mij de uitvaartwereld staat de boek als redelijk conservatief.
9: Ja. Dat was ook mijn verwachting. Ze waren heel enthousiast. En toen kwam ik wel erachter van oké, zo'n grote logge partij. Want ik was natuurlijk net afgestudeerd. Geen stufje. Dus ik was zo van hey, let's go. Koop er een paar. Dan kan ik lekker verder. Het was van ja, we komen over 2-3 maanden terug. En ik zei 2-3 maanden. Die tijd heb ik niet. Dus was ik naar een lokale partij in Delft gaan. Waar ik toen studeerde. En ook gewoon gepitcht. En toen zeiden ze, is goed, we kopen er 4 of 5 prototypes. En toen kon ik zeg maar destijds een paar maanden vooruit.
10: En een prototype moest aan een bepaald gewicht voldoen, een bepaald formaat, een bepaalde ingrediënten.
9: Ja, dus je hebt bepaalde afmetingen, je hebt bepaalde draagconstructie. Maar dat wist ik wel dat ik dat wel al technisch zou kunnen halen. Toen hebben we de eerste prototypes gemaakt. Die zijn toen opgehaald bij mijn ouders in Eindhoven, wat ook nog een bijzonder verhaal was. Want die kwamen eigenlijk met 3 lijkwagens die kisten ophalen.
8: Oh jeetje, de buurt die dacht natuurlijk, precies, wat gebeurt hier?
9: De buurt die dacht, de hele familie Hendricks is overleden. Oh, zijn met 4 jongens thuis. Maar ik had er geen idee van, dus over de buurt ging het helemaal los.
8: Ja.
9: Dus ik kijk nu nog af en toe te horen.
10: En als je kijkt naar die markt, hè, dus we hebben het vaak in onze uitzending over de Tam Sam Som. Dus wat is nou de markt die je in Nederland kunt bereiken? Dan heb je zeg maar ongeveer 170.000 sterfgevallen per jaar, waarvan er misschien 30-40% wordt begraven, dan is die markt niet zo heel erg groot. Of is dat voor jou groot genoeg?
9: Nee, ja, het is best wel een behoorlijk grote markt. Je hebt natuurlijk niet alleen de mensenindustrie, je hebt ook nog de dierenindustrie. Mm-hmm. Die is zelfs in sommige landen de mensenmarkt aan het overstijgen is. En we kijken echt niet alleen naar Nederland, maar eigenlijk meer naar de westerse samenleving. Dus daarin, ja, als je Amerika pakt of Canada of andere landen. Vanuit dat perspectief hebben we altijd gekeken. En onze niche-markt, zeg maar, is wel echt de natuurbegraafplaats sector. En die groeit echt enorm hard. Dus de afgelopen, 10, 5 jaar zijn er echt, ik denk nu in Nederland, ongeveer 30 natuurbegraafplaatsen. En ja, waarschijnlijk als luisteraars het horen, weten ze wel in de buurt waar er weer eentje nieuw komt.
8: En daar zie jij met name jouw afzet?
9: Dit is een perfecte product daarvoor. Ja. Mensen die daarheen gaan, die willen iets doen met de natuur. Dit is het enige product ter wereld dat als je het in de aarde stopt, uitvaartproduct, dat het de bodem verrijkt in plaats van belast.
8: Over dat product nog even, want hoe werkt dat? Ik neem aan, je hebt een mal.
9: Ja.
8: En daar groeit, daar groeit dan die paddenstoelenwortels, die groeien. En dat duurt een dag of? Week of?
9: Een week.
8: Een week.
9: 7 dagen, ja.
8: Oké.
9: Dus wat we doen, we hebben naast de TU Delft hebben we een grote hal. Daar mixen we eigenlijk upcycled hennepvezel, dat is eigenlijk een reststroom. Die mixen we samen met mycelium, het wortelnetwerk van paddenstoelen. Dat plaatsen we in een mal. Dus ons proces lijkt een beetje alsof we aan het koken zijn of aan het bakken zijn. Plaatsen we in een mal en die gaat eigenlijk grote klimaatkamers in. En die hebben eigenlijk de ideale groeicondities voor het organisme. En wat er dan vervolgens gebeurt is dat het mycelium eigenlijk door de mal heen groeit en zo een solide vorm creëert. En na 7 dagen heb je dan je eindproduct, wat dus eigenlijk ook een organisme is die je terugbrengt in een natuurlijk habitat en die er oplost en de bodem verrijkt.
8: En hoeveel van die kisten verkoop jij per jaar? Inmiddels?
9: In totaal hebben we nu 5000 families mogen helpen. We zijn
8: de laatste? Hoeveel jaar?
9: Ja, in totaal is dit. Dus we zijn in totaal ben ik nu 5 jaar bezig, waarvan zeg maar 2-3 jaar. Echt serieus, daarvoor was het ik en lekker veel prototypes maken. Ik vond het toen al zelf heel serieus, maar later leerde ik van dat was nog niet zo serieus. En 100% groei jaar op jaar. En nu actief in 12 landen en sterk aan het uitbreiden, dus echt internationaal. Focus op de niche-markt eigenlijk van duurzame uitvaarten. Maar ja, ons product wordt ook gecremeerd, dat gebeurt ook.
10: Ja, want ik bedoelde te zeggen met die aantallen, als je kijkt naar welk marktaandeel je dan bijvoorbeeld in Nederland kunt halen, dan heb je dan misschien over 5% of 10% van het aantal. Dan heb je een paar duizend. Dus dan moet je wel een stap maken naar het buitenland, wil je een grote business daarvan maken.
9: Ja, klopt. En dat was sowieso al dat we wisten van hey, we zijn een heel uniek product in een hele traditionele markt. Enerzijds hebben we natuurlijk heel erg de ecologische USP's, maar anderzijds zitten we ook heel erg op vormen en zachtheid. Dus onze cocoon is heel mooi rond, heeft een heel zacht huidje. Want natuurlijk haak staat op harde houten of metalen materialen. Dus we zien daar wel veel potentie nog. Maar het is iets nieuws op het moment dat mensen vaak traditioneel kiezen. Dus dan zijn we wel eerlijk naar onszelf geweest van hey, dus dan moeten we meerdere landen actief maken, zodat we parallel kunnen groeien.
10: En als je dan kijkt naar die jouw productieomgeving, als je het zo zou moeten noemen, waar je zon dan net naar refereerde, hoe ziet dat er dan uit? Heb je dan een stuk akker waar dat groeit of in het bos?
9: Het lijkt meer op een lab. Dus we hebben een hele grote groeifaciliteit. Het is denk ik 1400 vierkante meter. We hebben ook elke maand een factory tour. Dus mochten mensen het leuk vinden, dan gooi je de deuren open voor zowel uitvaartondernemers als families.
10: Ja.
9: Het ziet er eigenlijk meer uit als een lab. En een groeiproces, een beetje een kwekerijachtig gevoel geeft het.
10: En als je kijkt naar de Nederlandse processen, want wat ik wel spannend vind aan jouw businessmodel is dat je hebt natuurlijk mensen gaan. Maar eens in de zoveel. Nou, ze gaan maar één keer dood.
8: Eens in de zoveel tijd gaan ze dood, wilde je zeggen.
10: Of je met een uitvaart te maken. Ja. En dan moet je op dat moment ook meteen in Nederland erin zitten. Dan heb je 5 dagen. Maar eigenlijk moet je al binnen een dag dan kunnen kisten, zoals je dat dan noemt. Ja. Hoe speel je dat spel? Want ik noem maar wat Pieter Zwart, die kan elke dag over wasmachines praten. Maar niet die voelen mensen zich aangesproken. Maar
8: jij zegt op het moment dat nabestaanden met een overleden dierbare te maken krijgen, dan moet je ook maar net weten dat er een doodskist is van paddenstoelenwortels.
9: Klopt. Dus als de meeste mensen geluk hebben, hebben ze maar een paar uitvaarten in hun leven. Voor ons is het af en toe lastig, omdat je bent geen drankje dat je verkoopt van hey, je hebt dorst, verkoop een drankje.
10: Ja.
9: Dus dat maakt het wel indirect. Maar degene die natuurlijk veel invloed hebben zijn de uitvaartondernemers en de uitvaartdistributeurs. Dus dat is ook wel de manier waarop wij schalen. We noemen dat een beetje de kisten en urnen Albert Heijns. Elk land heeft een aantal van die winkels. En die zijn we heel actief aan het onboarden, zodat we in al die landen beschikbaar zijn. En daarbij produceren we altijd vanuit voorraad. Dus we hebben in Nederland grote voorraad, in Europa en in Amerika. Dus de producten liggen altijd klaar. Dus dat is dan niet per se het probleem. En verder zitten we op awareness. Ja, echt het verhaal vertellen van hey, wat is nou hier de toegevoegde waarde? En een uniek concept wat we hebben gedaan om eigenlijk dat verkoopmoment naar voren te halen is een voucher. Dus zijn families naar ons toegekomen van hey, ik weet, ik heb al een natuurbegraafplaats gaf. Ik vind jullie concept zo mooi. Ik wil eigenlijk jullie kist ook al vooraf reserveren. En het begin was voor ons van dat doen we niet. Of hoe werkt dat dan? En toen op een gegeven moment is dat eigenlijk een model geworden waarbij mensen een voucher kopen, een beetje korting krijgen als tegemoetkoming en eigenlijk de prijs vastzetten. Dus als ze 10 of 20 jaar leven, dan hebben ze natuurlijk door inflatie nog meer korting. En dan hebben zij een fijn gevoel dat alles geregeld is. Ze stoppen het in een testament of in een kluis, krijgen een fysiek certificaat. En die ligt naast hun natuurgraf bijvoorbeeld.
10: Ja, want eigenlijk heeft die natuurbegraafplaatsenontwikkeling jou enorm geholpen. Want ik zag ook dat daarom gaan mensen vooraf graf aankopen doen. Terwijl dat in de traditionele begraafplaatsen helemaal niet het geval is. En mensen gaan er van tevoren over nadenken. Als je kijkt naar het assortiment van wat dan een gemiddelde uitvaartondernemer in zijn boeken heeft, hè, qua grafkisten. Waar moet ik dan aan denken als ik jouw kist positioneer? Dus je hebt zeg maar als het allerlaagste is een finere kist. Mm-hmm. En als hoogste een prachtige eikenhouten stevige
9: check.
10: Kist.
9: De ranges. Ik ben denk ik afgelopen jaar denk ik echt over de hele wereld geweest naar elke uitvaartbeurs. Dus ik heb echt een supergoed beeld.
10: Via het IFTA en
9: precies. Dat soort organisaties.
0: Ja, je staat hier een kenner in
9: studio.
0: Precies,
9: heel goed, heel goed. Vorige maand in het FD zag ik een artikel over dat Europa de productiekosten niet meer kan bijbenen van China. En dat is precies wat ik zie. In bijna elk land komt het grote deel van de producten komt uit Azië. Dus dan praten we vooral in Nederland over rieten manden, waarvan mensen echt het idee hebben, die zijn super duurzaam, we zijn zo goed bezig voor oma. 95% komt uit Azië. Mensen weten dat niet. Wij staan op beurzen, op 50-plus beurzen. Dan vertellen we dit. Ja, mensen die kijken echt van, ik voel me belazerd. Want die hebben echt het idee, ik koop natuurlijk materiaal, et cetera. Maar terug te komen op de prijzen. De meeste producten liggen denk ik rond de 600-700.
10: Ja.
9: Grootste kans is dat ze uit Azië komen of uit het Oostblok. Nederlandse producten zijn sowieso boven de 1000 euro vaak. En dan heb je nog de hele exclusieve, die gaan tot 3000, 4. Je hebt metalen kisten van 20.000. Ja.
10: Het zijn Amerikaanse kisten.
9: Ja.
0: Bob Hendricks is hier van Loop Biotech. Hij is onze gast in deze zomeraflevering van Baanbrekende Businessmodellen. Zijn bedrijf ontwikkelde een levende doodskist van paddenstoelen. En dat is veel beter voor de natuur, want die wordt uiteindelijk helemaal verteerd. Zoals je zojuist vertelde. Dat lab, waar we het net ook al over hadden. Is dat van meet af aan altijd goed gegaan? Of heb jij ook wel eens te maken met productiefouten?
9: Ja, zeker. Zeker in het begin. Het is natuurlijk een natuurlijk proces. Voor mij was het best wel lastig om enerzijds het organisme te leren kennen wat de juiste condities zijn voor groei. En anderzijds de marktrealiteit dat een groot bedrijf wil altijd dezelfde kwaliteit. Terwijl je zit natuurlijk met een organisme dat eigenlijk elke keer iets anders wil doen. Dus we zijn echt teruggegaan naar wanneer het hennep geoost wordt tot de leeftijd van het mycelium. Zover dingen strak trekken en plannen dat de kwaliteit heel consistent is geworden. En dat is eigenlijk vooral gekomen door de investeringen die we hebben opgehaald in de juiste apparatuur. Want natuurlijk, als je begint, ga je geen klimaatkamer van 500.000 euro aanschaffen. En nu hebben we die wel en dat is een wereld van verschil.
10: Ja, John vertelde mij in de voorbereidingen dat je wel eens te maken gehad met een schimmelinfectie. Dacht ik, heb je natuurlijk niet met hout of fineer of iets.
9: Ja, nou, we creëren de perfecte condities om bepaalde organismen te groeien. Alleen je moet natuurlijk wel zorgen dat je het juiste groeit. Dus als je ergens een infectie hebt, dan kan je iets anders gaan groeien als het ware. Dus dat is een keer gebeurd. In het begin toen wisten we nog niet hoe belangrijk hygiëne was. We hebben één keer hard geleerd en toen was het oké, jongens, we moeten echt naar de food safety hygiëne levels.
0: Want wat gebeurde er toen?
9: Nou, toen hadden we gewoon een ander setje paddenstoelen gekweekt. Dus er kwamen er gewoon hele andere kleuren, oranje kleuren uit. Wat wel heel mooi was, maar niet de bedoeling.
0: Niet wenselijk.
9: Nee.
0: Jullie kijken inmiddels ook nadrukkelijk over de grens, toch?
9: Ik ben bijna fulltime daarmee bezig.
0: Ja, want in hoeverre is dat? Want Nederland is interessant voor jullie. Je gaf net aan, ook met name die natuurbegraafplaatsen. Inmiddels ook mensen die worden gecremeerd. Kiezen voor een kist van Loop Biotech. Maar ja, er gaan mensen dood over de hele wereld. Dus en in die zin zijn jullie een uniek bedrijf. Want ik ben nog niet een soort gelijke tegengekomen.
9: Nee, dus we zijn de trotse uitvinders en de enige ter wereld. Dus dat geeft ons ook een positie natuurlijk dat mensen echt naar ons toe komen. Dus over de hele wereld krijgen we aanvragen van Japan, Amerika, Australië. Dus wij willen niets liever dan die mensen natuurlijk helpen. En die komen met hele persoonlijke verhalen natuurlijk van mijn vader was dit, mijn moeder was dit. En dan breekt ons hart af en toe als we niet kunnen helpen. Dus enerzijds vanuit ambitie om klanten te helpen. En anderzijds van we moeten gewoon zetten zijn marktaandeel pakken.
0: Maar je gaf net aan dat die rietenmanden worden vaak verscheept. Of gaan met het vliegtuig vanuit Azië. En vice versa, dat wil je natuurlijk niet.
9: Nee, klopt. Dus dat is denk ik de realiteit van het beginnend ondernemerschap. Dat je moet beginnen met export om gewoon letterlijk financieel gezond te worden. Onze ambitie is om lokale groeifaciliteiten te hebben per continent. Dus in Amerika, Europa, Azië. Waarbij ik met lokale grondstoffen, afvalstromen, dan dus lokale producten kunnen groeien.
10: En als je kijkt naar de buitenlanden, dan horen we veel van onze gasten dat elk land een andere sleutel heeft. Bijvoorbeeld als je naar Spanje kijkt, is misschien de helft wordt gecremeerd, maar dan gaan eigenlijk in de begraven iedereen in de muur. Ja. Wat is jouw ervaring in Spanje? Kan je dan ook gewoon jouw cocon, als je het zo zou noemen, de muur in?
9: Ja, toevallig in Spanje, wat wij merken, Zuid-Europese landen zijn meer gelovig. Dus hadden iets meer traditioneel en meer focus ook op begraven. In Spanje hebben we een partner in Barcelona die bezig zijn met de eerste natuurbegraafplaats in Spanje. En die komen dan naar ons toe en dat wordt dan bijvoorbeeld een partnership. En verder merk je dat meer in Spanje de urn bijvoorbeeld beter is. Dus sommige culturen zitten heel erg op de urn, anders zitten heel erg op de kist. En eigenlijk per land kijken we, analyseren we van wat is het beste product? En de klant bepaalt.
10: Ja, en als je vanuit de luchthaven in Barcelona naar Barcelona rijdt en je neemt de rechterkant langs het water, dan heb je daar tegen die bergen echt enorm grote begraafplaats. Okay. Heb je dat wel eens gezien?
9: Nee.
10: Dat is echt heel groot. Maar dit is daar gebruikelijk dat mensen zeg maar de muren ingaan als een soort febo.
0: Ja, en zou daar ook een Loop Biotech kist kunnen passen?
9: Het zou kunnen. We hebben alles is voorbijgekomen. Columbariums, noem je dat dan. Echte keldergraven in Amerika. In de achtertuin bij iemand in Amerika. We hebben denk ik alle smaken tot nu toe gehad.
0: Ja. Bob, ben jij nou in eerste instantie vooral een uitvinder of een ondernemer?
9: Vraag ik me nog steeds elke keer. Ik ben heel nieuwsgierig en mijn focus ligt echt op groei en ontdekking. Dat is wel wat ik heb. Maar dat kan dus enerzijds op productniveau kan ik helemaal losgaan. Of dus ook wel heel erg die businesskant van het uitbouwen, de strategie.
0: Want hoe groot is het bedrijf inmiddels qua aantal medewerkers?
9: We zitten nu denk ik tussen de 15 en 20. In het begin.
0: Oeh, dat is altijd een lastige fase, want nu gaan er dingen gebeuren waar jij niet direct invloed meer op hebt.
9: Dat is een hele gezellige fase. Nee, we hebben denk ik een hele mooie rit gehad. En vroeger zat ik heel erg van je wil zo groot mogelijk, zo snel mogelijk. En nu is een bepaalde realiteit gekomen dat kostenefficiëntie, dat het ook heel belangrijk is. Dus dat is een mooie leercurve in mijn ondernemerschap dat we daar nu zijn beland. En eigenlijk is het mantra small and mighty van een zo klein mogelijk team met zo groot mogelijk impact. En vanuit daardoor groeien.
0: En heb jij ook voor jezelf een soort stip aan de horizon? Dat je zegt, over 5 jaar moeten we in x aantal kisten verkocht hebben en in zoveel landen actief zijn?
9: Die maken we in principe elk jaar. En dat is ook wel grappig, want ik begon dit ooit en toen was het doel van ik wil graag 1 iemand begraven in een paddenstoelkist. Want dan weet ik zeker dat dat op het nieuws gaat komen. Dan gaat iedereen nadenken over zijn laatste footprint en wordt er hopelijk iets meer bewustzijn om gecreëerd. Nou, dat gebeurde echt al na 3 maanden. En toen was het oké, wil ik 100. Maar toen was het oké, wil ik voor het eerst in Amerika iets doen. En dat zijn nu best wel veel milestones die we hebben gehad. Vorig jaar hadden we de milestone van 1 miljoen omzet. Dus word ik steeds meer iets financiëler. En nu is de milestone winstgevend. Want dan is het natuurlijk een echt succes als we zowel de natuur kunnen helpen als dat er geld verdiend kan worden. Dat je echt een
0: business en impact moet hand in hand gaan.
9: Ja.
0: Ik kijk even naar onze uitvaart-expert, Patrick. Wat maak jij hiervan? Is dit kansrijk? Gaan we deze ondernemer over een paar jaar misschien wel weer terugzien hier in de studio? En heeft hij 50 mensen in dienst en is hij over de hele wereld actief?
10: Wil je een eerlijk antwoord?
0: Zeker.
10: Toen we dit aan het voorbereiden was, dacht ik, oh god, komt weer iemand met die iets heeft uitgevonden in de uitvaartwereld. Maar dat komt omdat het is een traditionele markt en je moet er ook wel precies op het moment daar zijn. Er zijn ook heel veel verschillende technieken als het gaat over cremeren, noem het maar op. Hebben eigenlijk nooit echt de impact gehad of zijn nooit echt van de grond gekomen. Ja, wat Bob hier heeft laten zien is wel heel knap. Want en in een korte tijd, maar ook met een product wat relevant is, duurzaam en toch weer vanuit een heel ander perspectief dan dat je zegt, ik maak het van bepaald materiaal. Want dan zou het nog steeds een vierkante kist bijvoorbeeld zijn. En dat je ook op die manier snel naar het buitenland kan. Dus ik heb hier wel heel goed gevoel bij.
0: En heb je nog een advies voor hem?
10: Nou, ik denk dat het goed is dat je inderdaad met die uitvaartondernemers gaat zitten. En dat er voor hen ook iets is qua bijzonder of incentive. En daar heb ik niet 1, 2, 3 het antwoord op. Want ik weet nog wat met mijn vader vroeger naar families ging. En die zegt, ja, ik heb maar 8 plaatjes die ik laat zien. Want anders ben ik de hele avond bezig met de kisten uitzoeken. En wat zou nou het enige stukje zijn waardoor bijvoorbeeld straks alle uitvaartondernemers in Nederland dat als eerste plaatje in hun boek hebben? Ik denk dat dat een mooie stap
0: zou zijn. Dat zou ook een mooie milestone zijn.
9: Hele mooie vraag. Ja.
0: Ja.
9: Ja, en wat we leren is dat vanuit ons perspectief verschilt dat heel erg per land. Dus in Nederland is best wel een grote groep waarbij de marge op uitvaartkisten daalt. Een nieuw model met de ZZP'ers die veel meer zeggen we zitten op service. Terwijl Nederland ook de groep is die dat wel belangrijk vindt. Maar in Duitsland is dus echt de opposite. Dan gaat onze kist, die kopen ze, doen ze gewoon 3 keer 4. En dat is hun model. En dat vinden ze prima. Dus we moeten echt per land kijken wat we dan kunnen bieden. Maar ik vind het een leuke vraag.
10: Dus je hebt echt ook prijsdifferentiatie in de landen met hetzelfde product?
9: Ja, dat vind ik een van de moeilijkste dingen. Sowieso de pricing, waarvan ik vroeger dacht, je doet er gewoon een prijs prima. Nu weet ik, dit is een tag van sport. Dat verschilt per land. We hebben e-commerce geprobeerd. Dus op onze eigen website is alles transparant. Want dat vinden we belangrijk van onze missie. Maar je merkt dat mensen het meer zien om zich te informeren. En niet per se om direct te kopen. In ieder geval niet de kisten, de urnen wel iets meer. Maar in Duitsland hebben we bijvoorbeeld geen webshop. Het zijn allemaal keuzes die je moet maken.
0: Die je moet maken. Bob Hendricks van Loop Biotech, van uitvinder naar ondernemer. Heel veel succes de komende jaren op weg naar winstgevendheid. Patrick, wij zijn er volgende week weer met onze zomerserie. Wie is dan onze gast?
10: Ja, Jelmer Reenema die komt langs. En hij is de co-founder van Quix Quantum. En dat is een bedrijf uit Enschede. En zij maken fotonische quantumprocessors. Ze groeien heel snel. En het lijkt mij interessant te horen welke rol zij in deze markt willen gaan spelen.
0: Dat wordt ook weer een tamelijk ingewikkeld onderwerp, vind ik dat altijd. Dus daar gaan we ons even goed in verdiepen. Dat dus volgende week in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. En tot volgende week. Dag.
7: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Live happy.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de twee piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde een dag na de deal van president Trump met Hamas, waarin is afgesproken dat de organisatie de wapens inlevert en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. Eén daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf, en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. En bij een eenzijdig verkeersongeluk in Veghel zijn afgelopen avond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto waarin ze zaten van de weg en kwam een heel eind verder tegen bomen tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie in de auto zaten en hoe oud ze zijn. Het weer dan van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
3: De Democratische Partij zit op zwart zaad. De mascotte, een blauw ezeltje, ziet er treurig en hongerig uit. Zeker vergeleken met de weldoorvoede olifant, de Republikeinse mascotte. De Partij van de Ezel zit diep in de schulden en moet zelfs een hypotheek nemen op het eigen hoofdkantoor. De partijkas blijkt allesbehalve een ezeltjestrekje. Door die financiële puinhoop en het in een driftaanval gooien van een telefoon naar een medewerker ligt partijvoorzitter Ken Martin zwaar onder vuur.
4: Ken Martin, right now, would be flipping patties on the back grill at the Capitol Hill Club. There's no way Republicans would keep a guy like this who had his party in debt still running that party.
3: Trump ontving deze week de Oekraïense president Zelensky. Geld is voor Zelensky door de Europese steun niet meer zo nodig of zijn grootste probleem. Wat hij wil, is dat Amerika over de brug komt met luchtafweer en kruisraketten. Dit is aflevering 357 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakende oog van Jean en Luc.
5: Ja, en ik ben Jan Postma vanuit een bruisend Washington DC. Als wij elkaar spreken, wordt iedereen hier net wakker. Dus iedereen is druk op weg naar de metro en naar kantoor. Ja. Wat viel je op deze week, Bernard?
3: Nou, nog even dat verhaal waar we het al over hebben gehad. Over die, die teleprompter, die autocue bediende in van het, de teksten van Trump. In zo'n spiegeltje zet. Hè, waar die dan
5: maar bij Trump's speeches dan leunt hij op deze persoon.
3: Dan leunt hij op deze persoon. En die man die had dus bij een boekmaker weddenschap afgesloten over hoe vaak bepaalde woorden door Trump zijn gebruikt. Dan kun je zeggen, degene die prompter bedient, die weet dat, want die ziet de tekst. Maar Trump wijkt zo vaak af dat het een beetje een gokje is. Ja. Dus hij had gegokt en daar heeft hij $100.000 mee verdiend. En ja, de vraag was, is dat nou strafbaar feit of niet? Waarschijnlijk niet, maar dat weet ik niet, ik ben geen jurist. Maar in ieder geval, het nieuws is dat hij nu uit zijn functie is gezet. Dus hij is ontslagen. Nou, dat...
5: Arme man.
3: Ja, maar
5: ik vind het wel opvallend, Bernard. Want tot nu toe, vanuit het Witte Huis... we hoorden ook al dat er waarschijnlijk meer... wat hoger geplaatste mensen op dit soort dingen gokken. Op die nieuwe goksites. Je kan overal op gokken tegenwoordig. Ja. Maar dat deze man dan ontslagen...

0: is, dan kan het ze dus toch wel wat schelen, blijkbaar.
1: Ja, natuurlijk, maar ik begrijp het ook wel. Want zoiets kun je niet tolereren. Hè? Dit is, ik zal maar zeggen, een soort vertrouwensfunctie. Hmm. Iemand die voorkennis heeft van de tekst die de president nog moet uitspreken. Dus ik kan me voorstellen dat ze zeggen, ja, dat is niet netjes, dat hoort niet. Het is een tekst die uit wordt gesproken, dus hij is openbaar. Dus het is geen voorkennis, maar toch. Dus ik kan me voorstellen, maar dat ze hem ontslaan, ja, dat is wat. Het is ook een waarschuwing aan anderen. Dus ja, jongens, precies. Ga lekker gokken, maar niet op dit soort dingen.
0: Nee, laat dat lekker aan de hoger geplaatste mensen over, Bernard.
1: Ja. Oké, en jij, Jan, wat viel jou op?
0: Nou, ja, ook eigenlijk een beetje een terugkerend verhaal. Wij dachten na het WK natuurlijk dat het even klaar was met de FIFA en ook Trumps interesse in voetbal. En nu blijkt dat Gianni Infantino, de FIFA-baas, die wil FIFA-aandelen uitgeven. En het investeringsbedrijf van Joshua Kushner gaat dat regelen. Nou, de oplettende luisteraar weet dan van, wacht eens even. Dus Kushner, dat is de broer van Jared Kushner. En hij is weer dus gewoon zoon van Trump, de man die getrouwd is met Ivanka. Dus dat doet hier ook flink wat stof opwaaien. En we horen al de UEFA, de Europese organisatie, die vindt het niets. Ik zag ook de KNVB is er tegen. En je ziet hier dus dat de democraten er ook tegen zijn. Die vragen nu al de logs op van de FIFA-kantoren in Trump Tower. Daar hebben zij een kantoortje gehuurd, hè, de FIFA, wat ook al een beetje schimmig is. Ja. In Miami ook. Ze willen nu een lijst met de cadeaus van de FIFA aan Trump. En er wordt hier al gezegd, ja, als democraten de meerderheid in het huis zouden krijgen, gaan we het later nog even verder over hebben daarover, dan gaan er dus onderzoeken komen. Dus de uitslag van de verkiezingen in november kan ook belangrijk zijn voor de kandidatuur van Infantino. Ja. Nou, fascinerend.
1: Ja, over kandidatuur van Infantino gesproken. Je weet, er wordt op het ogenblik gestemd, de eerste stemronde, over een nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En Trump heeft gezegd, dat moest Infantino maar worden.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Soms handig om iemand te kennen. Hè? En als je Trump kent, dan gaan alle deuren open.
1: Precies, ja. Okay, nou,
0: ongelooflijk.
1: Ja, maar het zijn leuke verhalen, eerlijk is eerlijk. Jan, het rommelt binnen de Democratische Partij.
2: Ja.
1: De voorzitter, Ken Martin, ligt onder een vergrootglas en het geld is op. De Democratic National Committee heeft een schuld van $2 miljoen. Je zou zeggen dat het de partij voor de wind moet gaan, nu Trump zo laag in de peilingen staat. Hoe kan dat? Hoe verklaar jij dit, Jan?
0: Ja, er komen allemaal dingen samen. En niet op een goede manier, denk ik. Je hebt een partij die volgens mij nog steeds vastzit in de laatste verkiezingsnederlaag. Er waren ook nog wat oude schulden die moesten worden afgelost. Dat zie je vaker. Hè? Ook verliezen, eigenlijk ook winnend of verliezen, dat maakt eigenlijk niet uit. Er blijven altijd schulden achter. En dat moet de partij dan helpen oplossen. En die Ken Martin heeft ook voor een andere strategie gekozen, waarbij meer wordt uitbetaald richting lokale teams in de staat. Waardoor ook, hij zegt eigenlijk, als je geld hebt, moet je dat meteen uitgeven. Want wij willen uiteindelijk overal gewoon winnen. Nou, daar is ook wel wat kritiek op dit moment. En wat denk ik vooral aan de hand is, er is op dit moment gewoon minder enthousiasme bij donateurs, bij grote geldschieters ook. Zij zien ook wel dat die democraten zoekende zijn. Die hebben niet echt een goed verhaal, niet echt een pitch van hierom moet je achter ons gaan staan, hierom moet je geld doneren nu. En dan is denk ik die Ken Martin ook wel onderdeel van het probleem. Er is een onderzoek gedaan naar die verkiezingsnederlaag, hè, met Kamala Harris, dat gedoe dat Biden eruit stapte. Maar die Martin die wilde dat in eerste instantie niet naar buiten brengen. En uiteindelijk is het dan wel naar buiten gebracht, na echt heel veel gezeur en ruzie. En toen werd het een wat halfbakken onderzoek, waarvan Martin zei van eigenlijk kunnen we hier niet echt conclusies aan verbinden, want er missen allerlei dingen. Nou, daar hadden ze 2 jaar over gedaan. Dus die Ken Martin die staat echt onder druk. Er wordt ook echt aan zijn stoelpoten gezaagd. Hij is zelf achterdochtig en gefrustreerd, lezen we dan nu in de New York Times onder andere. En dan gooit hij dus ook het telefoon naar een medewerker. Dus het is hoogspanning op dit moment.
1: Ja. Het verbijstert mij toch, hoor. Want het is toch een machtig instituut, de Democratic National Committee. En dat zo slecht kan gaan. Maar ze hebben dus een negatieve balans, letterlijk en figuurlijk, zou ik maar zeggen. De Republikeinse Partij, die heeft nou juist een enorm vette kas, $130 miljoen. En dan is er ook nog een super PAC, dat is zo een organisatie die campagne voert voor een kandidaat, zonder gebonden te zijn officieel aan de kandidaat. Die hele regeling is trouwens ter ziele, dus dat hoeft helemaal niet meer. Maar dat iets is er nog. En daar zit ook nog $400 miljoen in kassen. Dat kun je bij elkaar optellen eigenlijk. En dan kom je dus ruim op $500 miljard dat die in kas hebben. Ja, en dat roept verschillende vragen op. Waarom doen de Republikeinen het zoveel beter? En waar heb je al die centen voor nodig? Want bij presidentsverkiezingen, dat slurpt heel veel geld. Maar bij midterms, dan gaat het wel om geld, maar om veel kleinere bedragen in districten en zo. Dus, nou, geef jouw accountantsvisies op dit verhaal.
0: Ja, want ik ben zo goed met cijfertjes.
1: Ja, precies.
0: Ik las gisteren ook dat Elon Musk ook zich ook weer gaat inzetten. Dus daar gaan ook weer tientallen of honderden miljoenen die kant op. Ja, ik denk dat
1: die
0: een paar...
1: Die moet uitkijken, want die is plotseling niet meer schatrijk, maar een beetje arm, hè? De helft van zijn vermogen kwijt. Ja,
0: okay. Ja, die moet een beetje voorzichtig doneren met zijn biljoen. Ik denk dat enthousiasme aan de kant van de Republikeinen is nog steeds groter. Die hebben natuurlijk die verkiezingen gewonnen. Dat werkt door. Dat zie je eigenlijk altijd. Volgens mij ook wel bij de president, de zittende partij. Dat is altijd wat makkelijker geld binnenhalen. Trump die heeft ook echt een andere aanpak gehad. En dat is, als ik in mijn mailbox kijk, dan verbaas ik me daar in ieder geval wekelijks een keertje over. Hij is non-stop doorgegaan met inzamelen, met het sturen van mailtjes, met het houden van bijeenkomsten. Er is echt geen pauze geweest, ook niet toen hij de verkiezing heeft gewonnen. Het ging in één keer door. Het was meteen van, we hebben geld nodig voor de inauguratie. We hebben geld hiervoor nodig. We hebben gisteren 3 mailtjes. Eén ging over die aanslag in Butler, weet je wel. De titel was Ik wil naar de hemel gaan. Nou, dat is dan iets waar je snel op klikt als Trump-supporter. En dan gaat het over geld binnenhalen.
1: Ja, ja, ja.
0: En één dat hij impeached gaat worden. Dus een dreiging van je moet geld geven. En dat werkt dus gewoon. Er zijn momenten geweest dat ook wel werd gezegd van, mensen zijn uitgegeven. Ze hebben alles al... ze kunnen niet meer geven, maar het kan dus wel. Trump die gaat echt tot het uiterste daarin. En waar heb je dat geld dan allemaal voor nodig? Trump die ziet het ook als manier om zijn invloed op de partij groot te houden. Hè? Want elk congreslid wat campagne moet voeren, denkt ook van, wacht eventjes, ik heb geld nodig. Ik moet bij Trump aankloppen, dus ik blijf de vriend. En ik denk, ze hebben altijd wel een manier om het uit te geven, toch? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
1: Nee. Het is natuurlijk ook zo. Ik denk dat dat een goede verklaring is, dat die campagnevoerende congresleden inderdaad nu bij de president moeten aankloppen, als het ware. En ze sidderen al een beetje voor hem, en dat verhoogt het effect. Dus hij zit ook nog op de kas, zo gezegd.
0: Ja. Ja. En Bernard, eventjes moeilijk hoor, maar als jij even een beetje zo in het verleden duikt, kan jij je herinneren dat je ooit zo'n groot verschil hebt gezien? Want de bedragen worden natuurlijk steeds groter, dus in dit geval, als je dan een partij hebt die niet zoveel binnenhaalt en eentje die wel, dan worden de verschillen ook groter. Maar dit is wel heel veel. Kan je herinneren dat een van de twee zo op zijn gat lag?
1: Nee, absoluut niet. Het is vaak andersom geweest. Dat de Democraten echt briljant waren in het binnenhalen van geld. Ik denk altijd nog aan de campagne van Obama. Die afzag van staatssteun. Daar heb je recht op als je kandidaat bent. Maar daar is hij van afgezien. Hoeft zich dus ook niet aan de regels te houden. En is die beroemde inzamelingsactie begonnen met tientjes van gewone burgers.
0: Een soort crowdfunding.
1: En daar hebben ze een enorm hoeveelheid geld mee binnengehaald. Dus ze zijn daar goed in. Republikeinen trouwens ook, altijd. Maar eerlijk gezegd, ik had dit soort hoge bedragen nog nooit eerder gezien voor dat Trump het toneel betrad. Zowel in de eerste campagne als zeker ook in deze tweede campagne. En precies zoals jij zegt, dat komt omdat hij nooit is gestopt met inzamelen. Bietsen, bedelen, aansporen, ga ze maar door. En ik heb ontzettend respect voor de mensen die jou al die mailtjes sturen. Want dat zijn hele creatieve mensen die steeds maar weer een nieuw kopje verzinnen. Ja. Waarom je weer geld moet overmaken. En het gebeurt. Dus de gelovigen die betalen. Het is steeds meer sectarisch, hè?
0: Ja, zeker.
1: En ze zitten in de secte. En als de secte om geld vraagt, dan betalen ze.
0: Ja, die mailtjes die draaien ook altijd om Trump. Daar zie je het ook aan. Ook vaak een plaatje van Trump erbij. Ze doen net alsof ze van Trump komen. Dit mailtje komt uit Air Force One. Dat soort dingen. We moeten vechten tegen de communisten. Het is heel vaak vanuit Trump zelf geschreven. En dat is inderdaad met een hele duidelijke reden. Ik hou mijn hart ook wel een beetje vastbrengend. Want ik zeg dan net van ja, je kan nooit geld genoeg hebben in zo'n campagne. Is natuurlijk waar. Maar de afgelopen jaren zag ik al in die swing states of plekken waar bepaalde races heel heftig waren, waar veel geld in werd gepompt. In Georgia bijvoorbeeld, hè, daar hebben ze een paar keer dan moesten ze weer speciale verkiezingen. Die zaten op een bepaald moment een jaar lang in een verkiezingsstroom. Die mensen werden helemaal gek. Als je daar de tv aanzet, dan krijg je een reclameblok met misschien één wasmiddel en verder alleen maar politieke spotjes. Nou, en dan denk ik van, als dat dus meer wordt.
1: En geneesmiddelen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Niet te geloven is dat.
0: Nee, precies. Een halve apotheek komt voorbij. Ja. Maar dus ook heel veel politieke spotjes. En steeds dezelfde spotjes. En dat wordt met die AI-techniek die wordt gebruikt, wordt dat alleen maar meer, denk ik. Dat je steeds dezelfde soort spotjes gaat zien, steeds negatief. Dus ik hou mijn hart ook wel vast, hoor. Ik vraag me wel eens af, vrij regelmatig, is er een grens? Wanneer haken mensen echt helemaal af? Als je de tv niet meer aan kan zetten, wat kan je dan nog?
1: Ja, nou, Ik pak weer even dat beeld van het sectarische gedoe. Dat zie ik er echt in. En als je kijkt naar al die bekende televisiedominees.
0: Ja.
1: Die blijven ook maar geld binnenhalen. Jaar in, jaar uit. En die kerkgenootschappen, en trouwens die predikanten zelf, die zijn allemaal schatrijk. Die hebben ook zo'n gevulde buidel. Dus er is een groep mensen die altijd bereid is om donaties te doen. En er zijn ook al altijd een paar hele groot. Want je noemde Musk, maar er staan al die andere miljardairs, die staan ook steeds maar klaar. Dus ja, ze doen dat geweldig. We kunnen het niet anders dan even kijken nog naar, vind ik, de inhoud.
0: Zouden we dat dan wel doen?
1: Ja, en ik kijk eerst even naar de Republikeinen, omdat die hebben heel veel geld en die hebben ook alle middelen om campagne te voeren. En dan naar de Democraten, als je het goed vindt. En als je dat naast elkaar legt, inhoudelijk. Wat hebben de Republikeinen nu voor op de Democraten? Behalve kreten als ze zijn links en ze zijn communistisch. Dat bedoel ik niet, maar inhoudelijk. Wat hebben ze inhoudelijk voor verhaal?
0: Nou, dat is een goed punt, want we hebben het er steeds over. Trump heeft wel een verhaal, maar Trumps verhaal is eigenlijk grotendeels ook, als je mij niet kiest, dan krijg je de Democraten en dan wordt het veel erger.
1: Ja.
0: En er zijn wel dingen waar hij die hij gebruikt, die belangrijk voor hem zijn, succespunten. Immigratie is natuurlijk een heel belangrijke. We hebben afgelopen bijna 2 jaar hebben we natuurlijk wel echt momenten gehad dat er kritiek was op zijn immigratiebeleid, omdat het zo heftig ging, dat mensen op straat opgepakt werden. Er zijn doden gevallen in Minneapolis. Maar in grote lijnen merk je toch dat de boodschap, ik heb de grens dicht gegooid, dankzij mij komen er geen gevaarlijke mensen meer binnen, dat er wel eentje is die heel duidelijk werkt onder zijn achterban en ook wat breder onder Republikeinen. Ik zie ook nog regelmatig bijvoorbeeld van Homeland Security, dan zie je berichtjes voorbij komen van we hebben weer een misdadiger opgepakt. En als ik Republikeinen spreek, dan hoor ik toch altijd wel van veiligheid. Dat blijft gewoon wel een heel belangrijk iets.
1: Law and order, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, precies. Ja. Daar heeft Nixon destijds ook op gewonnen. Op dat thema. En dat werkt als een trein. Oké, dat is duidelijk. En dat is ook begrijpelijk.
0: Ja, precies. Die kan je in één zin uitleggen.
1: En het is de belangrijkste taak in een democratie van de regering, dat die toeziet op de veiligheid van de burger. De allerbelangrijkste taak. Oké, de Democraten. Want die hebben dus niet alleen geen geld, die hebben ook geen boodschap, als je het mij vraagt.
0: Ja, nee, klopt. Dat is nog steeds zo. En daar is in eerste instantie ook wel iets geks aan de hand, hoor. Want Trump die kan dus wel heel duidelijk zeggen, de tegenpartij, dat zijn communisten, daar moet je bang voor zijn, dat kan je niet hebben. Als de Democraten dat doen, dat is inmiddels sleets geworden ook, denk ik. Die roepen al zo lang, wij zijn niet Trump, kies ons, wij zijn beter, want we zijn niet Trump. Dat werkt gewoon niet meer. Dat heeft eigenlijk nooit heel goed gewerkt, denk ik. Niet goed genoeg in ieder geval. En dat blijft toch grotendeels de boodschap. leiderschap. En als je dan kijkt naar dingen die zij wel te vertellen hebben. En daar zitten echt wel, denk ik, boodschappen tussen die aan kunnen slaan bij veel Amerikanen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de gezondheidszorg, zorgverzekeringen. Ik heb me erover verbaasd hoor, dat we de afgelopen maanden hebben het, eigenlijk sinds begin dit jaar, hebben we het heel weinig over zorgverzekeringen gehad. In de Amerikaanse media ging het er bijna niet over. Terwijl er heel veel mensen moeten of heel veel meer voor een zorgverzekering betalen. Heel veel mensen zijn ook kwijtgeraakt of moesten juist een goedkopere zorgverzekering nemen. Minder goede dus. Lokale ziekenhuizen die minder klanten hebben daardoor. Dus het heeft echt een effect. Bezuinigingen van Republikeinen, van Trump. Ik zag gisteren nog een quoteje voorbij komen van een citaatje van Trump. Waarin hij in een toespraak zegt van ja jongens, Medicare, gezondheidszorg, daar kunnen we ons echt even niet druk om maken. Want we zijn een oorlog aan het vechten. Ik moest echt even checken of dat echt was. Maar ja, dat was dus een echt citaat van Donald Trump. Jongen. En met dat soort dingen, dan zou je zeggen, dan hoef je als Democraten niks meer te doen. Want de boodschap die wordt je gegeven. Ja. En toch werkt het niet echt. Het is toch te ingewikkeld, denk ik. Wat denk jij?
1: Nou, ik moet steeds maar denken aan Frank Capra. Dat klinkt heel gek. Was een hele beroemde fotograaf en cameraman ook. En een regisseur. In de Tweede Wereldoorlog werden er filmpjes gemaakt om geld in te zamelen. Hè? En ze maakt het ene na het andere filmpje over de geweldige prestaties van de Amerikaanse krijgsmacht. En er kwam geen cent binnen. En toen kwam die Capra op het idee om de propagandafilmpjes te nemen van de nazi's. Dus hij liet een stukje zien van Goebbels die een toespraak hield. En een stukje marcherende nazi's en dan weer een woedeuitval van Hitler over de Joden die moesten worden vernietigd. En dat monteerde die aan elkaar met als tekst: kijk, dit is nou onze vijand. Hier gaat het om. En vanaf dat moment stroomde het geld binnen. En ik begrijp dus niet dat de Democraten niet zoiets simpels doen. Je zet gewoon een paar dingen waarvan je zegt, dit zijn eigenlijk leugens of dit is gevaarlijk, achter elkaar in zo'n commercial. En zet dan je kandidaat neer die zegt, nou, ik ga er dus voor zorgen dat deze vreselijke dingen nu stoppen. Ik doe maar wat.
0: Ja. Ja. Er zijn zoveel voorbeelden, ook over de economie, wat natuurlijk ook gewoon een heel belangrijk onderwerp is. En Biden die werd ermee om de oren geslagen. En met Trump ook wel, maar niet op dezelfde manier. En nu kan je toch, bij Biden had het ook te maken met de pandemie, een andere situatie. Bij Trump kan je nu toch wel heel duidelijk zeggen, die hoge benzineprijs, ja, dat heeft met die oorlog te maken die jij gestart bent. En toch, je ziet het niet. Je hoort het te weinig, denk ik.
1: Nee. Er is nog een dingetje waar we het even over moeten hebben. De Democraten die hebben het traditionele schema van de voorverkiezingen een beetje gewijzigd. Hè. Die begonnen altijd in Iowa en dan New Hampshire en gaan ze maar door. En nu is het plotseling anders. Wat is hier aan de hand?
0: Ja, zij hebben het er al heel lang over. Hè, van we moeten het eerlijker maken. Zo'n caucus in Iowa, dat kan eigenlijk niet. Dat is helemaal geen dwarsdoorsnede van de Amerikaanse samenleving. Iowa is heel blank. Ook denk qua gemiddelde leeftijd ligt het allemaal net wat hoger. Dus die Democraten zeggen van wij willen iets waar onze hele partij in vertegenwoordigd wordt. Dus zij hebben een nieuw schema gemaakt. Maar dat levert ook altijd weer gedoe op. Hè, want er zijn partijen of staten die als eerste willen. Je invloed is groter als je aan het begin zit. Maar misschien, ik zeg maar wat, wil je niet als eerste. Want dan, dan ben je misschien ook weer niet de meest invloedrijke. Misschien wil je wel de derde staat zijn. Zodat jij misschien wel de genadeklap kan geven. De beslissing kan maken. Dus dat soort dingen spelen. Dus dat dreigt tot verdeeldheid. New Hampshire wil bijvoorbeeld als eerste. Die hebben dat ook in hun wetten opgenomen. Hè, dat zij de eerste moeten zijn. Nou, ja. Dat kan dan niet. Dus wat gaat er dan gebeuren? De wat linkse vleugel is niet tevreden. Latino's zijn niet tevreden. Ze hebben nu besloten, we moeten beginnen op 22 januari. Dus zet het maar in de agenda. South Carolina, want dat is dan een staat waar je meer een doorsnede van Amerika ziet. Ook natuurlijk een staat waar meer zwarte Amerikanen wonen. En dat is een groep die de Democraten graag bij zich willen houden. En dat is denk ik eigenlijk de belangrijkste reden. Want ze denken van, ja, als we die serieus nemen, en dat laten we ook zien, als we die ook een stem geven dus in ons proces, dan gaat het ons helpen in november. Dat is denk ik het idee, toch?
1: Ja, denk het ook. Even één dingetje nog, Jan. Daar moeten we denk ik dit rondje bij afsluiten, maar De populariteit van Trump die keldert op het ogenblik.
0: Ja,
1: en daarmee dus ook de partij. Hoe staan de Democraten er nu voor in de laatste peilingen?
0: Ja, ik vind dat bij de congresverkiezingen is dat altijd best ingewikkeld. Hè? Dus ik probeer het een beetje plat te slaan. Je hebt de kans om het huis te pakken. Die is voor Democraten nu vrij groot, als ik naar alle verschillende voorspellingen en peilingen kijk. Senaat, daar zie ik bij de meeste voorspellers en peilers zie ik toss-up staan. Dus dat kan nog beide kanten op. En het huis hebben de Democraten 3 zetels nodig. Dus dat is ook niet zoveel. Op dit moment zijn er 18 toss-ups in die kiesdistricten. 14 daarvan zijn republikeins, maar 4 democratisch. Dus dat geeft wel aan dat daar echt het momentum bij de Democraten ligt. Bij de Senaat moeten de Democraten 4 zetels winnen. Nou, we hebben een heel lijstje. Er zijn allerlei staten waar het op dit moment toss-up is, waar het beide kanten op zou kunnen gaan. North Carolina, Ohio, Alaska zijn voorbeelden daarvan. Maine is dat misschien nog, weten we niet helemaal nog. Maar ja, dat zijn zo ongeveer de verhoudingen. Maar vooral in de Senaat geldt wel, alles moet dan wel goed gaan voor de Democraten om daar de meerderheid binnen te halen.
1: Oké, spannend. Zo meteen in de Amerika-podcast. Zelensky sprak met Trump in de Oval Office en werd dit keer niet met pek en veren weggejaagd, maar leverde de ontmoeting Oekraïne echt iets op. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de 2 piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde een dag na de deal van president Trump met Hamas, waarin is afgesproken dat de organisatie de wapens inlevert en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. Eén daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf, en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. En bij een eenzijdig verkeersongeluk in Veghel zijn afgelopen avond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto waarin ze zaten van de weg en kwam een heel eind verder tegen bomen tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie in de auto zaten en hoe oud ze zijn. Het weer dan, van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
5: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
6: De uitvaart van Lindsey Graham trok hoog bezoek naar Washington. Onder andere de Oekraïnse president Zelensky kwam de senator de laatste eer bewijzen. En dus ook een uitgelezen kans voor Zelensky om Trump en het congres weer om steun te vragen.
7: Real problem is anti-ballistic systems and anti-ballistic missiles. And of course I shared what we need, our needs. I shared it with the president today. I was thankful to him for this meeting. And now I shared with senators. So we will try to manage it. This is a big, big challenge.
6: Ja, het is inderdaad een big challenge. Het belangrijkste was, denk ik, Jan, om even de sfeer te beschrijven, zoals ze dat allebei weergaven. Ze vonden het allebei een succesvolle ontmoeting. Dat is al heel wat anders dan zoals het vorige keren is gegaan. Toen Zelensky zo ongeveer stijf gescholden door Trump en Vance. En daar is nu helemaal geen sprake meer van. Er sprak respect uit, hoewel we het niet zeker weten. Want er was geen pers bij. Hè? Dat gold ook voor het bezoek van Netanyahu. Dat kwam er achteraan. Er zijn geen journalisten bij geweest. Dus we weten helemaal niet hoe het is gegaan. We moeten afgaan op wat ze er zelf van zeggen. De Senaat stemde ter ere van Lindsey Graham over een naar hem genoemde nieuwe sanctiewet tegen Rusland. Ja, dat gaat natuurlijk ook over Oekraïne, maar de stemming was procedureel en dus helemaal niet definitief. Was dit nu, Jan, naar jouw idee voor Oekraïne een echt positief bezoek?
5: Nou, ik heb wel het idee, er is echt een ander gevoel. Dat merk je aan alle belanghebbenden en hoe erover gesproken wordt. Ik vond ook, als je keek naar hoe Zelensky bij die uitvaart van Lindsey Graham, hoe die ontvangen werd door senatoren, hoe er met hem gesproken werd, dat zag er gewoon allemaal heel positief uit. Dus ik denk een positieve geluid voor Oekraïne. Ik heb het gevoel dat dat vooral bij Trump ligt, want Trump die is wat van mening veranderd. Die ziet nu, denk ik, winstkansen voor Oekraïne. Hij wil graag bij de winnaar horen altijd. Hij heeft een soort hernieuwd respect ook voor die drone-aanvallen die Oekraïne toch maar mooi uitvoert. Ik denk ook wel door de dood van Lindsey Graham dat die sancties ook een zetje in de rug hebben gekregen. Want Graham was er al 2 jaar mee bezig. Het kwam er maar niet van. Nou, het schiet nu nog niet enorm op. Maar er wordt in ieder geval weer wat concreter over gesproken. Maar ja, ik vraag me af, Bernard. En jij bent de man van BNR De Wereld natuurlijk. De buitenlandcommentator. Hoe kijk jij daar nou naar? Want ik zie dan een positieve vibe. Maar als ik dan kijk waar Zelensky mee naar huis ging, dan denk ik ook van, ja, wat koopt Oekraïne? Voor. Er wordt weer meer gepraat over die licentie om Patriots te mogen maken. En verder, niet zoveel.
6: De essentie van wat jij zegt is het woord koopt. Wat koopt hij er nou voor? Want dat is de kern. Inderdaad, Amerika heeft gezegd, jullie hebben Patriots nodig. Dat zien we in, dat zegt Trump. Maar ze hebben zelf nogal wat gebrek. Dus ze kunnen hun eigen voorraad niet kannibaliseren. En dus hebben ze gezegd, je krijgt een licentie om die dingen zelf te maken. Maar dat duurt zeker 1 jaar voordat zo'n fabriek er staat. En waar moet die komen staan? Komt die dan in Oekraïne? Lijkt me niet zo handig. Of komt die misschien in Polen of ergens in West-Europa? Zou ook kunnen, maakt allemaal niks uit. Maar dat moet allemaal gebeuren. Dan zijn ze ook bezig met een iets goedkoper type raket dan de gewone Patriot. Want één zo'n ding kost iets van $3 miljoen. En ze schieten ze echt weg. Nou ja,
5: bijna 2 jaar om te maken, die nieuwste versies.
6: Ja, het is een enorm project. Maar in afval, het politieke signaal daarvan is belangrijk. Van ja, we zien in dat je daar recht op hebt. En we helpen ook om het te realiseren. Waar ze het nog niet over eens zijn, want dat wil Zelensky ook heel graag, dat zijn Tomahawk kruisraketten. Want die hebben zo'n enorm bereik. Die kunnen wel iets van 2000 of 2500 kilometer halen. Ze hebben zelf een raket inmiddels ontwikkeld. Die haalt wel iets van 500 kilometer. En daarmee schieten ze ook op die Russische energiecentrales en zo. Dus daar hebben ze succes mee. Alleen, ik zei, de crux in het verhaal is het woord koopt. Want alles wat hier gebeurt, ook als Trump zegt, ja, ik zie helemaal in dat jullie dat willen en ik begrijp het. Het moet wel worden betaald en het wordt betaald door Europa. En dat blijft zo. Dat is eigenlijk sinds de vorige NAVO-top van vorig jaar in Den Haag. In juni is al vastgesteld, is dat die formule dan bedacht, dat de hulp aan Oekraïne wel zou doorgaan wat Amerika betreft, maar alleen als Europa daarvoor betaalt. Dus dat is niet veranderd. Maar zoals bij al dit soort dingen, ook de toon is van belang. En je merkt aan alles, denk ik, dat Trump ontzettend de pest in heeft op Poetin. Want hij heeft steeds maar volgehouden, die Poetin die bedoelt het echt zo slecht niet. En luister nou een beetje naar wat die man wil. En hij heeft ook wel een punt. En ik kan wel met hem dealen. En dan moeten jullie wel een territoriale concessie doen. Maar dan komt het allemaal goed. En hij begint steeds meer. Hij maakt het ook duidelijk dat hij wat dat betreft is afgeknapt. Er komt gewoon, het komt er maar niet uit. En dus kijkt hij, zoals jij heel terecht opmerkt, naar het land dat het in de strijd ietsje beter aan het doen is. En dat is Oekraïne en niet Rusland op dit moment. Dus daarom draait hij, denk ik.
5: En ik zie dan toch, we hebben dus een beetje wat optimistischer gevoel erbij. En toch zie ik dan Trump gisteren ook weer zeggen van, maar ik wil wel graag dat Zelensky die oorlog stopt. En dan denk ik van, ja, dan zijn we ook ergens weer terug bij af. Hè? Want Zelensky kan die oorlog wel stoppen, maar dan is er geen Oekraïne meer. Het is uiteindelijk de agressor die oorlog moet stoppen. Ja, ja. Hoe schat jij dat in?
6: Ik kom steeds meer, ik zeg het vaker, hè? Trump zegt elke 6 minuten iets anders. Ja. En dat is echt af en toe buitengewoon lastig. Want inderdaad, dit staat diametraal op de boodschap die hij afgaf toen Zelensky er zelf was. Mm-hmm. Dat ging klaarblijkelijk in goede harmonie. En in over de principes waren ze het eens. En Zelensky had ook het idee van, nou, misschien is de crisis die we toch echt met Amerika hebben gehad nu wel voorbij. Geld, daar hebben we geen problemen over. Het gaat nu alleen maar over die wapens. En dan zegt Trump zoiets. Dus nou moet hij ophouden met vechten. Misschien heeft hij intussen weer een gesprek gehad met Poetin, Jan. Wie zal het zeggen? Want meestal was dat de aanleiding om dat soort opmerkingen te maken. Maar er is door het Witte Huis niets bekendgemaakt over contact met Poetin. Dus ik weet het simpelweg niet.
5: Nee, en daar is ook iets veranderd. Hè. Soms dan hoor je dat niet als ze met elkaar praten. Er wordt altijd wel een beetje geheim gedaan. Maar nu hoor je soms dan Trump achteraf zeggen van ja, ik heb ook met Poetin gepraat. Ja. Dan denk je, oh wacht, daar hebben wij niks van gehoord.
6: Nee, en dat vind ik eerlijk gezegd ook verstandig. Je moet niet al die dingen meteen maar aankondigen. Omdat in een oorlog zijn alle tekenen naar buiten ook wapens. Dus als hij zegt, ik ga nu met Poetin bellen. Dan maakt hij zichzelf kleiner en zwakker dan wanneer hij zegt, oh ja, ik heb ook nog met Poetin gebeld en die heb ik even de waarheid voorgehouden. Noem maar wat.
5: Ja.
6: Ja, terwijl het gewoon hetzelfde is. Alleen, het gaat om de publiciteit is, dat weten alle mensen die zich bezighouden met militaire strategie, een heel belangrijk onderdeel.
5: Ja, daarover gesproken publiciteit. Afgelopen week was MAGA-influencer Laura Loomer in Oekraïne. Wie een beetje de alternatieve kanalen volgt, complottheorieën, die kent haar. Zij was eerst zeer pro-Russisch, maar ze is nu 180 graden gedraaid.
8: I've received messages all day from different people in media and politics and people just who follow me online who said, wow, I didn't realize how much we've been lied to. People love being keyboard warriors and saying things are fake, but they should come themselves. I was once that person too, but then I decided to come to a war zone and see things for myself.
5: Ik vind dit fascinerend. Ze zegt zelf ook, hè, van, ik was eerst ook zo'n persoon. Ja, dat is nog zacht uitgedrukt. Zij was een van de felste mensen tegen die oorlog in Oekraïne. Ze heeft Zelensky en de Oekraïners voor alles uitgemaakt. Er was geen ruimte, zeg maar, voor waar ook een beetje twijfel aan die boodschap. En nu is ze dus in Oekraïne geweest, heeft Zelensky geïnterviewd, heeft hem ook zijn excuses aangeboden. En nu is ze precies het tegenovergestelde gaan vinden. Wat is hier aan de hand, Bernard? En heeft dit invloed op Trump? Of is het misschien juist andersom? Want hoe moeten we dit zien?
6: Ik weet het niet, maar nu ga ik een complot lanceren, Jan.
5: Oh, heerlijk.
6: Ja, ik denk dat Loomer en Trump dit van tevoren hebben afgesproken.
5: Hij retweet steeds haar boodschappen hierover. Van, heel opvallend.
6: Als jij nou daar eens gaat kijken en jij vertelt dat die Oekraïners echt wel een punt hebben, dan help je mij in een zetje en dan kan ik iets verschuiven in mijn politieke opvatting. Dat hier, mijn complot.
5: Ja?
6: Geen enkele aanwijzing. En je kent mij, je weet het, mijn belangrijkste bron van mij is altijd mijn duim. Nou, dat geldt nu ook, ja.
5: Nou, ik vind het wel een hele mooie, want het komt wel heel goed uit. Het lijkt echt wel gecoördineerd qua timing. Trump draait een beetje, Laura Loomer die bereidt de weg, lijkt het wel, als het ware.
6: Ja. En zij heeft ook enorme invloed op die hele MAGA-beweging. Dus ja, die denken allemaal, nou, dan moeten we misschien zelf er ook nog eens een keer over nadenken.
5: Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat werken bij die MAGA-beweging. Laura Loomer heeft sowieso, denk ik, een specifieke groep binnen die MAGA-beweging weer. Dus we moeten maar kijken hoe dit verder dan ook valt. Maar die MAGA-beweging krijgt wel wat te verstouwen de hele tijd. Die moeten de hele tijd draaien. Hè? Oorlogen in het buitenland, dat willen we niet. Nou, toen kwam Iran. Dan moet iedereen toch een beetje een verhaal vinden om daar dan het mee eens te kunnen zijn. En dat is dit eigenlijk ook. Als je jarenlang tegen een oorlog in Oekraïne bent geweest, eigenlijk een beetje pro-Russische, nou niet een beetje, gewoon pro-Russische standpunten verdedigt, zoals Laura Loomer doet. En jij bent geïnfluenced door haar. En nu moet je dan ineens gaan denken, wacht even, we vinden het tegenovergestelde. Ik ben toch benieuwd hoe dat werkt in die hoofd, hoor.
6: Ja, een mooie Nederlandse uitdrukking voor, hè? Ik neem alles terug en beweer nu het tegendeel.
5: Precies. Ja. Dat is Laura Loomer. Ja. Ze gaat daarbij denk ik ook wel een klein beetje, zij voelt ook goed aan waar het geld zit en waar de mogelijkheden liggen. Misschien dat zij zichzelf ook wel als een soort opvolger van Lindsey Graham ziet op een bepaalde manier, een soort moderne versie.
6: Ja.
5: Hey, en na dat bezoek van Zelensky kwam ook Netanyahu nog langs in het Witte Huis. Ze zullen het natuurlijk over Iran hebben gehad. Deze week leek er wat meer ruimte voor diplomatie tussen de VS en Iran, maar die oorlog brandde ondertussen ook weer los. We hebben Iraanse raketaanvallen gezien op Amerikaanse bases, Amerikaanse helikopteraanvallen op Iraanse militaire doelen. Vannacht is er weer van alles gebombardeerd. Ik zag het verhaal bij NBC News dat Trump inmiddels gefrustreerd en wanhopig zou zijn. Die had natuurlijk gedacht, dit wordt de tweede Venezuela, we zijn in dagen weer weg. Waar moeten we eens even beginnen? Is het moment dat Trump zich zal terugtrekken, is dat dichterbij gekomen? Is er een soort exit ramp in beeld, Bernard? Of niet?
6: Hij moet gaan kiezen nu. Hè? Hij moet of die formule toepassen van I declare victory and leave.
5: Ja.
6: En dan moet hij maar een draai aan geven. En hij zegt, nou ja, het is een heleboel dingen zijn gelukt. En sommige dingen niet helemaal. Maar in elk geval, ik zorg dat de olietoevoer gegarandeerd blijft voor de wereld. Ik noem maar wat, hè. Dat, ja. Zoiets. Of, andere kant, hij moet troepen gaan sturen. Nou, dat is suïcidaal als hij dat doet. Gewoon
5: ja,
6: politiek.
5: Dat kan niet.
6: Nee, dat zijn de twee opties. Dus, en meer zijn er niet. En het allerbelangrijkste in deze oorlog is natuurlijk de vrije doorvaart in die straat van Hormuz. En daar, nou ja, daar gaat de strijd tussen de Iran. Dat is wel heel interessant hoor. Dat zegt, nou ja, wij willen die schepen wel laten varen, maar wij maken uit door welke route. Er zijn namelijk twee routes. Eén loopt langs de kust van Iran en de andere meer langs de kust van Oman. En dat is wat de Iraniërs steeds niet pikken. Dus als schepen dat proberen, dan gaan ze daar op schieten. Dat is, nou, dat betekent dat de Iraniërs zeggen, die straat van Hormuz is van ons. En daar zul je bij moeten neerleggen. En nou, ja, wat gaat Trump doen, Jan? Die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, oké, dan, wat kan het mij eigenlijk schelen? Of voor ons eigenlijk schelen? Wij krijgen zelf geen druppel olie die door Hormuz komt. Want dat hebben we helemaal niet nodig. We hebben olie zat zelf. Dus we gaan zoeken naar mechanismen, naar prijsmechanismen om onder die wereldolieprijs uit te komen. En dan heb ik het probleem opgelost voor mijn eigen mensen. America first, dat zou die kunnen doen.
5: Maar dat vind ik fascinerend, Bernard. Want wij leren altijd van de mensen die er verstand van hebben. De wereldmarkt olie, dat is eigenlijk één grote olieplas. Als daar ergens tekort is, hè, dan zie je dat in de prijzen waar je ook zit. Maar Trump die denkt dus, dit kan ik omzeilen. Ik zorg gewoon dat we niemand meer nodig hebben. En dan is de olie hier straks, of de benzine aan de pomp in Amerika, gewoon goedkoop.
6: Ja, dat is zo. En ze maken nu ook al reclame, hè, met benzine die goedkoop is bij bepaalde tankstations.
5: Ja, waar het Witte Huis dan niks mee te maken heeft. Maar eigenlijk een beetje wel.
6: Een beetje wel, precies. Dus dat is waar ze heen willen. Ze willen de olievoorraad van de grootste olievoorraad ter wereld, is in Venezuela, die willen ze gedeeltelijk tellen bij hun eigen reserves. Dus ze hoeven dat niet te importeren, maar ze willen het als het ware wel optellen erbij. En dat is een methode. Of ze doen, denk aan wat de Emiraten hebben gedaan. Die zijn uit de OPEC gestapt. Ook om zo'n soort conflict. Ook omdat ze zeiden, we willen ons niet steeds laten marchanderen in die olieprijzen. We willen ons eigen beleid vormen. Nou, zoiets zou Trump kunnen proberen. Ik weet niet of het hem lukt, hoor. Maar ik denk dat hij dat in zijn hoofd heeft.
5: Ja, nou. Sheikh Trump.
6: Ja, zo is dat. Ja. Hé, hey Jan, we schieten door de tijd. Zullen we nog een paar luisteraarsvragen
5: doen?
6: Zeker. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Dan kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
5: Ja, en we geven deze week weer een mok weg. Dus blijf vooral luisteren. Misschien heb jij hem al gewonnen. We kijken altijd wat de mooiste of de leukste vraag was. En die krijgt zo'n fantastische Amerika Podcast koffiemok. Laten we beginnen met een ingesproken vraag. En die is van Yvette Peters.
9: Trump is ja achter de schermen naar verluid bezig met zijn opvolging. J.D. Vance of Rubio. Maar mijn vraag is, met die enorm nepotisme in zijn familie, zou je dan niet zeggen dat hij een van zijn zonen vooruit zou schuiven?
6: Ach ja, waarom niet, hè?
5: Ja, makkelijk.
6: Ja, wat Bush kon, dat kan Trump ook.
5: Ja, precies. Ja. En je hoeft al die verkiezingsbordjes niet te veranderen. Nee, ik kan gewoon Trump blijven.
6: Hetzelfde, ja. Nou, ik vind het helemaal geen gekke vraag, weet je dat? Het zou me niets verbazen als hij op een bepaald moment campagne gaat voeren. Weet je voor wie bijvoorbeeld? Nou, die mag nog niet hoor, maar zijn jongste zoon, nou ja, dat is een duplicaat van zijn vader. Die Baron. Maar ook die andere twee mannen, dat zijn echt, die kunnen er zo inschuiven.
5: En die Donald Jr. werd dat ook vaak over gezegd. Ja. Van, die zal misschien wel senator of die wil wel gouverneur.
6: Ja.
5: Maar het lijkt erop, misschien willen ze wel niet. Want het gebeurt niet tot nu toe.
6: Nee, het gebeurt niet. Dus we moeten tot nu toe doen we het met Vance en Rubio. Ja, maar komen er wel bij. Ja.
5: Is dan nu, denk je, even de belangrijkste reden dat zijn zoons blijkbaar niet willen? Of dat bedrijf moet ook geleid worden. Dat soort dingen zullen meespelen. Ik denk dat de Amerikanen, of tenminste de Trump-kiezers, die zouden het niet erg vinden, denk ik.
6: Nee, helemaal niet. Maar die jongens zelf hebben ook een idee, hè?
5: Ja.
6: En het is wat hoor, als je president wordt, dan blijf je dat voor de rest van je leven. Althans, je hebt de rest van je leven bewaking. Je kunt geen stap meer doen, ooit, zelf. Niks kan meer spontaan. Je mag niet meer auto rijden. Er zijn allerlei voor de rest van je leven. Dus er zijn allerlei beperkingen. En ze zien dat aan wat er allemaal bij papi gebeurt. Ik zou er niet aan moeten denken aan zo'n bestaan.
5: Nee, ik niet.
6: En ik denk mensen die het echt meemaken van nabij, dat die ook vaak denken: ik begin er niet aan hoor.
5: Nee, denk ik ook. Nee. Ik denk dat die zoons ook wel zelf een beetje wel zien. Ook, hè. Ze hebben vast talent. Die Donald Jr. heeft echt wel wat politiek talent. Maar het is niet zijn vader, zullen we maar zeggen.
6: Nee, is het ook dat. Ja.
5: Oké, maar leuke vraag in ieder geval. Ook een ingesproken vraag door Johan.
10: Hallo, ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast en ben het eens met jullie stelling dat de Democraten niet echt een verhaal hebben. Ondertussen vormt zich dat een beetje. Ze gaan zich focussen op betaalbaarheid, maar het is nog niet echt van de grond. Ik vroeg me af of de focus op vrijheid wellicht een goed speerpunt zou kunnen zijn van de Democraten. Dat lijkt me eigenlijk vrij laaghangend fruit. Trump breekt steeds meer vrijheden af en nou, lijkt heel erg weinig te hebben met democratie en veel meer te hebben met autocratie.
6: Ja, ook weer een steengoede vraag hoor, eerlijk gezegd. Ja, het is niet zo makkelijk. De vraag is makkelijk, maar het antwoord is heel moeilijk. Omdat wat wij denken, hoe je vrijheid definieert, dat is in het hoofd van Trump en zijn volgelingen anders. Vrijheid wordt zo gedefinieerd dat het middel is waardoor je America First kunt toepassen. Dat is vrijheid. En het gaat niet zozeer om persoonlijke vrijheden, niet zozeer om het Eerste Amendement. Hè, dat is niet zo belangrijk. Maar het beschermd worden tegen vreemde invloeden, tegen linkse invloeden, tegen ongure invloeden door immigratie. Dat is de definitie van vrijheid.
5: Dus, en eigenlijk ook, voor hun is het de vrijheid voor hun manier van leven. Dus dat Eerste Amendement is wel belangrijk, maar alleen voor de dingen waar zij voor staan. En als jij het tegenovergestelde vindt, dan is het niet meer zo belangrijk.
6: Ja, helemaal waar.
5: En denk je dat dat kan werken voor democraten? Ik merk wel, hè, de afgelopen 2 verkiezingen in ieder geval, misschien wel 3 verkiezingen, eigenlijk elke keer als Trump ermee te maken heeft, is vrijheid wel ook een thema. En de democratie is een thema. Maar ik merk dan toch ook altijd als puntje bij paaltje komt, het is ook iets abstracts. Terwijl de economie, de portemonnee, dat merk je meteen. Vrijheid is iets moeilijks ver wegs.
6: Nou ja, het feit dat Trump het moment waarop hij al die handelsbarrières opwierp Liberation Day noemde, is een tekenend voorbeeld daarvan.
5: Ja,
6: wij worden bevrijd. Ja, waarvan eigenlijk? Hè?
5: Ja.
6: Maar de Trumpist die begrijpt dat. Die, we worden bevrijd van gemene, vilijne praktijken van buitenlanders die ons uit de wereldhandel proberen te drukken en dat pikken we niet. Dus het is ook een kwestie van definitie en gevoel. Er zit heel veel emotie in deze hele kwestie.
5: Heel mooi voorbeeld, ja. Want klassieke republikeinen zouden zeggen vrijhandel, dat is vrijheid. Ja, Trump zegt dus tegenovergestelde.
6: Precies.
5: Mooi voorbeeld.
6: Ja.
5: Hey, Evert, die luistert vanuit Australië. Nou, fantastisch. Die wint de prijs voor verste luisteraar vandaag, denk ik, Bernard.
6: Ja, verder kan het niet hier vandaan.
5: Nee, toch? Nee. Nee. Zit je in Nieuw-Zeeland, stuur een berichtje. Hoor ik regelmatig de term hier registered as Republican voter, of Democratic natuurlijk. Is dit nou een openbare registratie? Wat is dat eigenlijk en wat is het doel om geregistreerd te staan als Republikein of Democrat? Is dit verplicht? Hoe zit dat?
6: Nee, dat verschilt per staat, om te beginnen. Je moet je registreren om te gaan stemmen, want anders weten ze niet dat je bestaat. Dus dat moet overal. En sommige staten zeggen je kunt je gewoon registreren. Andere staten zeggen registreer je nou gewoon als onafhankelijk, dan kan je altijd alle kanten op. Er zijn staten die zeggen je kunt je ook als Republikein of Democraat registreren, maar dan mag je alsnog stemmen wat je wilt. En er zijn staten die zeggen als je als Republikein hebt geregistreerd, dan word je ook geacht op die partij te stemmen.
5: En dit gaat om voorverkiezingen.
6: Het gaat
5: om
6: allemaal om voorverkiezingen, precies. Ja. Dus er is niet zo'n eenvoudig antwoord op. En het grootste probleem, blijf ik zeggen, is het ontbreken van bevolkingsregisters. Want dan zou iedereen gewoon geregistreerd zijn vanaf zijn geboorte. En dat is in Amerika niet zo.
5: Nee, nee, en dan moeten ze door allerlei hoepeltjes gaan om alsnog dus een soort bestand voor kiezers samen te stellen. En ach man, ja. Ingewikkeld. Vraag dus uit Melbourne. Ik ben benieuwd hoe het daar op dit moment uitziet. Ja, die fantastische vraag over de rechtszaak van Trump tegen de BBC, die gaan we dan volgende week maar even meepakken, denk ik. Want wij moeten afronden, Bernard.
6: Ja, ja, maar niet zonder dat de jury heeft gesproken. Ja. Bestaat tegenwoordig uit Luc en Jan. Wie is de winnaar, wie is de winnaar van de mok?
5: Ja, tromgeroffel. Ik vond de vraag, volgens mij was het vorige week, Thomas die stelde de vraag over schadeclaims en innovatie. Hoe die twee samen kunnen gaan in Amerika. En ik vond dat wel een hele mooie, omdat daar ook het hele Amerikaanse zijn, het wezen, de cultuur, kwam daar heel mooi in terug. Ja, gecombineerd met iets heel concreets. Ja. Ik vond het een hele mooie vraag, ging ik van nadenken.
6: Oké, okay. Nou gefeliciteerd Thomas, hij komt eraan.
5: Zeker.
6: Ja.
5: Afronden dan maar, hè?
6: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de BNR-app of in de Amerika-podcast-WhatsApp 06-28-135020. En wie weet win je dan ook zo'n prachtige koffiebeker.
5: Ja, en Bernard, ik ben volgende week op vakantie. En de week daarna ook nog. Dus ik ga denk ik, als ik onderweg ben op roadtrip, ga ik de podcast aanzetten en naar jou luisteren. En naar jouw nepotistische alternatief, zoals het zo kan zeggen.
6: Ja, zo is dat. Volgende week en de week daarna. David, ik wens je een fantastische vakantie, Jan.
5: Dank je wel. En groetjes aan David.
6: Ja.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boeken.

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Dit is BNR Nieuwsradio.